0: zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app
2: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
3: en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Boardroom Panel. De topman van Ray-Ban vertrekt na kritiek op de onpersoonlijke leiding bij het grote brillenmerk Essilor Luxottica. Kan de leiding nog wel persoonlijk zijn in zo'n groot concern? En het onafhankelijke bestuur van Ben & Jerry's zet de rechtszaak tegen het moederbedrijf Magnum voort, ondanks dat een eerdere rechter de meeste claims al van tafel heeft geveegd. Ik bespreek het met Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, en Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI, commissaris bij Achmea Bank onder andere. Welkom.
5: Dankjewel.
4: En niet voor het eerst gaan we praten over Ben & Jerry's, want het onafhankelijke bestuur zet die rechtszaak tegen het moederbedrijf inderdaad voort, ondanks dat een rechter de meeste claims al van tafel heeft geveegd. Het nieuwste hoofdstuk in een al jarenlange strijd tussen Ben & Jerry's en de eigenaar over de koers van het merk. Vanaf 2000 was dat Unilever. Sinds de afsplitsing van de ijsdivisie in 2025 kwam het bedrijf ook nog eens in handen van de Magnum Ice Cream Company. En er zijn, laatste nieuws, alweer 3 nieuwe bestuurders benoemd door de CEO van Ben & Jerry's.
5: Okay.
4: Jawel, jawel, we moeten bij de tijd blijven. Maar zegt de oprichter van het merk, Ben Cohen, ja, dat zijn misschien wel op papier goede bestuurders, maar ik snap niet dat ze er in deze context toch nog instappen. Stap jij het wel, Rob?
5: Er vallen wel een aantal dingen op aan dit dossier. Ja, ten eerste, als je je bedrijf, wat op zich hele mooie waarde heeft, verkoopt aan zo'n commerciële partij, ja, wat verwacht je dan? Dus dat vind ik een bijzonder iets. Dan kun je natuurlijk een onafhankelijk bestuur tussenplaatsen.
4: Is inmiddels een kwart eeuw geleden.
5: Is een kwart eeuw geleden. Ja, op een gegeven moment gaat dat veranderen. Dan had je het niet moeten verkopen. Tanja en ik hadden het net over. Wat we ook opvallend vinden, is dat die bestuur, de vorige bestuurders, zijn opgestapt. Terwijl ik denk, ja, dan moet je toch juist blijven. Want zij zijn aangesteld om nieuwe bestuurders aan te trekken. Ja, en of ik zou daar nu niet instappen als bestuurder. Dat was je vraag.
4: Tanja, jullie hebben er blijkbaar in de lobby al een goed overleg over gevoerd. Wat is er nog meer uitgekomen?
6: Nou, kijk, als je kijkt naar... ik weet natuurlijk niet hoe de statuten eruit zien, maar ik denk inderdaad dat als je opgestapt bent als bestuurder, dat je niet nog een rol hebt in de benoeming van nieuwe bestuurders. Ik denk ook, als je die kwart eeuw geleden erbij pakt, dat er iets moet zijn gebeurd waaronder Unilever destijds bereid was om het zo over te nemen onder de voorwaarden dat er zo'n onafhankelijk bestuur was. Nou, dat moet iets met marketingwaarde te maken hebben gehad of een goedkoper bedrag waarvoor het gekocht is. Dat doen ze niet zomaar. Dan zijn we nu 25 jaar later, 26 jaar later, en dan gaan we nog weer terugkomen op wat er in 2000 gebeurd is. Ik denk dat er ergens ook gewoon een punt achter gezet moet worden. Kopen terug inderdaad, als daar de ruimte toe is.
4: Nou, daar is Ben Cohen mee bezig.
6: Ja, weet ik.
4: Die is met investeerders in gesprek, met familiefondsen, institutionele beleggers. Hij heeft zich ook gemeld, volgens mij, bij de receptie van Magnum eerder dit jaar. Hij
6: met zijn handtekeningen.
4: Handtekeningen, ja. Free Ben & Jerry's. Ja. Ik heb al een deel van de poen bij elkaar.
6: Nou ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Ik denk zo langzamerhand dat ze bij Magnum ook best interesse hebben om de boel te verkopen. Zo goed gaat het overigens ook niet met dit bedrijfsonderdeel. Maar het eindeloze gedoe hierover kan voor beide partijen gewoon niet goed zijn.
5: Schade, ja.
4: Maar hoe groot is de schade? Smaakt het ijs inmiddels minder goed?
5: Nee, dat niet. Maar het is natuurlijk een imago-issue. Als op een gegeven moment de lading, hè, Ben & Jerry staat bekend als een maatschappelijk betrokken merk, ja, als dat in het geding komt, ja, dan heeft dat schade.
4: Ja, dat zegt de top van Magnum overigens niet, hè. Daar zeggen ze gewoon vrolijk dat ze de afgelopen jaren honderden miljoenen ook in campagnes hebben gestopt en dat ze de missie nog steeds onderschrijven. Maar blijkbaar gaat dat niet ver genoeg.
5: Nee, maar goed, als het beeld in de media is dat er ter discussie staat, heeft dat uiteindelijk ook repercussies voor de omzet. Dan kun je je voorstellen. En het geeft geen onrust. Dus ik denk, mee eens, ja, verkoop het lekker. Of
4: net voor die beursgang is dat overigens eindeloos aan Peter de Kulve gevraagd. De topman van Magnum, moet je er niet van af? Ik heb het hem zelf ook gevraagd. En ook tegen mij zei hij, absoluut niet. Wij hebben nog steeds het volste vertrouwen in Ben & Jerry's. We hebben daar een wereldmerk van gemaakt. Daar mogen die oprichters zich overigens ook nog wel eens eventjes over achter de oren krabben, hoe groot het is geworden onder onze vleugels. En verder zegt hij, peace, love and ice cream. We zijn geen politieke partij, maar we willen het wel graag houden.
6: Nou ja, dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. Maar er is sindsdien, zelfs sinds vorig jaar, natuurlijk ook nog wel het een en ander gebeurd. Want er is natuurlijk onderzoek gedaan naar die onafhankelijke bestuursleden. Door een externe partij, we zullen de naam niet noemen. Maar daaruit bleek dat er toch feitelijk ook dingen zijn misgegaan. Waarbij er conflicts of interest waren tussen. Oh nee, dat was het bestuur van de stichting.
5: Precies. Ja.
6: Die hebben gelden uitgegeven aan goede doelen. En daarvan bleek dan de voorzitter van het bestuur. Geld teruggekregen hebben.
5: Ja. En dan, ik heb wel vraagtekens bij dat onderzoek, maar dat is een ander.
6: Ja, maar weet je toch, hè, het is een feitelijk onderzoek, als het goed is, van buiten geweest. Ja. En om dan als Ben meteen te gaan zeggen, ja, dat onderzoek is alleen maar ingericht om te zorgen dat je van het bestuur af kan. Denk, nou, dat is ook een beetje kort door de bocht. Hè?
4: Ja, dan toch vraag ik hier even aan de hoogleraar integriteit van organisaties, welke vraagtekens jij dan stelt?
5: Nou, ik heb natuurlijk ook, net zoals jullie, dat alleen maar in de media gelezen. Ik heb niet het idee dat het nou echt een heel diepgaand onderzoek was. Dus het was over een aantal nevenfuncties. Dus ik vond het een beetje.
4: Maar het is een grote accountant.
5: Ja, nee,
4: zeker. Die toch, neem ik aan, niet zomaar zonder reden zegt, laten we hier eens onderzoek naar doen.
5: Ik ken heel veel accountants die slecht onderzoek uitvoeren. Maar dat is voor het andere, dus dat vind ik niet zo'n garantie. Maar de resultaten, zoals ze benoemd, vond ik niet heel geruststellend.
4: Nee. Overigens heeft Unilever al talloze keren naar aanleiding van deze kwestie gezegd, als we het nog een keertje zouden moeten doen, dan zouden we nooit zoveel macht ook nog geven aan een bedrijf dat we overnemen. Maar als je er nu toch mee zit, dan zeggen jullie, de kortste klap is, verkopen die handel. Ja. Maar als je daar toch niet de prijs voor krijgt, of je denkt, wij kunnen dit nog tot volle wasdom brengen, wat moet je dan doen? Want je zit dus met de raad van bestuur, die is er, van Ben & Jerry's. En je hebt dan ook nog dat onafhankelijke bestuur, die gaat over het activistische karakter en de liefdadigheid die erbij hoort. Hoe kun je dit nou toch nog weer een klein beetje proberen in te dammen?
6: Nou ja, en je hebt een one-tier board van Magnum, wat natuurlijk ook nog niet zo lang in functie is, die ook zo hun eigen doelstellingen hebben. Ja, ik heb altijd geleerd dat je bij onderhandelen moet zien uitvogelen wat die ander nou precies wil bereiken. En dan vervolgens kijken hoe je daar gezamenlijk kan komen. Maar met deze geschiedenis denk ik dat dat wel een hele lastige weg wordt.
4: Is het korte antwoord op die vraag niet, die ander wil zoveel mogelijk vrijheid en zich niet voor de voeten gelopen voelen? Die wil zich kunnen uiten zoals ze dat altijd al hebben kunnen doen, nog voordat ze onderdeel werden van dit grote concern.
6: Ja, en dan kom ik terug op wat ik eerder opmerkte. Maar dan hebben we wel eerst onze zakken gevuld. En dan gaan we nu nog steeds dezelfde uitgangspunten. Dat is misschien wel niet met elkaar te meten.
4: Ben heeft niet zo'n sterk verhaal in jouw optiek. Dan had hij maar die moeten verkopen.
6: Nou ja, achteraf denk ik dat hij zich daar ook wel op zijn hoofd krabt bij dat idee. Ja.
5: Ik vind hij heeft een sterk verhaal over zeg maar, maatschappelijk bewust ondernemen. Dat spreekt mij aan. Maar inderdaad, als je heel veel geld kerst en vervolgens gaat zeggen, ja, ik mag niet meer zeggen wat ik wil. Ja, dat is natuurlijk zo'n dubbelheid. Dus. Nou, terugkopen.
4: Oké. Doe je mee of niet? Want hij is dus nog op zoek naar geldschieters.
5: Oké, ja, nee, zo rijk ben ik helaas niet.
4: Nou, dan word ik toch gedwongen naar de andere kant van de tafel te kijken.
6: Nou, voor mij is de spreiding, daar hoort geen ijs bij.
4: Oh, toch geen ijs. We gaan naar de spreiding van dit panel, het tweede deel.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: De leden van het boardroompanel zijn Rob van Eibergen, Tanja Nagel. Vanaf volgend jaar moeten middelgrote accountantskantoren een onafhankelijke raad van commissarissen instellen. Dat is bij wet vastgelegd. De AFM gaat er ook op toezien. En daarmee komt er meer onafhankelijk toezicht op die kantoren. Het gaat om 15 tot 20 bedrijven die nu aan een fanatieke zoektocht bezig zijn. Daarover schreef het FD gisteren. Tanja, wanneer ben je geschikt als commissaris van een middelgroot accountantskantoor?
6: Nou, daar heeft de AFM ook richtlijnen voor uitgegeven. Er moet een functieprofiel zijn. Er moet de motivering van het kantoor zijn waarom degene die ze aanmelden geschikt is. Er is een geschiktheidmatrix, dus ze moeten ook zorgen dat het past binnen de groep van commissarissen. En vervolgens heb je de betrouwbaarheid en de geschiktheidstoets.
4: Nou, dat is toch nog best een weg die je moet afleggen.
6: Dat is een enorme weg. Ja. En dat wordt het dus nog meer per 1 januari. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, ik weet niet meer, 2017 geloof ik, vond ik dat zelf ook wel een hele weg, ja.
4: Maar je hebt hem afgelegd. Je bent
6: zeker,
4: er mee gekomen.
6: Zeker. Maar het is wel zo, denk ik nu, want er stond ook ergens dat ze een gesprek zouden kunnen aangaan, maar ik denk dat ze dat in heel veel gevallen nu gaan doen, omdat het natuurlijk ook heel veel mensen zijn. Want dan moet er een heleboel gevonden worden in korte tijd die misschien niet de ervaring hebben die op papier dan juist lijkt. Ja, dat wordt al heel wat. Ja,
4: jij was commissaris bij een groot accountantskantoor. Heb je wel eens gedacht, oei, als ik hier maar doorheen kom?
6: Ja, tuurlijk, want je wordt er ook nog eens een keer gedrild door een advocaat. En je wordt, dus ja, op enig moment denk je wel, ja, als ze mij vragen wat artikel 7 van de WTA nou precies inhoudt.
4: Dat stond hier wel in mijn draaiboek.
6: Ja, maar nu hoef ik het niet meer te weten.
4: Nou, Bob, artikel 7.
8: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Proper fitness test. Nee, natuurlijk. Je moet commissaris noemen die onafhankelijk zijn en aanvulling op de richtlijnen die niet alleen maar kennis hebben van de accountancy, maar ook voldoende afstand kunnen nemen, niet op de plaats van de bestuurder gaan zitten. Er zijn een aantal richtlijnen bij toezichthouders die heel belangrijk zijn.
3: Ja, maar die zijn niet specifiek aan deze sector gebonden?
2: Nee, maar algemeen met toezichthouder geldt dat. Dus ook voor hier. Ja, de stelling dat je het niet kan vinden, vind ik een beetje onzin. Het is een vak, maar er zijn genoeg mensen te vinden.
4: Ja, maar of ze het willen is denk ik...
2: Nou ja, dat is een andere vraag, maar
4: En ik denk wel dat het redelijk specifiek is dat je te maken hebt met partnerships. Dat zijn dan eigenlijk de mensen die jou ook benoemen als commissaris, waar jij vervolgens weer toezicht op gaat houden. En de categorie die nu aan de buurt is, daar zijn best veel kantoren waar inmiddels private equity ingestapt is.
3: Ja.
4: En dat maakt het natuurlijk ook een stuk ingewikkelder.
3: Dat stond serieus in mijn draaiboek, want dat is natuurlijk de nieuwste trend. Dat private equity die accountancy heeft ontdekt. En hoe gaat dat een rol spelen in deze zoektocht en de commissarissen die hier uiteindelijk ja tegen zeggen?
4: Nou, misschien aan de ene kant wat eenvoudiger, want vaak heb je dan te maken met het feit dat die accountants zelf ook zijn ingestapt als aandeelhouder. Dus dan hou je opeens weer toezicht op een vennootschap in plaats van op een partnership. Maar private equity heeft in principe natuurlijk geen behoefte aan externe toezichthouders. Intern dan weliswaar, maar niet vanuit private equity benoemd.
3: Maar het zal erbij gaan horen toch inmiddels dan? Want dit is toch bij wet vastgelegd?
4: Ja, dat is ook
2: zeker,
4: zo.
2: Het moet
4: ook. Maar daar zullen ze wel aan moeten wennen. Dus dan heb je nog een extra factor die daaraan moet wennen. En in aanvulling op wat Rob net zei, wat mij is opgevallen bij partners die een bestuursfunctie krijgen, is dat ze heel vaak heel goed zijn in hun vak, hele mooie grote klanten hebben, maar niet per definitie de ervaring hebben die leidt tot het logische benoemen van de rol als bestuurder. Dus daar moet je als RVC ook nog mee in de weer om te zorgen dat ze wat meer afstand nemen van hun klantenpraktijk en zich wat meer verdiepen in die rol als bestuurder.
3: Rob?
2: Ja, herkenbaar. Dus dat is niet uniek voor accountantskantoren. Zie je ook in de advocatenwereld, in ziekenhuizen. Dus professionals die de beste professionals zijn, die leidinggevend worden of toezichthouder, dat gaat niet altijd goed.
3: Nee, een goed paard is nog geen goede ruiter.
2: Nee, precies. Maar toch nog even op het vinden van mensen. Ja, als je alleen maar kijkt, met alle respect, in mensen van de leeftijd van Tanja en mij, ja, dan is het niet zo groot.
3: Ja, maar ik ben al 3 keer gebeld, hoor.
2: Ja.
4: Maar ik word altijd een beetje uiverig van de tekst, met alle respect. Maar...
2: Ja,
4: oké.
2: Okay. Respect naar onze leeftijd. Hè. Ik denk dat er genoeg jongere mensen zijn te vinden die dit graag willen doen. En er zijn inmiddels ontzettend goede opleidingen en mensen die daar ervaring hebben. Maar dan moet je wat breder kijken.
3: Nou, dat is... goed, jij hebt toch wel enig zicht op de jongere generatie die eraan komt, of mensen die zich laten scholen op dit gebied. Zit er een groot verschil in tussen de wat jongere garde en de ervaren rotten?
4: Nou, je zou dan naar die matrix moeten kijken. Ik denk dat je dan een gemiddelde moet hebben van mensen die wat jonger zijn en misschien wat minder of andere ervaring hebben. En dan toch met
2: precies,
4: alle respect mensen met
2: alle
4: meer ervaring. Ja.
3: Gewoon respect.
2: Nou, mooi woord.
4: Maar het zou de zoektocht misschien vergemakkelijken. Overigens denk ik niet zo dat de AFM daar dan ook makkelijker mee in zee gaat met dat soort benoemingen. Nee. Maar dat moeten we zien.
2: Nee, mee eens. Nee.
3: En nog eventjes naar de kern van de zaak. Want die wetswijziging die kwam er niet zomaar. Er is ook eindeloos lang onderzoek verricht. En verschillende commissies hebben zich erover gebogen. Gaat dit nu ook daadwerkelijk iets betekenen voor hoe buitenstaanders naar accountantskantoren kijken? Of naar welk vertrouwen ze daar nog uit kunnen putten?
2: Nou, als
3: mogen jullie allebei zeggen?
2: Nou ja, vanuit mijn vak dan van integriteits... Wat we weten van integriteitsincidenten, dat een van de risico's is, zijn gesloten systemen. Volgens mij die hele examenfraude bij de accountantswereld is daaruit voortgekomen. Mensen die elkaar bevestigen. Ik denk dat toezicht daarin helpt. En dat je ook in zo'n raad van commissaris bijvoorbeeld ook een psycholoog zit of zo. Mensen die echt met een andere manier kijken ook naar de samenwerkingsprocessen. In zijn algemeenheid voor raden van commissaris, maar zeker hier. Ja,
3: maar goed, dat het hele vak tegen het licht gehouden werd was al ruimschoots voor de examenfraude aan de orde kwam.
2: Nee, zeker. Maar het helpt dat er intern toezicht is. Dat is mijn stem.
4: Ik denk het ook. En ik denk ook dat dat wel enigszins te concluderen is uit het intern toezicht bij de grote 6 kantoren, waar het inmiddels al redelijk wat jaren werkt.

0: werkt. Ik denk dat de AFM ook nog wel zoekende is naar hoe ze nu inderdaad kunnen zorgen dat dat vertrouwen herstelt. En dat als beleggers of anderen een jaarrekening zien met daaronder een handtekening van een accountant er ook vanuit kunnen en durven gaan, dat dat dan klopt. Dus ja, ik begrijp het wel, maar ook hier geldt natuurlijk weer, als we ontzettend veel moeten doen aan administratieve taken om te zorgen dat iedereen voldoet aan al die wet en regelgeving, dan zijn we misschien toch weer de paard achter het wagen aan het spannen. Het paard.
1: Dat zie je ook in de financiële sector. Maar de volgende sector die aan de beurt is volgens mij is de advocatenkantoren. Daar volgens gaat daar ook toezicht komen.
2: We gaan even een uitstapje maken naar het buitenland. Naar de topman van Ray-Ban, Leonardo Maria Del Vecchio. Alleen vanwege die naam hebben we hier toch maar voor gekozen. Hij vertrekt bij brillenconcern EssilorLuxottica na openlijke kritiek op de CEO Francesco Milleri. Dat melden verschillende internationale persbureaus eerder deze week. Del Vecchio zei dat hij de persoonlijke leiderschapsstijl van zijn overleden vader, oprichter Leonardo Del Vecchio, mist. Een familieruzie, Tanja. Moeten we het er lang over hebben of niet? Want daar komt het feitelijk op neer.
0: Ja, is het een familieruzie? Ik kon niet vinden. Is die Milleri nou ook familie?
2: De Milleri is geen familie. Buiten, die is persoonlijk benoemd door de oude Del Vecchio. Wat volgens mij ook oud betekent in het Italiaans. En de oude Del Vecchio heeft ook gezegd, in mijn ideale scenario zijn er geen familieleden met operationele taken binnen het bedrijf. Dus feitelijk komt zijn wens uit. Maar die Del Vecchio de Jonge, die probeerde volgens mij wel zijn broer en zus uit te kopen. Uit de holding om meer slagkracht te hebben.
0: Ja, en die gingen daar kennelijk mee akkoord. Anders hoef je ook niet bij een bank langs te gaan om te kijken of je die financiering krijgt. Alleen, die kreeg hij niet. Dus dat zal hem ook enigszins gefrustreerd hebben. Of je dat dan een familieruzie kan noemen, wel of niet, weet ik niet. Het heeft er voor hem wel toe geleid dat hij niet meer bij het bedrijf werkt en dat hij nu actief wil blijven als aandeelhouder.
2: Ja. En hij zegt ook in een verklaring: ik wil niet de zoon van de oprichter worden die wordt gebruikt om een continuïteit te vertegenwoordigen waarin ik mij in een aantal fundamentele principes niet meer herken. Dus kortom, niet alleen maar omwille van mijn achternaam gebruikt te worden.
1: Ik vind het een klassiek drama van een familiebedrijf waar ik veel heb rondgelopen, waarbij de opvolging niet goed geregeld is. Onvoldoende over nagedacht. En dat zie je heel vaak. Familiebedrijven zijn vaak heel waardig gedreven. Dus persoonlijk leiderschap. Niet alleen naar winstmaximalisatie kijken. Nou wordt er iemand aangesteld van buiten die familiewaarde niet goed kent. Die Milleri in dit geval. Ja, die wil dat bedrijf gaan rationaliseren. Heel begrijpelijk.
2: Die heeft ook al best wel wat bewerkstelligd. Ja. Want volgens mij is hij verantwoordelijk voor de fusie van Essilor en Luxottica. Waardoor we toch meerdere keren onze tong hebben gebroken. Maar inmiddels kunnen we het.
0: Ik wou zeggen, ik ben zo blij dat jij dat zo graag hebt.
2: Essilor Luxottica, dames en heren.
1: Ik heb het vanmorgen zitten oefenen, het lukte mij niet. Nee. Maar wat je dan ziet, dan ontstaat er spanning met de familie wat er nog in zit. Dus ik vind het niet zozeer een familieruzie, volgens mij. Met zijn broer en zus is dat redelijk een harmonie.
2: Maar met een halfbroer niet, hoor.
1: Okay. Nou, dat weet jij nog meer over.
2: Ja, dit wordt een tv-serie.
1: Maar die overdracht, dat is gewoon niet goed geregeld. En dat zie je bij heel veel familiebedrijven.
2: Maar de oprichter, de vader, kan toch heel wel overwogen kiezen voor iemand van buiten die het bovendien ook gewoon goed gedaan heeft?
1: Ja, maar dan moet je heel goed kijken wat je dan doet met de familieleden die nog in het bedrijf zitten. Daar ontstaan dan spanningen over.
2: Ja, maar daar hebben ze allemaal een gelijk aandeel in de holding.
0: Ja. Ja, maar ik vind dan ook wel interessant dat deze zoon van 31, dat die wel kennelijk
2: met alle respect
0: fantastisch vond wat zijn vader deed.
1: Ja, nee, zeker.
0: Want heel graag zou terugzien dat weer zo gebeurt binnen het bedrijf. En ik ook denk, iets moois hebben.
1: En ik denk dat die vader redelijk visionair was. Dacht, het moet nu anders, willen we aan de continuïteit werken. Dus bewust gekozen heeft van buitenstander.
2: Deze 31-jarige Del Vecchio die heeft zich dus toch een beetje vergaloppeerd. Want hij had 10 miljard nodig en uiteindelijk loopt het stuk op banken die zeiden, dat kan je allemaal wel willen, maar wij gaan er niet in mee.
1: En ook die Milleri heeft hem daar onvoldoende in gesteund, begrijp ik.
0: Dus in eerste instantie wel, maar dan is hij daarna afgehaakt. Ja. Je moet ook wel een lekkere exploitatie hebben. Wil je 10 miljard kunnen financieren? Ja.
2: Gaan jullie dit volgen of denken jullie nou een paar minuutjes op de radio was genoeg?
0: Nou, elke keer als ik die naam zie, moet ik dan wel aan jou denken.
2: Ja, en dan heb ik nog niet genoemd dat ze ook nog een groot aandeel hebben in Monte de Paschi di Siena. En Generali.
1: Maar ook bijzonder dat ze inderdaad in al die banken grote aandelen hebben.
2: Ja. Dit kan toch nog wel gevolgd.
0: Dat zou bij ons niet meer kunnen.
1: Nee, precies.
2: Wat er allemaal wel kon, dat hebben jullie het afgelopen half uur weer bewezen. op geworden leeftijd. Zeer onthouden.
0: Wow. Ja, pas op, hè.
2: Kom je nog terug, Tanja?
0: Nou, dat weet ik niet. Moet ik even over nadenken.
3: Alle respect.
0: Graag, jongens.
2: Ja. Tanja Nagel was hier, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI, commissaris bij Achmea Bank en Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tot snel weer.
1: Dankjewel.
0: Tot snel.
1: Tot ziens.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in hun stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie elk land mag oppompen en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat twee luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel, maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen, dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: De woningmarkt staat voortdurend onder hoogspanning. Starters hebben moeite een huis te vinden. De discussie over de hypotheekrenteaftrek leidt geregeld op. En ook de betaalbaarheid van wonen staat volop ter discussie. En tegelijkertijd zorgen stijgende rentes, geopolitieke spanningen... en veranderende regelgeving voor nieuwe uitdagingen ook op de hypotheekmarkt. Welke gevolgen heeft dat voor huizenkopers? En is die onzekerheid stiekem ook niet goed nieuws voor hypotheekverstrekker bij bouwen? Ik vraag het aan de oprichter van dat bedrijf, Bouwe Kuik. Welkom.
6: Dankjewel.
5: Er zijn hypotheekverstrekkers in alle soorten en maten. Daar kom je vooral achter als je aan het oriënteren bent op een nieuw huis... of sterker nog de koopact al hebt ondertekend. Wat onderscheidt bij bouwen?
6: Nou, wij krijgen ons geld van pensioenfondsen en verzekeraars. En we hebben dus niet eigen spaartegoeden... zoals bijvoorbeeld ING, Rabo, ABN AMRO... En dat betekent dat wij punt 1 scherp geld kunnen inkopen, dus concurrentie toevoegen. En punt 2 dat we ook andere aanbod kunnen bieden dan de grootbanken.
5: Nou, jullie zeggen overigens klip en klaar, elke belegger waar je dat geld ophaalt, kiest in welke rentevaste periode hij belegt. En soms hebben we even geen belegger voor een bepaalde periode, waardoor je als nieuwe klant ook even weinig te kiezen hebt. Ja. Dat lijkt me dan best een hindernis.
6: Nou, maar we hebben daar heel bewust voor gekozen. Niet elke bank wil op alle momenten alle verschillende rentevaste periodes aanbieden. Alleen andere banken die doen dat als het ware met een soort afschrikrente. Dus die verhogen hun rente, daarmee hun marktaandeel in dat stuk van de markt. En wij kiezen eigenlijk voor een wat scherpere beleid, waarbij we zeggen we zijn er, dan zijn we scherp of we zijn er niet.
5: Maar daarmee kies je dus voor de klant die die periode dan even niet als optie ziet.
6: En die kan samen met zijn hypotheekadviseur dan kiezen voor een andere verstrekker als die precies zo'n hypotheek wil die wij op dat moment niet hebben. Dat vinden wij een beter verhaal dan een ongunstig aanbod doen.
5: Wij hebben elkaar, ik heb de agenda's er even op nagetrokken, 10 jaar geleden gesproken.
6: Ja.
5: Maandje verderop, overigens op 29 september. Is het bedrijf geworden dat je toen voor ogen had?
6: Nee. Nee, als je, ik was hier voor consultant. En dan ben je jarenlang dus bezig met plannen maken en business cases en mooie presentaties. En dan denk je, ik heb wel door wat op me af gaat komen als ik ga met een nieuw bedrijf ga beginnen. En de realiteit is toch dat het heel anders uitpakt dan je dacht.
5: Maar het idee om geld op te halen bij institutionele beleggers, dat stond volgens mij.
6: Het hoofdidee is gelukt. En we zijn er. En we zijn een gezond en winstgevend bedrijf. Dus dat is heel mooi. Maar de route om er te komen is uiteindelijk heel anders geweest dan we dachten. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook onderweg je aanpassen aan omstandigheden die anders uitpakken dan je dacht.
5: We zijn er. Is dat ooit echt spannend geweest dan de afgelopen jaren?
6: Nou, zeker vlak voor dat we live gingen. Want we hadden een vergunning nodig van de AFM. En omdat we iets heel nieuws aan het doen waren, namelijk geld van institutionele beleggers rechtstreeks uitlenen, was dat voor de AFM zoeken wat ze daarvan vonden. En dat duurde best lang voordat we uiteindelijk de vergunning kregen, die we natuurlijk wel hebben gekregen, en onze concurrenten trouwens ook. Maar dat proces duurde veel langer dan gedacht. Ondertussen heb je wel je team al ingehuurd en sta je helemaal klaar om te beginnen.
5: Dus maar dat terrein lag destijds braak. De AFM moest er goed over nadenken. Inmiddels
6: dat is ook. Ook logisch trouwens.
5: Ja, zeker. Maar inmiddels is deze weg bewandeld door jou. En omdat jij hem hebt bewandeld samen met een paar anderen. Ja. Ook wel gevonden door concurrenten. Dus de truc, wij doen het zonder spaartegoeden van banken. Maar wij gaan direct naar institutionele beleggers.
6: Ja.
5: Ja, die is inmiddels gekopieerd.
6: Ja, maar ik vind dat niet erg. Ik gebruik wel eens de beeldspraak. Als je door een dorp rijdt en je ziet naast de kerk één kraam staan, dan rij je door. Zie je een heleboel kramen, dan is het gezellig. Dan ga je stoppen en dan is het een markt. Dus een markt maak je ook heel moeilijk in je eentje. Dus ik vind het helemaal niet erg dat andere mensen dit ook doen. En je kan zien dat sinds dat wij live zijn gegaan en ook concurrenten dat hebben gedaan, dat we meer dan 100 miljard hebben verstrekt op deze manier.
5: Ik vraag me altijd af, als je dan toch die analogie wil doortrekken, waarom pizzeria's allemaal op dezelfde hoek van de straat lijken te zitten. Want ergens kan een consument maar één keer naar binnen, toch?
6: Dat klopt. Dus dat betekent dat je moet zoeken naar manieren om je te onderscheiden. En aan de andere kant is het dus ook belangrijk dat je samen een markt maakt. Weet je? Dus het is,
5: en zit je nu nog in de goede fase waarin je duidelijk kunt zeggen, het is een markt, maar we vechten elkaar nog niet de tent uit?
6: Nou, de concurrentieintensiteit op de hypotheekmarkt is super hoog. Er zijn meer dan 40 verstrekkers, groot en klein, door elkaar. Dus de concurrentieintensiteit is best fors. Maar daar hou ik wel van. Dat is een scherpe wedstrijd.
5: Ja, maar en jij houdt er nu van omdat je het initiatief genomen hebt, omdat je nog altijd zeer bij betrokken bent en je voor altijd de oprichter zult zijn. Maar er is ook wel iets groots veranderd. Namelijk dat jullie vallen onder de paraplu van de asset management klasse van BNP Paribas.
6: Ja.
5: Dus je zit er niet meer als ondernemer in.
6: Nee. Maar ja, nou, wat je zei, mijn naam staat er wel op.
5: Is lekker geregeld voor de rest van het leven.
6: En de betrokkenheid is er ook niet minder om. En we hebben die keuze gemaakt omdat we op die manier met een hele grote, sterke, vertrouwde naam achter ons ook naar de toekomst toe meer geld kunnen ophalen, meer concurrentie kunnen brengen naar de Nederlandse hypotheekmarkt. Dus het is een hele strategische keuze geweest. Maar die maakt onze ambitie en betrokkenheid niet kleiner of anders, alleen maar groter.
5: Verrast het je dat je toch zo betrokken bent gebleven? Ik vraag ernaar omdat ik hier geregeld ondernemers spreek na een exit. En die hebben dan afgesproken, weet je wat, ik blijf voor de goede sier en voor mijn commitment, dat ik toch wil uitstralen, nog een paar jaar aan. Maar daarna kies ik toch het ruime sop. Want ondernemen is toch iets anders dan in loondienst zijn.
6: Nou, volgens mij zit het hem heel erg ook in je state of mind. Hè. Dus ben je in staat om te kijken naar een markt, om de context te willen beïnvloeden, de markt te willen beïnvloeden, met nieuwe dingen te willen komen? Heb je daar de ruimte voor? Heb je daar het initiatief voor, de middelen voor en het team voor? En dat is zo. Dus in die zin is het zeker niet minder ondernemend, alhoewel ik niet meer aandeelhouder ben.
5: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat jij toch ervan genoten hebt dat je voordat je aan dit avontuur begon op heel veel verschillende plekken de gekste dingen tegenkwam van je dacht, daar zit wat in, of dat we ook anders doen. Jij hebt nu bewezen dat dit werkt, dat deze methodiek bestaansrecht heeft, en dat kun je verder uitbouwen. Dat kan BNP Paribas verder uitbouwen. Maar jij zou toch ook verder kunnen gaan kijken?
6: Ja, maar in de aankondiging zei je al dat in de Nederlandse woningmarkt is er een hoop aan de hand. En ik ben daar geïnteresseerd in hoe ik daar als ondernemer, dus al ben ik niet aandeelhouder, maar toch op een ondernemende manier verandering in kan brengen. En ik denk dat ik zelf beter geschikt ben om dat op die manier te doen dan door het bij wijze van spreken weer consultant te worden of een beleidsroute te kiezen. Door gewoon te zoeken van hoe kunnen we mensen en markt in beweging krijgen om die woningmarkt wel beter te maken.
5: Er is van alles aan de hand, zoals gezegd. En veel toezichthoudende organen denken dat je de woningmarkt ook beter kunt maken en klanten beter kunt beschermen door het aandeel aflossingsvrije hypotheken drastisch af te bouwen. Dat is een opdracht vanuit de ECB. Houd toezicht op banken. Jij gaf net al een belangrijk verschil aan. Jullie vallen onder het toezicht van de AFM, ja, waar een ander regime heerst.
6: Ja.
5: Waarom zegt de ECB, dit is riskant, banken, doe daar iets aan. En dat hebben de grootbanken inmiddels ook in meerdere varianten al gedaan. En zegt de AFM, die aflossingsvrije hypotheek, die kan tot maximaal 50% prima onderdeel zijn van de mix.
6: Nou, ik denk dat de ECB heel erg zit op, we willen één lijn in heel Europa. En hoe wij het in Nederland doen met aflossingsvrije hypotheken is anders dan in de rest van Europa. En een van de grote verschillen tussen Nederland en de rest van Europa is natuurlijk dat wij een uitstekende pensioenvoorziening hebben met zowel een AOW als vaak ook een bedrijfspensioen. En daarmee kunnen ook senioren mensen prima hypotheeklasten dragen. Terwijl in andere landen de norm is, als je met pensioen gaat, kan je maar beter geen hypotheek meer hebben, want dan kan je dat niet meer betalen.
5: Dus de aanname dat ook hier in Nederland je zou moeten beseffen dat aflossingsvrij uiteindelijk aflossingsuitstel is en dat de oudere medemens er met het pensioeninzicht niet per se op vooruit gaat, dat schuift het terzijde.
6: Het gaat er mij om dat je heel erg bewust kiest, dus op basis van een financieel plan. En op basis van zo'n plan kan het veel slimmer zijn om bijvoorbeeld je geld te beleggen of om andere dingen met je geld te doen dan het per se te gebruiken om je hypotheek terug te betalen. En wat we ook zien is dat in andere landen waar die aflossingsvrije hypotheek er niet is, zijn er vaak ook weer andere constructies om toch op een of andere manier de vermogen uit het huis te halen. Maar dan vaak veel duurder en ondoorzichtiger en ontransparanter dan een hypotheek.
5: Want er is al eens waarschuwend gesproken over dat op dit moment, ik heb de statistieken er even bij gepakt, 45% van de totale hypotheekschuld in Nederland aflossingsvrij is. Grotendeels met termijnen die aflopen zo tussen 2035 en 2040. Dat is geen treinongeluk in slow motion.
6: Nee, helemaal
5: niet.
6: Dat
5: is geen enkel probleem.
6: Ook omdat we als sector al jarenlang actief met klanten in gesprek zijn om ze bewust te maken van de situatie en om ze te triggeren om een goed plan te hebben wat je met je hypotheek wil. En ik heb er dus
5: jullie doen dat, maar ik zag,
6: iedereen, ik zag
5: een bestuurder van de AFM die toch ook banken aanspoorde. Bel klanten op tijd. Op dit moment, als een bank belt over hypotheken, dan schrikken mensen zich helemaal te pletter, want dat zijn ze niet gewend.
6: Nou, de realiteit is dat het benaderen van klanten met een aflossingsvrije hypotheek al jarenlang een gebruik is in de hele sector. Dus alle verstrekkers doen dat, banken, maar wij ook. En we merken dat klanten dat over het algemeen best wel waarderen om op die manier getriggerd te worden om na te denken over hoe zie ik mijn financiële toekomst. En dat vinden we belangrijk.
5: Maar veel van die grote banken die gaan dit niet meer aanbieden of op een andere manier. Of toch ervoor zorgen dat je die aflossingsvrije hypotheek versneld wel degelijk gaat aflossen.
6: Mm-hmm.
5: Jij ziet ze denk ik komen zo meteen.
6: Nou ja, inderdaad.
5: Zie je het al komen?
6: Nou, het begint te komen. Hè. Dus de eerste bank die de stap heeft gezet was de Rabobank. Dat was half mei. En daarna zijn er andere banken gevolgd. Dus het is een beweging die nu op gang begint te komen. En wij merken ook in contact met hypotheekadviseurs die hier een hele belangrijke rol in spelen, dat zij het waarderen dat er ook alternatieven zijn.
5: Ja, en toch nog heel eventjes over de status van die aflossingsvrije hypotheek. Het is toch al een tijdje zo dat je als je die hypotheek afsluit, aflossingsvrij, dat er dan geen hypotheekrenteaftrek meer voor kan worden aangevraagd?
6: Ja, maar
5: dus dat is een serieuze min.
6: Nou ja, kijk, dat hangt af van je financiële plan.
5: Ja, ik krijg nu een consult op de radio.
6: Nou ja, en het is een ongelooflijk complex probleem. Want de hypotheekrenteaftrek is in 2001 beperkt. Dus alles wat je in 2001 had, mag je tot 2031 aftrekken. Nou, daar zit ook een enorm probleem, want niemand weet dat meer precies. Daar worden nu aannames voor gedaan. Ook als je geen aftrek hebt, kan het nog steeds een interessante vraagstuk zijn. Want de hypotheekrente, het biedt mensen de gelegenheid om bijvoorbeeld hun woning te verduurzamen of aan te passen aan oudere leeftijd, dan wel geld door te geven aan hun kinderen of aan een andere belangrijke uitgave.
5: En hoeveel wil jij zeggen en kun jij zeggen over de financiële kennis? Hoe financieel onderlegd zijn we met z'n allen? Want ik weet nog wel dat wij 10 jaar geleden ook al spraken over het feit dat je via je computer een hypotheek zou kunnen afsluiten. Dat kost dan minder. Je moet wel een toets ondergaan. Ja. Waar je toch kaf en koren kunt scheiden. Maar zijn mensen ook zelf in staat om tot een goed financieel plan te komen? Als je zegt, dingen worden alleen maar complexer.
6: Ja, eens. Nou, een bepaald gedeelte wel. Maar dat is maar een heel klein gedeelte van de markt. En dit is een van de dingen die dus in de afgelopen 10 jaar... heel anders is uitgepakt dan we hadden bedacht.
5: Jullie bieden het nog steeds aan?
6: We bieden het wel aan, maar de realiteit is wel dat het een heel klein gedeelte van onze aanvraag is. Dat we meer zien dat by far meer dan 90% van onze klanten die vragen de hypotheek aan samen met een hypotheekadviseur. En voor veel mensen is dat ook een veel beter idee. Want die zit erop, die is ervan en die kan de keuzes transparant maken.
5: We raakten het net al aan, we gaan er nu toch wat dieper op in. Onvermijdelijk de hypotheekrente aftrekken in de vorm van een dilemma.
3: Het dilemma.
5: De hypotheekrenteaftrek is voor veel mensen de laatste strohalm om betaalbare woningen te kunnen kopen. Of de hypotheekrenteaftrek is een probleem voor de woningmarkt. Het moet zo snel mogelijk worden afgeschaft.
6: Poeh, dat is heel lastig.
5: Maar je mag het nuanceren, dat was ik even vergeten te vertellen, maar dat mag wel degelijk.
6: Oké, nou,
5: dan moet nu even kiezen.
6: In eerste instantie, ik kies voor afschaffen. En maar niet overnight. Nee. Op een geleidelijk pad over 15 of 20 jaar. En de reden is als volgt. Dat punt 1, het systeem zoals het nu is ongelooflijk complex en ondoorgrondelijk. Dit is ook door de ambtenaren van het ministerie van Financiën klip en klaar vastgesteld dat het een onuitvoerbaar systeem is.
5: En dit is dus dat er, Bouwe Kuikens hier overigens van bij bouwen, is dus dat je vanaf 2031 moet kunnen aantonen of jij nog recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Ja. De ja, de nee, ben je verhuisd, zit je nog bij dezelfde bank, ben je gescheiden, al dat soort kwesties. Ja. Dat moet dan boven tafel komen.
6: Ja, en nou, ik ben 12 jaar geleden bij de hypotheekverstrekker begonnen. Ik weet het van mezelf niet.
5: Hè? Mop.
6: Nee, echt niet. Nee.
5: Nou, dan zou ik zeggen, doe je best.
6: Ja, nou ja, kijk, ik woonde toen met iemand anders. Ik had een hypotheek die inmiddels al meer dan 20 jaar geleden is afgelost. Dus als die bank het nog zou weten, dan is dat een datalek, want ze mogen dat helemaal niet onthouden. Dus het is niet te doen. Het is echt niet te doen, Thomas. En het is een gigantisch probleem, want daarmee kan dus de Belastingdienst en de burger komen tegenover elkaar te staan in een dossier waar niemand weet hoe het zit.
5: Nou ja,
6: We hebben
5: een minister van Financiën, Heijnen, die zegt sinds 2013 moet een hypotheek binnen 30 jaar zijn afgelost. Dit is, als het dan een probleem is, een zeer tijdelijk probleem en opgelost uiterlijk in 2043. Ik heb dan wel ambtenaren aan het werk gezet, hebben een rapport geschreven, maar het is aan mijn opvolger.
6: Ja, dat is toch ongelooflijk. Dat je een ramp op je af ziet komen en dan denkt, dit is niet mijn wedstrijd, terwijl je erover gaat. Dus ik vind dat in het rapport zelf staat dat op korte termijn niks doen eigenlijk geen optie is. Dat de markt behoefte heeft aan duidelijkheid. En ja, ik vind het dus eigenlijk ongelooflijk teleurstellend dat de minister het voor zich uitschuift.
5: Ik heb 3 scenario's gezien in dat rapport, nog even kort doorgenomen. Alle hypotheekrenteaftrek vanaf 2031 beëindigen. Ja. Zou kunnen.
6: Ja.
5: Alle hypotheken juist tot 2043, dat jaartal van Heijnen, hieronder laten vallen.
6: Ja.
5: Of, ja, de weg van Kuik. Geleidelijkheid.
6: Ja. Ja, nou ja, ik zou dus
5: voor. Wat dan geleidelijkheid? Wat
6: nou ja, in een afbouwscenario, de percentage waar tegen je aftrekt gewoon eigenlijk steeds verder verlagen. Die overigens is die neergang jaren geleden al ingezet. Ja. Maar die zou je voel je eigenlijk gewoon door tot de nullijn. In een voorspelbaar en transparante manier. Zonder dat je in dossiers terecht gaat komen waar je dus als burger tegenover de Belastingdienst komt te staan en niemand de feiten meer boven tafel kan halen.
5: Is het niet zo dat op dit moment veel starters een veel hogere hypotheek hebben dan die welvarende ouderen die al jarenlang de tijd heeft gehad om af te lossen? En als je nu zegt, we gaan die hypotheekrenteaftrek terugbrengen naar nul, dat je juist die groep die net met veel pijn en moeite geleend geld, verzin het allemaal maar, zijn entree heeft gemaakt op de huizenmarkt, verjaagd.
6: Nou ja, dat zou je doen als je kiest voor scenario 1. Laten we het overnight afschaffen, weet je. Maar als je het geleidelijk aan afbouwt, dan kunnen mensen daar ook rekening mee houden in hun plan. En dan kunnen ze daarop voorsorteren. En dan denk ik dat de pijn zeker goed draagbaar is.
5: En die pijn is een gevolg van hoe de huizenmarkt, hoe de woningmarkt op dit moment in elkaar zit. Ik heb al veel mensen gesproken. Ik heb nog geen quick fix gehoord.
6: Nee.
5: Maar jij mag aansluiten in de rij. Hoe gaan we het doen?
6: Sorry Thomas, maar quick fix die heb ik helaas niet voor je. Maar transparantie en een perspectief over de hypotheekrenteaftrek is zeker een punt.
5: De hypotheekrenteaftrek is ook in het grotere geheel der dingen echt van belang?
6: Ja, want als wij een hypotheek verstrekken, dan moeten wij de betaalbaarheid van die hypotheek over de looptijd beoordelen. En we weten nu eigenlijk al dat voor iedereen die 55 jaar en ouder is, die dus hoogstwaarschijnlijk een aflossingsvrije hypotheek heeft, en dat zijn 2,4 miljoen hypotheken per 2031, dat we het eigenlijk niet weten. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon.
5: Maar jouw grotere design voor de woningmarkt, waar ik je net voor uitnodigde, bestaat toch niet uit
6: afscheid
5: nemen van de hypotheekrente?
6: Nee, ander punt is dus een gezonde middenhuurmarkt. Dat is echt cruciaal. Daar overigens hangt de hypotheekrenteaftrek daar op een bepaalde manier mee samen. Want in de Nederlandse woningmarkt wordt aan de onderkant de sociale huurder geholpen. Dat is heel goed. Aan de bovenkant worden de mensen met een eigen woning geholpen met hypotheekrenteaftrek. En je hebt een groep waarbij dus de belegger wordt dwars gezeten en dat is eigenlijk de enige groep die de marktprijs betaalt, de middenhuur. Ik denk dat een gezonde woningmarkt die vereist ook een gezond middenhuursegment. En er moet dus worden gewerkt, stond vandaag ook in het FD, aan een gezond investeringsklimaat in verhuurwoningen.
5: En dat betekent dat je bepaalde zaken toch niet zou moeten doen?
6: Nou, bijvoorbeeld de extra overdrachtsbelasting afschaffen of sterk verlagen. Een veel gunstigere inrichting van box 3 voor verhuur.
5: Of gezonde middenhuur is ook uiteindelijk nog gezond voor degene die gaat huren? Of kom je dan toch al heel snel weer terecht in onbetaalbare bedragen?
6: Nou, het wordt natuurlijk onbetaalbaar als er geen aanbod is, want dan moet je wel. Dus dat is het probleem. Het aanbod is te laag. En daarom kunnen mensen soms vragen wat ze willen bij wijze van
5: spreken. We zijn hierin terechtgekomen omdat Hugo de Jonge destijds, en veel mensen hebben hem daarvoor gewaarschuwd, maar wel zei van, dit kan zo niet. Ik kies partij voor de huurder die tegen een redelijk bedrag moet kunnen
6: huren.
5: Ja,
6: maar dat is dus een heel erg ernstig verschil tussen korte en lange termijn. Hij heeft tegen de huurder gekozen. Want je kiest niet voor de huurder als je het aanbod zo enorm verkleint.
5: Dan hebben we nog.
6: Want dat is dat verhaal dat de huurder, die moet huren, die moet ergens wonen. Maar de belegger, die kan kiezen, weet je wel. En die kan op advies van Stan in honderden assetclasses beleggen. Daar hoef je geen medelijden mee te hebben. Maar zolang het niet voor zowel huurder als en belegger aantrekkelijk wordt gemaakt, gaat het aanbod er niet komen.
5: Ik wilde nog eventjes een bijzondere groep aanstippen, namelijk de ouderen. Mm-hmm. Ik kwam jou tegen in een artikel van Trouw een tijdje terug. Want ouderen die moeten doorstromen. Die moeten naar een nieuwbouwwoning of naar een woning die in ieder geval geschikt is voor de fase van hun leven. En dan zou er ook weer een huis kunnen vrijkomen voor,
6: zeker,
5: noem eens wat, gezinnen.
6: Ja.
5: In Trouw suggereerde jij een tijdje terug levenslange rentes voor senioren. En laat ze onder de nationale hypotheekgarantie vallen.
6: Ja.
5: Interessant. Levenslange rente?
6: Nou kijk, een van de dingen, bijna iedereen die dus 55 jaar en ouder is, die heeft wel een aflossingsvrije hypotheek. Wat je nu ziet is dat als je...
5: Is dat nou zo?
6: Ja, dat is dat blijkt uit onderzoek van de AFM. Dat is, en naarmate je ouder wordt, wordt het percentage ook hoger. Als je nu geconfronteerd wordt met een verstrekker die, als je je hypotheek wil aanpassen, zegt, ja, maar dan moet je hem ook helemaal gaan terugbetalen, dan worden je maandlasten veel hoger. Dus dan wordt het voor voor zo iemand superduur om te verhuizen. Wat wij bepleiten en waar we ook in dit najaar nog mee gaan komen, is een aflossingsvrije hypotheek die levenslang is en waar de rente ook levenslang van vaststaat. En daarmee bied je eigenlijk die mensen een hele solide en betrouwbare...
5: Wat een forse rente.
6: Dat valt mee. Het is ongeveer vergelijkbaar met de huidige 30-jaarsrente.
5: Ja, dus?
6: Dus het is wel wat hoger, maar je krijgt er ook zekerheid voor.
5: Doen we even een percentage.
6: Nou, laten we zeggen rond de 4,5-5%.
5: Maar dan weet je waar je aan toe bent.
6: Je weet waar je aan toe bent en we gaan dat van ook testen. Want we kijken of jij die rente vanuit je pensioeninkomen kan betalen. En dan zit je eigenlijk veel safer dan een huurder. Want die moet elk jaar wordt dat met indexatie wordt die huur verhoogd. En je hebt ook niet dat je op een bepaald moment opnieuw je hypotheekrente afloopt. Je rentecontract afloopt.
5: Zit je nou ook, omdat je nou eenmaal bouwer bent, ook levenslang bij bouwen?
6: Ja, Thomas, ik vind het lastig om ver vooruit te kijken. Maar ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. Ik heb totaal geen plannen om te vertrekken. En er is nog veel te doen op de woningmarkt.
5: De populairste antwoorden komen altijd aan het eind. Paul Kuik van Bijbouwen, dankjewel.
6: Graag gedaan.
5: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Bas-Jan Walhof, directeur van brandveiligheidsbedrijf Aqua Plus. Bestaat al 131 jaar, vijfde generatie. Doet het toch wel degelijk anders dan zijn vader. Abonneer je dan op de Top van Nederland en mis geen enkele aflevering.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weeropkomst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je opeens beseft dat het leven dat je leidt niet vol te houden is? De ondernemers van vandaag trokken aan de noodrem, gooiden hun carrière om en besloten anderen te helpen om niet in dezelfde valkuil te lopen. Maar als je dan denkt dat de weg daarnaartoe makkelijk was, nou, dan heb je het mis. Welkom Diede en Maruska.
7: Dankjewel.
6: Diede, wie zijn jullie en wat doen jullie?
7: Wij zijn Diede Bouwma en Maruska Bakker, de co-founders van de Recharge Club.
6: Maruska, waar hebben jullie het goed gedaan?
8: Nou, we zijn echt missiegedreven begonnen.
6: En Diede, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
7: We hebben te veel geïnvesteerd in anderen en zaken die nog niet nodig waren.
6: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk om jullie in de uitzending te hebben.
7: Ja, heel leuk.
6: De Recharge Club, dat klinkt heel energiek. Welk probleem lossen jullie op?
8: Nou, wat we merken bij bedrijven is dat er veel kopzorgen zijn eigenlijk rondom jong talent. Dat wordt steeds vaker een thema. Denk aan uitval, hoge kostenposten, vertrek, wat ook best wel een ding is bij bedrijven. En wij zeggen eigenlijk bij de Recharge Club, wij snappen de young professionals als geen ander.
6: Oh ja, en welke leeftijd hebben we het dan over?
8: 20 tot 35 hebben wij het over.
6: Ik zag een paar weken geleden in de krant schrikbarende overspannenheidscijfers onder deze doelgroep, toch? Is dat een van de dingen die jullie oplossen of is het breder dan dat?
8: Ja, nou, zeker, dat is een van de dingen, maar het is zeker ook breder dan dat. Mm-hmm. Maar die cijfers lopen alleen maar op, dus het is wel echt de urgentie van de dag.
6: Ja, en wordt dat ook gezien of is het meer van ja, we begrijpen eigenlijk die hele generatie niet?
8: Steeds meer wordt het gezien, maar ik denk dat bedrijven eerst gewoon nog bezig waren met gewoon het uitvoeren en groeien van een organisatie. Mm-hmm. Maar nu zien ze het echt wel, hey, het heeft ook echt een pijn op onze groei van onze organisatie, hè? Want je mensen zijn je organisatie.
6: Ja. Dus, en als die uitvallen of weggaan, dan heb je er niet zoveel aan.
8: Nou ja, precies.
6: Voordat we erbij komen hoe jullie dit zijn gestart, wat doen jullie dan precies met deze jongeren?
7: Nou, we komen een organisatie in,
9: kijken waar het goed gaat. Geluk gaat vaak ook goed op bepaalde punten. Maar we kijken vooral naar welke knoppen kunnen we draaien. Zodat mensen in de organisatie elkaar beter gaan begrijpen. En vervolgens gaan we gewoon concreet aan de slag. We trainen jong professionals, dat is onze core. Maar we zeggen, we sleutelen altijd aan twee kanten. Want we hebben inmiddels geleerd dat als je alleen maar aan de onderkant sleutelt, is de impact te klein.
6: En wat doen jullie dan met die jong professionals? Wat voor trainingen zijn dat?
10: Nou, we leren ze echt over om zelf eigenlijk het leren werken. Dus hoe blijf je nou...
6: Leren werken?
10: Leren werken, zeggen wij eigenlijk. Ja, hoe blijf je nou weerbaar aan de start van je carrière? Hoe ben je in charge? Hoe gaat het op de werkvloer? Ook met anderen in contact. Eigenlijk al die onderwerpen die wij zo belangrijk vinden eigenlijk aan de start. Terwijl het heel gek is dat je dat pas vaak later in je carrière krijgt.
6: Ik moet er een beetje om lachen, dat is een beetje oneerlijk natuurlijk. Maar leren werken, denk ik, dat leer toch op je werk? Of...
10: Nou, we leren heel veel vakinhoudelijk op ons werk.
6: Ja.
10: Maar waarom leren we niet ook aan de start meteen al vanuit persoonlijk vlak? Ook wie ben je en hoe ga je het beste samenwerken met elkaar? En hoe werk je zelf het prettigst? En hoe blijf je zelf gezond ook aan de start?
6: Ja.
10: Zodat dat ook voor je toekomst beter
6: wordt. En wat bedoel je dan, Diede, met weerbaar zijn? Wat is dat dan?
9: Nou, het is belangrijk dat wij zeggen, we willen dat jonge mensen zowel ambitieus kunnen zijn als opgeladen. En je hoort nu best wel veel frustraties omtrent jonge generaties. Ze zijn sneeuwvlokjes, kunnen niks meer aan. En wij denken dat het verhaal altijd aan twee kanten zit. We spreken de taal van de boardrooms, die snappen we ook echt. Maar we spreken ook de taal van jong talent. En we vinden het belangrijk dat zij leren, hey, hoe geef je gas? Want stress hoort er ook gewoon een beetje bij. En wanneer moet je ook gewoon soms wel keuzes maken.
6: Maar dat klinkt dus ook een beetje als grenzen aangeven, dat soort dingen, toch? Is dat wat het is?
9: Maar niet te vroeg.
6: Want
10: het is ook geen teletubbilant. Hè? Dus we moeten ook begrijpen dat we af en toe gewoon goed moeten kunnen werken. En dat je soms ook gewoon wat langer je zaken moet doen. Maar dan moet je ook de organisatie goed begrijpen.
6: Ja, oké. Okay. Dus en waar de organisatie heen wil.
10: Er zit een wisselwerking in.
6: En is het dan ook jongeren leren of young professionals leren van, joh, je hebt maar één batterij. Zet hem nou die batterij in op dat, want dat vindt dit bedrijf heel belangrijk. Ik vraag me gewoon af wat voor handvatten je krijgt als jong professional.
9: Nou, die batterij is er zeker één. Ik bedoel, je moet jezelf goed kennen. Je moet snappen wat er gebeurt. Maar het gaat ook over, wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in? Wat zijn de waarden van een organisatie? Hoe werken we hier samen? Hoe communiceer je met elkaar? Dat soort dingen.
6: Oké. Wie zijn jullie klanten?
10: Heel verschillend, maar we merken dat we voornamelijk zitten bij klanten waar dus die pijn het meest zichtbaar is. Dat kan verschillen van meer corporate organisaties tot aan echt veel meer in de mediabranche. Dus het is heel verschillend. Okay. Maar vaak zijn het wel grotere organisaties.
6: En zijn jullie met z'n tweeën of is er een team omheen?
9: We zijn met z'n tweeën gestart, maar inmiddels hebben we gelukkig een team. Een vast team van 5. En we hebben een flexibele schil sowieso om ons heen, maar ook een flexibele schil van trainers. En dat zijn er inmiddels 15.
6: Oké. En even, wat kost zo'n traject? Ik ben een corporate en ik wil mijn young professionals gaan trainen.
10: Dat is echt heel afhankelijk van de omvang van je organisatie.
6: Zou ik ook zeggen, ja.
10: Ja, dat zou ik ook wel zeggen. Ja, en wij...
6: Waar begint het mee ongeveer?
10: Rond de 15.000.
6: Rond de 15.000 en loopt op tot 100.000, zoiets?
10: Nou, was het maar waar. Daar groeien we er zeker naartoe.
6: Okay,
10: ja.
6: Okay.
10: Nou, het is afhankelijk van hoe lang we aan de slag gaan. Soms zijn we bij organisaties, komen er gewoon langer, een aantal jaar, zijn we gewoon aan de slag.
6: Ja.
10: En dan zijn het gewoon verschillende trajecten. Ja.
6: Kun je iets zeggen over omzet?
9: We draaien vanaf de start break-even.
6: Ja.
9: Daar zijn we super trots op. En we laatst een heel mooi gesprek gehad. En echt een groeidoelstelling neergezet om binnen een aantal jaar naar die 3 miljoen per jaar te groeien.
6: Laten we even teruggaan naar het begin. 2023, daar zijn jullie begonnen. De Recharge Club. Jullie waren allebei werkzaam in de media.
10: Ja,
6: kenden jullie elkaar dus ook, neem ik aan, of niet?
10: Zeker.
6: Want waar werkten jullie in de media?
9: Nou, ik heb de afgelopen jaren lang het management van Calvijn gedaan. Een van de grootste Nederlandse creators.
6: Mm-hmm.
9: Met veel plezier. En Maruska was meer aan de kant van de events.
10: Ja.
9: En we kwamen elkaar tegen bij de Feed Awards. Ik weet niet of je dat nog kent.
6: Geen idee.
10: Dat is een beetje de Emmys voor de YouTubers. Hè? Dus wie is de beste mannelijke YouTuber?
6: Ja, ja, ja, ja.
10: Wie is de beste
6: vrouw? En daar kwam je gewoon toevallig in de gang tegen?
10: Nou, nee. Want ik deed daar de productie van. Toen de tijd. Calvijn was een van de medeoprichters ook van dat evenement.
6: En toen klikte het, begrijp ik.
10: Nou, we hadden best al meteen op waarde en hoe we met elkaar communiceerden al best een klik. Maar dan laat je elkaar ook weer los, want dat is gewoon zakelijk. En dan ga je je eigen pad doorlopen. Ik ben inderdaad veel meer de evenementen productiekant opgerold. Dat was onwijs gaaf. En dan merkte ik al heel snel dat ik de YouTubers ook veel meer naar het fysieke wilde brengen. Dus zo werd ik wel ook in die wereld geland. Mm-hmm. Dus denk aan de eerste theatershows met de bankzitters, dat soort dingen.
6: Dat klinkt als een leuke baan allemaal.
10: Heel leuk, heel
6: maar
10: fantastisch.
6: Daar hebben jullie afscheid van genomen, want volgens mij was er stress.
10: Heel veel.
6: Ja.
10: Behoorlijk, ja.
6: En vertel even dat moment, of die momenten, kan ik me voorstellen.
10: Nou, bij mij is het echt, ik kan echt één moment echt nog voor me halen wanneer voor mij echt de sleutel de verkeerde kant op ging. En het was op het moment dat ik naar buiten liep met mijn hond. En ik startte mijn dag eigenlijk al kokhalzend en kotsend de dag.
6: Oh.
10: En op een gegeven moment dacht ik, dit is volgens mij niet meer gezond. Ik was hartstikke jong en ik had onwijs veel verantwoordelijkheden. Maar ik wist simpelweg niet hoe ik mezelf daarin staande moest houden. En je ging maar. En de handuitreiking werd op dat vlak niet gedaan.
6: Was je vaste dienst of was je freelancer?
10: Freelancer.
6: Oh ja, dus dan moet je ook door. Hè?
10: Moet je door. Ja. Dat is geen fantastisch vangnet. Als ik, en ik, ik had ook geen fantastische verzekering als ik heel eerlijk ben.
6: Nee, precies. Ja, dus, maar dan ga je maar door en op een gegeven moment zegt het lichaam, nokkie je mee.
10: Ja, dus je hebt natuurlijk wel signalen. Je gekke haaruitval of af en toe wazig zien. En maar op een gegeven moment dat je dan kotsend begint terwijl je helemaal niet ziek bent, dan is er wel echt iets heel geks aan de hand.
6: Was dat meteen het signaal, oké, dit moet anders? Of moest dat nog even landen?
10: Nou, ik heb wel meteen iemand opgebeld van, joh, volgens mij is dit echt een fout teken. Dit moeten we stoppen. En het, voor heel veel mensen is het een heel slechte periode geweest. Maar voor mij is corona eigenlijk een soort zegen geweest dat alles on hold werd gezet.
6: Alle
10: in de fysieke
6: stopten.
10: evenementenwereld.
6: Ja, precies, ja.
10: En toen kon ik ook on hold en ben ik eigenlijk allemaal trajecten gaan volgen en echt eens gaan denken, hey.
6: Oké, dus dat was voor jou het moment, dit gaat niet helemaal goed.
10: Dit gaat helemaal niet goed.
6: Nee. Wat was dat voor jou, Diede?
9: Voor mij was het ook corona. Ik had een van de allerleukste jobs, vind ik dat op de dag van vandaag nog steeds.
6: Mm-hmm.
9: Dat is ook een 24/7 job.
6: Het manager van Calvijn.
9: Ja, het was echt een geweldige tijd. Maar in corona werd ik moeder en dat kwam er bovenop. En ik heb heel lang geprobeerd, en dat doen heel veel jonge mensen, denk ik, om dan dezelfde persoon te blijven als die daarvoor was.
6: Mm-hmm.
9: Maar ik kreeg er opeens een hele job nog naast.
6: Ja.
9: En ja, dat werd mij ook wel eigenlijk even te veel.
6: En waar bleek dat dan uit?
9: Ik merkte gewoon dat ik bepaalde besluiten niet meer kon maken. Mm-hmm. We gingen in een belangrijk traject over de next steps in mijn carrière eigenlijk. Zullen we samen ondernemen of gaan we alleen door? En ik merkte gewoon dat ik daar niet meer rationeel een antwoord op kon geven.
6: Het lukte gewoon niet om na te denken.
9: Nee, de emotie nam het gewoon over.
6: Nee. Ja. Ik heb ook het gevoel, ben niet zelf overspannen geweest, maar wel, ik heb het gevoel dat ik er dicht tegenaan heb gezeten.
9: Mm-hmm. Ja.
6: Ik vluchtte. Ik wilde niet meer op het werk komen. Ik denk, ik ga wel ergens in een café zitten werken. Dan zei ik iemand aan mijn hoofd.
9: Ja.
6: Deur dicht, want dit kan ik ongeveer aan. Vaak is er dan wel, tenminste bij mij was dat, een moment in je denkt, oké, maar nu durf ik de stap te zetten, het om te gooien of wat dan ook. Wat was dat bij jullie? Was dat er bij jullie?
9: Nou, niet direct. Ik merkte eigenlijk gelijk, ik ben eigenlijk ook een beetje gevlucht. Dus ik dacht van, het wordt me allemaal veel te veel. Ik stop ermee, klaar.
6: Ja.
9: En achteraf zie ik eigenlijk pas dat we op dat moment elkaar helemaal niet goed hebben begrepen.
6: Ja.
9: En dat is voor mij wel de trigger geweest om te denken, hier kun je zoveel mee voorkomen.
6: Ja.
9: Als je elkaar snapt en weet wat je op dat moment moet doen, dan zorg je ervoor dat dat talent gewoon in je organisatie blijft, in plaats van dat iemand dan de stap zet van, nee, ik stop ermee.
11: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Substantieel wat je moet betalen.
3: Zeker.
2: Wat betaal je in een businesscoach tegenwoordig dan?
3: Nou, ik denk dat wij hebben nu geluk met een hele fijne businesscoach.
2: Maar even de...
3: Nou, het kan soms wel, op een dag kan je soms wel zo'n €1000 aan iemand uitgeven.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: Zo, oké.
3: Okay. Ja.
2: En wat hebben jullie dan aan zo'n businesscoach in totaal uitgegeven?
3: Oeh, dat weet ik niet uit het totaal. Maar we hebben er wel, denk ik, 3 of 4 versleten. Vullen we het zo zeggen?
2: Ja, ja. Ja, dus dan begin je eigenlijk je zuur verdiende geld aan adviseurs uit te geven.
4: Ja, het ging niet naar ons eigen salaris.
2: Nee.
4: Wij stonden op een gegeven moment in de rij van de supermarkt en konden het niet meer betalen. Of de zwemles van je dochter, of maar de mensen om ons heen.
2: Waar ligt dat dan aan? Want je bent toch met z'n tweeën, dan denk ik, nou, dan cover je al 80% van het ondernemen en de rest google je bij elkaar.
3: Ja, dat is toch, denk ik. Zet je de juiste stappen? Hè?
2: Ja, want ondernemers, je wil een soort zekerheid hebben.
3: Je wil een soort zekerheid. Terwijl eigenlijk, je gelooft heel erg in je product. En ik denk ook, je mag ook gaan vertrouwen op het proces. Want we spreken zoveel verschillende bedrijven. En eigenlijk door, dat is mijn grote learning ook geweest, door het spreken van verschillende ondernemers of organisaties, konden we ons product veel beter fine-tunen aan wat er nou eigenlijk de daadwerkelijke behoefte is. Veel beter dan dat je spreekt met een businesscoach of iets. Dus daar mag je ook op gaan vertrouwen, in plaats van dat je meteen al dat wil hebben en meteen al wil weten, dat is goed en zo moet het zijn.
4: Wij wilden ook gewoon heel graag met een soort van perfect verhaal naar buiten. Weet je, het perfecte product, het perfecte verhaal.
3: Moest meteen kloppen.
4: Dus het ging ook in gelijk investeren in branding, in het programma, in alles.
2: Ja.
4: En dan kom je erachter dat als je dat gaat doen, dat het work in progress is.
3: Ja.
4: Dus een paar maanden daarna denk je, het moet toch nog een beetje anders. Of we moeten toch nog een beetje omgooien. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw.
2: Ja, ja. Ja, dus je koopt een dure website met logo's en de hele rambam erbij.
4: Ja, en daarna ga je in gesprek met CEO's en je gaat in gesprek met HR-professionals. En die vertellen je toch een ander verhaal. En dan denk je, ja, we moeten het toch weer aanpassen.
2: Maar, ja, dus het is, ik geloof in Silicon Valley zeggen ze wel eens, je moet je product al lanceren als je je er nog een beetje voor schaamt. Dat probeerden jullie dus te voorkomen, begrijp ik.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja, je wilde ook meteen de wereld inkomen met het goede verhaal. Je dacht, dan kunnen we meteen goed doorstomen. Maar je moet vallen, je moet fouten maken. En een fouten maken vonden we lastig.
2: Ja, oké. Okay. Hoe kom je daar dan doorheen? Want je geeft dus geld uit aan een website, branding, et cetera. Daar zit je dan ook aan vast, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja.
4: Ja, dat zeker. Maar goed, met dit soort dingen kun je altijd veranderen. Dat is het fijne.
2: Ja.
4: Dus dit gooi je ook best wel redelijk makkelijk weer om. En het is ook gewoon eerlijk zijn. Elkaar spiegelen en weer denken, nee, dit is het niet. En we moeten gewoon de ballen hebben en gewoon het risico nemen om gewoon weer even... Ja.
2: En wat heb je dan veranderd? Want je hebt dus een idee aan het begin van zo moet die Recharge Club eruit zien. En dan ga je uiteindelijk met je klanten praten. Wat natuurlijk altijd verstandig is om dat te doen. Potentiële klanten. En dan moet het helemaal anders. Wat was het en wat werd het?
4: Nou, wat ik interessant vind, ons product was vanaf de start goed.
2: Mm-hmm.
4: Maar we hadden gewoon niet de juiste woorden om het te verkopen.
2: Mm.
4: Dus eigenlijk hebben we niet heel veel gesleuteld aan de inhoud. Dat hebben we vanaf de start best wel goed opgezet.
3: Het gedachtegoed is wel hetzelfde.
4: Ja,
3: ja.
4: Maar de manier waarop CEO's praten, bijvoorbeeld, het gaat over groei, stabiliteit, productiviteit. En dat wij werden wel eens in het welzijnshoekje geplaatst. Dat is alles wat we niet willen.
2: Ja. Ja, ja, je zette het neer van
4: opgeladen, batterij.
2: Opgeladen, lekker, et cetera.
4: Daar gaat het niet om. Het gaat
2: nou, daar gaat het uiteindelijk voor de jongeren wel om, maar die betalen de rekening niet.
3: Nee, en het bedrijf, het moet ook een meerwaarde zijn voor het bedrijf.
2: Ja.
3: Dus wat brengt het bedrijf? En als je echt kijkt naar het begin, we dachten eerst, oh, je kan veel meer met online. Dus we hadden eerst een soort platform bedacht. En dan moesten jonge mensen daarop gaan zitten. Nou, dan kwamen we heel snel achter. Als je net start en heel druk hebt, dan wil je niet online bezig zijn en met dingetjes aan het aanklikken. Toen moesten we naar fysiek. En toen moesten we de vertaalslag maken naar, oh, het moet ook iets zijn voor de ondernemers. En MT-leden en managers hebben ook een vraagstuk waar ze mee worstelen.
2: Mm-hmm.
3: Kan je daar aan sleutelen? Dus op een gegeven moment wordt het verhaal steeds completer.
2: Ja.
3: En het is eigenlijk, ik zeg altijd, een puzzel die in elkaar ligt.
2: Vind je af en toe wel met het ondernemen dat het is een soort puzzel zonder randjes.
3: Ja.
2: Dus soms dan dan ga je heel veel luisteren naar klanten. Zeg, kun je niet ook dat? En dan kun je dat.
3: Ja.
2: En dan gaat je puzzel ergens in. Die denk, jezus, wat zijn we nou weer aan het doen met elkaar?
4: Dit is zo herkenbaar.
2: Toch?
4: Ja.
2: Maar hoe zorg je ervoor dat je af en toe zegt, ja, hier zit het randje.
4: Ja. En door tijd en vallen en opstaan kom je steeds dichter bij de kern. En durf je steeds meer te vertrouwen op dat stukje van je businessplan.
2: Dat doen we wel en dat doen we niet. Wat heb je gezegd, dat gaan we niet meer doen?
3: Even denken hoor.
2: Want volgens mij zit je ook...

0: nog wel in de fase van, oh, we proberen alles wel een beetje.
1: Elke klant past bij de Research Club, ja. Maar dat hebben we wel gevoeld, dat niet elke klant bij ons verhaal past. En ook een andere verwachting heeft. We hebben wel eens een bedrijf gehad wat zo'n andere mentaliteit, verwachting.
0: Waar gaat het dan mis?
1: Ik denk toch wel verwachtingmanagement. En wij totaal niet hadden ingeleefd in wat voor organisatie dat was.
0: En wat wilden zij dan? Zaten zij heel erg op die productiviteit? Of waar botste de...
1: Nou, wij waren eigenlijk een soort Greenwash-programmaatje, zeg ik eigenlijk. Dus uiteindelijk wilden ze helemaal geen door impact maken of wat dan ook. Moesten wij gewoon eventjes leuk komen opdraven. En dan zijn wij niet op ons sterkst.
0: Nee.
2: We willen liever niet meer gewoon eenmalig, kortstondig iets doen. Ja. Maar echt langer termijn met klanten bouwen.
0: En dat is natuurlijk wel interessant, want zo'n CEO zegt, weet je wat, iedereen loopt te zeiken over productiviteit. We doen gewoon een sessie. Dan hebben we dat ook weer gedaan.
1: Van een uurtje en dan zijn
0: we klaar.
1: Ja.
0: En dat is lekkere omzet. Natuurlijk. Ja. Well, je kunt, maar dat moet je dan toch niet gaan doen.
2: Nee uiteindelijk, en dat is ook wel belangrijk om je kwaliteit te waarborgen. Om uiteindelijk te zeggen, nee, wij doen het zo. Met als doel dat je daar als organisatie
0: mee... En zeg je dus ook af en toe van, volgens mij passen wij niet.
2: Vinden we nog wel eens lastig.
0: Moeten
2: we wel steeds meer doen.
0: Ja.
1: Ja. We zeggen wel als een
0: vaak
1: vorm.
0: Vaak zeg je wel van, nou, laten we het proberen. Kijken, misschien valt het mee.
2: Of misschien kunnen we het zo doen, dan past het misschien wel.
0: Ja,
1: dat doen we wel.
0: Even, jullie zijn, Maruska, ook enorm aan het automatiseren gegaan. Wat volgens mij ook niet altijd helemaal makkelijk liep vanaf het begin. Vertel.
1: Nou, we zijn gaan automatiseren en met metingen. Dus we willen eigenlijk alles meetbaar maken, ook van ons van het gedrag wat jonge mensen eigenlijk doen. Ja, en dat is toch dan lastiger dan je dacht. Je dacht dat je zelf wel in elkaar kon flansen, maar dat valt best wel vies tegen. En het is ook best wel een flinke investering.
0: Mm-hmm.
1: Dus eerst doe je het een beetje, zeg ik altijd, een beetje op de kinderschoenen manier. En ga je gewoon een test doen, et cetera. Maar op een gegeven moment merk je, de verwachting is veel groter. Je moet veel meer in kaart kunnen brengen. Veel meer kunnen meten. En ook veel langduriger. Ja, en dan dat zijn expertises wat je dan niet meer uit jezelf kunt halen.
0: En dan? Want dan daar kun je enorm in vastlopen als het nog de kern van je bedrijf wordt.
1: Ja. Ja, keuzes maken. Ik merk eigenlijk, het liefste had ik al een veel groter meetsysteem willen hebben. Maar echt simpelweg is nu, dan is dit dus nu de soort van fase 2. En bepalen dat we over zoveel periodes dan naar fase 4 mogen of zo.
0: Ja, ja. Maar eerst maar gewoon eventjes...
1: Pas op de plaats.
0: Ja, en dat vind ik lastig. Google Form en...
1: Ja. Gelukkig geen Google Form meer. Die fase zijn we voorbij. We zitten in fase 2. Fase 2. Maar ik wil eigenlijk naar fase 4, fase 5. Ja. Dan moet je geduld hebben.
0: En waarom zeg je dan, waarom moet ik dan geduld hebben? Wat is het dat je geduld moet hebben?
1: Dat is toch, wij zijn wel heel erg dat wij op financiering... dat wij heel erg, wat erin gaat, gaat eruit... Dus dan moeten we ook kijken, hebben we al het budget om daarin te kunnen investeren? Ja. En dan zijn we echt nog wel een startende organisatie.
0: Mensen denken soms als ze zelf niet ondernemen, dat ondernemen is eigenlijk hartstikke leuk. Weet je doet wat je leuk vindt en het geld komt binnen. Dat weet ieder ondernemer dat niet zo is. Heb je wel eens het idee, we gooien de handdoek in de ring?
2: Dat niet. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, jeetje, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud.
0: Maar dat was het hele idee.
1: Ja.
0: Om dit bedrijf te beginnen. Ja, want ik zit in werk wat ik niet lang vol kan houden.
2: Ja. En ik denk dat het verschil is, en daar begonnen we deze aflevering mee. Als je missiegedreven start, zit er wel heel veel doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Want je kijkt niet alleen maar naar wat levert het op. Kan ik een product zoveel keer verkopen? Het komt echt vanuit dat hart. En daar zit denk ik wel het verschil waardoor wij echt wel een hele... Ja, je hebt gewoon een lange adem. Ja. En als je ziet dat het effect heeft, als wij zelf soms voor die groep staan en je ziet wat er landt, ja, dan weet je gewoon weer waarvoor je het doet.
0: Ja.
2: En dat geeft zo'n energie. Dat denk je, ja.
1: Ik heb wel eens respect voor ondernemers die in eentje iets gaan starten. Ja. Ik kan wel eens echt, en daar ben ik heel eerlijk in, wel eens met tranen die erop bellen en zeggen, het gaat even niet meer. Of ik weet het even niet meer. En dan heb je elkaar echt als vangnet nog.
0: Ja.
1: Dat is wel heel fijn.
0: Ja, en als de een even in de put zit, is de ander net dus even weer op.
1: Ongelooflijk hoe dat
0: werkt.
1: Energieniveau.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Maar het is wel. Ik vind het wel hilarisch. Want we zijn dit natuurlijk gestart. En op een gegeven moment moesten wij op onze eigen. Wij zitten één keer in de week met elkaar op onze weekly. En op een gegeven moment moesten we op onze weekly zetten. Het punt wat we iedere week bespreken. Zijn we zelf nog in charge over onze energie? Want als ondernemer gaat het ook gewoon maar door.
0: Ja.
2: Maar ja, tegelijkertijd willen we ook een voorbeeld zijn. En laten zien dat het dus wel
0: en
2: kan.
0: En wat doe je dan? Want je probeert de young professionals te leren dat ze in charge zijn van hun eigen energie. Hoe doen jullie dat dan?
2: Ja, we houden elkaar daar scherp op. Dus
0: het klinkt te vaag.
2: Nou ja, iedere week kijken wanneer de agenda. Is het überhaupt haalbaar wat we allemaal doen? Voor je het weet zit je agenda vol met meetings, opportunities. Je kan alle kanten op.
0: Ja.
2: En daar moet je gewoon heel scherp op zijn. Wat zijn onze rocks dit kwartaal? Waar werken we naartoe? Wat is het einddoel? Ja, het is gewoon belangrijk dat je daar elkaar enorm scherp op houdt.
0: Grootste les die jullie hebben geleerd in het opzetten van dit bedrijf, Maruska?
1: Voor mij was het wel, durf te vertrouwen op het proces en ga eens praten nog meer met die klanten. Je denkt dat je een heel fantastisch product had, maar dat valt vies tegen dan. Dat moet je eerst echt het veld in, zoals ik het noem.
0: Diede, wat zijn de ambities?
2: Wat ons echt het allervetste lijkt, is dat over een paar jaar jong professionals bij hun sollicitatie zeggen, werken jullie met de Research Club?
0: Oh ja.
2: Dat eigenlijk een soort van stempel is, dat je een organisatie bent waar jong professionals gewoon maximaal kunnen ontwikkelen, maar waar ook aandacht is voor hun persoonlijke groei.
0: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maruska, welke hebben jullie uitgekozen?
1: Go before you're ready.
0: Ah, ja, dat is een mooie.
1: Ja.
0: Dit zegt alles, hè?
1: Dat zegt eigenlijk
0: gewoon gaan, voordat je
1: durf te vertrouwen en ga ervoor.
0: Niet voor perfectie gaan, goed
1: Precies.
0: is goed genoeg.
1: Voor ons is dat echt een hele grote wijsheid. Ja.
2: Dat is onze belangrijkste les.
1: Ja.
0: Mooi, dank jullie wel. Diede Bauma en Maruska Bakker, oprichters van de Recharge Club. Ja, volgende week hebben wij een sportieve gast, Jeroen van Egermond. Die bouwt met zijn eigen bedrijf Nine Yards skateparken. Hij begon ooit klein in de kassen van zijn vader. Nu werkt hij zelfs aan een Olympisch skatepark. Maar dat gaat letterlijk met vallen opstaan. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast op de podcast-app en graag tot de volgende keer. Dag.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Yes.
1: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weeropkomst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
8: Okay.
9: Dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie. Dat is heel logisch en kan ook iets heel moois hebben, vind ik. Maar je moet het wel gewoon netjes houden.
10: De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit.
11: Hij bouwde een van de grootste online drukwerkbedrijven van Nederland. De exit kwam 10 jaar later en maakte hem in één klap financieel onafhankelijk. Ruim 24 miljoen was ermee gemoeid. De earn-out nog niet meegerekend. Maar echt gelukkig werd hij daar in eerste instantie niet van. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Marco Aarning van Print.com. Die vertelt over de deal van zijn leven.
7: Ik hoop altijd dat hij nog komt, maar als ik even terugkijk naar het verleden, dan is dat de verkoop van drukwerkdeal.nl geweest.
11: Drukwerkdeal.nl, het bedrijf dat jij oprichtte in 2005, samen met studiegenoot Gert-Jan Voortman. Concept was simpel, maar destijds best wel vernieuwend, toch?
7: Ja, drukwerk was in die tijd, hè, vandaag de dag nog steeds overigens, maar natuurlijk een product dat ieder bedrijf in veelvoud nodig had. Dus simpel in het product zeker, maar het is een heel complex product. Want er komen bestanden bij kijken en deadlines en productie en noem het allemaal maar op. Dus het was nog best wel een moeilijk businessmodel om grootschalig uit te rollen.
11: En wat jij anders deed, bij jou bepaalden de klanten zelf hun levertijd. Snel geleverd betekende net iets meer betalen. Langer wachten betekende korting. En het ging allemaal online. En dat was destijds was dat behoorlijk baanbrekend.
7: Ja, dat was baanbrekend. Wij maakten combinatieorders, dus wij zetten niet voor één klant de pers aan. Wij verzamelden heel veel gelijksoortige orders. Mensen die 1000 brievenpiertjes op 90 grams bestelden. En die drukten we allemaal in één keer. En daardoor scheelde dat heel veel geld in productiekosten. En konden we ook steeds sneller leveren. Dus konden we de markt ook echt veranderen.
9: Ja, en jullie groeiden ontzettend hard. Hè, met 2 mensen in 2005 naar ruim 150 in 2014. Omzet 30 miljoen plus. Heel veel tractie. Weet je nog dat er interesse kwam van investeerders? Kwam je een beetje in de kijker?
7: Ja, die interesse was er altijd al wel. Want je moet je bedenken, in 2005 kwamen internetbedrijven echt op. Dus die investeerders die waren al vrij snel wakker dat ze daarbij moesten zijn. Dus wij spraken altijd al wel veel met investeerders en ook wel met strategische partijen. Vooral ook veel grote drukkerijgroepen en dergelijke. Die dachten van, hier moeten wij op tijd instappen.
9: En weet je nog wie de eerste was met wie je een kop koffie ging drinken?
7: Ik denk dat dat misschien wel de investeerder is die vandaag de dag ook in print.com zit. Dus dat is wel grappig hoe dat weer bij elkaar gekomen is. Ja.
0: En was dat een strategische partij?
7: Ja, of, ja. Dat is een grote drukkerijgroep uit het zuiden van het land. En die zagen toen al vrij snel van dit is interessant. Deze manier van zaken doen, die gaat misschien wel verder dan...
0: Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, die bellen jou of die sturen jou een mailtje. Die zeggen, joh Marco, ik zie wat je aan het doen bent. Interessant, laten we eens even koffie drinken.
7: Kom eens langs, ja. Zo gaat dat dan eigenlijk. En het begint met een gesprek over, kunnen we voor jullie produceren? Kunnen we handel voor jullie maken? En uiteindelijk rolt dat bij een bepaalde klik wel door in een gesprek van, kunnen we niet meedoen? En destijds is dat niet gebeurd, want wij vonden dat het te weinig geboden werd, om het maar zo te zeggen.
0: Oh, ze kwamen ook echt met concrete biedingen?
7: Jawel, en dat kwamen veel partijen. Wij spraken ook wel met investeerders. Alleen, kijk, in het begin, wij waren jong, we hadden weinig te verliezen. We hadden geen tot weinig privéleven, in die zin geen gezin of verplichtingen. Dus ja, dan heb je nog best wel lef. Hè.
0: Maar toch, Marco, als je dan zo jong bent en er komt een grote partij met jou in gesprek. Ja. En die zegt, ja, die leggen dan een paar miljoen op tafel. Nou, dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan om te zeggen, dat doe ik niet.
7: Jawel, dat is toch wel een, dat gebeurde. En daar waren we in het begin ook wel gevoelig voor, hoor.
0: Tuurlijk.
7: Maar je bent met z'n tweeën. Je bent op avontuur. Gert-Jan was een studiegenoot en ook een hele goede vriend van me. We waren veel in het buitenland, veel samen onderweg, veel samen op stap. We hadden de grootste schrik samen, ja. Waarom zou je dan zo'n stap maken op het moment dat je denkt, daar zijn we er niet klaar voor? Ja. Later, toen Gert-Jan uitstapte, ik kocht hem uit in 2012... Ja, toen viel voor mij eigenlijk dat allemaal een beetje weg. Dat voelde een beetje als een scheiding, hè? Zoals je van je partner kan scheiden. Toen dacht ik, jemig, nu we het niet meer samen doen, vind ik het een stuk minder leuk. De energie was weg. We werden heel kapitaalintensief, van een productielocatie opgezet in Deventer. Met een hele hoop mensen, maar ook, het is heel kapitaalintensief, een hele hoop machines. Ja, toen dacht ik, misschien moet ik toch wel eens serieus met een partij gaan praten om weer en samen te ondernemen, maar ook om een stukje kapitaal en zekerheid achter me te krijgen.
9: Ja, daarover zo heel veel meer, denk ik. Even terug naar het moment dat jullie afscheid namen van elkaar. Dat zie je natuurlijk best veel bij compagnons. Wat was daarvan de achtergrond?
7: Nou, het bedrijf groeide vrij hard. Niet alleen qua cijfers, maar ook qua mensen, zoals je net al zei. We groeiden volgens mij richting de 200 zelfs. Dat moet je liggen. En ik denk dat, dan praat ik even voor Gert-Jan, maar iets minder had met het groeien in het aantal mensen. Dus hij kon daar zijn energie niet meer uit halen. En hij besloot eigenlijk om te stoppen. En hij was ook al een tijdje minder aanwezig geweest. Dus dat was geen verrassing. Maar dat was wel heel vervelend, want dan sta je er alleen voor.
0: Dit hoor je wel vaker toch, David? Je gaat samen een bedrijf bouwen. Het bedrijf wordt best heel groot. En dan gaandeweg.
9: Ja, inderdaad. En we hadden het er voor de uitzending ook al even over. We hebben er zelfs een uitzending over gemaakt. Het is het cliché van het is een huwelijk is wel echt waar. Het is super intensief. En, en sommige duo's of trio's of die hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum. Zegt ook niks over de personen. Dat is eigenlijk gewoon heel logisch. Maar het is wel nog vaak best wel lastig om dat op een manier op te lossen met elkaar. Dat iedereen met een grote glimlach...
0: Zijn jullie nog vrienden?
7: Ja, en zeker. En we ondernemen ook momenteel weer samen. Maar we hebben ook door de jaren heen wel eens samen in vastgoedprojecten en dat soort dingen geïnvesteerd. Dus we hebben altijd goed contact gehouden. Maar de tijd dat je uit elkaar gaat is wel even vervelend. Maar je moet je ook voorstellen, kijk, wij waren allebei heel jong. Hè. Wij zijn dit tijdens onze studie begonnen.
0: Het was een afstudeerproject.
7: Nou ja, die term wordt er altijd aangehangen. Ja, een soort van. Uiteindelijk zijn we er inderdaad op afgestudeerd. Ja. Wel iets later dan gepland. Maar het mooie was, kijk, onze vrienden waren op stap. En wij waren altijd met z'n tweeën aan het knallen. En voor ondernemen moet je ook veel laten. En dat probeer ik mensen ook altijd uit te leggen. Waar de ene, laat maar zeggen, lekker een biertje aan het drinken is, waren wij zaken aan het doen. Punt. Want ze zeggen wel eens, succes is geluk. Maar dat is onzin. Want een lot kopen in de staatsloterij en hem vervolgens winnen is ook geen geluk. Want jij was diegene die het lot ging halen. Er gaat allemaal een actie aan vooraf. En dat was met het bedrijf ook zo. Wij waren altijd op pad, we waren altijd aan het werken. We waren veel uren met elkaar samen. Dus het is een soort van huwelijk. En we hebben onwijs veel schrik en plezier gemaakt. Maar er moest ook gewerkt worden.
0: Hard gewerkt worden.
7: Heel hard.
0: Ja, ja. Je gaf aan, in 2012 nam jij dus afscheid van jouw compagnon. Ja. En gaandeweg raakte de zin er een beetje vanaf.
7: Ja, nou ja, dat was wat ik zei. Het was een soort van scheiding. Dus je komt wel even in een dip terecht. En toen dacht ik van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Hè? Ik bedoel, ik wil wel mijn energie er gewoon uit kunnen halen. En ik wil ook heel veel plezier maken. En we hadden een onwijs grote groep mensen. Dus er kwam ook een grote verantwoordelijkheid bij. Toen dacht ik van ja, ik wil het eigenlijk wel weer graag samen doen met of een strategische partij of een investeerder.
0: Maar en wanneer kwam voor het eerst die naam van Vistaprint?
7: Ja, dat is een lastige. Kijk, wat ik al zei, wij praten veel in de markt. Dus we hadden ook best wel een beetje een reële indruk bij de waarde van ons bedrijf, denk ik. Omdat we wel eens wat biedingen kregen hier en daar. En op een zekere dag kwam een van mijn adviseurs en die zei van joh, ik wil graag voor mijzelf beginnen. Zou je het goed vinden als ik jullie als eerste deal pak in mijn carrière? Ik zei, nou ja, als jij denkt dat jij de geschikte partij hebt, ik sta altijd open voor gesprekken.
8: Een mooie deal als eerste.
0: Ja. Zou dit ook een aanpak zijn die jij bezigt?
8: Ik licht verbaasd, Marco. We weten een beetje de deal size. Had me ook kunnen voorstellen dat je had gezegd, nou, laat ik het bij de volgende doen. Ik doe het nog even met een club die er misschien al een paar gedaan heeft.
7: Ik had geen haast om te verkopen. Kijk, wij draaiden gewoon wel heel goed. We hadden een gezond bedrijf, we hadden een goede marge. We waren eigenlijk ook helemaal niet bezig met geld verdienen, want ik wilde gewoon dat bedrijf verder bouwen. Ik wilde machines, ik wilde hallen, ik wilde meer mensen, ik wilde gewoon groeien, punt. Dus ja, toen hij zei van ja, mag ik dat doen? Toen zei ik van ja, als jij denkt dat jij met een partij komt waar ik van denk dat is hem, dan moet je dat vooral doen.
0: En dat kwam niet.
7: Hij kwam heel vrij, of hij kwam best wel snel. Volgens mij was ik op vakantie en toen belde hij me. Ik lag ergens op het strand en hij zei van joh, wil jij eens met Vistaprint praten?
0: Maar dat wist hij waarschijnlijk al wel, kan ik me zo voorstellen. Want en die gesprekken dan? Kun jij je die eerste gesprekken met hen nog herinneren?
7: Ja, absoluut. Die gaan natuurlijk gelijk de diepte in. Want zo'n partij weet alles van deze markt wereldwijd. Dus op een hele andere schaal dan waar wij zaten. Dus dat vond ik heel interessant. Ik vond het ook spannend. Want het was natuurlijk in het Engels en gelijk vol erin. En zij noemden dit al vrij snel een talent acquisition. Dus zij zeiden eigenlijk van ja, weet je, op de schaal van waar wij acteren en met de omzetten waar wij mee werken, is jullie bedrijf misschien heel klein. Maar wat jullie doen, doen jullie heel goed. Want de retentie van onze klanten was heel hoog. Onze klant kwam volgens mij in die tijd even uit mijn hoofd 6 tot 8 keer per jaar terug. En je moet je voorstellen dat het op internet best wel moeilijk was om een relatie op te bouwen met de klant. Want het was in die tijd zeker nog heel schimmig. Hè? Er was veel bedrog online en dergelijke.
8: Zij wilden jullie model uitrollen over hun eigen
7: Ik denk
8: model.
7: Dat zij de manier van handelen die wij erop nahielden heel interessant vonden. Ja, wij bouwden echt relaties op met klanten. En daardoor hadden wij gewoon een hele goede business case liggen.
0: Ja. Jij was nog steeds behoorlijk jong. Zit je dan ook zelf bij alle gesprekken? Of laat je dat vooral aan je adviseur over?
7: Nee, ik denk dat ik daar wel bij zat. Omdat ik dat ook vooral heel interessant vond natuurlijk. Ook om er heel veel van te leren. Er komt ook wel een fase dat je dat aan andere mensen overlaat. Er waren ook wel een directie op het bedrijf zitten. Dus daar liet ik ook zeker veel aan over. En Lucas, mijn huidige compagnon, die strategisch veel deed voor Drukwerk Deal, die was overal bij betrokken. Ja, dus je hebt al wel vrij snel een clubje die de diepte in kan op bepaalde
0: David,
7: topics.
0: Is daar eigenlijk een soort gangbare manier voor? Dat je met elkaar afspreekt wie doet wat? Wanneer zit de ondernemer erbij? Wanneer vooral niet?
8: Nou, wat mij betreft zit de ondernemer bij dit soort gesprekken er eigenlijk wel altijd bij. Je moet je ook voorstellen dat die koper is geïnteresseerd in het bedrijf, maar toch ook wel in die ondernemer die aan de basis staat van dat succes. Die ondernemer heeft ook vaak een soort iets extra's, een energie, een bevlogenheid waar kopers heel goed op gaan. Dus het is ook heel goed om die erbij te houden. Ik denk wel, als het netelig wordt of vervelend, of er moeten lastige gesprekken gevoerd worden, zeg ik altijd, laat mij dat nou doen. Dan kunnen jullie met elkaar kijken naar de toekomst en dan handelen wij achter de schermen dit rotzooitje wel af.
0: De kastanjes uit het vuur halen.
8: Ja, exact.
0: Ja, en wat zeg je dan van tevoren tegen zo'n ondernemer als Marco? Bijvoorbeeld als het gaat over ego, maar ook emotie, want het kan soms ook een beetje prikken.
8: Ja, ik zeg altijd dat je, ook ik in mijn rol, ik vind dat je ego en emotie zoveel mogelijk buiten het proces moet laten, maar dat vind ik vooral voor adviseurs, mijn rol, maar ook advocaten, dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie, dat is heel logisch en kan ook iets heel moois hebben, vind ik, maar je moet het wel gewoon netjes houden.
0: Ja, dus niet boos worden aan tafel.
8: Nee, dat gebeurt natuurlijk wel eens, maar dan kun je ook gewoon zeggen, jongens, we gaan even pauze nemen. Of we parkeren het hier, we spreken elkaar morgen. Of adviseurs hebben nog even contact en we komen tot rust. Of gebeurt ook best wel vaak, vind ik, dat je zegt, die founders, hè, als de koper ook een founder is, gaan jullie nou even samen lunchen. En dan horen wij als adviseurs wel hoe heet het opgegeten wordt.
0: Herken je dit, Marco?
7: Nou ja, kijk, in die zin, Vistaprint was in die tijd ook een redelijk Het was al een hele grote onderneming. Inmiddels vele malen groter. Maar het werd echt nog bestuurd en vandaag de dag nog steeds door de founder, Robert Keane. Ja, daar hadden wij wel echt ook gewoon contact mee. Dus daar zaten we mee aan tafel. Dat ging allemaal gewoon op een hele mooie, vriendelijke manier. En daarom klikt het ook en daarom doe je ook zo'n deal natuurlijk. Ja.
0: Zit je overigens, als je met Vistaprint aan het praten bent, zit je dan zijdelings ook nog, ben je dan met andere partijen in contact? Om misschien ook wel de prijs een beetje
7: zeker niet
0: te stuwen?
7: Nee, op een gegeven moment hebben we die gesprekken allemaal gesloten. En aan hun kant zaten de hele goede adviseurs natuurlijk tussen, die uiteindelijk grotendeels de deal maakten. En aan onze kant natuurlijk mijn adviseur ook. En andere partijen inmiddels. Dus die adviseer je dan natuurlijk ook wel om dat allemaal zo snel mogelijk te stoppen.
8: En daar teken je ook voor. Hè? Als je kijkt naar de fasering, dan op een gegeven moment heb je die gesprekken. Dat loopt. Ik ben zo nog wel even benieuwd of dat wel met meerdere partijen was in die fase. Maar op een gegeven moment kom je op een soort handshake deal met een partij van, nou, wij willen dit wel gaan doen. En dat leg je vast in een letter of intent. En daarin spreek je ook exclusiviteit af. Dus een koper en de adviseurs van de koper zullen er altijd op sturen dat je op een gegeven moment een handtekening zet. Oké, je gaat gedurende de komende 3, 4, 5, 6 maanden met geen enkele andere partij verder in gesprek.

0: Geen deal zonder boekenonderzoek. De partij die je bedrijf wil kopen wil nu eenmaal weten of de cijfers jouw mooie woorden rugdekking geven. En nu horen wij in dit programma wel eens van ondernemers hoe intensief dat deel van het traject is. Ze zien er dan ook regelmatig tegenop.
1: Ja, daar ga je natuurlijk wel een beetje gespannen in. Want dan denk je, nou gaan ze die onderneming blootleggen. En je bent je wel... Tenminste, ik was mijzelf heel goed bewust van het feit dat ik echt een ondernemer ben. Dus niet altijd in de financiële details zit of in de strategische details. Ik bedoel, ik doe veel hoofdlijnen en ik doe ook veel details. Maar alles wat daartussen gebeurt, ja, daar ben ik niet altijd bij betrokken. En dat is ook voor de specialisten. Op zo'n moment wordt dat allemaal blootgelegd en moet je daar ook vragen over beantwoorden. En dat vond ik best wel een spannend proces.
0: Heel veel vragen, toch?
1: Heel veel vragen, ja. Maar het mooie aan zo'n due diligence is ook dat je heel veel inzichten krijgt. En gaandeweg dat proces kwam ik er voor mezelf steeds meer achter. Dat ik dacht van, waarom verkoop ik dit bedrijf eigenlijk?
0: Oh, oké. Okay.
1: Staat het er goed voor? En als we aan deze knop draaien, gebeurt er dit. En als we dat doen, gebeurt er dat. Zo'n due diligence laat ook zien welke mogelijkheden je bedrijf nog heeft.
0: Dat had je misschien eerder moeten doen.
1: Nou ja, ik adviseer dat ondernemers ook wel eens. Die zeggen, ja, ik wil mijn bedrijf misschien niet verkopen. Dan zeg ik heel vaak tegen die mensen, ga praten met specialisten en begin een soort van pre-due diligence. En laat die mensen inzichten geven in wat het behelst als jij je bedrijf nu verkoop klaar gaat maken. Want er is zoveel meer uit te halen. Een beetje snijden hier, een beetje draaien daar aan de knoppen. Een beetje zus en een beetje zo. En je cijfers zien er heel anders uit.
0: Ik zie al voortdurend iemand aan de andere kant van de tafel knikken.
2: Ja, ik vind het eigenlijk een hygiënefactor.
0: Ja?
2: Als je over,
0: ja.
2: Ook stel, al verkoop je het niet. Maar iets heel simpels, hè. Het is bijna een beetje een onnozel voorbeeld. Maar log eens in op je internetbankier. Ga eens een halve uur struinen en kijk eens wat er allemaal van je rekening afgaat. Aan abonnementen en onzin. Maar ook die voorbereiding. He, als je kijkt naar je cijfers, bijvoorbeeld van welke klanten komen welke omzetten, zit daar groei in. Dat kan zoveel zeggen over je bedrijf en voor welke klanten je moet willen werken, waar je groeimogelijkheden zitten. Dus dat een keer doen, ja, is wel heel verstandig.
0: En wat zou je dan, wat zou je zeggen over zaken die je in zo'n boekenonderzoek absoluut niet wil tegenkomen als potentiële koper?
2: Nou, ik kan een hele lijst noemen. Natuurlijk de cijfers. He, dus dat de prognoses die je hebt afgegeven niet kloppen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gezien dat een jaarrekening van 2025 nog gemaakt werd met een bepaalde omzet en winst. Maar dat 200.000 van die omzet en de winst eigenlijk een soort voorziening was van een klant die de rekening wel zou betalen op het moment dat hij een investeerder aan boord had. Maar die had hij nog niet.
0: Oeh.
2: Ja, daar sta je wel een beetje
0: tricky.
2: Voor lul. Want dat is niet alleen omzet, dat gaat 100% je P&L in, je resultaat. En dan in zo'n DD. Maar kijk, alles waar... Wat een beetje spannend is, advocaten, contracten die niet getekend zijn, potentiële claims, gedoe met medewerkers.
1: Fraude, komt ook vaak in de due diligence onderzoeken naar voren.
2: Nou ja, dan is het ook makkelijk gewoon klaar. Hè? Dan zegt een koper, hier brand ik mijn vingers niet aan.
1: Ja.
2: Dat DD, dat is aan de ene kant altijd heel spannend. En vaak voor ondernemers wordt dat gezien als ook wel een beetje een bedreiging, want mijn bedrijf wordt binnenste buiten gekeerd. Maar de andere kant van de medaille vind ik, als je het heel goed voorbereidt, is het ook een enorme kans. Want als jij als relatief klein bedrijf laat zien dat je zaken echt heel goed op orde hebt. Dat als je 100 vragen krijgt, dat je ze 2 dagen later in de kluis hebt zitten. De digitale kluis. Dan kan een koper ook heel erg enthousiast worden van deze lui. We vonden ze al heel erg goed. We vonden de founder goed. Maar nu worden we echt enthousiast.
0: Dus ze laten het opnieuw zien dus. Die gesprekken, Marco, met Vistaprint, die begonnen rond oktober 2013. En op 18 februari 2014 is dan uiteindelijk de kogel door de kerk. Weet jij nog hoe jij je voelde toen de deal echt definitief rondkwam?
1: Ja, dan valt er natuurlijk wel enorme druk van je schouders af. Hè? Want dan is dat eigenlijk het moment dat alles goedgekeurd is. Letterlijk goedgekeurd is. Dat gaat natuurlijk weer via adviseurs en zo. Dus, maar uiteindelijk gaat er dan een handtekening onder. En dan denk je, nou, dit is een enorme prestatie. Wij hebben het verkocht aan de wereldmarktleiders. Dan ben je super trots. En dan ga je je medewerkers inlichten. Dan is dat eindelijk het moment dat je erover mag praten. Iets waar ze je maandenlang zien rondrennen over de gang. En dat ze denken, met wie praat hij allemaal, wat is hij aan het doen? En waarom is hij zo vrolijk en zo energiek? Nou, dat kun je dan uitleggen. Mensen hebben al wel wat vermoedens. En wij hadden die groep bij elkaar. We hadden een groot theater in een van onze panden, waar we de hele groep bij elkaar konden krijgen. En wij stonden op het podium. En ik weet nog dat ik het vertelde. Ik had René, de algemeen directeur, naast me staan. En wij mochten de boodschap naar buiten brengen. Dat deden we vol van passie en energie.
0: Op de zeepkist.
1: Ja, op de zeepkist. De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Voor iedereen een positie internationaal. Weet je, wie maar wil doorgroeien, nou, noem het maar. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit. En ik weet nog dat ik dacht van... Wow. wat gebeurt hier?
3: Ongemakkelijk.
1: Wat gaan we zeggen? Ja. En René ook, die stond er ook bij en die dacht ook, oké, ja, en nu? Maar zo'n moment komen de eerste vragen en die vragen gaan over, en wij dan? Want ja, wij waren een bedrijf met een enorme goede cultuur intern. We deden echt alles samen. De mensen waren onwijs betrokken veel. Ja, de mensen waren allemaal jong van geest, laat maar zeggen. Dus er werd echt knetterhard gewerkt. En die groei, dat was eigenlijk het bewijs van het succes. En toen in één keer was het van, maar wij dan?
3: Maar was dat ook niet een beetje naïef dan van jou? Om te denken dat iedereen net zo enthousiast zou zijn als de man die net zijn bedrijf verkocht heeft?
1: Ja, maar ja, ik was eind 20. Je staat daar jong, onbevangen. Zoals je je bedrijf geleid hebt, groot gemaakt hebt, sta je ook op dat podium. Ja. Met een onwijs gevoel van, we gaan er een feest van maken nu.
2: Het is wel heel erg goed om je dit te realiseren. Want kijk, die medewerkers zullen in ieder geval uit beleefdheid, of omdat ze je gewoon heel aardig vinden, je heus wel feliciteren.
1: Ja.
2: Maar geen uitzondering. Ze denken allemaal, wat betekent dit voor mij?
1: Ja.
2: En als dat in het praatje nog mist, hè, of het is niet helemaal duidelijk voor ze, dan
1: Het was niet dat dat niet voorbereid was. Hè. Uiteindelijk kwam dat ook. Maar ik bedoel, dat applaus moest in de eerste 2-3 minuten wel komen. En dat kwam niet. En wij zakten echt door de grond. Wij dachten echt, ja, hoe konden we hier overheen stappen? Hoe konden wij het in deze volgorde opgebouwd hebben? Ja, uiteindelijk werd het natuurlijk wel een applaus en werd het wel een goed verhaal.
3: Want er werkten ook wel vrienden in jouw bedrijf.
1: Veel, ja.
3: Veel vrienden zelfs.
1: Ja, of het waren vrienden geworden, ja, laten we het zo benoemen. Ja, nee, absoluut. En dat was ook heel moeilijk, hè? Want op het moment dat je afscheid neemt van je bedrijf, ruim een jaar later, laat je ook een hoop vriendschappen los. Want ja, je moet daar niet meer elke dag komen. Je moet het bedrijf loslaten. Het moet zichzelf gaan redden. Ja, dat was een hele lastige periode.
3: Dan wordt er ook een bedrag overgemaakt op je rekening. Dat bedrag hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Dat heeft in alle media zo ongeveer gestaan. 24 miljoen. Zo ja. Ongeveer. Maar ik stel toch altijd even de vraag, maak je dan een screenshot van je bankrekening?
1: Nee, ik weet nog dat ik gewoon aan het werk was die dag. Ja? En dat ik natuurlijk wel even keek van, staat het er al op? En toen stond het erop. En toen ben ik weer aan het werk gegaan.
3: Ja,
1: toen dacht ik,
3: okay,
1: ja, dit is het dan.
2: Nog iets geks gekocht?
1: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
3: Okay.
1: Dus het was ook wel spannend. Want als het niet op die bankrekening zou staan, dan moest ik nog even kijken hoe ik dat dan mocht fixen.
3: Bedrag, dat is wat ik al net al zei, dat stond zo ongeveer in alle media. Ja. Zou je er nu weer voor kiezen om dat publiekelijk te maken?
1: Nee, daar had ik helemaal geen keuze in te maken.
3: Okay.
1: Want het was een beursgenoteerd bedrijf waar ik mee van doen had. Dus ja, dit was wat.
3: Voelde het soms ook ongemakkelijk?
1: Nee, want wat bekend werd, werd bekend. Ik had ook nog een earn-out. Ik had een andere structuur, dat kun je ook overal teruglezen. Dus ik dacht altijd van, laat ze lekker gissen en laat het gebeuren. En vandaag de dag is het een lachetje. Ik bedoel, de gemiddelde internetondernemer die vandaag de dag over de bühne gaat en in het nieuws komt, dat gaat over hele andere multiples of bedragen.
3: En die earn-out, is dat ook nog goed gekomen?
1: Jazeker, we hebben gewoon ons best gedaan, dus ja. Nee, we hebben gewoon een hele goede tijd gehad. We hebben een goed bedrijf achtergelaten. En dat adviseer ik ondernemers ook altijd. Als je je bedrijf verkoopt, verkoop het ook voor het hoogtepunt. Mensen zeggen altijd, ik heb het op het hoogtepunt verkocht. Maar dan krijg je een hoop gezeik achteraf. De koper moet je ook wat gunnen. Ik bedoel, ik verkoop mijn bedrijf. Ik verkoop het voor heel veel geld. Dan moet die koper er ook gewoon nog veel verder mee kunnen gaan. En, dat, en die deals om ook gewoon makkelijk terug kunnen verdienen.
2: En hoe heb je die earn-out periode ervaren? Hoe lang was dat bijvoorbeeld?
1: Ik ben daar nog een jaar aan het werk geweest. Ja, en dat was dat heb ik ervaren als best wel pittig. Want je bent natuurlijk ondernemer, dus je bent gewend om alles zelf te beslissen. Nou, als je dan bij een beursgenoteerde onderneming komt, dan werkt dat toch allemaal iets anders. Daar heb ik heel veel van geleerd. In positieve zin ook, want het was ook wel goed dat we iets geremd en getemd werden af en toe. Tenminste, ik als ondernemer. Maar dat maakt het wel lastig. En dat maakt het ook lastig in de communicatie naar je mensen. Want het gaat toch over meer schrijven en op een andere manier. Dus daar moet je wel even acclimatiseren.
3: En had jij destijds al een concreet plan voor na jouw exit?
1: Nee. Dus dat maakt het ook wel lastig als je dan stopt, moet ik zeggen. Wat ik al zei, je laat een hoop mensen los, een hoop vriendschappen los op dat moment. En dat bedrijf was gewoon wel een heel groot deel van mijn sociale leven. Dus dat was wel even een glijbaan die ik afging het gat in, laat maar zeggen. Want op een dag zit je thuis en dan denk je, en nu? En natuurlijk heb je wel een hoop mensen die aan je trekken omdat je geld hebt. Maar dat zijn niet je vrienden. En dat zijn ook mensen waar je van weet van, nou moet ik even op mijn hoede zijn.
3: Oh ja, je bent echt wel benaderd door mensen die allerlei interessante, zogenaamd interessante projectjes hadden.
1: Ja, dat is het nadat het in de media komt. En dan brengt zo'n quote je ook niet heel veel goed.
3: Nee, 5 appartementjes op Bali en dat soort.
1: Maar ook gewoon wel. van, joh, maak even geld over, want ik heb niks. En als je dat niet doet, dan ja, hebben we vervelende berichtjes
3: gekregen. Oh, jeetje.
1: Ja, ja.
3: En dat zei Marco Anink van Print.com over dit deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Donderdag 27 augustus. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag onder meer over Russische prikacties, over Europa en Canada en de cyclus van de geschiedenis. Maar eerst, als Rusland verliest. Koen van Wijk, die vraagt of jullie kunnen vertellen wat er zou gebeuren als Oekraïne min of meer zou winnen in deze oorlog. Ofwel, Poetin krijgt de door hem zo gewilde provincies niet. Of moet zelfs land teruggeven aan Oekraïne. Wat gebeurt er in zo'n soort geval? Krijgen we dan bijvoorbeeld een machtsstrijd in Rusland? En als het land ineen zou storten, wat zou je voor effecten in de tweede orde allemaal kunnen zien in zo'n scenario?
6: Nou, ik heb heel erg gestoeid met deze vraag. En ik weet natuurlijk ook niet het absolute antwoord, maar ik probeer iets. Hè. De cruciale vraag is niet alleen of Oekraïne militair wint, maar hoe zichtbaar en vernederend die nederlaag voor het Kremlin wordt. Hè. Want als je zegt Oekraïne wint, dan kan dat 3 dingen betekenen. Kijk, Rusland die krijgt de 4 geannexeerde provincies niet volledig, hè, dan denk ik dat Poetin het nog misschien wel kan verkopen als een overwinning. En dan blijft hij dus zitten. En dan hoeft er dus nog geen machtsstrijd uit te breken. Hè. Maar stel je nou dat Rusland sinds 2022 veroverd gebied moet teruggeven, dan wordt het linker voor Poetin.
5: De Krim, ja.
6: Ja, want namelijk de centrale belofte van Poetin was: ik herstel Rusland, ik verlies geen oorlogen en ik bescherm de staat. En nu gaan mensen zeggen van ja, als de leider niet meer kan winnen en ons ook niet meer kan beschermen, dan zou dus een machtsstrijd kunnen ontstaan. Hè? En als derde scenario, als Oekraïne de Krim herovert, ja, dat is voor Kremlin potentieel echt een regimecrisis. Want dat is gewoon, de annexatie van 2014 is gewoon een van de fundamenten van Poetins legitimiteit. Hè? En dan gaan allerlei verschillende groepen zich afvragen: is het voor ons veiliger met Poetin of zonder Poetin? Ja, en dan krijg je dus strijd binnen het regime. En dan krijg je dus die verschillende groepen, de Silovikie, al die veiligheidsmensen om ze zo maar te noemen. Dan heb je de mensen in de presidentiële administratie. Je hebt de technocraten rond de regering. Je hebt de regionale machtigen. Je hebt de bestuurders van de grote staatsbedrijven. En Poetin heeft die groepen zo georganiseerd dat niemand zelfstandig sterk genoeg is om op te volgen. Hij was een soort scheidsrechter tussen de clans. Hè? Maar ja, als dus echt de Krim wordt opgegeven, dan zou je dus kunnen voorspellen dat het echt heel instabiel gaat worden. Wat denk jij erop?
7: Ja, de grote vraag is natuurlijk wat winnen is. Hoe definieer je dat? Ja, bijvoorbeeld Oekraïne zou ik winnen definiëren als niet verliezen. Ik denk dat het daarom gaat. Dus op het moment dat Poetin niet zijn zin krijgt en niet zijn oorspronkelijke doelstellingen kan behalen, zoals het denazificeren van Oekraïne. Dus oftewel het verwijderen van het huidige bewind met Zelensky voorop. Grotere delen van Oekraïne niet kan veroveren. Nou ja, goed, die zijn allemaal wel bekend, die doelstellingen. Dan, als dat niet lukt, dan heeft Oekraïne op zijn manier toch gewonnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee de gebieden die de Russen hebben bezet, ja, definitief weer terugkomen in Oekraïnse handen. Dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren. Dus in die zin is het een hele theoretische vraag, waar op dit ogenblik gewoon geen antwoord op te geven is, om de eenvoudige reden dat de Russen toch echt gestaag bezig zijn met een hele kleine opmars. En we hebben gisteren ook al even gememoreerd hoe dramatisch de situatie is met de beschietingen van raketten vanuit Rusland tegen Oekraïne. Dus ik zit eerlijk gezegd aan iets anders te denken. Als Rusland dit niet op redelijk afzienbare termijn kan winnen, dan kan er ook instabiliteit in Rusland zelf ontstaan. Dus laten we zeggen, het hoeft dus helemaal niet zo te zijn dat de instabiliteit ontstaat omdat de Oekraïners winnen, maar juist omdat de Russen niet winnen. En dat betekent dus dat er instabiliteit gaat ontstaan in Rusland. En dat is een niet, laten we zeggen, denkbeeldig scenario, omdat de Russen op dit ogenblik bezig zijn, althans het Kremlin is bezig, om na te denken over een nieuwe mobilisatieronde van 300.000 man plus, 330.000 zal het waarschijnlijk worden. Althans, dat zijn de geruchten die nu de ronde doen. En als dat gebeurt, ja, dan kun je ook verwachten dat dat leidt tot enorme repercussies voor de sociale stabiliteit in Rusland. Dus alles bij elkaar opgeteld, is hoe langer het duurt en hoe meer Rusland bezig is op dit ogenblik om toch maar te proberen zoveel mogelijk naar binnen te halen wat mogelijk is, al die tijd die het kost om die strijd voor te zetten, kan leiden tot interne onlusten die hetzelfde effect hebben als bijvoorbeeld een overwinning van Oekraïne. Ja, dan heeft uiteindelijk Oekraïne, als dat gebeurt, de oorlog feitelijk wel gewonnen. En dan het meest dramatische scenario waar de experts rekening mee houden is gewoon de verdere uiteenval van Rusland. Dan krijg je dus een herhaling van het scenario van 1991... toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Dat kan natuurlijk nu gewoon weer gebeuren. Er zijn allerlei republieken die zitten echt te wachten op het mogelijke uiteenvallen van Rusland. Neem bijvoorbeeld Tsjetsjenië. Maar er zijn er meer. Ja, dan zou dat Rusland nog wel eens een keer nog kleiner kunnen worden.
6: En weet je, als je naar de geschiedenis kijkt, dat is natuurlijk nooit een bewijs, want de essentie van geschiedenis is verandering. Maar het is wel interessant dat je dus, als het militair vastzit of een nederlaag, dan krijg je dus binnenlandse instabiliteit. Hè? Japan, 1905. Hè? Japan versloeg Rusland, 1905. De catastrofes van de Eerste Wereldoorlog, einde van het tsarenregime. Afghanistan natuurlijk, hè? Dat leidde ook tot het einde van de Sovjet-Unie. Dus het is toch wel, ja, ik kan mij dus voorstellen, en dat is eigenlijk waar Rob ook hintte. Kijk, Poetin kan gewoon niet verliezen. En dus wordt het angstaanjagende is dus dat hij, als hij vast blijft zitten, dat hij dus hele gekke dingen gaat doen in de hoop toch een doorbraak. En dat maakt het allemaal zo eng, vind ik.
8: De factor tijd die hier zo'n rol speelt, speelt ook in de vraag van Tom Ter Bocht. Die zegt, uit verschillende analyses begrijp ik dat een aanstaande Russische prikactie tegen de oostflank. Mogelijk al dit najaar als het zwartste scenario wordt gezien. Maar mij lijkt geduld veel effectiever voor Poetin. Oekraïne uitputten en Europa net onder de artikel 5-drempel blijven bewerken. Precies daar waar wij geen antwoord op hebben. Artikel 5 daadwerkelijk testen zal het Westen mogelijk juist verenigen. Is een sluipende lange termijn strategie van Poetin, waarin het Russische narratief steeds meer voet aan de grond krijgt, niet veel gevaarlijker voor Europa dan de prikactie waar we bang voor lijken te zijn?
7: Nou ja, die prikactie is niet per definitie dat hij daarmee de artikel 5-drempel over zal gaan.
6: Ja.
7: Dat is het hele punt. Hè. Ja. Dus daar ligt een veronderstelling aan te grondslag bij Tom ter Bocht, wat op zich een hele goede vraag is. Maar het is niet gezegd dat zo'n prikactie een artikel 5-situatie gaat creëren. Waarschijnlijk niet. Dus stel je voor, je gaat een kleine aanval uitvoeren op een basis van de NAVO in een van de Baltische staten. Wat gaat er dan gebeuren? Dat is
8: artikel 5 zou ik denken.
7: Dat zou ik ook zeggen, artikel 5. Maar we weten ook dat de NAVO-landen buitengewoon beducht zijn voor verdere escalatie. Ja, ze vrezen die agressie minder dan de escalatie dat met zich meebrengt. Dus de grote vraag is wat er dan gaat gebeuren. Ja. Ik vind dat gewoon heel erg moeilijk om dat aan te geven. En het zou normaal gesproken zo zijn dat dan de Europeanen zullen proberen, hopelijk met de Amerikanen, om die Russen uit die basis te werken. Maar dat is niet gezegd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een mogelijke aanval helemaal in het hoge noorden. Hè, waar eigenlijk de verdediging veel moeilijker is dan in het bij de Baltische Staten. Ik zou, als ik Rusland zou zijn, zou ik het in het hoge noorden proberen. Maar niet in de Baltische Staten. En wat gaan we dan doen?
6: Ja.
7: Ik vind dat wel heel lastig.
6: Weet je zou misschien kunnen zeggen van stel je voor inderdaad wat de vraagsteller ook zegt. Je kiest dus voor een hele lange termijn hybride strategie. Maar je probeert onder die artikel 5-drempel te blijven. Mm-hmm. En wat zou dan de logica daarvan zijn? Dan zeg je dus van, nou, we gaan Oekraïne langzaam uitputten. Die hoeven helemaal niet Kiev te veroveren. Maar we gaan ze financieel, demografisch en militair zo beschadigen dat het Westen uiteindelijk zich gaat afvragen, ja, waarom betalen we hier nog voor? Hè? We gaan Europa vermoeien met de kosten van defensie, energie en Oekraïnse steun moet voortdurend.
8: Maar dat is niet wat er gebeurt. Hè? Ik bedoel, we zijn nu 4,5 jaar bezig. Ik zie geen vermoeidheid in Europa. De steun voor de komende 2 jaar is al gefinancierd.
6: Dus, nou, ja, maar dat is waar. Maar je kunt ook wel zeggen dat bij dat platform De Nieuwe Wereld hebben ze al besloten om met Rusland te gaan praten.
7: Huh? Ja. Kijk, een scenario wat ook heel waarschijnlijk is, is bijvoorbeeld een behoorlijke droneaanval op zo'n NAVO-basis in een van de Baltische Staten. En wat gaan we dan doen?
6: Ja.
7: Ja, dus met zo'n met een grondoffensief. Ja, dat zie ik niet helemaal gebeuren. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je dat doet met Spetsnaz. Dus met eenheden die er al zijn. Speciale eenheden. Prikacties uitvoeren in zo'n kamp. Zo'n gezamenlijke basis van NAVO-landen. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat er in de Krim is gebeurd. Hè, met de groene mannetjes. Dus je kunt van alles bedenken. Maar zo'n droneaanval, dan moet ik nog zien wat er gaat gebeuren. Ja. Als dat gaat gebeuren. Dus
9: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: En om Canada te steunen. Dus ook importtarieven op Amerikaanse goederen heffen, versneld invoeren van de digitale euro, Amerikaanse techbedrijven weren uit de Europese markt, versneld invoeren van het EU-kapitaalmarkt met als ultieme dreiging laten doorschemeren dat we gaan eisen dat de VS hun troepen binnen 3 maanden uit Europa moeten terugtrekken. We kunnen wel aan de kant staan te juichen dat Carney zijn rug recht houdt ten opzichte van de VS, maar het effect zou groter zijn als wij ook meedoen. Propageren jullie dit rijtje stevige maatregelen ook?
5: Ik vind het ook een hele goede vraag. Maar ik zou niet alle door deze meneer genoemde wapens tegelijkertijd inzetten. 1. Canada daadwerkelijk steunen, dat lijkt me een heel goed idee. Hè? En we hebben dus de EU en Canada hebben dat CETA-akkoord. Hè, dat hebben we vaak over gesproken. De handel is sinds de invoering van dat akkoord met 76% gegroeid. Tot 81,5 miljard. Hè. En ook Canada neemt dus deel aan SAFE. Hè, waar we ook heel vaak die gemeenschappelijke defensie aankopen. Nou, wat wij zouden kunnen doen, we zouden de handelsbarrières met Canada versneld kunnen afbreken. Europese aanbestedingen de Canadese toegang geven. Gezamenlijk investeren in defensie. Het digitale handelsakkoord versnellen. Allemaal heel goed, hè?
4: Dat is wel een andere categorie maatregelen. Ja, hè? Dat is niet Amerika naast Canada gaan staan en terugvechten.
5: Ja. Maar hij vroeg ook van, wat moeten we Canada niet gaan steunen? Daar ben ik op ingegaan. Hè? Nou ja, die Europese tegenheffingen, dat kan je doen als drukmiddel, maar dat moet je niet automatisch doen. Kijk, Europa beschikt al over een geladen pistool. We hebben namelijk een pakket tegenmaatregelen van 93 miljard klaarstaan op de Amerikaanse import. Hè? Dat werd na het EU-Amerikaanse handelsakkoord opgeschort. Maar Brussel zegt, dat kunnen we zo activeren. Ja. Dus ik zou zeggen, als economische dwang tegen bondgenoten verder wordt uitgebreid, of wanneer Washington opnieuw Europese regelgeving met tarieven probeert af te dwingen, dan ligt die 93 miljard gewoon weer op tafel.
4: Kijk, dat is een maatregel.
5: Ja, en dat zou ook echt krachtig zijn. Hè?
6: Maar dan moet er wel wat
5: die Europese kapitaalmarkt. Ja, zeker.
6: Ja, en die Europese kapitaalmarkt,
5: dat hadden we natuurlijk. Exact. En de Europese kapitaalmarkt, natuurlijk al lang hadden we dat moeten doen. Hè? Dus meer eenheid in Europa betekent dat je dus minder afhankelijk wordt van die Amerikaanse kapitaalmarkt. Hè? En we moeten natuurlijk ook de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven, natuurlijk heel groot is, daar moeten we echt wat aan doen. Als we dat doen en de afhankelijkheid kunnen verminderen in cloud, weet je wel, AI, chips, betalingssystemen. Ja. Dan zorgen we ervoor op termijn dat Amerika ons niet meer digitaal kan gijzelen. Ja? Wat ik niet zou doen is dreigen om de Amerikaanse troepen binnen 3 maanden weg te sturen. Dat lijkt me niet erg handig. Wat denk jij, Rob?
6: Ja, het gaat natuurlijk om de triggers voor Trump om daadwerkelijk actie te gaan ondernemen tegen de Europese Unie. Ik zie er een paar. Er is een boete afgekondigd door de Europese Unie van 890 miljard in de richting van Google. Trump heeft gezegd van, ik ga daar werk van maken. Ik accepteer het niet. Ik kom met nieuwe heffingen. Is nog niet gebeurd. Belangrijke misschien nog is wanneer Trump eisen gaat stellen, heeft hij ook in de richting van Canada gedaan, over de rode lijnen. En een rode lijn voor de Europese Unie is wanneer de Amerikaanse president gaat vragen aan de Europese Unie om wetgeving aan te passen. Bijvoorbeeld in digitaal. Dat heeft hij aantal malen gedaan. En daar ook nieuwe heffingen voor gaat opleggen. Dat is een rode lijn. Als dat gaat gebeuren, begint feest van de voren af aan. En komen we in precies dezelfde situatie terecht als Canada. Nou, je mag hopen dat dat dus niet gaat gebeuren. Maar dan wordt het dus gewoon keihard vergolden door de Europese Unie. Met alle punten die net ook zijn genoemd.
4: Ja, maar het is dus niet zo, zoals Oscar vraagt, dat je dat op zo'n manier kan organiseren dat je tegen Trump zegt, alles wat jij doet tegen Canada, krijg je terug van Canada en Europa. En andersom ook, alle maatregelen tegen Europa worden vergolden door Europa en Canada. Dat zou natuurlijk.
6: Nee, alles is mogelijk, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat kan dus niet. Ja.
4: Nee, oké. Jammer, Oscar. Oh ja, dit was nog wel een leuke. Neem we nog even mee. Peter de Groot, die was gisteren het

0: Bij het huis van zijn onlangs overleden oma. Gecondoleerd, Peter. Ze was 99 geworden. En bij het opruimen kwam hij een krant tegen van 11 mei 1951. Beetje vergeeld, beetje schade, maar grotendeels intact. En de voorpagina die viel hem wel op, want daar las hij de volgende koppen. Engeland en de koloniën zetten rubber export naar China stop. Zeldzame grondstoffen. Israël sloeg order van Veiligheidsraad in de wind. Ook niks nieuws onder de zon dus. Gromyko steekt 1 vinger toe. Dat is een kleine concessie van het Kremlin. Dat gebeurt kennelijk ook nog wel eens. Straatsburg wenst ratificatie van Schuman-plan. Dus Europese eenwording daar toen nog over de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En Van Vleet bezoekt frontlinie. Dat moest Peter even opzoeken, maar dat had betrekking op de Korea-oorlog. Maar nou is dus zijn vraag, één voorpagina hier. De wereldorde die toen werd gevormd ging ook duidelijk gepaard met allerlei chaos en onzekerheid. Welke overeenkomsten tussen toen en nu zien jullie naast deze krantenkoppen uit 1951?
1: Nou, ik vind het een ontzettend leuke vraag. En je ziet dus dat 1951 was eigenlijk ook een overgangsjaar in de wereldorde. Hè? Je ziet dus die Europese integratie ontstaan. De oude orde was kapot gemaakt door Hitler natuurlijk. Hè? Nieuwe instituties bestonden al, die werden door Amerika allemaal gepropageerd. Maar niemand wist nog of ze zouden werken. Nou, dat hebben we nu dus ook. We hebben ook nu een nieuwe wereldorde waarvan we nog niet precies weten hoe dat allemaal gaat. We weten wel dus dat die oude door Amerika geleide NAVO, dat die echt een enorme averij is opgelopen. Nou, dan wat kleine puntjes. Hè. Het is natuurlijk ontzettend grappig dat Londen wilde in 1951 voorkomen dat Maleisië en Singaporees rubber die Chinese oorlogsinspanningen in Korea zou ondersteunen. Hè. Dat was natuurlijk belangrijk. En nu hebben we discussies over chips, over zeldzame aardmetalen, batterijen, kritieke materialen. En nu zien we dat China dus heel machtig is. Die gebruikt zijn dominante positie hier. Hè. Dus je ziet gewoon dat China veel machtiger is geworden. Nou ja, wat ik ook wel aardig vind is dat Duitsland toen hè, lijkt op Europa nu. Hè. Die economische macht van Europa moet natuurlijk opnieuw militaire macht gaan worden. Hè. We hebben dat met Duitsland gezien dat het uiteindelijk ook lid van de NAVO mocht worden. Dat was nog een hele toer, hè. Europese integratie werd voortgedreven door externe dreigingen, het Schuman-plan. We hebben veel aan de Russische dreiging te danken. Dat is nu eigenlijk ook zo. Dat we zien dus door het dreigen van Poetin dat Europa toch meer eenheid vindt. Ik vind het ontzettend leuk, al die parallellen. Wat vind jij ervan, Rob?
2: Ja, dat vind ik ook. En die parallellen zijn er altijd al geweest. Nieuwe wereldorde betekent gewoon chaos. Betekent gedoe. Betekent machtsstrijd. Nou, dat is precies wat we op dit ogenblik zien.
0: Toen was de oude wereldorde nog nieuw, zeg maar.
2: Ja, en dus dat zijn van die machtsverschuivingen die gewoon per definitie tot gedoe leiden. En dus wat dat betreft is het niet verbazingwekkend dat je ongeveer dezelfde soort krantenberichten leest toen als nu. Groot verschil. Toen ontstond de bipolaire wereldorde, dus met twee grote machtsblokken die tegenover elkaar stonden. Het westelijke machtsblok geleid door Amerika met de NAVO-landen en het oostelijke machtsblok geleid door de Sovjet-Unie. Nou, dat is ten einde gekomen in 1989 tot 1991 met de ondergang van de Sovjet-Unie. Dat is denk ik het hele grote verschil hier. Maar de overeenkomst is natuurlijk, als het gaat verschuiven in de wereld, dan leidt het tot gedoe. En dit zijn fantastische voorbeelden van wat er dan kan gebeuren toen en nu.
0: Ja. Zo is het. Volgens mij was eigenlijk sowieso de jaren 50 was best een linker tijd, geloof ik, hè, in de Koude Oorlog. En dat het eigenlijk pas na de Cuba-crisis in 63, zeg ik dat goed? Dat
2: 62.
0: Beetje 62. Dat er toen een beetje wapenbeheersing en laten we met elkaar praten en zorgen dat het niet uit de hand loopt. Maar daarvoor was het wel
2: De jaren 50 waren de jaren van de Mutual Assured Destruction. Dus als het dan fout ging met kernwapens, zou er niks meer overblijven van de hele wereld. En dat was ook een bewuste strategie. En in 1962 met de Cuba-crisis, toen was dat moment akelig erbij gekomen. En dat heeft wel tot enige bezinning geleid van dit is misschien toch niet zo handig. Als we dit doen, laten we proberen om te komen tot een soort van détente, een soort van ontspanning. Ja. Dus dat heeft de discussie wel op een ander vlak gepositioneerd. En dat is denk ik nu ook weer nodig. Er moet iets bijna helemaal fout gaan. Willen we tot bezinning komen en zeggen van oké, misschien moeten we toch maar weer gaan praten met elkaar.
0: Ja, het ging parallel over het met 51 is dat we nu waarschijnlijk ook nog wat linkerjaren tegemoet gaan voordat de mogelijkheid tot ontspanning zich aandient.
1: En wat ook leuk is, het Duitse vraagstuk. Hè? Moet je voorstellen dat het idee van de Europese Defensiegemeenschap was in Frankrijk geboren, het plan Plevin. Maar toen het dus in het Franse parlement kwam, toen dachten die Fransen, ja jeetje, dan krijgen Duitsers weer een krijgsmacht en zo. Dat kan toch allemaal niet? En toen is het gestorven daar. En nu zien we dus dat Duitsland helemaal een onderdeel wordt, ook van een Europese poging. Maar dat nu ook, en daar gaan we ook nog podcasts over maken, dat mensen zeggen, ja, maar stel je voor dat de AfD de meerderheid krijgt, dan hebben we het Duitse vraagstuk weer terug. Hè?
0: Ja.
1: Dat is ontzettend interessant.
0: Met dan opnieuw het sterkste leger van Europa, toch? Ja. Dat is de doelstelling nu.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Nou, hoop niet dat we dat ook allemaal nog een keer gaan meemaken. Nee. Duitse vraagstuk in de 21ste eeuw. Wij moeten even door. Dus ik dank jullie voor de beantwoording van de vragen. En morgen verder.
1: Tot morgen, jongens.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen, je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
6: Goed dat je luistert. Welkom op deze donderdag 27 augustus. Het is tijd voor de grote Nvidia-show.
7: Q2 revenue of $96.2 billion. The estimate was $92.3 billion. Q2 adjusted EPS of $2.22. Q2 adjusted gross margin of 75%. Sees Q3 revenue $108 billion. Holy schmoly.
6: Ja, het toetje van het cijferseizoen is er en dat stelt niet teleur.
8: Nvidia heeft niet alleen een goed kwartaal achter de rug, het is ook nog eens veel en veel positiever over volgend jaar.
9: Nvidia just did something it never does. It gave us a full fiscal year growth outlook. Revenues will grow 70% in fiscal 2028.
8: Deze aflevering staan we uitgebreid stil bij Nvidia.
6: Hoor je trouwens ook nog even over de cijfers van Salesforce. Die worden eindelijk een keer beloond.
8: Groene beurs in de VS, maar niet bij ons. De AEX sloot 0,4% lager op 1103 punten en een beetje. De grootste daler was Shell, dat verloor bijna 2%. We gaan de beursdag doornemen en er zijn techcijfers. Dus is hier Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Heb je er zin in?
10: Zeker weten, jongens. Hartstikke leuk.
6: Mooi man, goed dat je er bent. En omdat jij er bent, Jordi, trappen we af met de Nederlandse chipindustrie. Met een onderzoek van het CBS, om precies te zijn. De onderzoekers daar hebben namelijk gekeken naar de omzet van de Nederlandse chippers sinds 2019. En die komen tot de conclusie dat de omzet in die paar jaar tijd ruim verdubbeld is. Vorig jaar kwam de omzet uit op ruim 45 miljard euro. Een spectaculair cijfer, zegt BNR's huiseconoom Han de Jong.
11: Ja, het is niet zo spectaculair als Nvidia. Maar het betekent wel een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 14%. En dan in een economie die, hoe sterk groeien we? Laten we nou, als we 1,5% groeien per jaar, dan zijn we al heel erg blij. Dus het is 10 keer zoveel als de economie als geheel. Ja, die 46 miljard is natuurlijk ook een significant bedrag. Je mag dat niet 1-op-1 vergelijken natuurlijk. Maar ons totale BBP is zo'n 1100 miljard. Dus dit is, laten we zeggen, 4% van onze economie.
6: Ja, en het bijzondere is, verreweg het meeste van al die omzet komt van ASML. Dat had vorig jaar een recordomzet van bijna 33 miljard euro. Is dat ook de reden, Jordi, dat jij onder een ASML-dekbed slaapt? Omdat ASML zo belangrijk is voor de Nederlandse industrie?
10: Nou ja, het is natuurlijk zeker als belegger leuk om juist in die hoek te zitten waar de groei zit, hè, waar de actie plaatsvindt. Nou, nu zeker met AI is dat wel echt voor een groot gedeelte gewoon in de chipsector, onder meer bij ASML.
6: Daar gooi je er echt een grapje in over het ASML-dekbed. Maar mooi dat ik je nog gelijk serieus...
8: Inhoudelijk programma dit, Jelle.
6: Oh ja, sorry.
8: Ja, door naar een bedrijf dat zelf belegt, maar je kunt er dan ook weer in beleggen. Dat is Van Lanschot Kempen, de vermogensbeheerder. Dat heeft een mooi half jaar achter de rug. Het zag de winst met liefst een derde groeien. Dus zat er vanmiddag een goed gemutste topman bij BNR.
3: Het ging goed op de markten, dus het ging goed met onze klanten. En dat zie je dan ook terug in ons resultaat. En daarnaast is ook het renteresultaat gestegen. Dus die twee factoren in combinatie met kosten die we goed onder controle hebben, ja, heeft geleid tot een mooie winststijging van 30%.
8: Ja, je hoort het van Lanschot Kempen. Dankt die groei ook wel een beetje aan de flink gestegen beurzen. Maar er werd ook gewoon meer belegd bij Van Lanschot Kempen, vooral door pensioenfondsen. Ondanks die mooie cijfers blijft het aandeel wel een beetje steken. Dat verloor ruim 1% vandaag. Toegegeven daarbij, de koers was ook al wel hard opgelopen. Dat kreeg er dit jaar alleen al ruim 22% bij.
6: Gaan we door naar Lisa Cook, voor wie haar niet kent. Dat is een van de Fed-leden van de Amerikaanse Centrale Bank. En de vrouw die door president Trump werd ontslagen. Maar daar waarvan dan weer het ontslag door rechter werd teruggedraaid. En nu probeert diezelfde Trump haar weer te ontslaan. Het draait allemaal om haar vastgoed. Ze zou bij meerdere huizen hebben aangegeven dat het haar hoofdverblijf is. Hypotheekfraude, roept Trump daarom, reden voor ontslag. Maar, zegt haar advocaat nu, dan zijn de president en zijn minister van Financiën ook verkeerd bezig. Want ook Trump en Scott Bessent hebben namelijk meerdere huizen aangegeven als hoofdverblijf. Dus die moeten dan ook ontslagen worden. Nou, kortom, ik denk dat Lisa Cook ook deze ronde wel weer gaat winnen.
8: Gaan we naar de robotaxis van Elon Musk. Want die komen naar Nederland, een soort van dan. Niet als taxi, maar je kunt er straks wel in gaan rijden zonder er zelf eentje te bezitten, die zelfrijdende Tesla's. Want deelautoplatform MyWheels neemt ze namelijk op in de vloot. In eerste instantie alleen in Den Bosch met 30 stuks. Dus je moet wel een beetje goed zoeken als je er eentje wil rijden. Maar je kan er dus wel in rijden als je wil. En onze verslaggever Martijn de Rijk, die mocht alvast een proefritje proberen.
12: Ik heb de neiging om het stuur weer vast te pakken, maar dat hoeft dus niet.
13: Ja, het is echt even wennen. Maar als je er eenmaal over hebt gegeven en je bent bewust dat het ook echt iets is waar je op kan vertrouwen, ja, dan bent het heel makkelijk.
12: We zijn door Oranje gereden.
13: Ja, en er zat een flitser stond er ook.
12: Ja, ook dat?
13: Nee, maar joh, het was goed, het was goed.
8: Ja, nog niet helemaal waterdicht, die techniek dus. In de VS zorgen die robotaxis dan ook voor een hoop gedoe als sociaal rijgedrag. Fout parkeren, noem maar op. Soms dat ze in één keer midden op de weg stil blijven staan.
6: Weet je hoe jij altijd rijdt met de BNR-auto?
8: Weet je, mijn rijgedrag, ja. Maar daar dus de hele tijd. En die zenuwachtige meneer die je net hoorde was trouwens de CEO van MyWheels. Dus die was bang voor de boete, denk ik. Laurens van de Vijver heet die man. En die had eerder vanochtend al meer gedoe met die auto's meegemaakt.
13: Nou, ik moet je bekennen. Eerder vandaag hebben we hierheen gereden. En toen reed hij vol door een doorgetrokken streep. Dus het is voor ons ook nog een experiment. Laat ik dat voorop stellen.
8: Ja, helemaal zelfrijdend zijn die auto's eigenlijk ook nog niet. Daarvoor kwamen ze namelijk niet door de RDW-keuring.
6: Jeetje, ja. Het was steeds beter. Wat een goede reclame voor je bedrijf. Die man die zal ook ophalen. Maar goed.
8: Ja, het is een experiment, benadrukt hij ook. Ja. Je mag er alleen in met een rijbewijs. En je bent als bestuurder ook zelf verantwoordelijk voor alle brokken die je in die auto maakt.
6: Goede cijfers, slechte cijfers, het maakt beleggers nooit uit. Het aandeel van Salesforce werd altijd uitgekotst, maar nu niet. Het vertrouwen komt toch weer een beetje terug.
8: We gaan het er zo over hebben. Vertel ik je ook waarom Donald Trump gratie verleent aan een sjoemelende belegger uit het Amerikaanse congres.
6: Eerst Nvidia, dat heeft een krankzinnig goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg met 106% naar ruim $96 miljard. De winst groeide nog harder, die steeg met 126% naar bijna $60 miljard. Maar dan moet het echte vuurwerk nog komen.
9: Nvidia just did something it never does. It gave us a full fiscal year growth outlook. Revenues will grow 70% in fiscal 2028. And what is astonishing about that is Wall Street went into this earnings thinking that revenues would grow 45% in fiscal 2028. And what's more, you have Jensen Huang, the CEO of Nvidia, and Colette Kress, the CFO, explaining that if it weren't for supply constraints, their business would be growing even faster.
6: Nvidia ziet de omzet volgend jaar dus met 70% groeien. Iets dat niemand aan zag komen. Maar je hoort het, de directie zegt dat Nvidia nog harder had kunnen groeien als er geen chiptekorten zouden zijn. Jordi, het zijn dus eigenlijk alleen maar die chiptekorten die Nvidia kunnen afremmen op dit moment.
10: Nou, eigenlijk is het niet echt een chiptekort. Eigenlijk is het meer gewoon een krapte in de hele supply chain. En hoe je denk ik het beste kunt zien is dat iedereen bij Nvidia vaak dat ze alleen de chip ontwikkelen. Maar eigenlijk ontwikkelen ze heel de AI-server. Een hele grote kast die vol met zowel de eigen chip zit als ook de chips van bijvoorbeeld de Micron, SK Hynix. Noem het allemaal op. Alsmede nog honderden, zo niet duizenden andere componenten. En als je nu ziet op wat voor schaal en met wat voor tempo Nvidia aan het groeien is. Dat is eigenlijk dat is ongekend. Dat maakt ook dat die supply chain net zo hard moet mee kunnen groeien als dat Nvidia wil.
6: Een soort van groeipijn eigenlijk.
10: Ja, het is eigenlijk een soort van groeipijn. En dat is eigenlijk ook precies het verhaal met die 70%. Dat is met wat ze nu aandurven. Ja. Maar als je puur kijkt naar de vraagzijde, dan kan het waarschijnlijk nog steeds harder. Dus het is puur gewoon die tekorten in de supply chain, die krapte die daar zit, die groei toch lijkt te belemmeren.
6: En die groei tot nu toe is al ongekend. Dat zie je dus aan afgelopen kwartaal, dat die omzet en winst meer dan verdubbeld zijn. Nog even, waar halen ze die groei precies vandaan?
10: Nou, eigenlijk voor een groot gedeelte de zogeheten hyperscalers. Hè, dat is ook een apart omzetsegment geworden binnen Nvidia. Nou, dan moet je gewoon denken aan de grote spelers zoals Alphabet, Oracle, Amazon, Microsoft, Meta. Die massaal datacentercapaciteit aan het bouwen zijn om hun AI te faciliteren. Maar je hebt inmiddels ook een heel ander belangrijk segment. En het is eigenlijk alles wat daar niet toe behoort, om het zo te zeggen. Nou, dan moet je denken aan de zogeheten neoclouds. Nou, dat zijn relatief nieuwe spelers zoals Nebius, CoreWeave. Mm-hmm. Maar ook gewoon andere projecten die niet bij die grote techbedrijven horen, maar die zelf met AI bezig zijn. En dan toch bij Nvidia aankloppen om die infrastructuur na te zetten. En dat is ook een groeimarkt waar nog steeds een heleboel rek in zit.
6: Gaan we naar die outlook. Ik zei het net al, ze denken dat die omzet even met 70% gaat aandikken. Analisten die gingen uit van ongeveer zo'n 40%, daar toepen ze dus flink overheen. Gaan ze die goede waarmaken?
10: Nou, als je het zo hoort en leest, want dit was eigenlijk een mededeling die in de earnings call werd gedaan. Het stond ook niet in het persbericht. En je zag eigenlijk toen die earnings call begon, dat toen dat getal viel, die 70%, dat ook in één keer de aandelenkoers daarop reageerde, 5% hoger. En nou ja, als je dat gewoon afzet tegen die verwachting, is het natuurlijk gewoon serieus meer. Nou, als je het zo leest, dan lijkt het erop dat dit echt wel een soort conservatieve doelstelling is van Nvidia. Omdat ze aangeven dat het juist die supply chain is die het moeilijk maakt om uiteindelijk bij wijze van spreken 100% te kunnen groeien. Dus dit lijkt toch echt wel onder voorbehoud van dat er geen rare dingen gebeuren. Dat ze zich comfortabel voelen om dit in ieder geval op tafel te kunnen.
6: Maar een bedrijf dat al zo hard is gegroeid, dat zegt we gaan nog een keer met 70% groeien, dat noem jij conservatief.
10: Nou ja, dat is het zeker niet. En dat maakt het eigenlijk, dat is precies hier een beetje de paradox. Het is eigenlijk ongelooflijk wat er gebeurt.
6: Even advocaat van de duivel, ik dacht ook die koers die was op een gegeven moment aan het wegzakken. Komen ze nu hiermee om het aandeel weer een beetje omhoog te krikken?
10: Nee, dit is in principe gewoon van tevoren is dat voorbereid wat je gaat zeggen in die earnings call.
8: Ik heb ook wel collega's van je gehoord de afgelopen tijd die zeiden er kan nog wel wat bij dat aandeel. Wat denk jij, is het wat goedkoop geworden dat aandeel?
10: Nou, het was goedkoop voor deze cijfers, als je het mij vraagt. En Het is nu nog een stuk goedkoper, omdat de groeiverwachtingen opwaarts worden bijgesteld door de onderneming zelf en nu dus ook vandaag door analisten de beleggers. Nou, als je gaat rekenen, je kijkt naar kalenderjaar 2027... dan lijkt het erop dat Nvidia meer dan $13 per aandeel gaat verdienen. Nou, kijk je dan een jaar verder, dan ga je waarschijnlijk richting de 16, 17 toe. Nou, dan handel je nu op, 16, 17 keer de winst voor 27 en 13, 14 keer de winst voor het jaar erop. Dat is gelet op het profiel van Nvidia. IJzersterke marges, nummer 1 marktpositie, aanhoudende winstgroei, torenhoog vrij kassumgeneratie. Is dat, vind ik, als belegger relatief aantrekkelijk.
8: Maar als je dat zo opsomt, dan valt die koers vandaag eigenlijk nog best mee. Nu 9% in de plus, maar er was ook veel van afgegaan de afgelopen dagen. Dus per saldo staan we nauwelijks hoger. Hoe verklaar je dat dan?
10: Er zijn denk ik een paar dingen die meespelen. Eén, de omvang van Nvidia is natuurlijk enorm groot. Dus je moet ook begrijpen, als je die koers nog hoger wil zetten, heb je daar inmiddels behoorlijk wat volume voor nodig om dat te realiseren. Maar goed, dat is niet de voornaamste reden. Er zijn denk ik een paar dingen waar beleggers toch mee worstelen. Eén, dat is de duurzaamheid van de groei naar de toekomst toe. Mm-hmm. Omdat dat over 3-4 jaar, hoe hard gaat Nvidia dan groeien? Zeker op deze schaal. Ja, nobody knows. Dat is moeilijk in te schatten. Nou, dat is één. Tweede is de winstgevendheid en de winstmarges. Dat is gewoon een punt van aandacht waarbij het gewoon niet duidelijk is. Ja, over 3-4 jaar in de toekomst is dan nog steeds die winstmarge zo hoog als dat die nu is. Want als die lager uitvalt, dan is ook het verhaal qua winst natuurlijk een stuk anders. En het derde, wat je denk ik ook wel duidelijk ziet, is dat beleggers zich toch zorgen maken, / vraagtekens zetten bij hoe groot blijft het marktaandeel van Nvidia binnen de totale capaciteit en datacenters. Nou, Nvidia is natuurlijk de GPU's, voor een deel CPU's, maar je ziet ook dat steeds meer big tech bedrijven eigen chips ontwikkelen. Nou, naar de toekomst toe, hoe verder je vooruit kijkt, hoe moeilijker het wordt om heel goed te kunnen inschatten hoe groot de taart nog is voor Nvidia. Dus er zijn best nog wel wat onzekerheden in die zin.
6: Een van die onzekerheden, dat was het tweede punt dat je aanhaalde, is die winstmarge. Nvidia zegt, we kunnen de chips niet per direct duurder maken, waardoor de winstmarge zakt van 75% nu naar 71%. Dat is wel een behoorlijke tegenvaller. En dan is de vraag ook, gaat dat verder naar beneden?
10: Ja, zeker. En die bruto marge waar we nu over gaan, dat is eigenlijk echt een cruciaal punt van aandacht geweest en nog steeds. En nou, begrijpelijk, hè, dat is uiteindelijk wat een heel groot gedeelte bepaalt onder de streep. En wat je hebt gezien is dat de afgelopen kwartaal die bruto marge stabiel is gebleven rond die 75%. Dat werd ook voor het lopende kwartaal verwacht. En Nvidia liet bij het persbericht eigenlijk al weten dat dat 74% zou worden. Oftewel, het zat al onder de verwachting. Maar in de earnings call gaven ze ook nog aan dat inderdaad die bruto marge de komende kwartalen zelfs verder weg gaat zakken. Zelfs richting de 71%. Om vervolgens het jaar erop weer wat te gaan herstellen richting de 73%, als ik het goed zeg. Nou, waar heeft dat mee te maken? Jij zei het net ook al. Die onderdelen, met name die geheugenchips, die zijn enorm duur geworden. Die prijzen die zijn echt sky high. En Nvidia laat eigenlijk weten, nou, we wisten wel dat die prijzen aantrekken. Die kun je gewoon op de spotmarkt kun je die volgen. Dat zie je bij Micron, et cetera, et cetera. Maar dat gaat dus nog harder dan dat Nvidia had voorzien. En je wil natuurlijk die marge op peil houden. Dus daarom is ook waarom ze vorige week hebben aangekondigd om die prijzen van die AI-servers te gaan verhogen met 1% of 15%. Maar dat doe je natuurlijk niet per volgende dag. Dat doe je op termijn pas. Dus waarschijnlijk over een paar kwartalen gaan die prijsverhogingen hun werking doen. Dan gaat die marge stellen. Maar in de tussentijd, die paar kwartalen die ertussen zitten, ja, merk je toch echt wel die druk op die bruto marge.
6: En komen ze daarmee weg? Want ik heb eerder geleerd bij ASML dat dat met sommige grote klanten dan wel overhoop ligt. Hè? Dat ze de prijs van die machines willen verhogen. Dat valt niet lekker. Kan Nvidia dit wel zo doen over een tijd dat ze die prijs gaan verhogen?
10: Nou, als je nu ziet hoe de vraagzijde zich ontwikkelt, dan lijkt het daar wel op. Die 15%. Dat komt uiteindelijk dan toch terecht bij de Microsoft, de Alphabet, de Amazons, et cetera. En wat je hier goed wel moet begrijpen is dat die geheugenchips en die prijzen, die zijn juist zo hoog, omdat die uiteindelijke vraag naar die AI-service van Nvidia zo hoog is. Dus het helpt ook mee bij de omzet. En dat is nu denk ik ook, kijk, als je alleen het verhaal gaat bij de cijfers van die bruto marge, valt laag uit, maar die groei die wordt geen 70%. Dan denk ik ook dat beleggers negatief hadden gereageerd. Dat was eigenlijk ook de aanvankelijke reactie gisteravond in de nabeurshandel. Mm-hmm. Maar juist omdat die groei zo dusdanig hoger gaat uitvallen dan wat iedereen dacht. Ja, kijk, een bruto marge ruim boven de 70%, ook al is die geen 75%, in absolute termen. Nou, dat is waar menig beursgenoteerd bedrijf hartstikke jaloers van wordt. Ja. Dus zelf als belegger heb ik ook zoiets van, ja, 71% in, nou, als het allemaal aan het opschalen is, als die prijzen echt een impact hebben, nou ja, prima. Als het uiteindelijk boven die 70 blijft, nou, meer dan voldoende.
6: Heel kort, volgens Business Insider gaat Nvidia op overnamepad. Het koopt de AI-startup Hugging Face. Ze betalen er zo'n $13 miljard voor. Is dat een goede deal, ja of nee?
10: Het is in ieder geval een deal met een hoog prijskaartje. Als ik het goed zeg, 80, 90 keer de omzet. Dat is serieus. Wel een relatief klein bedrijf wat snel groeit. Maar waar het eigenlijk op ziet is dat, nou, het is een soort developersplatform. Hè? Dus iedereen die met AI bezig is, met AI-modellen. Ja, het is eigenlijk een soort platform waarmee je het makkelijker aan kunt werken, aan kunt opslaan, aan kunt bouwen, noem het allemaal op. En dat heeft voor Nvidia natuurlijk enorm veel strategische waarde. Omdat Nvidia in de kern natuurlijk een hardwareleverancier is, maar een heel groot gedeelte van hun moat zit eigenlijk in de softwarelaag die daar omheen zit. Dat jij uiteindelijk, als jij die hardware verkoopt aan jouw klanten, dat jij ook de developers iets meegeeft dat ze daar ook echt een heleboel waarde uit kunnen halen.
6: Dus het is een goede deal.
10: Het is denk ik een heel, heel lang antwoord, maar ik denk dat het strategisch gezien een goede deal is. Maar daar wordt ook wel voor betaald.
0: BNR Beurs.
8: Goede cijfers, slechte cijfers, het maakt de beleggers eigenlijk nooit uit, want het viel altijd tegen bij Salesforce. Maar nu niet, want het aandeel gaat hard omhoog. Het staat ruim 21% in de plus op dit moment. Echt fors. Het waren in ieder geval ook wel weer goede cijfers, om dan die toch ook maar even te noemen. 11% meer omzet en de winst per aandeel, ja, dat is dan het voordeel als je koers een beetje achterblijft, was zelfs 103% hoger. Daarnaast gaat ook de outlook omhoog. Nou, de CEO van Salesforce zat bij CNBC en die had dus ook wel wat bewijsdrang tegenover al die voorheen chagrijnige beleggers.
14: Skeptics said customers are going to leave and attrition is near its lowest level ever. Agentic use of the platform has surged six times, Jim, because agents are using more Salesforce than ever via our model context protocol calls, and apps are not dying, they are growing. 9 out of those top 10 AI companies use Salesforce.
8: Yes, om even met het grote nieuws te beginnen. Salesforce gaat samenwerken met Anthropic. Dat is een AI-bedrijf. Het probleem bij Salesforce was juist de vrees dat het een beetje weggeconcurreerd zou worden of overbodig zou worden door AI. Is dat ook de reden dat het aandeel hoger staat? Dat mensen denken ze halen het zelf binnen?
10: Dat is één van de redenen. Kijk, de CEO van Salesforce, dat is op marketinggebied wat dat betreft de genie. Die had verzonnen, laat ik samen met de CEO van Anthropic, Dario, meteen 1 minuut na het persbericht van de cijfers een persconferentie doen op CNBC, waarbij ik dit ga aankondigen. Nou, dan ook nog de naam, hè, CloudForce. Nou ja, Cloud kent iedereen, Salesforce. Nou, dat is natuurlijk geniaal vanuit de marketing oogpunt. Dat gezegd hebbende, waar inderdaad die twijfel zat bij software aan zich en ook zeker bij Salesforce, is dat uiteindelijk de groei die verwacht wordt, zeker naar de toekomst toe, niet haalbaar zou zijn omdat er te veel AI-alternatieven op de markt zouden komen. Nou, bij een softwarebedrijf wil je eigenlijk 1 ding zien, en dat is dat er juist wel omzetgroei is. Dus daar was de twijfel. Nou, wat je nu eigenlijk ziet bij die cijfers is dat die twijfel toch lijkt weg te vallen bij beleggers. En die twijfel heeft er natuurlijk heel lang boven gehangen, als een soort donkere wolk eigenlijk boven heel de sector. Dus het helpt zeker mee.
8: Maar is dat niet een beetje makkelijk dan? 1 samenwerking en gelijk alle zorgen weg?
10: Het is onderdeel van. Hè. Kijk, die cijfers zelf, dat is eigenlijk ook de voornaamste reden die hier meespeelt. Die zijn solide. Wat je daar met name ziet, is dat de zogeheten CRPO, dat is de backlog die de komende 12 maanden uitgeleverd wordt, dat die aan het accelereren is. Die steeg naar 14% groei op jaarbasis. En dat is eigenlijk een versnelling ten opzichte van een kwartaal eerder. Een aantal kwartalen ervoor bleef dat eigenlijk vrij stabiel, dat groeipercentage. Nou, dat begint nu te accelereren. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde als het scenario waar beleggers voor vreesden. Oftewel, in plaats van dat de groei afzwakt, lijkt die toch wel te gaan kunnen accelereren. Nou, als je dan ook nog kijkt wat de CFO bijvoorbeeld zegt, er is ook nog een indicator aan hoeveel nieuwe contracten er binnenkomen. Ja, ook daar geven ze aan van de groei daarvan ligt gewoon op het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Nou, dat alles bij elkaar en dan zeker nog zo'n mooie aankondiging erbij met Claude van Anthropic. Ja, dat maakt toch dat beleggers in 1 keer denken van hey, misschien zijn we allemaal wel heel negatief geweest met z'n allen. Nou, tel daarbij op dat het aandeel eigenlijk heel vriendelijk gewaardeerd is geweest vanwege die zorgen. Dan heb je eigenlijk perfect recept voor zo'n koersstijging die zo explosief is.
8: Ja, ik dacht daarbij wel, als je dan je AI extern moet inkopen, eigenlijk precies bevestig je daar niet mee de zorgen van beleggers, dat ten eerste, dat het misschien een probleem gaat worden, AI. En daarbij, wat is de toegevoegde waarde van Salesforce dan nog? Als je een extern bedrijf, een AI-bedrijf nodig hebt voor de toekomst van je bedrijf.
10: Ja, heel goed punt. Hoe je het denk ik het beste kunt zien is dat you get the best of both worlds. Claude is natuurlijk degene die met AI voorlopen is op dat gebied. Tientallen, honderden miljarden uitgegeven om dat in de markt te zetten. Maar Salesforce is eigenlijk gewoon een traditioneel CRM-platform. Maar met heel veel gebruikers, heel veel data, heel veel interfaces, heel veel workflows. En ja, je kunt als Salesforce wel zeggen, ja, wij gaan dan ook onze eigen modellen ontwikkelen. Wij gaan dan ook onze eigen datacenters bouwen. Je kunt ook zeggen, je bundelt de krachten met gewoon het grote platform dat iedereen al kent, dat in de markt staat, die al het harde werk al heeft gedaan. En we gaan zoeken naar een alternatief om dat gezamenlijk in de markt te zetten, waar we allebei baat bij hebben. Nou, en dat lijkt nu toch de gekozen oplossing. En ik denk dat het strategisch eigenlijk wel een verstandige keuze is.
0: BNR Beurs.
6: We gaan naar Wall Street. Nou, die hebben er zin in. De Dow Jones staat 0,4% in de plus. De S&P 500 wint 0,8%. Maar daar komt hij. De Nasdaq krijgt hem liefst 1,5% bij.
8: Het is een techfeestje vandaag. Salesforce doet het dus goed, maar ook CrowdStrike behoort tot de winnaars. Trekt ook die Nasdaq mee omhoog. 18% in de plus op dit moment. Ze kwamen met goede cijfers, 26% meer omzet. En het bedrijf maakt ook meer winst, een klein beetje. $5,3 miljoen winst in het afgelopen kwartaal. Tegenover een netto verlies van ruim $70 miljoen een jaar eerder. Dus dat gaat op zich de goede kant op. Door AI is er ook meer vraag naar cybersecurity. En daardoor profiteert het bedrijf en dan kan ook de outlook omhoog.
6: Het aandeel Okta valt ook op. Dat staat 26,8% in de plus. Omzet en winst zijn beter dan verwacht. Omzet met een 10e omhoog. De winst bijna verdubbeld. Zorgt ervoor dat Okta gelijk de omzetverwachting voor de rest van het jaar verhoogt.
8: En dan tot slot nog een heel kort verhaal. Een opvallend bericht over een voormalig Amerikaans congreslid dat een beetje vals gespeeld heeft op de beurs. Steve Bayer heet die meneer. Hij werd onderzocht door de SEC nadat hij in juni werd veroordeeld voor handel met voorkennis. En niet zo'n beetje handel met voorkennis. Daarmee had hij namelijk 3,5 ton verdiend. Dat is best wel fors. Maar president Trump die gaf hem gratie, waardoor die aanklacht verdween. Geen straf voor deze meneer. En nu ziet de SEC daardoor ook geen basis meer voor verder onderzoek. Waardoor ze het onderzoek weer intrekken.
6: Wat een verhaal.
8: Ja, bijzonder. En dan zit het erop van het Amerikaanse congres. Is het een kleine stap naar de vooruitblik van morgen. Het cijferseizoen zit erop, je kunt het weer wat rustiger aandoen. Maar stilzitten is er zeker niet bij, want macro-economische cijfers die blijven gewoon doorgaan. Het CBS geeft een update over de producentenprijzen. We horen het Japanse consumentenvertrouwen. En er komen zelfs nog inflatiecijfers, die van Frankrijk en Duitsland. Maar de ogen zijn vooral gericht op Jackson Hole, een vallei vlakbij Wyoming, waarbij alle belangrijke economen van de wereld deze week samenkwamen. Nou, die week wordt afgesloten met een speech van de baas van de Fed. Een belangrijke speech, want het geeft kersvers voorzitter Kevin Warsh de gelegenheid om te vertellen waar het naartoe moet met de Amerikaanse economie. Dan is er toch nog één verdwaald bedrijf dat nog wel met de cijfers komt, al zijn die niet per se heel boeiend voor jou als belegger. Het zijn de cijfers van InPost, nu nog beursgenoteerd aan de AEX, maar er komt een overname aan, dus veel invloed op de koers zullen die cijfers niet meer hebben. En heb je aandelen aan de Britse beurs, dan kun je die ook links laten liggen, want de beurs in Londen, die is dicht.
6: Dit was de BNR Beurs van donderdag 27 augustus. Wij hadden echt nog wel een half uur door willen gaan. Maar ja, we zijn gebonden aan tijden hier. Er staat iemand me heel streng aan te kijken, Jordi. Ik kan nog wel een half uur met je door willen gaan, maar het mag niet.
10: Nee, helaas. Maar het goede nieuws is, de software summer is begonnen.
6: De software summer is begonnen. Jordi Beuving van de aandeelhouder die zich speciaal insmeert voor de software summer.
10: Zeker weten.
8: Het hot cool summer, dacht ik. Of wat dan?
6: Een cruel summer van Taylor Swift. Een software summer, die moet je claimen.
10: Ja, zeker weten.
6: Shirtjes drukken, aandeelhouder.
10: Petje erbij, pennen voor jullie. Komt goed.
8: Het zit erop, de BNR Beurs van vandaag. Maar morgen zijn we er gewoon weer, dus wees er dan weer bij, zou ik zeggen.
6: Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen. Doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met de Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Scholen moeten tegenwoordig alles tegelijk kunnen. Kinderen leren lezen, rekenen, kansenongelijkheid verkleinen, omgaan met AI, personeel zien te vinden en over al die thema's ook nog verantwoording afleggen. Dus veel, maar als niet alles kan, waar moet dan de prioriteit liggen? Wat moeten scholen kiezen? Wat valt af? Hebben ze zelf nog de regie? Mijn gast van vandaag weet daar het antwoord wel op, hoor. Freddy Wijma, hij is voorzitter van de PO-raad, dus de belangenorganisatie van het primair onderwijs, basisonderwijs in ons land, zeg maar. Welkom.
7: Dankjewel.
6: Welk rapportcijfer geef jij het huidige basisonderwijs in Nederland?
7: Ja, daar kan je op heel veel verschillende manieren naar kijken. He, maar als ik kijk naar de spirit, naar de kracht van het primair onderwijs, he, als ik kijk in de ogen van de kinderen, mm-hmm, en ook van leraren, ga ik gewoon voor de 8.
6: Een 8?
7: Ja hoor.
6: Wat een hoog cijfer.
7: Ja.
6: Want ze kunnen niet meer lezen, die kinderen, als je de PISA-scores mag geloven. Het rekenen blijft achter. Dus er is veel sentiment, negatief sentiment rond ons basisonderwijs.
7: Ja, maar je zegt het primair onderwijs als geheel, hè, ja, als sector. Ja. En ik vind dat we daar nog steeds heel erg trots op mogen zijn. Mm-hmm. Maar daarmee zeg ik zeker niet dat wij dat er geen vraagstukken zijn in onze sector. Hè. Je hebt ze zelf ook al benoemd. Je zou kunnen zeggen dat wij een big three hebben. Hè. We hebben het over kwaliteit vaak. We hebben het vaak over kansengelijkheid.
6: Ja.
7: We hebben het over de personeelstekorten.
6: Ja.
7: En een vraagstuk dat wat mij betreft ook heel groot is en veel te weinig aandacht krijgt.
6: Ja.
7: Dat is de problematiek van de schoolgebouwen.
6: Slecht en die schoolgebouwen.
7: Een 3 of 4 voor mij.
6: Ja, want ze zijn slecht. Ze zijn qua klimaat zijn ze, als het zo gauw te warm is, gaat de school dicht.
7: Ja, behalve als de school goede airco heeft, maar dat is een kleine minderheid van de scholen.
6: Ja, hoe komt het nou?
7: Scholen hebben een groot probleem met het binnenklimaat. Het is niet alleen de temperatuur, het kan te koud of te warm zijn, maar ook bijvoorbeeld de ventilatie. Dus in de coronatijd heeft dat heel veel aandacht gehad. Maar denk ook aan licht en aan geluid.
6: Ja.
7: 60-80% van de gebouwen heeft een niet voldoend binnenklimaat.
6: Mm-hmm.
7: 93% van de gebouwen voldoet niet aan de eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
6: Mm-hmm.
7: Ongeveer de helft van de gebouwen heeft de energielabel C of lager. Nou, dat is het minimumniveau dat wij vragen voor onze kantoorgebouwen. 1 op de 5 gebouwen heeft zelfs maar energielabel G.
6: Ja.
7: Een gebouw is meer dan 40 jaar oud gemiddeld. Afschrijvingstermijn ligt nog veel verder weg. Nou, zo kan ik wel een tijdje doorgaan.
6: Dus dat is echt een zorgenpunt, die gebouwen.
7: Ja, en dat heeft invloed op die big three.
6: Die big three's, de kwaliteit noemde je al, kansengelijkheid, personeelstekort.
7: Ja, want om eens wat te noemen, hè, als de arbeidsomstandigheden niet optimaal zijn, dan neemt het ziekteverzuim ook toe. Mm. Het ziekteverzuim is inderdaad hoog in onze sector, en dat heeft weer een effect op het lerarentekort. We weten uit heel veel wetenschappelijk onderzoek dat een goed gebouw met een goed binnenklimaat heel erg goed werkt voor het leren van kinderen. Dus we doen onszelf enorm tekort. En dat heeft ermee te maken dat er jarenlang, het is niet iets van de afgelopen kabinet of zo, maar eigenlijk decennia lang te weinig is geïnvesteerd.
6: In die gebouwen met name ook.
7: Ja. En die investeringen verdienen zichzelf uiteindelijk terug. Dus we doen onszelf tekort.
6: Ja, maar het is niet iets wat we nu zomaar in één keer oplossen.
7: Nee, maar we zijn op dit moment nog niet begonnen met de oplossing.
6: We zijn er niet eens begonnen.
7: Die knop moet een keertje om en daarom blijf ik het roepen. Mm-hmm. Omdat dat moment een keertje moet komen.
6: Ja. Nou gun ik ieder zijn optimisme, Freddy. Dus ook jou. Dus als je zegt, ik geef het onderwijs als geheel een 8. Vind ik dat dus is mooi, maar ik wil hem toch afpellen met je. Want je noemt zelf de Big Three. Kwaliteit van het onderwijs blijft achter, toch? Zijn we het over eens, denk ik?
7: Ja, het is het hangt er natuurlijk vanaf
6: hoe je er kijkt.
7: Niet alles is gemeten.
6: Uiteraard
7: maar
6: niet.
7: Als je kijkt naar de basisvaardigheden, met name naar de PISA-scores, die overigens op 15-jarige leeftijd worden afgenomen, dan zie je dat wij ons echt zorgen moeten maken. En zeker ook over 2 weken als het nieuwe PISA-rapport verschijnt. Gek genoeg.
6: Het gaat met name om die leesvaardigheid, hè?
7: Ja, met name de leesvaardigheid, maar ook de andere vaardigheden volgens die PISA-scores zijn aan het dalen. Daar zitten we nog wel boven het, of op het Europese gemiddelde, of zelfs boven het OESO-gemiddelde.
6: Ja, de ontwikkelde landen.
7: Want je ziet dat het overal daalt. En bij leesvaardigheid beginnen we ook onder dat gemiddelde te komen. Dus dat is heel erg terecht een heel groot aandachtspunt. Wat heel opvallend is, is je kijkt naar de uitkomsten van onze doorstroomtoets, de vroegere CITO-toets. En de zogenaamde fundamentele niveaus die gevraagd worden van kinderen, en ook de streefniveaus, dan is dat eigenlijk heel erg stabiel gebleven in de loop
6: der
7: jaren.
6: Daar is niet zoveel aan veranderd.
7: Ja, en ik denk zelf dat dat te maken heeft met dat wij op verschillende manieren testen. Bij die doorstroomtoets, die is de vroegere CITO-toets, gaat het heel erg om begrijpend lezen. Mm-hmm. En dat vullen we ook wel best op een hele specifieke manier in. Ik noem het altijd wel eens frutten op de vierkante centimeter. Yeah. En het is niet een manier om leesvaardigheid en leesmotivatie te bevorderen.
6: We gaat het over signaalwoorden en dat soort dingen. Hè? Gaat het dan toch over motieven, signaalwoorden herkennen, dat soort zaken?
7: Ja. Het zijn vaak kleine tekstjes waar je dat dingen uit moet halen. Ja. Heel erg in een context die elk kind ook niet even goed kent. Mm-hmm. Als je vraag hebt over, ik noem maar wat, carnaval. Ja, dan zal het ene kind dat beter begrijpen dan het andere.
6: Limburg zullen ze die beter doen, bedoel je te zeggen.
7: Ja.
6: Maar goed, dus die kwaliteit. Nou, oké. Dan hebben we de kansengelijkheid. Daar hebben we een gesprek over gehad deze week met Marjolein Moorman. Die geeft aan, en gisteren de gast van gisteren ook, Karim Amgar. Die zegt, de zwakkere scholen gaan het eigenlijk steeds slechter doen. Even heel grof geschetst. De goede scholen, in de zin van waar de betere wijken, die gaan eigenlijk steeds beter. Je ziet ze uit elkaar drijven. Dat was een beetje de analyse. Ik schets hem een hele grote pennenstreken. Is dat iets wat jij herkent?
7: Ja, wat je vooral ook ziet is dat de verschillen tussen scholen heel groot zijn. Ja. Niet alleen op dit vlak, maar eigenlijk over de hele linie. En dat is wat de OESO ook zegt. Hè. We zijn niet alleen scoren gewoon niet zo goed meer bij die PISA, maar de verschillen tussen scholen zijn ook heel erg groot. En dat betekent dat we daar heel erg, dat moeten we heel erg serieus nemen. Ja. Hè, want dat betekent dat kinderen ook verschillende kansen krijgen.
6: Ja, en dan hebben we de derde van de Big Three, die personeelsproblemen.
7: Ja.
6: Volgens mij laatste cijfers, jij zal ze beter kennen dan ik, maar ik dacht 7700 FTE die we tekortkomen in het basisonderwijs.
7: Ja, volgens de laatste cijfers is het ietsje lager, maar ik zeg er altijd bij, dat is echt een tijdelijk effect.
6: Bedoel je dat?
7: Het is een demografisch effect. Het leraartekort is de afgelopen jaren gelukkig best wel wat gedaald, maar dan komt dat we net even wat minder kinderen hebben. Maar als je kijkt naar de demografische ontwikkeling en zeker ook de instroom, want de belangrijkste oorzaak van het leraartekort is het feit dat heel veel leraren met pensioen gaan. Mm-hmm. Nou, dat gaat zeker ook de komende 10 jaar gebeuren. Gaan meer leraren met pensioen dan de binnenkomen van de PABO. Zelfs het PABO-instroom stijgt.
6: Ja.
7: En dat betekent dus dat wij rekening moeten houden met groeiende leraartekorten op termijn. Zo vanaf pakweg 2029. Ja, daar moeten we ons dus nu al op voorbereiden.
6: Ja, dan gaan die leraartekorten groeien. Simpelweg omdat er nou eenmaal meer leraren met pensioen gaan dan erbij komen.
7: Ja, en dat is ook niet iets unieks voor het onderwijs. Hè.
6: Het is een maatschappelijk probleem.
7: Hè. Kijk ook naar de zorg.
6: Ja.
7: En heel veel andere sectoren. We hebben gewoon personeelstekorten in Nederland. Ja. Waaronder ook in het onderwijs.
6: Wordt dan wel eens gezegd, Freddy, als al die leraren nou eens een dagje meer zouden werken, want het zijn allemaal part-timers, dan zou dat hele lerarenprobleem, dat tekort, wel opgelost zijn. Klopt dat?
7: Als je puur rekenkundig kijkt, dan klopt dat wel ongeveer. De zogenaamde deeltijdfactor in onze sector is 0,71 of 0,72. Dus er wordt gemiddeld 70% gewerkt.
6: Ja.
7: Dat is ook best wel stabiel. Dat is niet aan het dalen, maar het is helaas ook niet aan het stijgen. Alleen er zijn best wel pogingen gedaan om dat over de hele linie omhoog te krijgen. Dat is best wel taai. En dat heeft te maken met dat personeel echt wel behoefte heeft ook aan maatwerk. Als je mantelzorger bent, dat je af en toe ineens even weg kunt, dat is bij het onderwijs net wat
6: dat ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld als die kinderen in de klas zitten. Ja.
7: Dus dat stelt ook wel grote vragen aan de organisatie van de school, aan de leidinggever, aan de schoolleider. Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar dat is in het onderwijs vaak nog wat taaier dan in andere sectoren. Je kan niet zomaar even weg zijn.
6: Nee, dat is een logisch verhaal. En wat er ook speelt, heb ik me deze week laten vertellen, is dat het in een gezin vaak een tweede baan is. Dus dat ook de zorg bijvoorbeeld voor de eigen kinderen vaak bij diegene ligt die in het onderwijs werkt. En dan lopen die uren natuurlijk mooi op met jouw eigen kinderen.
7: Ja. 87% van de leraren is vrouw. 13% is man. Ook dat is gelukkig niet meer aan het dalen. Want het zou goed zijn als we meer mannen voor de klas hebben. Mm-hmm. Maar het is ook in dit geval niet aan het stijgen. En vrouwen maken gemiddeld minder uren dan mannen. Hè? Ja. Dus dat is wel een van de verklaringen.
6: Ja, 87% is vrouw. Wauw.
7: Ja.
6: Dat is ook een soort ongelijkheid waar we het over hebben dan, hè?
7: Ja, ik denk dat het niet goed is uiteindelijk voor het onderwijs en voor kinderen dat er zo weinig mannelijke rolmodellen zijn, ook voor de klas. Ik denk dus de mannen die je hebt, die mogen zich ook best wel laten zien.
6: Ja. Nou zijn dit problemen die niet gisteren zijn ontstaan. Die zijn er al een poosje. En jij vertegenwoordigt de school besturen als voorzitter van de PO-raad. Dat doe je inmiddels 5 jaar, ben je volgens mij voorzitter van de PO-raad. Dan begin je vol ambities en ideeën. Ik ga de boel eens even veranderen. We gaan het hier eens proberen recht te trekken. Waar mag ik jou op afspreken? Wat is er niet gelukt die afgelopen 5 jaar?
7: Dan ga ik toch eerst iets noemen dat wel gelukt is.
6: Ja, dan ben je bestuurder voor. Ja.
7: En dat is ook wel een hele belangrijke. En dat komt echt niet alleen door de PO-raad. Wij hebben er wel voor meegestreden. En dat is dat de salarissen in het primair en het voortgezet onderwijs gelijk getrokken zijn.
6: Ja.
7: Dat is een hele belangrijke afspraak geweest. Nu 1 jaar of 4 geleden. En je ziet ook de positieve effecten daarvan. Hè. De waardering voor het beroep, hè, zeker ook voor leraren zelf, is daarmee ook gestegen. Ik denk dat het een randvoorwaarde is ook om leraren echt serieus te nemen. Ook in het primair onderwijs.
6: Het zegt ook iets over de waardering voor basisschoolleraren, toch?
7: Ja, zeker. Ja. Dat vind ik wel, ja. En als je, dat is ook wel een beetje arbeidsmarktreclame misschien. Als je leraar wil worden in het primair onderwijs, je kan er echt goed mee verdienen tegenwoordig.
6: Ja.
7: Beter dan veel andere beroepen als hbo'er in de publieke sector.
6: Ja, oké, dus dat is goed gegaan. Maar dan als we kijken naar die big three, kwaliteit, kansengelijkheid of ongelijkheid, de personeelsproblemen, dan ben je er al 5 jaar, zit je daar je tanden op stuk te bijten. Wat is nou frustrerend? Wat is er niet gelukt in die 5 jaar?
7: Ja, wat ik heel erg jammer vind, is dat we er niet in geslaagd zijn in Nederland om, één ding wat ik al genoemd heb, om die knop om te zetten met schoolgebouwen. Wij strijden daar heel erg hard voor. Heeft nog steeds te weinig politieke aandacht. Het tweede punt dat ik zou willen noemen, en dat gaat wel degelijk over die basisvaardigheden, hebben we onvoldoende een gezamenlijke landelijke strategie om te werken aan die basisvaardigheden.
6: Taalrekenen, daar hebben we het
7: over. Ja, ik heb er wel eens een blog over geschreven. Het is heel erg eenrichtingsverkeer geweest vanuit de politiek. Er zijn middelen bijgekomen voor de basisvaardigheden, maar die zijn heel erg in losse subsidies gaan zitten. Scholen hebben heel veel behoefte aan duurzame financiering. En het is ons nog niet gelukt om dat tijd te keren. Ik heb wel hele goede hoop, hè, misschien ook met de urgentie van het nieuwe PISA-rapport, dat we alsnog tot die afspraken gaan komen. Hè. Ook met de staatssecretaris, die heeft ze laten merken, echt wel ook van samenwerking met de sector is. Maar de afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook heel veel politieke wisselingen gehad. We hebben een paar keer ook goede gesprekken gehad met vorige ministers en staatssecretarissen. En dat hield ineens weer op, want het kabinet viel. Hè, of we hadden weer een nieuwe bewindspersoon.
6: Ja.
7: Ik ben al aan mijn 5e bewindspersoon toe in die 5 jaar.
6: Je doet een speeddaten.
7: Bijna wel, ja. Ja. Ja. In een aantal gevallen is dat wel bijna zo geweest.
6: Een soort subsidiespaghetti eigenlijk. Want je krijgt elke keer een ander plan wat dus misschien die basisvaardigheden vooruit moet stuwen.
7: Ja, wij hebben zelf een woord bedacht dat heet subsidieconfetti.
6: Ja, okay.
7: Het strooit op alle mogelijke manieren op hier.
6: Ja.
7: Ik ken het voorbeeld van een school in Tilburg.
8: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Vind jij?
5: Over het algemeen wel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de staat van het onderwijs, van de inspectie. De inspectie is over het algemeen positief. Hè? Uit wel een aantal zorgen. Hè? Over die basisvaardigheden inderdaad. Maar ik vind het zelf wel heel erg belangrijk dat wij ook echt wel het licht schijnen op wat beter moet. Mm-hmm. En ik heb al genoemd, hè, die basisvaardigheden, die kwaliteit over de hele linie. Hè, we hebben veel betere samenwerking nodig.
4: Een nationaal plan om die basisvaardigheden beter te verbeteren.
5: Een van de dingen waar we echt ontevreden over zijn is op de manier waarop dit moment getoetst wordt. Hè, zoals het moment waarop de meeste kinderen zijn nog maar 11 jaar. Maar ook het toetsen zelf, hè, wordt heel eng getoetst.
4: Hoe bedoel je dat?
5: Dus die bredere kennis van kinderen, die wordt eigenlijk amper naar gekeken.
4: Ik snap niet wat je daarmee bedoelt.
5: Ja, dat is de zogenaamde doorstroomtoets, hè? Ja. Vroeger de CITO-toets.
4: Ja, dat snap ik. En Marjolein Moorman maakt ook al een punt. En Karim Angbar, we doen dat te vroeg.
5: Ja, we doen het ook te eng.
4: Ja, wat bedoel je met te eng?
5: Bijvoorbeeld de bredere kennis van kinderen en de bredere inzichten van kinderen, die worden helemaal niet getoetst. Hè?
4: Dus niet alleen taal en rekenen, maar wat zou er nog meer getoetst kunnen worden?
5: Ja, en ook nog bepaalde aspecten van taal. Hè? Bijvoorbeeld het schrijven van kinderen wordt ook heel erg. Daar zijn veel zorgen om, ik denk terecht. Maar dat maakt helemaal niet deel uit van die landelijke toets. Dat is eigenlijk heel gek.
4: Ja. Dat zit er helemaal niet in.
5: Nee.
4: Daar wordt niet naar gekeken.
5: En daardoor dwing je scholen ook bijna, ook omdat ze er door de inspectie wel op worden afgerekend, om heel erg eng te focussen op met name dat begrijpend lezen. Mm-hmm. En dus niet bijvoorbeeld op leesmotivatie of op schrijven. Mm-hmm. Dus daar is nog wel heel erg veel aan te doen.
4: Ja, en
5: daar ben ik duidelijk niet tevreden over. En ik vind dat we dat beter moeten kunnen doen.
4: Ja.
5: Maar daar kunnen we niet in ons eentje als scholen. Hè. Er zijn zelfs wel scholen geweest die hebben gezegd, nou, die basisvaardigheden, of die doorstroomtoets, dat is het gewoon niet. Nee. We gaan hem gewoon niet doen. We gaan dat op een andere manier doen. Nou, toen werd de toenmalige staatssecretaris wel heel boos. En die stuurde de inspectie erop af. En er werden hele stevige maatregelen afgekondigd. Ja. Hè. Dus,
4: want het systeem is nu eigenlijk zo.
5: Ja, je wordt daardoor ook wel heel erg gedwongen in dat systeem. Mm-hmm. Terwijl ik wel vind we daarover moeten hebben. Het goede nieuws is dat ook de politiek en ook de huidige staatssecretaris dat in toenemende mate inziet. Mm. Maar we moeten hem wel even inkoppen de komende tijd, want er is nog niet zoveel op dit moment veranderd.
4: Nee, wat je zegt eigenlijk dus, als ik het een beetje door jouw woorden heen filter, zeg je, ze krijgen goed onderwijs, die dochters van jou. Alleen, ook hun school, net als alle scholen, zit vast in een systeem waarbij we snel toetsen, vroeg toetsen, eng toetsen, hè, dus op een heel nauw vlak toetsen. En die leraren worden dus gedwongen daar naartoe te werken, min of meer. Is dat een goede samenvatting?
5: Ja, dat is zeker het geval. En dat heeft ook invloed op de kwaliteit van het onderwijs en op die basisvaardigheden in bredere zin. Zeker het lezen, schrijven, rekenen.
4: Maar omdat daar nou eenmaal minder aandacht wordt besteed, want dat wordt niet getoetst.
5: En daar word je ook. Hè, want die doorstroomtoets is niet alleen een selectie-instrument voor kinderen in de toekomst. Mm-hmm. Het is heel erg bepalend voor hun toekomst. Maar het is ook nog een afrekeninstrument voor de inspectie van het onderwijs.
4: Ja.
5: Hè, als die doorstroomtoets relatief goed wordt gemaakt,
4: dan ben jij een goede school.
5: Gezien de leerlingenpopulatie, dan krijg je een voldoende van de inspectie.
4: Ja.
5: En anders niet. Hè? En de inspectie zegt altijd wel deels terecht van, ja, we kijken echt wel breder, maar wij zien toch wel dat die uitkomsten van die doorstroomtoets heel erg bepalend zijn.
4: Ja.
5: Dus wij vinden dat daar ook echt wel iets aan moet veranderen. Mm-hmm. En nou, ik ken natuurlijk de school van jouw kinderen niet. Ik heb al eerder gezegd, hè, je ziet helaas wel grote verschillen mm-hmm. tussen scholen. Ook in kwaliteit. En daar kan ik op dit moment helaas niet voor instaan. Hè. Ik zou zelf willen dat in ieder geval gaat, als het gaat om dit soort prestaties en ook over de kansen die kinderen krijgen, dat die verschillen veel minder groot worden.
4: Hoe kun je daar, hoe kun je dat
5: weer die landelijke aanpak nodig.
4: Ik wilde zeggen, hoe kun je dat organiseren? Hoe kun je dat organiseren dat die verschillen die er zijn tussen scholen, die kansen ongelijkheid vergroten, hoe kun je dat verminderen? Wat zou ervoor nodig zijn?
5: Nou, dan heb ik wel heel goed nieuws, gelukkig.
4: Okay, fijn.
5: Het is ook al gememoreerd door Roos Braam, de leraar van het jaar.
4: Ja.
5: En dat is dat wij nieuwe kerndoelen krijgen in het onderwijs. Een nieuw overzicht van wat er verwacht wordt van scholen, wat kinderen zeker moeten hebben geleerd. En die zijn een stuk beter dan de huidige kerndoelen. Ze zijn concreter en ze zijn veel meer in samenhang. Hè. Dus

0: ook in de eerdere Big Five uitzendingen is al gezegd hoe ontzettend belangrijk is dat ook die bredere kennis van leerlingen, die bredere motivatie van leerlingen, dat die een plek krijgt, juist ook om dat lezen, schrijven en rekenen beter te maken. Ja. En die nieuwe kerndoelen die maken dat ook mogelijk. Die zijn inmiddels ook goedgekeurd door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer. Daar kunnen we ook echt mee verder. Wij zijn zelf ook betrokken bij het ook een goede plek geven ervan op alle scholen. En dat is een hele grote kans om alle scholen het beter te laten doen.
1: Ja, ja.
0: Maar we staan wel aan het begin van die hele beweging. Hè? Ja. En als ik het heb over die nationale gezamenlijke aanpak, dan moet dit daar echt de basis voor zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar als vervolgens de inspectie nog alleen heel erg eng toetst, heel erg kijkt naar de uitkomst van die doorstroomtoets alleen, ja, dan komen die bredere vaardigheden minder aan bod.
1: Ja.
0: En dat geldt ook voor dat toetsen zelf. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat nieuwe curriculum heet dat, hè? Die samenhang van kerndoelen, dat is een hele belangrijke basis.
1: Ja.
0: Alleen al het andere moet daar veel meer ook op afgestemd worden. En daar hebben we zowel de sector, de scholen,
1: als de politiek
0: heel erg hard voor nodig.
1: Ja.
0: Vanuit een gedeelde visie. Hè. Er zijn voorbeelden van landen die het ineens veel beter hebben gedaan in de PISA. En dat zijn eigenlijk ook altijd voorbeelden van landen die erin geslaagd zijn om tot zo'n goede landelijke aanpak te komen.
1: Dus er moet een nationaal plan komen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe ga je dat voor elkaar krijgen als voorzitter van de PO-raad?
0: Nou, we zijn gelukkig een van de partijen die daarover aan tafel mogen zitten.
1: Ja.
0: We zijn niet de enige partij. Hè. Er zijn ook organisaties van leraren, van de ouders. We praten ook heel graag met de organisatie van leerlingen. Er zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Maar die hebben vaak heel veel visie ook op het primair onderwijs. Hè. Daar komen ze heel recent vandaan.
1: Ja, daar hebben ze nog in de broekzak zitten. Maar het is eigenlijk gek als het bijvoorbeeld over stakingen gaat. Dan gaat het bijvoorbeeld in het onderwijs gaat over de werkomstandigheden of over salaris. Maar eigenlijk zou je kunnen bedenken, we gaan dus achteruit een resultaat. Misschien zouden we wel een nationale staking van ouders, leraren, de PO-raad samen hebben, waarin we zeggen, en nu moet er een nationaal plan komen om het onderwijs te verbeteren.
0: Nou, ik zou bijvoorbeeld, ik weet dat er heel veel ongenoeg is over die schoolgebouwen, als ik die nog een keertje mag noemen.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou het eigenlijk heel goed vinden als we daar eens een keer met z'n allen echt tegen opstaan.
1: En op wat voor manier zouden we dat moeten doen?
0: Maar gebeuren. Hè? Er is natuurlijk heel veel aandacht voor geweest toen we die hittegolf hadden, net voor de zomer. Dat was niet te doen. Hè? Je vertelt het over je eigen
1: school ging dicht. Ja.
0: Ja. Kijk, een demonstratie voor een landelijke aanpak, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Hè?
1: Een demonstratie voor betere gebouwen?
0: Dat is misschien een beetje bestuurlijk of een beetje politiek.
1: Ja.
0: Hè? Maar samen opstaan voor het primair onderwijs, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Hè? Met leraren in actie heette die, of PO in actie. Net voor de coronatijd. Het is ook een hele belangrijke beweging geweest achter het dichten van die loonkloof tussen primair voortgezet. Ik hoop inderdaad dat zo'n beweging opnieuw op gang komt.
1: Ja.
0: En dat we nog wat steviger staan voor het primair onderwijs. Ook de trots daarop meer laten zien. En ook samen laten zien dat wij het echt beter willen en kunnen maken.
1: Maar wat ik interessant vind is, ik zie ook op school bij mijn dochters, ik zie ontzettend gemotiveerde docenten. Ik zie gemotiveerde directie.
0: Ja.
1: Ik hoor jou.
0: Daar is die 8 voor.
1: Ja.
0: Ik vind dat ze dat verdienen.
1: Ik hoor jou hier vol vuur praten. Ik hoor eigenlijk iedereen hier vol vuur praten over dat onderwijs. Tegelijkertijd constateren we met z'n allen, het moet en het kan een stuk beter. Waar zit hem dat dan in? Is dat nou een systeem? Is het praktisch onhaalbaar om dat systeem te verbeteren? Is het politieke onwil? Zit er toch ook iets bij scholen zelf? Zijn er misschien de ouders? Waar zit het hem nou in?
0: Nou, daarom zeg ik dat het ook een aanpak van iedereen gezamenlijk moet zijn. Want het zou niet terecht zijn om de vinger alleen naar de overheid of naar de politiek te wijzen. Ik moet wel zeggen, de politiek heeft niet enorm geholpen de afgelopen jaren die ik kan overzien. Hè, met vele kabinetswisselen, vele beleidswisselingen. En dan werd er weer bezuinigd op onderwijs. Dan werd dat weer teruggedraaid allemaal. We hebben echt wel wat meer politieke stabiliteit nodig. Maar ik zeg er ook meteen bij, hè, ook als sector zelf kunnen we het beter doen. Hè. We hebben zelf ook wel wat te doen als wij moeten constateren dat die verschillen te groot zijn.
1: Mm.
0: Het onderwijs staat ook wel in een hele lange traditie van diversiteit. Dat is een heel groot goed. Bijna elke schoolconcept dat je wil, daar kan je voor kiezen in Nederland. Die keuzevrijheid is eigenlijk groter dan een heleboel andere landen. En dat gaat terug op een geschiedenis van meer dan 150 jaar. Maar ik denk dat het tegelijkertijd ook heel erg goed mogelijk is om die diversiteit te behouden. En tegelijkertijd ook met elkaar af te spreken. En dit is wat al onze kinderen zeker allemaal moeten leren.
1: Ja.
0: En dat gaat over inhoudelijke kennis, maar het gaat ook over je persoonlijke ontwikkeling. Hè? Je ook een plek in de samenleving verwerven. En onder andere burgerschap ook, maar ook inderdaad hoe je je verhoudt tot anderen. Hè?
1: Ja.
0: Hoe je deel bent van een groep.
1: Ja. Straks hoor je bijvoorbeeld onder andere over de invloed van AI op het basisonderwijs. En ook wel over de vraag of het nou te verdedigen is dat we zo vroeg selecteren in Nederland als het gaat om het vervolgonderwijs, dat voortgezet onderwijs. Ik ga het vragen aan Freddy Wijma. Blijf vooral luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five. There's something evolving. Whatever may come, the world

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Welkom terug bij BNR's Big Five. Deze week over het basisonderwijs van ons land. Want ik onderzoek samen met 5 deskundigen de vraag waarom er steeds meer van basisscholen wordt gevraagd, terwijl tijd, geld, personeel niet meegroeien. Vandaag doe ik dat met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Ik wil eigenlijk beginnen met de kettingvraag, want we hadden het al over dat testen. Jij zegt, ja, kijk, in Nederland, we testen eigenlijk vrij eng. We letten vooral op die leesvaardigheid, maar bijvoorbeeld schrijven wordt eigenlijk niet getest. Dus die leraren zitten ook vast in een systeem waarbij ze die kinderen zo goed mogelijk door die toets heen moeten halen, want dat straalt ook weer af op het resultaat van de school.
5: Ja.
4: Zo hou je dus zo'n systeem in stand.
5: Heel bepalend voor de toekomst van het kind.
4: Ja, absoluut, want ja, dat bepaalt naar welk voortgezet onderwijs het mag. Hangt veel van af. Tegelijkertijd, deze week een paar keer voorbij gekomen, daar gaat de kettingvraag ook over, wij toetsen, vergeleken met andere landen, relatief vroeg, heb ik me laten vertellen. Daar gaat de kettingvraag ook over. Gisteren was de gast Karim Amgar. Hij is mbo-leraar, docent omgangskunde, hij is journalist, schrijver, documentairemaker, een heleboel. Veel energie. Hij had deze vraag voor jou.
6: De vraag die ik aan hem zou willen stellen is de vroege selectie op 12-jarige leeftijd nog wel te verdedigen als we weten dat kinderen zo verschillend zijn? En daarmee zou ik willen zeggen, als je dus het Nederlands onderwijsstelsel vandaag helemaal opnieuw kunt ontwerpen, zou je dan weer selecteren op 12-jarige leeftijd?
5: Het antwoord daarop is nee.
4: Helder en duidelijk.
5: Ja, het probleem is niet alleen vroege selectie. Het is de combinatie van vroeg selecteren en het heel erg sterk verdelen van het voortgezet onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs in verschillende vakjes. Het is ook al door Marjolein Moorman genoemd, maar het voortgezet onderwijs krijgt eigenlijk 7 vakjes.
4: Mm-hmm. Van VMBO, VMBO tot gymnasium en alles
5: HAVO,
4: ertussen.
5: VWO, gymnasium. En de praktijk heeft ook geleerd dat het best wel lastig is om van het ene in het andere vakje te komen. Mm-hmm. Je hebt wel stapelklassen, maar dat is dan vaak alleen HAVO, VWO of VMBO, HAVO. En die wat bredere samenstelling zie je een stuk minder. En wat interessant is, hè, dat heeft onder andere de wetenschapper, nu voorzitter van de Onderwijsraad, Louise Elvers, heel duidelijk aangetoond. Er is heel erg veel overlap in onderwijsprestaties, bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde, tussen VMBO'ers en VWO'ers. Dus we trekken ze ook overdreven uit elkaar. Mm-hmm. En ook omdat het zo ontzettend bepalend is, hè, in welke vakje je terechtkomt, hè, met die doorstroomtoets en met die vroege selectie, doen we onze kinderen enorm onrecht.
4: Ja, laten we dat samen eens afbellen. Waar komt het vandaan dat wij zo vroeg toetsen vergeleken met andere landen in Nederland?
5: Ja, dat heeft een historische oorzaak. Hè. Het is eigenlijk altijd zo geweest. In andere landen is er op een gegeven moment de keuze gemaakt, onder andere een aantal Scandinavische landen, om dat te veranderen. Omdat gezien werd dat het niet productief was, wat niet hielp. En het is in Nederland niet gelukt om dat te veranderen.
4: Terwijl er genoeg mensen zijn uit de sector, in ieder geval deze week, die er voorbij komen. Ik hoor het jou ook volmondig zeggen, die eigenlijk vinden dat we daarmee moeten stoppen. Ja. Dat we dat moeten uitstellen. Wat zou een goede leeftijd zijn om te selecteren?
5: Wij zeggen zelf 14, 15 jaar.
4: Okay.
5: En er zijn overigens ook best wel veel mensen in de sector die hier wel wat zorgen over hebben. Omdat dat ook wel echt een hele grote verandering is. En dat erkennen wij ook. Dus wij zeggen niet van, dit moet volgend jaar anders. De vraag was, als je het systeem helemaal opnieuw zou ontwerpen, zou je het dan zo doen? Nou, dat is heel duidelijk, dat moeten we niet doen.
4: Wat zijn de zorgen in de sector voor de verandering?
5: Je vraagt nogal wat van het voortgezet onderwijs. Hè. Het is, hoe het nu ingericht is. Dat zou je eigenlijk wezenlijk anders moeten willen. En dat kan niet van het een op het andere moment. Maar je kan wel een aantal dingen doen als eerste stappen. Er zijn bijvoorbeeld in Nederland best wel een aantal zogenaamde 10 tot 14 scholen. Dat zijn scholen waar kinderen eigenlijk een doorlopende lijn hebben. Dat is een samenwerking tussen een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs. Die blijven bij elkaar in de klas van hun 10e tot hun 14e. Dat zijn er alleen veel te weinig, omdat door die verschillen in die systemen het best wel moeilijk is om dat vol te houden. Maar dat zouden we veel meer kunnen doen. We zouden die bredere brugklassen ook meer kunnen stimuleren. Heeft Marjolein Moorman ook een voorbeeld van gegeven hoe ze dat in Amsterdam heeft gedaan. Maar ook hier zou ik graag die huisvesting weer willen noemen. Want we hebben ook in de gebouwen de kinderen heel erg uit elkaar getrokken. Je hebt heel vaak HAVO-VWO-scholen, onder andere ook hier in Amsterdam. En dan VMBO-scholen.
4: Ja, die zitten op een andere plek.
5: Ja, weinig bredere scholengemeenschappen. Ja. Waardoor het ook hoogdrempeliger is om van het ene systeem naar het andere over te stappen.
4: Ja.
5: Nou, dat zijn allemaal dingen waar we aan kunnen werken de komende tijd. En daarmee versterken we de voedingsbodem voor later selecteren en die bredere brugklassen.
4: Wie zou er mee geholpen zijn door later te selecteren? Wat levert het ons op als we dat zouden kunnen gaan doen?
5: Nou ja, wij denken zelf iedereen in Nederland. Zeker de kinderen die eigenlijk nog niet hun talenten volledig hebben kunnen ontplooien op hun 11-jarige leeftijd. Er zijn nogal wat kinderen die komen op 4-jarige leeftijd op de basisschool en die hebben nog helemaal geen zijn niet in aanraking geweest met de Nederlandse taal. Hè. Er wordt thuis een andere taal gesproken, vriendjes ook misschien. Dus die hebben dan maar 8 jaar de tijd om dat helemaal te kunnen. Andere kinderen die heel veel andere kinderen is dat natuurlijk heel erg anders. Dus je hebt eigenlijk meer jaren nodig om je talenten volledig tot wasdom te laten komen, zodat je weet wat je volgende stap kan zijn. Dat is bij ons onder andere om die reden te vroeg.
4: Ja, dus
5: maar ik zeg
4: leerlingen
5: ook voor
4: die
5: de kinderen die al goed presteren op die in die groep 8. Want die worden wel heel erg geïsoleerd. Hè? Die ontmoeten ook geen andere kinderen. Hè? We hebben onder andere ook een denk ik onderwaardering van het beroepsonderwijs. Heeft Karim Amgar ook veel over geschreven. Dat heeft er ook wel mee te maken met dat we die systemen heel erg gescheiden hebben gehouden. Ja. Het is ook goed dat ook andere kinderen het belang van beroepsvormend onderwijs inzien en daar ook mee in aanraking komen, ook na 11, 12-jarige leeftijd.
4: Ja. Aan de andere kant zit ik te denken, stel je gaat dus selecteren op 14-jarige leeftijd, zoals je zegt. Zit ze allemaal midden in de puberteit? Dan kan ze al helemaal geen hol schelen misschien.
5: Nou ja, er zijn een hele hoop landen om ons heen, verreweg de meeste die dat wel doen. Dus vind ik gek dat we het in Nederland niet doen.
4: Nee, en daar gaat het goed, zeg je.
5: Ja, zeker. Dat zijn vaak ook landen die beter presteren dan wij in die PISA-scores.
4: Mm-hmm. Ja. Dus die dochters van mij zitten dus in groep 6. Die gaan dus over 2 jaar groep 8. Dan hebben ze dus de doorstroomtoets, et cetera. Die zitten nu al in een traject, dat merk je. Want ze krijgen van die grafieken mee. Maar hen gaat dit te laat komen.
5: Het is eigenlijk niet, hè. Er wordt wel gezegd, de selectie is op 12-jarige leeftijd. Maar die doorstroomtoets, die doorstroomtoets is al begin februari.
4: Ja.
5: Heel veel kinderen zijn er nog maar 11.
4: Ja, ja.
5: En daar zit al een voorlopig advies gaat eraan vooraf. In groep 3 begint het al met de sterretjes en de maantjes. Dus zijn al heel erg in het basisonderwijs aan het voorsorteren. En dat heeft allemaal met dat selectiemoment te maken. En dat hebben we allemaal veel te belangrijk gemaakt. We hebben die toets ook veel te belangrijk gemaakt, onder andere hierom. En dat zou veel meer fluïde moeten zijn. Hè? Die overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Dat zou heel erg goed zijn voor de kansengelijkheid. En uiteindelijk ook voor het land. Want we verspillen heel veel talent. Hè, we hebben nu een nationale talentstrategie. Daar ben ik heel blij mee. Ik vond in het begin dat het primair voortgezet onderwijs wel een beetje weinig aandacht daarvoor kreeg. Dat is nu wat gegroeid. Nou, als je talenten echt serieus neemt, moet je ook hier naar kijken.
4: Mm-hmm. Ja. Laat het ook over de druk op de leraren hebben. Want er was eerst, het was interessant, er kwam een luisteraarsvraag binnen. Die wil ik even met je behandelen. Ja. Want we hebben het over het personeelstekort. Hè, die 7700 FTE die we tekort komen in primair onderwijs. De luisteraar die zegt, ja, eerst kwam het personeelstekort door de lage lonen. Was toen de klacht. Nou, dat is opgelost. Die zijn omhoog gegaan. Is best goed, zeg je zelf ook. Je kan gewoon goed verdienen als docent. En nu hoort hij, gaat weer om de slechte gebouwen. Dus met andere woorden, wat is er nou nodig om meer leraren in de bak te krijgen?
5: Ja, dat van die gebouwen hebben we 5 jaar geleden ook al geroepen. Okay. Dat is niet zo. Ja. Hè? We hebben onder andere daar een manifest over uitgebracht. Dat is echt van een aantal jaren geleden.
4: Ja. Maar de punt van die luisteraars, denk ik,
5: die 1,3 miljard per jaar die nodig is om die gebouwen op orde te brengen, die zijn niet gekomen. Dus nee, dat moeten we blijven roepen.
4: Maar die luisteraar zegt, en ik snap dat punt ergens, van ja, we willen meer leraren, hebben de salaris al bijgetrokken. Ja. Blijkbaar zijn de gebouwen nu te ongezond misschien wel om in te werken. Maar wat kunnen we nou doen om echt leraren dat primair onderwijs in te krijgen? Meer.
5: Ja, dat is dus dat is heel belangrijk dat we ook laten zien hoe mooi dat werk is. Hè? De trots erop. Daarom ben ik ook wel heel blij met deze Big Five. Want er zijn best wel kritische geluiden over het onderwijs langsgekomen. Maar de eerdere sprekers waren ook allemaal echt ambassadeurs van het onderwijs. Ik denk dat ze heel goed voor het voetlicht hebben gebruikt. Bijvoorbeeld Roos Braam, hè, de leraar van het jaar. Ja. Hè, in haar eigen werk laat ze zien hoe mooi ook dat werk in onderwijs. Hoe ongelooflijk veel je voor kinderen kan betekenen. En ook hier is best wel goed nieuws. Hè? Want we hebben best wel veel zijinstromen in het onderwijs. Dus mensen die op een later moment in hun carrière alsnog kiezen voor het onderwijs. Dat gaat echt om, ik geloof vorig jaar iets van 700 waren. Dus al 10% van dat aantal van dat je tekort net noemde. En dat zijn heel vaak mensen die met heel veel extra motivatie, heel veel extra ervaring, die klas binnenkomen, van hele grote betekenis kunnen zijn. Hè? Dus dat is ook iets waar we meer aan kunnen werken.
4: Begrijp ik. Tegelijkertijd, je noemt Roos Braam, die was maandag was ze te gast. Een mooi gesprek met haar, docent van het jaar inderdaad. Wat zij ook wel zei, was, ja, er komt steeds iets bij op ons bordje. Bijvoorbeeld, ze had het over burgerschap. Maar er gaat nooit iets af van het bordje van leraren. Dus we krijgen er eigenlijk steeds meer taken of verantwoordelijkheden bij. Maar het wordt nooit, aan de andere kant wordt het niet minder. Waardoor het nou eenmaal voller wordt. We moeten steeds meer doen. Herken je dat beeld?
5: Ja, dat herken ik zeer. En ik vind dat de schooldirecteuren en ook de leraren te weinig ondersteuning krijgen op scholen.
4: Van wie zouden ze die moeten krijgen?
5: Van onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers. Bijvoorbeeld als je de kinderopvang en het onderwijs dichter bij elkaar brengt, dan heb je ook meer. Dan kunnen die medewerkers, die kunnen vaak ook voor het onderwijs het nodige betekenen. Hè. Denk aan de buitenschoolse opvang. Die begint om 3:00 PM. Mm-hmm. Als je pas om 3:00 PM kan werken, terwijl je ook capaciteiten hebt eerder op de dag. En dat zie je ook heel veel. Hè, dat een pedagogisch medewerker na 3:00 en voor die tijd een onderwijsassistent. Mm-hmm. Erin slaagt onderwijs en kinderopvang dichter bij elkaar te brengen. Op heel veel scholen lukt dat. Mm-hmm. Heel veel scholen kan dat ook beter. Nou, dat is één zo'n praktisch ding waar je die winst kan boeken.
4: Ja.
5: Dat geldt
4: dus op
5: zeker
4: die manier kun je die leraren dan ondersteunen. En ligt er minder op een bordje.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Vandaag in gesprek met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad Primair Onderwijs in ons land. Ja, Freddy, ik legde je dat tijdstip voor. Hè. De meeste scholen rond 3:00, 2:15, 2:30. Zo rond dat tijdstip zie je al die, hier in de stad in ieder geval, al die bakfietsen rondfietsen. Dat zal op andere plekken ook zo zijn. Maar als je dan bijvoorbeeld naar Frankrijk kijkt, Zweden is het volgens mij ook zo. Daar krijgen kinderen tussen de middag een warme maaltijd. Dan zijn ze langer op school. Hebben ze bijvoorbeeld ook nog sportactiviteiten, dat soort zaken. Dat maakt het leven voor 2 verdieners, wat de meeste mensen in Nederland, of veel mensen in Nederland zijn, een stuk makkelijker. Maar het lukt ons niet om dat zo in te richten. Hoe komt dat? Zou er eigenlijk voorstander van zijn? Laat ik daarmee beginnen.
5: Ja, wij zijn daar een groot voorstander van. Het wordt ook wel eens de rijke schooldag genoemd.
4: De rijke schooldag.
5: Ja, dat kinderen nog veel meer kunnen leren en ervaringen opdoen dan alleen binnen de schooltijd. Hè, dat er ook tijd is voor sport. Mm-hmm. Nou, met zo'n warme lunch kun je natuurlijk fantastisch samen met elkaar koken. Mm-hmm. Denk ook aan allerlei culturele ervaringen, activiteiten. Je kan ook hele goede dingen doen die ook weer heel goed zijn voor je taalvaardigheid. Mm-hmm. Wat er in Nederland aan de hand is, ik heb er net al iets over gezegd, want het heeft ook een arbeidsmarktdimensie. Daar liggen kansen. Maar wij hebben in Nederland inmiddels een van de sterkst gescheiden systemen van onderwijs en kinderopvang van Europa. Die systemen zijn heel erg uit elkaar getrokken. Mm-hmm. Onder andere omdat kinderopvang best wel een commerciële sector is.
4: Enorm,
5: in Nederland. Ja. En dat zou je veel dichter bij elkaar moeten brengen. Het zou eigenlijk allebei een veel meer een publieke sector moeten zijn. Die meer op elkaar afgestemd is. En de voorbeelden van de landen die je geeft, daar is dat veel meer aan de hand.
4: Ja, terwijl bij ons zit private equity tegenwoordig ook achter de opvang, toch?
5: Ja, moeten we toch op Business News Radio hier wel zeggen. Hè? Dat is voor die kinderopvang eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè? Mm. Want daar is uiteindelijk de motivatie niet wat is goed voor het kind, hè, maar wat levert het uiteindelijk op? Mm. En de eigenaars die zitten vaak niet in Nederland en ook vaak niet dicht op die scholen.
4: Nee. Dus jullie zeggen, oké, dat is iets waar we eigenlijk naartoe zouden willen werken, maar de enige manier om dat te doen is dus om te kijken naar die opvang. Dat moet meer een publieke taak zijn, net als scholen.
5: Ja, als die opvang veel dichter op de school is georganiseerd. En we hebben gelukkig heel veel plekken in het land waar dat is gebeurd. En wat is gelukt. Hè? Dat is iets wat de sector heel erg zelf heeft gedaan. Want als je er ondanks, dan dankzij het systeem. Hmm. We hebben in Nederland bijvoorbeeld twee verschillende ministeries die hiermee bezig zijn. Hmm. Hè? De kinderopvang valt onder het ministerie van Sociale Zaken. En onderwijs onder het ministerie van Onderwijs. Hmm. En ik vind dat daar niet goed genoeg wordt samengewerkt. Hmm. Maar in de sector, in het onderwijs zelf, zie je dat heel veel scholen daar enorm mee bezig zijn. Onder andere hier ook in Amsterdam. Tilburg is een mooi voorbeeld, maar ook, ik was vorige week in Drenthe. Daar heb je eigenlijk overal kindcentra. Hè, dus dat is een school en kinderopvang tegelijk. En eigenlijk zouden we dat nog veel meer over de hele linie moeten hebben. Dus heel erg goed voor ontwikkeling van kinderen. Het heeft ook hele positieve uitstraling op de arbeidsmarkt. Daar heb ik net een voorbeeld van gegeven. Het is eigenlijk heel gek dat we dat niet doen.
4: Nee.
5: En ook hier, ik ben van de kansen, ook hier ligt een hele mooie kans. Want we werken aan een nieuw systeem voor kinderopvang.
4: Ja.
5: Hè, dat staat ook in het regeerakkoord. En het is heel erg belangrijk dat dat de komende jaren wordt doorgezet, want dat gaat hierin helpen.
4: Oké. Jullie vragen als PO-raad, zag ik volgens mij tegen op de site of een artikel, zeggen jullie, we vragen om wat meer ruimte, meer vertrouwen, om stabielere financiering. Eigenlijk kun je het zo'n beetje samenvatten, toch? Daar zat ik alleen over na te denken, want we hebben het ook gehad over het verschil in scholen. Je hebt aan de ene kant de scholen die het goed doen, je hebt ook zwakkere scholen. Wanneer, als je zegt, we vragen om meer ruimte, meer vertrouwen, wanneer verspeelt een school volgens jullie het recht op dat vertrouwen? Als een school jarenlang slecht presteert bijvoorbeeld.
5: Ja, dat is ook aan de hand, hè? Want als de inspectie heel erg kritisch is op een school, hè, dan komt er een moment dat moet worden gezegd, ja, deze school heeft eigenlijk geen recht om te bestaan meer. Hè?
4: Dat is een kleine systeem zoals dat nu gaat?
5: Nou, het duurt wel lang. He, wij misschien goed om te noemen, wij zijn verantwoordelijk voor een programma dat heet Goed Worden, Goed Blijven. Mm-hmm. Dat helpt scholen die onvoldoende of zwak zijn er weer bovenop. Mm-hmm. He, dat lukt ook heel vaak, maar in sommige gevallen is het echt wel heel erg hardnekkig. Mm-hmm. En dan blijkt het vervolgens wel heel erg taai om te zeggen, nou, we kunnen beter stoppen met deze school en die kinderen overbrengen naar een wel goed functionerende school. Nogmaals, het gaat om een kleine minderheid van de gevallen, maar dat is wel aan de hand.
4: Ja, en dat is dan lastig om daarop in te grijpen.
5: Ja. Er zijn voortdurend, wel weer loopholes waardoor je toch weer door kan gaan als school. En de vraag is of dat uiteindelijk ook goed is voor de kinderen.
4: Mm-hmm. Het is een ingewikkeld systeem waarin je moet werken, Freddy.
5: Het is een boeiend en complex systeem.
4: Ja, je bent optimist, dus dan zeg je boeiend in plaats van ingewikkeld.
5: Nee, het is complex. Ik heb net iets gezegd over meerdere ministeries. Het onderwijs valt wel onder het ministerie van Onderwijs. Maar we vinden dat de samenwerking met de zorg beter moet en de samenwerking met de kinderopvang. En dan heb je meteen andere ministeries nodig. En dat helpt vaak niet.
4: Nee. En dan met alles wat we nu benoemd hebben. Je noemde al die big three aan het begin van het uur. Kwaliteit, kansengelijkheid, personeelstekorten. We hebben de slechte gebouwen genoemd. We hebben de verschillende, de scholen die het goed doen, de slecht doen genoemd. Van alles genoemd. Komt de volgende verandering weer het klaslokaal binnengedeeld. Het AI.
5: Ja.
4: Zijn ze daar klaar voor in primair onderwijs?
5: Niemand is volgens mij klaar voor alle ontwikkelingen AI en ook niet onderwijs. En onze leraren, ik heb enorm respect voor onze leraren, hè, maar je kan redelijkwijs niet van ze vragen dat ze allemaal IT AI-experts zijn.
4: Maar laat ik het heel concreet maken. Mijn dochters, groep 6, moet een werkstuk maken, gebruiken ze ChatGPT voor morgen, bij wijze van spreken. Moet die leraar dan zeggen, nou, slim gedaan, of moeten ze zeggen, nee, dit mag niet?
5: Nou, dat is gewoon, dat lijkt dan even makkelijk gemaakt. En het ziet er vaak ook fantastisch uit. Hè? Maar je kan je echt afvragen, hebben kinderen iets geleerd? Er is inmiddels ook wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hè? Er wordt gezien, en er wordt ook wel echt geconcludeerd, hè, dat als je heel erg met AI hebt gewerkt, dan ben je het een paar dagen later alweer vergeten.
4: Ja. Je neemt het niet tot je.
5: En juist daarom zijn die basisvaardigheden zo belangrijk. En ook die kerndoelen. Want die dragen er enorm aan bij, dat kinderen zelf blijven leren nadenken.
4: Mm-hmm.
5: Ja. Dat klinkt als iets heel simplistisch, maar we moeten ons niet overleveren aan alle technologische mogelijkheden.
4: Ja, toch zit het allemaal met zo'n Chromebook in de klas op een gegeven moment, toch?
5: Ja, maar dat is soms ook om te helpen met het leren. Maar ik vind inderdaad dat we daar terughoudend mee moeten zijn. En dat inzicht is ook wel gegroeid. Hè? Ja. Dat we ook moeten blijven lezen met echte boeken. Dus ik ben ook blij met initiatieven om de bibliotheken dichter op de scholen te brengen. En, ja. en te werken aan die leesmotivatie.
4: Ja. Maar goed,
5: ook omdat dat helpt om je kritische houding te doen groeien. Ja. Waardoor je ook wat kritischer naar die AI kijkt. En niet alles maar wat op TikTok wordt gezegd aanneemt.
4: Ja, tegelijkertijd zeggen mensen, je wordt op school voorbereid op dat wat je in de maatschappij straks kunt doen. Die maatschappij wordt straks voor een groot deel gevormd door AI. Laat die kinderen daarmee werken, want anders dan lopen ze nu al hopeloos achter.
5: Ja, maar je zegt het goed, laat die kinderen daarmee werken. Hè? Dus je moet er wel mee werken, maar je moet er ook kritisch naar kunnen kijken. Dus je moet mee kunnen omgaan met nieuwe technologie. Maar je moet het niet allemaal voor lief nemen en voor waar aannemen. Hè? Dus dat is, als we het hebben over onze digitale vaardigheden, dat gaat niet alleen over het leren omgaan met die techniek, maar ook over het kritisch kijken naar die techniek. We moeten ons ook zorgen maken over de digitale veiligheid. Over de privacy van kinderen en van leraren. Daar moet je zelf ook kritisch naar kijken. Je moet niet alles zomaar voor waar aannemen.
4: Nee.
5: Je moet niet elke, dat weten we allemaal, je moet niet elke spammail zomaar gaan beantwoorden. Nee, maar dat moet je wel leren.
4: Ja. Hoe lang blijf je nog voorzitter van de PO-raad? De termijn loopt nog, hoeveel jaar?
5: Nog ongeveer 2,5 jaar.
4: Okay, wat moet er in die 2,5 jaar absoluut gebeuren wat jou betreft? Als je over 2,5 jaar hier weer staat, zeg ik, en is het gelukt?
5: Ik vind absoluut dat de knop om moet met die schoolgebouwen.
4: Ja.
5: Geen verrassing, dat heb ik al eerder gezegd. Tweede is, en ik hoop echt dat we daar de komende weken al een goede start mee maken, dat we tot die landelijke aanpak komen, waar we sector en overheid echt met een lange termijn strategie samenwerken. En ik hoop het ook echt nog wel mee te maken, dat moment van die latere selectie, dat echt goed op de agenda komt. Wordt wel eens gezegd dat iets is van één bepaalde politieke stroming. Maar ik zeg er zelf altijd bij, onderwijs hoort geen linkse of rechtse hobby te zijn. Onderwijs is van iedereen. Dus we willen ook met alle politieke partijen heel erg samenwerken. Zeker ook in dit soort aanpakken.
4: De kettingvraag gaan we behandelen. Morgen Jan-Jaap Hubeek te gast, onderwijspedagoog, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Het NIVOS, je kent hem ongetwijfeld toch? Je mag hem een kettingvraag stellen.
5: Ja, Jan-Jaap, jij werkt nu bij het NIVOS. Je bent opleider geweest, je bent ook bestuurder geweest, maar je maakt ook al heel lang een hele mooie podcast onder de naam Meesterwerk. Ik heb het even opgezocht. Je bent er al in 2019 mee begonnen, dus nog voor de coronatijd. En je bent inmiddels toe aan aflevering 201 of 202, geloof ik. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat dat jou gebracht heeft. Wat je daarvan geleerd hebt. En natuurlijk heb je ook een mooie luistertip voor ons. Van die meer dan 200 podcasts. Welke vind je dat we echt met z'n allen nog een keertje moeten terugluisteren? Wat heeft het meeste invloed op je gemaakt? Als ik nog één ding bij mag zeggen, Jan-Jaap heeft ook een hele mooie radiostem. Dus ik luister graag naar zijn podcast, want het is ook iets rustgevends.
4: Okay.
5: En met jouw fluwele stemgeluid wordt dat denk ik een hele mooie uitzending morgen.
4: Gaan mensen het als podcast terugluisteren, dan vallen ze er lekker bij in slaap, wie weet. Met die mooie stemmen bedoel ik dan niet, omdat het een saai gesprek wordt. Het wordt natuurlijk een rete interessant gesprek.
5: Ik denk dat gezien de kennis en inzichten van Jan-Jaap ook weer een fascinerend gesprek gaat worden.
4: Ik denk aan het programma van vroeger denken, misschien ken jij dat nog, Candlelight, weet je dat nog? Zo'n man die van die liefdesgedichtjes voorlas. Misschien ga ik het ook wel vragen aan Jan-Jaap.
5: Zo is het ook weer niet met Jan. Okay. Het is gewoon een prettige stem om na te luisteren.
4: Fijn om te horen. Morgen is dus de gratis Jan-Jaap Hubeek, podcastmaker, maar ook onderwijspedagoog en directeur van het NIVOS, het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Freddy Wijma, dank voor de komst vandaag. Voorzitter van de belangenorganisatie, de PO-raad Primair Onderwijs. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Dat kun je doen als podcast in onze app. Ook een ander podcastkanaal trouwens. Tot morgen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent, wordt dat risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden zelf op het politiebureau. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden het een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te de-escaleren. Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan houden volgende maand een militaire oefening boven en in de zee bij Zuid-Korea. Die zou vooral gericht zijn op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Vorige maand oefende Zuid-Korea en de VS al, maar die oefening werd door president Trump ingekort. Hij vond het beledigend voor Kim Jong-un. En er worden vieze spelletjes gespeeld bij makelaars, schrijft de Telegraaf. De afgelopen maanden zijn er bijna 1000 klachten over geweest. Huizenkopers klagen over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe en opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Nog steeds geen witte rook vanuit Den Haag. De coalitiepartijen zijn het nog altijd niet eens over de begroting en praten vandaag verder. Terwijl hoorden we toch eerder de deadline eigenlijk vandaag is. Of, nou ja, misschien maandag of maandagavond. Hoe nu verder wordt de spanning opgevoerd, gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
5: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
6: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
6: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
8: Pepijn Schoneveld, Willem Vissers, Pieter de Waard en Nasmia Oral zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
4: Goedemorgen, goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Het is vrijdag 28 augustus 2026. Juno Cronet staat naast me. Juno, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Ivan.
4: Heb je de maansverduistering nog gezien?
9: Nee. Oh, ik wist het wel. Ik heb eigenlijk ook helemaal niet gekeken.
4: Nee, terwijl we elkaar spreken, dat is iets na zessen, is dat ding ongeveer op zijn hoogtepunt. Ik heb vanochtend, toen we hier aankwamen, op kantoor even op het dak gekeken. Beveiligers al wel gedacht hebben, welke idioot loopt daar.
9: Welke gek is dat?
4: Niets te zien, helemaal bewolkt en regen en ellende.
9: Ja, het is ook hartstikke bewolkt.
4: Dus, nou, dat kunnen we ook weer afstrepen van het lijstje. Wat gaan we de komende 20 minuten doen?
9: Nou, de Markerwaarddijk gaat dit najaar dicht voor zwaar vrachtverkeer. En dat is een belangrijke transportroute. Ja, en dus gaat de sector er last van krijgen als die dijk straks sluit. We bespreken het zo met Transport en Logistiek Nederland. En komt IJsland bij de Europese Unie? Dit weekend krijgen we het antwoord op die vraag, want er is een referendum. Er is nog niet echt een harde ja, ook niet echt een harde nee. Zometeen bespreken we het met Europa-verslaggever Stefan de Vries.
4: Wat zou Trump daarvan vinden? Want die haalt IJsland en Groenland nog
9: die haalt het deed het door elkaar, inderdaad. Ja,
4: inzicht de dag die komt. Hier op BNR, in Nederland, op het Binnenhof. In de rest van de wereld. Vliegen in de start van je werk. Prinsjesdag die begint daar in Den Haag. Want D66, VVD en CDA zijn het nog altijd niet eens geworden met de oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Er is nog geen meerderheid gevonden. En dus praten partijen vandaag verder, nadat een volle dag onderhandelen gisteren geen akkoord opleverde. We gaan naar politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Ivan. Nou,
4: dat er wel vandaag toch gewoon een ministerraad op het programma staat, waar eigenlijk het idee was om ergens een klap op te geven op een document. Maar dat gaat niet gebeuren.
10: Nee, en je zei net, coalitie is het niet eens geworden met de oppositie voor de begroting van volgend jaar. Dat klopt, maar de coalitiepartijen moeten het ook nog met elkaar eens worden. En dat begint wel een probleem te worden. De wens was inderdaad om vandaag dan die begroting, het liefst al met brede steun vanuit de oppositie in de ministerraad, te behandelen. Dan zou het minderheidskabinet enigszins rustig het najaar in kunnen gaan. En dan zou alles en iedereen redelijk weten waar die aan toe was, ook richting Prinsjesdag al. Nou, we hebben 2 weken lang gesprekken gezien met oppositiepartijen die voor en achter de schermen hun wensen kenbaar maakten aan het kabinet. Maar deze week bleek dat de coalitie het zelf niet helemaal eens is. En dus is er veel overleg geweest tussen de coalitiepartijen onderling. Woensdagavond al tot laat. En gisteren ook op het ministerie van Financiën. Maar daarvan was het resultaat dat er geen begroting is die in zoverre af is dat die vandaag in de ministerraad geaccordeerd kan worden.
4: Oeh, terwijl we hoorden eerder toch allerlei optimistischere geluiden van Heijn. Die zei, nou, ik heb wel een document liggen, rekening houden met alle wensen. En dat klonk allemaal heel positief. Maar jij zegt nu dus inderdaad onderling geen overeenstemming en geen steun. Nou, waarom is het allemaal niet gelukt?
10: Ja, nou, we zien dus wensen van oppositiepartijen die ver uit elkaar liggen. Het zal inderdaad moeilijk zijn om dat allemaal bij elkaar te brengen. Maar je zegt het zelf, volgens Heijnen was dat toch gelukt. Maar toen bleek later deze week dat vooral D66 en CDA niet blij waren met wat zij in zijn tabellen zagen. En hoe Heijnen, de minister van Financiën, de puzzel gelegd had. Die partijen, D66 en CDA, willen dat de VVD zich meer richting pro openstelt. Nou, volgens Heijnen en de VVD is wat Heijnen gemaakt had wel degelijk iets waar zowel links als rechts zich in zouden kunnen herkennen. Maar er zaten dan ook zeker handreikingen richting Ja 21 en de SGP, de rechtse oppositie, in. Kijk, het is niet zo dat de hele begroting nog open ligt, dat er op dit moment niks op tafel ligt. Het gaat om die laatste details, maar die zijn juist politiek wel heel belangrijk.
4: Ja. En wat doet dat voor de verhoudingen en het vertrouwen in de coalitie zelf, als je het daar al niet eens kan worden?
10: Ja, nou, dit is wel een tegenvaller, ook binnen die coalitie, hoe dit loopt. De gesprekken met de oppositie, die waren al moeizaam. En dan blijkt nu, vlak voor die deadline, die eigenlijk vandaag is, dat je er zelf met elkaar niet uitkomt. En dan ontstaan er toch weer overleggen en nog maar weer extra overleggen. Moeten ze gisteravond tot de conclusie komen, nou, vanavond gaan we er niet uitkomen, dus praten we morgen maar verder. En men zal wel moeten, en ook die coalitiepartijen met elkaar, juist ook na vandaag, om dan maar vandaag en in het weekend verder te praten en maandag die stukken naar de Raad van State te sturen.
4: Ja, want inderdaad, eerst was die deadline inderdaad vandaag, een zelfgekozen deadline. Toen hoorde je inderdaad maandag, want maandag is het 31 augustus, dat is de laatste dag van de maand. Ik zie bij sommige stukken ook weer 1 september, dat is weer een dag later. Hoe zit het nou met die deadline?
10: Ja, nou ja, wat altijd gebruikelijk was, was dat je in de laatste ministerraad van augustus, die is vandaag, dat je dan een klap op die begroting geeft en het naar de Raad van State stuurt. Nou, we hebben een minderheidskabinet, dat is al minder gebruikelijk. En dit minderheidskabinet laat ook maar weer eens zien dat er steeds minder gebruikelijk is in Den Haag. Het is nog steeds niet uitgesloten dat er voor maandag afspraken met de oppositie gemaakt kunnen worden. Maar dan moet de coalitie er eerst met elkaar uitkomen. Dus er zal heel veel moeten gebeuren de komende dagen. Ja, en anders zul je nog zonder dat er een meerderheid is die begroting naar de Raad van State moeten sturen. We hebben Wim Voermans nog even gesproken, de hoogleraar staatsrecht. Die zegt dat die deadline laatste vrijdag van augustus niet gehaald wordt. Dat is al vrij opvallend, maar zeker een begroting zonder meerderheid naar de Raad van State sturen voor advies richting Prinsjesdag is echt een unicum. Ja, en die deadline die kunnen ze dus nog wel iets opschuiven. Ja, 1 september, dat is dinsdag. Ja, dan zou je op maandagavond zou je uitkomen. Ik kan me voorstellen dat men in de coalitie ook wel onrustig wordt als het echt richting maandagavond toe gaat. Maar goed, dat is de tijd die er nog is. Straks dus eerst een ministerraad zonder dat daar een begroting ligt. En dan gaan de luiken weer dicht en praat men verder met elkaar. Ja.
4: Het is een beetje zoals de middelbare schooltijd, hè? Te laat beginnen en dan 1 minuut voor de deadline inleveren.
10: Ja, nou, het is wel zo inderdaad dat de avond of de nacht voor zo'n deadline kon ik altijd wel lekker doorwerken. Maar goed, dat waren dan mijn stageverslagen en scripties. Ja, dat ging niet om een begroting waar een land op moet draaien. Dus het is toch wel heel rommelig hoe dit verloopt.
4: Ja, nou, veel in Den Haag komend weekend waarschijnlijk.
10: Ja hoor, ja, doen we.
4: Ik spreek je daar. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens. Ja, stel je verwacht.
11: It's supercalifragilisticexpialidocious.
4: Ja, maar je krijgt thuisgestuurd. Kim Jong-un. Ja, een grote tegenvaller voor een 10-jarig meisje in Australië. Hoor je over een minuut of 12.
9: Och, ik ben heel erg benieuwd. Na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer krijgt de transportsector opnieuw een klap te verwerken. Vanaf het najaar mogen zware vrachtwagens ook niet meer over de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. De houtripbruggen in de weg verkeren namelijk volgens Rijkswaterstaat in een te slechte staat. En voor transporteurs betekent dat omrijden, langere reistijden en dus extra kosten. Bij ons is Jan Boeven, algemeen directeur bij Transport en Logistiek Nederland. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Heeft u een idee hoe hoog die extra kosten zullen zijn?
12: Ja, er gaan ongeveer 1500 vrachtauto's per dag over die houtripdijk. Een vrachtauto kost per uur ongeveer €80. Dus als je dan het rekensommetje maakt, kom je op €120.000 per dag.
9: Ja, en dan dus ook uren extra reistijd. Dus dat wordt dan nog meer.
12: Ja. Het zijn uren extra reistijd. Het zijn de extra vrachtwagenheffing. Euro's die erbij opkomen. Maar het gaat ook om verstoringen. Want ja, vrachtauto's die moeten op een bepaalde tijd ergens zijn. Mm-hmm. En als ze niet op tijd zijn, ja, dan moeten ze soms heel lang wachten voordat ze weer aan zo'n dok mogen komen. Dus het is wel veel breder dan alleen de extra reistijd of de extra kilometers.
9: Ja, en dit gaat in het najaar gelden, maar er is nog geen concrete datum.
12: Nee, op zich zijn we wel heel blij dat Rijkswaterstaat dit op dit moment aankondigt, zodat we ons wat beter kunnen voorbereiden dan op de Merwedebrug, waar het heel plotseling ging. Maar ja, we hebben wel echt behoefte aan een datum waarop het straks gaat gebeuren.
9: Ja.
12: En wat nog belangrijker is, we willen natuurlijk ook heel graag weten hoe lang die afsluiting dan gaat duren.
9: Ja, zeker.
12: Want als ik het goed begrijp, kan het wel 5 jaar duren.
9: Zo. Nou, dat worden extra kosten, nog meer extra kosten. Ja, en na de Merwedebrug is dit dus weer een extra klap. Veel infrastructuur, waaronder bruggen, die zijn allemaal verouderd, zelfs in slechte staat. Ja, de kans dat het hierbij blijft is natuurlijk is groot. Hoe kijkt u daar dan naar vanuit de transportsector?
12: Ja, het is duidelijk dat dit niet de laatste is. Dat weet iedereen die een beetje een verstand heeft van bruggen in Nederland. Ze zijn allemaal 50, 60 jaar oud. Ze zijn allemaal aan het eind van hun levensduur. Ja, dus het is eigenlijk wachten op de volgende.
9: Ja.
12: Ja. En we krijgen nu de rekening gepresenteerd dat we jarenlang niet voldoende in ons onderhoud hebben geïnvesteerd. Het is net als een huis.
9: Ja.
12: Je moet natuurlijk wel op tijd verven. Want ja, anders dan raak je huis in vervallen staat. En dat dreigt nu een klein beetje.
13: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Merwe de Brug en die Houteriebruggen, die moeten daar voorop staan, neem ik aan.
2: Die moeten er zeker in staan.
1: Ja.
2: Ja, en er zijn gewoon nog meer plekken die moeten. Want er is ook nog gewoon ander grootschalig onderhoud dat moet. De Van Brienenoordbrug zit er ook aan te komen. Er zijn op heel veel plekken dingen die moeten. En ja, ik snap echt wel dat de minister nu zegt er moeten keuzes worden gemaakt. Maar ik denk dat we de pijlen niet op deze minister per se moeten richten. Maar het besef bij andere ministeries dat datgene wat ze willen, dat het alleen kan. Als ook die infrastructuur goed is, dat is ook voor het vestigingsklimaat in Nederland, is dat van heel groot belang. Daar moet gewoon een betrouwbare infrastructuur zijn, waar we altijd onbekend hebben gestaan.
1: En hoe werkt het in de praktische zin voor die vrachtwagenchauffeurs? Want ja, Nederland wordt een soort gatenkaas, waarbij je in elke provincie allerlei plekken hebt die je moet mijden, waar je niet langs kan, enzovoort.
2: Ja, de vrachtwagenchauffeurs, maar ook de planners bij die bedrijven, wordt best ingewikkeld. Nou, die houtripdijk, ja, die maakt bijvoorbeeld dat als je van dat deel van Noord-Holland naar Zwolle wil, ja, kost 50 minuten extra tijd. Ja, dat is best veel.
1: Ik neem aan dat u ook wel op een manier gecompenseerd wil worden hiervoor, uw sector?
2: Natuurlijk willen we dat. Maar het allerliefste willen we dat er gewoon geen geld bij komt, zodat dit zo snel mogelijk, klaar is. En natuurlijk, er zijn compensatieregelingen. Ja, die zijn in zijn algemeenheid niet heel erg ruim. Dus wij hebben er veel meer belang bij dat de periode van afsluiting zo kort mogelijk is. En dat er gewoon nu echt werk wordt gemaakt van investeren in onze infrastructuur.
1: Ja, hebt u goede hoop als het gaat om Prinsjesdag? Wat hoort u vanuit Den Haag via uw kanalen? Of denkt u, nou, ik verwacht er weinig van?
2: Nou, nee. Ik denk dat je moet ook realistisch zijn. Er zal niet in één keer 20 miljard bijkomen op Prinsjesdag. Maar ik zie wel dat er gezocht wordt om in ieder geval iets meer geld naar infrastructuur te laten gaan. En dat niet genoeg is, dat is helder. En voor een iets langere termijn moeten er gewoon andere dingen komen. Moeten we opnieuw kijken hoe financieren we onze infra.
3: Dank Jan Boeven, algemeen directeur bij Transport en Logistiek Nederland.
1: Laatste beursdag van de week. En de meeste bedrijfscijfers die hebben we inmiddels al binnen. En toch wordt het nog een druk dagje, vertelt Jorik Simonides van BNR Beurs.
4: Het cijferseizoen zit erop, je kunt het weer wat rustiger aandoen. Maar stilzitten is er zeker niet bij, want macro-economische cijfers die blijven gewoon doorgaan. Het CBS geeft een update over de producentenprijzen. We horen het Japanse consumentenvertrouwen. En er komen zelfs nog inflatiecijfers, die van Frankrijk en Duitsland. Maar de ogen zijn vooral gericht op Jackson Hole, een vallei vlakbij Wyoming, waarbij alle belangrijke economen van de wereld deze week samenkwamen. Nou, die week wordt afgesloten met een speech van de baas van de Fed. Een belangrijke speech, want het geeft kersvers voorzitter Kevin Warsh de gelegenheid om te vertellen waar het naartoe moet met de Amerikaanse economie. Dan is er toch nog één verdwaald bedrijf dat nog wel met de cijfers komt, al zijn die niet per se heel boeiend voor jou als belegger. Het zijn de cijfers van InPost, nu nog beursgenoteerd aan de AEX, maar er komt een overname aan, dus veel invloed op de koers zullen die cijfers niet meer hebben. En heb je aandelen aan de Britse beurs, dan kun je die ook links laten liggen, want de beurs in Londen, die is dicht.
3: BNR Beurs is er vanavond weer op 6:30 op de radio en vanmiddag al in je favoriete podcast-app.
1: IJsland gaat morgen naar de stembus. Niet voor parlementsverkiezingen, maar de bevolking mag zich in een referendum uitspreken over de vraag of het wil dat de onderhandelingen met de EU over het EU-lidmaatschap worden hervat. En dat belooft zeer spannend te worden. Je zou kunnen zeggen, als je de peilingen nu bekijkt, nek aan nek. We gaan naar Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Iwan.
1: En waarom nu? Wat is de aanleiding om dit referendum te organiseren?
5: Nou, het referendum was al beloofd bij het aantreden van een nieuwe coalitie in 2024. Toen stond in het akkoord dat uiterlijk volgend jaar een referendum plaats zou vinden. Maar dat was buiten Donald Trump gerekend. Die noemde natuurlijk een aantal dreigementen tegen Groenland. En IJsland werd daar af en toe ook in genoemd. En voor een klein land zonder eigen leger, dat sterk leunt op de VS en de NAVO, was dat een beetje ongemakkelijk. Dus de regering heeft nu besloten om dat referendum naar voren te halen. En dus beslissen morgen de IJslanders of IJsland weer gaat praten met Brussel over een mogelijk EU-lidmaatschap.
1: Ja.

0: En Trump noemde ook af en toe IJsland, maar niet alleen als foutje. Ook wel, want hij heeft Groenland en IJsland ook wel eens door elkaar gehaald. Maar er zaten ook wel serieuze teksten over IJsland bij.
1: Ja, serieuze teksten en Donald Trump. Ik weet niet of je of die samen gaan in dezelfde zin. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat het hele Arctische gebied voorwerp is van meer dan gemiddelde interesse de laatste jaren. Niet alleen van de Amerikanen, ook van de Russen en van China. En ja, daar in die grote Atlantische Oceaan dobbert dat eiland IJsland maar een beetje in zijn eentje rond. Nu denken ze van misschien moeten we wel bij de Europese Unie. Al is niet iedereen daarvan overtuigd en daarom is er dus een referendum.
0: Ja, heet hangijzer is visserij. Toetredingsonderhandelingen gesproken. Toen is het daarop geklapt, geloof ik. Waarom ligt dat zo gevoelig? Wat is daar spannend aan?
1: Ja, visserij maakt 40% uit van de export van IJsland. Het is een heel klein land, hè? 400.000 inwoners. Ja. Zoiets als de stad Utrecht op een grondgebied dat bijna 3 keer Nederland is. Maar goed, visserij dus heel belangrijk voor de economie. Dat niet alleen, het is ook onderdeel van de cultuur. Het is de geschiedenis, de identiteit. In de jaren 70 waren er kabeljauwoorlogen tussen de IJslanders en de Britten die in hun wateren probeerden te vissen. En ja, de IJslanders zijn nu bang dat als de Europeanen toegang krijgen tot hun wateren, dat dan dat zal leiden tot grote economische problemen voor de visserijsector. Is niet zeker, hè? Dat is er komt iets wat ze niet kennen en dat zou negatief kunnen zijn. Kan ook positief zijn. Binnen de Europese Unie worden vangstlimieten gezamenlijk vastgesteld. Dus dan zou Brussel eigenlijk gaan over de wateren rondom Reykjavik. En de IJslanders willen zelf blijven bepalen hoeveel er wordt gevangen. Niet iedereen vindt dat, maar dat is eigenlijk wel het belangrijkste onderwerp in de campagne rondom dit referendum.
0: Ja. Stel de IJslanders stemmen voor, dan kan het op zich snel gaan, hè?
1: Ja, op zichzelf wel. In 2009 wilde IJsland bij de Europese Unie. Toen is er begonnen met onderhandelingen. Als je lid wil worden van de EU, dan moet je voldoen aan, dat heet dan 35 hoofdstukken. Dat zijn allerlei dikke boeken eigenlijk met regels, wetten, normen waar je aan moet voldoen. Maar IJsland zit al in de Europese economische ruimte. Dus voldoet al aan veel Europese regels. Het zit ook al in Schengen. Dus dat is makkelijk. En van die 35 hoofdstukken waren er bij de vorige onderhandelingen al 11 voorlopig afgesloten. Dus dat betekent dat het snel kan gaan. Mocht het zover komen, mocht zaterdag ja gestemd worden, dan beginnen de onderhandelingen opnieuw. En dan, als dat afgerond is over een jaar of twee, dan moeten de IJslanders nog een keer instemmen in een referendum. Tegelijkertijd, als dat zo snel zou gaan, zou dat in de Balkan kwaad bloed kunnen zetten. Want daar staan landen al jaren in de Europese wachtkamer. Dus ja, IJsland krijgt dan nu ineens een soort snelkookbehandeling. Ja. Dat is diplomatiek wat lastig, maar in theorie zou het allemaal best wel snel kunnen gaan.
0: Wat zeggen de laatste peilingen? 50-50, hè?
1: Ja, 50-50, ontzettend spannend. Gisteren of deze week nog het nee-kamp op 51% en het ja-kamp op 49%. Dat is een klein statistisch verschil. Vorige week lag het ja-kamp nog een beetje voor. Het ligt dus heel erg af van de opkomst. Een kleine groep twijfelaars kan de uitslag volledig doen kantelen. Het is ook belangrijk voor de Europese Unie natuurlijk, omdat we de komende jaren met flink wat landen gaan uitbreiden. En als IJsland nu nee zou zeggen, ja, dan is dat toch een beetje een knauw voor de Europese Unie. Zegt IJsland wel ja vanaf morgen, dan kan ook Noorwegen ineens gaan denken, hey, de IJslanders willen erbij, misschien moeten wij ook maar gaan overwegen om toch weer te gaan onderhandelen. Dus het heeft nogal wat impact. Ook al gaat het om ongeveer 250.000 mensen die morgen naar de stembus gaan. Een deel van onze toekomst ligt dus op dat eiland in de Atlantische Oceaan.
0: Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries. En dan gaan we koppen stellen, de interessante verhalen uit de kranten.
2: Begin in de Telegraaf. Vals spel bij de makelaar, kopt de krant. In iets meer dan 4 maanden tijd kwamen er bijna 1000 klachten over makelaars binnen bij de vereniging Eigen Huis. Ik noemde er een paar: vriendjespolitiek, prijsopdrijving en veranderende spelregels tijdens het biedproces. Volgens Cindy Kramer, de directeur van vereniging Eigen Huis, zijn het schimmige praktijken.
0: In NRC, Brussel wil EU-lidmaatschap omgooien om nieuwe Orbaans te voorkomen. Staat vanochtend op de krant de voorpagina. Bronnen vertellen dat dat de Europese Commissie bezig is met strengere regels voor lidstaten, waaronder het sneller intrekken van subsidies, om ervoor te zorgen dat als landen bij de EU zitten, ze zich ook een beetje aan de regels blijven houden.
2: En tot slot in het AD, dagje pretpark of kamp met school steeds minder normaal, omdat ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet kunnen betalen. Bijna 3 op de 10 kinderen hebben ouders moeite om die bijdrage te betalen, blijkt het onderzoek van de Jeugdeducatiefonds en ABN AMRO Foundation. Het Jeugdeducatiefonds wil dat de overheid ingrijpt, maar staatssecretaris Judith Thiele trekt voor ons nog geen extra geld uit.
0: En dan nog een opvallend verhaal uit Australië. Want een 10-jarig meisje wilde als Mary Poppins naar de jaarlijkse boekenweek op school.
2: Ja.
0: En dus bestelden ze online een kostuum, althans de ouders. En toen het kostuum aankwam, ding-dong, daar ging de bel, zat er iets heel anders in de doos, namelijk een masker van Kim Jong-un, meldde Australische media. Moeder had bij de Australische webwinkel Costume Box een Mary Poppins kostuum besteld, met jas, rok, hoed, strikken, weet hoe ze eruit ziet.
2: Precies.
0: Maar in plaats daarvan kreeg ze dus het hoofd van deze dictator toegestuurd.
2: Oh, nou,
0: en dat terwijl 2 dagen later die optocht op school was.
2: Oh nee.
0: Moeder heeft de winkel gemaild en haar dochter was, zoals ze het zelf omschreef, absolutely gutted, oftewel zwaar teleurgesteld. En Costume Box kwam ook met een verklaring. Volgens de topvrouw, waren in het magazijn per ongeluk 2 adreslabels verwisseld. Dus, besef even, ergens anders in Australië zat iemand te wachten op een Kim Jong-un-masker.
2: Waarom zou je dat dan bestellen?
0: Geen idee. En die kreeg een Mary Poppins-pak. In een maat die waarschijnlijk helemaal niet past.
2: Dat hij op een paraplu heeft liggen ergens.
0: Geen idee. Nou, de webwinkel kon er de humor wel van inzien. Die topvrouw gaf online 2 mogelijke verklaringen. Of, volgens haar, was er een kleine communistische opstand uitgebroken in het magazijn. Of, er waren gewoon 2 etiketten verwisseld. Waarschijnlijk is het dat laatste. De winkel heeft meteen een nieuw Mary Poppins-pak ingepakt en per expresspost verstuurd. Dat zou dan op tijd moeten aangekomen zijn voor dat boekenoptochtding. En ja, ook de klant die kon rekenen op het Kim Jong-un-masker, die kreeg een nieuw masker toegestuurd. Ik denk wel even, misschien met wat veiligheidsdiensten in de gaten houden, wat diegene met een Kim Jong-un-masker toch in vrede
2: wil. Wat wil je daarmee doen in hemelsnaam?
0: Dan krijg je ook dat zwarte pak erbij. Dat zwarte Maarten van Rossum pak. Nou ja.
2: Oh, maar stel je voor dat dat kindje met dat pak zou hebben gelopen in die optocht.
0: Ja, dat is ook een suggestie die er is gedaan. Ja, ik weet niet of Kim Jong-un een beetje van de boek is.
2: Dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Nou, is een bijzonder verhaal. Amerika staat op het punt om mede-eigenaar te worden van meerdere olievelden in Venezuela. Nou, of dat allemaal vrijwillig is en of het Trump inderdaad allemaal om de olie te doen was, ook de inval in dat land, hoor je allemaal zometeen van onze man in Washington, Jan Posma.
3: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag
5: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
6: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
5: waarmee jij thuis kunt komen.
3: BNR Nieuws Vandaag.
5: Voor het moment dat het jou uitkomt.
0: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
6: Maar die bestaat eigenlijk niet.
3: En blijf scherp.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
7: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
12: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
13: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Verkeer.
14: Dit is Erik Evelen, ANWB Verkeersinformatie. Eén file op dit moment, de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd, de hoogte van Woerden. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging 10 minuten. En een snelheidscontrole op de A27 Almere Utrecht bij 107,8.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt dat risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden zelf op het politiebureau. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden het een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te de-escaleren. Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan houden volgende maand een militaire oefening boven en in de zee bij Zuid-Korea. Die zal vooral gericht zijn op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Vorige maand oefende Zuid-Korea en de VS al, maar die oefening werd door president Trump ingekort. Hij vond het beledigend voor Kim Jong-un. En er worden vieze spelletjes gespeeld bij makelaars, schrijft de Telegraaf. De afgelopen maanden zijn er bijna 1000 klachten over geweest. Huizenkopers klagen over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe en opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, eerst haalde Amerika de leider uit Venezuela, ontvoerd naar New York. En nu wil Amerika mede-eigenaar worden van meerdere olievelden in dat land. Nou, was het dan allemaal daarom te doen, om de olie? En komt dat Trump misschien ook wel vrij goed uit, gezien Straat van Hormuz en dat soort perikelen? Bespreken we allemaal zometeen met Amerika-correspondent Jan Posma.
16: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
17: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
3: Thomas van Zijl.
19: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de explosieve groei van nieuwe tabakspeciaalzaken en een gesprek met Maudy Derks, topvrouw van Acturengroep, over de oplopende tekorten van bedrijfsartsen en de toenemende wachtlijsten. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: 6:04. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 28 augustus. Het is bijna weekend. Maar we gaan eerst nog even de ochtend door met al het belangrijke nieuws wat je moet weten van dit moment. Juna Coné, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Iwan.
0: Wat gaan we het komende half uur allemaal doen?
20: Nou, we gaan het hebben over de Rijn. Want dat zou namelijk straks niet alleen een rivier zijn, maar ook een juridische entiteit met rechten.
0: Oh ja.
20: Ja. Wat betekent het als de natuur zelf naar de rechter kan stappen? En wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart en de industrie? En is het überhaupt een goed idee? Bespreken we zo meteen allemaal. En in de zomer, ging jij vroeger wel eens naar het pretpark dan in de zomer? De zomervakantie?
0: Ik kan me niet heel erg herinneren.
20: Nee, ik ook niet. Wij deden dat ook nooit, inderdaad. Maar ja, de zomer zit er bijna op.
0: Ik ben nog maar één keer in de Efteling geweest.
20: Ik ook.
0: Ik vond er niks aan.
20: Ik ook niet. Ik vond er gereed aan.
0: Oh, nou, dat is duidelijk.
20: Ja, maar ik hou sowieso niet
0: echt... Het ook niet,
20: nee, ja, ik vond er echt helemaal niks aan. Ik heb wel een pop gekocht, maar... Nee, ik was 8 of zo. Ik vond er helemaal niks aan. Maar, pretparken dus. De zomer zit er weer bijna op. De afgelopen weken werd er ontzettend hard doorgewerkt. Ook in de pretparken. En onze verslaggever Jorik Simonides, die nam een kijkje daar.
0: Ja. Wil je nog een pretpark-anekdote?
20: Ja, heel graag.
0: Ik was ooit met mijn grootouders naar... Toen bestond het nog Six Flags Holland.
20: Ja, ja, ja, zeker.
0: En dat was rondom Halloween.
20: Ja, oh nee.
0: En mijn opa was gechoqueerd door alle grafkisten die er stonden. En toen, hij heeft er achteraf een boze brief gestuurd naar het park. Want ja, hij snapte helemaal niet wat Halloween was en waar dat voor stond. Maar het was geen goede tijd om dat te doen. Nee.
20: Oh, wat lief.
0: Inmiddels leeft hij niet meer.
20: Oh.
0: Opa, Halloween wel. Ja, we gaan naar ander nieuws doen. We gaan beginnen in Washington. Want de Verenigde Staten staat op het punt om een mede-eigenaar te worden van meerdere olievelden in Venezuela. Daarover wordt op dit moment onderhandeld met de tijdelijke regering in Caracas. En een deal is dichtbij, zeggen ingewijden tegen Axios. En dat gebeurt allemaal nadat Venezuela begin dit jaar militair onder druk werd gezet. Hè. President Nicolás Maduro gevangen genomen. Onvrijwillig naar New York afgevoerd. We hebben de beelden allemaal gezien. Nou, en nu dus dit nieuws. We gaan erover praten met Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan.
0: Nou, hier moet dus een deal gesloten worden. Wat wil Trump dan bereiken met deze deal?
1: Nou, op korte termijn denkt hij gewoon aan zijn eigen belang. Dit moet hem helpen om benzine goedkoper te maken voor Amerikanen. De prijs aan de pomp is hier nog steeds flink hoger dan voor het conflict met Iran. En je weet, dat zit nog steeds muurvast daar. Dus hij zoekt eigenlijk naar iets wat hij concreet kan presenteren, waardoor hij kan zeggen, die benzineprijs gaat misschien niet meteen omlaag aan de pomp, maar het gaat wel gebeuren. Kijk, door mij hebben we nu toegang tot grote hoeveelheden olie. Onder onze voorwaarden ook nog een keer. De oplossing is in zicht. Ja, en dan helpt het als je dan natuurlijk kan zeggen van wij gaan 90 miljard vaten uit Venezuela halen. Een derde van Venezuela's reserves is dat. En dat je dat ook nog voor langere tijd zou kunnen vastleggen. Dat lijkt het plan namelijk. Amerikaanse media schrijven dat een van de opties is dat er een lease komt van 100 jaar. Nou, dat moet nog goedgekeurd worden dus, maar daarover wordt onderhandeld.
0: Ja, en dan heeft het dus ook eigenlijk allemaal één op één te maken met de midterms die eraan komen, of niet?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat Trump daar gewoon heel duidelijk aan denkt. Ik denk dat hij dit ook al eerder had willen presenteren. Het wordt gelekt eigenlijk, maar je weet dan wel uit welke hoek dat komt. Dat is uit de Trump-regering zelf. Ik denk dat er ook al langer onderhandeld wordt. De Venezolaanse leiders die moeten dit ook aan de bevolking kunnen uitleggen. Dus daar wordt al veel langer over gesproken. Moet goed naar gekeken worden. Ik denk ook nog wel wat meespeelt in het verleden, waren Amerikaanse bedrijven ook wat terughoudend in het terugkeren naar Venezuela. Dus dat kostte allemaal tijd. Mm-hmm. Maar dat Trump zich nu niet meer in kon houden. En dat hij dacht van dit moet toch naar buiten. En dat het dus via een van zijn mensen gelekt is. En echt met het idee van dan kunnen we de mensen al een beetje warm maken. Richting november, richting die midterms.
0: Ja. In hoeverre heeft Venezuela nou echt ruimte om te onderhandelen? Want we hebben dus die beelden gezien. Maduro weggehaald daar. Ja, je zou denken, dan lopen ze een beetje aan de leiband van Amerika nu. Of is dat niet zo? Hoe zit die situatie?
1: Nee, ik denk dat helemaal is zoals jij zegt inderdaad. Zij staan eigenlijk met de rug tegen de muur. Trump die heeft Maduro afgezet inderdaad. De kliek rond Maduro die zit er nog. Dus Trump zegt dit is een regime change. Maar dat is het eigenlijk niet echt. En die mensen weten ook, wij zitten hier bij de gratie van Trump. Wij moeten wel naar de VS luisteren. Anders komt er straks een deel 2. Die grote Amerikaanse vloot is daar wel weg. Maar dat kan weer veranderen. En Trump kan ook weer bijvoorbeeld meer sancties gaan instellen. Venezuela is natuurlijk heel duidelijk de eigenaar. Dat is de partij die ook goedkeuring moet geven. En ik denk dat de Amerikanen dus ook heel voorzichtig ook kijken van, gaat dit niet te veel onrust opleveren? Want dat is ook een reden om dan wat voorzichtig te zijn als Amerika zijn. Die willen ook niet een burgeroorlog, bij wijze van spreken. Maar het is gewoon heel duidelijk. Venezuela heeft niet de cards. Amerika heeft dat wel. Dus ze moeten een beetje erin meegaan.
0: Ja. En is het ook een manier voor Trump om misschien China en Rusland een beetje op afstand te houden? Want Venezuela had daar ook altijd wel banden mee.
1: Ja, ik denk wel dat hij daarnaar kijkt, hoor. Ik denk ook, Trump die kijkt vooral korte termijn. Dus die kijkt vooral nu naar die olie. Dat vindt hij heel belangrijk. En echt die lange termijn, daar denkt hij niet zo heel veel over na. Maar dit past binnen zijn Donroe-doctrine. Hè. Trump die ziet het midden Amerika, Zuid-Amerika ook als de Amerikaanse invloedssfeer. Daar moeten China en Rusland wegblijven. Ook een paar van die olievelden die werden in het verleden door China bestierd. Nou, wat zou het dan mooi zijn voor Trump als je nu kan zeggen, nu worden ze dan in ieder geval Amerikaans geleased. Dus ja, het past binnen zijn lange termijn plannen en zeker binnen zijn korte termijn plannen.
0: Ja, gesprekken zijn nog gaande, dus weten we of en wanneer er een deal aan zit te komen? Of kan het ook nog klappen? Of...
1: Ja, het kan nog klappen. Ik zeg wel heel we moeten wel echt voorzichtig zijn. Want het klinkt nu, er wordt best wel met ronkende taal wordt dit naar buiten gebracht. Maar ja, ze zijn nog aan het praten. We weten ook wel dat er een Amerikaans team volgende week van plan is om naar Venezuela te gaan. Dus het zou best kunnen zijn dat we er heel dichtbij zitten en dat deze deal er gaat komen. Tegelijkertijd hoor je ook wel dat er nog best wel wat details moeten worden ingevuld. Venezuela moet dus akkoord gaan. Mag dit ook volgens de Venezolaanse grondwet? Dat is nog een grote vraag, want daarin staat vastgelegd dat de staat alleen dit soort dingen mag doen. En wat nou als een buitenlands bedrijf of zelfs het buitenland Amerika dat gaat doen? Nou, dat moeten ze eerst nog gaan regelen. Moeten ook nog wel gaan kijken of Amerikaanse bedrijven dit echt willen. ExxonMobil, ConocoPhillips, die waren eigenlijk steeds wel huiverig. Want die hebben eerder gezien dat hun bezittingen genationaliseerd werden. Dus ja, die hebben allemaal nog miljardenclaims openstaan. Dus het is echt ook nog wel ingewikkeld. En ja, je ziet wel dat dit door de Trump-regering naar buiten is gebracht. Want er werd iemand gequote en die had het over een gigantische deal. Nou, dan weet je al, dit is dat optimisme ook. Ja. Soms wat wishful thinking van de Trump-regering. Dus we moeten toch vooral nog even afwachten. En we weten het pas als die handtekeningen zijn gezet.
0: Dankjewel, Jan Posma, onze man in Washington. En Venezuela zou trouwens ook overwegen om uit OPEC te stappen. Meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Het land was in 1960 een van de 5 oprichters van OPEC. Van het oliekartel speelde later ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van OPEC Plus. Zal dat dan grote gevolgen hebben voor de oliemarkt? Nou, dat waarschijnlijk niet, maar ja, politiek zou het wel een vrij gevoelige klap zijn voor OPEC als ze er daadwerkelijk uitstappen.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
20: Energiebeheer Nederland, EBN, zag de omzet in de eerste helft van dit jaar oplopen doordat het staatsbedrijf veel geld steekt in het vullen van de gasberging, zo lezen we in het FD. EBN is verplicht een aandeel te leveren en de Nederlandse gasvoorraden tot zo'n 62% gevuld te hebben op 1 november. De omzet en andere baten kwamen daardoor uit op 1,6 miljard euro tegen 1 miljard euro vorig jaar. Het vullen van de bergingen komt wel met een financieel risico. Er is namelijk geen financiële prikkel om nu gas op te slaan en in de winter te verkopen. Normaal is de inkoop in de zomer goedkoper dan de verkoop in de winter, maar door de oorlog in Iran is de gasprijs nu veel hoger en dreigt de prijs juist in de winter goedkoper te worden. En dat is voor marktpartijen de reden om de bergingen niet bij te vullen. Op dit moment zijn er zorgen over de slecht gevulde bergingen waarmee Nederland richting de winter gaat. Nu is zo'n 46% van de gasvoorraad gevuld en op 1 november moet dat 74% zijn volgens de richtlijnen van de Europese Unie. GasUnie waarschuwde eerder deze week nog dat dit doel niet gehaald gaat worden.
0: En dan, in de Spaanse exclave Ceuta heeft een groep inwoners gisteren een konvooi van het Rode Kruis geblokkeerd dat bezig was om daar voedsel te leveren aan migranten op het strand, schrijven Spaanse media. De inwoners riepen onder andere: Rode Kruis is maffia. Ja. Ook is in een deel van een migrantenkamp brand gestoken. De minister van Regionale Zaken van Spanje heeft het geweld veroordeeld en zegt: geweld brengt ons nergens en vertraagt de terugkeer naar een normale situatie in de stad. En die gemoederen in Ceuta zijn uiteraard flink opgelopen de laatste tijd. Sinds eind juli 10.000 migranten die exclave bereikten vanuit Marokko. Afgelopen woensdag gingen er ook al duizenden inwoners de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van migranten daar. Volgens El País moest de politie daar meerdere keren ingrijpen om lynchpogingen tegen te gaan. De Spaanse regering heeft eerder deze week zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Ceuta. Volgende week donderdag gaat de Spaanse premier Sanchez de crisis bespreken in het congres. En een dag eerder staan er nog door het hele land allerlei grootschalige demonstraties gepland. Het is 14 minuten over half 7. We gaan naar de ANWB met Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
14: Hi, goedemorgen.
0: En ik geloof dat we beginnen met een ongeluk op de A12... waar een rimpelbuisobstakelbeveiliger bij betrokken is.
14: Ik wil het afkorting zeggen, de rim op, maar jij hebt het gelijk verklaard bij deze. Inderdaad, die is geraakt door de vrachtwagen en daardoor is er, zijn er inmiddels twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Er staat wel al 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat is van Utrecht naar Den Haag, de hoogte van Woerden om precies te zijn. En ook nog een snelheidscontrole gezien op de A16 van Breda naar Rotterdam bij 51,6.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
21: AI lijkt een zeepbel te zijn.
22: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
23: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
24: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
20: Een rivier als rechtspersoon. Het klinkt misschien als een juridisch experiment. Maar in Europa gebeurt het al. Steeds meer rivieren krijgen rechten, waardoor ze zich via vertegenwoordigers kunnen laten verdedigen in de rechtszaal. De volgende op de lijst is de Rijn. En dat kan economische gevolgen hebben. We bespreken het met Laura Burgers, klimaatjurist aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Burgers, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
20: Ja, laten we beginnen met, is dit nou een goed plan?
25: Oh, dat hangt denk ik af van aan wie je dat vraagt. De mensen die hiervoor zijn, die vinden natuurlijk van wel. En die hebben daar diverse argumenten voor. Wat je ziet is dat wereldwijd een hele ontwikkeling op gang is. Dat op steeds meer plekken op de wereld eigenlijk stukken natuur, of zelfs de natuur als geheel, inderdaad rechten krijgen of rechtspersoon worden. Mm-hmm. En die argumenten daarvoor die lopen een beetje uiteen. Eén daarvan is, nou, dan krijg je betere milieubescherming. Maar een ander is ook, ja, wij zijn nu eenmaal heel intrinsiek verbonden met de natuur. Dus dat is een goede manier om dat te reflecteren in het recht. Mm-hmm. En een derde reden die wel wordt aangevoerd, een beetje afhankelijk van de context, is om koloniaal onrecht te repareren. Omdat namelijk in veel filosofieën of levensbeschouwingen van inheemse volkeren de natuur helemaal niet als een object wordt gezien, zoals wij het zien in ons recht, maar als eigenlijk een voorouder of in ieder geval iets waar je een relatie mee hebt. Ja. En dat zou je dan op die manier kunnen vastleggen in het recht.
20: Maar hoe werkt dat dan juridisch?
25: Ja, dat loopt uiteen. Er zijn dus allerlei plekken op de wereld waar dit al is gebeurd. Dus bijvoorbeeld in Zuid-Amerika is er veel. Sinds 2008 staan de rechten voor natuur in de Ecuadoriaanse grondwet. En daar is het de natuur als geheel en kan ook iedereen namens de natuur naar de rechter stappen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland hebben een berg, een bos en een rivier, die zijn rechtspersoon geworden. En daar zijn hele speciale, een soort bedrijfachtige structuur is daar opgericht met een soort raad van toezicht en allemaal organen die elkaar controleren. En is het echt dat, die structuur die rivier dan bijvoorbeeld vertegenwoordigt.
20: Ja, en waarom is dat dan nu per se nodig met de Rijn?
25: Ja, dat zullen de mensen die zich daarvoor inzetten zullen vinden natuurlijk dat überhaupt nodig is voor veel meer. En dat is hun toekomstbeeld. Maar inderdaad, in Europa is het eigenlijk nog nauwelijks gaande. Althans niet dat het in echte wetten is vastgelegd. Elders op de wereld dus wel. Dus in Colombia, Ecuador, allerlei landen. India, Bangladesh. In Europa heb je eigenlijk alleen in Spanje een zoutwaterlagune. De Mar Menor. Misschien kennen mensen die wel omdat het een populaire vakantiebestemming is. Die heeft sinds 4 jaar eigen rechten gekregen. En sindsdien zijn er eigenlijk nog meer mensen in Europa gekomen die dachten, ja, dit is een geweldig idee. Dit moet ook voor ons stuk water of ons stuk natuur. En binnen Europa hebben allemaal mensen die zich inzetten voor wat ze noemen waterlichamen, water bodies, hebben zich ook verenigd in een confluence of European water bodies.
20: Oh, en kan zo'n juridische status dan daadwerkelijk voorkomen dat bijvoorbeeld economische belangen zoals scheepvaart, industrie, ten koste gaan van de gezondheid van de Rijn?
25: Ja, het is natuurlijk zo, als je rechten krijgt, dan zijn rechten meestal niet absoluut. Sommige rechten wel, bijvoorbeeld het recht om niet gemarteld te worden. Dat mag gewoon onder geen beding geschonden worden in beschaafde landen. Mm-hmm. Maar verder geldt natuurlijk dat al onze rechten niet per se absoluut zijn. En wij hebben ook recht op gezondheid, maar we mogen wel ongezonde dingen kopen, gelukkig af en toe. Ja. Of eigenlijk zoveel we willen. En iets dergelijks zou ook gelden als je rechten voor de Rijn zou introduceren. Maar het hangt natuurlijk vanaf hoe je het vormgeeft en wat je precies dan in die wet zet. Maar in het algemeen zal het zo zijn dat een rechter, als er dan een claim wordt gebracht over die rechten van de Rijn, dat die rechten zullen worden afgewogen, dat het neerkomt op een belangenafweging. Dus het kan zeker wel gevolgen hebben economisch, maar het is niet gezegd dat meteen dan de scheepvaart of zo zou moeten stoppen. Maar wat je ziet bijvoorbeeld in Ecuador is dat er wel degelijk met die rechten voor natuur inderdaad bijvoorbeeld mijnbouwprojecten of wegbouwprojecten zijn gestopt.
0: In Nederland kan het nog niet, hè? Ik geloof dat er onderzoek is van de Wageningen Universiteit waaruit blijkt dat het bij ons juridisch lastig is om zoiets te doen als je het zou willen.
25: Ja, er is inderdaad onderzoek geweest vanuit de Wageningen Universiteit op verzoek van een Limburgse gemeente, Eiste Margraten. Want die wilden eigenlijk binnen hun eigen gemeentegrenzen rechten voor natuur gaan effectueren. En toen heeft die mensen uit Wageningen hebben toen gezegd, ja, als gemeente kan je niet zomaar in het burgerlijk wetboek, want daar staat namelijk bij in Nederland wie rechtspersonen zijn. En als je rechtspersoon bent, dan heb je rechten in ons rechtssysteem. En je kan natuurlijk niet als gemeente het burgerlijk wetboek gaan veranderen, want dat geldt voor heel Nederland. Er zijn wel allerlei andere dingen die je op zich als gemeente zou kunnen doen. In Gouda hebben ze bijvoorbeeld een participatieverordening gewijzigd, waardoor ook vertegenwoordigers van natuurbelangen nu inspraak hebben. Dus je zou, er zijn natuurlijk wel degelijk dingen die je ook als gemeente kan doen. En er is in Nederland een stichting actief, de Stichting Rechten voor Natuur, en die heeft een hele wegwijzer voor gemeentes gemaakt met allerlei dingen die je als gemeente wel kan doen. Ja, als gemeente kan je natuurlijk niet de nationale wet aanpassen, maar binnen je gemeentegrenzen kan je wel degelijk dingen doen die in ieder geval in de geest zijn van die rechten voor natuurbeweging.
0: Zou u het wenselijk vinden als we dat landelijk gaan regelen, of zijn we daar misschien toch een beetje te nuchter voor met elkaar hier?
25: Ja, ik denk niet dat het haalbaar is om op dit moment dat in de nationale wet te verankeren. Maar wat je wel ziet is dat er steeds meer mensen zich ook bewust zijn van hoezeer wij inderdaad verbonden zijn met die natuur. In het Nederlandse recht is het zo dat de natuur is of een object of totaal niet relevant. Mm-hmm. En eigenlijk zien we gewoon door bijvoorbeeld de klimaatverandering, dat wat wij doen als mensen, dat een directe impact heeft op de natuur om ons heen. We hoeven alle nachtmerriebeeldjes van de bosbranden maar voor ons te zien om ons dat te realiseren. Dus ik denk dat het een cultuurverandering zou, een cultuuromslag eerst zou vereisen, voordat je natuurlijk zoiets in een nationale wet kunt zetten. Maar ik denk niet dat dat op zich ondenkbaar is, want in allerlei andere landen is dat ook gebeurd. Sterker nog, daar in Ecuador, daar wilden ze het weer uit de grondwet halen, maar met een referendum is het er toch ingebleven recentelijk.
20: Dankjewel, Laura Burgers, klimaatjurist aan de Universiteit van Amsterdam.
5: Zon, zee en zwoegen.
0: Ja, de zomer zit er alweer bijna op. En terwijl je lekker aan de bakplaat lag de afgelopen weken, werd er keihard doorgewerkt door heel veel jongeren die toch allerlei zomerbaantjes hadden. Bijvoorbeeld in de Nederlandse pretparken. Daar konden ze rekenen op topdrukte. En dat is toch ook weer een prima vakantiebaantje voor een hoop jongeren. Want je bent lekker aan het werk en in het pretpark. Zeker. En misschien dat je af en toe na sluitingstijd nog wel een attractietje kan meepakken. Bij Duinerel bijvoorbeeld, daar werken jongeren de hele zomer door. Verslaggever Jorik Simonides, die keek een dagje mee. Jorik, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan.
0: En wie zijn het dan, zoal, die er meelopen?
6: Het zit in Wassenaar, dat pretpark. Mm-hmm. Dus het zijn wel heel veel jongetjes en meisjes uit de buurt daar. Dus Wassenaar, Den Haag,
0: Scheveningen. Aan het accent kan je het horen.
6: Ja, het is een beetje flauw, maar wel een beetje, mm-hmm. Ja, het is ook echt seizoenswerk. Dus er zijn veel jongeren die daar echt de zomer komen werken. In de zomer is het daar topdruk. Dan zijn ze ook elke dag open, anders dan bijvoorbeeld de rest van het jaar. En die gaan dan ook na de zomer weer weg. Die gaan dan studeren of wat dan ook. Wat me opviel, het is best wel verantwoordelijk werk. Dus het zijn gewoon jongeren die daar dan net 2 weken rondlopen en gelijk al de achtbaan mogen bedienen, bijvoorbeeld. Een van die jongens is Niels, die werkt er al een aantal jaar, komt elke zomer terug. Kan ook wel vertellen dat het hard werk is. Ik mocht met hem meekijken.
7: Ik ben op het moment de karren van de Rodelbaan op de Maan aan het zetten, zodat de gasten zo meteen lekker een ritje kunnen maken.
6: Ze staan al in de rij zelfs.
7: Ja, een flinke rij, maar ze moeten toch nog echt even wachten.
6: Dat weegt nog best wat, zo'n ding.
7: Ja, zeker.
6: Al die bakjes moeten elke dag uit de opslag weer op de baan getild worden.
7: Ja, en weer einde van de dag ook weer terug het hok in.
6: Moet ik je even helpen anders? Kan ik wat doen?
7: Als je nog verder mee wilt tillen.
6: Al die bakjes moeten de baan op?
7: Niet allemaal.
6: Oké. Okay.
7: Hoeft er nog een paar? De laatste.
6: Zijn we compleet?
7: Als het goed is wel even dubbel checken. 2, 4, 6, 8, 9. We zijn er. TV is aan, wachtrij open en dan kunnen we beginnen.
6: Dan zijn we open.
7: Zo, ga lekker zitten. Zeker, we zijn nu geopend. De wachtrij loopt vol en dan kunnen de eerste gasten vertrekken.
6: Is het nou een vakantiebaantje voor je? Of ga je de hele zomer door? Of werk je hier langer?
7: Ik werk hier sinds mei 2022. Ik doe dit eigenlijk naast mijn studie die ik nu lopende heb.
6: Kun je zelf nog wel op vakantie dan?
7: Ja, daar heb je altijd nog wel een paar weken de tijd voor. Maar ik moet zeggen, werken op Duinhof vind ik zodanig leuk dat ik het niet heel erg mis.
6: Betaalt het een beetje eigenlijk?
7: Oh, redelijk. Een beetje zoals je van Duinhof ook kan verwachten. Het verdient prima.
8: Ik ben Ton Zaanswijk, ik ben 14 jaar oud. En ja, ik werk hier op Duinhof bij de fietsuur.
6: Nou, je hebt eerst een klant volgens mij.
9: Hello, I want to rent an e-bike.
8: Can I see your camping ID, please? And hold a big one.
9: Yep.
8: It has different colors. With red, it helps you the most.
6: How's he doing?
9: Very perfect.
6: Je moet nog een flinke talenknobbel hebben dan voor dit werk.
8: Ja, klopt. Engels, Duits, Frans, van alles.
6: En je spreekt ze allemaal?
8: Nee, niet allemaal.
6: En je vader zit hier in de directie, begreep ik?
8: Ja, klopt.
6: Die heeft je gelijk aan het werk gezet?
8: Ja, ik vroeg het zelf ook naar voor vakantiebaantje.
6: Is het hard werken?
8: Soms wel, ja. Probably wel.
6: Waar gaan we naartoe?
10: Ja, kikkerachtbaan is een van de bekendste achtbanen uit ons park. En die is leuk voor jong en oud. En vooral voor de kleinere kinderen in ons park.
6: Ja, lijkt me bijzonder elke dag om als eerste de achtbaan te openen.
10: Ja, is het ook. Zeker. Altijd een leuk moment. Nu is het nog helemaal rustig. En straks staat het hier natuurlijk helemaal vol met mensen. Eerst kijk ik op het dagrapport. Om te kijken of die inderdaad al getest is door de technische dienst. Nou, dat is die in dit geval. Dus dan kunnen wij doorgaan met onze werkzaamheden.
6: Waar zijn al die knoppen voor?
10: Ja, we hebben een aantal knoppen om de toegangspoorten te openen, deuren te openen. En ja, mocht het nodig zijn om de beugels te openen. In principe gaat alles automatisch. Kunnen we op start drukken.
6: Lijkt me nog best een verantwoordelijkheid.
10: Ja, is het ook. Ja, het is belangrijk dat de veiligheid natuurlijk goed is. Maar als je het een aantal keer gedaan hebt, dan weet je precies waar je op moet letten. Nou, gaan we nu eerst een testritje doen. De technische dienst heeft het gedaan, maar wij willen zelf ook graag zien dat hij goed rijdt.
6: Gaan we. Ik heb een beetje hoogtevrees. Hoe hoog is hij?
10: Oeh, ja, een metertje of 50 zal hij zijn. Het is niet, niet onze grootste achtbaan.
6: Oh. Dat gaat nog net.
10: Ja.
6: Ik zal niet naar beneden kijken.
10: Nee.
6: Oh, daar gaan we. Dit was voor kinderen, zei je.
10: Ja, voor kinderen.
6: Hoe vaak ga je nou zelf in?
10: Ja, eigenlijk vaak maar één keer per dag.
6: Oh, en dat is er alweer?
10: Ja. Oh. Hij is een minuutje lang.
6: Hoe hard gaat hij?
10: Rond 50 km per uur. 54 volgens mij zoiets.
6: Nou, we hebben het overleefd.
10: Ja, gelukkig wel.
6: En test geslaagd, kunnen we open?
10: Ja, zeker. Ja, test is geslaagd, was leuk. Dus we kunnen open.
0: Je hoort de verslaggever Jorik Simonides vanuit de kikkerachtbaan in Duinruil. Personeelstekort bij Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat het Amsterdam-Rijnkanaal van de volgende week 's nachts deels dicht gaat. En daar zijn de schippers woedend over. Zometeen spreken we Koninklijke Binnenvaart Nederland.
11: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstoppermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
12: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
11: kozijnen. Ikstoppermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
13: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
26: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
29: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
1: Nu in de BNR-app.
20: Onderlinge verdeeldheid over begroting is forse tegenvaller voor kabinet. Vrees voor nieuwe overstromingen in Nepal, gevaarlijk stuwmeer ontstaan. Venezuela denkt aan verlaten OPEC. Deze verhalen en meer vind je nu in onze app en op bnr.nl.
0: Bij de ANWB, het is 1 minuut voor 7. Erik Evengroen, met nog steeds die problemen op de A12. Gaat nog wel even duren, hè?
2: Ja, zeker. In ieder geval tot 9 uur zegt Rijkswaterstaat om dit probleem met die vrachtwagen te verhelpen. Want op dit moment zijn nog altijd 2 rijstroken dicht vanuit Utrecht naar Den Haag, de hoogte van Woerden. Er staat 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En dan is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Europoort, de hoogte van knooppunt Rozenburg. 2 rijstroken zijn daar ook dicht, vertraging 10 minuten. En een snelheidscontrole op de A6 Emmeloord richting Muiden bij 83,4.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er wordt ook naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Bokstel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden dat een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid wordt de handschoen juist gebruikt om te de-escaleren. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben de boeken al in huis. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder, schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. Daarom is code geel afgegeven. Het wordt hooguit 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan gaan we een rondje beurs doen. Amerika, beurzen allemaal licht in het groen gesloten. Althans, Dow Jones 0,2% hoger. S&P 500 0,7% hoger. En de Nasdaq 1,6% hoger. Overigens, feitje nog, Nvidia kreeg er $440 miljard aan beurswaarde bij. Best aanzienlijk dus. En in Azië zien we ook vrij veel groen op de borden. De Hang Seng 0,4% hoger, de Nikkei 0,6% hoger. De Kospi staat iets lager, namelijk 1,3% in de min. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. En daar is het volgende probleem om de infrastructuur, want het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts gedeeltelijk dicht. Het komt niet omdat er achterstallig onderhoud is. Nee, heeft te maken met een personeelstekort bij Rijkswaterstaat. En daar zijn de schippers woedend over. Spreken we zometeen over 2 minuten in de ochtendspits.
4: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
4: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
16: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
17: Vertrouwen is goed.
5: Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
5: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 6:05. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 28 augustus, het tweede uurtje. We zijn er ook vandaag tot 10:00 met alles wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. Juna Kroné, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Iwan.
0: Wat hebben wij dit half uur allemaal op de planning?
20: We spreken zo meteen met defensiespecialist Peter Weininga, want het Europese alternatief voor de Patriot-raketten loopt ruim een jaar vertraging op. Wat dat betekent, of een jaar inderdaad echt heel veel is, dat bespreken we zo meteen met hem. En ik denk dat Joe van Buurik vannacht rond een uurtje of twee voor zijn Netflix zat, want hij kon nieuwe beelden zien van GTA 6.
0: Ja.
20: Op de beurs leidt het nou niet echt tot enthousiasme. Mm. Wat dat zegt over de verwachtingen rond misschien wel de grootste game release ooit, dat bespreken we zo meteen met Joe van Buurik. Heb jij gekeken?
0: Ik heb er, want het was gisteravond om 9:00 op Netflix, ik heb er even doorheen geklikt. En toen dacht ik, oh ja.
20: Dus 26 minuten of zo.
0: Ja, toch? Maar ik had geen zin om dat allemaal te kijken. Maar gewoon even een paar stills bekijken. En toen dacht ik, oh ja, dit is GTA.
20: Ja.
0: Nou dat.
20: Ik ben benieuwd of Joe er ook zo over neemt.
0: Er is dan 10 jaar aan gewerkt en 2 miljard aan besteed of zo.
20: Ik ben heel benieuwd.
0: Gaan we zo meteen over praten.
20: Ja.
0: Eerst gaan we naar de infrastructuur in ons land. Want de binnenvaartsector is boos. Rijkswaterstaat heeft besloten dat het Amsterdam-Rijnkanaal 's nachts wordt gesloten voor grote schepen, binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen. De reden, niet een soort infraprobleem, zoals bij de Merwedebrug, maar de reden is een personeelstekort bij de verkeersbegeleiding. En dat betekent dat de schepen er tussen 10:00 s'avonds en 6:00 s'ochtends niet door mogen. En dat gaat in vanaf 1 september, oftewel vanaf aankomende dinsdag al. En daar zijn de binnenvaartschippers uiteraard niet blij mee. Praat met Ad Koppian, voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
0: Nou, sterker nog, niet blij mee. U noemt het besluit zelfs onaanvaardbaar. Waarom?
18: Ja. Ja, wij vinden het echt onaanvaardbaar dat een Amsterdam-Rijnkanaal 's nachts gesloten wordt voor deze schepen.
0: Mm-hmm. Waarom is dat zo problematisch? Want die verkeersbegeleiding is wellicht wel nodig.
18: Nou, er zijn hele goede alternatieven. Mm-hmm. Ja, hier worden ondernemers natuurlijk enorm door gedupeerd.
0: Ja. Hoe werkt dat? Dat varen, dat is eigenlijk een vol continu proces. Dat gaat 24/7 door. En nu moet je opeens stil gaan liggen met je boten ergens?
18: Ja, dan moet je dus 8 uur van de 24 uur stil liggen. Nou, daar komen behoorlijke kosten bij kijken. Want zo'n gemiddeld tankschip maakt toch wel een omzet van zo'n €6.000 per dag. Mm. Nou, reken maar uit, 8 uur minder, dat kost toch al gauw €2.000 per dag.
0: Ja, en het Amsterdam-Rijnkanaal is ook nog een vrij prominent kanaal. Het is niet dat je zegt, het is een slootje achteraf.
18: Nee.
0: Dit is eigenlijk je doorvoergebied.
18: Wij vinden gewoon dat de binnenvaart er moet op kunnen rekenen dat de overheid haar taken naar behoren uitvoert. En als ze dat niet doet, dan is er sprake van een falende overheid.
0: Ja, met tot gevolg dat...
18: Ja, dat eigenlijk personeelsproblemen van Rijkswaterstaat afgewenteld worden op de ondernemer. Mm-hmm. Dat vinden wij echt onaanvaardbaar.
0: Ja, maar Rijkswaterstaat zegt veiligheid staat voorop. Ja. Dat moeten we eerst doen. Dat vindt u vast ook, denk ik.
18: Absoluut. Voor de schipper staat altijd veiligheid voorop. Mm-hmm. En daarom zeggen wij ook dat er ook alternatieven zijn. Bijvoorbeeld een ontmoetingsverbod in de Demka-bocht. Dus dat betekent dat schepen elkaar daar niet passeren. Of de inzet van een patrouillevaartuig voor de scheepvaartbegeleiding met extra maatregelen zoals snelheidsbeperkingen en afspraken als opvaart gaat voor afvaart. Uh-huh. Nou, en als Rijkswaterstaat zo'n patrouillevaartuig niet kan leveren, huur deze dan extern in. Ja. Marktpartijen kunnen altijd leveren.
0: Ja. En als ik u zo hoor, is er bijvoorbeeld ook helemaal geen overleg gevoerd met u in aanloop naar dit besluit?
18: Nee, we zijn er wel door overvallen. Natuurlijk zijn we wel geïnformeerd. Maar het is niet zo dat ze naar ons geluisterd hebben. Wij hebben dus ook heel duidelijk laten weten dat we dit onaanvaardbaar vinden.
0: Ja.
18: En hopen dat we nog voor dinsdag tot een oplossing komen. Anders dan het sluiten van het kanaal.
0: Ja, want die oplossingen die u nu noemt, dat ontmoetingsverbod of andere maatregelen die je zou kunnen nemen, hoe wordt dat ontvangen bij Rijkswaterstaat?
18: Nou, dat weten wij nog niet, want wij hebben dat natuurlijk wel ingebracht. En men zou daarop terugkomen.
0: Ja, maar nog niks gehoord. Nee.
18: Nee.
0: En het is ook niet zo dat rederijen bijvoorbeeld hun planningen kunnen aanpassen, kunnen omgooien om hier omheen te werken. Dat werkt niet zo op die manier.
18: Nee, en u moet ook beseffen, wij hebben al de nodige ellende achter de rug. En nog steeds met de laagwaterstanden. Dus de schipper is voortdurend heel flexibel en creatief bezig om te kunnen blijven varen. Maar dan krijg je dit er ook nog eens bij.
0: Ja.
18: Nou, dat kan toch niet?
0: Nee.
18: Dus wij willen op korte termijn in gesprek en hopen dat de maatregelen echt van tafel gaan. En we rekenen ook op steun vanuit het bedrijfsleven en de politiek, dat je zo als overheid niet met de binnenvaart behoort om te gaan.
0: Nee, dan ben je geen betrouwbare overheid wat u betreft. Bovendien, we weten ook niet hoe lang die maatregel zou gaan duren. Dat is ook iets, als je nou zegt het is een bepaald aantal dagen, dan kan je nog zeggen, daar kunnen we misschien omheen, maar het is een maatregel met een open einde.
18: Ja, precies. Dat kan toch echt niet.
0: Ja.
18: Nee, en ik vind ook dat er wel wat meer vertrouwen mag zijn in het vakmanschap van de schipper.
0: Mm-hmm.
18: En zijn moderne navigatiemiddelen. Beschik over radar, trackpilot, elektronische kaart. En als je van de schippers vraagt om tussen 10 uur en 8 uur even extra alert te zijn, met ook de maatregelen die ik zojuist noemde, dan moet er gewoon gevaarlijk kunnen worden op dit kanaal.
0: Duidelijk. En dat kan dus ook zonder verkeersbegeleiding als dat niet lukt.
18: Ja, sterker nog, 30 jaar is er zonder verkeersbegeleiding daar gevaren. De laatste 10 jaar is pas deze verkeersbegeleiding ingevoerd.
0: Ja. Nou, snel een afspraak maken dan maar bij Rijkswaterstaat, denk ik.
18: Zeker weten.
0: Dank, Ad Koppian, voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
8: Het Europese alternatief voor de Patriot-raketten loopt vertraging op. Het anti-ballistische Freya-systeem is waarschijnlijk pas eind 2028 operationeel. Daarvoor waarschuwt de Oekraïnse defensieindustrie tegenover Euractiv. En dat is een stuk later dan de geplande medio 2027. En alsof het nog niet erg genoeg is, persbureau AP meldt dat het Amerikaanse leger inmiddels ook te maken heeft met een uiterst kritiek tekort aan Patriot-raketten in Europa. Bij ons is defensiespecialist Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Ja, laten we nog heel eventjes kort beginnen. Wat is dat Freya-systeem ook alweer precies?
9: Freya is een door Oekraïne ontwikkeld anti-ballistisch raketsysteem. Wat eigenlijk wordt ontwikkeld als goedkoper alternatief voor Patriot.
8: Ja.
9: Dat is de bedoeling.
8: Ja.
9: Er is een coalitie ontstaan binnen Europa van verschillende landen die daarvan gebruik willen maken.
8: Mm-hmm.
9: En iedereen zit er dus op te wachten dat systeem geproduceerd kan worden en effectief kan worden ingezet.
8: Ja, en dat loopt dan dus nu vertraging op. Want eerder werd er dus gesproken over medio 2027. Hoe nu dus eind 2028, hoe moeten we dan zo'n vertraging eigenlijk zien? Is dat dan veel inderdaad, dat jaar erbij?
9: Ja, ruim een jaar moet je eigenlijk wel zeggen. Ja, dat betekent wel een flinke vertraging. En hoe dat komt, dat staat er natuurlijk niet bij.
8: Nee.
9: Maar kijk, zo'n systeem, als het wordt ontwikkeld, dan vinden er tests plaats. En als die tests goed verlopen, dan ben je in staat om de geplande ontwikkeling en de tijdsbalk die je hebt uitgezet,
8: mm-hmm,
9: om die gewoon te volgen. En op het geplande tijdstip ook tot productie over te gaan. Maar als die tests tegenvallen, dan is het afhankelijk van wat er mis is gegaan, moet je eigenlijk terug in de ontwikkeling, misschien wel zelfs tot de tekentafel, om dingen opnieuw uit te zoeken en anders te gaan doen. En dat kost gewoon tijd, ja.
8: Ja, en wat is dan concreet hier de impact van?
9: Nou, dat betekent in feite dat Oekraïne zelf, die natuurlijk in de eerste plaats op die Freya raketten zit te wachten,
8: mm-hmm,
9: het voorlopig zonder moet doen en pas in 2028 daarover kan beschikken. Dat betekent ook dat ze de komende 2 jaar dus nog steeds afhankelijk zijn van Amerikaanse leveranties van Patriot-raketten.
20: Ja.
9: En zoals je net al aangaf, de Amerikanen hebben daar de grootste moeite mee.
20: Ja.
9: Omdat ze heel veel van die raketten hebben verbruikt in het Midden-Oosten. Tegen verdediging van Iraanse drone- en raketaanvallen.
20: Ja, precies. En wat betekent dit dan voor de verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne?
9: Ja, dat Oekraïne de komende maanden, misschien wel jaren, heel veel last krijgt nog van Russische aanvallen. Want de Russen weten dit natuurlijk.
20: Ja.
9: Dus die hebben de intensiteit van die aanvallen met drones en ballistische raketten ook opgevoerd. En dat zal in Oekraïne meer schade leiden en ook meer slachtoffers.
20: Ja, en je zei net al dat Europese landen die gezamenlijke verklaring tekenen, onder andere Nederland, Noorwegen en Spanje, tekenen dus die verklaring voor de ontwikkeling van dat raketsysteem. Gaan wij die vertraging ook nog op een bepaalde manier voelen, of valt dat mee?
9: Nou ja, bij ons is op dit moment nu geen sprake van directe oorlogsdreiging.
20: Nee, gelukkig.
10: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Een beperkte capaciteit heeft tegen ballistische projectielen, maar in vergelijking met Petri het toch ja, iets minder is.
3: Ja.
2: Maar goed, als daar, dat een beetje zou helpen, dan is het denk ik in Oekraïne meer dan welkom.
3: Ja, en kunnen die alternatieven het gat tot 2028 daadwerkelijk dicht, of is het vooral een doekje voor het bloeden?
2: Nou, ik denk niet dat het een doekje voor bloeden is, want het biedt wel degelijk capaciteit.
3: Mm-hmm.
2: Maar het gat zal niet volledig worden gedicht, absoluut niet, nee.
3: Dank, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
4: 16 minuten over 7, we gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Met nog steeds die problemen op de A12 Utrecht uit.
5: Ja, klopt. Van Utrecht naar Den Haag gebeurde al vroeg in de ochtend een ongeluk ter hoogte van Woerden, waar een vrachtwagen bij betrokken is. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er staat inmiddels 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Omrijden kan eventueel via Amsterdam over de A2 en de A9. En snelheidscontrole gezien op de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij hectometerpaal 79,8.
6: BNR Nieuwsradio.
7: De Ochtendspits.
4: China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grenzen. Achter het puin van die aardverschuiving heeft zich een soort meer gevormd dat dreigt door te breken. En daardoor kunnen gebieden stroomafwaarts opnieuw overstromen. Volgens de Chinese autoriteit is het risico op een doorbraak groot. En daarom heeft China de reddingsoperatie bij het epicentrum van de ramp ook even stilgelegd. Door de aanhoudende regen kan het meer de komende dagen verder vollopen. Het waterpeil bereikt naar verwachting rond 1 september komende dinsdag dus zijn hoogste punt. En ook Nepal waarschuwt voor dat groeiende meer. Na die verwoestende modderstroom van eerder deze week worden nog altijd 1400 mensen vermist. En de nieuwe dreiging maakt die zoektocht dus ook moeilijker. Onder de vermisten naar verluidt ook 2 Nederlanders. Aan beide kanten van de grens tot nu toe 472 doden bevestigd. En opvallend, bij de zoek- en reddingsoperaties heeft Nepal volgens nog geen hulp nodig van buitenlanden. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar het is dus niet nodig, zegt Nepal. Nou, kijk hoe zich dat de komende dagen gaat ontwikkelen daar.
3: Ja, lang verwacht en misschien toch een beetje tegengevallen. De eerste uitgebreide gameplaybeelden van GTA 6 zijn vannacht verschenen. En dat gebeurde met veel spektakel. De trailer van maar liefst 26 minuten was te zien via Netflix.
8: I guess they know we're coming.
9: Yo.
8: What have you gotten yourselves into? I want to know everything.
9: You want to run? What now?
3: Bij ons is BNR's tech-redacteur Joe van Buurik en ook maker van de podcast All in the Game. Joe, goedemorgen.
10: Dag, Juna en Ivan, hallo.
3: Ja, we horen politie, wapengekletter, piepende banden en motoren, en dat alleen nog maar in een stukje van een seconde of ja, 16. Mm-hmm. Jij hebt gisteravond naar de video van 26 minuten lang gekeken. Wat viel je allemaal op?
10: Nou, het is een interactieve Hollywoodfilm. En de mooiste en meest indrukwekkende en waarschijnlijk ook leukste aller tijden. Tenminste, dat gaan we 19 november merken als je uitkomt. Je speelt een stel, een soort Bonnie en Clyde, die opereren een onderwereld van Miami voor drugsdealers, maar ook CEO's beschermen. En wat eigenlijk opviel aan die beelden is dat we vooral ja, die Hollywoodfilm zagen en niet echt de wereld waarin je van alles kon ontdekken. Ja, wel dingen als kanoën en jetskiën, maar het focust heel erg op het narratief en niet zozeer op de zandbak, zal ik maar zeggen, die de game gaat zijn.
3: Jij hebt hem ook gezien, hè?
4: Ik heb er even doorheen geklikt gisteravond op Netflix. Want toen dacht ik, ja, het is een iets mooiere versie van de vorige GTA-versies.
10: Ja, en dat was eigenlijk ook het gevoel dat meer game developers, zoals ik zelf en de medemakers van All in the Game ook dachten. En we hebben ons daar afgevraagd, is dat erg? Of hadden we gewoon, omdat het ook zoveel jaren geduurd heeft sinds GTA 5, gewoon te veel verwacht? Of wordt het ook gewoon weer leuk en vet, zeg maar?
3: Ja. Maar toch leverde het weinig enthousiasme op van beleggers. Want het aandeel van uitgever Take-Two Interactive, het moederbedrijf van Rockstar Games, daalde zelfs licht.
10: Ja, dat was heel even een dipje en toen weer herstel. Tegelijkertijd ook als je kijkt bij de koers van Netflix gebeurde niet zoveel. Bij Sony ook niet, want jij hebt toch een PlayStation 5 of een Xbox van Microsoft nodig om die game überhaupt te spelen. Maar ja, dan zeggen mijn beurscollega's, dat is toch wel ingeprijsd. Ik denk dat het wel aardig is om te kijken wat er bij Netflix gebeurde. Die delen zelf geen absolute kijkcijfers. Maar volgens marktanalisten was er wel een stijging van 35% in de kijkers ten opzichte van het uur ervoor. Vooral op mobiel en vooral op computers.

0: 25% meer kijkers dan normaal. Want dit gebeurde wel onder kantooruren in Amerika. Ja, dus ja, je kan ervan uitgaan dat iedereen die aan het werk was even Netflix heeft ingelogd. Op YouTube is het nauwelijks bekeken, een paar miljoen keer. Maar daar verscheen het pas een paar uur later. Dus mensen hebben echt massaal Netflix hiervoor aangezet. Ja. Terwijl ja, ook miljoenen kijkers via influencers gehaald zijn. Die dan die video doorzetten en daar zelf overheen gingen praten. Dus het is toch wel een flink hypefeestje geweest de afgelopen nacht.
1: En ja, het ging dus inderdaad exclusief in première op Netflix. Waarom is nou een streamingdienst als Netflix bereid om zo'n prominente plek te geven aan één game?
0: Ja, dat is vooral denk ik om te onderstrepen hoe groot gehyped die game is. Gehyped bedoel ik mee niet zozeer door de makers zelf, als wel door de hele mondiale gamegemeenschap. En alle mensen die bij elkaar 230 miljoen keer GTA 5 over de toonbank hebben laten gaan. Al dan niet digitaal. Dus ja, mensen hebben zo'n enorm hoge verwachting van GTA. Netflix wilde erbij zijn om dat als eerste echt uitgebreid te laten zien. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben ook ooit in het verleden oude GTA-games beschikbaar gemaakt. Dus aanleidingstekens gratis te spelen bij je Netflix-abonnement. Mm-hmm. Het onderstreept ook een beetje hoe zielig Netflix' eigen game-strategie is. Want ze hebben ooit allerlei studio's gekocht om games te laten maken. Dat is allemaal nog niks geworden. En voor Rockstar was het gewoon, ja, wij zitten op het grootste platform met een premium uitstraling. Niet het, tussen aanleidingstekens, gratis YouTube. Maar Netflix met 250 miljoen betalende abonnees. Ja. Dus ze hebben als grootheden onder elkaar in de entertainment-industrie elkaar even geholpen hier.
1: Ja, en je zei net al, de release is op 19 november. Waar moeten we nou de komende maanden op letten?
0: Nou, wat ik vooral interessant ga vinden is, hoe hard gaat GTA 6 straks verkopen? We hebben in de techwereld, weet Iwan ook, hebben we een beetje een soort gouden regel van 100 miljoen gebruikers. Google had daar meer dan 10 jaar voor nodig. ChatGPT had daar maar een paar dagen voor nodig. Ja. Het zou kunnen dat GTA 6 binnen een week 100 miljoen keer verkocht gaat worden. En dan heb je het wel echt over een absoluut fenomeen. Niet alleen in de entertainmentindustrie, maar überhaupt van alle techplatforms. GTA is eigenlijk een platform. Het is al lang niet meer alleen een entertainmentproduct. Het is gewoon een plek waar mensen bijna digitaal leven, zal ik maar zeggen. Dus dat wordt wel leuk om te zien. Volgens schattingen, ook van marktanalisten, zouden er nu nog geen 5 miljoen stuks voorbesteld zijn, gepreorderd. Dus het moet nog wel een beetje omhoog. Ja. Maar dat is ook onofficieel. Dat is een beetje speculatief.
2: Waarom zou je dat doen? Waarom zou je pre-orderen?
0: Ja, dat hoeft dus eigenlijk niet meer. En dat is ook vooral omdat je hem niet meer als fysiek schijf in de winkel kan
1: kopen. Dat maakt wel wat los, hè?
0: Ja, want je kan dus die game nooit echt fysiek bezitten en ook weer aan iemand anders geven of verkopen. Mm-hmm. Het is ook wel heel vervelend voor de ouderwetse winkels, maar ook de grote webwinkels. Dus zelfs MKB in Nederland, zoals Netgame, maar ook bol.com, Amazon zelfs, hebben hier echt wel last van. Want waarom zouden mensen die game daar nog kopen? Ja. Dat kunnen ze gewoon rechtstreeks in de tussen aanhalingstekens appwinkel van Sony of Microsoft doen. Dus dat heeft vooral in die hoek wat losgemaakt en bij gamers zelf. Al denk ik niet dat iemand zegt, nou, omdat ik hem niet meer op schijfje kan krijgen, ga ik hem niet spelen. Nee, dat gaan mensen echt niet doen. Dus dat wordt nog wel interessant om bij te houden hoe hard dat allemaal gaat in november.
2: Wat gaat het spel eigenlijk kosten als ik het wil kopen?
0: In ieder geval €80. Daar was ook nog een beetje woede over. Maar dat is nu eigenlijk de standaardprijs voor zo'n game op bijvoorbeeld de PlayStation 5. Mm-hmm. Ja, dan heb je nog wat extra's erbij. Dan ga je 100 afrekenen. Maar die heb je helemaal niet nodig waarschijnlijk. Dus als jij dat Hollywood-verhaal met die Bonnie en Clyde wil beleven, dat is uiteindelijk waar de mensen toch voor komen. En dan een beetje aanklooien in de zandbak, zou ik maar zeggen. Ja. Dan heb je met die versie van €80 waarschijnlijk alles wat je wil.
2: 19 november dus?
0: Ja.
2: 20 november is een vrijdag, dat schaal van hebben.
0: Ja, ik vrees dat ik die dag geen GTA thuis op de bank ga spelen.
1: Nee, dat denk
0: maar
1: ik ook niet.
0: Maar hier in de studio staan, ik zie jou nu al glimmen.
2: 4 uur lang.
1: Ja. Glinderen.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij het gaat vinden. Want jij hebt wel eens gezegd dat je er toch wel een beetje naar uitkijkt.
2: Ik vind GTA leuk. Ja. Zeker.
0: Nou, dat wordt een leuke schaal van hebben op 20 november.
1: Ik heb er zin in. Dankjewel, Joe van Buurik, tech-redacteur bij BNR en maker van de podcast All in the Game.
2: Bankiers en beleggers van over de hele wereld kijken vandaag naar dat kleine plaatsje in Amerika waar we het nooit over hebben, behalve rond deze tijd van het jaar. Jackson Hole, Kevin Warsh, de nieuwe Fedbaas, die gaat een belangrijke toespraak geven vanmiddag onze tijd. Waar moeten we op letten? Gaan we zo meteen bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
3: Er staat een nieuwe aflevering van De Oostflank voor je klaar in je favoriete podcast-app. En dit keer gaat hij over IJsland. Stefan de Vries is daar geweest.
4: Ja, en in het fascinerende land gaan ze komend weekend beslissen of ze wel of niet gaan onderhandelen met de Europese Unie om erbij te komen. En het is heel spannend. Ja, wat gaat het worden?
3: Komende zaterdag dus het referendum. En nu al in je favoriete podcast-app. Nieuwe aflevering, aflevering 14 van De Oostflank.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
7: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
8: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
13: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
14: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
15: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
14: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
16: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
17: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
16: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
18: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
19: of over de grootste beursgang aller tijden.
18: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
19: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
18: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
21: Verkeer. Dit is Erik Evengoed naar de verkeersinformatie. File op de A12, Utrecht-Den Haag. Daar gebeurde eerder vanochtend vroeg al een ongeluk bij Woerden. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot bijna een half uur. Omrijden kan via Amsterdam over de A2 en de A9, moet ik zeggen. En een snelheidscontrole op de A2, Eindhoven richting Maastricht bij 202,1.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
23: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. En wordt ook naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Bokstel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden dat een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid wordt de handschoen juist gebruikt om te de-escaleren. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben de boeken al in huis. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder, schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. Daarom is code geel afgegeven. Het wordt hooguit 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, dan gaan we zo meteen praten over Jackson Hole, de conferentie die daar gaande is. Centrale bankiers komen daar samen en overleggen daar. Kevin Warsh gaat later vandaag een belangrijke toespraak geven. De nieuwe baas van de Fed, die het allemaal anders wil doen dan zijn voorgangers. Waar moeten we op letten dan vanmiddag? Dat gaan we zo meteen vragen aan onze huiseconoom Han de Jong over 2 minuten.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Online veilingmeester.nl.
26: Verloren zaak. Of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
27: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
26: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
27: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 7:54. We zijn in volle gang met de ochtendspits van vrijdag 28 augustus. Juna, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Iwan.
0: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
3: Nou, we gaan even naar India.
0: Oh.
3: Ja, want hoe tel je nou 1,5 miljard mensen?
0: Nou, en
3: hoe,
0: één voor één.
3: Ja, en hoe weet je zeker dat het er 1,5 miljard zijn? Nou, één voor één zeg jij.
0: Goed tellen.
3: Precies. India is bezig met een enorme volkstelling. Ja, hoe ze daar nou zo'n monsterklus aanpakken, want het is inderdaad en aan de deur. Maar ook online kan je wat doen. Nou, we hebben het er zo meteen over met Wilma van der Maten, onze correspondent Zuidoost-Azië. En Stijn Goossens is straks bij ons met een tech-update.
0: Niet hopen dat je op 1,3 miljard een foutje maakt.
3: Dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Ja, ik hoop dat ze dat goed hebben in de administratie hebben staan.
0: Nou, dan gaan we zo meteen horen hoe dat werkt. Maar eerst gaan we het hebben over de jaarlijkse conferentie van centrale bankiers in Jackson Hole. Daar wordt toch wel met spanning naar uitgekeken. Want Kevin Warsh die gaat daar een toespraak houden. De nieuwe baas van de Fed. Een man die een heel ander communicatiebeleid wil gaan voeren dan zijn voorgangers. Dus wat gaat hij zeggen? En gaat hij dan toch iets van duidelijkheid of guidance geven over hoe verder met de inflatie? Daar gaan we over praten met huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Iwan.
0: Ja, dan begrijp ik dat die toespraak eigenlijk ook een soort van geloofwaardigheidstest geworden is voor Warsh. Waarom?
21: Ja, dat is het eigenlijk zeker. Ja, hij is eigenlijk nogal wisselend van start gegaan in zijn nieuwe rol. Bij zijn nomination hearing in de Senaat in april klonk hij eigenlijk, ja, vond ik toch wel erg overtuigend. Maar na de eerste 2 beleidsvergaderingen die hij heeft voorgezeten, toch een stuk minder. Hij hamert erop dat de Fed onder hem de inflatie naar de doelstelling zal brengen. Maar hij legt niet overtuigend uit hoe ze dat dan gaan doen. Mm-hmm. Verder heeft hij ook wel eens gezegd dat hij vindt dat de Fed eigenlijk veel te veel staatsobligaties in bezit heeft. Maar die opmerking, ja, die heeft bijgedragen aan de stijging van de kapitaalmarktrente. Nou, dat is eigenlijk niet de bedoeling, is onwelkom. Mm-hmm. En verder heeft hij 5 werkgroepen ingesteld en die buigen zich over diverse aspecten van het functioneren van de Fed. En dat is op zich prima. Maar nu is hij daar een beetje zijn eigen gevangene van geworden. Want als hij vragen krijgt over de onderwerpen die die werkgroepen bestuderen, ja, dan wil hij natuurlijk ook niet vooruitlopen op de uitkomsten daarvan. En dan blijft het allemaal heel erg vaag.
0: Ja. Ja, dus dat is dan toch wel spannend. En hij heeft ook gezegd dat hij, geloof ik, minder wil gaan, nou ja, ik zeg maar even plat gezegd, minder wil communiceren. Minder vergaderen, minder persconferenties, minder vooruitblikken. Ja, als je dan een toespraak gaat geven, dan moet je toch iets komen deliveren, toch?
21: Nou ja, absoluut. Hè. Dus dat wordt erg interessant. Wat gaat hij dan zeggen? Nou, ik hoop eigenlijk dat hij toch wel iets gaat zeggen over die 5 werkgroepen. Wat daar dan uitkomt. Maar ik ben bang dat dat nog te vroeg is. Maar waar ik vooral op ga letten is wat hij gaat zeggen over hoe de inflatie terug naar de doelstelling zal kunnen gaan zonder renteverhogingen. En dan ja, nog specifieker, ik hoop dat hij ook wel iets zal gaan zeggen over hoe AI de inflatie beïnvloedt. Daarover is hij, voordat hij die baan kreeg, heel erg uitgesproken geweest. Want hij betoogde, was hij ook niet de enige in natuurlijk, maar hij betoogde dat AI de productiviteitsgroei zal versnellen en zo de inflatie zal drukken. Nou, dat klinkt eigenlijk best wel redelijk, maar het is onzeker en ook onzeker is hoe lang dat dan gaat duren. En wat we natuurlijk wel gewoon dagelijks zien, dat is dat die enorme investeringen in AI, ja, die hebben de prijzen van halfgeleiders enorm opgedreven omdat er een tekort is ontstaan. Dus het lijkt erop dat op korte termijn AI de inflatie eerder opdrijft dan dat het afzwakt. Daar mag Wars ook wel wat over gaan zeggen. Dus daar ben ik erg benieuwd naar.
0: Ja. Hoe autonoom kan hij handelen? Want we zagen ook dat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, dat hij zich ook er ineens mee ging bemoeien door plots aan te kondigen veel meer langlopende staatsobligaties op te kopen vanwege de hoge staatsschuld van het land van Amerika. Ja, dat is toch ook een beetje op het domein van meneer Wars, waar Bessent zich dan in mengt.
21: Ja, wel een beetje natuurlijk. Hè. Kijk, Bessent, die moet, laten we zeggen, de minister, nou is dat overdreven hoor, maar de minister van Financiën, die moet die rente betalen natuurlijk over de staatsschuld. Dus die houdt die rente graag zo laag mogelijk. Die wil die stijging die we de laatste maanden zien tegengaan. En eigenlijk heeft Wars juist aan die stijging van de kapitaalmarktrente bijgedragen door niet erg overtuigend te zijn op het gebied van hoe ze de inflatie gaan beteugelen en ook die opmerkingen over het bezit van staatsobligaties van de Fed, dat heeft ook niet geholpen. Dus dit is vanmiddag is er een kans voor hem om dat recht te zetten. En los daarvan moet natuurlijk een Fed-voorzitter, die moet overtuigend zijn, die moet het vertrouwen van de financiële markten en eigenlijk van de samenleving in brede zin hebben. Nou, dat vertrouwen dat heeft Wars nog niet. Dan moet hij ook nog afrekenen met het idee dat hij een schoothondje van Trump zou zijn. Die speech van Wars die is vanmiddag dus wel heel erg belangrijk.
0: Ja. En in hoeverre heeft hij ook nog invloed, die speech en misschien die discussie die we net bespraken over die staatsobligaties, maar ook dat het hele Jackson Hole, het lijkt me ook een soort netwerkbijeenkomst toch, met name.
21: Ja.
0: In hoeverre heeft dat invloed op het beleid van bijvoorbeeld de ECB? Want die zal daar ook vast ruim vertegenwoordigd zijn.
21: Ja, nou zeker. Maar goed, de ECB heeft een eigen plan. Hè. Onze inflatie is duidelijk lager dan die in de Verenigde Staten. Onze rente ook. De ECB heeft de rente al een keer verhoogd. En het is heel goed mogelijk dat ze in september de rente weer gaan verhogen. Dat staat eigenlijk los van het beleid van de Fed. Maar die stijging van de kapitaalmarktrente, dat raakt ons natuurlijk wel direct. Want als in Amerika die rente stijgt, dan leidt dat ook bij ons tot een hogere kapitaalmarktrente. En dus ook bijvoorbeeld tot hogere hypotheektarieven. Dus wat daar gebeurt, dat is in Jackson Hole, dat is voor ons heel erg relevant. En dan op de nog wat kortere termijn
5: Worst die spreekt vanmiddag om 4 uur onze tijd. Dat soort speeches heeft de potentie om de handel op financiële markten te beïnvloeden. Dus dan kan het staartje van de handelsdag van de AEX ook nog wel. Daar kan ook nog wel het een en ander gebeuren.
0: Gaan we volgen met jou. En dat kan je allemaal volgen via de BNR-app en BNR.nl. 4 uur vanmiddag dus. Warsh in Jackson Hole. Dankjewel, huiseconoom Han de Jong.
6: Voor het eerst in 15 jaar vindt er in India weer een volkstelling plaats. Van bijna 1,5 miljard mensen moet er worden vastgesteld waar ze wonen, wat voor werk ze doen, in welke kasten ze zitten en nog vele andere vragen. Maar ja, hoe pak je nou zo'n massale volkstelling aan in zo'n uitgestrekt land waar zo ontzettend veel mensen wonen? We vragen het aan Wilma van der Maten, correspondent in Zuidoost-Azië. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, voor zover bekend telt India dus nu 1,5 miljard mensen. Maar waar ga je nou beginnen met tellen?
7: Nou, dan moet je voorstellen dat de tellen nog moet beginnen. Het gaat nu eerst om al die huishoudens in kaart te brengen. En ik denk dat je echt van reizen moet houden als je aan zo'n volstelling als vrijwilliger meedoet. Ja. Want je gaat de bergen van de Himalaya op. Tot diep in de woestijn van Rajasthan. Dan hebben we ook allemaal nog eilanden voor de kust liggen. Dat moet dus allemaal in kaart worden gebracht. En daarna, als al die data, al die gegevens zijn verzameld, dan begint pas de echte volkstelling.
6: Ja, en er zijn dus inderdaad 3 miljoen mensen ingezet om deze klus te klaren. Om dus inderdaad langs die huizen ook te gaan. Kan het niet grotendeels online? Dat je gewoon zegt, hoi, ik ben er.
7: Ja, dus wel voor het eerst is het digitaal gemaakt. En je zou dus eigenlijk zeggen, in het IT-land, het land van de techniek in India, zou dat allemaal nu zo geklaard moeten zijn. Maar dat valt nog wel tegen. Want het merendeel heeft nog steeds geen internet. Dat is ook heel interessant. Mm-hmm. Want dat is bijvoorbeeld wat in de eerste fase ook uitgezocht moet worden. Hoeveel mensen hebben er nou eigenlijk toch internet? En bijvoorbeeld heel simpel, hoeveel mensen hebben een toilet? Toen ik de laatste keer in Delhi woonde en meedeed aan dat volksonderzoek, toen bleek nog maar 40% een toilet te hebben.
6: Zo.
7: Dus India wil nu wel eens graag weten. Je kunt ook zeggen, dan zijn ze het gewoon vrij laat mee. En moet het via zo'n, inderdaad, bijna op de fiets door het land gaan, mm-hmm, om al die data te verzamelen. Willen ze wel eens weten, hoe is die welvaart nou eigenlijk verdeeld? En hoe staat het met de internet en de IT in ons land zelf?
6: Ja, want ze hebben dus inderdaad een reeks van zo'n 30 vragen beantwoord over granen die ze eten, de brandstof die ze gebruiken, hoe het huis eruit ziet en dergelijke. En als er dan dus niemand thuis was als vrijwilliger om aan te bellen dergelijke, dan moesten mensen door de ramen gluren, las ik in een artikel in Bloomberg.
7: Ja, niemand wil natuurlijk graag meedoen, dat merkte ik ook toen. Toen ik met zo'n groepje vrijwilligers meeging. Ik vond het ook wel vrij zielig. Dat waren allemaal onderwijzers.
6: Ja.
7: Die dat allemaal maar in hun vrije tijd deden. En het gaat erom, je moet gewoon, laat maar zeggen, stickers plakken. Mm-hmm. Dus als je door jouw straat gaat die je toegewezen hebt gekregen, aan het eind van jouw rit zit er geen sticker op die muur. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus doe je er ook alles aan om ervoor te zorgen dat die mensen meedoen. Maar ik moet zeggen, de vragen die jij stelt, ik moest bijna heel erg hard lachen. En dan vraag je af, dat gaat toch wel heel erg ver. Dus ik kan me ook voorstellen, als je hard werkt en je krijgt deze dames op het eind van de dag op bezoek met dit soort vragen, dan denk je sorry hoor.
6: Ja, precies. En welke informatie wil India hier nou vooral mee verzamelen?
7: Nou, het gaat eigenlijk om dat India nu wel eens wil weten. In Nederland hebben we allemaal die demografische gegevens, maar niet in India. Het is het land van de 10% was het land. Het land van goed inkomen. Ze willen wel eens weten, als je nou kijkt naar welke deelstaten, waar wordt het meeste verdiend? Waar is de welvaart het hoogst? En waar zijn eigenlijk nog plekken waar heel hard aan getrokken moet worden om die mensen ook uit de armoede te halen? Dat is eigenlijk toch wel een heel belangrijk punt. Ik denk nog misschien wel meer dan hoeveel mensen wonen daar nu toch eigenlijk? Want dat weten we al eigenlijk, toch?
6: Ja, precies. En het moet er ook voor gaan zorgen dat er meer vrouwen in het parlement terechtkomen. Hoe zit dat precies dan?
7: Ja, dat is eigenlijk een pijnlijk puntje. India had bedacht dat in 2023 kwam er een wet dat 33% van de vrouwen eigenlijk het parlement voor 33% moest bestaan uit vrouwen. Uh-huh. En toen werd er ook bedacht dat het parlement eigenlijk nog te klein was. Het moest worden verdubbeld. En toen dacht het parlement, dat gaan we dus doen als die census er komt. Daar gaan we ook eens kijken, want in India is elk kiesdistrict gekoppeld aan hoeveel mensen er in een streek wonen.
6: Ja.
7: En nu is het probleem dat in heel veel deelstaten hebben mensen heel hard gewerkt, en vooral regeringen heel hard gewerkt, om de bevolkingscontrole eronder te krijgen. Ja, en in precies. andere gebieden hebben ze er niks aan gedaan. En nu krijg je een soort beloningssysteem, dat als je dus heel veel mensen hebt geproduceerd, krijg je heel veel zetels. Mm-hmm. En als je je netjes aan de regels hebt gehouden, krijg je dat niet. En nu vragen die vrouwen zich af, ja, waarom hebben jullie moeten wachten tot wij in het parlement kwamen? Nou lijkt het net alsof wij daar straks schuldig aan zijn.
6: Ah ja, precies. En nou, we zeiden net al, die vragen die zijn dus gesteld. Het tellen gaat dan nog beginnen. Maar hoe lang gaat die telling nou duren? Wanneer moet het klaar zijn?
7: Het duurt nog een heel jaar. Tot eigenlijk 2027, ja.
6: En kan
7: het
6: je nou...
7: Het is een...
6: Sorry, ja? Ja, nee, wat wilde je zeggen?
7: Nou, ik wil eigenlijk zeggen, dit is gewoon mammoet. Dit is gewoon wat je gewoon niet kunt voorstellen. Ik denk dat die mensen die hier aan mee hebben gedaan, ook de mensen die de vragen beantwoorden, eigenlijk een award zouden moeten krijgen.
6: Ja, en Iwan zei net ook al, ik hoop niet dat je bij 1,3 miljard de tel kwijtraakt, want dan moet je weer opnieuw beginnen.
7: Inderdaad, ja. Ja.
6: Dank, Wilma van der Maat.
7: Je mag hopen dat het klopt wat India tot nu toe zelf heeft bedacht, dat ze zo rond de 1,4 richting de 1,5 gaan. Stel je voor dat er nog is 1,6 uit controle, hè, wat heel goed zou kunnen. Want ja, wat weten we eigenlijk over die achterliggende gebieden in India? Daar weten we eigenlijk, daar komt nooit iemand. Dus als er nou straks toch van die avonturen zijn waar ik het over had, die dacht, nou, dan gaan we toch eens even gaan kijken, en dan komt dit uit de mouw. Ja, dan India is al het grootste land ter wereld. Wat kunnen we dan nog zeggen over India?
6: Dank, Wilma van der Maten, correspondent in Zuidoost-Azië.
0: Het is 13 minuten voor 8. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. En de komende kwartieren zullen we nog regelmatig te maken hebben met de A12.
21: Ja, precies. Het wordt een herhaling inderdaad. Want verder is er eigenlijk niets aan de hand. Wat ook wel gebruikelijk is voor een vrijdagochtend. Maar inderdaad, de A12 Utrecht-Den Haag. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk bij Woerden, waar een vrachtwagen bij betrokken is. Twee reishokken zijn nog altijd dicht. Er staat 7 kilometer file met een klein half uur vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 103,5.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: En dan zorgen bij de Vereniging Eigen Huis over de makelaardijbranche. Bij het meldpunt makelaardij van het VEH zijn bijna 1000 meldingen binnengekomen over signalen van voorkeursbehandeling, onduidelijke biedprocedures, druk om biedingen te verhogen en een gebrek aan transparantie achteraf. En de vereniging vindt dat consumenten daardoor onvoldoende worden beschermd en roept nu op tot wettelijke regels met handhaving voor het hele koopproces. Dat meldpunt werd in februari opnieuw geopend na aanhoudende signalen dat kopen en verkopen van huizen dat niet altijd eerlijk en transparant verloopt. Bij 28% van de meldingen vragen kopers en verkopers zich af of die makelaar eigenlijk wel altijd helemaal onafhankelijk handelt. En bij 23% gaat het over het verloop van het biedproces zelf. Kopers die melden dat de biedingen na de deadline alsnog worden geaccepteerd, dat een gesloten inschrijving opeens veranderde in een extra biedronde, of dat de mondelinge toezeggingen later weer werden ingetrokken. Een vijfde van de meldingen gaat over beïnvloeding van biedingen door makelaars. Kopers die vertellen dat ze zich onder druk gezet voelen om hun bod maar te verhogen. Bijvoorbeeld omdat de makelaar verwijst naar vermeend hogere biedingen. Maar ja, hoe kan je dat dan zelf controleren? Nou, achteraf vaak dus niet. Dus je weet niet of die informatie klopt. Nou, transparantie, daar lijkt nog wel iets te halen te zijn in die makelaardijsector.
6: De minister van Financiën, Eelco Heijnen, zet ons land op achterstand omdat hij vast blijft houden aan een middeleeuwse begrotingsmethodiek. Tegenstevige woorden komen van voormalig ASML-topman Peter Wennink in gesprek met Vrij Nederland. Het kabinet maakt boekhoudkundig geen onderscheid tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren, vindt hij. Als ik op die manier ASML had geleid, dan hadden we niet meer bestaan. Klaar, zegt hij. Wennink is niet tegen strenge begrotingsregels, maar hij vindt dat het Rijk geen onderscheid maakt tussen kosten en baten. En hij zegt dat ons land in de 17e eeuw wist dat investeren geld kost, maar later ook geld oplevert. Maar dat is Nederland in de 21ste eeuw vergeten. Wennink wint er geen doekjes om. Het conservatisme van de ambtelijke top van het ministerie van Financiën en hun minister Eelco Heijnen van de VVD staan investeringen in het toekomstige verdienvermogen van ons land in de weg.
22: Tech-update.
0: Met Stijn Goossen. Stijn, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Meer dan 100 grote techbedrijven en financiële dienstverleners trekken opnieuw aan de bel in een open brief, want de overheid en ook bedrijven zelf doen te weinig om zich voor te bereiden op AI-gedreven hacks. En, ik zei het al, niet voor het eerst, waarom nu opnieuw een noodklok?
8: Ja, omdat we staan nu echt op een kantelpunt, staat in die brief, in die open brief. In de komende maanden zullen AI-gedreven cyberaanvallen veel meer gaan voorkomen en ook veel verfijnder voorkomen. Omdat AI-modellen nou eenmaal krachtiger geworden zijn. En daarom lopen openbare diensten, zoals ziekenhuizen, waterzuiveringsinstallaties en internetinfra groot risico, staat in die open brief. Ja. En meer dan 100 bedrijven die stellen 3 richtlijnen voor om gezamenlijk te kunnen handelen. Er moet erkend worden dat huidige beveiliging onvoldoende is. Beveiligingsbedrijven moeten met AI versterkt worden door tools en kennis te delen. En de krachten moeten wereldwijd door verschillende partijen gebundeld gaan worden om beveiligingsstandaarden te kunnen verhogen. Ja, met andere woorden, meer samenwerken. Ja.
0: Weet je wat mij opvalt altijd? Dat veel softwarepakketten veel meer updates uitbrengen en veel dichter op elkaar. Omdat
8: Komt
0: ze natuurlijk
8: omdat je
0: door die AI-tools steeds meer lekken ontdekken.
8: Ja, en ze moeten wel, want anders worden ze ook sneller gebruikt door de hackers zelf. Ja.
0: Welke bedrijven hebben die brief ondertekend? Wie waarschuwen daarvoor?
8: Nou, het zijn vooral de grote techbedrijven die het uit de VS die de kar trekken hier. Dat zijn OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft en IBM. Maar er staan ook kleinere partijen op. Shopify, Okta, PwC zijn overigens niet kleinere partijen. Maar er staan ook kleinere partijen op. En de Visa bijvoorbeeld. Er zijn ook een aantal afwezigen. Meta zag ik er niet op staan. SpaceX niet. En Apple ook niet. Dus het is ook nog niet de hele sector die daar zomaar achter staat. Of die hier het ondertekend heeft. In die brief wordt verder een voorstel gedaan ook voor wat er moet gaan gebeuren. Binnen ook 4 verschillende lagen. Losse bedrijven, techbedrijven en cybersecurity partijen. Overheden en dan de frontier AI bedrijven. En daarin valt me op dat cybersecurity moet een prioriteit worden voor bestuurders. Nou, dat hebben we hier in Nederland ook al wel hoog in het vaandel staan met de nieuwe NIS 2 Act wet. En overheden moeten onderling beter communiceren wereldwijd om ook mogelijke dreiging beter te kunnen zien aankomen. En er staat, AI-bedrijven moeten toegang en training gaan geven aan partijen die kritieke infrastructuur beveiligen. Mm. Het is een statement dat niet echt te negeren meer is. Na het tal van cyberincidenten ook van de afgelopen tijd. Maar ik vraag me dan toch ook af, wie gaat dit dan nu oppakken? Want zijn dat dan deze 100 bedrijven die dit nu gaan oppakken? Of zijn het andere partijen?
0: Ja, of is het niemand?
8: Ja, dat zien we over een paar weken, denk ik weer.
0: Dan
8: met de volgende brief.
0: AI en veiligheidsrisico's gesproken. Volgens de Amerikaanse rechter mocht Anthropic van Claude niet door Trump als risico voor de Amerikaanse veiligheid worden bestempeld.
8: Nee, dat gebeurde natuurlijk een aantal maanden geleden. Werd gezien als risico voor de militaire toeleveringsketen. Nou, en een Amerikaanse rechter, Rita Lynn, van een mooie naam.
0: Rita Lynn?
8: Ja.
0: Nee, je meent het. Ja. Briljant.
8: Schreef nu in een 59 lange stuk.
0: Laat de rest maar. Ik vind het eigenlijk leuk.
8: Die stelt nu van het was illegaal doordat de overheid dit deed. En het is een Anthropic zo buitenspel zetten nadat het AI-bedrijf zelf eigenlijk zich uitsprak over hoe de technologie gebruikt moest worden. Anthropic wilde dat hun AI niet werd gebruikt voor massasurveillance en automatische wapens. Het resulteerde in een soort ruzie tussen Anthropic en het Witte Huis. En Trump die het bedrijf op de zwarte lijst zette voor de militaire keten. Anthropic vocht dat dus juridisch aan in maart met 2 rechtszaken. Onder andere 1 in Californië. En dat is nu ook de rechter die dus oordeelt dat dit nu niet mocht. Anthropic reageert positief op de beslissing, maar benadrukt nu dat het productief samenwerkt met de overheid om AI voor nationale veiligheid in te zetten. Ja, Anthropic heeft ook allang weer toegang tot de meeste delen van die keten. Dus of er nu nog echt een probleem is, ja, dat weet ik niet. De overheid kan nog in hoger beroep gaan, maar volgens mij zijn alle bezwaren nu ook al wel een beetje weer gekeerd. We zitten ook weer in een ander scenario tegenwoordig.
0: Zou ze ADHD hebben?
8: Of niet?
9: Ja, niet voor.
0: Nou ja, goed. Zometeen om 9:50 is het tijd voor de schaal van hebben. Dit keer zonder fysiek product, maar
8: ja, we gaan het over social media hebben.
0: Over wat?
8: Social media.
0: Social
8: media. Ja, social media die op een langzamer tempo gaat. Mm-hmm. Mag ook wel, hè, met al die rechtszaken tegen Meta, die zo slecht is voor tieners. Ja. Hey, dit gaat allemaal over vogels. Ja. En we gaan allemaal brieven sturen naar elkaar met vogels.
0: We gaan een soort vogel-app met berichtenfunctie testen.
8: Ja, en dat doen we al een tijdje, toch, onderling?
0: Ja, en het duurt heel lang voordat die berichten aankomen.
9: Wat duurt dat lang.
0: Klote vogels maar onderweg zijn.
8: Zometeen gaan we bespreken of dat ook leuk is.
0: 9:50. Dank je, ik word er wel rustig van.
9: Ja, heel rustig. Heerlijk.
0: Zullen we het gewoon om de hele ochtendspits laten staan?
6: Waanzinnig.
0: Ja, gaan we het doen. Dankjewel, Stijn Gozes.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Nou, in Den Haag nog steeds geen steun van oppositiepartijen voor de begroting. Sterker nog, de coalitiepartijen zelf zijn het onderling nog niet eens over die begroting. CDA, VVD en D66. En dat terwijl de deadline eigenlijk, even op horloge kijken, vandaag is. Ja, hoe nu verder? Gaan we zo meteen bespreken met politiek verslaggever Michiel Jurjens.
10: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
12: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: En, hoe ging je leestoets?
15: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
14: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
14: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
28: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
14: In 14 weken begrijpend leren lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
29: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
30: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
31: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
30: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
32: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
33: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
34: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
32: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
35: Nu in de BNR-app.
6: Amerikaanse Patriot-voorraden in Europa onder kritische waarde door oorlog in Iran. Opnieuw afsluiting voor vrachtwagens door achterstallig onderhoud krijgen nu de rekening gepresenteerd. Vrees voor nieuwe overstromingen in Nepal, gevaarlijk stuwmeer ontstaan. Deze verhalen en meer vind je nu in onze app en op bnr.nl.
0: En bij de ANWB, Erik Evengroen, het is 8 uur. Hoe staat het ervoor op de wegen?
1: Ja, op de meeste plekken prima doorrijden gelukkig. Maar wel twee opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk bij Woerden. Twee rijstroken zijn dicht. Er is daar een vrachtwagen bij betrokken. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En een vrachtwagen met pech zojuist op de A16 gestrand tussen Breda en Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Zonzeel. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 5 minuten. En een snelheidscontrole op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,4.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen internationale hulp nodig te hebben bij reddingsacties in het rampgebied. Die hulp was wel aangeboden door meerdere landen. Het dodental van de overstromingen staat inmiddels op bijna 470... en er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Door de hevige regenval heeft China hun reddingsoperatie stilgelegd. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars, vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen, vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo werken ze niet altijd in het belang van de koper of de verkoper. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken. In het noorden, waar de scholen al eerder open gingen, ziet het er beter uit. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van de dode vrouw in een tuin in Bokstol gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En Trump is weer met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario, op de grens van de VS en Canada, heet nu Lake America. De naamsverandering is een reactie op de vastgelopen handelsgesprekken tussen de landen. Toen hij president werd, deed hij al iets soortgelijks. Hij doopte toen de Golf van Mexico om naar Golf van Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt wisselvallig. Flink wat buien met veel regen, onweer en stevige windvlagen. In Limburg tot wel 70 km per uur. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Rond je beurs dan Dow Jones 0,2% hoger. S&P 500 0,7% hoger. En de Nasdaq is 1,6% hoger gesloten. In Azië zien we veel groen op de borden. Hang Seng 0,4% hoger. Nikkei 0,6% hoger. Alleen de Kospi, dit is de dissonant, 1,3% lager. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Coalitiepartijen zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Laat staan dat ze steun hebben van andere partijen om net een meerderheid te gaan helpen. Terwijl er is vandaag toch een deadline. Of is die eigenlijk toch maandag of dinsdag? Nou, hoe nu verder? Gaan we zo meteen bespreken met politiek verslaggever Michiel Jurjens.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
16: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
18: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
19: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland.
8: in Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
9: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Halverwege met de Ochtendspits van vrijdag 28 augustus. Het is 8:05. Goed dat je luistert. Juna, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan.
0: We hebben veel nieuws.
6: Ja, we hebben veel nieuws inderdaad. De Markerwaarddijk die gaat dit najaar dicht voor zwaar vrachtverkeer. En dat is een belangrijke transportroute. En dat betekent dus dat de sector er last van gaat krijgen als die dijk straks sluit. Zometeen bespreken we het met Transport en Logistiek Nederland. En we hebben het over IJsland. Want ja, komt IJsland bij de EU? Dit weekend krijgen we antwoord op die vraag, want er is namelijk een referendum. En dat bespreken we zo meteen met Europa-verslaggever Stefan de Vries.
0: Maar eerst naar Politiek Den Haag, want D66, VVD en CDA hebben nog geen steun gevonden bij oppositiepartijen voor hun begroting. Nog geen meerderheid daar. Sterker nog, de partijen zijn het onderling nog niet eens geworden over die begroting. En dus wordt er vandaag verder gesproken nadat een volle dag onderhandelen gisteren geen akkoord opleverde. Ja, ik zei het al, er moet dus intern overeenstemming worden bereikt en daarna moet er nog steun worden gevonden bij de oppositie. Nou ja, eerst maar eens die interne problemen oplossen. En dat kan nog wel eens lastig worden, zegt onze politiek verslaggever Michiel Jurjens.
11: De wens was inderdaad om vandaag dan die begroting, het liefst al met brede steun vanuit de oppositie in de ministerraad, te behandelen. Dan zou het minderheidskabinet enigszins rustig het najaar in kunnen gaan. En dan zou alles en iedereen redelijk weten waar die aan toe was, ook richting Prinsjesdag al. Nou, we hebben 2 weken lang gesprekken gezien met oppositiepartijen die voor en achter de schermen hun wensen kenbaar maakten aan het kabinet. Maar deze week bleek dat de coalitie het zelf niet helemaal eens is. En dus is er veel overleg geweest tussen de coalitiepartijen onderling. Woensdagavond al tot laat. En gisteren ook op het ministerie van Financiën. Maar daarvan was het resultaat dat er geen begroting is die in zoverre af is dat die vandaag in de ministerraad geaccordeerd kan worden.
0: Oeh, terwijl we hoorden eerder toch allerlei optimistischere geluiden van Heijnen. Die zei, nou, ik heb wel een document liggen, rekening houden met alle wensen. En dat klonk allemaal heel positief. Maar jij zegt nu dus inderdaad onderling geen overeenstemming en geen steun. Nou, waarom is het allemaal niet gelukt?
11: Ja, nou, we zien dus wensen van oppositiepartijen die ver uit elkaar liggen. Het zal inderdaad moeilijk zijn om dat allemaal bij elkaar te brengen. Maar je zegt het zelf, volgens Heijnen was dat toch gelukt. Maar toen bleek later deze week dat vooral D66 en CDA niet blij waren met wat zij in zijn tabellen zagen. En hoe Heijnen, de minister van Financiën, de puzzel gelegd had. Die partijen, D66 en CDA, willen dat de VVD zich meer richting pro openstelt. Nou, volgens Heijnen en de VVD is wat Heijnen gemaakt had wel degelijk iets waar zowel links als rechts zich in zouden kunnen herkennen. Maar er zaten dan ook zeker handreikingen richting Ja 21 en de SGP, de rechtse oppositie, in. Kijk, het is niet zo dat de hele begroting nog open ligt, dat er op dit moment niks op tafel ligt. Het gaat om die laatste details, maar die zijn juist politiek wel heel belangrijk.
0: Ja. En wat doet dat voor de verhoudingen en het vertrouwen in de coalitie zelf, als je daar al niet eens kan worden?
11: Ja. Ja, nou, dit is wel een tegenvaller, ook binnen die coalitie, hoe dit loopt. De gesprekken met de oppositie, die waren al moeizaam. En dan blijkt nu, vlak voor die deadline, die eigenlijk vandaag is, dat je er zelf met elkaar niet uitkomt. En dan ontstaan er toch weer overleggen en nog maar weer extra overleggen. Moeten ze gisteravond tot de conclusie komen, nou, vanavond gaan we er niet uitkomen, dus praten we morgen maar verder. En men zal wel moeten, en ook die coalitiepartijen met elkaar, juist ook na vandaag, om dan maar vandaag en in het weekend verder te praten en maandag die stukken naar de Raad van State te sturen.
0: Ja, want inderdaad, eerst was die deadline inderdaad vandaag, een zelfgekozen deadline. Toen hoorde je inderdaad maandag, want maandag is het 31 augustus, dat is de laatste dag van de maand. Ik zie bij sommige stukken ook weer 1 september. Dat is weer een dag later. Hoe zit het nou met die deadline?
11: Ja, nou ja, wat altijd gebruikelijk was, was dat je in de laatste ministerraad van augustus, die is vandaag, dat je dan een klap op die begroting geeft en het naar de Raad van State stuurt. Nou, we hebben een minderheidskabinet, dat is al minder gebruikelijk. En dit minderheidskabinet laat ook maar weer eens zien dat er steeds minder gebruikelijk is in Den Haag. Het is nog steeds niet uitgesloten dat er voor maandag afspraken met de oppositie gemaakt kunnen worden. Maar dan moet de coalitie er eerst met elkaar uitkomen. Dus er zal heel veel moeten gebeuren de komende dagen. Ja, en anders zul je nog zonder dat er een meerderheid is die begroting naar de Raad van State moeten sturen. We hebben Wim Voermans nog even gesproken, de hoogleraar staatsrecht. Die zegt dat die deadline laatste vrijdag van augustus niet gehaald wordt. Dat is al vrij opvallend, maar zeker een begroting zonder meerderheid naar de Raad van State sturen voor advies richting Prinsjesdag is echt een unicum. Ja, en die deadline die kunnen ze dus nog wel iets opschuiven. Ja, 1 september. Dat is dinsdag, ja, dan zou je op maandagavond zou je uitkomen. Ik kan me voorstellen dat men in de coalitie ook wel onrustig wordt als het echt richting maandagavond toe gaat. Maar goed, dat is de tijd die er nog is. Straks dus eerst een ministerraad zonder dat daar een begroting ligt. En dan gaan de luiken weer dicht en praat men verder met elkaar.
0: En dat zei politiek verslaggever Michiel Jurjens.
35: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer krijgt de transportsector opnieuw een klap te verwerken. Vanaf het najaar mogen zware vrachtwagens ook niet meer over de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. De houtripbruggen in de weg verkeren volgens Rijkswaterstaat namelijk in een te slechte staat. De extra kosten voor de transportsector lopen daardoor al snel flink op, zegt Jan Boeven, algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland.
12: Er gaan ongeveer 1500 vrachtauto's per dag over die houtripdijk. Een vrachtauto kost per uur ongeveer 80 euro. Dus als je dan het rekensommetje maakt, kom je op 120.000 euro per dag.
6: Ja, en dan dus ook uren extra reistijd. Dus dat wordt dan nog meer.
12: Ja, het zijn uren extra reistijd. Het zijn de extra vrachtwagenheffing. Euro's die erbij opkomen. Maar het gaat ook om verstoringen. Want ja, vrachtauto's die moeten op een bepaalde tijd ergens zijn. En als ze niet op tijd zijn, ja, dan moeten ze soms heel lang wachten voordat ze weer aan zo'n dok mogen komen. Dus het is wel veel breder dan alleen de extra reistijd of de extra kilometers.
6: Ja, en dit gaat in het najaar gelden, maar er is nog geen concrete datum.
12: Nee, op zich zijn we wel heel blij dat Rijkswaterstaat dit op dit moment aankondigt, zodat we ons wat beter kunnen voorbereiden dan op de Merwedebrug, waar het heel plotseling ging. Maar ja, we hebben wel echt behoefte aan een datum waarop het straks gaat gebeuren.
6: Ja.
12: En wat nog belangrijker is, we willen natuurlijk ook heel graag weten hoe lang die afsluiting dan gaat duren.
6: Ja, zeker.
12: Want als ik het goed begrijp, kan het wel 5 jaar duren.
6: Zo, nou dat worden extra kosten, nog meer extra kosten. Ja, en na de Merwedebrug is dit dus weer een extra klap. Veel infrastructuur, waaronder bruggen, die zijn allemaal verouderd, zelfs in slechte staat. Ja, de kans dat het hierbij blijft is natuurlijk is groot. Hoe kijkt u daar dan naar vanuit de transportsector?
12: Ja, het is duidelijk dat dit niet de laatste is. Dat weet iedereen die een beetje verstand heeft van bruggen in Nederland. Ze zijn allemaal 50, 60 jaar oud. Ze zijn allemaal aan het eind van hun levensduur. Ja, dus het is eigenlijk wachten op de volgende.
6: Ja.
12: Ja. En we krijgen nu de rekening gepresenteerd dat we jarenlang niet voldoende in ons onderhoud hebben geïnvesteerd. Het is net als een huis.
6: Ja.
12: Je moet natuurlijk wel op tijd verven. Want ja, anders dan raak je huis in vervallen staat. En dat dreigt nu een klein beetje met de infra in Nederland te gebeuren.
6: Ja, en is het dan dus ook inderdaad het probleem dat de politiek dus geen geld ter beschikking stelt?
12: Ja, uw vorige onderwerp vond ik, daar sluit het eigenlijk best wel bij aan. Ja, het kabinet zal toch echt extra geld moeten ter beschikking stellen, ook voor de infra. En dat zit echt niet bij de minister van infra alleen. Want ook als je met defensie wat wil, of je met wonen wat wil, of je wil extra investeren, ja, spullen moeten er wel komen. En ja, dus het klinkt als daar heb je weer zo'n club die om extra geld vraagt. Maar als je het niet doet, We kunnen de andere dingen die heel belangrijk zijn, kunnen gewoon niet gebeuren. Daar is transport en logistiek in zijn algemeenheid is daar te belangrijk voor.
0: Ja. Het gaat om tientallen miljarden die er tekort zijn. We weten, de minister van Infrastructuur komt later dit jaar met een lijst welke projecten die dan wel gaat aanpassen. Een soort prioriteitenlijst. Ja, daar moeten dan dus die Merwedebrug en die Houtribruggen, die moeten daar voorop staan, neem ik aan.
12: Die moeten er zeker in staan.
0: Ja.
12: Ja, en er zijn gewoon nog meer plekken die moeten. Want er is ook nog gewoon ander grootschalig onderhoud dat moet. De Van Brienenoordbrug zit er ook aan te komen. Er zijn op heel veel plekken dingen die moeten. En ik snap echt wel dat de minister nu zegt er moeten keuzes worden gemaakt. Maar ik denk dat we de pijlen niet op deze minister per se moeten richten. Maar het besef bij andere ministeries dat datgene wat ze willen, dat het alleen kan. Ja. Als ook die infrastructuur goed is, dat is ook voor het vestigingsklimaat in Nederland, is dat van heel groot belang.
13: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Hebt u goede hulp als het gaat om Prinsjesdag? Wat hoort u vanuit Den Haag via uw kanalen? Of denkt u, nou, ik verwacht er weinig van?
2: Nou, nee. Ik denk dat je moet ook realistisch zijn. Er zal niet in één keer 20 miljard bijkomen op Prinsjesdag. Maar ik zie wel dat er gezocht wordt om in ieder geval iets meer geld naar infrastructuur te laten gaan. En dat dat niet genoeg is, dat is helder. En voor een iets langere termijn moeten er gewoon andere dingen komen. Moeten we opnieuw kijken, hoe financieren we onze infra?
3: Dat zei Jan Boeven, algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland.
1: Het is 17 minuten over 8 en van Erik Evengroen bij de ANWB gaan we horen hoe die infrastructuur er nu bij ligt.
4: Ja, die ligt qua kwaliteit prima bij. Maar verder kan ik dat niet beoordelen natuurlijk. Maar het betekent wel dat het overal prima doorrijdt op dit moment. Behalve op de A12 nog altijd, van Utrecht naar Den Haag. Want daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk bij Woerden. Is een vrachtwagen bij betrokken. Twee rijstroken zijn dicht in de vertraging inmiddels 25 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij hectometerpaal 29,5.
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: AI lijkt een zeepbel te zijn.
7: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
8: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
9: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
5: BNR, blijf scherp.
1: Want? IJsland gaat morgen naar de stembus. De bevolking mag zich uitspreken in een referendum over het hervatten van de onderhandelingen met de EU over EU-lidmaatschap. Dus het gaat over het hervatten van de onderhandelingen over. Beloofde zeer spannend te worden. De laatste peiling was het namelijk nek aan nek. Europa-verslaggever Stefan de Vries die ziet dat referendum meermaals vooruit is geschoven vanwege allerlei geopolitieke spanningen.
10: Het referendum was al beloofd bij het aantreden van een nieuwe coalitie in 2024. Toen stond in het akkoord dat uiterlijk volgend jaar een referendum plaats zou vinden. Maar dat was buiten Donald Trump gerekend. Die noemde natuurlijk een aantal dreigementen tegen Groenland. En IJsland werd daar af en toe ook in genoemd. En voor een klein land zonder eigen leger, dat sterk leunt op de VS en de NAVO, was dat een beetje ongemakkelijk. Dus de regering heeft nu besloten om dat referendum naar voren te halen. En dus beslissen morgen de IJslanders of IJsland weer gaat praten met Brussel over een mogelijk EU-lidmaatschap.
1: Ja, en Trump noemde ook af en toe IJsland, maar niet alleen als foutje. Ook wel, want hij heeft Groenland en IJsland ook wel eens door elkaar gehaald. Maar er zaten ook wel serieuze teksten over IJsland bij.
10: Ja, serieuze teksten en Donald Trump. Ik weet niet of die samen gaan in dezelfde zin. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat het hele Arctische gebied voorwerp is van meer dan gemiddelde interesse de laatste jaren. Niet alleen van de Amerikanen, ook van de Russen en van China. En ja, daar in die grote Atlantische Oceaan dobbert dat eiland IJsland maar een beetje in zijn eentje rond. Nu denken ze van, misschien moeten we wel bij de Europese Unie. Al is niet iedereen daarvan overtuigd. En daarom is er dus een referendum.
1: Ja. Heet hangijzer is visserij. Eerder zijn er toetredingsonderhandelingen gesproken. Toen is het daarop geklapt, geloof ik. Waarom ligt dat zo gevoelig? Wat is daar spannend aan?
10: Ja, visserij maakt 40% uit van de export van IJsland. Het is een heel klein land, hè? 400.000 inwoners. Ja. Zoiets als de stad Utrecht op een grondgebied dat bijna 3 keer Nederland is. Maar goed, visserij dus heel belangrijk voor de economie. Dat niet alleen, het is ook onderdeel van de cultuur. Het is de geschiedenis, de identiteit. In de jaren 70 waren er kabeljauwoorlogen tussen de IJslanders en de Britten die in hun wateren probeerden te vissen. En ja, de IJslanders zijn nu bang dat als de Europeanen toegang krijgen tot hun wateren, dat dan dat zal leiden tot grote economische problemen voor de visserijsector. Is niet zeker, hè? Er komt iets wat ze niet kennen en dat zou negatief kunnen zijn. Kan ook positief zijn. Binnen de Europese Unie worden vangstlimieten gezamenlijk vastgesteld. Dus dan zou Brussel eigenlijk gaan over de wateren rondom Reykjavik. En de IJslanders willen zelf blijven bepalen hoeveel er wordt gevangen. Niet iedereen vindt dat, maar dat is eigenlijk wel het belangrijkste onderwerp in de campagne rondom

0: dit referendum.
1: Ja. Stel, de IJslanders stemmen voor, dan kan het op zich snel gaan, hè?
0: Ja, op zichzelf wel. In 2009 wilde IJsland bij de Europese Unie. Toen is er begonnen met onderhandelingen. Als je lid wil worden van de EU, dan moet je voldoen aan, dat heet dan 35 hoofdstukken. Dat zijn allerlei dikke boeken eigenlijk, met regels, wetten, normen waar je aan moet voldoen. Maar IJsland zit al in de Europese economische ruimte. Dus voldoet al aan veel Europese regels. Het zit ook al in Schengen, dus dat is makkelijk. En van die 35 hoofdstukken waren er bij de vorige onderhandelingen al 11 voorlopig afgesloten. Dus dat betekent dat het snel kan gaan. Mocht het zover komen, mocht zaterdag ja gestemd worden, dan beginnen de onderhandelingen opnieuw. En dan, als dat afgerond is over een jaar of twee, dan moeten de IJslanders nog een keer instemmen in een referendum. Tegelijkertijd, als dat zo snel zou gaan, zou dat in de Balkan kwaad bloed kunnen zetten. Want daar staan landen al jaren in de Europese wachtkamer. Dus ja, IJsland krijgt dan nu ineens een soort snelkookbehandeling. Ja. Dat is diplomatiek wat lastig, maar in theorie zou het allemaal best wel snel kunnen gaan.
1: Wat zeggen de laatste peilingen? 50-50, hè?
0: Ja, 50-50. Ontzettend spannend. Gisteren of deze week nog het nee-kamp op 51% en het ja-kamp op 49%. Dat is een klein statistisch verschil. Vorige week lag het ja-kamp nog een beetje voor. Het ligt dus heel erg af van de opkomst. Een kleine groep twijfelaars kan de uitslag volledig doen kantelen. Het is ook belangrijk voor de Europese Unie natuurlijk, omdat we de komende jaren met flink wat landen gaan uitbreiden. En als IJsland nu nee zou zeggen, ja, dan is dat toch een beetje een knauw voor de Europese Unie. Zegt IJsland wel ja vanaf morgen, dan kan ook Noorwegen ineens gaan denken, hey, de IJslanders willen erbij, misschien moeten wij ook maar gaan overwegen om toch weer te gaan onderhandelen. Dus het heeft nogal wat impact. Ook al gaat het om ongeveer 250.000 mensen die morgen naar de stembus gaan. Een deel van onze toekomst ligt dus op dat eiland in de Atlantische Oceaan.
1: Zij Europa-verslaggever Stefan de Vries.
2: Iwan, ben je wel eens wat kwijtgeraakt wat je dan pas na dagen of maanden weer terugvond?
1: Ja, begin dit jaar op wintersport had ik een lipstick gekocht met UV. Niet met kleur, maar tegen zonbescherming.
2: Ja,
1: en na mijn wintersport was ik die spontaan kwijt. Dus ik dacht van, ik zal hem maar ergens achtergelaten hebben, weet ik veel. Toen kwam ik hem een week of 5 geleden weer tegen.
2: Nee,
1: in een jas die ik blijkbaar toen aan had. Het was wel fijn, want ik kon hem weer gebruiken hier ook. Dus ik was er wel bij mee. Dus die was ik toen een maand of 5, 6 kwijt geweest.
2: Nou, gelukkig niet 63 jaar.
1: Nee, want zo oud ben ik.
2: Dat klopt ook. Maar een 86-jarige Duitser heeft namelijk na 63 jaar zijn oude bergrugzak terug. De rugzak lag al die tijd in een gletsjer in Tirol. Nadat de man hem in 1963 moest achterlaten om zichzelf te kunnen redden uit een gletsjerspleet. Een berggids vond de rugzak in juli op de gletsjer op bijna 3000 meter hoogte. En daarbij lagen ook spullen als een ijsbijl en een camera. De politie hield er aanvankelijk rekening mee dat de spullen van een omgekomen bergbeklimmer waren. Maar in een verweerde documentenmap vonden agenten een bijna onleesbare naam. En zo kwamen ze uiteindelijk uit bij de inmiddels 86-jarige Alfred Rotfischer uit Beieren. En hij wist meteen waar het om ging. Want in de zomer van 1963, toen was hij zelf 23, trok hij met 2 vrienden door de Stubaier Alpen. En tijdens de tocht over de gletsjer viel hij dus in een spleet. En omdat de 3 aan elkaar vastzaten met een touw, konden zijn vrienden voorkomen dat hij verder naar beneden viel. En hij probeerde vervolgens zelf omhoog te klimmen, maar zijn zware rugzak trok hem steeds naar beneden. Mm-hmm. En daarom gooide hij hem van zich af en wist hij dus uit die spleet te komen. Ja. En hij raakte maar slechts licht gewond.
1: Dus hij heeft die rugzak gedumpt toen eigenlijk.
2: Precies, ja. En die rugzak is dus nu na 63 jaar weer boven water gekomen. Wow. Of beter gezegd, boven het ijs. De politie droeg de spullen deze week over aan zijn zoon, aan Rotfischers zoon. Want hij kon vanwege zijn eigen gezondheid zelf niet naar Tirol reizen. Volgens de familie werd er door de jaren heen nog wel eens gegrapt dat de rugzak ooit weer tevoorschijn zou komen. Net als natuurlijk die ijsmummy Utsi, je kent hem wel. En voor de familie zit er ook een serieuze kant aan het verhaal. Want zijn zoon zegt dat hun gezin in de huidige vorm niet zou bestaan als zijn vader die val in 1963 niet had overleefd.
1: Nee, er zijn wat foto's van, je ziet allemaal inderdaad verweerde papieren. Het is heel mooi, ook een soort tijdsbeeld of zo. En inderdaad, na 63 jaar dus weer herenigd met zijn rugzak.
2: Heel mooi.
1: Amerika staat op het punt om mede-eigenaar te worden van meerdere olievelden in Venezuela. Terwijl Trump daar toch recent ook een operatie heeft uitgevoerd om het leiderschap daar te veranderen. Maar was het dan eigenlijk te doen om de olie? En heeft het allemaal te maken met de midterms? Antwoord op al die vragen zometeen van Amerika-correspondent Jan Posma.
3: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag
5: staat er om 7:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
7: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com. Behind every moment.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
12: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
14: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze vrijdagochtend. Wel vertraging nog altijd op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk bij Woerden. Nog altijd 2 rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech op de Breda of op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van knooppunt Zonzeel is die gestrand. Hier is de rechte rijstrook dicht en dan kost je 5 minuten. En de A16 tenslotte Breda-Rotterdam voor de Drechttunnel 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen internationale hulp nodig te hebben bij reddingsacties in het rampgebied. Die hulp was wel aangeboden door meerdere landen. Het dodental van de overstromingen staat inmiddels op bijna 470... en er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Door de hevige regenval heeft China hun reddingsoperatie stilgelegd. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars, vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen, vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo werken ze niet altijd in het belang van de koper of de verkoper. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken. In het noorden, waar de scholen al eerder open gingen, ziet het er beter uit. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van de dode vrouw in een tuin in Bokstol gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En Trump is weer met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario, op de grens van de VS en Canada, heet nu Lake America. De naamsverandering is een reactie op de vastgelopen handelsgesprekken tussen de landen. Toen hij president werd, deed hij al iets soortgelijks. Hij doopte toen de Golf van Mexico om naar Golf van Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt wisselvallig. Flink wat buien met veel regen, onweer en stevige windvlagen. In Limburg tot wel 70 km per uur. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Amerika staat op het punt om eigenaar te worden van een aantal olievelden in Venezuela. En ja, dat is toch opvallend, want Trump heeft er eerder het leiderschap onthoofd, virtueel. Was het Trump dan eigenlijk allemaal te doen om de olie? En komt hem dit ook allemaal wel goed uitgezien? De midterms en de Straat van Hormuz gaan we zometeen bespreken in de ochtendspits.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
13: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
15: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
2: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
19: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
20: Thomas van Zijl.
21: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de explosieve groei van nieuwe tabakspeciaalzaken en een gesprek met Maudy Derks, topvrouw van Acturen Groep, over de oplopende tekorten van bedrijfsartsen en de toenemende wachtlijsten. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 9:05. We zijn er tot 10 uur met de Ochtendspits van vrijdag 28 augustus. Juna, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Iwan.
0: Vanochtend vroeg was er een maansverduistering.
23: Ja, jij stond op het dak.
0: Ik stond hier op het dak van het gebouw. En ik zag niks.
23: Nee, ik zag ook niks. Ik was geloof, eigenlijk ook wel vergeten.
0: Uiteindelijk was het in het westen van het land een beetje te zien.
23: In het westen van het land, ja, dat schrijven ze inderdaad. Nou. Het zuidwesten, westen van het land was het te zien.
0: Iedereen
23: wij hebben niks gezien.
0: Die het gemist heeft, je hebt niks gemist.
23: Nee, dus. Precies. Nee.
0: Wat gaan we dit half uur om?
23: Het was ook hartstikke bewolkt. Ja. Je krijgt zometeen het laatste nieuws uit Nepal. Want daar heeft de politie gewaarschuwd dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. We hebben wat vaste onderdelen, namelijk de beursvooruitblik. Doen we vandaag met Jean-Paul van Oud-Heusden. En Nout Broekhoff is zometeen bij ons met het laatste autonieuws.
0: Maar we beginnen in Washington, want de Verenigde Staten staan op het punt om mede-eigenaar te worden van meerdere olievelden in Venezuela. Daarover wordt momenteel onderhandeld met de tijdelijke regering in Caracas. En een deal zou dichtbij zijn, melden bronnen aan Axios. Gebeurt allemaal nadat Venezuela begin dit jaar natuurlijk militair onder druk werd gezet. President Maduro werd gevangen genomen en onvrijwillig naar New York getransporteerd. We hebben de beelden allemaal gezien. Ja, en dat president Trump nu deze deal wil sluiten is voornamelijk uit eigen belang, zegt onze Amerika-correspondent Jan Posma.
24: Dit moet hem helpen om benzine goedkoper te maken voor Amerikanen. De prijs aan de pomp is hier nog steeds flink hoger dan voor het conflict met Iran. En je weet, dat zit nog steeds muurvast daar. Dus hij zoekt eigenlijk naar iets wat hij concreet kan presenteren, waardoor hij kan zeggen, die benzineprijs gaat misschien niet meteen omlaag aan de pomp, maar het gaat wel gebeuren. Kijk, door mij hebben we nu toegang tot grote hoeveelheden olie. Onder onze voorwaarden ook nog een keer. De oplossing is in zicht. Ja, en dan helpt het als je dan natuurlijk kan zeggen van hé, wij gaan 90 miljard vaten uit Venezuela halen. Een derde van Venezuela's reserves is dat. En dat je dat ook nog voor langere tijd zou kunnen vastleggen. Dat lijkt het plan namelijk. Amerikaanse media schrijven dat een van de opties is dat er een lease komt van 100 jaar. Nou, dat moet nog goedgekeurd worden dus, maar daarover wordt onderhandeld.
0: Ja, en dan heeft dit dus ook eigenlijk allemaal één op één te maken met de midterms die eraan komen, of niet?
24: Ja, absoluut. Ik denk dat Trump daar gewoon heel duidelijk aan denkt. Ik denk dat hij dit ook al eerder had willen presenteren. Het wordt gelekt eigenlijk. Maar je weet dan wel uit welke hoek dat komt. Dat is uit de Trump-regering zelf. Ik denk dat er ook al langer onderhandeld wordt. De Venezolaanse leiders die moeten dit ook aan de bevolking kunnen uitleggen. Dus daar wordt al veel langer over gesproken. Moet goed naar gekeken worden. Ik denk ook nog wel wat meespeelt in het verleden waren Amerikaanse bedrijven ook wat terughoudend in het terugkeren naar Venezuela. Dus dat kostte allemaal tijd. Mm-hmm. Maar dat Trump zich nu niet meer in kon houden. En dat hij dacht van dit moet toch naar buiten. En dat het dus via een van zijn mensen gelekt is. En echt met het idee van nou ja, dan kunnen we de mensen al een beetje warm maken. Richting november, richting die midterms.
0: Ja. In hoeverre heeft Venezuela nou echt ruimte om te onderhandelen? Want we hebben dus die beelden gezien. Maduro weggehaald daar. Ja, je zou denken, dan lopen ze een beetje aan de leiband van Amerika nu. Of is dat niet zo? Hoe zit de situatie?
24: Nee, ik denk dat helemaal is zoals jij zegt inderdaad. Zij staan eigenlijk met de rug tegen de muur. Trump die heeft Maduro afgezet inderdaad. De kliek rond Maduro die zit er nog. Dus Trump zegt dit is een regime change. Maar dat is het eigenlijk niet echt. En die mensen weten ook, wij zitten hier bij de gratie van Trump. Wij moeten wel naar de VS luisteren. Anders komt er straks een deel 2. Die grote Amerikaanse vloot is daar wel weg. Maar dat kan weer veranderen. En Trump kan ook weer bijvoorbeeld meer sancties gaan instellen. Venezuela is natuurlijk heel duidelijk de eigenaar. Dat is de partij die ook goedkeuring moet geven. En ik denk dat de Amerikanen dus ook heel voorzichtig ook kijken van gaat dit niet te veel onrust opleveren? Want dat is ook een reden om dan wat voorzichtig te zijn als Amerika zijnde. Die willen ook niet een burgeroorlog, bij wijze van spreken. Maar het is gewoon heel duidelijk. Venezuela heeft niet de cards. Amerika heeft dat wel. Dus ze moeten een beetje erin meegaan.
0: Ja. En is het ook een manier voor Trump om misschien China en Rusland een beetje op afstand te houden? Want Venezuela had daar ook altijd wel banden mee.
24: Ja, ik denk wel dat hij daarnaar kijkt, hoor. Ik denk ook, Trump die kijkt vooral korte termijn. Dus die kijkt vooral nu naar die olie. Dat vindt hij heel belangrijk. En echt die lange termijn, daar denkt hij niet zo heel veel over na. Maar dit past binnen zijn Donro-doctrine. Hè. Trump die ziet het midden Amerika, Zuid-Amerika ook als de Amerikaanse invloedssfeer. Daar moeten China en Rusland wegblijven. Ook een paar van die olievelden die werden in het verleden door China bestierd. Nou, wat zou het dan mooi zijn voor Trump als je nu kan zeggen nu worden ze dan in ieder geval Amerikaans geleased. Dus het past binnen zijn lange termijn plannen en zeker binnen zijn korte termijn plannen.
0: Ja, gesprekken zijn nog gaande, dus weten we of en wanneer er een deal aan zit te komen? Of kan het ook nog klappen? Of...
24: Ja, het kan nog klappen. Ik zeg wel heel we moeten wel echt voorzichtig zijn. Want het klinkt nu, er wordt best wel met ronkende taal wordt dit naar buiten gebracht. Maar ze zijn nog aan het praten. We weten ook wel dat er een Amerikaans team volgende week van plan is om naar Venezuela te gaan. Dus het zou best kunnen zijn dat we er heel dichtbij zitten en dat deze deal er gaat komen. Tegelijkertijd hoor je ook wel dat er nog best wel wat details moeten worden ingevuld. Venezuela moet dus akkoord gaan. Mag dit ook volgens de Venezolaanse grondwet? Dat is nog een grote vraag, want daarin staat vastgelegd dat de staat alleen dit soort dingen mag doen. En wat nou als een buitenlands bedrijf of zelfs het buitenland Amerika dat gaat doen? Nou, dat moeten ze eerst nog gaan regelen. Moeten ook nog wel gaan kijken of Amerikaanse bedrijven dit echt willen. ExxonMobil, ConocoPhillips, die waren eigenlijk steeds wel huiverig. Want die hebben eerder gezien dat hun bezittingen genationaliseerd werden. Dus die hebben allemaal nog miljardenclaims openstaan. Dus het is echt ook nog wel ingewikkeld. Je ziet wel dat dit door de Trump-regering naar buiten is gebracht. Want er werd iemand gequote en die had het over een gigantische deal. Nou, dan weet je al, dit is dat optimisme ook. Ja. Soms wat wishful thinking van de Trump-regering. Dus we moeten toch vooral nog even afwachten. En we weten het pas als die handtekeningen zijn gezet.
0: Zei Jan Posma, onze correspondent in Washington. Trouwens, Venezuela zou overwegen om uit OPEC te stappen, het oliekartel, meldt Bloomberg. Het land was in 1960 een van de 5 oprichters van OPEC. Speelde later ook een belangrijke rol bij het ontstaan van OPEC+. Nou, zal een vertrek waarschijnlijk niet direct grote gevolgen hebben voor de oliemarkt. Maar politiek zou het toch wel een vrij gevoelige klap zijn voor OPEC als Venezuela eruit stapt dus.
23: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X roept de dienst reddingswerkers in het gebied op een veilig onderkomen te zoeken. Het Nepalese leger meldt dat de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur zijn opgeschort. China en Nepal waarschuwden al eerder voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Achter het puin van de aardverschuiving heeft zich namelijk een meer gevormd. En daardoor kunnen gebieden stroomafwaarts opnieuw overstromen. Het waterpeil bereikt naar verwachting rond 1 september zijn hoogste punt. Na de verwoestende modderstroom van eerder deze week worden nog altijd ruim 1400 mensen vermist. De nieuwe dreiging en doorbraak van de dam maakt de zoektocht naar hen moeilijker. En onder de vermisten zijn volgens de Nepalese autoriteiten ook 2 Nederlanders. Aan beide kanten van de grens zijn tot nu toe 472 doden bevestigd. En bij de zoek- en reddingsoperaties heeft Nepal vooralsnog geen hulp nodig van het buitenland. Andere landen hebben die hulp wel aangeboden, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, zoals we weten, de ramp ontstond woensdag door het instorten van een gletsjer, waardoor een enorme stroom van ijs, modder en puin op gang kwam.
0: En dan, Zuid-Korea houdt volgende maand een militaire oefening samen met Amerika en Japan. En daarmee willen de landen zich voorbereiden op de nucleaire dreiging van het Noord-Korea, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Die oefening heet Freedom Edge, vindt plaats van 7 tot en met 11 september in de internationale wateren rondom het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. En die landen oefenen onder meer met raket- en luchtverdediging, het bestrijden van onderzeeërs en ook cyberdefensie. Aankondiging komt nadat de Amerikaanse president Trump eerder deze maand een andere gezamenlijke oefening van Amerika en Zuid-Korea liet inkorten. Trump noemde die oefening, weten we nog wel, zeer beledigend voor Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider. Amerika probeert intussen ook de gesprekken met Noord-Korea weer op gang te brengen. Trump heeft gezegd dat hij binnenkort Kim weer wil gaan ontmoeten. Zuid-Korea steunt ook die poging tot contact, maar benadrukt dat gesprekken wel moeten leiden tot vooruitgang rond het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma en niet ten koste mogen gaan van de eigen veiligheid. En we weten nog, eerdere toenaderingen tussen Trump en Kim Jong-un hebben ook niet geleid tot een verandering als het gaat om kernwapens. Nou, dit keer wel. Het is maar de vraag. Seoul wil bovendien voorkomen dat het buitenspel komt te staan als Washington en Pyongyang wellicht rechtstreeks met elkaar gaan praten. Maar het is wel opvallend. Eerder dus een inkorting van gezamenlijke oefeningen tussen Amerika en Zuid-Korea. Nu dus nieuwe gezamenlijke oefeningen. Weer Amerika en Zuid-Korea. Maar ook met Japan erbij. Nou, misschien heeft Trump er nog niet van gehoord. Anders kan hij het altijd nog laten inkorten.
23: Ja, en het is een beetje een geopolitiek blokje nu, want de Russische dreiging op zee blijft groot. Vooral op de Oostzee. En daarvoor waarschuwt de hoogste Duitse marineofficier Jan-Christian Kaak. Volgens hem gedraagt de Russische marine zich agressief op zee. Onder meer met intimidatie, sabotage en dronevluchten. En ook beschermt Rusland volgens Kaak schepen van zijn zogeheten schaduwvloot met marineschepen of gewapende beveiligers aan boord. En die schaduwvloot bestaat onder meer uit tankers die Rusland inzet om westerse sancties tegen de Russische olie-export te omzeilen. Wel kunnen Duitsland en zijn bondgenoten verdachte activiteiten op zee inmiddels veel sneller ontdekken. Door gegevens van schepen, vliegtuigen, radars en satellieten te combineren duurt dat nu ongeveer 1 uur. Eerder was dat 17 uur. Dus een groot verschil.
0: Nou, dat was het blokje buitenland. We gaan naar het blokje binnenland met Erik Evengroen van de AWB. De vrachtwagen met pech op de A16.
16: Klopt, van Breda naar Rotterdam is die gestrand net voorbij Breda West. De rechterrijst ook is daardoor afgesloten. Er staat inmiddels 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 38,0.
20: Blik op de beurs.
0: Nog een minuutje of 14, dan gaat de handel van start aan het Damrak. We blikken vooruit, doen we vandaag met Jean-Paul van Oud-Heusden, analist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Hoe gaan we zo meteen openen? Wat zegt de future ons?
3: Ja, het is een, zoals wel vaker, een rustige vrijdag. Licht hoger, 0,2% hoger. Dus ja, dat is niet iets om over naar huis te schrijven.
0: Nee, oké. Okay. Zijn er dan nog fondsen waar je deze ochtend met extra interesse naar kijkt?
3: Nou, niet zozeer fondsen. Kijk, er is eigenlijk vandaag maar 1 thema. En dat is in Amerika. Vanmiddag om 4 uur. Dan geeft de voorzitter van de centrale bank, Kevin Warsh, die geeft een speech in dat befaamde Jackson Hole in Wyoming. Ja, en die heeft wel die moet wel een soort Houdini-truc uithalen. Want hij is daar natuurlijk door Trump neergezet om de rente te verlagen. Maar het team wat hij aanstuurt wil dat alles behalve op dit moment. Dus daar kijkt de hele markt naar uit wat hij nou precies vanmiddag gaat zeggen.
0: Ja, precies. Ook omdat hij over communicatie eerder heeft gezegd dat hij het anders wil gaan doen. Hè? Wil minder gaan communiceren, geloof ik. Maar ja, wel een toespraak, dan moet je wel wat zeggen.
3: Precies, en minder is niet wat de financiële markten willen. Nee. Dus ja, daarom zie je nu vanmorgen een beetje een afwachtende houding, ook in Europa. Want Amerika is natuurlijk dominant. Ja, en voor de rest kijken we nog een beetje. We hadden natuurlijk gisteren een soort explosieve dag, ook weer in de technologie sector op Wall Street. De dag na de cijfers van Nvidia, dat ging zelf met 8% omhoog. Maar ook een aantal andere software aandelen. CrowdStrike, Salesforce met 15-20%. Dus ja, daar gaat de markt een beetje van bijkomen. En in Nederland kijk je dan wel wat de chippers gaan doen. Maar ik verwacht daar niet hele grote uitslagen.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Met name dus vanmiddag om 4:00 Kevin Warst in Jackson Hole. Dankjewel, Jean-Paul van Oud-Heusden.
4: Auto-update.
0: Met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
5: Goedemorgen, hoi.
0: We beginnen met nieuw onderzoek uit België. Elektrische auto's die zijn vaker betrokken bij ongevallen met fietsers en voetgangers?
5: Ja, toch wel alarmerend. Een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Mm-hmm. 42% van de ongevallen met elektrische auto's betreft een voetganger of fietser in België. Tegenover 27% van alle auto's, dus ze alles bij elkaar optelt. Mm-hmm. Dus ja, ze zijn wel oververtegenwoordigd. En VIAS vermoedt dat bij lage snelheden, dus bij het geluidsniveau van elektrische auto's, dat een rol speelt. Want ja, ze maken eigenlijk bijna geen geluid. Hoewel ze volgens EU-regels wel verplicht zijn om geluid te maken. Maar ja, mensen lopen misschien met koptelefoontjes.
0: Ja, heb je deze week nog besproken?
23: Ja, besproken.
5: Of zijn in gesprek. Nu wil ik hier niet aan victim blaming doen, want daar word je dan snel van beticht. Maar ja, dat kan ook natuurlijk een rol spelen. Laten we even luisteren wat een doorsnee elektrische auto voor geluid moet maken.
0: Een Belgische auto?
5: Nee, gewoon een doorsnee auto. Ja. Dit hoor je wel eens.
0: Dat dystopische geluid. Ja.
5: En daar zijn dan EU-regels voor afgesproken. Tot een bepaald dB-niveau, tot een bepaalde snelheid. Maar, zegt VIAS nu, het geluid is niet altijd luid genoeg en verschilt ook sterk tussen fabrikanten. En daarom wordt er eigenlijk nu uniforme regelgeving op dat gebied bepleid. En er moet ook een hoger minimum geluidsniveau komen.
0: Harder.
5: Het moet eigenlijk harder, zeker bij de laagste snelheden, dus bij 10 kilometer per uur, zegt VIAS. Dus benieuwd of dit internationaal wordt opgepikt. Want als ze echt oververtegenwoordigd zijn in de ongevallen statistieken, dan moet daar wel iets mee.
0: Ja. Zou je ook nog een luchtalarm kunnen gebruiken? Maar dat terzijde. Toyota komt met technologie om auto's grotendeels zelf te laten rijden. Ze gaan proberen FSD achterna te gaan.
5: Ja, dat is het eigenlijk. Hè. Dit moet allemaal gaan gebeuren in 2028. Dus wel laat, hè, want in Nederland is het systeem al goedgekeurd. Ze spreken dan over level 2 plus plus. Het autonoom rijden is verdeeld in levels. Uh-huh. Level 0 tot en met 5. 5 is het meest extreme. Dat je echt gewoon lekker kunt gaan slapen, tukkie doen, krantje lezen. Je hoeft echt niks meer te doen. Nou, level 2 zit nog best wel aan het begin. Uh-huh. En dat zou je dus kunnen vergelijken inderdaad met FSD Supervised systeem, wat hier in Nederland is goedgekeurd. Dus de auto stuurt, accelereert, remt zelf. Je mag je handen van het stuur halen. Mm-hmm. Maar je moet wel altijd kunnen ingrijpen. Het is niet de bedoeling dat je lekker even achterover gaat zitten met je handen in je nek. Want dan gaat het systeem wel waarschuwing geven. En op een gegeven moment word je dan geblokkeerd. Dan moet je gewoon de handen echt aan het stuur houden. Dus we hebben het natuurlijk gisteren over gehad met MyWheels hier ook in de ochtendspits. Hè. Die zetten die FSD nu in Tesla's.
0: Zelfrijdend, hè?
5: Nou, semi-zelfrijdend, ja. Ja,
0: MyWheels zegt zelfrijden.
5: Ja, nee, in het persbericht staat dat ze zelfrijden, maar ze nuanceren dat zelf ook wel weer toen we hen spraken. Nou goed, Toyota wil die technologie dus ook gaan introduceren. Zijn ze wel laat mee, zoals zoveel eigenlijk automerken. Tesla, Waymo, dat zijn de koplopers. Waymo gebruikt nog LiDAR daarbij. En een aantal Chinese merken die ook wel groot daarop inzetten. Mm-hmm. Die achterstand moet dus ingehaald worden. En dit is dus het eerste systeem in 2028. 2023 dat we terug gaan zien in Toyota, schrijft Zakenblad en Nikkei in Japan. Dus benieuwd. Ze willen uiteindelijk naar level 4 in commerciële voertuigen in 2030. Volledig autonoom rijden, dus onder bepaalde omstandigheden. Mm-hmm. Dus ook dat is nog niet volledig autonoom. Dus laten we het maar eens even gaan afwachten wat we hier in de toekomst allemaal van gaan terugzien in de auto's van Toyota.
0: Ik vind het zo kwetsbaar dat al die fabrikanten zelf allemaal het wiel aan het uitzoeken zijn. Ja. Ik snap dat het moet, maar je zou het liefst gewoon één goed werkend systeem hebben, want het is zo gevoelig, dit onderwerp. En ook de techniek erachter. En het kan zo potentieel zo gevaarlijk zijn.
5: Ja, er zit natuurlijk wel hele strenge regelgeving aan vast. En het is natuurlijk onderdeel van de ontwikkeling van de auto en de software. En de software is gewoon koning voor veel autofabrikanten. Want ja, je kunt het ook uit- en aanzetten bijvoorbeeld in auto's. En dat is weer een verdienmodel. Dat zien we hier bij Tesla. Het kost €100 per maand om het aan te zetten. Dat is gewoon omzet voor Tesla. Dus ja, daar gaan steeds meer autofabrikanten natuurlijk ook over nadenken, want het heeft eigenlijk een paar jaar best wel stilgelegen. Er was eigenlijk geen geld om voldoende daarin te investeren, want er waren andere problemen. En nu zie je dat toch weer wat terugkomen. Veel meer autofabrikanten gaan erop inzetten.
0: En dan de terugkeer van dit iconische programma.
5: Dan weet jij meteen welk programma dit
0: zelfs
5: is.
0: Ik weet welk programma dat is. Ja. Het is Top Gear. Maar het wordt vast niet zo iconisch als het ooit was.
5: Nee, dat is altijd wel jammer.
0: Gebeuren.
5: Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Nee, Top Gear keert terug op tv. Bevestigt de BBC 4 jaar na het stilleggen van het programma. De show werd in 2022 stopgezet. Ja, presentator Andrew Flintoff die raakte ernstig gewond bij een crash. Tijdens die opnames is het stilgelegd en eigenlijk nooit meer teruggekeerd. De nieuwe presentatoren zijn nog niet bekend. Mm-hmm. Jimmy Carr wordt genoemd. Ik heb even niet zo heel snel opgezocht wie dat is.
0: Excuses. Is dat niet een comedian?
5: Zou kunnen. Weet ik niet. Zou je even moeten opzoeken. Jimmy Carr, double R. En ook voormalig rugby speler Joe Marler zou in beeld zijn bij de BBC. Dus toch weer een nieuwe presentatie, duo of trio. Vaak is het een trio. Ik vind het wel leuk. Het was op zondagavond wel altijd een programma. Ik ben natuurlijk ook wel
0: ook die nieuwe, ook die versie na Clarkson en Hammond enzovoorts?
5: Ja, minder. Ja, Chris Evans was echt verschrikkelijk. Dat was een schreeuwlelijk. Die hebben ze ook wel heel snel ervan afgehaald. Daartussen kwamen er een paar gezichten die wel echt heel veel wisten van auto's, maar niet zo leuk waren. Ik hoop dat ze nu weer een leuk trio krijgen. Maar zoals na het vertrek bij de Clarkson, Hammond en May, zo leuk wordt het natuurlijk nooit meer. En dat hebben we ook teruggezien in de cijfers, de statistieken. Ja, de kijkcijfers waren wel ook echt een stuk, echt wel een stuk minder dan vroeger. Maar dat moet je ook niet proberen na te doen. En dat was eigenlijk het probleem. Ze gingen dat steeds weer proberen te evenaren. En dat kan gewoon niet.
0: Maar dan moet je
5: dus laat dat gaan.
0: Misschien moet je het anders noemen ook dan. Dat programma.
5: Ik dacht dat je misschien een verwijzing naar ons eigen programma hier op de radio
0: zou je toch weer anders moeten noemen. Want nu blijf je toch altijd dat nalatenschap meezeulen.
23: Misschien wel.
0: Maar goed, je bent beschikbaar.
5: Nee, zeker niet.
0: Voor de BBC niet?
5: Ik ben niet zo.
0: Oh, betalen lekker hoor.
5: Dat zal wel, ja.
0: Wat zit er in de autoshow vanmiddag?
5: Die andere auto, het andere autoprogramma, maar dan het enige autoprogramma op de Nederlandse
0: BBC
5: radio.
0: National Autoshow.
5: We gaan de directeur van Hyundai Nederland ontvangen. Hyundai kwam deze week met een toch wel stevig toekomstplan. Zit ook autonoom rijden bij, maar ook bijvoorbeeld 30% goedkoper maken van accu's. En dat is toch wel heel belangrijk, want gaat onze elektrische auto dan eindelijk goedkoper worden? Want de accu is nog altijd het duurste onderdeel van de auto. Nou, als zelfs Hyundai nu belooft dat het goedkoper gaat worden, of toch niet, vanmiddag het antwoord in de Nationale Autoshow om 3:00.
0: Dankjewel, Nout.
6: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Het personeelstekort bij Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat het Amsterdam Rijnkanaal vanaf volgende week 's nachts deels dicht gaat. En daar zijn de schippers op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Zometeen spreken we met de Koninklijke Binnenvaart Nederland.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICN precies op je plek.
10: Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
12: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
25: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
26: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
27: In food- en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food & agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
28: Nu in de BNR-app.
23: Onderlinge verdeeldheid over begroting is forse tegenvaller voor kabinet. Tanker betaalt recordbedrag van $5,3 miljoen voor doorvaart Panama-kanaal. De Noorse koning Harald is overleden. Hij stierf op 89-jarige leeftijd. Deze verhalen en meer vind je nu in onze app en op bnr.nl.
0: Het is op een paar seconden na 8 uur. Sterker nog, 9 uur. Het is nu 9 uur. We gaan Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, hoe is het op de weg?
16: Nou, op de meeste plekken prima doorrijden. 2 files om precies te zijn. De A12 om te beginnen Utrecht richting Den Haag. Daar staat nog altijd een vrachtwagen met... daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen ter hoogte van Woerden. 2 rijstroken zijn nog altijd dicht, vertraging 20 minuten. En een vrachtwagen met pech. Hier wel op de A16 van Breda naar Rotterdam ter hoogte van Breda West. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 39,9.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. De vrees is dat dat voor nieuwe overstromingen in het rampgebied gaat zorgen. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om een veilig onderkomen te zoeken. Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende 1,5 uur stil. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven, waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het koningshuis naartoe kwamen omdat zijn toestand verslechterde. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. De maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. Het hoogtepunt van de verduistering was om 6:15. De spermadonor, die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deed niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En de vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze pas maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt onstuimig. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten, maar ook af en toe zon. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor de middag code geel afgegeven. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ajax, 2,5 minuten onderweg op 1107,4 punten. Een plus van 0,4%. De grootste stijger momenteel is Prozis, daar komt 2,2% bij. En de grootste daler is Relix, daar gaat 0,6% vanaf. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen. Ochtendspits, avondspits, zaken doen, BNR Beurs. En ook in de BNR-app. Personeelstekorten bij Rijkswaterstaat zorgen ervoor dat het Amsterdam-Rijnkanaal van de volgende week 's nachts gedeeltelijk dicht gaat. En daar zijn de schippers op z'n zacht gezegd niet blij mee. Zometeen spreken we met Koninklijke Binnenvaart Nederland over 1,5 minuut. Blijf luisteren.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
3: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
13: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
15: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
13: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
19: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
13: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
20: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
21: Wil je weten wat er speelt
22: en of waarom?
21: In de BNR-app
22: lees je ook de laatste artikelen.
21: Download de BNR-app en blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 9:05. Laatste uur van de ochtendspits. Van de laatste ochtendspits van deze week ook. Het is namelijk vrijdag 28 augustus. En we zijn er tot 10:00. Juna, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Iwan.
0: Wat gaan we allemaal doen dit half uur?
23: Nou, in iets meer dan 4 maanden tijd kwamen er bijna 1000 klachten over makelaars binnen bij de vereniging Eigen Huis. Ik noem maar een paar: vriendjespolitiek, prijsopdrijving, veranderende spelregels tijdens het biedproces. Cindy Kramer, de directeur van vereniging Eigen Huis, volgens haar zijn het schimmige praktijken. Mm-hmm. Wij spreken zo meteen met Tristan Bons. Hij is adjunct-directeur van Vastgoed Nederland. En we gaan hem vragen of hij dit beeld herkent. En zo meteen ook stevige woorden van oud-ASML-topman Peter Wennink. Wat hij precies zegt, hoor je ook zo meteen.
0: Maar eerst naar de sector van de binnenvaartschippers, want zij zijn boos. Rijkswaterstaat heeft besloten om het Amsterdam-Rijnkanaal 's nachts te sluiten voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. En dat gaat al vanaf komende week in, vanaf 1 september. De reden? Een personeelstekort bij de afdeling verkeersbegeleiding van Rijkswaterstaat. En dat betekent dat schepen er tussen 10:00 s'avonds en 6:00 s'ochtends niet door mogen. De voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland, Ad Koppian, vindt dat onacceptabel. En ja, hij zegt, de overheid draagt verantwoordelijkheid voor een goede doorloop van scheepvaart in het kanaal. En dat is dan met of desnoods zonder verkeersbegeleiding.
24: Wij vinden het echt onaanvaardbaar dat een Amsterdam-Rijnkanaal 's nachts gesloten wordt voor deze schepen.
0: Mm-hmm. Waarom is dat zo problematisch? Want die verkeersbegeleiding is wellicht wel nodig?
24: Nou, er zijn hele goede alternatieven. Mm-hmm. En hier worden ondernemers natuurlijk enorm door gedupeerd.
0: Ja. Hoe werkt dat? Dat varen, dat is eigenlijk vol continu proces. Dat gaat 24/7 door. En nu moet je opeens stil gaan liggen met je boten ergens?
24: Ja, dan moet je dus 8 uur van de 24 uur stil liggen. Nou, Daar komen behoorlijke kosten bij kijken. Want zo'n gemiddeld tankschip maakt toch wel een omzet van zo'n 6.000 euro per dag. Mm. Nou, reken maar uit, 8 uur minder, dat kost toch al gauw 2.000 euro per dag.
0: Ja, en het Amsterdam-Rijnkanaal is ook nog een vrij prominent kanaal. Het is niet dat je zegt, het is een slootje achteraf.
24: Nee.
0: Dit is eigenlijk je doorvoergebied
24: ook naar. Wij vinden gewoon dat de binnenvaart er moet op kunnen rekenen dat de overheid haar taken naar behoorde uitvoert. En als ze dat niet doet, dan is er sprake van een falende overheid.
0: Ja. Met tot gevolg dat?
24: Ja, dat eigenlijk personeelsproblemen van Rijkswaterstaat afgewenteld worden op de ondernemer. Mm-hmm. Dat vinden wij echt onaanvaardbaar.
0: Ja. Maar Rijkswaterstaat zegt, veiligheid staat voorop. Ja. Dat moeten we eerst doen. Dat vindt u vast ook, denk ik.
24: Absoluut. Voor de schipper staat altijd veiligheid voorop. En daarom zeggen wij ook dat er ook alternatieven zijn. Bijvoorbeeld een ontmoetingsverbod in de Demka-bocht. Dus dat betekent dat schippen elkaar daar niet passeren. Of de inzet van een patrouillevaartuig voor de scheepvaartbegeleiding met extra maatregelen, zoals snelheidsbeperkingen en afspraken als opvaart gaat voor afvaart. Uh-huh. Nou, en als Rijkswaterstaat zo'n patrouillevaartuig niet kan leveren, huur deze dan extern in. Ja. Marktpartijen kunnen altijd leveren.
0: Ja. En als ik u zo hoor, is er bijvoorbeeld ook helemaal geen overleg gevoerd met u in aanloop naar dit besluit?
24: Nee, we zijn er wel door overvallen. Natuurlijk zijn we wel geïnformeerd. Maar het is niet zo dat ze naar ons geluisterd hebben. Wij hebben dus ook heel duidelijk laten weten dat wij dit onaanvaardbaar vinden.
0: Ja.
24: En hopen dat we nog voor dinsdag tot een oplossing komen. Anders dan het sluiten van het kanaal.
0: Ja, want die oplossingen die u nu noemt, dat ontmoetingsverbod of andere maatregelen die je zou kunnen nemen, hoe wordt dat ontvangen bij Rijkswaterstaat?
24: Nou, dat weten wij nog niet, want wij hebben dat natuurlijk wel ingebracht. En men zou daarop terugkomen.
0: Ja, maar nog niks gehoord. Nee.
24: Nee.
0: En het is ook niet zo dat rederijen bijvoorbeeld hun planningen kunnen aanpassen, kunnen omgooien om hier omheen te werken. Dat werkt niet zo op die manier.
24: Nee, en u moet ook beseffen, wij hebben al de nodige ellende achter de rug. En nog steeds met de laagwaterstanden. Dus de schipper is voortdurend heel flexibel en creatief bezig om te kunnen blijven varen. Maar dan krijg je dit er ook nog eens bij.
0: Ja.
24: Nou, dat kan toch niet?
0: Nee.
24: Dus wij willen op korte termijn in gesprek en hopen dat de maatregelen echt van tafel gaan. En we rekenen ook op steun vanuit het bedrijfsleven en de politiek, dat je zo als overheid niet met de binnenvaart behoort om te gaan.
0: Nee, dan ben je geen betrouwbare overheid wat u betreft. Bovendien, we weten ook niet hoe lang die maatregel zou gaan duren. Dat is ook iets, als je nou zegt het is een bepaald aantal dagen, dan kan je nog zeggen, daar kunnen we misschien omheen, maar het is een maatregel met een open einde.
24: Ja, precies. Dat kan toch echt niet.
0: Ja.
24: Nee, en ik vind ook dat er wel wat meer vertrouwen mag zijn in het vakmanschap van de schipper.
0: Mm-hmm.
24: En zijn moderne navigatiemiddelen. He, beschikken over radar, trackpilot, elektronische kaart. En als je van de schippers vraagt om tussen 10 uur en 8 uur even extra alert te zijn, met ook de maatregelen die ik zojuist noemde, dan moet er gewoon gevaren kunnen worden op dit kanaal.
0: Duidelijk. En dat kan dus ook zonder verkeersbegeleiding als dat niet lukt.
24: Ja, sterker nog, 30 jaar is er zonder verkeersbegeleiding daar gevaren. De laatste 10 jaar is pas deze verkeersbegeleiding ingevoerd.
0: En dat is Ad Koppian, voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland.
29: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
23: Ja, een huis kopen is al niet makkelijk in ons land. Maar bij het meldpunt makelaardij van Vereniging Eigen Huis zijn bijna 1000 meldingen binnengekomen over signalen van voorkeursbehandeling, onduidelijke biedprocedures, druk om biedingen te verhogen en een gebrek aan transparantie achteraf. De vereniging vindt dat consumenten hierdoor onvoldoende worden beschermd en roept op tot wettelijke regels met handhaving voor het hele koopproces. Bij ons is Tristan Bons, adjunct-directeur van Vastgoed Nederland, de branche organisatie voor makelaars, taxateurs en vastgoedprofessionals. Goedemorgen, meneer Bons.
4: Goedemorgen.
23: Herkent u het beeld dat de VEH, de Vereniging Eigen Huis, nu deelt?
4: Dat beeld hebben ze natuurlijk ook al eerder gedeeld met het meldpunt. Daar zijn wij al druk mee aan de slag, al een jaar of 4, denk ik, om exact deze problemen uit de markt te krijgen. Dus het is prima dat het nog een keer voor ogen komt.
23: Ja.
4: Wij denken ook dat het bij het ministerie ook al goed voor ogen is, maar zolang er geen wetgeving is, blijven we met dit soort vervelende zaken zitten eigenlijk.
23: Ja, want zij roepen inderdaad nu op tot wettelijke regels met handhaven voor het hele koopproces. Dat is een goed plan volgens u?
4: Dat is een goed plan. Ja, daar zijn wij al sinds Hugo de Jonge, de minister voor Wonen, werd mee bezig. Mm-hmm. Maar ja, ze vallen steeds uit op het moment dat ze op het knopje moeten drukken. Dus we hebben hetzelfde met Mona Keijzer nu achter de rug. En iedereen zegt altijd voortvarend, wij willen met wetgeving aan de slag. En dan eigenlijk als ze ermee moeten komen, dan hebben we verkiezingen gehad de afgelopen jaren. En tegelijkertijd willen wij als branchevereniging willen we het voortouw nemen, hebben we ook gedaan. We hebben de hele standaard al geschreven met de overheid voor hoe die wetgeving eruit moet zien. En ze moeten het nu alleen even echt doorduwen. Daarom dat je ook bij de PVV Jeremy Mooijman met een initiatiefwet ziet. Omdat het hem en velen met hem in de Tweede Kamer ook echt al veel te lang duurt.
0: Maar waarom lukt het u dan niet om het op een zelfregulerende manier te doen? Waarom is er wetgeving voor nodig? Waarom kan de sector het niet zelf oplossen, dit probleem?
4: Ah, ik ben er helemaal mee eens dat de sector het zelf kan oplossen, maar dan moet de sector het ook willen oplossen. En de grootste speler in deze sector die geeft niet thuis in dit dossier. Kan ik moeilijk als iets kleinere speler zeggen van ik los het allemaal wel op. Ik had het graag gedaan, maar ik heb geen toverstaf.
23: Nee, en u zegt ook achter de aanbevelingen dus van VEH te staan, roept wel op om met klachten naar het klachtenloket van de branche zelf te komen, zodat er ook daadwerkelijk iets mee gedaan kan worden. Maar de berichten zijn toch wel helder vanuit de VEH?
4: Exact, maar wij krijgen dan het cumul te zien, hè, van de klachten, en dat vind ik heel interessant. En goed, ik had ook wel verwacht dat het weer ongeveer dit zou zijn. We zijn ook in goed contact met Vereniging Eigen Huis altijd. We werken ook samen aan het transparant bieden, aan eerlijk bieden. Ik ben er helemaal niet zuur over of zo. Het enige wat ik zeg is, ja, als je ze naar Vereniging Eigen Huis brengt, dan kan ik niet zien waar nou het probleem ligt bij mijn leden.
23: Ja.
4: Dus als je naar het klachtenloket gaat, dan kan ik mijn lid erop aanspreken. Ja, dat kan nu niet. Ik kan nu alleen maar zeggen, ja, oké, dit is het resultaat van de analyse van alle klachten die binnen zijn gekomen.
23: Ja, één centraal punt moet er dan dus komen.
4: Dat is er. Er is een klachtenloket voor de hele branche ingericht een paar jaar geleden.
23: Ja.
4: En daar vinden consumenten hun weg ook wel naartoe, hoor. Zeker bij ernstige zaken. Alleen ja, bij wat lichtere klachten en zo. Ja, ik kan nu niet ingrijpen. Ik weet niet bij wie het zit. Het is geanonimiseerd in zijn totaal.
23: Ja.
4: Dus dat is gewoon altijd. Daar steekt Vereniging Eigen Huis een beetje voor altijd. En dan denk ik elke keer bij dat klachtenpunt, denk ik weer, ja, ik kan er weer niks aan doen op deze manier. Bij wie zit het probleem nu?
0: Hoe vaak grijpt u eigenlijk in? Hoe vaak onderneemt u actie in aanleiding van klachten?
4: Nou, eigenlijk altijd. Als wij een klacht binnenkrijgen over een lid, dan is er altijd op zijn minst een mediation poging. Op zijn minst een waarschuwing van onze kant als de klacht gegrond is. In het ergste geval een tuchtzaak.
23: En hoe kunnen we nou het vertrouwen in dat hele koopproces versterken, volgens u?
4: Nou, onze redenering was, en dat van het ministerie en Vereniging Eigen Huis ook, laten we samen tot een standaard proces komen waarbij de consument perfect en helder weet wat er te gebeuren staat. Ook de makelaar zich daaraan moet houden. Mm-hmm. Dat proces hebben we gegoten in een NEN-norm. Dat heet een zogenaamde NTA. En daar zouden we wetgeving van maken. Op het laatste moment is echter de NVM uit die regeling gestapt die we met elkaar zouden maken. Waardoor in ieder geval die partij er niet meer mee verder wilde. Maar de overheid nog wel, wij ook, Vereniging Eigen Huis ook, en de Tweede Kamer ook. Dus wij verwachten dat eigenlijk na de zomer dat er een brief komt van het ministerie over hoe ze dat verder gaan aanpakken.
0: Ja, en tot die tijd blijft de sector toch een beetje met een besmeurd imago achter van allemaal loesje types en deadlines die niet worden aangehouden. En dat is er ook niet goed voor het aanzien van de sector natuurlijk.
4: Nee, vreselijk. Ik vind het een vreselijk beeld. Vooral omdat ik weet hoeveel van mijn leden elke dag hun best doen om dit helder en transparant te maken, om dit met veel plezier en met leuke verhalen, goede indrukken en tevreden consumenten te doen. Dat is echt de meerderheid. En ja, dit soort verhalen blijven dan zo vaak de kop opsteken. Omdat we niet met één standaard werken die we wel gewoon in de kast hebben liggen. Dus in mijn oproep is altijd aan de overheid, aan de Tweede Kamer, laten we daar nu echt eens werk van maken. Want voor je het weet is het weer verkiezingen.
23: Dank, Tristan Bons, adjunct-directeur van Vastgoed Nederland.
0: Ja, het kan snel gaan, weten in dit land inderdaad. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB om 16 minuten over 9. Problemen op de A16.
16: Ja, klopt. A16 Breda richting Rotterdam. Daar stond, kan ik inmiddels zeggen, een vrachtwagen met pech bij Breda-West. Maar die is zojuist door. Er staat nog wel 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Maar die zal nu snel oplossen. Wel, nog een snelheidscontrole gezien ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 202,1. Die zal nu snel oplossen. Wel, nog een snelheidscontrole gezien ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 202,1.

0: uitspraak geven op Jackson Hole, de jaarlijkse centrale bankiersconferentie. Nou, daar wordt met enig interesse naar uitgekeken. Wat gaat hij daar zeggen? Laat dat de beurzen wellicht nog bewegen, hier of daar? Dat gaan we allemaal vanmiddag volgen, maar deze ochtend dus een rustig beursochtendje aan het Amrak.
1: De minister van Financiën, Eelco Heijnen, zet ons land op achterstand omdat hij vast blijft houden aan een middeleeuwse begrotingsmethodiek. Deze stevige woorden komen van voormalig ASML-topman Peter Wennink in gesprek met Vrij Nederland. Het kabinet maakt boekhoudkundig geen onderscheid tussen eenmalige uitgaven en investeringen die later geld opleveren, vindt hij. Als ik op die manier ASML had geleid, dan hadden we niet meer bestaan, zegt hij. Wennink is niet tegen strenge begrotingsregels, maar hij vindt dat het Rijk geen onderscheid maakt tussen kosten en baten. En hij zegt dat ons land in de 17e eeuw wist dat investeren geld kost, maar ook later geld oplevert. Maar ja, dat zijn we in de 21e eeuw volgens hem vergeten. Wennink wint er geen doekjes om. Het conservatisme van de ambtelijke top van het ministerie van Financiën en hun minister, Eelco Heijnen dus, van de VVD, staan investeringen in het toekomstige verdienvermogen van ons land in de weg.
0: Ja, lang verwacht, gekomen en toch een beetje tegengevallen. De eerste uitgebreide gameplaybeelden van GTA 6... die zijn gisteravond verschenen, 9 uur op Netflix, bord op schoot. Gebeurde met veel spektakel. Het was een trailer van 26 minuten. Inderdaad, eerst exclusief te zien op Netflix. I guess they know we're coming.
2: Ja. What have you gotten yourself into? I want to know everything. You want to run?
0: What now? Nou, dat zijn een beetje het geluid dat erbij hoort. Voor de beelden moet je dus eventjes inmiddels op YouTube kijken of op Netflix dus. Ja, het klinkt een beetje als een soort film.
1: Ja, absoluut.
0: En dat vond onze tech-redacteur Joe van Buurik ook. Die zei het is een soort interactieve Hollywood-film geworden.
3: De mooiste en meest indrukwekkende en waarschijnlijk ook leukste aller tijden. Tenminste, dat gaan we 19 november merken als hij uitkomt. Je speelt een stel, een soort Bonnie en Clyde. Die opereren in de onderwereld van Miami voor drugsdealers, maar ook CEO's beschermen. En wat eigenlijk opviel aan die beelden is dat we vooral die Hollywood-film zagen en niet echt de wereld waarin je van alles kon ontdekken. Ja, wel dingen als kanoën en jetskiën, maar het focust heel erg op het narratief en niet zozeer op de zandbak, zal ik maar zeggen, die de game gaat zijn.
1: Jij hebt hem ook gezien, hè?
0: Ik heb er even doorheen geklikt, gisteravond op Netflix. Want toen dacht ik, het is een iets mooiere versie van de vorige GTA-versies.
3: Ja, en dat was eigenlijk ook het gevoel dat meer game-liefhebbers, zoals ikzelf en de medemakers van On The Game, ook dachten. En we hebben ons daar afgevraagd, is dat erg? Of hadden we gewoon, omdat het ook zoveel jaren geduurd heeft sinds GTA 5, gewoon te veel verwacht? Of wordt het ook gewoon weer leuk en vet, zeg maar?
1: Ja. Maar toch leverde het weinig enthousiasme op van beleggers. Want het aandeel van uitgever Take-Two Interactive, het moederbedrijf van Rockstar Games, daalde zelfs licht.
3: Ja, dat was heel even een dipje en toen weer herstel. Tegelijkertijd ook als je kijkt bij de koers van Netflix gebeurde er niet zoveel. Bij Sony ook niet, want je hebt toch een PlayStation 5 of een Xbox van Microsoft nodig om die game überhaupt te spelen. Maar ja, dan zeggen mijn beurscollega's, dat is toch wel ingeprijsd. Ik denk dat het wel aardig is om te kijken wat er bij Netflix gebeurde. Die delen zelf geen absolute kijkcijfers. Maar volgens marktanalisten was er wel een stijging van 35% in de kijkers ten opzichte van het uur ervoor. Vooral op mobiel en vooral op computers. 125% meer kijkers dan normaal. Want dit gebeurde wel onder kantooruren in Amerika. Ja. Dus je kan ervan uitgaan dat iedereen die aan het werk was even Netflix heeft ingelogd. Op YouTube is het nauwelijks bekeken. Een paar miljoen keer. Maar daar verscheen het pas een paar uur later. Dus mensen hebben echt massaal Netflix hiervoor aangezet. Ja. Terwijl ook miljoenen kijkers via influencers gehaald zijn. Die dan die video doorzetten en daar zelf overheen gingen praten. Dus het is toch wel een flink hypefeestje geweest de afgelopen nacht.
1: En het ging dus inderdaad exclusief in première op Netflix. Waarom is nou een streamingdienst als Netflix bereid om zo'n prominente plek te geven aan één game?
3: Ja, dat is vooral denk ik om te onderstrepen hoe groot gehyped die game is. Gehyped bedoel ik mee niet zozeer door de makers zelf als wel door de hele mondiale gamegemeenschap en alle mensen die bij elkaar 230 miljoen keer GTA 5 over de toonbank heb laten gaan. Al dan niet digitaal. Dus ja, mensen hebben zo'n enorm hoge verwachting van GTA. Netflix wilde erbij zijn om dat als eerste echt uitgebreid te laten zien. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben ook ooit in het verleden oude GTA-games beschikbaar gemaakt. Dus aanlangs is gratis te spelen bij je Netflix-abonnement. Mm-hmm. Het onderstreept ook een beetje hoe zielig Netflix eigen game-strategie is. Want ze hebben ooit allerlei studio's

0: gekocht om games te laten maken. Dat is allemaal nog niks geworden. En voor Rockstar was het gewoon, ja, wij zitten op het grootste platform met een premium uitstraling. Niet het tussen aanhalingstekens gratis YouTube, maar Netflix met 250 miljoen betalende abonnees. Ja. Dus ze hebben als grootheden onder elkaar in de entertainmentindustrie elkaar even geholpen hier.
1: En dat zei Joe van Buurik, gamefanaat, tech-redacteur bij BNR en dus maker van de podcast All in the Game.
2: Ja, het is voor velen een groot gemis, het verlies van de Queen of Country Music, Dolly Parton.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Dit hebben we wel gehoord de afgelopen dagen, hoor.
2: Ja, klopt. Want dinsdag werd namelijk bekend dat ze op 80-jarige leeftijd is overleden. En daarna kregen we heel veel berichten. En inderdaad, we hebben heel veel Jolene gehoord en dergelijke. Maar ja, alsof haar dood nog niet pijnlijk genoeg was, maakte CNN rondom haar overlijden ook nog een heel pijnlijk ander foutje. Want in de berichtgeving over haar dood liet de nieuwszender namelijk een foto zien van Dolly Parton. Althans, dat dacht CNN. Maar in werkelijkheid stond er een Dolly Parton-imitator in beeld. Ja, foutje bedankt. Dan denk je misschien, dat zal wel zijn gebeurd in act die rond het breaking news van het overlijden, weet je wel, even snel een foto plaatsen. En dan dus blijkbaar van een imitator. Nee, niets van dat alles, want de foto verscheen pas namelijk op televisie toen Partons dood al zo'n 12 uur bekend was. Nou, wie stond er dan wel op die foto? Dat was Kelly Vaughn. Mm-hmm. En dat is een tribute-artiest die Dolly Parton nadoet in Las Vegas. Ze kleedt zich als Dolly. Maar verder lijkt ze eigenlijk niet zoveel op haar.
1: En ze leeft ook nog.
2: Ja. Vaughn kon dan ook nauwelijks geloven dat CNN haar voor de echte Dolly aanzag. Want ja, ik zie nu een foto. Ja, het is inderdaad dat haar, maar dat is gewoon een pruik. Verder lijkt ze gewoon niet echt op haar. Ze was er ook helemaal niet blij mee. Ze zegt, ik heb al een gebroken hart vanwege het verlies van Dolly, die mij zoveel heeft gegeven als vrouw en als artiest. Ja, en om dan ook nog een foto van mezelf op tv gezien, dat was gewoon raar, zegt ze. Ze benadrukt dat ze nooit heeft geprobeerd zichzelf als de echte Dolly voor te doen. En overwoog ze zelf even CNN te bellen, maar naar eigen zeggen was ze te veel in rouw en wilde ze vooral thuis een glas wijn heffen op haar grote voorbeeld. Nou, Kelly, je hebt hartstikke gelijk. CNN heeft inmiddels excuses aangeboden aan de familie van Parton.
1: En ook aan mevrouw Vaughn.
2: Ja, dat is het verhaal, maakt het verhaal niet bekend. Ik hoop dat ze ook excuses hebben aangeboden aan Kelly Vaughn.
1: Nou, ben benieuwd als Kelly Vaughn ooit overlijdt of ze dan een foto van Dolly Parton
2: doen. Daar ben ik ook benieuwd naar.
1: World. Dan moeten we nog even naar Australië, want een 10-jarig meisje die wilde graag als Mary Poppins naar de jaarlijkse boekenweek op school.
2: Ja,
1: dus,
2: leuk idee.
1: Online kostuum besteld bij de Australische webwinkel Costume Box. Een Mary Poppins kostuum met jas, rok, hoed, strik, helemaal compleet. Mm-hmm. Doos kwam aan. Wat zat erin? Een masker van Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse dictator. Ja, wel de Australische media. Foutje bedankt. En dat 2 dagen voordat die optocht op school was.
2: Oh nee!
1: Ja, het lijkt gewoon een foutje te zijn geweest. De moeder heeft de winkel gemaild. Haar dochter was, zoals het zelf omschreef, zwaar teleurgesteld.
2: Oh.
1: En toen kwam Costume Box met een verklaring. Volgens de topvrouw waren er in het magazijn waarschijnlijk 2 adreslabels verwisseld. En dus, als je even doordenkt, inderdaad, ergens in Australië zat iemand te wachten op een Kim Jong-un-masker. Dat is al vrij bijzonder.
2: Ja, dat vind ik heel raar.
1: Die pakte zijn doos uit en die vond een Mary Poppins pak.
2: Dat is ook heel raar.
1: Met jas, rok, hoed en strik.
2: Ja.
1: Nou ja, goed. De webwinkel kon er de humor op zich wel van inzien. Die topvrouw die gaf 2 verklaringen. Of, ja, het was iemand die, er was een soort communistische opstand in het magazijn uitgebroken.
2: Ja.
1: Of iemand had gewoon 2 etiketten verwisseld. Nou, dat laatste bleek het geval te zijn. De winkel heeft meteen een nieuw pak ingepakt. Mary Poppins pak.
2: Ja.
1: Ingepakt en per expresspost verstuurd dus. En dat zou ook op tijd moeten aankomen voor de boekenweek. En ja, de klant die dus met Mary Poppins opgeschreven zat, maar eigenlijk Kim Jong-un wilde, die kon ook rekenen op een nieuw masker. Dus
2: gelukkig.
1: Binnenkort heeft Australië er een dictator bij. In de vorm van iemand in een Kim Jong-un pak. Bankiers en beleggers van over de hele wereld kijken naar Jackson Hole. Want daar vindt het Centraal Bankiercongres plaats. Jaarlijks ding. Waar dit keer voor het eerst Kevin Warsh een toespraak geeft, de nieuwe baas van de Fed. Nou, waar gaat onze huiseconoom Han de Jong op letten? He, een professional, daar kunnen we van leren. Wat gaat hij in de gaten houden? Wat moet jij dus in de gaten houden vanmiddag om 4 uur? Vertelt Han zo meteen zelf.
4: Er staat een nieuwe aflevering van De Oostflank voor je klaar in je favoriete podcast-app. En dit keer gaat hij over IJsland. Stefan de Vries is daar geweest.
5: Ja, en in het fascinerende land gaan ze komend weekend beslissen of ze wel of niet gaan onderhandelen met de Europese Unie om erbij te komen. En het is heel spannend. Ja, wat gaat het worden?
4: Komende zaterdag dus het referendum. En nu al in je favoriete podcast-app. Nieuwe aflevering, aflevering 14 van De Oostflank.
6: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe ANZ subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
7: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
10: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
11: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
10: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
12: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
13: Onaf, denk ik.
12: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
13: Nou, daar ben ik toch af.
12: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
15: Pepijn Schoneveld, Willem Vissers, Pieter de Waard en Nasmia Oral zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen, AWB Verkeersinformatie. Een paar bijzonderheden op de weg. Om te beginnen de A12, Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar nu een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 die is langer tijd, waren daar twee rijstroken dicht bij Woerden. Dat gebeurde richting Den Haag. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog wel zo'n 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij de Zalmentunnel een te hoge vrachtwagen. Staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En stel controle gezien op de A15 Europort richting Rotterdam bij 39,9.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
20: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. De vrees is dat dat voor nieuwe overstromingen in het rampgebied gaat zorgen. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om een veilig onderkomen te zoeken. Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende 1,5 uur stil. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven, waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het koningshuis naartoe kwamen omdat zijn toestand verslechterde. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. De maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. Het hoogtepunt van de verduistering was om 6:15. De spermadonor, die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deed niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En de vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze pas maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt onstuimig. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten, maar ook af en toe zon. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor de middag code geel afgegeven. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En zometeen verleggen we onze blik naar een prachtig ski-resort aan de voet van de Rocky Mountains, Jackson Hole. We gaan het niet hebben over skiën, maar wel over centraal bankieren. Want Kevin Warsh, de nieuwe baas van de Fed, die geeft daar een belangrijke speech. Misschien wel zijn belangrijkste tot nu toe. Dat gebeurt om 4:00 vanmiddag. Als je dat gaat volgen en je wil weten waar je op moet letten, dan moet je blijven luisteren, want huiseconoom Han de Jong vertelt je dat over 1,5 minuut.
0: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
21: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
21: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
22: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Toen werd het 9:30. Dat betekent dat het nog een half uur over is van deze ochtendspits.
2: Ja, dat is zo snel.
1: En dat we dan de week af gaan sluiten.
2: Ja,
1: het weekend is gaan.
2: Schaal van hebben ook.
1: Ja, schaal van hebben. Ja, een bijzondere schaal
2: een
1: van hebben.
2: Een hele bijzondere schaal, ja.
1: Jij hebt hem ook getest.
2: Zeker.
1: We gaan een app bespreken waarvan je nu al denkt, wat mot ik ermee?
2: Ja, waarom in hemelsnaam?
1: Zo meteen. verder nog?
2: We gaan naar India. Want daar is een volkstelling gaande. Want ja, hoe tel je nou 1,5 miljard mensen? Mm-hmm. En hoe weet je nou zeker dat het er ook daadwerkelijk 1,5 miljard zijn? Ja. India is dus begonnen met een enorme volkstelling. Dat gaat met brieven, mensen langs de deuren en dergelijke. Nou, we spreken zo meteen onze correspondent daar.
1: Maar eerst gaan we dus naar Jackson Hole. De jaarlijkse conferentie van centraal bankiers. Daar wordt met misschien wat meer spanning dan normaal naar uitgekeken. Want ja, de hoop is dat de baas van de Fed, Kevin Warsh, dat hij duidelijkheid gaat geven over zijn beleid en hoe hij de inflatie omlaag wil krijgen. Volgens huiseconoom Han de Jong is Warsh nog best wel wisselend van start gegaan in zijn nieuwe rol als Fed-baas.
25: Bij zijn nomination hearing in de Senaat in april klonk hij eigenlijk, vond ik toch wel erg overtuigend. Maar na de eerste twee beleidsvergaderingen die hij heeft voorgezeten, toch een stuk minder. Hij hamert erop dat de Fed onder hem de inflatie naar de doelstelling zal brengen. Maar hij legt niet overtuigend uit hoe ze dat dan gaan doen. Mm-hmm. Verder heeft hij ook wel eens gezegd dat hij vindt dat de Fed eigenlijk veel te veel staatsobligaties in bezit heeft. Maar die opmerking, die heeft bijgedragen aan de stijging van de kapitaalmarktrente. Nou, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is onwelkom. Mm-hmm. En verder heeft hij 5 werkgroepen ingesteld. En die buigen zich over diverse aspecten van het functioneren van de Fed. En dat is op zich prima. Maar nu is hij daar een beetje zijn eigen gevangene van geworden. Want als hij vragen krijgt over de onderwerpen die werkgroepen bestuderen, dan wil hij natuurlijk ook niet vooruitlopen op de uitkomsten daarvan. En dan blijft het allemaal heel erg vaag.
1: Ja, dus dat is dan toch wel spannend. En hij heeft ook gezegd dat hij, geloof ik, minder wil gaan, ik zeg maar even plat gezegd, minder wil communiceren. Minder vergaderen, minder persconferenties, minder vooruitblikken. Ja, als je dan een toespraak gaat geven, dan moet je toch iets komen deliveren, toch?
25: Nou ja, absoluut. Hè. Dus het wordt erg interessant. Wat gaat hij dan zeggen? Nou, ik hoop eigenlijk dat hij toch wel iets gaat zeggen over die 5 werkgroepen. Wat daar dan uitkomt. Maar ik ben bang dat dat nog te vroeg is. Maar waar ik vooral op ga letten is wat hij gaat zeggen over hoe de inflatie terug naar de doelstelling zal kunnen gaan zonder renteverhogingen. En dan ja, nog specifieker. Ik hoop dat hij ook wel iets zal gaan zeggen over hoe AI de inflatie beïnvloedt. Daarover is hij, voordat hij die baan kreeg, heel erg uitgesproken geweest. Want dan, hij betoogde, was hij ook niet de enige in natuurlijk, maar hij betoogde dat AI de productiviteitsgroei zal versnellen en zo de inflatie zal drukken. Nou, dat klinkt eigenlijk best wel redelijk, maar het is onzeker en ook onzeker is hoe lang dat dan gaat duren. En wat we natuurlijk wel gewoon dagelijks zien, dat is dat die enorme investeringen in AI, ja, die hebben de prijzen van halfgeleiders enorm opgedreven omdat er een tekort is ontstaan. Dus het lijkt erop dat op korte termijn AI de inflatie eerder opdrijft dan dat het afzwakt. Daar mag Wars ook wel wat over gaan zeggen. Dus daar ben ik erg benieuwd naar.
1: Ja. Hoe autonoom kan hij handelen? Want we zagen ook dat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, dat hij zich ook er ineens mee ging bemoeien door plots aan te kondigen veel meer langlopende staatsobligaties op te kopen vanwege de hoge staatsschuld van het land van Amerika. Ja, dat is toch ook een beetje op het domein van meneer Wars, waar Bessent zich dan in mengt.
25: Ja, wel een beetje natuurlijk. Hè. Kijk, Bessent, die moet, laten we zeggen, de minister, nou is dat overdreven hoor, maar de minister van Financiën die moet die rente betalen natuurlijk over de staatsschuld. Dus die houdt die rente graag zo laag mogelijk. Die wil die stijging die we de laatste maanden zien tegengaan. En eigenlijk heeft Wars juist aan die stijging van de kapitaalmarktrente bijgedragen door niet erg overtuigend te zijn op het gebied van hoe ze de inflatie gaan beteugelen en ook die opmerkingen over het bezit van staatsobligaties van de Fed, dat heeft ook niet geholpen. Dus dit is vanmiddag is er een kans voor hem om dat recht te zetten. En los daarvan moet natuurlijk een Fed-voorzitter die moet overtuigend zijn. Die moet het vertrouwen van de financiële markten en eigenlijk van de samenleving in brede zin hebben. Nou, dat vertrouwen dat heeft Wars nog niet. Dan moet hij ook nog afrekenen met het idee dat hij een schoothondje van Trump zou zijn. Die speech van Wars die is vanmiddag is wel heel erg belangrijk.
1: Ja. En in hoeverre heeft die ook nog invloed, die speech en misschien die discussie die we net bespraken over die staatsobligaties, maar ook dat de hele Jackson Hole, het lijkt me ook een soort netwerkbijeenkomst toch, met name.
25: Ja.
1: In hoeverre heeft dat invloed op het beleid van bijvoorbeeld de ECB? Want die zal daar ook vast ruim vertegenwoordigd zijn.
25: Ja, nou zeker. Maar goed, de ECB heeft een eigen plan. Hè. Onze inflatie is duidelijk lager dan die in de Verenigde Staten. Onze rente ook. De ECB heeft de rente al een keer verhoogd. En het is heel goed mogelijk dat ze in september de rente weer gaan verhogen. Dat staat eigenlijk los van het beleid van de Fed. Maar die stijging van de kapitaalmarktrente, dat raakt ons natuurlijk wel direct, want als in Amerika die rente stijgt, dan leidt dat ook bij ons tot een hogere kapitaalmarktrente. En dus ook bijvoorbeeld tot hogere hypotheektarieven. Dus wat daar gebeurt, dat is in Jackson Hole, dat is voor ons heel erg relevant. En dan op de nog wat kortere termijn, Wars die spreekt vanmiddag om 16:00 onze tijd. Dat soort speeches heeft de potentie om de handel op financiële markten te beïnvloeden. Dus dan kan het staartje van de handelsdag van de AEX ook nog wel, daar kan ook nog wel het een en ander gebeuren.
1: En dat zei BNR's huiseconoom Han de Jong. En die toespraak van Kevin Wars is vanmiddag om 16:00.
19: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Voor het eerst in 15 jaar vindt er in India weer een volkstelling plaats. Van bijna 1,5 miljard mensen moet er worden vastgesteld waar ze wonen, wat voor werk ze doen, in welke kasten ze zitten en nog vele andere dingen. Maar ja, hoe moet je nou zo'n massale volkstelling uitvoeren in zo'n uitgestrekt land waar zo ontzettend veel mensen wonen? Volgens onze correspondent Azië, Wim van der Maten, moet er ontzettend veel in beweging worden gezet, nog voordat het tellen überhaupt begint.
3: Het gaat nu eerst om al die huishoudens in kaart te brengen. En ik denk dat je echt van reizen moet houden als je aan zo'n volstelling als vrijwilliger meedoet. Ja. Want je gaat de bergen van de Himalaya op. Tot diep in de woestijn van Rajasthan. Dan hebben we ook allemaal nog eilanden voor de kust liggen. Dat moet dus allemaal in kaart worden gebracht. En daarna, als al die data, al die gegevens zijn verzameld, dan begint pas de echte volkstelling.
2: Ja, en er zijn dus inderdaad 3 miljoen mensen ingezet om deze klus te klaren. om dus inderdaad langs die huizen ook te gaan. Kan het niet grotendeels online? Dat je gewoon zegt, hoi, ik ben er.
3: Ja, dus wel voor het eerst is het digitaal gemaakt. En je zou dus eigenlijk zeggen, in het IT-land, het land van de techniek in India, zou dat allemaal nu zo geklaard moeten zijn. Maar dat valt nog wel tegen. Want het merendeel heeft nog steeds geen internet. Dat is ook heel interessant. Mm-hmm. Want dat is bijvoorbeeld wat in de eerste fase ook uitgezocht moet worden. Hoeveel mensen hebben er nou eigenlijk toch internet? En bijvoorbeeld heel simpel, hoeveel mensen hebben een toilet? Toen ik de laatste keer in Delhi woonde en meedeed aan dat volksonderzoek, toen bleek nog maar 40% een toilet te hebben.
2: Zo.
3: Dus India wil nu wel eens graag weten. Je kunt ook zeggen, daar zijn ze het gewoon vrij laat mee. En moet het via zo'n, inderdaad, bijna op de fiets door het land gaan, mm-hmm, om al die data te verzamelen. Willen ze wel eens weten, ja, hoe is die welvaart nou eigenlijk verdeeld? En hoe staat het met de internet en de IT in ons land zelf?
2: Ja, want ze hebben dus inderdaad een reeks van zo'n 30 vragen beantwoord over granen die ze eten, de brandstof die ze gebruiken, hoe het huis eruit ziet en dergelijke. En als er dan dus niemand thuis was als vrijwilliger om aan te bellen dergelijke, dan moesten mensen door de ramen gluren, las ik in een artikel in Bloomberg.
3: Ja, niemand wil natuurlijk graag meedoen, dat merkte ik ook toen. Toen ik met zo'n groepje vrijwilligers meeging. Ik vond het ook wel vrij zielig. Dat waren allemaal onderwijzers.
2: Ja.
3: Die dat allemaal maar in hun vrije tijd deden. En het gaat erom, ja, je moet gewoon, laat maar zeggen, stickers plakken. Mm-hmm. Dus als je door jouw straat gaat die je toegewezen hebt gekregen, aan het eind van jouw rit zit er geen sticker op die muur. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus doe je er ook alles aan om ervoor te zorgen dat die mensen meedoen. Maar ik moet zeggen, de vragen die jij stelt, ja, ik moest bijna heel erg hard lachen. En dan vraag je af, ja, dat gaat toch wel heel erg ver. Dus ik kan me ook voorstellen, als je hard werkt en je krijgt deze dames op het eind van de dag op bezoek met dit soort vragen, dan denk je nou, sorry hoor.
2: Ja, precies. En welke informatie wil India hier nou vooral mee verzamelen?
3: Nou, het gaat eigenlijk om dat India nu wel eens wil weten. In Nederland hebben we allemaal die demografische gegevens, maar niet in India. Is het land van de 10% was het land. Het land van goed inkomen. Ze willen wel eens weten, als je nou kijkt naar welke deelstaten, waar wordt het meeste verdiend? Waar is de welvaart het hoogst? En waar zijn eigenlijk nog plekken waar heel hard aan getrokken moet worden om die mensen ook uit de armoede te halen? Dat is eigenlijk toch wel een heel belangrijk punt. Ik denk nog misschien wel meer dan hoeveel mensen wonen daar nu toch eigenlijk, want dat weten we al eigenlijk, toch?
2: Ja, precies. En het moet er ook voor gaan zorgen dat er meer vrouwen in het parlement terechtkomen. Hoe zit dat precies dan?
3: Ja, dat is eigenlijk een pijnlijk puntje. India had bedacht dat in 2023 kwam er een wet dat 33% van de vrouwen eigenlijk het parlement voor 33% moest bestaan uit vrouwen. Uh-huh. En toen werd er ook bedacht dat het parlement eigenlijk nog te klein was. Het moest worden verdubbeld. En toen dacht het parlement, dat gaan we dus doen als die census er komt. Daar gaan we ook eens kijken, want in India is elk kiesdistrict gekoppeld aan hoeveel mensen er in een streek wonen.
2: Ja.
3: En nu is het probleem dat in heel veel deelstaten hebben mensen heel hard gewerkt, en vooral regeringen heel hard gewerkt, om de bevolkingscontrole eronder te krijgen. Ja, en in andere gebieden hebben ze er niks aan gedaan. En nu krijg je een soort beloningssysteem dat als je dus heel veel mensen hebt geproduceerd, krijg je heel veel zetels. Uh-huh. En als je je netjes aan de regels hebt gehouden, krijg je dat niet. En nu vragen die vrouwen zich af, ja, waarom hebben jullie moeten wachten tot wij in het parlement kwamen? Nou lijkt het net alsof wij daar straks schuldig aan zijn.
2: Dat zei Wilma van der Maten, onze correspondent in Azië.
1: 14 minuten voor 10. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Rustig ochtendje.
18: Ja, klopt. We hadden wat problemen op de A12 door een ongeluk met een vrachtwagen. Maar dat is inmiddels ook opgelost. Er staat eigenlijk alleen nog maar een file op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles daar. Kost je 10 minuten. Ja, en dan vooruitkijkend op de rest van de dag, dan verwachten we wel dat het rond het middaguur een stuk drukker gaat worden op de weg. Zeker in het midden van het land, de Randstad en in Noord-Brabant zullen wat flinke files ontstaan door een combinatie van werkverkeer en recreatieverkeer. En toch ook wellicht nog terugkerend vakantieverkeer, want het is toch ook de laatste dag van de vakanties in het midden van het land. Dus dat gaan we terugzien op de weg vanmiddag. En ja, op dit moment ook nog een snelheidscontrole gezien op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij 21,4.
4: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
5: AI lijkt een zeepbel te zijn.
6: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
7: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
8: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
1: Dat is die laatste man nou?
2: Ja.
9: Hij was een gast van mij, maar ik denk dat hij het over mij had, toch?
1: Dat leek wel. Ik denk het wel.
2: Ik weet het niet. Okay.
1: Nou. Ze was een stiekem flirt.
2: Ik denk het, ja.
1: Art Hooijakkers is hier, want zo
9: goedemorgen.
1: Om 10 uur is het weer tijd voor BNR's Big Five.
9: Ik weet niet wat mijn gast van vandaag gaat zeggen dan.
1: Ja. Houdt misschien van je gast af ook wat je wil horen.
9: Jan-Jaap Hubeek, hij
1: is wacht even. Eerst even zeggen, de Big Five van het basisonderwijs.
9: Oh, ja, goed. Goed dat je de regie
1: had. Wie heb jij te gast, Art?
9: Ik heb de gast Jan-Jaap Hubeek. Wil je ook weten wat hij doet?
1: Ja.
9: Hij is podcastmaker, hij is pedagoog, hij is oud-docent. Weet dus alles over het basisonderwijs. Ik heb ze vanochtend weer afgezet. Die meiden van mij bij school. Je brengt ze dan daar naar school. Ze gaan zo'n gebouw in. Inmiddels wordt het afscheid steeds minder heftig. Hè? Mm-hmm. Dat is ook opvallend. Ze zijn nu 9. Dus ik begin bijna op het punt te komen dat ze zo van afstand zwaaien, omdat het niet meer cool is om je knuffel te geven. Je merkt, ik ben een beetje in de rouw. Maar ik kan ook zeggen dat ik gewoon sentimenteel ben. Dat ik nu nog, na Lowlands, heb je altijd... Je hebt de upper op Lowlands en de dip in de weg. De volgende gast hier naast mij kan er zo meteen over meespreken. Die is gewoon
1: wie? Jan-Jaap Hubeek?
9: Niet Jan-Jaap Hubeek. Nee.
1: Nou, misschien ook wel.
2: Wellicht, je weet het niet.
9: Ik heb niet gezien. Maar hij kwam veel mensen niet tegen. Stijn ook niet, maar die heeft 3 dagen huilend in bed gelegen, zei hij.
1: Nou goed. Snotterend.
9: Ja, we gaan het dus over het onderwijs hebben. Het basisonderwijs en de stand daarvan. Eigenlijk is de analyse de hele week al hetzelfde. Gaat niet per se goed. Er zijn ook de nodige oplossingen. Aangedraaid, er verandert alleen helemaal niks. Nou, dan gaan we nog eens een keer bespreken of het toch echt niet anders kan.
1: Zometeen in BNR's Big Five en alvast gefeliciteerd. Hè?
2: Ja.
9: Dankjewel.
1: Morgen. Ja.
4: Tech update.
1: Stijn Goossen is bij ons. Stijn, goedemorgen.
26: Weer helemaal happy na Lowlands.
1: Nou, je was wel ziek daarna.
26: Ja, eventjes, ja. Maar nu niet meer. Nu ben ik beter.
1: Ben je ziek geworden op Lowlands of van Lowlands?
26: Na Lowlands.
1: Oh. Ik denk dat de ziekteverzuim in Nederland fors hoger is dan Lowlands.
2: Ja, het is echt zo.
1: Zometeen gaan we het hebben over een nieuwe chat-app waarin alles een stuk langzamer gaat. Waarbij je heel lang moet wachten op je berichten. Waarom je dat zou moeten willen, of je dat moet willen, doen we zometeen. Maar eerst gaan we naar wat technieuws nog. Want Anthropic wil dat hun AI-agents in fysieke robots kunnen gaan werken en dus kunnen gaan bewegen.
26: Spullen kunnen gaan oppakken, gaan acteren met de omgeving. Daarvoor hebben ze nu een soort nieuwe standaard ontwikkeld die het gemakkelijker moet maken voor die AI-agents om te opereren in de fysieke wereld. Het is een soort interface die de aansturing van en communicatie met dus zo'n fysieke robot of een andere soort hardware gemakkelijker maakt. Dus toch wel een opvallende stap voor het bedrijf dat tot nu toe alleen maar met software, AI-software bezig was. En nu dus hardware. Het bedrijf zegt zelf, het is vooral nu bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, maar het moet later ook breder open source beschikbaar gaan komen. En het zou zelfs niet beperkt blijven bij alleen AI van Anthropic, maar van alle AI-bedrijven die er zijn. Dus een interessante stap en ik ben benieuwd of er dan meer partijen hier ook in op de trein gaan springen.
1: Ja, dan hebben we nog een soort pre-schaal van hebben, want Hugging Face, dat open source AI-modellen platform, dat komt nu met een speciale robot voor AI. Dus wat hebben zij gemaakt?
26: Ja, ze zijn Anthropic een beetje voor. Ze komen met een robot-eend. Het heet Microduck. Het ziet er ook wel meer uit als een robot dan als een eend. Het is zo'n 25 centimeter hoog. Het heeft een camera, één camera als oog. En een soort eendachtige nek, 2 poten en zelfs een soort snavel waarmee hij ook dingen kan oppakken. Je kan de eend dan ook trucjes leren en de AI als het ware trainen die erin zit. Sowieso kan je je eigen AI erin zetten. Daar is het helemaal voor bedoeld. En het is ook wel een beetje bedoeld voor kinderen en voor jongeren om hen toch ook te enthousiasmeren voor bouwen met AI. Het komt
1: techniek,
26: voor de kerst nog uit, voor zo'n $399. Hopelijk krijg je hem nou ook in de schaal van hebben. Ja. Het is niet de eerste robot van Hugging Face. Hugging Face is een platform bekend voor AI-ontwikkelaars. Er worden open source modellen dus inderdaad uitgewisseld. En ze hadden al eerder zo'n soort robot die een beetje Disney-achtig eruit zag. Nou, deze week kwam ook nog naar buiten dat Nvidia interesse heeft om het bedrijf Hugging Face over te nemen voor zo'n $13 miljard. Daarmee hoopt het dan toch een soort eendepoot, wilde ik die grap toch maken, tussen de deur te krijgen binnen de open source AI-wereld. Ja. Benieuwd of ze dan die robot ook nog laten bestaan. Ja, Nvidia doet ook wel wat met robots.
1: Ja, maar wat als ik dat ding nou bestel, wat kan ik er dan mee? Een dingetje met 2
26: trucjes
1: poten
26: leren en een beetje laten kwekken.
1: Maar
26: en
1: geen zinnige toepassing.
26: Nee, het doet me een beetje denken aan die robothond van vroeger. Die kon je ook allemaal trucjes dan. Die kon dan zitten en slapen en zo.
1: Oh, ja. Kan niet meer dan mijn hond. Maar goed. We gaan er.
4: De schaal van hebben.
1: En we gaan even het hartslagrat omlaag brengen.
26: Ook al.
1: Want we doen het in de schaal van hebben even wat rustiger aan. Stijn, je hebt geen gadget bij je, maar je hebt een app die alles te maken heeft met vogels en sociale media. Vertel.
26: Ja, nou, deze app noemt zichzelf Slow Show Media. Dus je kan chatten met andere mensen, maar dan stand je kalm aan. De app heet Roost. Ik heb hem dus op mijn telefoon, ben hem deze zomer tegengekomen. Hij is gemaakt door Logan Mendelssohn. In zijn vrije tijd wel, want hij werkt eigenlijk als Trust and Safety Project Manager bij Ticketmaster. Maar hij kwam al een tijdje terug met het idee voor deze app, waarbij je dan letterlijk postduiven naar elkaar stuurt. En elk bericht wordt dan gebracht met een vogel, à la postduif. En die hele afstand tussen jou en de ontvanger gaat die vogel ook digitaal afleggen.
1: Ja, in real time.
26: Met de snelheid die die vogel in het echte leven dus ook heeft. Dus het kan, ja, nu als wij deze afstand hebben, is het bericht er binnen 10 minuten. Mm-hmm. Maar als ik in Noorwegen op vakantie ben, wat toevallig deze zomer was, dan moet ik soms gewoon 24 uur wachten voordat die vogel
2: dat hadden jullie, toch?
1: Wij hebben dat gedaan. Ja. Als wij een bericht naar jou sturen, dan duurt het geloof ik 8 uur voordat mijn bericht bij jou was en dan kon jij het lezen en dan stuurde jij een bericht terug. Dat duurde dan weer 8 uur.
26: Ja, en zo kan je dan gesprekken met elkaar hebben. Nou, ik kwam de app dus tegen via sociale media. En ik was niet de enige, want deze zomer steeg het aantal gebruikers van de app naar meer dan 700.000 na een virale post van een moeder op Threads. Die erachter kwam dat haar dochter de app gebruikte om te communiceren met haar vrienden. In oud-Engels praten ze. En die moeder was daar zo positief verrast over dat ze het deelde op sociale media en daardoor ging het viral. Nou, de app is zowel op Android als voor Apple te krijgen, gratis te downloaden. Jullie hebben hem ook gedownload. Ja. Wat vinden jullie ervan? Wat was jullie eerste indruk?
2: Ja, het is een geinige app. Maar er gebeurt zoveel op die app. Ja. Dat is echt niet te doen. Je kan spelletjes spelen. Je kan inderdaad, je kan vrienden vinden. Maar dan moet je eerst 5 of 3 interesses invullen. En dan moet je nog een
1: aanvraag. Je kan de vogels verzorgen.
2: Je kan ze verzorgen, inderdaad. Het is een soort Tamagotchi. Spelletjes.
1: Je kan punten krijgen.
2: Je kan punten verdienen. Je moet iedere dag een soort training doen. Nou, het is, er gebeurt
1: beetje
2: zoveel.
1: Een soort op hol geslagen spel. Waarbij je 85 functies in één appje hebt.
26: Ja, dat was ook wel een beetje wat mij opviel. En ook wel een beetje het kritiekpunt bij deze app natuurlijk. Je kan er zoveel mee dat het eigenlijk te veel is. Less is more, zou je zeggen. Maar dat geldt voor deze app niet. Wat wel leuk is, die penvrienden wil ik wel een beetje op ingaan. Je kan dus penvrienden worden met mensen die je niet kent. Dus dan kan je zeggen van, ik vind het leuk om hierover te praten. Of stel me deze vraag en dan kan je daar een gesprek over aangaan. Zo heb ik met een van de gebruikers op de app een gesprek gehad over 3D-printers. Die man vond dat interessant. Mm-hmm. Ik weet niet hoe die heet. Ik weet dat hij in België woont, dat is alles.
1: Jij stuurde een bericht en hoe lang duurde dat dan?
26: Toen ik in Noorwegen zat, heel lang, nu nog maar een uurtje of zo. Ligt een beetje aan dus welke vogel ik stuurde. Ja. Want je kan dus uit meer dan duizenden vogels kiezen.
2: Vogels ook
26: heb hier een reiger, die gaat dan 48 kilometer per uur. Of een ooievaar gaat 48, de reiger 43.
2: Ja. Maar ga zo maar door. Mijn pinguïn maar 17.
1: Ja. Ja. En toch, toen wij deze app gebruikten, toen dacht ik steeds, waarom zou ik dit willen? Ik vind het in filosofie een grappig idee, hè? Een beetje tempo omlaag. Maar ja, als ik wat wil doen, kan ik dat naar je appen via WhatsApp. Dan heb je het gelijk. Dus ik vind het filosofisch een leuk concept, maar wat heb je er?
26: Je hebt al jaren dit soort apps, hè, die penpal-apps, waarin je gewoon wat rustiger met elkaar, met vrienden kan berichten. De reden dat deze man dit gebouwd heeft, zegt hij, social media nu wil constant aandacht van je. Alles moet meteen een reactie krijgen en dat wil hij een beetje loslaten. En het moet allemaal wat rustiger aan. Nou vind ik dat de app dat dus nu niet zo goed doet door al die extra functies.
2: Precies.
26: Ik krijg dagelijks meerdere notificaties van die app. Dan denk ik, dat is dus niet het punt. Er is sowieso nog andere kritiek, want hij heeft dit dus gemaakt met AI. Hij heeft het gevibecode. En dat merk je ook wel aan hoe het werkt. Niet alles werkt even lekker. Er zit heel veel in. Soms ziet er ook niet allemaal helemaal goed uit. En er kwam ook bijvoorbeeld kritiek op de vogelplaatjes. Want alle plaatjes van de vogels zijn dus ook met AI gemaakt. En die maker, Logan, die gaf aan dat hij AI toch wel echt nodig had om dit in zijn eentje te bouwen. Maar dat hij het nu al uitbouwen. En hij heeft in de app nu een soort kunstwedstrijd uitgeschreven.
1: Voor
26: nieuwe functie. Nieuwe artworks voor vogels. Dus je kan zelf een vogel ontwerpen en die kan die dan eventueel gaan gebruiken. Maar ja, er zit best wel veel AI-slop in. Zouden jullie de app blijven gebruiken?
1: Nee.
2: Nee?
26: Nee? Waarom niet?
2: Nee.
1: Omdat het nergens op slaat.
2: Nee.
26: Ik denk dat er wel een niche voor is. Ik denk dat er echt wel mensen zijn die het leuk vinden.
2: Gebruiken?
26: Nou, ik vind dat hele penvrienden gebeuren vind ik best leuk. Er zit wel een kritisch puntje in, namelijk, het is ook wel de plek waar je gescamd kan worden of gecatfished. Want je bent gewoon anoniem. Maar ja, daar zit wel wat in. En misschien dat het een idee is voor Instagram of zo, om dit uit te bouwen, om dit te stelen. Dat doen ze met al die andere functies ook van alle populaire apps.
1: Oké, okay. Juna en ik willen het niet hebben. Wat zeg jij? Wat jouw oordeel?
26: Ik heb het dus 13 minuten geleden naar jullie gestuurd. Volgens mij.
2: Je roodhalsreiger is geland.
26: Ja, nou, dan mogen jullie het zeggen. Wat heb ik gestuurd?
2: Prima om te hebben.
26: Ja, ik zou.
10: Prima om te hebben.
26: En dat komt toch omdat ik er wel wat in zie. Ja, jullie zouden het niet willen hebben, nee, dat is duidelijk.
1: Ik vind het genadig van je. Dankjewel, Stijn Goossens. Je mag weer uitvliegen.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Stijn heeft het nest verlaten. Wij gaan hem volgen, want tot zover de ochtendspits voor vandaag en voor deze week. Zometeen om 10 uur BNR's Big Five van het basisonderwijs. Art Rooijakkers in gesprek met de onderwijspedagoog Jan-Jaap Hubeek. Tjuna, goed weekend.
2: Goed weekend.
1: Tot maandag.
2: Zeker.
1: Dan ben je weer de samensteller van het programma.
2: Absoluut.
1: Yes. Geniet van de Big Five. Eén weekend, tot ziens.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
11: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
15: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
27: Thomas van Zijl.
28: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de explosieve groei van nieuwe tabakspeciaalzaken en een gesprek met Maudy Derks, topvrouw van Acturen Groep, over de oplopende tekorten van bedrijfsartsen en de toenemende wachtlijsten. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
30: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
31: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
32: Nu in de BNR-app.
2: Dam bij Tibet begeeft het. Natuurlijk stuwmeer stroomt leeg. Europees alternatief voor Patriot flink vertraagd. Oekraïne krijgt hier misschien wel jaren last van. Bijna kant-en-klaar lid IJsland stemt over hervatte EU-gesprekken. Deze verhalen en meer vind je nu in onze app en op bnr.nl.
1: Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe staat het ervoor?
18: Ja, op de meeste plekken rijdt het prima door. Maar het begint wel ietsje drukker te worden. Dat zien we onder andere op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging inmiddels. 5 minuten oponthoud heb je op de A59 van knooppunt Zonsveel naar Den Bosch voor Hoijpolder. En er staat daar 3 kilometer file. En tenslotte valt op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Zomeren en Gelderop 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 202,1.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse Koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. De vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En de spermadonor, die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deden niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, stelt de onderwijsinspectie ook dit jaar weer. Het moet beter. Hoe? Op wat voor manier? Je hoort het zo in BNR's Big Five van het basisonderwijs.
0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
6: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
6: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
9: De kwaliteit van het onderwijs, ook het basisonderwijs, staat onder druk. Stelt ook de onderwijsinspectie dit jaar weer. Moet dus beter, lijkt iedereen het over eens. De vraag is hoe dat dan moet gebeuren. Hoe zorgen we ervoor dat het basisonderwijs in Nederland weer verbetert? Vandaag bespreek ik dat met Jan-Jaap Hubeek. Welkom.
17: Dank je wel.
9: Van jou kan ik wel antwoord krijgen op die vraag, hoop ik. Want je bent onderwijspedagoog, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, het NIVOS. Jullie opereren vanuit Rotterdam-Zuid. Je bent ook podcastmaker, inmiddels. Wat is het? Meer dan 200 podcasts op je naam staan?
17: Ja, bij meeste werk, maar in totaal volgens mij wel meer dan 300. Ik maak heel veel lijnen over wat er in het onderwijs gebeurt. Hoe het er anders kan, hoe we naar kinderen kijken. Eigenlijk als antwoord op de vraag, waarom gaan we naar school?
9: Ja, kortom, we gaan opstijgen met z'n tweeën. En microfoonervaring en onderwijservaring. Dat belooft wat dit uur.
17: Ja, ik heb er zin in.
9: We gaan het over de kinderen hebben. Waar ik benieuwd naar was, is we zijn kinderen eigenlijk steeds beter gaan meten. Er zijn allerlei systemen voor. Zijn we ze daardoor ook beter gaan begrijpen?
17: Nee. Eigenlijk wat je zegt, het beter gaan meten. Eigenlijk de hele week gaat het bij Big Five and Hilton, wat jullie de aandacht aan besteden, maar het gaat veel over de condities. Hè. Het gaat over de prestaties, het gaat over de doorstroomtoets, het gaat over dat meten. En wat mij betreft vergeten, ik weet niet hoe, je hebt twee dochters, hoe vanmorgen bij jou het gesprek aan de ontbijttafel ging, maar bij de meeste ouders, bij ons thuis ook, is de vraag, papa, mama, waarom ga ik naar school? Mm-hmm. Wat heb ik daar nou te doen? En die vraag zijn we eigenlijk een beetje vergeten. En gaan we naar school om die meetprestatie zo hoog mogelijk te doen? Je stelt terecht op zich de vraag natuurlijk. Maar het is een efficiëntievraag. Moeten we dus nog meer gaan meten, nog meer taal en rekenen gaan doen? Of moeten we ons afvragen, en dat zou mijn antwoord zijn, daarom heb ik al die podcast gemaakt, ik vind dat onderwijs is een oefenplaats, is een plek waar kinderen in een volle wasdom mogen komen, waarin ze hun potentieel mogen ontwikkelen. In het vorige gesprek gaf je aan dat je twee dochters hebt die allebei anders zijn. Mm. Ik hoop dat ze allebei gezien worden in wie ze zijn. Mm. En ik hoop niet dat ze allebei langs dezelfde meetlat worden gelegd. En de neiging lijkt soms, ook vanuit deze vraag, dat ze allebei zo efficiënt mogelijk door het onderwijs moeten gaan.
9: Ja, we hebben natuurlijk een onderwijssysteem waarin honderden duizenden kinderen door het basisonderwijs heen gaan. Dat moet gemeten worden. En wat je dan ziet, daar gaat het deze hele week ook over, is dat wij het in Nederland met name op leesgebied slechter zijn gaan doen de afgelopen jaren.
17: Ja.
9: En dat meet je dan bij 15-jarigen, die PISA-scores.
17: Ja.
9: Komen over een week of twee komen de nieuwe scores, volgens mij. Iedereen houdt
17: de hele week houdt iedereen zijn hart vast.
9: Ja, ervoor. Toch? Jij ja. ook of niet?
17: Ik denk dat ook echt iets zegt. Als je kijkt naar wat er gemeten wordt, is dat de vraag of dat echt over taal en taalontwikkeling gaat. Ik denk dat het belangrijk is dat je, dus dat je kan leren lezen, dat het ontzettend belangrijk is om mee aan de slag te gaan. Maar je leest niet voor niets, je hebt ook echt een bedoeling met lezen. En wat mij betreft maken op heel veel plekken in het onderwijs het lezen en leesplezier en alles daaromheen toetsen we helemaal stuk.
9: Mm-hmm.
17: Hè, en je ziet dat er steeds minder gelezen wordt. Terwijl er is niks zo mooi als in een verhaal verdwijnen. Er is niks zo mooi als je verwonderingen aan te zetten. En dat zetten we eigenlijk helemaal niet aan.
9: Wat bedoel je met we toetsen het stuk?
17: Wat je veel ziet, hè, ook bijvoorbeeld bij zo'n doorstroomtoets, is we meten een heel klein stukje van die taalontwikkeling, wat we kunnen meten. En dat meten maken we belangrijk. En dat wat we meten, daar gaan we vervolgens op richten. Maar we zijn eigenlijk de rest van het hele kind zien we helemaal niet meer in het oog. Dus niet alleen het hele kleine stukje wat gemeten wordt, dat leggen we langs een meetlat. En dan zeggen we, jij bent gemiddeld, of jij kan naar een hoger advies, of de school doet het goed. Er zit heel veel in het hele kleine stukje, wat in het hele onderwijs, al die condities, die hangen daar allemaal aan vast.
9: Ja. Wat meten we eigenlijk niet dan?
17: Het hele kind. Jouw dochter.
9: Ja, ik zit erover na te denken hoe je dat zou kunnen meten.
17: Nou, de vraag is of je dat kan meten.
9: Ja, ik weet
17: ik
9: het
17: denk
9: niet.
17: Dat je naar school gaat, zodat je zometeen op een volwassen manier in de maatschappij kan staan.
9: Mm-hmm.
17: En daar heb je natuurlijk diploma's bij nodig, daarvoor moet je lezen. Maar wat je wil, is dat je een authentiek mens bent die zich weet te verantwoorden, die zich weet te verhouden tot ook de mensen om zich heen.
9: Mm-hmm.
17: Ook de wereld om ons heen. Hoe gaan we met elkaar om? Als je nu in ons onderwijs kijkt, en misschien gaan we het zometeen nog over AI hebben. Het verschuift heel erg naar individualisme. Mijn kind moet zo hoog mogelijk op die maatschappij. Ladder.
9: Ja.
17: Wat je ziet is dat eigenlijk al het economische denken uit de maatschappij is in ons onderwijs gaan. Je moet zo snel mogelijk, in een van de vorige afleveringen gaf jij ook aan, dat je met je dochters in groep 3 al naar een statistiek zat te kijken over waar het kind uit zou komen in groep 8. Dat is een productielijn. He, waar het wat mij betreft om gaat is, op welke plek komt jouw dochter goed op zijn plek terecht?
9: Mm-hmm.
17: Hoe verhoudt hij zich tot om zijn? Als je nu kijkt naar de maatschappelijke vraagstukken, neem je AZC's. Het gaat allemaal over ik wil geen AZC in mijn achtertuin. Volgens mij hebben wij maatschappij, hebben we een vraagstuk. En hoe gaan we dat doen? En wat ik bijzonder vind, is op de plekken waar dat wij centraal staat, komen ook die kinderen tot wasdom, komen ook resultaten. Maar het is niet alleen gefocust op die resultaten. Ik ga het duidelijk maken. Heb jij één leraar in je hoofd die voor jou in jouw leven het verschil heeft gemaakt?
9: Ja, zeker, tuurlijk. En dat is altijd op de basisschool. Ja.
17: Wie was dat?
9: Dat is meneer Trom in mijn geval.
17: Wat deed hij?
9: Ik weet ook niet of het louter positief was, maar hij was buitengewoon streng. Ik heb een krankzinnige kennis van spreekwoorden. Dat komt door hem, omdat wij als groep achters elke week 40 spreekwoorden moesten kennen. En de week daarna weer 40. En daarna weer 40. Dus dat liep enorm op.
17: En waarom was je daar blij mee dat je die spreekwoorden...
9: Ik weet niet of ik blij mee ben, maar in mijn werkzame leven kom ik het heel vaak tegen. Ik denk, ach verrek. En dan fietst hij weer voorbij in mijn hoofd.
17: Ja, dus hij heeft je iets meegegeven, handvatten. Je zegt niet, hij heeft gezorgd dat ik zo hoog mogelijk taal- of rekenscores op mijn CITO-toets had.
9: Nee.
17: He, dus hij heeft je iets meegegeven aan vaardigheden waarmee je in jouw leven nog steeds iets kan.
9: Mm-hmm.
17: En dat is volgens mij echt het meesterschap wat nodig is. Dus degene, de goede leerkrachten die ik in de praktijk zie, en daarom maak ik zo absurd veel podcasts, is wat doe je dan? Het is echt meesterschap. Dus didactisch goed uitleggen, kinderen uitdagen, dus aansluiten wat jij tof vindt. Maar tegelijkertijd begrijpen dat jij een mens bent die dat van binnen heeft. Je kan niet kennis in iemands hoofd stoppen en dan komt het er zomaar uit. Jij moet er wat mee gaan doen. Ja. Het is een ontzettend belangrijk en ontzettend moeilijk vak. Wat we wel eens denken is als we meer dit en meer dat doen, dan komen er bepaalde uitslagen uit. Het is geen productieproces. Ik zat vanmorgen toen ik hier naartoe ging te denken aan WK voetbal. Hè. Dus het zou een beetje vergelijkbaar zijn dat we nu enorm gaan trainen op penalties van jongs af aan, hè, vanaf groep 3. Hè, want we willen niet nog een keer een WK verliezen door penalties.
9: Ik zou er eigenlijk wel voor zijn.
17: Ben je er echt oprecht voor?
9: Ja, omdat we eindelijk een keer wereldkampioen worden. Ik wil het niet nog een keer meemaken.
17: Ja, maar we hoeven toch helemaal niet bij die penalties te komen?
9: Ja, maar daar komen we heel vaak op uit. En die verliezen we altijd. Nou, als we dat dan kunnen uitbannen, ben ik voor. Maar niet alleen voor alle kinderen, voor alle volwassenen, voor iedereen. Laten we een nationaal penalty half uurtje per dag invoeren.
17: Ja, oké, dat is een mooi. Nou, ga jij dat doen? Ik geloof er heel erg in dat we dus terug moeten gaan naar de Nederlandse voetbal. En dat we niet bang moeten zijn. En dat we aanvallend voetbal moeten gaan doen. En gebruik maken van die talenten die daar aan het veld staan. Ja. Dan hoef je helemaal niet bij de penalties te komen.
9: Waar ik benieuwd naar ben is, er zitten gemiddeld, 20, 30 kinderen in een klaslokaal. We hebben vastgesteld deze week, die klaslokalen zijn slecht geventileerd. De gebouwen zijn slecht geïsoleerd. Er is vaak weinig beweging voor die kinderen. Ze zitten daar, ze luisteren naar een docent, ze maken een toets. Dat is een beetje zo grofweg gezegd hoe zo'n schooldag eruit ziet. Is dat in jouw ogen als pedagoog de beste manier om een kind veel te laten leren?
17: Nou, wil jij het antwoord geven?
9: Nee, ik stel hem aan jou.
17: Ja, nee.
9: Waarom niet?
17: Ja, waar gaat het dan om? Gaat het alleen maar over dat stukje hoofd wat daar zit? Mm-hmm. Wat dat betreft kunnen bijlesinstituten dat veel beter sturen dan je kind naar een bijlesinstituut en laat hem zo goed mogelijk door een toets heen gaan. Dus als het alleen daarover gaat, hoeven we niet zo lang naar school. Mm. Dus we hebben daar volgens mij echt iets anders te doen. Dus ik kom even terug naar dat ik vind dat het onderwijs een plek en een oefenplaats moet zijn waar je onafhankelijk van je achtergrond, van je naam, van je postcodegebied mag instappen. En dat je als mens mag instappen. En dat je dan gaat kijken, wat is er bij jou nodig? Ik vind het wel mooi dat jij in het voorgesprek stelde dat je twee dochters hebt die een tweeling zijn, maar die zijn allebei anders. Die hebben allebei iets anders nodig. Mm-hmm. Ik heb een metafoor, want ik heb ook heel veel podcasten over planten gemaakt. Als je naar een boom kijkt en je zet een boom in een kas en die geeft de meest optimale water, voeding, aarde, dan wordt die boom heel groot, maar die valt op een gegeven moment om. En waarom valt die om? Hij heeft geen wortels. Mm. Dus hij is zo ideaal dat hij omvalt. Een boom in de natuur, die heeft wind. Pedagogisch gezien is tegenwind dat je soms moeite hebt. Dat je mag vertragen. Dat je fouten mag maken. Als je in groep 3 al wordt afgerekend op hoe je in groep 8 zou moeten gaan scoren. Als dat de realiteit is.
9: Wat de realiteit is, toch?
17: Ja. Wat de realiteit is. Dan heb je dus geen tijd om te fouten te maken. Dan hangt het er dus vanaf uit welk gezin en uit welk postcodegebied je komt. Van de week zei Karim, er zijn ook kinderen.
9: Karim Amgar, die was de gast, ja.
17: Je komt op 4-jarige leeftijd op school. Het is heel bepalend of je uit een Nederlands gezin komt, of misschien kom je wel van een AZC en heb je een andere taal thuis. En hij had het over een achterstand. Dus dat is een vreselijk woord. Hoe kan je nou op 4-jarige leeftijd een achterstand hebben? Je hebt een achterstand ten opzichte van het andere kind. Maar je komt ook met jouw ervaring binnen. Je bent ook een mens. Dus kunnen we daar beginnen, in plaats van dat we dat kind langs het gemiddelde zetten en dan aan het eind van groep 8 zeggen, nou, je hebt gefaald. Dat is wat we nu doen. We hebben winnaars en we hebben verliezers. Kan je nog herinneren de serie Klasse op de televisie? Ja. Daar had je het van de week met Moorman over. Toen zag je een groep kinderen, die kregen bijna allemaal VWO-advies. Mm-hmm. Die stonden te juichen. Ja. We zijn de winnaars van het systeem.
9: Ja, ja.
17: Nou, zijn die kinderen zoveel beter dan die andere kinderen die je zag ploeteren, die door die weerstand heen gingen, die hun best deden?
9: Nee, ik denk niet beter, maar ze gaan naar een ander schoolsysteem toe. Ik wil er
17: dat is toch segregatie, Art?
9: Ja.
4: The Big Five.
17: Sorry.
4: Art Rojakkers.
9: Nou, we gaan erover doorpraten. We hebben het in BNR's Big Five over het basisonderwijs. Vandaag ben ik in gesprek met Jan-Jaap Hubeek. Hij is onderwijspedagoog en directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, het NIVOS. Je legt je wereldbeeld hier neer. Je legt je beeld neer van hoe jij naar het onderwijs kijkt. Je zegt, je moet naar het totale kind kijken in plaats van alleen naar het kleine stukje dat we aan het testen zijn. Want kinderen zijn meer dan alleen die resultaten. Ik vat het even een beetje samen. Hè? En dat is een mooi mensbeeld. Daarin val je te prijzen. Tegelijkertijd even het economische tegenargument. Je wil ergens ook dat kinderen met eenzelfde soort vaardigheden uit groep 8 komen. En ja, hoe kom je erachter door dat te meten? Want je wil als samenleving ook dat je ergens op kunt rekenen. Zowel maatschappelijk gezien als economisch gezien. Uiteindelijk, het worden ook werknemers of werkgevers. Het worden ondernemers misschien wel. Dus je wil weten, wat komt er eigenlijk uit het basisonderwijs gerold?
17: Ja, maar het laatste wat je allemaal zegt heeft niks met het eerste te maken. He, dus met welke talenten, met welke waar je goed in bent, wat je kan bijdragen aan de maatschappij, waar je passie zit, heeft niks te maken met waar je in groep 8 staat. Ik was van de week op brede scholen hier in Amsterdam-West. Daar doen ze waar het hele week over gaat. He, dus die vroege selectie waar iedereen zegt, daar moeten we mee stoppen, dat doen zij. Dus zij zeggen tegen
8: elkaar.
17: Zij doen het niet. Mm-hmm. He, meerdere scholen, het zijn vooral die brede scholen. Die dat doen. En zij zeggen van, je komt gewoon naar binnen en we kijken opnieuw. En we gaan dat selecteren pas op een 15e doen. Waardoor die kinderen wat langere tijd hebben. Waardoor ze vak op verschillende niveaus kunnen doen. We hebben zo'n, dat zei Moorman van de week ook heel mooi, we hebben zo'n segregatie in als het gaat om, of differentiatie in VMBO-kader, T, tot en met het gymnasium.
8: Ja, 7 verschillende vormen, dacht ik.
17: Het is idioot. Je wordt in een hokje gestopt en je gaat je daarna gedragen. Op het moment dat je langer bij elkaar blijft, op het moment dat er niveauverschil is, dat vraagt differentiatie.
8: Voor me dacht ik,
17: idioot. Je wordt in een hokje gestopt en je gaat je daarna gedragen. Op het moment dat je langer

0: te mager, te eng gemeten. Wat je ook zou kunnen zeggen is, wacht even, we moeten juist veel meer aandacht besteden aan die basisvaardigheid, ja, aan dat lezen. Ja. Want anders
1: maar doe je dat door te focussen op die toets, hè, door in methodes te gaan zitten. Ik heb heel lang kleuters gehad, toevallig in een wijk waar jij ongeveer woont, in de Pijp. Dat was een school met hele diverse achtergronden aan kinderen. En wat heel grappig was, op het moment dat je een fiets in de kring zette en je ging met elkaar die fiets uit elkaar halen en je ging hem weer in elkaar zetten, daar gebeurde taalonderwijs. Op het moment, Roos had het over, dat je betekenisvol onderwijs pakt op het moment dat je de belevingswereld van het kind meeneemt, dan zie je dat er een enorme taalontwikkeling komt. Wat je als leerkracht dan te doen hebt, is dat goed te monitoren, daar regie op te houden, mm-hmm, en te kijken van, je hebt al die kerndoelen waar het van de week ook over ging, die heb je in je broekzak zitten, en je gaat die kinderen didactisch hoge verwachtingen, je gaat ze uitdagen tot dat leren. Mm-hmm. Je gaat niet die taalontwikkeling doen door meer keuzevragen te oefenen. En dat zit zo scheef. Dus we denken dat we iets meten. Vervolgens, dat meten wordt zo belangrijk, daar gaan we ons naar richten. Maar we vergeten gewoon dat daar een kind zit die 's ochtends wakker wordt en de vraag stelt, waarom moet ik vandaag aan school? Wat heb ik hier te doen? Waarom moet ik weer een toets? Ja. Johannes Visser van de Correspondent, die schrijft daar elke week over. Kinderen in het middelbaar onderwijs hebben gemiddeld meer dan 102, geloof ik, toetsen per jaar. Mm-hmm. Nou, ik ga dan met mijn podcast daar naartoe. Wat de fuck gebeurt er hier? Mm-hmm. Wat zeggen veel leraren? Als ik geen geheime overhoring geef of onverwachte overhoring, ja, dan leren ze niet. Mm. Is dat wat je een kind mee wil geven als die 18 is? Is dat wat die leerkracht van groep 8 jou heeft meegegeven? He, met die spreekwoorden. Die wilde dat jij die kon gebruiken, dat je je taal ontwikkelde, dat je iets mee kon. Die wilde niet dat je de rest van je leven door een hoepel kon springen. Nee. En daar zit zo'n substantieel verschil. Kijk je naar de mens of kijk je naar het productieproces?
0: In jouw gezin is naar het mens gekeken. Als je het goed vindt, ga ik dat voorbeeld noemen van jouw zoon.
1: Ja.
0: Dyslectisch. Dat betekent, het is lastig om dan meer keuzevragen in te vullen. Kan ik me voorstellen. Hij kreeg een VWO-advies na zijn basisschool.
1: Nee, hij kreeg een VMBO-advies.
0: VMBO-advies.
1: Ja, maar wat heel tof was, was die leraar van groep 8, die verscheurde die toets en die zei, wat wil je? En hij wil iets van biologie. En zei, nou dan, ga iets doen waar je blij van wordt. En nou, we wonen in Amsterdam, dus we hebben veel diversiteit aan verschillende scholen. En hij kwam op een brede school waar hij zich fijn voelde. En vervolgens zeiden die leraren van, maar elke keer als je zo'n toets maakt, dan, en dan komen daar slechte cijfers uit. Maar als ik naar jou kijk, dan snap je prima waar het over gaat. Dus wat ze met hem zijn gaan doen, is het gewoon mondeling vragen. Mm. Vervolgens bleek hij dat hij alles wist. En uiteindelijk heeft, en het gaat me niet om hoger of lager, maar hij studeert nu. Mm. Hij vindt dat nog steeds moeilijk, dat toetsen. Maar hij begrijpt heel goed inhoudelijk waar het over gaat. Maar de manier waarop er getoetst wordt,
0: zat hem in de weg.
1: Enorm. Ik weet niet of jij je nog kan herinneren, maar dan krijg je zo'n vraag en dan moet je ook nog 4 antwoorden. Dan moet je A, B, C en D kiezen. Dus die lijken ook nog allemaal op elkaar. Het is gewoon begrijpend lezen wat je doet. En na 3 vragen, ja, tolt het ook in mijn hoofd. Ja. Het betekent niks over wat hij weet over die biologie of whatever. Het betekent alles, heeft hij toetsvaardigheden.
0: En dan heeft hij dus een leraar gehad die hem gezien heeft. Ik denk dat je het zo kan omschrijven. Tegelijkertijd leven we in een land met in het basisonderwijs een lerarentekort. Dat wordt dan FTE's uitgedrukt. Volgens mij 7700 is de actuele stand. Dus dan denk ik, die leraren hebben het rete druk. Hebben volle klassen. Die ruimte is er misschien wel niet om voor elk kind apart ze te kunnen zien. Hoe welwillend leraren ook zijn.
1: Nou, wat mij opvalt met lerarentekort is dat scholen die echt een visie hebben op het kind, die de visie hebben op een school, die visie hebben over wat ze daar te doen hebben, die dus ook visie hebben op hoe ze met taal en rekenen omgaan, hoe ze met uitkomsten omgaan, daar willen leraren graag werken. Daar is een professionele schoolcultuur. Mm. Dus het lerarentekort is enorm verdeeld. Een van de bijzonderste voorbeelden hier in Amsterdam vond ik dat een paar jaar geleden zei een wethouder, we hebben nieuwe scholen nodig, komen nieuwe wijken aan, die heeft een onderwijsprijsvraag uitgeschreven. Er waren meer dan 300 inzendingen. En dat waren niet, we gaan een school maken met een vierkant klaslokaal, we zetten een busopstelling en we gaan lekker alles toetsen. Allemaal andere ideeën. Wat zag je bij de zittende scholen? Een aantal van die schoolbesturen zijn gewoon een rechtszaak begonnen dat er geen andere scholen mochten komen. Terwijl ik denk, ga nou eens kijken waarom jij een lerarentekort hebt. En een aantal van deze scholen hadden enorm, kregen gewoon open sollicitaties. Ja, op jouw school wil ik werken. En waarom wil je daar nou werken? Nou, daar ben ik met mijn podcast begonnen. En ik ben gaan vragen, waarom wil je nou wel op deze school werken. En niet op die school, even heel zwart-wit door wat jij net zegt, waar het alleen maar over die uitkomst gaat. Mm-hmm. Dus ja, ik wil een bijdrage leveren aan dat kind in deze plek van de stad, waar die is, samen. Mm. En dan gebeurt er totaal iets anders. En dan kan je zeggen, ja, dan hebben we 30 kinderen en dan heb ik veel aan differentiatie te doen. Op het moment dat je

0: ook echt dat betekenisvolle onderwijs waar Roos het van de week over had, je school inbrengt, ga je al veel automatischer differentiëren. Je hebt gewoon verdomde goede leerkrachten nodig. He, dus dat is het antwoord op die vragen, professionele cultuur, echt een visie op hoe je kinderen naar volwassenheid brengt. Stop met die vroege selectie op 8-jarige leeftijd of 11-jarige leeftijd. En kijk naar de doorlopende ontwikkellijn. Je wordt tegenwoordig 80. Wij moeten tot ons 70ste werken of zo. Hoezo word je op je 11e in een hokje geplaatst waar je naar gedragen? Er bestaat geen HAVO-kind. We maken een HAVO-kind door hem op zijn laagste vak in te richten. Als je kijkt naar...
1: Omdat je op wiskunde nou eenmaal het niveau niet haalt, ga jij niet naar het VWO?
0: Ja. Terwijl je misschien met talen hartstikke goed bent en misschien wel Latijn en Grieks erbij kan hebben. Maar daar kan je niet komen, want hè, met je wiskunde zit je op een HAVO-niveau. Dat is wat te doen. Terwijl er zit enorm veel overlap tussen al die niveaus. Dus we segregeren. Ik reed hier vanmorgen naartoe en dan zie je echt gewoon... Ik vind Amsterdam echt een segregatiestad. Je ziet echt kinderen van hoger opgeleide ouders. Hè, die geprivilegeerder zijn, die gaan echt naar andere scholen... dan die brede brugklassen. Dus op het moment dat je een HAVO- of VWO-advies hebt... en je woont op Eiburg, en dan ga je naar een kathedrale school... of ga je naar een HAVO-VWO-school. Dus het antwoord van de week op subsidie op brede brugklassen... hartstikke leuk, maar zolang we die segregatie... en die verschillende schoolniveaus houden, verandert er gewoon niks.
1: Nee, maar het idee is natuurlijk van ook van die ouders... Ja, mijn kind heeft een HAVO of VWO-advies. Als ik die dan in een klas zet met kinderen die dat advies niet hebben... betekent dat wat voor het onderwijs, kwaliteit van het onderwijs... want het zal dan niet op het niveau zijn dat mijn kind wel aan kan.
0: Ja, dat is totale onzin. Uit alle onderzoeken blijkt dat kind ook gewoon op zijn niveau uit kan komen. Wat belangrijker is dat hij nog veel meer leert. Dat hij ook van andere kinderen leert. Dat hij ook snapt dat het andere dingen zijn. Hij kan nog steeds zijn eigen talenten ontwikkelen. Dus heel veel van die onderzoeken, want dat wordt vaak gezegd... ja, de gymnasiumleerlingen moeten zo snel mogelijk naar het gymnasium. Je zet
1: dan kunnen ze excelleren en door ze in een brede klas te zetten.
0: Dat kunnen ze daar ook doen.
1: Ja, maar de angst is natuurlijk...
0: Basisonderwijs is daar echt een goed voorbeeld van dat kan.
1: Ja, maar de angst is natuurlijk van veel ouders... Ze kunnen anders excelleren als ze in zo'n gymnasiumklas zitten, in een brede klas, zal het niveau aangepast worden.
0: Mijn kind zat op zo'n brede school en toen moest dat samengevoegd worden. En toen waren er inderdaad ouders en die zeiden van... ja, ik wil niet dat mijn kinderen met VMBO-leerlingen kwamen. En ik kan me nog herinneren, drie meisjes stonden in die zaal op... en die zeiden, jullie hebben het over ons. Wij zijn VMBO-leerlingen, jullie zijn bang voor ons. Mm-hmm. Wat is er mis met ons?
1: Ja, wat was het antwoord?
0: Angst. Stilte. Ja. En wat deden die ouders? Heel veel ouders hebben hun kinderen van school gehaald.
1: En naar een andere school, liever... niet naar
0: brede
1: klas.
0: Je hebt toch echt het idee dat je hoger op die ladder moet komen. Wat ik snap, want dit systeem vraagt daarom... wil je je kind zo goed mogelijk voorbereiden... economisch zometeen... dan moet hij zo hoog mogelijk op de ladder. Mm. We hebben een heel oneerlijk onderwijssysteem ingericht.
1: Oneerlijk?
0: Ja.
1: Ja. En waar zit hem die oneerlijkheid in?
0: Nou, dat begint op 4-jarige leeftijd. Het is een wedstrijd. Ja. Ja. Het gaat dus niet om je kind, maar het gaat om een wedstrijd ten opzichte van elkaar.
1: Dus winnen, winnen, winnen, winnen.
0: Ja.
1: Ik ga zo verder met je praten, Jan-Jaap Hubeek. Dan gaan we het ook hebben over de invloed van AI. Zelfs op het basisonderwijs, hoe dat precies zit, gaan we zo bespreken. Dus blijf luisteren.
2: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
3: Voor de beste start van je werkdag...
4: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
6: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
7: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Pepijn Schoneveld, Willem Vissers, Pieter de Waard en Nasmie Oral zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: BNR.
11: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd weinig aan de hand op de weg. Een paar files vallen op. De A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Alfred Valkenswaard staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 10 minuten. En de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. En de snelheidscontrole op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij hectometerpaal 245,0.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. De vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit 1/3 van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En de spermadonor, die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deden niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Alle Nederlandse kinderen moeten verplicht naar de basisschool. De resultaten van die kinderen, de kwaliteit van het onderwijs, dat staat al jaren onder druk. Nou, misschien weet mijn gast van vandaag wel iets om die paradox een beetje op te lossen. De kwaliteit te verbeteren bijvoorbeeld. Jan-Jaap Hubeek, onderwijspedagoog. Ik spreek hem zo.
15: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
16: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Ga
0: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
1: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
10: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
10: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
12: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Welkom bij tweede half uur, laatste half uur ook van deze week van BNR's Big Five over het basisonderwijs, de kwaliteit daarvan, want dat staat al zo lang onder druk. Zullen al onze kinderen, ook die van mij, daar naartoe gaan? Zou je denken dat het toch beter moet kunnen? Onderwijspedagoog Jan-Jaap Hubeek is nog steeds bij me. Hij is ook podcastmaker, heeft honderden podcasts gemaakt. Daar gaat ook de kettingvraag over, Jan-Jaap. Want Freddy Wijma was gisteren de gast, voorzitter van de PO-raad. Zeg maar de organisatie die de sector vertegenwoordigt. En hij had deze vraag voor jou.
18: Ja, Jan-Jaap, werkt nu bij het NIVOS, je bent opleider geweest, je bent ook bestuurder geweest, maar je maakt ook al heel lang een hele mooie podcast onder de naam Meesterwerk. Ik heb het even opgezocht, je bent er al in 2019 mee begonnen, dus nog voor de coronatijd. En je bent inmiddels toe aan aflevering 201 of 202, geloof ik. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat dat jou gebracht heeft, hè? Wat je daarvan geleerd hebt. En natuurlijk heb je ook een mooie luistertip voor ons, hè? Van die meer dan 200 podcasts. Welke vind je dat we echt met z'n allen nog een keertje moeten terugluisteren? Wat heeft het meeste invloed op je gemaakt?
14: Twee vragen in één.
19: Het antwoord op de eerste vraag is... ik ben gaan podcasten om mensen die binnen het systeem... het op een andere manier doen, een stem te geven. Mm-hmm. Er zijn heel veel plekken, er zijn scholen die een hele sterke visie... waar we het net over hadden, die een mooie professionele schoolcultuur hebben... die kijken naar kinderen, die kijken naar leraren die zich gezien voelen. Die wilde ik een stem geven. Wat mij opviel was dat heel veel scholen die dat goed doen... die zitten best soms in een isolement, die doen het in hun eentje. En die wilde ik gewoon een stem geven. Dus ik wilde gewoon leren van als je het anders wil doen... er is veel meer ruimte in het systeem dan we denken. Zoals ik net vertelde over die scholen in Amsterdam-West. Die gooien gewoon dat selectie van 11-jarige leeftijd weg... en die kijken opnieuw naar kinderen. Wat vraagt dat nou? Wat kunnen we er nou van leren? Dat is de reden waarom ik ben gaan podcasten. Waarom ik daar nog steeds niet klaar mee ben... is omdat er nog steeds geen universeel antwoord is op de vraag. Er zit er gewoon systeemfout in. Dus het antwoord op de tweede vraag, welke moeten we luisteren? De hele week gaat het over een selectie. Die vroege selectie waar we tegen zijn. Nou, Karen Heij heeft daar een promotieonderzoek gedaan. Aflevering 115 gaat helemaal waarom die toets niet klopt. Dus als je dat wil weten, moet je die luisteren.
14: Waarom die eindtoets, zoals we hem nu hebben.
19: Over die eindtoets, ja. Die heeft promotieonderzoek gedaan. Wat telt en vertelt die toets? Mm-hmm. Nou, het is schrikbarend. Wat er allemaal in zit. Dus dat geeft echt een enorme onderbouwing hiervan. Maar toch als antwoord op je vragen over taal. Hey, je bent zo goed als je laatste podcast. Mijn laatste podcast gaat over een school hier in Amsterdam. Die naar brede ontwikkeling van kinderen kijkt. Die geen taalmethode heeft. Maar die aan de hand van de kinderen ontzettend goed onderwijs geeft. Door taalrijk onderwijs. Ze hebben taalvorming als onderdeel van hun school. En die leerkracht die vertelt wat dat met kinderen doet. Dus ze haalt allemaal dingen van de kinderen. Neemt ze de klas mee in. En rond die thema's gaat zij taalonderwijs geven. En die kinderen willen leren. Die komen met plezier naar school. Dus een voorbeeld is dat ze op een gegeven moment soep gaan maken. Ook het kind wat heel verlegen is. Die uit een andere cultuur komt. Die zo trots dat hij ze thuis soep mee mag nemen. En er zitten ineens hele andere ingrediënten in. Mm-hmm. Nou, die kinderen leren taal. Die leerkracht heeft hoge eisen. Door ze vervolgens didactisch echt verder te brengen. Zonder dat ze alleen maar met toetsen bezig zijn. Dus maar allerlaatste, die is altijd de beste. Ja. Dus die moet je luisteren. Die geeft een antwoord op hoe je het op een andere manier kan doen. Waarin je het kind laat verschijnen. Waarin het kind tot wasdom kan komen. En waarin je ook bezig bent om de taalontwikkeling van die kinderen verder te brengen. Zodat ze straks kunnen lezen in de samenleving.
14: Ja. Als de laatste de beste is, dan hebben wij nog een grote opdracht voor ons liggen. Want we hebben nog een halve podcast, een halve aflevering te gaan hier. Laten we samen kijken naar de vrijheid van onderwijs in ons land.
19: Ja.
14: Die is best groot.
19: Ja.
14: Er zijn allerlei verschillende systemen. Hoe kijk je je daarnaar?
19: Ja, ik vind ergens een heel mooi goed, vrijheid van onderwijs, artikel 23. Dus waarmee we zeggen van nou, hè, je mag vanuit een ideologie mag je onderwijs inrichten zoals je wil. Ik heb veel podcasten over gemaakt. Ik ben ook bestuurder geweest, bijvoorbeeld in het vrije schoolonderwijs. Waar ik vind dat er heel mooi naar de doorlopende ontwikkeling van een kind wordt gekeken. Waar er heel mooi naar het hele kind wordt gekeken. Er zit altijd een keerzijde aan. In het geval van vrije scholen is dat ze op beperkte plekken zitten. Waardoor je ook weer enorme segregatie krijgt. Dus de hoogopgeleide ouder die daar bewuster voor is, die kiest eerder voor dat type onderwijs. Dus er zit een voordeel aan, in die zin dat er meer naar het hele kind wordt gekeken. En elk voordeel heeft zijn nadeel. En in dit geval is dat je dus ook krijgt dat je dus niet je kind naar de school op de hoek stuurt. Mm-hmm. Volgens mij zei Marjolein Moorman in Finland, elke beste school zit gewoon op de hoek. Mm-hmm. Dat is een beetje de keerzijde. Maar een andere keerzijde is, dus dat wat je nu ziet bij de onderwijsinspectie, is als je vrijheid van onderwijs hebt, dat zij dus op de uitkomsten gaan meten. Mm. En niet zozeer op het proces. Dus ze gaan al die scholen vergelijken aan de hand van die doorstroomtoets. Die kinderen worden daar, dat is wel bijzonder aan die aflevering met Karen Heij. Dus die toets meet heel veel verschillende dingen. Waar het kind staat ten opzichte van het gemiddelde. Geeft een advies voor de toekomst. Maar geeft ook een oordeel over de kwaliteit van de school. Nou, het spijt me, dat kan niet in één toets. Dat kan helemaal niet met meer keuzevragen als je het alleen over taal rekenen hebt. Nee. Dus dat is gewoon een enorme systeemfout. Daar moeten we echt gewoon onmiddellijk mee stoppen. Terug naar je vraag, vrijheid van onderwijs is goed. De keerzijde is ook dat je nu dus ziet dat er een politieke partij is. En die zegt van ja, we hebben een samenleving nodig waarin onze ideologie tot wasdom moet komen. Dus we beginnen een school.
14: Ja, de Renaissance School van de Vorm van Democratie. 4 leerlingen op dit moment. Maar ja. ze zijn begonnen inderdaad.
19: Ja.
14: Daar kijk je nu met ogen opgetrokken wenkbrauwen. Kijk je daarbij.
19: Ja, het zou absoluut mijn keuze niet zijn. Ergens is het mooi dat we die keuze hebben. Ik vind niet dat het de samenleving verrijkt. Dus Marjolein Moorman zei volgens mij van de week ook, hè, dat ze tegen die wet op nieuwe scholen is. Mm-hmm. En zij riepen op tot een staatscommissie op het onderwijs opnieuw in te richten. Daar zullen we deze mee kunnen nemen. Maar wat mij betreft is die vrijheid van onderwijs, begint die wel echt met een mensbeeld. Mm-hmm. Het begint die echt met welke plek heeft die school nou in onze maatschappij? Mm-hmm. Op welke manier draagt die school bij aan de democratie? En dat is de vraag die ik de hele week niet gehoord heb, Art. Dus het gaat steeds over die condities, over die uitkomsten. Maar wat voor samenleving willen we nou met elkaar zijn? En wat mij betreft geeft die vrijheid...
14: Is dat omdat er geen eenduidig antwoord op is? Wil jij een andere samenleving dan andere gasten van deze week?
19: Maar dat kan, als we elkaar maar niet hoeven weg te drukken. Mm-hmm. We kunnen met elkaar hier zijn. Maar wat je nu ziet, is dat we in een rat race zitten, waarin het gaat om zo goed mogelijk door bepaalde toetsen heen te komen. Mm-hmm. Die enorme gevolgen heeft voor de rest van je leven. En dat zie je eigenlijk terug. Dus de maatschappij, dat economische model, dat marktdenken in de maatschappij, zie je gewoon terug in het onderwijs. Wat we volgens mij willen, is dat jij andere talenten hebt dan ik. En dat we elkaar niet hoeven weg te duwen, maar dat we met elkaar ook voor de samenleving te zorgen hebben en de wereld om ons heen. Dus hoezo moet de ene dochter beter zijn dan de andere? Laat ze alsjeblieft allebei hun potentieel ontwikkelen, zodat ze allemaal iets kunnen bijdragen op gelijkwaardige manier.
14: Ja, alleen dat potentieel ontwikkelen, het is natuurlijk de vraag is hoe doe je dat? En wat voor systeem, op wat voor manier? Nou, dan hebben wij die vrijheid van onderwijs, dat kan dus op verschillende manieren. Het interessante is, je hebt dus op zo'n vrije school, ben je zelf werkzaam geweest. Je hebt ook in een heel ander systeem gewerkt, weliswaar in een ander land, in Suriname volgens mij ook. In Kathmandu ben je ook nog actief
19: ook
14: geweest
19: nog,
14: volgens mij.
19: Ja.
14: Ik denk niet dat vrije scholen waren.
19: Nee, wat ik echt bizar vond in Suriname is dat... Ik heb hier op de middelbare school gezeten en ik heb allemaal geleerd over de VOC en onze handelsdrift en hoe goed dat allemaal was. En toen kwam ik vervolgens in Paramaribo aan de klas en dan had ik klas 5, want daar heb je geen groepen, maar klas 5. En daar moest ik geschiedenis geven. Mm-hmm. En daar moest ik uitleggen dat iedereen die in Suriname woonde, of niet iedereen, maar het grootste deel van de bevolking, met schepen verscheept waren over de oceaan naar Suriname. Mm-hmm. Ik had in mijn onderwijs één perspectief gezien, dat witte perspectief van de handelsdrift. En vervolgens werd ik daar geconfronteerd.
14: Met een ander perspectief.
19: Totaal anders.
14: Ja.
19: En dat is... dat is eigenlijk gewoon bizar. Gelukkig begint het nu te veranderen. Het dochtertje van 16 bij ons thuis, die krijgt geschiedenis. En de docent vertelt de hele tijd van ja, dit is een deel van de geschiedenis, maar de andere kant is er ook. Maar hij staat daar, nou ja, het is niet overal gangbaar. Nee. Anton de Kom zit natuurlijk in de canon opgenomen. Maar dat deel hoor je helemaal niet. Dus nee. Het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb is dat er meerdere perspectieven zijn. Het perspectief wat ik op de basisschool kreeg van handel drijven of hoe heet de balken en die VOC-mentaliteit. Ja. Dit is een enorme keerzijde.
14: Ja. Maar de manier van aanpak van leren, daar was ik eigenlijk benieuwd naar. Is dat dan, we hebben het hier over, je hebt het over een vrije school of we hebben het over Montessori-onderwijs of allerlei verschillende type scholen waar jij in Paramaribo voor de klas stond. Ging dat ook op die manier zoals je op de vrije school gewend
19: was? Nee, daar ging het in Paramaribo ging het echt op de manier waar jij net over zei, in rijtjes en toetsen. Ja. Staatscurriculum. En elke week moesten er bepaalde toetsen afgenomen worden.
14: Hoe opereerde jij binnen zo'n systeem?
19: Ja, dat heel moeilijk.
14: Ja. Dat lijkt me niks voor jou.
19: Nee. Dus wat ik ben gaan doen is, kunnen we door die toets op een andere manier heen komen? Kunnen we wel degelijk het kind zien? Kan dat kind zichzelf inbrengen? Kan dat meekomen? Kunnen we het daarover hebben? Ja, je zag dat op zich die toetsresultaten omhoog gingen. Is de vraag, kan ik daar 30 jaar werken? Nee, dat kan ik niet. Maar het heeft me in die zin wel veel gebracht over, ik kom nu ook op heel veel scholen waar ik gewoon niet zou willen werken, waar het alleen maar over de toetsen gaat.
14: En toch zit ik nog te denken, hè, want bij alles wat je zegt, ik snap de gedachte erachter. Waar jij alleen vanuit lijkt te gaan, maar correct me if I'm wrong, is dat alle leraren de kwaliteit hebben om op die manier les te geven, om het complete kind te zien. Is dat zo?
19: Nou,
14: want zelfs ook hier bij BNR, waar alleen maar toppers werken, heb je ook hele goede redacteuren of eindredacteuren. Ja. Ik heb nu een hele goede bijvoorbeeld. Soms heb je ook zwakkere.
19: Nou,
14: dat zal een leraar ook zo zijn, toch?
19: Nou, er werken hier allemaal verschillende mensen en dat gun ik elke school ook. Dus ik geloof niet dat er dat.
14: Maar ik gun mijn kind liever niet een zwakkere leraar.
19: Nee. Maar ik geloof dus heel erg in differentiatie. Hè. Dus bij ons bij Nivels hebben we een leraaropleiding wat een educatieve master is. Samen met de Erasmus Universiteit. Dus dat zijn wetenschappelijk opgeleide leerkrachten. Ja. En ik gun elke school echt zo'n leerkracht die ook op die manier naar het onderwijs kijkt. Ja. Die met wetenschappelijke inzichten komt. Die ook weer met zijn collega's het onderwijs op die school beter kan maken. Want even terug, ik wil niet het beeld brengen dat ik tegen toetsen ben of alleen tegen uitkomsten ben. Maar die staan steeds in dienst van iets. En wat je wil is dat de leerkrachten kijken naar het kind, dat ze handelen vanuit visie en dat ze dan vervolgens het onderwijs inrichten. Mm-hmm. En dat op het moment dat ze gaan toetsen, dat ze dan ook daadwerkelijk toetsen wat ze willen meten.
14: In plaats van alleen dat smalle stuk waar we het over hadden. Ja. Zometeen praten we verder over het basisonderwijs. En Thomas van Zijl die staat hier met gespitste oren.
20: Een van de zwakkeren van BNR.
14: Jij?
20: Ja, maar
14: zo zou ik jou niet omschrijven, hoor. Nee. Alleen al omdat je voor PSV bent. Dan, dat geeft hem meteen.
20: Wat een loting, hè? Wat een loting. Twee keer Madrid. Ja. Fantastisch. Volgens mij
14: heb je zin in?
20: Ik zat even te kijken waar ik eventueel wel naartoe wil. Ja, het wordt een druk najaar.
14: Ja.
20: Nou ja.
14: Terwijl je het al zo druk hebt met BNR-zaken.
20: Dacht ik, ja, precies. Om 11 uur weer, dan gaat het over heel andere dingen. Zoals de sociale zekerheid en hoe je die het beste zou kunnen uitvoeren. Mijn gast is Maudy Derks. Zij is van Acturen en doet van alles op het gebied van vitaliteit. Maar dus ook, zoals ik zeg, het uitvoeren van sociale zekerheid. Gaat het over de ziektewet? En dan kom je ergens bijvoorbeeld ook het UWV tegen, waar ze al sinds jaar en dag inmiddels te maken hebben met wachtlijsten, met keuringsartsen, grote tekorten. En dat wordt alleen maar meer. Nederland vergrijst. En er gaat van alles gebeuren nog in het herzien van die sociale zekerheid. Gaan we het over hebben. En het bedrijvenpanel is er ook. Onder andere over een onderzoek van de Consumentenbond, waaruit blijkt, wat een verrassing, dat veel mensen door chatbots niet goed geholpen worden.
14: Yo.
20: En dat die chatbots eigenlijk vooral bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat ze niet meer naar een mens op zoek gaan. Dus de chatbot als obstakel. Consumentenbond eist nu dat er toch menselijk contact mogelijk is.
14: Ik hoor mezelf steeds vaker aan de telefoons zeggen, ik wil een mens spreken.
20: Ja.
14: Of in zo'n chat. Geef me een mens.
20: En? Krijg je dan een mens?
14: Nou, nee, ja, heel vaak niet. Dan kom je weer in zo'n keuzemenu. Nou,
20: ik dacht ook wel, er zijn heel veel mensen, jongere mensen vooral, die belangst hebben.
14: Ja, dat is wel makkelijk om te lossen. Je hebt nooit meer iemand aan de lijn.
20: Precies, dus het is ook.
14: En hoe vaak hoor jij het bandje? Daar moet je ook een onderwerp over maken. Het is op dit moment drukker dan verwacht. Wachttijd is daardoor wat langer.
20: Art,
14: dat is toch ook gewoon.
20: Zal ik zeggen, ik ben ooit op de arbeidsmarkt begonnen als levend bandje.
14: Oh ja, dat was jij?
20: Van een verzekeraar.
14: Met die stem van jou.
20: We kunnen op dit moment niet terugbellen, kunnen we je op een later moment bereiken. En dan hoorde ik, Henk, krijg een bandje. Nee, ik ben het.
14: Oh, jij moest dat live doen?
20: Ik was het, ja.
14: Wat een raar baantje.
20: Maar ja, ik kon het wel volhouden.
14: Okay.
20: Ik red het nog net.
14: Nou, zaken doen hopelijk ook. Hoi. Laatste van de week. Dankjewel, Thomas.
21: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Ja, BNR's Big Five over de stand van het basisonderwijs. Vandaag bespreken we het met Jan-Jaap Hubeek, onderwijspedagoog, podcastmaker. Houdt zich ook bezig met AI op de basisschool. Want ik zat een beetje met tweesprong, Jan-Jaap. Ik zal eerlijk tegen je zijn. Ik dacht, we hebben nu nog een laatste deel, zo'n minuut of 10. Dan kunnen we eigenlijk bespreken het feit dat ik deze week eigenlijk de hele week dezelfde soort gesprekken aan het voeren ben, met dezelfde analyse, dat iedereen wel weet wat er mis is, dat iedereen ook wel willend is om daar iets aan te doen, en dat er toch weinig verandert, en hoe dat nou toch kan. Nou, dat gesprek kan ik met jou voeren, maar eigenlijk heb ik dat misschien al wel gedaan, dus ik dacht, we gaan gewoon naar jouw boek toe, als jij het goed vindt. Want je hebt het ook meegenomen, het ligt daar volgens mij, hè. Je hebt meerdere boeken geschreven, maar je hebt nu een boek geschreven over AI.
19: Ja, het heet grappig, het sluit heel erg aan bij het tussenstukje. Het heet Mens blijft tussen systemen. Ja. Jij zegt tegen een chatbot, ik wil een mens. Mm-hmm. He, dus als je zo bij een bank opereert dat je door een chatbot heen moet, op het moment dat een chatbot voor jou gaat denken in het onderwijs, dan gaan die kinderen ook allemaal gillen.
14: Ik wil een mens.
19: Ik ben niet tegen AI, laat het heel duidelijk zijn. Maar op het moment dat de AI, zeg maar, dat productieproces overneemt, waar we het net over hadden, en dat gaat versterken, dan verdwijnt dat mens zijn. Dus mijn pleidooi is, als je naar AI kijkt, AI kan. Ik ben hier niet gekomen zonder Google Maps. Mm-hmm. En ik reed een keer verkeerd en dan slaat Google Maps onmiddellijk even die nieuwe route. Ja. Super fijn dat het er is. En maar op het moment dat het gaat over foutjes maken, op het moment gaat het over dat je misschien iets niet weet, of wel. Dat kan AI niet. Daar heb je gewoon een mens voor nodig. Dan heb je gewoon iemand die in je ogen kijkt en zegt van, hey, heb je iets anders nodig? Misschien heb je wel spreekwoorden nodig.
14: Ja. Maar jij bent pedagoog en je hebt dat boek geschreven. En het is ook soms een particuliere hobby, hè, zo'n programma als dit. Dus ja. Ik kijk dan naar die dochters van mij van 9, op de drempel van hun tienerjaren. En dan denk ik ook over AI na, bijvoorbeeld AI in het onderwijs. Hoe moet je daar als ouder nou in godesnaam mee omgaan?
19: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dat is een beetje hetzelfde vraag als met je telefoons. Heel grappig. Wat ik gedaan heb om dit boek te schrijven, en dan ga ik antwoord geven, is wat is AI, hoe werkt het? En ik ben allemaal mensen langs gegaan. Ik ben bijvoorbeeld bij de directeur van Google geweest in Londen. Die ging over Afrika, Azië en het Midden-Oosten. En die zei, AI is het antwoord op alles. Dus elk kind in de wereld met behulp van AI, als hij zo'n Google Chromebook voor zijn neus krijgt, dan hebben we kansengelijkheid in de wereld. Mm-hmm. Dan kunnen alle kinderen net zo opgeleid worden als jouw dochter. Heel hoopvol. Heel mooi verhaal. Totdat de vraag kwam, en hoe doe je dat thuis? Nee, thuis mochten ze niet te veel achter een scherm. Hè, want hij had dan kinderen die hadden iets en aandacht, en ze hadden echt iets anders nodig. Dus dat scherm werd thuis eigenlijk weggezet. Mm. Dus wat mij betreft is dat antwoord zo van, hè, zit je in een marketingmodel, moet je mee met de technologie omdat het allemaal kan, of gaat het terug over dat mens zijn, hè, over je kind. Hè, soms moet je gewoon lekker spelen, buiten spelen, tekenen, totaal andere dingen. Dus ik zit elke ochtend in de metro en ik ben echt verbaasd hoeveel mensen de hele tijd op hun telefoon zitten te scrollen. Terwijl je zit samen. In mijn boek begin ik dat ik in Rotterdam, want ik werk op Rotterdam-Zuid, een heel mooi pand, mm-hmm. en dan moet ik door de Maastunnel en daar is een hele mooie roltrap. Iedereen die in Rotterdam komt, die zal het herkennen. Mm-hmm. Wat heel grappig is op die roltrap, die is best stijl, die is een beetje gammel. Daar kijkt iedereen elkaar aan en groet elkaar. Terwijl in die metro zit iedereen naast het totale eigen schermpje te kijken. Het is echt bizar. Dus die hele individualisering waar we het net even over hadden in de maatschappij, de plek van onderwijs of de plek thuis, is dat je met elkaar aan tafel gaat zitten. Dus ja, het kan helpen, die telefoon. Ja, er zitten ontzettend toffe dingen. Maar leer alsjeblieft omgaan met ook echt met begrenzen.
14: Ja. Je hebt niet alleen in dat boek Mens blijven tussen systemen over AI, ook in je podcast. Je gaf toch een mooi voorbeeld, vond ik. Twee leerlingen die worden van AI-gebruik verdacht. Eén heeft ook echt AI gebruikt omdat hij geen zin had in die opdracht. Die andere heeft alles zelf gedaan, werd toch verdacht. En daar trok je een opvallende conclusie uit.
19: Nou, dat is grappig. Dus die docent die belde mij op en die zei, ik heb een opdracht gegeven. Ik dacht 5 VWO, economiedocent. En ik heb twee leerlingen en ik verdenk ze van AI. De ene leerling gaf het onmiddellijk toe. En die zei van, ja, toen was de vraag, waarom heb je dat gedaan? Ik heb zoveel toetsen dat ik dacht, nou ja, deze kan ik lekker door AI laten maken. De tweede leerling, die zei van, ik wil wel in die podcast. De ouders gaven toestemming. En die tweede leerling ging uitleggen wat hij gedaan had. De opdracht was, hij moest een boek lezen. Ik geloof de kloof van Sander Schimmelpennink. Mm-hmm. Moest daar een analyse van maken. Had al zijn post-its meegenomen. Had zijn analyse gemaakt. Had de andere bronnen bijgezocht. Maar, nou komt het, de docent had gevraagd om, ik geloof 2 of 3 A4'tjes moest je inleveren. En die 2, 3 A4'tjes, dat eindproduct, had hij door zo'n scanner heen gehaald en de scanner had gezegd 80% kans dat deze leerling AI had gebruikt. Toen we met die leerling in gesprek zaten, ging die leerling vertellen wat hij allemaal gedaan had. En je zag die docent steeds witter worden. Wat gebeurde er? Die docent kwam er gewoon langzaam achter. Mijn opdracht klopt eigenlijk helemaal niet. Ik wil wat die leerling doet. Ik wil dat hij nadenkt. Ik wil dat hij een analyse maakt. Maar ik toets hem op die 2 A4'tjes. En dus die docent zei aan het eind van, hè, volgend jaar ga ik dit dus anders doen. En dat is wat mij betreft de opdracht met AI. Daarom vind ik het thema AI zo tof. Is het laat zo mooi zien, hoe kijken we naar kinderen? Geloof je in maakbaarheid? Mm-hmm. Gaat het alleen maar over uitkomsten? Er wordt nu steeds meer onderzoek gedaan dat kinderen met AI veel meer en veel sneller hun huiswerk kunnen doen. Er komen heel veel andere antwoorden op. Maar op het moment dat ze op kennis wat ze daadwerkelijk weten, zijn ze achteruit.
14: Ja.
19: De kinderen die dus door die weerstand heen, dus even terug naar die boom die wind nodig heeft, ja,
14: die
19: om zich te worstelen.
14: In de kast staat.
19: Kinderen die dus geen AI gebruiken, maar daar zelf door die teksten heen worstelen. Soms is het heel moeilijk, maar dus doorgaan. De docent die didactisch sterk is en die kinderen uitdaagt. Uiteindelijk weten die inhoudelijk veel meer. Hm. Nou, ik denk, AI kan je dus gebruiken op het moment dat je uitkomsten nodig hebt. Ik denk, als je die scholen waar je het net over had met al de toetsen, ik zou zeggen, zet AI daar in de klas en laat die kinderen totaal iets anders doen. Mm. Die AI geeft heel goed antwoorden op die toetsen.
14: Dus al die toetsen hartstikke goed.
19: Ja, ja. Hè, maar waar het volgens mij om gaat, is dat je dochters of mijn kind, dat die gewoon een plek zometeen weet in wat hij kan, wat hij te leren heeft. En dat je dus altijd moet blijven leren. Hè, dat is gewoon een opdracht voor de rest van je leven. En AI maakt sommige dingen heel makkelijk, maar als je echt iets wil, dan moet je door weerstand heen.
14: Dat punt is gemaakt. Ik wil toch nog terug naar, ik zei, ik zit in een tweesprong, hè, voor die laatste minuten. Als ik dan op dat andere punt nog een vraag aan je kan stellen over de toestand van ons onderwijs, zeg maar. Met al die podcasts die jij gemaakt hebt, al die mensen die je gesproken hebt, de boeken die je erover geschreven hebt, het feit dat je via Nivos ermee bezighoudt. Als jij kijkt naar de komende 10 jaar voor het Nederlandse over basisonderwijs, ben je dan hoopvol als het gaat om positieve verbeteringen?
19: Ja, dus ik ben heel negatief over het systeem. Ik ben heel positief over de meeste mensen die in het onderwijs werken. Dus wat ik hoop is dat we in de komende jaren dat we echt het weten te kantelen. Er zijn nu al scholen die stoppen met zo'n doorstroomtoets. Er zijn al scholen die zeggen ook, oké, het is er, maar ik leg het eventjes naast me neer. Op het moment dat we een kanteling krijgen, dat er echt naar het kind wordt gekeken en naar een doorlopende lijn. Mm-hmm. Op het moment dat we stoppen met op 11-jarige leeftijd je in een hokje stoppen, dat we echt kijken naar die brede ontwikkeling van kinderen. Wij zijn Nivos, er komen heel veel mensen die ons volgen, die juist naar ons toe komen om die plek te voeden. Dus ik ben heel hoopvol over die mensen. Dus het kan niet anders dan dat het systeem zo meteen kantelt. Dat is ook een van de redenen waarom ik al die podcasts maak, want dit is gewoon niet meer houdbaar.
14: Het is een kwestie van geduld.
19: Ja, en we hebben iets meer moed nodig dan een subsidie voor de brede brugklas. Dus je moet echt gewoon zeggen van, we stoppen daarmee. En er is iets meer politieke moed nodig, maar dat is niet alleen. We kunnen ook al veel meer in het onderwijs zelf. Er zijn scholen die het dus op een andere manier doen. Vandaar dat ik die podcast maak. Ja. Daar kunnen we gewoon starten.
14: Daar is van te leren.
19: Ja.
14: Ja. We gaan volgende week, is een hele andere week hier bij BNR's Big Five. Mijn collega Diana Matroos treedt dan aan. En zij begint in haar eerste week na de zomerstop. Met het thema Formule 1. Iets totaal anders. En ze spreekt maandag Mark Koens. Hij is hoofdredacteur van GP Magazine. Of GP Magazine. Een kenner dus van de Formule 1. Je mag een kettingvraag stellen.
19: Ja, in de Formule 1 gaat het heel veel over de strategieën van het racen. En dat magazine schrijft er veel over. Even in relatie tot AI en het onderwijs. In de Formule 1 wordt veel gebruik gemaakt van data. Terabytes per raceweekend worden opgenomen. Teams draaien daar enorme simulaties mee om zich voor te bereiden voor een racestrategie. Maar toch, ik kijk niet veel naar Formule 1, maar ik luister veel naar die boordradio. Toch wordt een race vaak beslist in een paar seconden. Mm-hmm. Het is een safety car, een regenbui of een undercut van de concurrent. Allemaal van die onderbrekingen. Pedagogisch ben ik voor onderbrekingen. Allemaal onderbrekingen die meteen een besluit van een race-strategie vragen. Ga je de pit in, wissel je je banden, blijf je buiten. Dat team wat achter die computer zit en die coureur, die moet in een paar seconden moet het eens worden. En mijn vraag is, in hoeverre helpt al die data op zo'n moment? Of gaat het om de ervaring en de intuïtie die het echte werk doen? Met andere woorden, wat is die rol van die ervaring en die intuïtie tussen al die datapunten? En in hoeverre beïnvloedt die data je ervaring en intuïtie? Dus het gaat in de combinatie van datapunten en, nee, ik weet niet of je wel die scènes kan herinneren van Max Verstappen. No, no, no, no, no plan B, no plan B. Stay out. Ja. Hè? Daar gaat het over.
14: Mark Koensen gaat het beantwoorden. Hij is hoofdredacteur dus van het magazine. In de eerste aflevering over de Formule 1. Diana Matroos volgende week. BNR's Big Five. Jan-Jaap Hubeek, dank voor de komst vandaag. En dank voor de inzicht in deze laatste Big Five over basisonderwijs. Ze zijn allemaal terug te luisteren als podcast. Jullie favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld die van BNR. Ook in andere apps te vinden. Nu hoef je geen aflevering te missen. Maar nu is Thomas van Zijl hier met BNR Zaken doen. Een mooie manier om het weekend in te gaan, dus blijf lekker luisteren.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
22: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
23: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
24: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
23: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
25: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
23: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
26: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
27: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
26: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
27: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
26: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
27: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
28: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
29: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
30: Nu in de BNR-app.
20: Vetbaas Walsh geeft een cruciale speech in Jackson Hole. Het is een kans om zijn geloofwaardigheid te herstellen. Elektrische auto's zijn vaker betrokken bij een ongeval met een fiets of een voetganger. En er is een grote ramp gaande in Tibet nadat een dam het heeft begeven. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Hoe is het op de weg?
11: Ja, het wordt langzaam maar zeker toch wat drukker. Her en daar zien we althans staan wat korte files inmiddels. Maar de meeste hebben ook zo'n 5 minuten vertraging. Een paar vallen er extra op, zoals de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer file rijden met een klein kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles bijna 20 minuten oponthoud. En er staat daar 5 kilometer file. En tenslotte de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen bijna 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien tenslotte op de A4. Van Antwerpen naar Rotterdam bij hectometerpaal 245,0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een man uit Ede die ruim 30 jaar geleden betrokken was bij een massaslachting in Rwanda moet levenslang de cel in. Dat was ook de eis. Volgens de rechters had de man een grote rol bij een bloedbad in een stadion waarbij 3000 doden vielen. Daarna vlucht hij naar Nederland. Hij wordt hier berecht omdat hij inmiddels Nederlander is. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. De kamers kosten gemiddeld bijna €240 meer dan wettelijk mag. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos. De aanbieders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders nauwelijks klachten indienen. De nieuwe Noorse koning, Hakon, heeft de ministerraad bijeengeroepen. Dat doet hij na het overlijden van zijn vader, koning Harald. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden en bij het paleis in Oslo steken honderden rouwende Nooren kaarsen aan. Op het plein voor het paleis is een bloemenzee ontstaan. De overleden oud-generaal Radko Mladic wordt in zijn thuisland Servië begraven met de speciale eer, zegt de regering daar. Mladic zat in de gevangenis in Scheveningen een levenslange celstraf uit voor genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog. Zo was hij verantwoordelijk voor de massaslachting in Srebrenica. Een ruime kamermeerderheid wil dat minister van Cultuur ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen vinden dat de maat vol is en de omroep niet op tv hoort. Aanleiding is nieuwe ophef rondom een online uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag ontstaan fikse buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Er geldt code geel. Vanavond klaart het weer op en is het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
20: De overheid dringt tabaksverkoop terug. Ondernemers zien juist kansen. Hoe aantrekkelijk is die markt nog? Zometeen het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
0: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
7: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
8: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
9: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app
15: heb je ook altijd en overal breaking news.
16: Download de BNR-app
15: en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de problemen met chatbots bij de klantenservice. In het bedrijvenpanel vanaf 12 uur het laatste macro-economisch nieuws met Arnoud Boot. En om 12:30 een gesprek met Maudy Derk, stopvrouw van Actura, over sociale zekerheid en de oplopende tekorten van bedrijfsartsen. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Hoewel minister Heijnen woensdag nog zei dat hij de puzzel van de begroting had gelegd, kan er vandaag toch nog geen klap op worden gegeven in de ministerraad. D66 en CDA zien volgens ingewijden in de plannen nog te weinig openingen richting pro. Maar de VVD vindt dat er zowel naar links als naar rechts handreikingen worden gedaan. Het kabinet gaat vandaag dus verder met de gesprekken, want aankomende maandag moet de begroting dan toch echt naar de Raad van State. Volgens politiek verslaggever Michiel Jurjens gaat het nu vooral om de belangrijkste laatste puntjes op de i.
31: Nou, volgens Heijnen en de VVD is wat Heijnen gemaakt had wel degelijk iets waar zowel links als rechts zich in zouden kunnen herkennen. Kijk, het is niet zo dat de hele begroting nog open ligt, dat er op dit moment niks op tafel ligt. Het gaat om die laatste details, maar die zijn juist politiek wel heel belangrijk.
20: En na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer krijgt de transportsector opnieuw een klap te verwerken. Vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens ook niet meer over de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. De houtribbruggen in de weg verkeren volgens Rijkswaterstaat in een te slechte staat. Voor transporteurs betekent dat omrijden en langere reistijden. Jan Boeven, algemeen directeur bij Transport en Logistiek Nederland, vertelt wat de kosten zijn.
32: Er gaan ongeveer 1500 vrachtauto's per dag over die houtribdijk. Een vrachtauto kost per uur ongeveer €80. Dus als je dan het rekensommetje maakt, kom je op €120.000 per dag.
20: Andere rekensommen. Als de AEXT 10% in de plus staat, dan komt hij uit op 1105 punten.
33: Bedrijvenpanel.
20: Meta schrikt voor miljarden vanwege het verslaafd maken van jongeren. Wat betekent dat voor bedrijven die afhankelijk zijn van sociale media, die daar volop adverteren? En tabak is dan wel verdwenen uit de supermarkt. Nu rukken de tabakspeciaalzaken op, vaak vlak bij die supermarkt. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Eduard Schaapman is hier, serieondernemer, ook betrokken bij de ExperienceNet. En Erik Pekel, eigenaar van AHA, Bureau voor Live Communicatie. Welkom leden van het panel.
5: Leuk hier te zijn. Goedemorgen.
20: We beginnen bij de tabaksverkoop en het verbod in de supermarkten. Sinds dat moment zijn er 177 nieuwe tabakspeciaalzaken bijgekomen. Blijkt uit onderzoek van BNR op basis van databureau Locatus. Driekwart van die zaken wordt gerund door kleine ondernemers, maar ook de ketens breiden uit. En opvallend, veel nieuwe zaken verschijnen vlakbij supermarkten. Sophie Hermans, minister van VWS, zei er eerder deze week bij BNR het volgende over.
12: Maar je mag geen sigaretten meer kopen in supermarkten. En we hadden verwacht dat dat zou leiden dat er wat meer tabakspeciaalzaken zouden komen. Nou, dat is wat je nu ook ziet. Maar dat aantal blijft echt ver onder wat we tot nu toe verwacht hadden.
20: Is dus, Erik, allemaal ingecalculeerd. Heel veel verkooppunten minder, namelijk niet meer in de supermarkt. Nu 177 nieuwe tabakspeciaalzaken. Dat moet je kunnen leiden. Of
5: zeker.
20: Niet?
5: Ja, ja. En ik denk dat er nog heel veel bij gaan komen. Want ik heb me even in de cijfers verdiept. En eigenlijk is het gewoon voor kleine ondernemers die zich afvragen, wat ga ik nou eens doen? Een ontzettend grote kans. En het moet maar aansluiten op je ethisch kompas natuurlijk om tabak te gaan verkopen. Maar het beleid van de overheid is echt een heel stevig beleid. Dus in 2020 waren er 16.000 verkooppunten van tabak. Nou, dat mag nu niet meer verkocht worden in de supermarkt. Straks in 2030 ook niet meer in tankstations. En dan blijven er, van de winkels die er toen waren, maar 1500 over. Van de 16.000. En wat je tot nu toe ziet, is dat het aantal rokers niet substantieel afneemt. Dat zijn er meer dan 3 miljoen. Nou, dan heb ik een rekensommetje gemaakt. En dan, als je een kleine stijging van verkooppunten zou hebben, dus nu gaat het over 177 erbij, als je er 500 erbij zou krijgen, dan zit je straks op 2000 verkooppunten. Die hebben dan gemiddeld allemaal 3 miljoen omzet alleen maar op de verkoop van tabak.
20: Nou, jij kunt het volgende gaan schrijven, Erik, ja. Want als je er niet is, dan ben je dus gek.
5: Ja, eigenlijk wel. Maar het sluit niet helemaal aan op mijn ethisch kompas.
20: Leuk. Welk rekensommetje heb jij erop losgelaten?
14: Nou, niks. Of ik sta helemaal verbaasd te kijken hoe hard Erik heeft gerekend. Ja, ik zat alleen maar met een paar quotes in mijn hoofd, inderdaad. Als je één deur sluit, opent de markt daarnaast een nieuwe loket. Ik bedoel, dat is zo logisch als wat. Ik was inderdaad onder de indruk van het interview wat jullie hadden met Sophie Hermans. Ze dachten van, nee, toch wel positief verhaal wat daar komt. Maar toch denk ik dan van, dit is een klassiek voorbeeld van beleid versus marktrealiteit. Hè? Dus beleid hebben we wel voldoende nagedacht voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hebben ze inderdaad, ze zegt inderdaad wel van, ja, dit hadden we wel verwacht, maar is dat wel zo? Daar heb ik echt mijn twijfels over. Hè?
20: Nou, maar zij zegt, doordat het in de supermarkt niet meer te krijgen is, komt niet meer Jan en Alleman, die überhaupt niet eens op zoek is naar sigaretten, in aanraking met die producten, en daarmee verander je ook de norm. Dat is ook winst.
14: Ja, nee, maar je kapte me even af voordat ik verder ging, want waar gaan de sigaretten nu gekocht worden tegenwoordig? Ja. Waar worden de sigaretten gekocht? Waar worden de vapes gekocht? Dat is helemaal niet in de winkel. Er zitten handelaartjes tussen. Op fatbikes, op scooters, op brommers. Die komen langs kolen. Die halen de sigaretten uit het buitenland. En dan wordt het verkocht. Ik zit toevallig in de puberende generatie thuis. En ik weet precies hoe het gaat. Dus ik weet niet of je in je rekensommetje inderdaad de illegale sigaretten en de illegale vapes hebt meegenomen. Het meest ernstige vind ik nog dat er tegenwoordig meer wordt gerookt onder 20 dan in mijn generatie. En dat is schrikbarend. Komt door die vapes. Dus hoe goed is het beleid van de overheid dan wel op dit gebied? We gaan dadelijk naar een ander onderwerp waar een andere verslavende industrie 18 miljard moet afdokken, omdat het verslavend is. Nou, dit is voor mij ook mega verslavend. Dus moeten we hier ook niet veel harder in optreden.
20: Maar harder optreden betekent dus voor de overheid tot nu toe, wij beperken het aantal verkooppunten. Ja. Jouw verhaal staat er feitelijk haaks op.
14: Ja.
20: Dus wat zou de overheid dan moeten doen? Toch de sluizen weer openzetten en zeggen, verkoop het dan maar op plekken waar we er zicht op hebben, of niet?
14: Nou ja, ik denk uiteindelijk, iedereen is het er denk ik wel mee eens. Ik denk zelfs de rokers, dat het helemaal niet goed is voor je volksgezondheid. Dus stop er maar mee. Gewoon stoppen. Ik bedoel, kom maar met forse boetes voor de verkoop van sigaretten. Ja, klinkt natuurlijk heel extreem. Schaapman die voor regels is. Wel als het inderdaad gaat om de volksgezondheid van ons allen.
5: Nou, en het jammere is dat je jezelf wel tegenspreekt in die zin, dat je dan natuurlijk een enorme impuls geeft, juist aan dat wat allemaal onder de radar
14: klopt
5: gebeurt, op die fatbikes en via Snapchat.
14: Maar daar kun je toch ook beleid op maken? Daar kun je toch ook gaan afvangen?
5: Ja, zeker. Alleen blijkt dus, uit wat er bij de vapes wordt ingezet, dat het ontzettend moeilijk is, ook door wetgeving. Dus dat zou je kunnen aanpassen. Dus daar wordt nu niet gecontroleerd door de politie bijvoorbeeld, maar door gemeentemensen van die BOA's. En die zijn eigenlijk machteloos. Dus je moet echt heel veel verschillende ingrepen doen om dat voor elkaar te krijgen. Plus dat zolang het natuurlijk niet internationaal geregeld is, blijft het natuurlijk altijd gewoon binnenkomen. Zoals vroeger ook mensen nog met speciaal aangepaste fietsen, waar
14: zadels. Ga je nu vertellen dat we ook op Europa moeten wachten? Ik bedoel, dat doet Nederland nooit.
5: We hebben altijd
14: strengere regels dan Europa heeft. Dus ga je nu zeggen van oké, we laten dat Europa over en we wachten wel wat zij komen met beslissingen?
5: Nee, ik denk dat het onmogelijk is. Ik denk dat het onmogelijk is als ruim 3 miljoen mensen graag willen roken en ook weten inmiddels hoe schadelijk dat is voor hun eigen gezondheid, om dat vanuit de overheid de kop in te drukken. Dat zou je eerst allerlei inspanningen moeten doen om mensen echt mee te nemen, te overtuigen dat ze toch daarvan af willen.
20: Nou, dat grenstoerisme, die grensverkoop, die is natuurlijk al aan de orde. Hè? Want veel rokers weten dat het in Duitsland met name goedkoper is. Ik sprak hier een tijdje terug met de directeur Benelux van Philip Morris, waar veel mensen ook van vonden dat we die man überhaupt niet hadden moeten uitnodigen, maar dat terzijde. Die zei, wat ik in Nederland niet meer verkocht krijg, dat krijgt mijn Duitse collega erbij.
14: Jazeker, de benzine is daar ook goedkoper, dus je gaat er sowieso naartoe. Dat klopt inderdaad. Dus wat dat betreft, Erik, heb je wel weer een punt. We moeten het als Europa regelen. Maar wat is jouw oplossing dan? Hoe moeten we dit gaan doen?
5: Nou, wat er gebeurt rond dat vapen, wat heel effectief is, is dat longartsen, maar ook huisartsen, in de klas gaan vertellen wat het met je doet. En vooral dus in brugklassen opent dat echt de ogen, dus op een hele rationele en bevlogen manier laten zien wat er nou daadwerkelijk gebeurt. En dat heeft wel effect. En het is echt niet zo dat er dan niemand meer gaat roken of dat iedereen stopt met vapen. Maar dat is gewoon één persoon van die 3 miljoen per keer. En dat is echt de enige manier, denk ik, om tot een rookvrije generatie te gaan komen.
20: Maar vanuit het bedrijvenperspectief, waar jullie hier natuurlijk ook voor zitten, zeg je dat ethisch kompas, dat weerhoudt mij hiervan. Maar als je er een begroting op loslaat,
5: Dan is het een hele
20: winkel. Knip de linten door en er is er weer eentje.
5: Ja, het is een gat in de markt wat hier wordt gecreëerd. Waarvan ik ook denk dat als je het hebt over dat morele kompas, dat als je besluit om met de mensen met wie je werkt zo'n winkel te openen, dat je nog best kunt verantwoorden naar jezelf toe en naar elkaar. Van wij staan erachter omdat we willen voorkomen dat het anders helemaal
20: dat is natuurlijk
5: Snapchat
20: het verhaal dat je vaak hoort.
14: Tuurlijk. Maar het is ook een gat in de markt. Hè. Bij mij in het dorp Laren ging de sigarettenwinkel opeens dicht. Toen kwam deze wetgeving eraan en toen ging die opeens open. Want er is natuurlijk absoluut omzet te halen.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: De leden van het bedrijvenpanel zijn Eduard Schaapman en Erik Pekel. Chatbots die maken het voor consumenten vaak moeilijker om met een echte medewerker in contact te komen. Een medewerker van vlees en bloed, bleek uit onderzoek van de Consumentenbond afgelopen woensdag gepresenteerd. Slechts 10% van de duizenden panelleden werd volledig geholpen door een chatbot. En Erik, jij mag dit maar aftrappen, want ik heb begrepen dat jij sinds kort ook gebruik maakt van een chatbot op de websites van jouw bedrijven.
5: Ja, dus ik heb in totaal 3 websites en 2 die hebben we nu opnieuw gedaan. En met een enorme focus om ook gevonden te worden in de large language models. De ChatGPT, de Perplexity, de Gemini's van deze wereld. Want dat is erg belangrijk, juist ook voor MKB'ers. En dan helpt het ook als je daar toch mee bezig bent om meteen een chatbot te gaan gebruiken. En dat is echt fascinerend, heel leuk.
20: Zit dat ook op jouw website voor Bureau voor Live Communicatie?
5: Nee.
20: Want ik heb gisteren even gekeken. Ik denk, jij hebt hem goed verstopt.
5: Nee, hij staat alleen op creatiefverslag.nl en erikpekel.nl. En het werkt goed. Dus, maar het is heel anders
20: zeg
5: dan in deze berichtgeving.
20: Van erikpekel.nl.
5: Ja, je gaat meteen even kijken. Heel goed. Ja. Hij heet Arie, mijn chatbot. Arie. En Arie hebben we heel goed getraind. En hij kan echt overal antwoord op geven.
20: Ah,
5: maar het is niet bedoeld, waar het in deze berichtgeving over gaat, om klachten af te handelen of om servicevragen te beantwoorden. Onze chatbot is er juist op gericht om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk in contact komen. Dus een webbezoeker is per definitie, zeker als hij een beetje rondstruint en wat opties op een rij zet, niet in de positie altijd om meteen de telefoon op te pakken en te bellen. Daar hebben mensen toch een soort schroom voor.
20: Hoi, ik ben Arie. Wat organiseer jij? Vertel het me in een paar woorden, dan denk ik met je mee. Nou, ik heb nu gezegd dat ik een heidag wil organiseren. Wat leuk. Een heidag. Wat moet deze heidag de deelnemers opleveren? En daarna, bel me terug, mail me info.
5: Ja, precies. Dus bij dus ons
20: daarna
5: is
20: kom
5: het
20: jij zelfs toch nog wel in actie.
5: Ja, het is bij ons echt erop gericht om juist dus dat contact meteen te leggen. En waar het in deze berichtgeving over gaat, is de Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan. Vanuit de enorme frustratie bij veel consumenten dat als je een keer iets voor elkaar wil krijgen, bijvoorbeeld bij de NS, of ook zelfs bij commerciële partijen als Coolblue.
20: Dit is jouw persoonlijke frustratie, of niet,
5: zeker, de NS? Dan kom je nergens meer een telefoonnummer tegen op die site. Dan moet
20: dat
5: je
20: is wettelijk
5: goed
20: verplicht. Sinds klopt. 2022 moet je als bedrijf duidelijk aangeven hoe je te bellen bent en een mailadres eventueel ook nog achter.
5: Europese regelgeving die dus door de ACM gehandhaafd moet worden. Maar dat gebeurt dus niet. Dus zelfs bij van die grote partijen, PostNL is er ook eentje. Ja,
20: niet te vinden.
5: Is gewoon niet te vinden.
20: Hoe schadelijk is dit? Want je bent een ondernemer, je bent een bedrijf, dus je wil neem ik aan tevreden klanten. En die chatbots die jagen mensen weg, die jagen mensen in de gordijnen.
14: Ja, nou ja, een chatbox moet eigenlijk, wat Erik nu beschrijft, een soort van voordeur zijn en niet een muur. En wat je steeds vaker ziet, is een muur. Als je een bepaalde leeftijd hebt en je gaat een hypotheek aanvragen, bij welke bank dan ook, dan wordt er op een gegeven moment word je eruit geknald van u bent te oud en er staat niet de mogelijkheid om nog eens te bellen. Die banken weten dan niet eens bijvoorbeeld dat je vermogen hebt of iets anders hebt, maar die wordt er één keer uitgeknald, raak je de klant kwijt. Als je dus op een gegeven moment probeert iets met Ziggo of Vodafone te doen, middels AI, het zijn twee dezelfde bedrijven, je probeert ze te koppelen, dan zegt Vodafone, nee, ga maar naar Ziggo. En Ziggo zegt, ga maar naar Vodafone. Nou, bedankt, kom je nog steeds niet verder.
20: En ze hebben ook geen geheugen, hè, die chatbot. Dus alles wat je eerder denkt gewisseld te hebben met die chatbot wordt bij een volgende keer weer vergeten. Dus je begint ook moedeloos weer. Helemaal van vooraf aan.
14: Ja. Ik denk ook inderdaad, de chatbox is uiteindelijk geen service-instrument, maar een frustratiemachine. Want je komt er gewoon niet doorheen. En zeker bij die grote bedrijven. Overigens vond ik Coolblue wel met een aantal AI-applicaties fantastisch. Dus blijf ik toch iets tegenstrijdig. Ik ben een grote afnemer van Coolblue. Als jij dus wil weten, wat is nou de perfecte telefoon? Dan hebben ze er een fantastisch verhaal over. Wat is jouw perfecte computer? Blijf ik toch iets tegenstrijdig. Ik ben een grote afnemer van Coolblue. Als jij dus wil weten, wat is

0: Bij zo'n WK roeien, wat nu plaatsvindt. Hoe laat is eigenlijk die A-finale van de dames dubbel 4 bijvoorbeeld? En daarvoor is het natuurlijk fantastisch dat je die technologie, dat je die mensen niet op een helpdesk aan de lijn krijgt. Die vinden het alleen maar fijn als ze direct dat antwoord krijgen.
1: Ja, okay, dus je zegt maar eigenlijk voor die simpele vragen is die chatbox eigenlijk
0: fantastisch.
1: Prima. Dat is eigenlijk prima.
0: Maar die mag nooit in de plaats komen van het menselijke contact, maar wel als aanvulling erop. En er zijn ook bedrijven, jij noemde net die banken. Ik weet dat ABN AMRO bijvoorbeeld gebruikt AI om de mensen die aan de telefoon zitten te helpen om in één keer goede informatie te geven.
1: Te ontlasten, ben ik niet mee eens. Te ontlasten. Uiteindelijk, wat Thomas net zei, er zijn heel veel grote bedrijven, niet het voorbeeld wat je net geeft over je eigen bedrijf, heel veel grote bedrijven die hebben het ingezet als bezuinigingsinstrument.
0: Ja, maar ik bedoel het anders. Dus wat er gebeurt bij ABN AMRO, die kun je gewoon bellen. En als je dan dus de helpdesk daar belt, dan zit diegene dus met een scherm voor zich. En ook bij vragen die weinig voorkomen, hoeft hij dus niet meer naar een supervisor of naar tweede lijns help, wat je vroeger wel had. Maar die kan meteen een gevalideerd antwoord geven, omdat die AI dus meeluistert, een soort chatbot.
1: Nee, maar ik ben er niet mee eens, want ik ben toevallig gisteren ook bij die ABN AMRO chatbox geweest. Ik kom er gewoon niet doorheen, dan krijg ik ook niemand aan de lijn, dan ga ik wachten, dan moet ik 9 minuten wachten. Dus nee,
2: maar hier
1: is gewoon niet waar.
2: Erik zegt dat je al een etappe verder bent, je hebt iemand aan de lijn.
1: Nee, maar die krijg je niet aan de lijn, dat is het probleem.
0: Okay. Ja.
1: Dat is het probleem. Ik bedoel, uiteindelijk is het toch een bezuiniging operatie aan de gang, denk ik dan. Want uiteindelijk wil je dan doorvragen bij een bank, ABN, die je daar aangeeft. Die heb ik de laatste tijd wel vaker te pakken, geloof ik. Ook een ongevraagd advies.
2: Ik zeg even niks, Eduard.
1: Ik ben een klant bij ABN en IBC, maar nog steeds heb ik geen contact met die bank.
2: Okay,
1: ik krijg nog geen contact.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat de conclusie is, dat wat jij ook aangaf, Eduard, is dat deze bezuiniging heel duur uitpakt. Omdat je juist heel interessante klanten verliest. En je reputatie raakt beschadigd.
2: Ja, Consumentenbond zegt nu, er zou een recht moeten komen op contact met een menselijke medewerker. Dus nog eventjes bovenop die verplichting om als bedrijf goed aan te geven hoe je bereikbaar bent. Zou dat inderdaad wettelijk vastgelegd moeten worden?
1: Nee, dat is weer een regel. Klanten gaan vanzelf weg.
2: Nou, dat vond je net geen probleem toen.
1: Nee, dat was iets anders. Dat was volksgezondheid. Dat vind ik heel belangrijk, de gezondheid van mensen. Ja. Maar dit is iets van, ja, kijk, ik ben weg op een gegeven moment dan. Als ik geen contact kan krijgen, dan ga je naar partij zoeken waarmee je wel contact kunt krijgen.
2: Overigens zijn er zat mensen die natuurlijk helemaal niet meer willen bellen, hè?
1: Dat
2: jongeren
1: klopt,
2: tussen de 16 en de 34, daarvan heeft de helft belangst. Dus die zweren vermoedelijk bij chatbots en andere hulpmiddelen.
1: Ja, stuur maar een appje, want ik hou niet van bellen.
0: Maar ook die willen dan kunnen chatten of kunnen appen met een echt persoon. Ja. Die ook zegt van, ik begrijp je en ik ga het nu ook voor je oplossen. En ik laat je ook weten wat ermee gebeurd is. En daar schort het aan. En die regelgeving waar jij naar vraagt, die is er al. Alleen die noemde je net al, sinds 2022 is het verplicht om e-mail ook te beantwoorden, om telefoon ook te beantwoorden. Alleen, je hoeft het niet direct te beantwoorden. En dat is wat de Consumentenbond nu erbovenop nog verlangt. Ja, daar valt veel voor te zeggen, maar ik ben het wel met jou eens, Eduard. Als het niet geregeld wordt, dan regelt het zichzelf. Want klanten die pikken het niet en die vertellen er ook over door.
2: We jachten er in 4 minuten nog even 18 miljard doorheen. Er is namelijk geschikt door Meta in een zaak die draait over het verslaafd maken van jongeren aan sociale media. Er hing hen overigens een claim boven het hoofd van meer dan 1 biljoen. Meer dan de totale bedrijfswaarde van Meta. Dus misschien valt het allemaal nog wel mee in het licht van wat er daar aan bedragen omgaat. Maar ze hebben nu wel ook moeten aangeven dat ze hun platform gaan aanpassen. Minder verslavend maken, tijdslimieten, het aanmelden van mensen ingewikkelder maken, zeker onder een bepaalde leeftijd. Wat betekent dat voor Meta, maar ook voor de markt, voor bedrijven die dachten er slim aan te doen te adverteren bij dit soort social platforms?
1: Ja, nou ja, ik hoop dat ook dit soort bedrijven gaan snappen dat kinderen geen klik zijn. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Want ik vind dit wel een van de zwaarste onderwerpen die we vandaag behandelen. Ook al vond ik dat van de tabakindustrie ook wel erg zwaar. Dit gaat over kinderen, verslaving en verantwoordelijkheid. En ik maak het dagelijks thuis mee. En ik vind het erg moeilijk inderdaad om die verslaving aan banden te leggen en te zorgen dat er ook andere dingen gebeuren. Dus ja, die 18 miljard, wat betekent dit voor andere bedrijven? Dat is eigenlijk je vraag. Ik hoop dat ze inderdaad gaan inzien dat ze ook een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat er iets gaat gebeuren op dit vlak. Hoe kunnen we dat inderdaad veranderen? Ik hoop ook dat de Amerikaanse overheid.
2: Heb jij wel eens geprobeerd om je bedrijf, je bent serieondernemer, toch onder de aandacht te brengen via social media als Meta, Instagram, Facebook?
1: Ik heb inderdaad ook mijn bedrijven onder de aandacht gebracht. Vooral via LinkedIn overigens.
2: Ja, je bent vrij
1: actief. Meer het bedrijvenplatform. Heb ik absoluut onder de aandacht gebracht via dat. Tuurlijk, het is voor een ondernemer ook ideaal om dat te gebruiken. Want het is een andere manier van communiceren dan dat.

0: Die profielen die kunnen zo meteen minder persoonlijk worden afgestemd. Ja. Dus dan is je advertentie minder waard.
1: Ja, nee, dat klopt. Inderdaad, is dat minder waard. En misschien is dat weer een gat in de markt voor BNR Nieuwsradio. Om meer advertenties te verkopen.
0: Wij zijn een specifieke jongeren, dat klopt.
1: Dat klopt, hè? Maar aan de andere kant nog even terug op die 18 miljard. En wat ik nu echt hoop, is dat die 18 miljard... door de Amerikaanse overheid geïnvesteerd wordt op publieke scholen. Want je hebt gewoon een kastje en dan kun je ervoor zorgen dat op de school... tijdens de lesuren geen sociaal bereik is. Dan hebben we er wat aan. Dus als de overheid daar in Amerika ook over gaat nadenken... Hey, hoe kunnen we dan in ieder geval zorgen... dat er minder sociaal media contact is gedurende de schooltijd?
2: Sterker nog, Meta moet dat al regelen. Dus los van die schikking op geld... hebben ze ook geschikt op een pakket aan maatregelen.
1: Ja, staat niet erin?
2: Ja, zeker. Ja. Dus ook onder schooltijd moet de toegang afgesloten worden voor jongeren.
1: Maar is dat
2: dus
1: dan wat Meta moet doen? Of
2: zeker,
1: gaat de school moet dat doen?
2: Sterker nog, zij kunnen 5 miljard besparen als ze andere platforms zoals YouTube en TikTok ook kunnen verleiden om hetzelfde te doen.
0: Ja, ze hebben wel gezegd, die moeten eigenlijk mee in de beweging.
2: Ja,
1: en ik denk positief dan op die manier.
2: Het is een hartstikke mooie stap. Het is wel een hele kleine stap die hier gezet wordt. Want het gaat dus om die 18 miljard, maar die is uitgespreid al over 10 jaar. Waarvan 5 jaar dus ook nog, of 5 miljard dus ook nog voorwaardelijk is. Nou, Meta die heeft zo'n 16 miljard alleen al aan netto winst bijgeschreven in het afgelopen kwartaal. Dus het is, wat jij al zei, een enorm schijntje vergeleken met de grote angst van die meer dan een biljoen.
0: Maar misschien zit de winst hierin dat platform wordt aangepast.
2: Zeker, en daar is alle hoop op gevestigd. Het is wel zo dat de eisers heel graag hadden gezien dat de algoritmes uit waren gezet. En die mogen ze gewoon door blijven zetten. En als je het hebt over kinderen verslaafd maken, gaat het er natuurlijk vooral om, en volwassenen verslaafd maken even goed, dat je gewoon kijkt van, hey, als je die snoezige poesjes zo leuk vindt, nou, dan krijg je die gewoon 10 keer op een dag in je feed. En daardoor blijven mensen kijken. Doordat het algoritme steeds... gevoelig. LinkedIn. Ik hou die feed op LinkedIn altijd wel bij. En dan kijk vooral altijd naar jouw posts.
1: Eduard, jij bent ook een fietsfanaat. Ik bedoel, alles op Instagram komt alleen maar fietsdingen bij me langs. Ik vind het heerlijk.
0: Ik zit niet op Facebook en Instagram.
2: Nee, ik ook niet.
0: YouTube.
1: En komt er veel fietsdingen langs?
0: Bij mij wel.
1: Ja, zie je?
2: Nog even over die bedrijven. Dus die mensen willen bereiken. Heel veel van deze maatregelen zijn in Europees verband al geregeld. Dus Meta heeft heel veel van dit soort dingen al doorgevoerd. Niet alles. Dus het is wel een belangrijke goede stap in de juiste richting, denk ik. Maar voor bedrijven, ik denk dat eigenlijk de prijs van die advertenties alleen maar hoger wordt. Want als jongeren dus minder lang kunnen kijken, ja, dan wordt gewoon die uitzendtijd meer geld waard.
1: Maar het is natuurlijk ook iets wat nog steeds meer wordt weggehaald bij de ouders, hè? Want uiteindelijk ligt er natuurlijk ook een zware verantwoordelijkheid bij de ouders om een en ander te regelen.
0: Uitzendtijd, absoluut. Belangrijk begrip, zeker ook in verband van de bedrijvenpanel, want dat is er namelijk op.
1: Zijn we nog alweer doorheen?
0: Ja, jawel, Eduard Schaapman van die Experience Net, serieondernemer, dank u wel.
1: Graag gedaan, Thomas.
0: En Erik Pekel met zijn chatbots, maar niet op de site van Bureau voor Live Communicatie.
2: Die komt er snel aan, maar allemaal Arie.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dank jullie wel. Het panel is terug te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Alle ogen zijn gericht op Kevin Warsh en Jackson Hole. Wat gaat hij zeggen over het toekomstig rentebeleid van de Fed?
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Er staat een nieuwe aflevering van De Oostflank voor je klaar in je favoriete podcast-app. En dit keer gaat hij over IJsland. Stefan de Vries is daar geweest.
5: Ja, en in het fascinerende land gaan ze komend weekend beslissen of ze wel of niet gaan onderhandelen met de Europese Unie om erbij te komen. En het is heel spannend. Ja, wat gaat het worden?
4: Komende zaterdag dus het referendum. En nu al in je favoriete podcast-app. Nieuwe aflevering, aflevering 14 van De Oostflank.
6: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
7: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
8: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
7: Obly. Meer rust, meer rendement.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Obly.
11: Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
12: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
15: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
16: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
15: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
17: De Nationale Autoshow.
18: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
19: Meindert en Wouter.
20: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
18: Bijna de helft.
20: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
19: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
20: Het kwartje valt nu pas.
21: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
22: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een aantal opvallende, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij Beest. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 25 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Ter hoogte van knooppunt Markiezaat. Hier is de rechte rijstrook dicht, kost je ook 20 minuten. De A58 bij Breda Eindhoven. Ook daar een gestrande vrachtwagen bij Oorschot. In dit geval 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Linnen 20 minuten vertraging. En de snelheidscontrole gezien op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
23: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een man uit Ede die ruim 30 jaar geleden betrokken was bij een massaslachting in Rwanda moet levenslang de cel in. Dat was ook de eis. Volgens de rechters had de man een grote rol bij een bloedbad in een stadion waarbij 3000 doden vielen. Daarna vlucht hij naar Nederland. Hij wordt hier berecht omdat hij inmiddels Nederlander is. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. De kamers kosten gemiddeld bijna €240 meer dan wettelijk mag. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos. De aanbieders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders nauwelijks klachten indienen. De nieuwe Noorse koning, Hakon, heeft de ministerraad bijeengeroepen. Dat doet hij na het overlijden van zijn vader, koning Harald. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden en bij het paleis in Oslo steken honderden rouwende Noren kaarsen aan. Op het plein voor het paleis is een bloemenzee ontstaan. De overleden oud-generaal Ratko Mladic wordt in zijn thuisland Servië begraven met de speciale eer, zegt de regering daar. Mladic zat in de gevangenis in Scheveningen een levenslange celstraf uit voor genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog. Zo was hij verantwoordelijk voor de massaslachting in Srebrenica. Een ruime kamermeerderheid wil dat minister van Cultuur ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen vinden dat de maat vol is en de omroep niet op tv hoort. Aanleiding is nieuwe ophef rondom een online uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag ontstaan fikse buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Er geldt code geel. Vanavond klaart het weer op en is het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Terwijl alle ogen gericht waren op Nvidia, was er een ander bedrijf dat het waarschijnlijk veel beter deed op de beurs. En kunstmatige intelligentie wordt op steeds meer manieren ingezet. Je zult het ook horen tijdens de 2 pitches. Zometeen in BNR Zaken doen.
24: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluas.
2: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
1: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
2: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
3: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
4: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
5: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
4: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
5: Nou, praten over tech.
4: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
5: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
25: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen wordt er gepitcht in dit programma, maar eerst een analyse van de financiële markten.
29: Beursnerd.
0: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, economie-redacteur Sam van Zuilen. Sam, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Thomas.
0: Wat is de stand van de AEX?
30: 1106 punten, een stijging van 0,2%. Even kijken, IMCD, DSM en Akzo Nobel die trekken de beurs omhoog. En RELX, Magnum en Wolters Kluwer die trekken het weer een beetje naar beneden. Verder is het een redelijk rustige dag op de AEX vandaag. Want ja, we zijn natuurlijk in de schaduw van Jackson Hole, de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door de Amerikaanse Fed. En men wil heel graag horen van Fed-voorzitter Kevin Warsh hoe hij in de race zit wat betreft inflatiebestrijding en de langejaarsrente. En misschien wordt er zelfs wat gezegd over de oorlog met Iran. Veel punten waar Trump op kan aanhaken op propagandaplatform Truth Social. Dus alleen al om die reden zou het waard zijn om het in de gaten te houden.
0: Over Nvidia is nog veel meer gezegd.
30: Ja, en
0: jij
30: heel veel gezegd.
0: Het nog een keertje dik overheen.
30: Aan mij de eer om het nog even te hebben over de slotstand. Want de analyses hebben we inderdaad wel gehad. Maar de slotkoers gisteravond die overtrof toch weer de verwachtingen, zoals we dat misschien moeten verwachten bij Nvidia. Maar de analisten die ik heb gesproken, die hadden het over een koersbeweging van, ja, dat wordt maximaal 5%. Maar Nvidia sloot toch met een plus van 8,7%. En dat is een waardestijging van ruim $440 miljard. Aandeel was al $5 biljoen waard. Bizar, dat is in één dag een waardestijging die gelijk staat aan het BNP van Tsjechië of Egypte. Het staat gelijk aan een jaar omzet van Apple. In één dag, dus bizar. Ik moest het toch even genoemd hebben. En grappig genoeg wordt het dan toch gezegd dat het aandeel relatief goedkoop was.
0: Maar de echte uitblinker op de Nasdaq was?
30: Dat was Salesforce. Dat is iets heel anders. Eigenlijk een beetje het omgekeerde. Het softwarebedrijf sloot gisteren met 22,4% in de plus. Losstaand zou die groei al opvallend zijn, maar zo midden in de SaaS-pocalypse in het achterhoofd al helemaal. Salesforce liet dan ook weten er helemaal in mee te gaan. Hun AI-producten zijn flink gegroeid. Stijgingen van ruim 200% per product. Daarbovenop kwam nog de aankondiging dat ze samen gingen werken met Anthropic. Een samenwerking die CloudForce gaat heten. Daarmee wordt Cloud geïntegreerd met de data, workflows, logica en de governance van Salesforce. En dat zou ook redelijk zelfstandig moeten kunnen opereren. Althans, dat is dan de belofte. Wie weet wat dat ding er nog bij hallucineert. En voor de AI-skeptici zaten er ook nog goede cijfers bij, namelijk de contractueel vastgelegde omzet, zeg maar het orderboek van Salesforce. Ook een verwachte groei van 14%. Dus ook daar een best wel grote plus.
0: Een groot feest.
30: Ja, en dat kan ik meteen verpesten. Want year-to-date staat Salesforce nu op een minnetje van 0,6%. Dus de beleggers die deze week instapten, die vonden een klein goudmijntje. En de beleggers die er al wat langer in zitten, die zagen vooral een correctie.
0: En hoe staat het voor met de luisteraar? Hoe zit die in de race?
30: Nou, gezien de luistercijfers zijn ze natuurlijk dol op ons. Maar als ik de ING-barometer van vandaag naast het onderzoek van Rabobank van vorige week leg, dan zie ik ook wat grappige tegenstrijdigheden. Vanochtend liet ING weten dat het vertrouwen hoog is onder particuliere beleggers. Bijna de helft helft van de gepolste beleggers is van mening dat 2026 tot nu toe beter verloopt dan verwacht. En een meerderheid van 56% verwacht dat de eigen portefeuille in de komende 3 maanden nog verder stijgt. Slechts 1 op de 10 mensen is wat sceptischer, die verwacht een daling. En verder blijkt ook dat de zorgen over de oorlog tussen de VS en Iran zijn gesmolten voor de zon. Dus allemaal heel erg positief. Tegelijkertijd vermoedt meer dan de helft van de Nederlandse particuliere beleggers een AI-bubbel. Dat bleek vorige week dan weer uit een onderzoek van de Rabobank. Maar ook daar verwachten beleggers dat het allemaal nog wel even doorgroeit. Het wordt dan weer onderstreept door de barometer van ING, waaruit ook blijkt dat ASML Nederlands favoriet is. En ja, ik moet ook toegeven dat de cijfers van Nvidia ook weer lieten zien dat het goed ging. En het is een beetje gek, die bubbelangst die blijft groot, maar de verwachtingen voor de rest van het jaar blijven net zo groot. Dus die zorgen en die hoop die bestaan naast elkaar bij de particuliere belegger. De muziek speelt nog en we blijven nog even dansen.
0: Sam van Zuilen, onze beursnerd van vandaag. En wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markt? Je kunt je abonneren op de podcast.
6: Zaken doen. Pitch.
0: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en ze doorstaan een vragenvuur. Vandaag de eer aan Mats Oskarsson. Hij is van Boekie en Tom van Wees van Leverage. Ook aangeschoven Niels Molenwijk van Oryx Partners. Om de start-ups te beoordelen en daar waar nodig van advies te voorzien. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik kan er maar 1 beginnen, Mats, ik kijk jou aan, want ja. Dat is voor jou aan de orde. Ben je er klaar voor?
7: Zeker.
0: Succes.
7: Gaan we doen. Dankjewel. Boekie, de AI-boekhouder die jouw administratie automatiseert. Je koppelt hem met jouw bestaande boekhoudpakket en vanaf dan neemt hij het volledig over. Het automatiseert je facturen inwerken of verwerken, je bankboekingen, je btw en het aanmaken van automatisch van een nieuwe relatie nog niet bestaande in jouw boekhoudpakket. En daarmee automatiseer je ze eigenlijk doorgaans. Dus je administratie heb je altijd real-time inzicht. En klopt het. Het koppelt dus met bestaande boekhoudpakketten. En je kunt het 7 dagen gratis proberen.
0: Zo. Nou, je hebt wat meer tijd om vragen te stellen.
8: Zeker. Ja, dat was een snelle, korte pitch. Dank daarvoor. Waar ik benieuwd naar ben, hoe groot is je team? Want ben jij zelf de enige oprichter? Of zijn er nog meer mensen?
7: Ja, ik ben de oprichter. Ik heb het grootste percentage van aandelen. We hebben wat investeerders ook betrokken, angels. En we hebben een team van 5 man naast mij.
8: En zitten daar ontwikkelaars bij?
7: Ja, 3 developers.
8: Oké, ja. Okay, ja. Hey, en wie, jij zegt zelf, dat heb ik gelezen, van we zijn geen boekhouder, maar we assisteren wel. Maar je doet wel wat een boekhouder doet. Dus hoe zit dat precies? Waarom noem je jezelf misschien wel met een reden geen boekhouder?
7: Ja, we zorgen eigenlijk voor dat het werk van een boekhouder verschuift naar waar het waarde kan toevoegen van een accountant of een financieel medewerker, afhankelijk van wat je in je team hebt zitten. De meeste ondernemers maken gebruik van een boekhouder of een accountant die hun boekhouding verwerkt. En daar betalen ze vaak per uur voor of per verwerking voor een vaste prijsafspraak. Boekie neemt dat werk eigenlijk uit de hand omdat het repetitief is en dat je vrij eenvoudig kunt automatiseren met AI. Wat ook doorgaans vrij haalbaar is in de meeste pakketten. Dus daardoor verschuift het werk van inboekwerk naar controlerend en meer waarde toevoegend in termen van advies en ja. Het meedenken met ondernemers en meer cijfermatig onderbouwen.
8: Oké. Okay. En wie is je klant? Zijn dat de ondernemers of is dat eigenlijk wel breder?
7: Ja, dat is wel grappig. We hadden gedoeld op ondernemers. En die kwamen op eerst ook naar ons toe en op ons af. En op een gegeven moment zagen we toch ook meer vragen van accountskantoren en boekhoudkantoren en finance professionals die meerdere klanten bedienden. Ja. Dus nu hebben we eigenlijk een soort tweesplit gemaakt van Boekie en Boekie Pro. Boekie Pro is voor de accountskantoren, die kunnen daarmee hun huidige administratie automatiseren voor hun klanten en daardoor minder personeel benodigd hebben. En anderzijds hebben we natuurlijk voor ondernemers die hun administratie doorgaans kunnen automatiseren.
0: Ben ik de enige die struikelt over bedrijven die helemaal hetzelfde doen of ongeveer hetzelfde doen? Ze komen hier namelijk ook met enige regelmaat en ontvangen ze hartstikke hartelijk, maar met een soortgelijk verhaal.
7: Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is natuurlijk een super relevant het onderwerp in deze tijd. Veel mensen die zeggen ook, of er zijn ook heel veel startups die in de boekhouding en de finance automatiseren. Het is natuurlijk een van de hoogst verwachte onderwerpen die geautomatiseerd gaat worden door AI.
0: Ja. Maar het is nu zo gaande. En hoe ga jij je dan onderscheiden?
7: Ja, dus wij zitten echt op bestaande pakketten waarin wij automatiseren, waardoor ondernemers niet hoeven te switchen. De meeste oplossingen die bouwen een eigen boekhoudpakket waar AI in geïntegreerd zit. En daarbij moeten ze switchen. Dus wij bieden eigenlijk bedrijven de mogelijkheid om met hun bestaande processen zonder te hoeven veranderen van hun boekhoudpakket of processen intern te kunnen automatiseren.
8: Ja, maar en dan heb je natuurlijk ook nog die partij zelf. Hè? Dus jullie zijn gekoppeld aan Exact.
7: Klopt.
8: Maar die doen ook, die werken er ook aan. Hè? Dus wat Thomas noemt, dat zijn misschien de gelijksoortige partijen als jij. Maar het punt is dat het platform waar je op zit, die staan ook niet stil, denk ik.
7: Nee, correct.
8: Hoe kijk je daar tegenaan? Want dat lijkt me toch ook een
0: Je bedoelt eigenlijk, er komt een moment dat ze je niet meer nodig hebben, omdat ze het zelf in huis al zo hebben geregeld dat
8: precies,
0: ze het bij eigen kracht hebben.
8: Dus dat Exact Exact ja. eigenlijk wat jij doet. Dat jij zit nu op Exact. Je bent gekoppeld aan Exact. Maar dat Exact dat zelf gaat doen.
7: Ja, correct. Correct. Ja, dat is inderdaad een van onze grootste risico's waar we nu tegenaan lopen. Op het moment hebben we dus dusdanig nog een positie in de markt kunnen bevatten dat dat nog niet relevant is. En we houden ook rekening mee. Vandaar dat we ook meer eigenlijk koppelingen aan het bouwen zijn met andere boekhoudpakketten. Zodat we in ieder geval meer kunnen bedienen in de markt.
8: Ja.
7: En we krijgen ook steeds meer vragen of we toch een eigen boekhoudpakket gaan maken. En dat is uiteindelijk wel als Exact bijvoorbeeld de poorten dichtgooien, dan gaan we ons eigen boekhoudprogramma omgooien. Zeg maar.
0: Wat heb je nu nodig tot slot? Want je bent op de radio, dus vertel het maar.
7: Ja, nou, eigenlijk is het meer laten zien dat we er zijn, wat er mogelijk is en wat er kan. Zeker voor Exact Online gebruikers die nu willen automatiseren. En accountskantoren die behoefte hebben aan automatisering met AI zonder hun proces te hoeven te veranderen. En is het ook doen we een stukje kennisdeling. Dus we hebben ook live events, ook echt op locatie, maar ook webinars om gratis kennis te delen over finance en AI.
8: En geen funding?
7: Nee, geen funding. Nee, dat hebben we al.
0: Ah. Over funding gesproken. We gaan naar onze tweede pitcher. Tom, vertel het maar.
9: Ja, dank. Ik ben Tom, een van de oprichters van Leverage. En met Leverage bouwen wij het autonome back-office voor bedrijven in de maakindustrie, logistiek en groothandels. Bedrijven die met fysieke producten werken en daarom complexe processen en supply chains hebben. We zien dat deze industrieën erg onder druk staan van de dalende marges, stijgende inkoopprijzen, verouderde werknemersbestanden en überhaupt oude systemen. En juist daar op kantoor, niet zozeer op de productievloer, maar echt op kantoor, zijn er zeer gevoelige processen waar die bedrijven van afhankelijk zijn. Heel veel handmatige data invoer, repetitief werk, administratieve taken, waardoor ze eigenlijk niet schaalbaar zijn voor de toekomst. Terwijl ze juist productiever en efficiënter moeten worden. Daarom hebben wij een AI-platform gebouwd en leveren ook de diensten om AI-agents te bouwen die dat soort complexe processen van A tot Z automatiseren met diepe integratie in hun bestaande systemen. En daarbovenop liggen we eigenlijk een intelligentielaag die met elke interactie van het platform steeds slimmer wordt, omdat die meer context van je bedrijf opbouwt.
0: Punt. Ja, de ene heeft een wat langere pitch, de andere een wat kortere pitch. Maar ik moet streng blijven. Ja. En ik noem niet over funding, omdat jullie 5 miljoen hebben opgehaald. Kwam ik ergens tegen. Dus daar zal het ook niet liggen, het knelpunt eventueel. Maar waar ligt het misschien wel? Jouw vragen graag.
8: Ja, nou ja, eerst toch nog even een positief punt. Maar ben ik benieuwd naar. Jullie hebben een team van 4 founders.
9: Ja.
8: Wat bindt jullie en wat is jullie rolverdeling onderling?
9: Ja, dat is. We hebben CEO, COO, CCO en een CTO. De hele C-suite is hebben te pakken. Ja. Een aantal, een van mijn partners kende ik al voorheen. Ander bedrijf meegehad, oude vriend van mij. Die had een ander bedrijf met onze CTO. En onze COO zijn we via aangeconnect. En die kennen we eigenlijk via uit het Nederlandse SaaS-wereldje.
0: Maar vind je het veel?
8: Nou, ik vind het de top, zeg maar, is wel zwaar. Hè? Dus als je allemaal C-level, wat je zelf zegt, is zwaar. Maar dat is denk ik ook wel, kan ook een positief punt zijn. Ja.
9: Ja,
8: dus dat is wel een verschil, denk ik, vandaag tussen de pitches. Ja. Dat viel me op in ieder geval. Verder nog een vraag. Jullie doen eigenlijk 2 dingen. Jullie hebben het AI-systeem, het SaaS-deel, maar ook de implementatiepartners. Zijn dat aparte omzetstromen ook?
9: Nee, dus wat we eigenlijk zien bij al deze bedrijven, vooral in deze industrie, is dat ze zeer beperkte technische dan wel AI-kennis hebben. Waardoor wij, als je alleen een platform levert, komen ze daar zelf niet uit. Dus wij moeten echt met die mensen zitten om die processen neer te zetten, te snappen, de uitzonderingen naar boven te halen, de integraties te bouwen. Dat doen we grotendeels zelf met ons eigen team van 4 deployed engineers, zoals je tegenwoordig term noemt. En daarnaast hebben we een aantal implementatiepartners die in specifieke industrieën zitten waarin we zelf niet zitten. Zoals bijvoorbeeld de Semicon of meer in de detailhandel en dat soort dingen.
0: Ik las een interview met een van de CEO's van het bedrijf met als belangrijkste strekking: teken het uit en wij maken het voor je.
9: Ja.
0: Is het zo simpel of moeten jullie ook nog ergens zeggen: ho, stop, dit kunnen wij toch nog niet?
9: Ja, vaak waar we tegenaan lopen is niet zozeer de technische beperking, maar juist inderdaad met de mensen zit van hoe werkt dat proces nu? Waarom zijn er bepaalde uitzonderingen? Waarom wordt deze order anders verwerkt dan deze order? Omdat deze klant nou eenmaal 30 jaar klant is en bepaalde andere afspraken heeft. Dus het is veel meer het proces naar boven halen en dat snappen. En dat met de mensen op de vloer testen.
0: Maar ook met respect voor die uitzonderingen. Of zeg je, als je hele systeem of je hele bedrijfsmodel aan elkaar hangt van uitzonderingen, dan zijn wij toch niet
9: dan
0: de geschikte
9: partner. Dan is het een
0: partner.
9: Stuk meer werk. Ja.
0: Maar het kan wel.
9: Het kan wel.
8: Ja. En hebben jullie ook eigen IP?
9: Ja.
8: Welk deel hebben jullie... Kun je wat meer vertellen over wat je zelf hebt gebouwd?
9: Ja.
8: En wat dat, zeg maar, de rol daarvan in het proces wat jullie doen.
30: Dus wij gebruiken, zeg maar, die LLM's, die grote AI-modellen, die gebruiken we in ons platform. Alles daaromheen hebben we zelf gebouwd. Dus de workflow engine, waarin je workflows kan bouwen met al die bouwsteentjes. De hele intelligentielaag hebben we zelf gebouwd. De integratie maken we zelf. De hele agent hebben we zelf gebouwd. Dus eigenlijk gebruiken we alleen maar die modellen van de andere partijen. En alles daaromheen, om die oplossing werkend te krijgen, hebben we in-house gebouwd hier in Amsterdam.
8: En als een klant weggaat, waarbij wie blijft wat?
30: De data blijft van hun, want die is van hun. Maar wat wij bouwen op het platform blijft onze platform staan. Dat is onze IP.
0: En jullie zijn ook al bezig om over de grens te kijken. Is dat omdat Nederland wel zo ongeveer uitgespeeld is?
30: Nog niet. We hebben genoeg ruimte om te groeien hier. Maar we zien ook dat de maakindustrie in Duitsland 5 keer zo groot is als in Nederland. En zeker ook in de UK. Dus dat blijft gewoon een gigantisch interessante markt voor ons.
0: Maar in Duitsland tenminste, daar werd altijd van gezegd, ja, daar lopen ze een beetje achter.
30: Klopt, maar we hebben een aantal grote Duitse klanten die zowaar goed Engels spreken en best innovatief zijn. En je ziet toch dat de maakindustrie in Duitsland conservatief is in mindset, maar wel mooie innovatieve producten bouwen. En daar ook wel behoefte aan hebben om daar efficiënter mee te
0: worden. Wij gaan heel conservatief naar de traditionele afsluiting van deze rubriek, namelijk het eindoordeel van Niels.
8: Ja, welke wil je als eerste horen?
0: Nou, degene die als eerste was, Mats van Boekie.
8: Heel goed. Ik denk, Mats, het probleem wat je oplost is heel actueel. Je ziet dat daar heel veel behoefte aan is. Dus ik vind dat een hele goeie. Ik vind het gevaar, daar hebben we net ook al over gehad, zijn je concurrenten. En dat is enerzijds zijn dat je directe concurrenten, maar anderzijds ook wel de exacts van deze wereld. Dus dat vind ik spannend. Zorg dat je onderscheidend wordt, bent, of dat je dat in ieder geval benadrukt. Dat is met name mijn voornaamste punt. En funding heb je al, maar de vraag is, kan je harder, moet je toch niet meer funding ophalen?
7: Dat is altijd welkom.
0: Tom van Leverage was er ook.
8: Ja. Wat ik interessant vind van jullie, naast het feit dat je het zelf implementeert, hè, dus het is niet alleen maar AI, maar jullie implementeren dat ook, dat je heel gericht hebt gekozen voor maakindustrie. Dus dat je daar ook een hele duidelijke koers hebt gevolgd. Het nadeel vind ik zit nog steeds wel van, wat is nou het onderscheidend vermogen? Is het wat jullie zelf hebben ontwikkeld, is dat nou onderscheidend ten opzichte van de rest? En voor wat betreft mijn tip zou zijn, het team ziet er al sterk uit. Jullie hebben al funding, maar de vraag is, moet je niet zorgen dat je heel snel bent, omdat de concurrentie zo groot is en ook niet stilstaat. Dus zou je niet meer moeten ophalen om harder te groeien, of kan je dat al met eigen middelen? Maar dat zou een overweging zijn die ik je wil meegeven.
30: Dank.
0: Op weg naar de uitgang kunnen jullie daar misschien nog verder over filosoferen, want hier in de studio zit het erop. Dank, pitchers. Dank ook onze beoordeler Niels Molenwijk van Oryx. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of 3? Mail dan naar zaken@bnr.nl en kom vast in de stemming door te luisteren naar eerdere enthousiaste ondernemers via de podcast Pitch.
10: Het MKB praat mee.
0: De gasprijs ligt op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. En ook zijn de Europese gasvoorraden door de oorlog in Iran minder goed gevuld dan in eerdere jaren. Dat kan de prijs verder omhoog jagen deze winter. Hoe kun je daar nu het beste op inspelen als consument en als ondernemer, als MKB'er? Sander Bins van gaslicht.nl. Fijn dat je er bent.
11: Goedemiddag.
0: Is het nou gaslicht.com, denk ik, of niet? Of .nl?
11: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. .com. Nou, .com. Ja. We gaan het corrigeren, hoor. Is het drukker, merk je op de vergelijkingssite, dat jullie over de voet worden gelopen?
11: Ja, absoluut. Op het moment dat er veel in het nieuws is over dit soort onderwerpen, dan merk je instant inderdaad ook dat het op de website een stuk drukker is en bij onze klantenservice.
0: Ja, en wat zijn de vragen die dan spelen bij consumenten en bij ondernemers?
11: De voornaamste vraag is eigenlijk of het nou nu slim is om toch je tarief vast te zetten. Je ziet dat in de afgelopen tijd mensen toch een beetje hebben afgewacht. Hè, toch in de hoop gaan de prijzen misschien nog weer naar beneden. En dat nu mensen toch wel echt reageren van waarschijnlijk gaat dat niet gebeuren. Dus dan toch maar vastzetten nu.
0: Ja, maar goed, mensen die jullie bellen weten ook wel dat jullie niet de telefoon beantwoorden met een glazen bol in je hand. Dus ja, welk advies kun je geven?
11: Ja, het is een hele lastige, omdat je inderdaad precies wat je ook zegt. We weten niet wat de toekomst brengt. Maar goed, met de huidige gasvoorraad en de situatie natuurlijk in de wereld, is niet de verwachting dat die tarieven op korte termijn in ieder geval naar beneden gaan. Dus ja, als je dan op zoek bent naar zekerheid, ja, dan zeggen wij wel, zet het dan inderdaad vast. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent.
0: Ja, zet het vast. En tegelijkertijd is er ook sprake van dynamische contracten. Ik geloof dat alle energieleveranciers te groot in ieder geval dat nu aanbieden. Misschien zelfs wel moeten aanbieden. Maar tussen het aanbieden en het ook echt afsluiten van die contracten zit nog een wereld van verschil. Gebeurt dat al?
11: Ja, je ziet zeker dat er meer mensen ook voor een dynamisch contract kiezen. En daarin is wel dat het vooral huishoudens zijn die ook echt in kunnen spelen op de momenten dat het goedkoper is om energie af te nemen. Dus ja, daar moet je wel toe in staat zijn. Een heleboel huishoudens zijn dat niet, omdat die toch vastzitten aan overdag op het werk en 's avonds thuis.
0: Nou, we maken hier natuurlijk ook een splitsing tussen die huishoudens en die bedrijven die kunnen bellen, de particulieren en de ondernemers. Hebben die ook hele andere vragen? Want die hebben, neem ik aan, ook een heel ander verbruik van gas.
11: Zeker. Kijk, wat je bij ondernemers ook wel ziet is dat ze bijvoorbeeld voor stroom kiezen een dynamisch contract, maar dan toch hun gas vastzetten. Dat is ook een optie, want zeker voor gas, ja, dan kunnen die tarieven echt wel explosief stijgen en veranderen. En ja, de vraag is natuurlijk, kan je dit opvangen?
0: Sander
11: voor
0: Bins.
11: De meeste ondernemers zie je wel dat die het vastzetten. Voor vast kiezen.
0: Ja, ja, dus ook op basis van jullie zonder garanties gegeven advies.
11: Ja, absoluut.
0: Sander Bins van gaslicht.com, dank voor dit gesprek. En wil je als MKB'er ook meepraten over het nieuws? Laat het ons vooral weten via zaken@bnr.nl.
12: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws van Arnoud Boot. Haalt alles uit de kast, komt zelfs in Amerika uit. En er is natuurlijk ook in het tweede uur van BNR Zaken doen een blik op de wereld. Dus genoeg reden om te blijven luisteren.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
14: BNR Business Beats.
13: Met de beste pop, funk en soul.
14: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
13: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
15: Beats. Na één cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
17: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
18: Onaf, denk ik.
17: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
18: Nou, daar ben ik toch af.
17: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
20: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
20: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
21: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
22: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
21: Gelukkig lees jij ze wel.
22: Ja, tot en met de voetnoten.
21: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
22: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
21: Voetnoten. Taaie rapporten.
22: Maar wel helder uitgelegd.
21: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
29: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
31: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
32: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
29: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
28: Nu in de BNR-app.
0: Fedbaas Warsh geeft een cruciale speech in Jackson Hole. Het is een kans om zijn geloofwaardigheid te herstellen. En het meldpunt overspoeld met klachten over makelaarswetgeving blijft maar uit. En de Amerikaanse ambassadeur noemt de Belgische minister de biggest loser. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. We gaan naar de ABB, naar Erik Evengroen. Wordt het al wat drukker op de weg? Het is bijna vrijdagmiddag.
1: Dat kunnen we inderdaad wel zeggen. We hadden een rustige ochtend. Maar her en der ontstaan nu diverse, in eerste instantie wat kortere files. En een aantal opvallende. In totaal inmiddels 140 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Bij Beest is een ongeluk gebeurd. Er was daar een motorrijder bij betrokken. De weg is zojuist vrijgegeven. Maar er staat nog wel 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Markiezaan staat een vrachtwagen met 2 lekke banden. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een uur. En tenslotte valt ook nog op de A12 Arnhem richting Duitsland. Daarbij de grenscontroles bijna een half uur oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A7 Heerenveen richting Groningen bij 177,7.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten en het dodental staat op bijna 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn, maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact te leggen. Tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Financiënminister Eelco Heijnen zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag rond zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. Een man uit Ede, die ruim 30 jaar geleden betrokken was bij een bloedbad in Rwanda, moet levenslang de cel in. Volgens de rechtbank had de man meegewerkt aan een slachting in een stadion waarbij 3000 Tutsi's omkwamen. De man vluchtte naar Nederland en omdat hij hier een paspoort kreeg, kon hij niet worden uitgeleverd aan Rwanda. En Noorwegen heeft een periode van nationale rouw aangekondigd na de dood van de 89-jarige koning Harald. Het gaat direct in en duurt tot met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Komende zondag en woensdag zijn rouwdiensten georganiseerd in alle domkerken in Noorwegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag code geel door flinke buien met lokaal kans op onweer en harde windstoten. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Moet het Nederlandse stelsel rondom de sociale zekerheid op de schop om de wachtlijsten bij onder andere het UWV op te lossen? En uit welke hoek komt die oplossing dan? Maudy Derksen is zometeen mijn gast, topvrouw van Acturen. En Arnoud Boot ziet bedrijfswinsten toenemen, maar de portemonnee van werknemers niet dikker worden. Is dat vooral een Amerikaans verhaal of net zo goed van toepassing op Nederland? Straks meer in BNR Zaken doen.
16: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
19: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
23: Dit is een boodschap van Sieren.
24: De maatschappij, dat ben jij.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
8: Thomas van Zijl.
0: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Maudy Derks, topvrouw van Acture Groep. Onder andere over het oplopende ziekteverzuim in Nederland. Maar nu eerst.
8: Macro, dit boot.
0: Elke dag het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag Thomas.
0: En de man van de wereld slaat wel eens de Financial Times open en ziet dan, hoeft niet eens open te slaan, want het stond op de voorpagina, de bedrijfswinsten in Amerika, die gaan door het dak, maar werknemers profiteren niet. Hoe komt dat?
10: Ja, Thomas, het was inderdaad opvallend hoe prominent dit gebracht werd. Het is niet, laten we eerlijk zijn, het is niet echt nieuw. Zeker de regering Trump heeft alle belastingen, als je even naar belastingen kijkt, op bedrijfswinsten, op de vrijheid die ze aan het bedrijfsleven geeft, de suggestie van verrijking van het kapitaal eigenlijk verheerlijkt. En dat verhoudt zich niet goed met werknemers. En dat is natuurlijk wat elke statistiek in de Verenigde Staten laat zien. Dat werknemers er zwaar op achteruit gaan. Relatief zwaar op achteruit gaan. Zeker in termen, en dat is natuurlijk belangrijk, in termen van besteedbaar inkomen. Dus dan hebben we het over koopkracht. De koopkracht wat je per uur verdient loopt achteruit. Dus dat is werkelijke achteruitgang. Terwijl er tegelijkertijd, Thomas, en dat is natuurlijk het schrikbarende, ongekende economische groei is. Die kun je misschien kunstmatig noemen, omdat het gepaard gaat met hele grote tekorten op de overheidsbegroting. Maar de economische groei is er wel degelijk. Dus bedrijfswinsten in de Verenigde Staten, de rendement wat je op kapitaal maakt in de Verenigde Staten, dus eigenlijk alles wat niet het gewone werknemersinkomen is, stijgt enorm. En ondanks die veel grotere koek gaan werknemers er toch op achteruit. En dat is natuurlijk iets wat bijna niet te verkopen is.
0: En welk deel bij de factor arbeid terechtkomt van die hele grote koek, dat noem je de arbeidsinkomensquote. Het hoeft ook niet per se zo te zijn dat een dalende arbeidsinkomensquote gepaard gaat met koopkrachtverlies. Maar dat is in Amerika dus wel zo.
10: Ja, en dus voor eigenlijk even, je kunt er heel fundamenteel over arbeidsinkomensquoten nadenken. Hè. Kijk even naar de reisbranche. Hè. Dat is juist ook in Nederland. In de reisbranche, traditioneel, werkten veel mensen. Reisbureaus, denk even. Wat is er gebeurd? Iedereen is het zelf gaan doen. En het zelf doen, dat je eigen reizen moet gaan boeken, et cetera. En dat alles per computer gaat, dat wordt niet gemeten. Al die arbeid wordt niet gemeten. Wordt niet vergoed, want je bent het nu allemaal zelf aan het doen. Dus dat betekent dat in de reisbranche wordt heel veel geld verdiend, maar door de factor kapitaal. Denk aan Booking, bookings.com. Dus de arbeidsinkomensquote in de reisbranche is gigantisch gedaald. En dat heeft op zichzelf niks met inkomens te maken. Dat heeft te maken met mechanisering, automatisering, AI, en et cetera. Dus er zijn fundamentele redenen waarom de arbeidsinkomensquote kan wijzigen. Maar wat je in de Verenigde Staten ziet, en dat is direct antwoord op jouw vraag, is een lager arbeidsinkomensquote onder normale omstandigheden hoeft geen verarming van werknemers te zijn, omdat er op twee manieren gecorrigeerd wordt. De ene correctie is, wat je ook nadrukkelijk in Nederland ziet, door middel van belastingen kun je corrigeren. En ten tweede, want dan na belasting heb je pas besteedbaar inkomen, koopkracht, et cetera. Dat zit niet in die arbeidsinkomensquote, dus dat zou je mee moeten nemen. En twee, een lagere arbeidsinkomensquote. En dat is het funeste in Amerika, of het bizarre in Amerika. Een lager deel van iets, namelijk de economie als geheel, die veel groter is geworden, en dan kan nog steeds een grotere uitkomst geven. Het geheel is groter geworden. Dat je een kleiner deel van de koek krijgt, is tot daar aan toe. Maar de grotere koek zou moeten compenseren. En dat doet dus niet in Amerika.
0: Laten we afsluiten in eigen land. Want daar zijn ook redelijk recent nog cijfers over naar buiten gekomen, via het Centraal Bureau voor de Statistiek. En als je het vergelijkt met een jaar of 30 geleden, dan zie je dat die arbeidsinkomensquote is gedaald. Maar dat er nu, ja, het gaat heel voorzichtig, maar aan die trendmatige daling een einde lijkt te komen. Welke verklaring zie jij?
10: Ja, het is buitengewoon interessant. Even toch als een grote qualifier. Hè? Bij het geheel arbeidsinkomensquote, dat klinkt als iets, dat weten we. Nee, er zitten heel veel meetbaarheidsissues in die arbeidsinkomensquote. Ja. Dus stuur er niet blind op. Dus ook geen enkel kabinet moet er blind op sturen. Maar je kunt een aantal dingen constateren. Je kunt constateren dat de trendmatige daling die we sinds de jaren 70 hebben gezien, de arbeidsinkomensquote is sinds eigenlijk 1980 omlaag gegaan. Dat was cruciaal, want hoe je het ook meette, in 1980 was Nederland bijna failliet. Er bleef niets meer over. Geen winsten voor bedrijven, geen investeringen. Wij moesten via een akkoord van Wassenaar, moesten we zorgen dat er lucht in de economie kwam. En dat was een lagere arbeidsinkomensquote van die extreem hoge niveaus die we in Nederland hebben. Dus er is een trendmatige daling geweest sinds de jaren 80. Maar er is één belangrijk criterium wat je op het einde in je hoofd moet houden. En dat belangrijke criterium is dat uiteindelijk, nadat je de correctie hebt toegepast, en dat hebben we in de jaren 80, begin jaren 90 gedaan, is het belangrijk dat werknemers kunnen profiteren van economische groei. En het economisch jargon heet dat Stichting Economisch Onderzoek, een belangrijk onderzoeksinstituut, heeft daar nog naar gekeken. Betekent dit dat de reële lonen gelijke tred moeten houden met de arbeidsproductiviteit. Dus als de economie productiever wordt, dan moeten de lonen, de reële lonen, moeten daar proportioneel van profiteren.
0: Dat is natuurlijk al een tijdje niet aan de orde, want die arbeidsproductiviteit die staat in Nederland behoorlijk onder druk en die lonen zijn gestegen.
10: En wat je dus, ja, dat is niet helemaal waar wat je zegt.
0: Komt zelden voor, maar vertel.
10: Wacht even. De werkelijkheid is altijd, als het over arbeidsproductiviteit gaat, is de werkelijkheid altijd ingewikkelder dan de snelle conclusie. Dus laten we dat even accepteren vandaag, dat we een soort genuanceerde dag hebben. De lonen, als de lonen sterker stijgen dan de arbeidsproductiviteit, dan gaat de arbeidsinkomensquote gaat omhoog. Nou, in wezen zien we dus nu dat de arbeidsinkomensquote iets omhoog gaat. En dat betekent dat de lonen een soort inhaaleffect hebben gemaakt de laatste paar jaar. Dus sinds 2022 zie je lonen die boven die arbeidsproductiviteitsstijging uitgingen. Daarvoor was daar geen sprake van. Dus we hebben een soort correctie. En die correctie, daar is op zich ruimte voor die correctie. En dan terugkomend op de grote, ja, toch op de grote qualifiers, de nuances die je in beschouwing moet nemen. Als je naar loonruimte gaat kijken in Nederland, wat is de loonruimte? Nadat we de laatste jaren de lonen relatief sterk hebben laten oplopen, waardoor ook de koopkracht gestegen is, want in Nederland is de koopkracht gestegen, waar zit de ruimte? De ruimte zit in de arbeidsproductiviteitsstijging. Die moet bepalend zijn voor de loonstijging. En het tweede is, welke lasten plaats je de werknemers voor? Want naarmate je belastingen verhoogt op arbeid, ongeacht arbeidsinkomensquote, neemt het besteedbaar inkomen neemt af. Dus de lasten op arbeid, belasting op arbeid, moeten afnemen. En dan kunnen werknemers werkelijk profiteren van de toegenomen welvaart. Want die hebben we wel degelijk, Thomas.
0: Ik verheug me nu al op jouw bespiegelingen op de begroting, mocht die ooit rondkomen. En misschien ben je dan net zo genuanceerd als vandaag. Tot volgende week, Arnoud Boot.
11: Blik op de wereld.
0: De opstandige Georgische regio Zuid-Ossetië vierde deze week dat het 18 jaar geleden officieel werd erkend door Rusland, tot grote woede van Georgië, dat de snelle Russificatie van de regio met ledenogen aanziet. Maar het is precies wat de inwoners van Zuid-Ossetië willen: aansluiting bij Rusland. Mark van Arreveld is onze buitenlandredacteur. Goedemiddag, Mark.
12: Goedemiddag, Thomas.
0: Ja, we hebben toch wat bijscholing nodig, vermoed ik. Hoe zat het ook alweer met Zuid-Ossetië in de regio? Waar kunnen we het situeren?
12: Ja, hoe zal het ook weer? Georgië kent misschien iedereen van Wie is de Mol. Het is in de Kaukasus, het is de noordelijke provincie van de Kaukasus.
0: Je brengt het nu heel dicht bij de mensen.
12: Ja. Ja?
0: Van Wie is de Mol?
12: Ik help jullie even.
0: Heel goed.
12: Het is een heel klein gebiedje. Nou ja, klein, het is net zo groot als de provincie Noord-Holland. Heeft iets van 60.000 inwoners. Wat overeenkomt met Pijnakker of Krimpener Waard, zoiets. In 1991 scheidde de regio zich af van de rest van Georgië. De Osseten willen niet door één deur met de Georgiërs. Wat volgde was een jaar lang oorlog. Dat eindigde in een patstelling, maar wel een de facto onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië. In 2008 deden ze het nog eens dunnetjes over, maar toen deed Rusland echt full blown mee. Dat was de Russisch-Georgische oorlog die 5 dagen duurde. Daarbij kwam ook de Nederlandse cameraman Stan Storiemans om het leven, zoals je nog wel weet. Sindsdien zijn er Russische troepen gestationeerd. Georgië die verloor die oorlog glansrijk. En in datzelfde jaar erkende Rusland als enige en eerste VN-lid de soevereiniteit van Zuid-Ossetië. En dat hebben ze woensdag gevierd. Ja,
0: groots gevierd.
12: Hebben ze groots aangepakt, ja. Ja, er was een, als je de Ossetische media moet geloven, was er een soort songfestivalachtig evenement met veel zang en dans en de gebruikelijke Caucasische kledij. Er was een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Tsjinvali. De minister van Buitenlandse Zaken en andere hoogwaardigheidsbekleders hielden grootse toespraken. Dmitri Medvedev, die blies ook een deuntje mee. We kennen hem allemaal van de dreigementen om Parijs en Londen van de kaart te vegen met kernraketten. Hij is de vice-voorzitter van de Russische Veiligheidsraad. En hij zette destijds zijn handtekening onder die onafhankelijkheid. Ja. Dus,
0: en het is dus belangrijk dat Rusland Zuid-Ossetië heeft erkend. Maar hoe belangrijk is dat dan?
12: Ja, je ziet wel vaker bij dat soort projecten van Rusland. Rusland laat zich niet zoveel gelegen liggen aan de staatsrechtelijke internationale rechtsorde. Maar als ze dan zo'n project in het leven roepen, dan moet er toch wel altijd een soort staatsrechtelijk sausje overheen. Dus erkenning is wel belangrijk.
0: Maar niet economisch, toch? Je hebt het over krimpende waard.
12: Ja, nee, economisch telt het niet zo heel gek veel voor.
0: Het blijft BNR zaken doen.
12: Nee, ja, oké, ze maken wijn, ze exporteren wat kaas en metallurgische producten, heb ik me laten vertellen. En toen ik op al die sites zat en op al die mediasites en overheidssites, zag ik ongelooflijk veel banners en advertenties van het Russisch ministerie van Defensie. Om maar dienst te nemen in het Russische leger. Dus ik denk dat ze ook jongens en mannen precies exporteren.
0: En hoe Russisch is Zuid-Ossetië inmiddels?
12: De meerderheid van de bevolking is Ossets en spreken Ossetisch. Dat is een Iraanse taal. Russisch is de tweede taal. Georgisch hoor je er steeds minder. Het wordt steeds minder Georgisch. Het is ook echt afgesloten van Georgië met een hele dikke prikkeldraadwal. Er wordt in roebel betaald. Het land ligt totaal aan het economische infuus van Rusland. Dus ja, het Russificeert steeds verder.
0: Maar voor het merendeel van de wereld is het wel degelijk nog steeds Georgisch en niet Russisch. Ja. Er is een enkele staat die dat toch als Russisch ziet? Of?
12: Er is een handjevol staten dat Ossetië of Zuid-Ossetië heeft erkend. Illustre rijtje. Syrië, Venezuela, Nicaragua en de twee Zuidzeestaatjes Tuvalu en Nauru. En Tuvalu en Nauru, Tuvalu in 2014 en Nauru heeft vorige maand zijn erkenning ingetrokken. Ja.
0: Er zijn overigens binnenkort verkiezingen, als je het dan toch heel Russisch wil aanpakken. Ja. Hoe Russisch gaan die verkiezingen eruit zien?
12: Ik denk dat ze vrij in Sovjet-style gaan plaatsvinden. De kiesraad heeft 4 kandidaten geselecteerd. Die zijn allemaal heel Moskou gezind. Dus ja, ik vermoed dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wie van de 4. En ik verwacht eigenlijk daarna toch op afzienbare termijn een referendum in Zuid-Ossetië voor aansluiting bij Noors-Ossetië in casu Rusland.
0: Mark van Narreveld, onze buitenlandredacteur, over een groots of toch wat minder groots jubileum. Dankjewel en terugblik op de wereld, dat kan via de podcast-app. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Maudy Derks, topvrouw van de Acturengroep, gaat het onder andere over de uitvoering van de sociale zekerheid en vitaliteit. Corné van Zijl is er ook van Cardano voor zijn blik op de beurs. En de blik zal ook al een tijdje gericht zijn op Jackson Hole. Of ben je de voorbeschouwing inmiddels moe?
13: Ik ben bang dat er niet zoveel gezegd gaat worden. Want Wors heeft van tevoren al, of zegt al de hele tijd, dat de markt maar eigenlijk zelf moet uitmaken waar de rente moet gaan staan. Dus waar je voorheen altijd, je hebt best wel een groot gat tussen de juli-vergadering en de september-vergadering. Dus iedereen keek altijd rijkhalsend uit naar wat er tijdens Jackson Hole werd gezegd. Maar ja, dat zal nu sowieso wat minder zijn. Hij zei dat hij zich vooral gaat richten op lange termijn dingen. Maar iedereen kijkt er natuurlijk rijkhalsend naar uit. Want er is best wel wat onrust in de obligatie. Obligatiemarkt, als ik best aan het vorige week proberen de obligatiemarkt te redden. Dat was niet helemaal succesvol geweest. En je ziet dat die acties ook helemaal geen effect hebben en die rente maar continu omhoog lijkt te drukken. En dat is natuurlijk voor de enorme oplopende schulden van de Verenigde Staten echt wel een probleem.
0: Jij verwacht er weinig van, maar stel dat jij de speechschrijver zou mogen zijn voor een dagje van Kevin Warsh. Wat zou je zeker opnemen?
13: Nou ja, in de gedachte van Warsh natuurlijk ga je in op de effecten van AI, de productiviteitstijging die we daardoor zullen zien en daarmee inflatiebeperking. Dus maak je allen geen zorgen, want het gaat allemaal goed komen met AI.
0: Korte speech ook wel.
13: Ja, ja, inderdaad.
0: Goed, dan kunnen we de blik beter werpen op Europa met inflatiecijfers. Frankrijk onder andere, Spanje. Precies omgekeerd. Ik geloof Frankrijk 2,4, Spanje 4,2.
13: Ja, 4,5. Ik had het verkeerd opgeschreven. Sorry.
0: Mijn excuus. Jouw excuus.
13: Mijn fout. 4,5% is best wel serieus hoog. En dat komt ook natuurlijk omdat de Spaanse economie gewoon heel goed draait. Dat heb je als je enorme influx van arbeid hebt. Toerisme draait goed. Ze hebben heel veel uit het fonds gekregen van de EU. En dat betekent dus persoonlijk dat je dus gewoon een goed draaiende economie hebt. En dat betekent dus veel vraaginflatie. En dat zie je dus daar in de EU. En dat betekent dus persoonlijk dat je dus gewoon een goed draaiende economie hebt. En dat betekent dus veel vraaginflatie.

0: Nou ja, dat met name ook uiteindelijk alles rondom het klimaat dan toch weer in één keer een heel nabij gezicht krijgt. Ik was zelf op vakantie in Spanje, dus ik heb bijgedragen aan de vraagflatie daar. Maar daar ook met die bosbranden. Het is niet te vergelijken natuurlijk met wat er in Nepal gebeurt, maar het krijgt wel steeds meer een gezicht en een consequentie. En dat maakte toch dat het dichterbij komt dan dat je denkt van, nou ja, dat gaat mijn tijd nog wel duren.
1: Ja, zeker. Ja, ik zag, las en hoorde er dingen over van mensen die kilometers verderop nog aan het zoeken waren naar vermiste familieleden, vrienden. Ja, het is toch wel weer een nieuwe categorie, hoe vreselijk dat er ook uitzag. Corné, we blijven bij de feiten, bij de cijfers, onder andere die van Hal. Uiteraard zeg ik daar dan bij. Weet wat ik ga zeggen?
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat de FD Media Groep ook onderdeel is van Hal. Dat gezegd hebbende, zeg er alles over wat je wil.
2: Nou ja, jullie hebben je best gedaan. Maar de winst ging wel wat naar beneden. Maar dat kwam niet door de FD Media Groep. Ja,
1: wij zitten toch nog in de boekhouding. Er zijn geen afrondingsverschil.
2: Nou, wel een beetje. Ja, nee, het is gewoon een groot bedrijf. Dus wat dat betreft, het komt me vooral door Boskalis dat het wat minder gaat. Maar dat Boskalis had vorig jaar zo'n superjaar. En ik heb het even nog opgezocht. Ze hebben het bedrijf voor 4,25 miljard overgenomen. En vorig jaar was het bedrijfsresultaat 1,33. Dus ze hebben maar in 2022 3 keer het bedrijfsresultaat betaald.
1: Ja, goede deal.
2: Ja, dat was een goede deal. Maar dat wisten de aandeelhouders toen ook al. Maar ja, ze stonden met de rug tegen de muur. Dus wat dat betreft was er geen...
1: En Hal, dat is veel, hè? Dat is beursgenoteerd, niet beursgenoteerd.
2: Ja, Coolblue is een van de grootste deelnemingen natuurlijk. SBM Offshore, Vopak, TKH, Volker Wessel zijn ze nu aan het overnemen. Veel kassenbouwers vind ik zelf leuk. Oh ja, ook eventjes, ik heb zelf ook aandelen al.
1: Kijk, en komt uit het Westland.
2: En komt uit het Westland. Ja, nee, maar het FD Media. En ik vind het gewoon. Oh ja, en ze zitten ook bij ons een paar etages boven ons in het gebouw. Ja. Dus wat. Ja,
1: dat stapt ook wel eens ergens uit, of niet?
2: Jawel, ze hebben wat belangetjes verkocht. Ze hadden nog een belang in een optieketen in Peru. En nog een gehoorapparatenwinkelketen in de Verenigde Staten. Waar ze afscheid van hebben genomen. Maar dat zijn eigenlijk wat restanten van de Grand Vision verkoop die ze ooit hebben verkocht. Ook een briljante deal trouwens. Dus nou ja, wat dat betreft, het gaat goed. Je zag dat de koers met 1,4% steeg vandaag. Ondanks het feit dat het resultaat wat naar beneden ging. Ja.
1: Corné, blijf even staan. Dan gaan Maudy en ik het lekker hebben over de loting van al die voetbalclubs in Europa. Het zijn er veel, want Twente, Ajax hebben zich toch ook nog gekwalificeerd. De NEC, jouw liefde vanuit Nijmegen, mag ook Europa in. Niet in de Champions League, maar vanmiddag zal duidelijk worden hoe het eraan toe zal gaan in de Europa League. En dat is menens voor jou, begrijp ik.
0: Nou ja, dat is sowieso. En NEC is natuurlijk in Nijmegen op dit moment het topic. En eigenlijk al vanaf de bekerfinale in april zie je alleen maar NEC en de vibes daaromheen. En natuurlijk was het een kleine deceptie dat we in het hoge noorden van Noorwegen helaas het moesten laten liggen op de Champions League. Maar dan nog, als je kijkt naar de clubs die nu in de verschillende potten zijn, want ook de Europa League heeft hetzelfde stramien nu als de Champions League met 4 potten met 8 wedstrijden.
1: Ja. En wie zit tegen in verschillende pot 4? NEC.
0: Dus NEC zit in pot 4. Ja,
1: dat betekent dat je toch wel tegen heel serieuze ploegen nog...
0: Ja, we hebben het over AC Milan, Juventus, Real Sociedad.
1: Kom gewoon naar Nijmegen.
0: Stuttgart.
1: Heb je een seizoenkaart of niet?
0: Ik heb stoelen.
1: Oké, dus je bent er wel bij.
0: Ik ben erbij.
1: Zijn er ook jaren geweest dat het moeilijk was om er zelf heen te gaan of om mensen mee te krijgen?
0: Nou, om mensen mee te krijgen is het zeker heel lang heel moeilijk geweest. Nog maar 6 jaar geleden was het keukenkampioen divisie, of hoe dat tegenwoordig ook heet. Kan het nog steeds zijn?
1: Ja, dat heet gewoon zo.
0: Dus 6 jaar geleden. En ook die degradatie naar de keukenkampioen divisie heb ik nog mee mogen maken. De blaadtrekkende wedstrijden tegen, wat zullen we eens zeggen?
1: Top
0: MVV.
1: Ja, goed, oké. Nou, het kan verkeren. Nee. NEC Europa in. Corné, het is vrijdag, cijfer van de week.
2: Ja, dat is toch wel 1851%. En dat is de winststijging van Nvidia over de afgelopen 4 jaar. En dat is toch wel zo extreem.

0: goed. En ja, wat dat betreft, er zijn eigenlijk weinig superlatieven. Wat mij ergens wel opvalt, is dat je hebt natuurlijk ChatGPT, wat echt naar voren kwam in december 2021. Maar pas halverwege, dat je dus bijna een jaar verder bent, zag je dat pas in de Nvidia-cijfers terug. Dus je hebt een jaar de tijd gehad om te bedenken, en dat heb ik niet bedacht, dus ik heb geen Nvidia-aandelen, dat het Nvidia een van de winnaars daaruit zou zijn. En het is, ja, de winst komt er de oren uit. Wel met heel veel financiering natuurlijk, rare financiering.
1: Ja, nee, hoeven we ons geen zorgen over te maken, heb ik begrepen van de CFO.
0: Nee, dat, ik had me verbaasd als hij het tegenovergestelde had gezegd. Want dat ga je natuurlijk nooit zeggen. Maar het is wel zo, als je gaat kijken naar de koers, die is 1172% gestegen. Dat is gigantisch. Zo'n aandeel wil je in je portefeuille hebben. Maar dat is dus nog heel erg sterk achtergebleven bij de winstontwikkeling.
1: Ja, maar daarom was mijn vraag aan jou nu. Je zegt, ja, ik heb dus geen Nvidia-aandelen, maar ze zijn dus nog relatief goedkoop.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus Corné.
0: Dat geldt voor alle chipmakers.
1: Oh, hij zegt het niet.
0: Ik zeg niks. Het zou misschien opgevat kunnen worden als een beleggingsadvies.
1: Nee,
0: dat moeten we maar niet.
1: Nee, doen.
0: Nee, maar wat je ziet is bij al die chipfabrikanten, ook bij SK Hynix en Samsung, is dat die koersen eigenlijk enorm achterbleven. En dat de waardering eigenlijk helemaal niet zo hoog is. Dus als iedereen over een bubbel praat, je hebt het niet over een waarderingsbubbel. Als er een bubbel is, is er een winstbubbel door die extreme investeringen die er op dit moment plaatsvinden.
1: Corné, jouw vraag aan Maudi, die intrigeerde mij, dus je mag hem stellen.
0: Ja, ik ben wel eens in de ziekteverzuim gedoken. En toen viel mij het fenomeen Lourdesdag op. En dat is, ik had begrepen dat het in eerste instantie is na een jaar, dat bij sommige werkgevers, dus na een jaar ga je lagere uitkering krijgen, waardoor opeens een heleboel mensen beter worden. En dat heb je ook na 2 jaar, als die uitkering helemaal valt. Zien jullie dat ook? En wat, ja, de logische verklaring is dat mensen toch een beetje nepziek zijn, om het maar even duidelijk te zeggen.
2: Lourdes is inderdaad een bekend fenomeen. En dat betekent dat als jij uiteindelijk gelooft dat je beter bent, dat je dan dus onwaarschijnlijke dingen kan doen, hè, zoals opstaan uit je rolstoel. Maar dat zie je nadrukkelijk ook terug als het gaat om de financiële prikkel. Inderdaad na een jaar of na 2 jaar van effect kan zijn. En dan herstellen mensen. Omdat ook een economische prikkel een onderdeel is van je totale welzijn.
1: Maar Corné was er wat minder diplomatiek over. Die zei, dat zijn mensen die nepziek zijn.
0: Ja, zou je dan niet wat meer financieel moeten prikkelen als dat blijkbaar zo werkt?
2: Wij denken dat als het gaat over verzuim en het beheersen van verzuim, je voor geen enkele prikkel moet weglopen. En dat je daarin ook gewoon breed moet kijken van wat heeft zijn effecten. Dan is de financiële prikkel er één van. Dat wil niet zeggen dat we dat zelf toepassen, want het is geen wet en regelgeving. Maar als je in een wat holistischer discussie zou zeggen van, nou, hoe willen we omgaan met verzuim? En je wilt dan echt puur op de reactie binnen verzuim ingaan, dan is geen enkele prikkel er één die je moet willen overslaan. Want je ziet natuurlijk toch dat het een stijgende trend is.
0: Ja, de vakbonden gaan er wel vol op in dat dat niet mag gebeuren natuurlijk. Ja. Geen financiële prikkel.
1: Dat gaan wij in de eerste week van september met elkaar weer meemaken. Ik bedank jou al voor dat het zover is. Corné van Zijl van Cardano, voor jouw blik op de beursstand van de AEX. 0,3% in de plus op 1106 punten. En zometeen dan praat ik uitgebreid door over verzuim, het aanpakken daarvan, het misschien herzien van de sociale zekerheid, de rol van het UWV met Maudi Derks van Acturen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
4: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
5: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen. Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Z-Eventships. Bekijk alle info op Z-Eventships.nl.
9: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
10: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
13: of over de grootste beursgang aller tijden.
12: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
13: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
12: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat 200 kilometer file in het land. Onder andere door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Markiezaad... viel op de A4 richting de Belgische grens. Vanaf Tolen een half uur extra. Ook de Duitse grenscontroles laten fanatiek van zich horen... op de A12 en de A76. In beide gevallen 30 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Muiden bij 72,8. Maar ook de A10, de ring van Amsterdam, bij 11,3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten en het dodental staat op bijna 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn... maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact te leggen. Tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda... zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Financiënminister Eelco Heijnen zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag rond zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. Een man uit Ede, die ruim 30 jaar geleden betrokken was bij een bloedbad in Rwanda, moet levenslang de cel in. Volgens de rechtbank had de man meegewerkt aan een slachting in een stadion waarbij 3000 Tutsi's omkwamen. De man vluchtte naar Nederland en omdat hij hier een paspoort kreeg... kon hij niet worden uitgeleverd aan Rwanda. En Noorwegen heeft een periode van nationale rouw aangekondigd... na de dood van de 89-jarige koning Harald. Het gaat direct in en duurt tot met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Komende zondag en woensdag zijn rouwdiensten georganiseerd... in alle domkerken in Noorwegen. En dan nu het weer van Weer Online... Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag code geel door flinke buien met lokaal kans op onweer en harde windstoten. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nederland is het enige land in Europa dat het fenomeen burn-out officieel erkent. En dat is slechts één vorm van verzuim. Valt er ook iets aan te doen? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
16: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Jort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op jort.nl. Oké, later.
17: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
16: Stop met boekhouden. Start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
17: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
16: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
18: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken... Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
18: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top. Van Nederland.
1: Het ziekteverzuim ligt in Nederland al jaren veel te hoog. En als de voorspellingen uitkomen, dan gaat het aantal arbeidsongeschikten en zieken de komende jaren nog sterk toenemen. Dat kost Nederland miljarden en het UWV wordt langzaam overspoeld. Welke rol kan Acturengroep spelen in dit krachtenveld? En wat kan Nederland leren van omringende landen? Ik bespreek het allemaal met de topvrouw van Acturen, Maudy Dirks. Welkom.
2: Dankjewel.
1: We gaan het hebben over vitaliteit, over het tegengaan van verzuim, over hoe de sociale zekerheid in Nederland is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Hoe gebeurt dat eigenlijk binnen de muren van Acturen zelf? Ik neem aan dat jullie geen loodgieter met lekkende kranen zijn.
2: Nee, dat klopt. We passen onze eigen programma's altijd ook als eerste op onszelf toe. Om daarin ook goed te weten wat we ook aan anderen adviseren. Dus wij zijn inderdaad geen lekkende kraan.
1: Maar verzuim van nul, dat lijkt me een...
2: Verzuim van nul is niet aan de orde. Maar we noemen dat onze eigen benchmark vanuit de zakelijke dienstverlening. En daar zitten we onder het gemiddelde van Nederland in die sector.
1: We hebben elkaar een paar jaar geleden gesproken over wat Acturen allemaal destijds deed. Maar daar is een hele waaier aan diensten nog weer bijgekomen. En er hoort ook nog weer een gestroomlijnde uitstraling en een visie bij voor 2030. Voor de mensen, werkgevers die misschien toch nog onvoldoende een idee hebben. Wat is het inmiddels allemaal?
2: In drie woorden, vitaliteit, verzuim en verzekeren. We richten ons heel nadrukkelijk ook op het voorkomen van verzuim. En met name ook omdat, je zei het zelf al in de aankondiging... omdat het verzuim toch wel structureel ook last heeft van niet functionerende systemen... tekorten aan verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. En dan is het voorkomen van uitval minstens zo belangrijk. Het grote interessante vind ik van de internationalisering is dat met name juist ook op die vitaliteitskant zit vanwege ook andere wet en regelgeving.
1: Want dat kun je vrijelijk betreden zonder dat je met al die wetten en regels te maken krijgt.
2: Je hebt overal in Europa met wetten en regels te maken. En die zijn in de basis allemaal redelijk gelijk georganiseerd. Alleen in de uitvoering zie je dat in ons omringende landen... er veel meer collectief wordt gedaan. Waardoor ook het voor werkgevers aandacht besteden aan preventie... En een veel logischer onderdeel is... omdat ze niet de kosten van het verzuim zelf dragen. Ja. Of tenminste op een andere manier zelf dragen.
1: Maar vitaliteit, verzuim en verzekeren... dat zijn drie zaken die familie van elkaar zijn, lijkt me zo. Op welke manier verdienen jullie daar dan geld aan? Zie je dus ook als je meer inzet op vitaliteit... dat dat ook voor je eigen rekening steeds belangrijker wordt?
2: Ja, zeker. Ik kan zelfs zeggen dat we de groei in onze vitaliteitspropositie... eigenlijk de vormen aanneemt van de groei die we een aantal jaren geleden hadden... in het begin met de uitvoering van sociale zekerheid. Waarin we in 5 jaar tijd zijn meer dan verdrievoudigd zijn in omvang.
1: Maar het een eet het ander ook op. Als je zegt vitaliteit is de beste garantie om verzuim tegen te gaan... dan wordt dat vanzelf een kleinere categorie.
2: Ja,
1: in de ideale wereld.
2: Ja, precies. Hoe fijn is dat?
1: Maar gebeurt het al?
2: Ja, daar waar je inderdaad in het programma, zoals we dat hebben, samenwerkt en begint vanuit vitaliteit, vanuit de vitaliteitsanalyse en de oplossingen die wij daarin hebben, daar zie je, en die belofte doen we overigens ook, daar zie je dat, dat er eigenlijk twee dingen gebeuren. Je engagement van je mensen neemt toe, de betrokkenheid van je medewerkers, en het verzuim daalt.
1: Er is in Nederland wat dat betreft veel te doen, zou je kunnen zeggen. Dat is er de afgelopen jaren bepaald niet beter op geworden. Nee. Dus full focus Nederland zou je dan kunnen beweren als je naar Acturen kijkt. Maar jullie hebben juist gekozen, ook misschien wel met hulp van een weer nieuwe investeringsmaatschappij, om het over de grens te gaan proberen. Waarom? Als het hier nog zo'n potje is.
2: Nou, ja, het woord heet ambitie, denk ik. Hè? Dus ja, dat heeft er ook wel een beetje mee te maken. Maar met name ook omdat uiteindelijk het gaat om het beter maken van mensen. En we denken dat we daar goed in zijn. En op het moment dat ik dat ook in Duitsland of in Denemarken met betere methodieken en met een goede ondersteuning daar kan zorgen dat het verzuim daalt en dat mensen actiever deelnemen. Ja, dan vind ik dat ook interessant. Want dat laat dan ook zien dat het niet alleen een Nederlandse oplossing is.
1: Want het is dan in al die landen wel dezelfde oplossing?
2: Ja. Ja, met dezelfde aanpak. Met natuurlijk genuanceerd en andere invulling. Maar het is, de basis is dezelfde aanpak.
1: Dat verzuim en de preventie, dat begrijp ik allemaal. Wat Acturen, vind ik, in ieder geval complex maakt, is ook het uitvoeren van sociale zekerheid. Want je komt, als je niks doet, in ieder geval terecht bij het UWV. Maar je kunt ook zelf het risico dragen, bijvoorbeeld van de ziektewet. Dan komt er als werkgever een hoop op je af. Misschien wel zoveel dat je denkt, ja, hallo, mijn premie is lager, maar ik moet ook wel heel veel doen. En dan voeren jullie dat uit? Is dat hoe het zit?
2: Dat
1: en wat voer je dan uit?
2: Dat wat de werkgever zelf zou moeten doen op het moment dat hij een eigen risicodrager wordt. En dat is eigenlijk, eigenlijk word je dan als werkgever verplicht om dezelfde uitkering te doen. En om de begeleiding te doen van mensen die niet meer bij je in dienst zijn. En dat nemen wij over. En dat is een soort mini-UWV-oplossing daarin.
1: Hoeveel bedrijven durven inmiddels die stap te zetten?
2: Nou, toen wij begonnen, dat is 18 jaar geleden inmiddels, was minder dan 1% van de werkgevers in Nederland was eigen risicodrager. Inmiddels is dat richting de 50% gegaan. Die zijn niet allemaal klant bij ons, helaas. Maar een groot gedeelte is dat wel. En als ik cijfers kan noemen, dan doen wij de uitvoering van de ziektewet voor ongeveer 15-16% van de loonsom van Nederland, van totaal Nederland.
1: Waarom denk je dat zo is toegenomen in die 18 jaar? Heeft dat te maken met ook het reilen en zeilen binnen het UWV? Of is die markt gewoon volwassen geworden?
2: Ik denk dat het ermee heeft te maken dat je een oplossing hebt waarvan je zegt van, hé, dat is interessant. Daarmee gebeuren er eigenlijk twee dingen voor me. Ik hou grip zowel op mijn verzuim als op mijn kosten. Ten opzichte van een zwart gat van een UWV, waar je eigenlijk iemand over de schutting gooit en je hem nooit meer terugziet.
1: Dat is niet de bedoeling van het UWV, toch?
2: Nee, nou, wel op het moment dat iemand in de ziektewet zit. Want dan is hij niet meer in dienst. En valt hij daarmee onder de uitvoeringsverplichting van het UWV. En niet meer onder de werkgever. Op het moment dat je eigen risicodrager bent, is dat wel nog steeds zo. Dus ja, heb je gewoon meer zicht op wat er gebeurt. Ja,
1: maar jij hebt daar denk ik ook in het begin van Acturen voor moeten knokken. Om dat überhaupt over de bühne te krijgen. Om dat bekend te maken onder een groter publiek. Wanneer is dan de stroomversnelling gekomen? Als je zegt dat is nu 50-50.
2: Ja. Ik denk dat we inmiddels, zoals ik zei, we hebben het over 18 jaar geleden. Dus dan klink ik wel al een beetje als uit,
1: ik kan
2: bijna
1: niks
2: uit
1: aan doen,
2: de oude
1: hoor.
2: Doos.
1: Ja, je doet het zelf.
2: Maar de laatste 10 jaar zie je dat percentage van zeg maar schommelt rondom de 45 tot 50%. Dus in de eerste 8 jaar is echt die stroomversnelling gekomen, geholpen ook door een aantal wetgevende veranderingen. En daarna zie je dat het wel zo'n beetje stabiliseert.
1: En dat fenomeen is dus nu wijd en zijd verspreid. Als grote organisatie, als groot bedrijf, heb je misschien toch ook niet dan een externe partij nodig die het uitvoert? Want dan zet je daar afdeling HR op of een team dat daar zich op toelegt.
2: Ja.
1: En dan kun je het ook prima zonder acturen doen of een concurrent. Zie je dat gebeuren? Dat het met name dan het wat kleinere bedrijfsleven is dat zegt, ik vind het wel aantrekkelijk, maar ik kan het niet helemaal zelf overzien. Dus een hulplijn?
2: Uiteindelijk zijn je voornaamste kosten op het moment dat je dit doet, zitten in de duur van het verzuim. En op het moment dat jouw totale kosten door een gespecialiseerde professionele uitvoerder lager zijn, omdat je gewoon in zijn algemeenheid altijd de nieuwste methodieken en ondersteuning daarin hebt, dan loont het dus gewoon nog steeds, ook voor een groot bedrijf, om het niet zelf te doen.
1: Maar in verhouding kiest dat grotere bedrijf toch iets vaker voor een eigen oplossing?
2: Nou, nee.
1: Oké.
2: Nee.
1: Nou, dan is die aanname bij deze ontkracht. Gaan we in een vliegende vaart naar een dilemma in dit gesprek? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
20: Het dilemma.
1: Nou, er is simpelweg geen vat meer te krijgen op dat oplopende verzuim. Of met de juiste aanpak kan het verzuim in een paar jaar tijd, laten we zeggen, in 2030 al een stuk lager liggen.
2: Ja, dat is een eenvoudige keuze. Dat is nummer 2.
1: Ja. Het mag een eenvoudige keuze zijn, Maudy Derks van Acturen. Maar verzuim is niet per se gisteren ontstaan. Dat is iets waar we al jaren mee te maken krijgen. En het is de afgelopen jaren helemaal niet minder geworden. Het is meer geworden. Dus blijkbaar is de juiste aanpak nog niet zo vaak toegepast.
2: Klopt. Het is ook taai. Ik bedoel, het is echt niet zo dat er een golden bullet is waar je van zegt van, nou, als we dit nou doen, dan is het goed. Maar ik denk juist dat, en dat weten we inmiddels ook bij de klanten, bij de werkgevers waar we dit programma uitrollen, dat de combinatie van die stap naar voren en naar die vitaliteitsaanpak met daarin eigenlijk een logische doorstroom op het moment dat iemand daadwerkelijk uitvalt, omdat het dan niet de eerste keer is dat je iemand ziet, maar dat je al de hele historie daarin meeneemt, dat je gewoon veel sneller ook gericht activiteiten kan ondernemen, dat wel degelijk echt een structureel verschil gaat maken.
1: Want wat is in die periode waar je het over hebt, hè, 18 jaar en toen was preventie misschien iets minder aan de orde dan nu, maar wat is nu het grootste veranderende inzicht dan geweest?
2: Nou, uiteindelijk als je langer met een werkgever samenwerkt, dan ga je automatisch zie je patronen. En dan denk je, als ik nou die patronen ook eens aan de voorkant al zou kunnen beïnvloeden, dan heb ik grip op het feit dat het me niet iedere keer pas diezelfde omstandigheden weer tot datzelfde verzuim of tot diezelfde verzuimoorzaak zie leiden.
1: Maar dat is dus ook grip op je medewerker. En ook op basis van wat je allemaal van die medewerker wil weten of moet weten of mag weten. Ik denk toch ook wel dat er nog een positie is voor die medewerker die zegt, hoor eens even, ik hoef niet mijn hele hebben en houden met iedereen te delen.
2: Natuurlijk. En het gaat altijd, en vitaliteit gaat sowieso altijd in consent. Maar het is ook een aanpak waar je ziet dat daar eigenlijk die structuur die in Nederland wel rondom verzuim is georganiseerd met de wetverbetering poortwachter en alle arbeidsdiensten uitoefeningen daaromheen, die zie je nog veel minder in dat hele vitaliteitsstuk. En dat hebben wij dus een soort van omgeklapt. En dat maakt dat we naast onze case managers verzuim ook case managers wellbeing hebben, die op individueel niveau mensen ondersteunen op het moment dat ze daarop aangeven dat ze daar behoefte aan hebben, om een aantal dingen aan te pakken. Mag ik je één voorbeeld geven?
1: Geen gang.
2: Graag. We onderscheiden 6 thema's. En één van die thema's, klinkt heel raar, die blijkt uit onderzoek op het moment dat je kijkt naar mensen die zich laten onderzoeken op hun gezondheid binnen een werkgever, bij een werkgever. Eén van die thema's is vision, dus zicht, je zicht. Heel veel mensen hebben een half tot 1 tot 1,5 afwijking. Daar doe jij niks mee. Het enige wat je daarmee oploopt, zeker als je beeldschermwerk doet, is dat je heel veel hoofdpijn hebt, sneller vermoeid bent en dat daarmee dus jouw productiviteit in principe minder hoog is dan wanneer je dat niet zou hebben. Op het moment dat wij dat concluderen, en we hebben toestemming van zowel de werkgever als de werknemer, gaan wij vervolgstappen uitzetten met die persoon, waarbij we hem net even dat duwtje geven om wel naar de opticiën te gaan of om wel dat ondersteunende ding te gaan doen. En dat scheelt. En dat is niet. Het is maar één voorbeeld.
1: Zie je nog terughoudendheid van mensen die liever niet willen weten wat ze mankeren?
2: Nou, weet je, op het moment dat je meedoet aan een preventief medisch onderzoek, dan geef je wel of niet toestemming dat die inzichten worden gedeeld. En je krijgt ze altijd zelf te zien. En dan vervolgens is het ook aan jou om te zeggen van, ik wil hier wel of niet in ondersteund worden. Het grappige is dat de mensen die hierin dus ondersteund worden, dit als een perfecte kleine stok achter de deur zien, waarvan ze zeggen, zie, ja, ik heb net even dat setje nodig om er inderdaad iets mee te gaan doen. En nou ja, en dat is niet een eenmalig iets. Daarmee bouw je een structuur erachter en daarmee bouw je eigenlijk procenten verbetering op. En als je dat maar achter elkaar doet, krijg je dus uiteindelijk gewoon een significante grote verbetering.
1: Hoe ver gaat dit? In het FD stond een paar maanden terug een artikel over mensen die lijden aan overgewicht.
2: Ja,
1: nou,
2: de GLP-discussie.
1: We weten inmiddels allemaal wel de wegen die kunnen leiden naar een gewichtsverlies.
2: Ja.
1: Nog even de vraag hoe structureel dat is. Maar toen werd er toch geopperd, weet je wat? Het vergoeden van deze medicijnen, dat zou best dus ook een zaak van een werkgever kunnen zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik had laatst een discussie met een van mijn commissarissen. En die heeft ook gewerkt voor een bedrijf wat ook in Amerika actief is. En daar is het heel gewoon. Hij zei, we hebben de laatste jaren, want daar is gezondheidszorg een onderdeel van het pakket wat de werkgever aanbiedt. En wij zien de laatste jaren, in plaats van 0, 50 miljoen vergoedingen voor GLP-medicatie.
1: Dus over een paar jaar zou het dus de gewoonste zaak van de wereld kunnen zijn. Dan hoeven we ook niet meer te discussiëren over wat er wel of niet in het basispakket zou moeten, waar het Zorginstituut onderzoek naar verricht. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het voor rekening komt van een werkgever.
2: Nog een ander voorbeeld. NS1, hè? Een kennis van mij, die heeft
1: hij bestaat
2: een
1: wel echt, hè?
2: Ja, hij bestaat echt. Nee, ik verzin hem niet. Ik kan hem zo bellen. heeft een hernia, is te dik. Dus wil naar zo'n specialistische hernia-kliniek. En die zeggen, ja, is allemaal leuk en aardig. Eerst 20 kilo afvallen. Gaat naar de huisarts, zegt van, joh, ik moet van die hernia af, maar ik moet eerst 20 kilo afvallen. Kan ik een recept krijgen? Valt 20 kilo af en de hernia is ook weg.
1: Winst?
2: Winst.
1: Waar de afgelopen jaren weinig winst geboekt is, dat is bij het UWV. Keurig omheen gedanst de afgelopen 20 minuten. Maar het zal toch nog even moeten, want de tekorten die al aan de orde waren toen wij elkaar de vorige keer spraken, dat is inmiddels jaren geleden, die zijn bepaald niet teruggeschroefd, maar dat loopt alleen maar verder op. Hoe kan dat? Jij hebt er toch mee te maken.
2: Ja, nee, ik heb er zeker. Sterker nog, ik heb er zelfs last van. Ik noem het bijna een Gordiaanse knoop. En misschien moet ik het woord bijna wel gewoon er ook uitlaten. Daar zit zo'n vervlochte verwevenheid in het met elkaar vinden dat dit onoplosbaar is, dat er dus ook geen oplossing wordt gezien of gevonden, omdat niemand hem durft door te hakken. En uiteraard doen wij en zoeken we samenwerking op, proberen we daarin ook te ondersteunen om ervoor te zorgen dat er meer capaciteit beschikbaar is.
1: Ik vind jou in je laatste uitingen over het UWV, die ik in het openbaar heb kunnen zien, best mild. Hè? Niet alleen maar een concurrent, nee, we werken goed samen, we kijken naar oplossingen.
2: Is ook zo.
1: Maar is dit dan toch verwijtbaar als je zegt, niemand durft hier een duidelijke keuze te maken?
2: Ja, maar weet je, dat vind ik bijna hetzelfde als met terugwerkende kracht een parlementaire enquête over corona doen. En dan gaan wijzen naar waar het verkeerd is gegaan.
1: Okay, nou,
2: het
1: laten gaat we dat niet, dan niet
2: nee, maar het gaat niet om het vinden van degene die je kunt aanwijzen dat hij het verkeerd heeft gedaan. Het gaat erom dat je met elkaar durft te zeggen van, oké, maar hoe zouden we het nou moeten gaan organiseren? organiseren, zodanig dat het wel gaat werken.
1: Nou ja, we leggen bijvoorbeeld taken van artsen neer bij andere medewerkers. Heb ik velbrief ergens zien schrijven in een brief. Is dat dan al een beetje het ontwarren van die knoop, of is dat toch nog maar weer een beetje een slappe heelmeester?
2: Dat is te weinig op het niveau van de totale... van het totale probleem. Maar goed, iedere stap is er één. Hè. Dus het is goed dat er beweging is. Alleen, ik zou er wel voor willen pleiten dat er nog veel scherpere keuzes kunnen worden gemaakt. En dat er ook veel meer, als je kijkt naar de totale capaciteit en de beschikbaarheid daarvan in Nederland, dat je dat ook niet alleen maar binnen het domein van het UWV wilt oplossen, maar dat je dat juist doet ook met je private uitvoerders.
1: Maar die daar net zoveel verstand van hebben als jij. Als acturengroep die keuringen ook voor je rekening gaat nemen?
2: Nou, dat zou uiteindelijk een ontwikkeling kunnen zijn, waarvan ik zeg van, waarom niet? Weet je, als jij een private kolom hebt en een publieke kolom, dan kun jij in die hele publieke kolom dingen organiseren voor werkgevers die ervoor kiezen om publiek te zijn. En je kunt in je private kolom precies dezelfde elementen terugbrengen voor de werkgevers die ervoor kiezen om privaat te zijn.
1: Maar wettelijk gezien kan het nu nog niet?
2: Nee. Maar dan zou je een pilot kunnen doen, hè? Altijd het antwoord op veel dingen.
1: Nou, of taskforce, of verzin iets. Dat snap ik allemaal wel. Maar de tekorten van het UWV, als het gaat over die artsen, die ervaren jullie binnen Actuur helemaal niet?
2: Helemaal niet, is overdreven. Uiteraard is het zo dat ook wij graag nog meer artsen aan ons zouden willen binden. We hebben wel onze eigen arts in dienst, die we ook zelf opleiden. En we werken ook heel veel samen in wat we noemen onze driehoeken van deskundigheid, waarin mensen ook echt samenwerken rondom casussen, waarbij we bij werkgevers ook aan de slag gaan. En dat maakt wel dat we meer productiviteit kunnen draaien, dus meer casussen kunnen behandelen dan er gemiddeld bij het UWV doorheen gaan.
1: Ik proef in dit interview verschillende dingen, namelijk dat je een paar keer hebt benadrukt dat je al een tijdje met dit dossier bezig bent, dat sommige dingen helemaal niet opschieten en dat je op andere vlakken weer razend ambitieus bent en over de grens kijkt, maar vind je het nog leuk?
2: Ja, ik vind het ontzettend leuk.
1: Nou, omdat sommige dingen ook niet in beweging lijken te komen.
2: Nee, dat klopt. En
1: Is toch eigenlijk best wel een beetje ontmoedigend?
2: Ja, maar kijk, ook daarin, en dat is een beetje misschien jezelf reguleren, als ik dan me zo kwetsbaar moet opstellen. Maar ook dat heeft ermee te maken dat je dan op een gegeven moment zegt van oké, waar ga ik nou mijn aandacht op leggen en waar gaan andere mensen in een rol weer met frisse energie ergens verder? Ik kan zeker niet ontkennen dat je op sommige strijden wel eens wat moe gestreden bent. En dan kan ik gelukkig naar Duitsland. Kan ik daar wel iets leuks aan doen?
1: Je kunt gaan en staan waar je wil, want hier zit het erop. Dankjewel, Maudy Derks van Acturen Groep.
2: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Bouwe Kuik van Bij Bouwen over zo'n ander langlopend dossier, namelijk hoe het nu toch verder moet met de hypotheekrenteaftrek en wat er na 2031 gebeurt. Mensen moeten dan kunnen aantonen hoe lang ze die aflossingsvrije hypotheek hebben genoten, maar een centrale administratie, die is er niet. De top van Nederland kun je luisteren om daar meer van te weten te komen. Abonneer je gerust. Straks hoor je in Onder Curatoren hoe Tommy Tomato, een bedrijf in schoollunches, na faillissement in de lucht werd gehouden door weldoeners. De quote 500 aan de lijn. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
22: BNR Business Beats.
21: Met de beste pop, funk en soul.
22: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
23: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
24: Hallo,
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
24: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
25: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
26: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
27: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
28: En Arjan Elbers.
29: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
25: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
29: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
30: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
31: Nu in de BNR-app.
1: Heijnen vindt extra onderhandelingsdagen niet erg. De deadline is gewoon maandag. Het meldpunt wordt overspoeld met klachten over makelaars. Wetgeving blijft uit. En een Amerikaanse ambassadeur noemt de Belgische minister de biggest loser. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB op deze mooie vrijdagmiddag. Tim Schaap, hoe is het op de weg?
14: Ja, klopt. Helaas op de A2 richting Maastricht vielen tussen Wessem en Echt 7 kilometer en een uur extra. Door het ongeluk daar zijn twee rijstroken dicht. Verder lange files voor de Duitse grenscontroles. De A12 en de A76 springen eruit. In beide gevallen een half uur oponthoud. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Maastricht bij 202,1. En langs de A35 naar Almelo bij 69,3.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. Een introductiekamp van een hogeschool in Breda is helemaal fout gegaan. Zo'n 175 studenten en begeleiders zijn ziek geworden. Waarschijnlijk door een voedselvergiftiging. Het kamp was op een camping in het Belgische Poppel, net over de grens. Daarom is de Belgische GGD ingeschakeld om uit te zoeken wat er is gebeurd. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van €20 te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt erop neer dat je eerst voor €5.000 aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Voor vanmiddag geldt daarom een code geel. Het wordt rond de 22 graden. En vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met zijn gezonde schoollunches had Tommy Tomato een hoge gunfactor. Toch haakte de belangrijkste investeerder af. Straks meer in BNR Zaken doen.
32: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
33: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
10: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
10: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
17: In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast.
18: Download de BNR-app en blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
28: Thomas van Zijl.
1: Na 12 uur van BNR Zaken doen, dat op vrijdag wordt afgesloten met de serie en podcast Onder Curatoren. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over Tommy Tomato. Bedrijf dat gezonde schoollunches verzorgde voor basisschoolkinderen. Ook als hun ouders daar geen geld voor hadden. Het bedrijf kreeg veel goede pers, maar financieel lagen de zaken wat lastiger. Wat gebeurde er toen de belangrijkste investeerder afhaakte? Dat hoor je nu.
34: Het is echt in die zin uniek wat er gebeurde. Omdat het dus niet alleen de medewerkers waren van Tommy Tomato die voor de volle 100% hun werkzaamheden zijn blijven voortzetten. Maar dus ook allerlei particulieren waren, maar ook CFO's van grote bedrijven die hun expertise aanboden om te helpen. Het ging ook zelfs zover dat er mensen waren die al geld in het vooruitzicht stelden als het tot een doorstart zou komen. Dat ze bereid waren om de doorstartende partij te sponsoren.
1: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanites en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren en we beginnen vandaag bij het krieken van de dag. Elisa, als jij natuurlijk of je man, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, brood aan het smeren is. Voor de kinderen.
35: Ja, voor de kinderen. Ja, nee, ik doe dat altijd. Met veel liefde natuurlijk. Dan smeer ik brood voor mezelf ook tegenwoordig. En voor mijn kinderen. En volkoren boterhammen. Die krijgen zij mee naar school in een trommeltje. En ze krijgen ook nog wat fruit, wat tomaatjes, wat stukjes komkommer. En op die manier probeer ik heel verantwoord bezig te zijn als ouder. En mijn man, die maakt het fruitontbijt. Dus ja, we zijn een gezond stel.
1: Nou, een gezond stel waar denk ik heel veel stellen met kinderen, ouders met kinderen, zich in kunnen herkennen. Want het gaat bij ons thuis precies zo.
35: Ja, maar jij smeert dus niet de boterhammen?
1: Nee, ik smeer zeker niet de boterhammen, maar ik ben wel goed ingelicht. Ik weet wat erop zit. Ik weet ook dat er fruit aan te pas komt. Dat het allemaal net in dat trommeltje moet passen. En soms een apart trommeltje voor nodig is. Ja, het is die hardnekkige broodcultuur, denk ik.
35: Ja, precies. Broodcultuur. Ons hele land is toch helemaal ingesteld op het eten van brood tussen de middag. En ja, warm lunchen zoals in Frankrijk, dat doen we hier eigenlijk niet, hè Thomas?
1: Tijdens de vakantie denken we misschien wel eens dat we ook daar naartoe moeten. Maar om dat dan ook daadwerkelijk toe te gaan passen, nee, zeker niet.
35: En dat is iets waar het bedrijf waar we het vandaag over gaan hebben ook tegenaan is gelopen. Het idee was mooi. Gezonde groentelunches voor op basisscholen. Maar de praktijk bleek toch lastig. En welke rol de broodcultuur daarin heeft gespeeld, dat gaan we onder andere vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Brian van Veen, partner en curator bij Pot Jonker. Van harte welkom.
36: Ja, dankjewel.
35: Het gaat vandaag over Tommy Tomato. Wat is dat voor bedrijf?
36: Ja, Tommy Tomato is een sociale onderneming die zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen groenteeters voor het leven te maken. En door het aanbieden van groenterijke en voedzame lunches, voedingslessen en kooklessen, probeert zij kinderen op een leuke en laagdrempelige manier te laten ontdekken dat gezond eten niet alleen belangrijk is, maar ook gewoon echt ontzettend leuk kan zijn.
1: En nu Elisa en ik zoveel prijzen hebben gegeven, open kaart hebben gespeeld, jouw kinderen? Groenteeters puur sang of niet?
36: Nou, de broodtrommel ziet er inderdaad uit met volkoren boterhammen. Inderdaad de komkommers, tomaat en een stukje fruit. Ja.
35: Dus voor jouw kinderen misschien 's avonds wel lekker die groenten. Zeker. Maar tussen de middag is het toch ook brood?
36: Tussen de middag is het brood, ja.
35: En Tommy Tomato, hoe groot was dat voordat het down the drain ging? Laten we het zo zeggen.
36: Ja, Tommy Tomato had 4 vestigingen die zij zelf hubs noemde. Dat is eigenlijk een bedrijfslocatie waarin de maaltijden die werden ingekocht bij leveranciers werden opgewarmd en vanuit daar naar de verschillende scholen werden gebracht. En dat deed zij met 100 werknemers.
1: Dus Tommy Tomato was afhankelijk van leveranciers die eigenlijk die lunch samenstelden? Ze maakten het niet zelf?
36: Nee, ze maakten het niet zelf, nee.
35: Dat werd dus allemaal geregeld in die hubs, dat werd ingepakt, et cetera. En dan werd het naar de scholen toegebracht?
36: Ja, dus wat je ziet is dat er lunch geleverd werd in portieklare bakjes, ook met een cellofaantje eroverheen. En die werden dan verwarmd in ovens, regenereerovens. En in piepschuimen bakken met een warmhoutplaatje werden die gedaan. En vervolgens gingen ze op transport naar de verschillende scholen.
35: En op 31 maart 2026, dan gaat het mis en dan word jij gebeld, neem ik aan.
36: Ja, het was laat op de dag. Normaal word je een beetje in het begin van de middag belt de rechtbank op dat je benoemd bent als curator in een faillissement. Alleen hier gebeurde dat pas om 4:30, 4:45 in de middag. En dat had ermee te maken dat het bestuur de faillissementsaanvraag, dat is dan vaak een formulier dat je invult als het bestuur het zelf doet, in combinatie met een aantal bewijsstukken. Maar alleen de bewijsstukken waren ingediend en het bijbehorende formulier niet. Dus dat is in allerijl nog naar de rechtbank gebracht en op dezelfde dag nog wel op zitting gekomen en uiteindelijk het faillissement uitgesproken.
35: Wat ga je dan doen? Ga je dan meteen verdiepen in zo'n bedrijf?
36: Ik kreeg ook van de rechtbank krijg je dan al wat informatie. Natuurlijk de naam van de vennootschap, maar ook het aantal werknemers en wat informatie die zij op de zitting ook van de bestuurders te horen hebben gekregen. Ik kreeg ook mee dat ik niet alleen benoemd was, maar samen met Salim Hoezaini van Tanger Advocaten in Velsen.
1: Kende je het bedrijf? Want het was best een bedrijf met een positieve pers.
36: Ja, ik kende het niet. En dat is ook wel. Ik kom daar regelmatig fiets ik daar langs. En dan op dat moment ben je er dan in één keer mee van bewust dat daar die vennootschap zit of dat bedrijf zit. En zie je ook wat zij doen. Maar op dat moment was dat voor mij nog onbekend inderdaad.
35: En ben je toen daar gelijk heen gegaan?
36: Ja, in eerste instantie heb ik gebeld met mijn medecurator. In ieder geval ook aan hem gevraagd: ben jij de middag beschikbaar om, of eigenlijk de avond beschikbaar om die kant op te rijden? En dat hebben we ook uiteindelijk gedaan. Maar eerst hebben we ook een telefoongesprek gehad met een van de twee bestuurders. Om eerst te horen of er op dat moment al acute zaken speelden. Maar we zijn die avond vanaf 6:00 zijn we daar naartoe gereden. En hebben ook een aantal uur daar doorgebracht.
35: En trof je daar ook de oprichters aan?
36: Ja.
35: Oké. En wat vertelde zij jou?
36: Nou, wat zij verteld hebben is hoe eigenlijk Tommy Tomato gestart is. Hoe de afgelopen jaren er hebben uitgezien. En dat zij in maart eigenlijk met een liquiditeitsprobleem zijn komen te zitten. Omdat een benodigde investering van 3 miljoen niet gelukt is. Ja. Dat ze geen investeerder hebben kunnen vinden.
35: Zij vertellen jou dat dan en wat ga je dan doen? Want dan wil je eerst weten, hoe gaat het met het personeel of wat is het eerste wat je doet?
36: Op dat moment wil je heel veel informatie hebben. En het belangrijkste is eigenlijk de dag daarna. Het was al vrij laat en we hadden in die zin was dat het geluk dat het bestuur had voorzien in het bezorgen van de lunches van de woensdag. Dat was 1 april.
1: Je hebt contracten met scholen die rekenen op die lunch.
36: Dus die lunches konden in ieder geval op de woensdag geleverd worden. En dat is dan in die zin een geruststelling. Omdat je ook niet 11:58 een bericht uit wilt doen naar ouders en scholen. Dat de dag erna op een vrij korte termijn niet geleverd kan worden. Want die berichten komen dan waarschijnlijk niet bij ouders aan. En dan heb je allemaal ongelukkige kinderen zonder lunch op school. Dus dat was onze eerste zorg. Maar eigenlijk ook, hoe gaan we dit de dagen erna doen? Omdat je juist ook als curator wel. Er zijn afspraken met partijen, met scholen, met ouders die verwachten een lunch. En je wil wel dat als het om welke reden ook niet meer geleefd kan worden, wil je daar wel tijdig over communiceren.
35: En hoe heb je dat besloten? Van wat ga je in die komende dagen doen?
36: Nou, met name hebben we gekeken wat er nog op voorraad was. Er stonden op alle hubs was er iets van voorraad aan maaltijden. Maar we hebben ook gekeken naar wat is er nodig om de volgende dagen te kunnen leveren. En het belangrijkste was op dat moment geld. En omdat we er snel achter kwamen dat over de maand april eigenlijk alle lunches al vooruit gefactureerd en ook grotendeels betaald waren. En dat betekende dat voor iedere lunch die de deur uit zou gaan er geen omzet tegenover zou staan. En als curator mag je in principe de activiteiten van een bedrijf voortzetten. Maar dan is wel het uitgangspunt dat die exploitatie kostendekkend is. Of in ieder geval dat er een licht plusje is. Maar dit was negatief. Dus onze grootste uitdaging op dat moment was al hoe kunnen we er nou in voorzien dat we die lunches kunnen gaan leveren op de vrijdag, op de donderdag, maar ook eventueel de week erna.
1: Ja, en wat is dan het startpunt? Waar begin je?
36: Het startpunt is in ieder geval inventariseren. Dus wat staat er nu en wat hebben we nodig om dat uit te kunnen leveren? Ja,
1: dus dan kom je al snel op die voorraad die er is?
36: Ja, zeker.
1: En dan?
36: En dan ga je kijken wat je aan personele bezetting nodig hebt. De lunches werden bezorgd door wat ze bij Tommy Tomato Health Angels noemen. Dat zijn chauffeurs die 65 plus zijn. Dus via een 65 plus uitzendbureau zijn die ingehuurd. Dus dan weet je ook al dat je in uur derde nodig hebt. En dat je dat alleen dus kan bezorgen, die maaltijden, op het moment dat je daar ook dat je dat ook kan betalen. Dus we wisten al vrij snel van we hebben geld nodig, willen we kunnen voortzetten. En dat is eigenlijk ook een prioriteit geweest. En belangrijk geweest om die beslissing te kunnen nemen. Dus zolang er geen geld was, konden we niet verder.
35: Maar waren er geen leveranciers die zeiden van voorlopig leveren we gewoon nog wel even door? Gewoon uit pure goede wil?
36: Ja, zeker. De maaltijden die op dat moment, want dat is ook wat we gedaan hebben, contact met die leveranciers. En de maaltijden die op dat moment in de koelkasten stonden, daarvan hebben de leveranciers gezegd, we vinden dat prima dat jullie dat uitleveren. En dat was natuurlijk al een enorm geschenk wat we kregen, omdat je dan niet nog hoeft af te rekenen voor die voorraad die daar op dat moment dan nog staat.
1: Maar het is logistiek ook een hele operatie. Je noemde net hetzelfde bezorgers, maar het moet sowieso van A naar B komen. Er zijn dus mensen die erbij betrokken zijn. Er zijn voertuigen die van A naar B gaan.
36: Ja.
1: Allemaal in die eerste dagen na dat faillissement.
36: Ja, en al snel hadden we wel dat we dachten van als hier geen geld beschikbaar komt, dan kunnen we gewoon niet verder.
35: Want die bezorgers, zeg maar, dus die 65-plussers, die moesten natuurlijk ook betaald worden.
36: Ja.
35: Maar er waren ook wel wat mensen die zeiden, goh, ik wil anders wel vrijwillig nog even doorgaan.
36: Ja, klopt. Ja.
35: En kon je daar dan niet gebruik van maken?
36: Nou, dat was wat later in de week. Want in eerste instantie, die woensdag, dat was allemaal al geregeld. Daar was al in voorzien. Maar op een gegeven moment begon het wat stroef te lopen. En wat je daar aantreft is een ongekend hecht team. Dat er ook alles aan heeft gedaan om hun eigen netwerk, derden te betrekken, vrienden te benaderen. Van op het moment dat we dit niet kunnen uitrijden, zijn jullie dan bereid om ons te helpen?
1: Het zijn de medewerkers van Tommy Tomato,
36: ja. En op 1 april, wat ook wel iets bijzonders had, omdat er ook heel wat mensen waren die dachten dat het een 1 april grap was. Dus we hebben als
1: het faillissement van Tommy Tomato als 1 april grap.
36: Ja, dus we hebben ook wat aardig wat mensen in ieder geval moeten verzekeren dat het geen grap was en dat we echt als curator waren aangesteld. En, maar toen het eenmaal in de media kwam, kreeg het enorme tractie. Ook door een van de oprichters. Ze heeft een LinkedIn-pagina die vrij veel volgers kent.
35: Bas Turk. Ja.
36: En,
35: marketingman, toch, eigenlijk?
36: Ja, hij is begonnen bij Pepperminds uit mijn hoofd. En dat is in Haarlem wel, is dat wel een begrip op het gebied van marketing. En op een gegeven moment werden we eigenlijk door allerlei partijen benaderd van als jullie hulp nodig hebben, laat het weten. En dat ging eigenlijk van een aannemersbedrijf dat zei van ik heb busjes rondrijden, tot ook een cateringsbedrijf, vrij groot in Nederland, die zei van ik heb ook allemaal voertuigen, dus mocht je hulp nodig hebben, laat het weten. Dat zijn mogelijkheden die je onderzoekt. Maar als curator zie je ook wel dat daar ook wel weer in die zin risico's aan verbonden zijn. Want als mensen in opdracht van jou gaan rijden en er gebeurt wat, dan is dat verzekeringstechnisch, kan dat misschien ook nog wel uitdaging.
1: Ik denk dat jij toch ook wel eens in situaties terechtkomt zonder mensen die desnoods vrijwillig aan de gang willen, zonder gemotiveerd team, zonder weldoeners die op de stoep staan. Met andere woorden, het is ook wel een prachtige situatie, lijkt me.
36: Het is voor mij de eerste keer en ik denk ook echt de laatste keer. Het is echt in die zin uniek wat er gebeurde. Omdat het dus niet alleen de medewerkers waren van Tommy Tomato die voor de volle 100% hun werkzaamheden zijn blijven voortzetten. Maar dus ook allerlei particulieren waren, maar ook CFO's van grote bedrijven die hun expertise aanboden om te helpen. Het ging ook zelfs zo ver dat er mensen waren die al geld in het vooruitzicht stelden als het tot een doorstart zou komen, dat ze bereid waren om de doorstartende partij te sponsoren.
35: En dan heb je zoveel goede wil bij zoveel mensen. Dan is het dus qua marketing wel echt iets goed gegaan.
36: Ja.
35: Ik wil even weten van om hoeveel scholen ging dit? Om hoeveel lunches, hoeveel kinderen hadden hier? Waren zeg maar een soort klant van Tommy Tomato?
36: Ja, Tommy Tomato leverde aan 350 scholen. En aan 32.000 basisschoolleerlingen per week.
1: Van de 6.000 basisscholen die er in Nederland zijn?
36: Ja.
1: Even voor de context.
36: Ja. En het is ook wel goed om te benoemen, want dat is wat Tommy Tomato ook hoog in het vaandel heeft staan, is dat ze die lunch beschikbaar wil stellen voor alle basisschoolleerlingen. Dus, en het is ook wel goed om te benoemen, want dat is wat Tommy Tomato ook hoog in het vaandel heeft staan.

0: geven, die dan vervolgens zelf kunnen kijken hoe zij dat besteden. Dat kan dus hetzij door een partij als Tommy Tomato opdracht te geven om voor die leerlingen lunches te bezorgen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat zij bij een supermarkt boterhammen inkopen en samen met vrijwilligers van bijvoorbeeld ouders van kinderen op school boterhammen smeren. En dan heb je vervolgens, hou je er nog een aantal over. Dus dat zijn, zijn ook contracten met ouders. Dat zijn ouders.
1: Maar dit moet Tommy Tomato ook weten, wie op welke manier gefinancierd die lunch krijgt.
0: Ja, want het zijn scholen die dat dan inkopen. Maar je hebt vervolgens ook nog ouders die kinderen hebben die niet op een JEF-school zitten. En die kunnen dan zelf Tommy Tomato benaderen en een contract sluiten voor de levering van die maaltijden. En daarvan is dan ook nog eens 23% wordt dan deels gesponsord. Omdat Tommy Tomato ook lunches verzorgd voor aan kinderen die afkomstig zijn van gezinnen die dat niet kunnen betalen. En dan wordt aan die ouders de vraag gesteld, wat kan je betalen? En het kan dus 50 cent zijn, een euro of 2 euro. En dan wordt het resterende bedrag wordt voldaan vanuit sponsorgelden die via de Tommy Club ter beschikking worden gesteld. Dus dat zijn dan ook particuliere bedrijven en stichtingen die dan daarvoor geld geven aan Tommy Tomato.
2: Ja, dus toch wel een behoorlijk ook administratief proces, ja, wat erachter zit.
0: Zeker.
2: Al die mensen die melden zich, die wilden helpen. Ook mensen die met geld zelfs wilden helpen.
0: Ja.
2: Was dat ook de oplossing om door te draaien totdat je misschien een doorstart had bewerkstelligd?
0: Ja, want ik weet dat nog heel goed. Ik werd op een gegeven moment werd ik op een woensdagavond werd ik gebeld door in dit geval Wim Beelen. En die
1: Ondernemer.
2: Bekend van het slopen van heel veel dingen.
0: Ja, en die stelde mij de vraag. Die had kennis genomen van het faillissement van Tommy Tomato. Via de LinkedIn, volgens mij ook van Bas Turk. En die belde mij en die zegt van, ik zie dat er geld nodig is om door te kunnen gaan. Hoeveel hebben jullie als curatoren nodig om volgende week maaltijden in te kunnen kopen? En dat is uiteindelijk, hebben we de dag erna, is dat op 2 april geweest, hebben we een liquiditeitsprognose hebben we met Wim Beelen gedeeld. En die heeft toen dat bedrag wat wij dachten nodig te zullen hebben voor de maaltijden, heeft hij ook direct overgemaakt. En dat was eigenlijk een eerste overwinning in die zin voor ons. Dat we dachten van oké, dan kunnen we in ieder geval ook volgende week maaltijden inkopen. Maar daarmee waren we er nog niet. Want die maaltijden kun je dan inkopen, maar je moet ze ook nog bij de kinderen zelf zien te krijgen en op de basisscholen. En uiteindelijk is er wel dus later die week nog een ander geweest die het resterende bedrag ter beschikking
2: heeft. Een lid van de familie van de Forum die ook eigenaar is van indirect uiteindelijk van FTMG, van de FT Media Groep. Is dat begrepen wij ook uit een LinkedIn-post van Bas Turk.
0: Dat klopt.
2: Ja. Is dat iets wat je zomaar doet, zo geld aannemen van weldoeners? Ik bedoel, dat maak je denk ik niet zo vaak mee als curator.
0: Nee.
2: Moet je daar nog juridische gedachten over hebben voordat je dat doet?
0: Nou, vooral de manier hoe het ingestoken wordt en de afspraken die erover maakt. En met Wim Beelen is dat geweest. Is dat geld geoormerkt echt voor de inkoop van de lunches zelf. Dus echt de maaltijden. En daar hebben we ook afgesproken dat we daarover rekening en verantwoording zouden afleggen. Dus ook aan de hand van facturen zouden laten zien hoe we dat geld hadden besteed. Maar vooral ook dat we het niet zouden aanwenden als er wat over zou zijn voor andere kosten die we zouden maken. Waaronder je eigen honorarium. En dat hebben we ook netjes gedaan aan het einde van het faillissement.
2: Ja, die leasemaatschappijen die voertuigen beschikbaar stelden, die waren in het begin wat minder makkelijk, toch?
0: Klopt. Dat was ook in de eerste week. De medewerkers van Tommy Tomato die waren onderweg om de maaltijdboxen op te halen. En op enig moment werd mijn medecurator gebeld dat de voertuigen langs de kant van de weg stonden, niet meer aangingen en dat die op afstand waren gedeactiveerd door de leasemaatschappij. Dat waren elektrische voertuigen. We wisten niet dat het
1: drastisch, toch?
2: Ik wist ook niet dat het kon.
0: Nee,
1: en het heel switch.
0: Ja, en het is ook niet zo dat als je dan op de A2 rijdt, dat het voertuig in één keer tot stilstand komt. Wat gebeurt als je de auto uitzet? Dus bijvoorbeeld als je bij een school binnenloopt en vervolgens weer instapt, dan gaat het voertuig niet meer aan.
1: Je zou toch zeggen, daarover treed je eerst in overleg?
0: Ja, dat had iets elegant. geweest. Maar uiteindelijk hebben we deze leasemaatschappij ook gebeld en gezegd van, joh, we hebben die voertuigen nog wel nodig. Op dit moment nog voor één dag. Wat kunnen we afspreken voor jullie om die voertuigen weer te deactiveren?
1: Het is een verzekeringskwestie.

0: Of niet? Waarom deden ze dit?
1: Omdat zij, nou, er waren achterstanden in de betalingen voor de leasevoertuigen. Ja, en het is, vaak meldt zo'n leasemaatschappij zich wel. En die zegt, van, joh, er staan leasevoertuigen en wil je die nog gebruiken? Dan moeten we er afspraken over maken voor het gebruik daarvan. Ja, en hier is die communicatie vooraf niet geweest. En kwam als een duveltje uit een doosje in één keer dat die voertuigen niet
0: meer konden. Maar het was misschien voor jou anders te makkelijk geweest.
1: Ja.
0: Was er helemaal geen hobbeltje in de weg gezeten had?
1: Nee, het was wel een flinke uitdaging op dat moment. Maar het is gelukt en de voertuigen kwamen ook weer terug.
2: Wil je weten waarom de belangrijkste investeerder van Tommy Tomato niet meer over de brug kwam? Zoek Onder Curatoren dan op in je podcast-app, seizoen 4, aflevering 15... en luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Er staat een nieuwe aflevering van De Oostflank voor je klaar in je favoriete podcast-app. En dit keer gaat hij over IJsland. Stefan de Vries is daar geweest.
5: Ja, en in het fascinerende land gaan ze komend weekend beslissen of ze wel of niet gaan onderhandelen met de Europese Unie om erbij te komen. En het is heel spannend. Ja, wat gaat het worden?
4: Komende zaterdag dus het referendum. En nu al in je favoriete podcast-app. Nieuwe aflevering, aflevering 14 van De Oostflank.
6: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
8: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
7: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
9: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
13: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
14: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
13: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
15: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
16: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
15: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
17: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
15: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
18: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
19: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een paar bijzonderheden. Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 40 minuten. Komt dus door een pechgeval. De linkerrijstrook is dicht. En verder ook een lange file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 1:30 over 6 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A16 Breda-Rotterdam bij 51,7.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
21: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. Een introductiekamp van een hogeschool in Breda is helemaal fout gegaan. Zo'n 175 studenten en begeleiders zijn ziek geworden. Waarschijnlijk door een voedselvergiftiging. Het kamp was op een camping in het Belgische Poppel, net over de grens. Daarom is de Belgische GGD ingeschakeld om uit te zoeken wat er is gebeurd. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van €20 te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt erop neer dat je eerst voor €5.000 aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Voor vanmiddag geldt daarom een code geel. Het wordt rond de 22 graden. En vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
25: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water, bij Z-Eventships.
26: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
25: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
27: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
28: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
29: Donderdag 27 augustus. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag onder meer over Russische prikacties, over Europa en Canada en de cyclus van de geschiedenis. Maar eerst, als Rusland verliest. Koen van Wijk, die vraagt of jullie kunnen vertellen wat er zou gebeuren als Oekraïne min of meer zou winnen in deze oorlog. Ofwel, Poetin krijgt de door hem zo gewilde provincies niet. Of moet zelfs land teruggeven aan Oekraïne. Wat gebeurt er in zo'n soort geval? Krijgen we dan bijvoorbeeld een machtsstrijd in Rusland? En als het land ineen zou storten, wat zou je voor effecten in de tweede orde allemaal kunnen zien in zo'n scenario?
0: Nou, ik heb heel erg gestoeid met deze vraag. En ik weet natuurlijk ook niet het absolute antwoord, maar ik heb een beetje. Ik probeer iets. Hè. De cruciale vraag is niet alleen of Oekraïne militair wint, maar hoe zichtbaar en vernederend die nederlaag voor het Kremlin wordt. Hè. Want als je zegt Oekraïne wint, dan kan dat drie dingen betekenen. Als kijk, Rusland die krijgt de vier geannexeerde provincies niet volledig, hè, dan denk ik dat Poetin het nog misschien wel kan verkopen als een overwinning. En dan blijft hij dus zitten. En dan hoeft er dus nog geen machtsstrijd uit te breken. Hè. Maar stel je nou dat Poetin, dat Rusland sinds 2022 veroverd gebied moet teruggeven, dan wordt het linker voor Poetin.
2: De Krim, ja.
0: Ja, want namelijk de centrale belofte van Poetin was: ik herstel Rusland, ik verlies geen oorlogen en ik bescherm de staat. En nu gaan mensen zeggen van ja, als de leider niet meer kan winnen en ons ook niet meer kan beschermen, dan zou dus een machtsstrijd kunnen ontstaan. Hè? En als derde scenario, als Oekraïne de Krim herovert, ja, dat is voor Kremlin potentieel echt een regimecrisis. Want dat is gewoon, de annexatie van 2014 is gewoon een van de fundamenten van Poetins legitimiteit. Hè? En dan gaan allerlei verschillende groepen zich afvragen: is het voor ons veiliger met Poetin of zonder Poetin? Ja, en dan krijg je dus strijd binnen het regime. En dan krijg je dus die verschillende groepen, de Silovikii, al die veiligheidsmensen om ze zo maar te noemen. Dan heb je de mensen in de presidentiële administratie. Je hebt de technocraten rond de regering. Je hebt de regionale machtigen. Je hebt de bestuurders van de grote staatsbedrijven. En Poetin heeft die groepen zo georganiseerd dat niemand zelfstandig sterk genoeg is om hem op te volgen. Hij was een soort scheidsrechter tussen de clans. Hè? Maar ja, als dus echt de Krim wordt opgegeven, dan zou je dus kunnen voorspellen dat het echt heel instabiel gaat worden. Wat denk jij erop?
2: Nou, de grote vraag is natuurlijk wat winnen is. Hoe definieer je dat? Voor Oekraïne zou ik winnen definiëren als niet verliezen. Ik denk dat het daarom gaat. Dus op het moment dat Poetin niet zijn zin krijgt en niet zijn oorspronkelijke doelstellingen kan behalen, zoals het denazificeren van Oekraïne. Dus oftewel het verwijderen van het huidige bewind met Zelensky voorop. Grotere delen van Oekraïne niet kan veroveren. Nou ja, goed, die zijn allemaal wel bekend, die doelstellingen. Dan, als dat niet lukt, dan heeft Oekraïne op zijn manier toch gewonnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee de gebieden die de Russen hebben bezet, ja, definitief weer terugkomen in de Oekraïnse handen. Dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren. Dus in die zin is het een hele theoretische vraag, waar op dit ogenblik gewoon geen antwoord op te geven is, om de eenvoudige reden dat de Russen toch echt gestaag bezig zijn met een hele kleine opmars. En we hebben gisteren ook al even gememoreerd hoe dramatisch de situatie is met de beschietingen van raketten vanuit Rusland tegen Oekraïne. Dus ik zit eerlijk gezegd aan iets anders te denken. Als Rusland dit niet op redelijk afzienbare termijn kan winnen, dan kan er ook instabiliteit in Rusland zelf ontstaan. Dus laten we zeggen, het hoeft dus helemaal niet zo te zijn dat de instabiliteit ontstaat omdat de Oekraïners winnen, maar juist omdat de Russen niet winnen. En dat betekent dus dat er instabiliteit gaat ontstaan in Rusland. En dat is een niet, laten we zeggen, denkbeeldig scenario, omdat de Russen op dit ogenblik bezig zijn, althans het Kremlin is bezig, om na te denken over een nieuwe mobilisatieronde van 300.000 man plus 330.000 zal het waarschijnlijk worden. Althans, dat zijn de geruchten die nu de ronde doen. En als dat gebeurt, ja, dan kun je ook verwachten dat dat leidt tot enorme repercussies voor de sociale stabiliteit in Rusland. Dus alles bij elkaar opgeteld is hoe langer het duurt en hoe meer Rusland bezig is op dit ogenblik om toch maar te proberen zoveel mogelijk naar binnen te halen wat mogelijk is, al die tijd die het kost om die strijd voor te zetten, kan leiden tot interne onlusten die hetzelfde effect hebben als bijvoorbeeld een overwinning van Oekraïne. Ja, dan heeft uiteindelijk Oekraïne, als dat gebeurt, de oorlog feitelijk wel gewonnen. En dan het meest dramatische scenario waar de experts rekening mee houden is gewoon de verdere uiteenval van Rusland. Dan krijg je dus een herhaling van het scenario van 1991 toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Dat kan natuurlijk nu gewoon weer gebeuren. Er zijn allerlei republieken die zitten echt te wachten op het mogelijke uiteenvallen van Rusland. Neem bijvoorbeeld Tsjetsjenië, maar er zijn er meer. Ja, die zouden dan zou dat Rusland nog wel eens een keer nog kleiner kunnen worden.
0: En weet je, als je naar de geschiedenis kijkt, dat is natuurlijk nooit een bewijs, want de essentie van geschiedenis is verandering. Maar het is wel interessant dat je dus, als het militair vastzit of een nederlaag, dan krijg je dus binnenlandse instabiliteit. Hè? Japan, 1905, hè? Japan versloeg Rusland, 1905. De catastrofes van de Eerste Wereldoorlog, einde van het tsarenregime. Afghanistan natuurlijk, hè? Dat leidde ook tot het einde van de Sovjet-Unie. Dus het is toch wel. Ja, ik kan mij dus voorstellen, en dat is eigenlijk waar Rob ook hintte. Kijk, Poetin kan gewoon niet verliezen. En dus wordt het angstaanjagende is dus dat hij, als hij vast blijft zitten, dat hij dus hele gekke dingen gaat doen in de hoop toch een doorbraak. En dat maakt het allemaal zo eng, vind ik.
29: De factor tijd die hier zo'n rol speelt, speelt ook in de vraag van Tom Ter Bocht. Die zegt, uit verschillende analyses begrijp ik dat een aanstaande Russische prikactie tegen de oostflank, mogelijk al dit najaar, als het zwartste scenario wordt gezien. Maar mij lijkt geduld veel effectiever voor Poetin. Oekraïne uitputten en Europa net onder de artikel 5-drempel blijven bewerken, precies daar waar wij geen antwoord op hebben. Artikel 5 daadwerkelijk testen zal het Westen mogelijk juist verenigen. Is een sluipende lange termijnstrategie van Poetin, waarin het Russische narratief steeds meer voet aan de grond krijgt, niet veel gevaarlijker voor Europa dan de prikactie waar we bang voor lijken te zijn?
2: Nou ja, die prikactie is niet per definitie dat hij daarmee de artikel 5-drempel over zal gaan.
0: Ja.
2: Dat is het hele punt. Hè. Ja. Dus daar ligt een veronderstelling aan te grondslag bij Tom Ter Bocht, wat op zich een hele goede vraag is. Maar het is niet gezegd dat zo'n prikactie een artikel 5-situatie gaat creëren. Waarschijnlijk niet. Ja. Dus stel je voor, je gaat een kleine aanval uitvoeren op een basis van de NAVO in een van de Baltische staten. Wat gaat er dan gebeuren? Dat is
29: artikel 5 zou ik denken.
2: Dat zou ik ook zeggen, artikel 5. Maar we weten ook dat de NAVO-landen buitengewoon beducht zijn voor verdere escalatie. Ja, ze vrezen die agressie minder dan de escalatie dat met zich meebrengt. Dus de grote vraag is wat er dan gaat gebeuren. Ja. Ik vind dat gewoon heel erg moeilijk om dat aan te geven. En het zou normaal gesproken zo zijn dat dan de Europeanen zullen proberen, hopelijk met de Amerikanen, om die Russen uit die basis te werken. Maar dat is niet gezegd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een mogelijke aanval helemaal in het hoge noorden. Hè, waar eigenlijk de verdediging veel moeilijker is dan in het bij de Baltische Staten. Ik zou, als ik Rusland zou zijn, zou ik het in het hoge noorden proberen. Maar niet in de Baltische Staten. En wat gaan we dan doen?
0: Ja.
2: Ik vind dat wel heel lastig.
0: Weet je, je zou misschien kunnen zeggen van, stel je voor inderdaad wat de vraagsteller ook zegt, je kiest dus voor een hele lange termijn hybride strategie, maar je probeert onder die artikel 5-drempel te blijven. Mm-hmm. En wat zou dan de logica daarvan zijn? Dan zeg je dus van, nou, we gaan Oekraïne langzaam uitputten. Die hoeven helemaal niet Kiev te veroveren, maar we gaan ze financieel, demografisch en militair zo beschadigen dat het Westen uiteindelijk zich gaat afvragen, ja, waarom betalen we hier nog voor? Hè? We gaan Europa vermoeien met de kosten van defensie, energie en Oekraïnse steun moet voortdurend.
29: Maar dat is niet wat er gebeurt, hè? Ik bedoel, we zijn nu 4,5 jaar bezig. Ik zie geen vermoeidheid in Europa. De steun voor de komende 2 jaar is al gefinancierd.
0: Dus, nou, ja, maar dat is waar. Maar je kunt ook wel zeggen dat bij dat platform De Nieuwe Wereld hebben ze al besloten om met Rusland te gaan praten.
2: Huh? Ja. Ja, kijk, een scenario wat ook heel waarschijnlijk is, is bijvoorbeeld een behoorlijke droneaanval op zo'n NAVO-basis in een van de Baltische Staten. En wat gaan we dan doen?
0: Ja.
2: Dus met een grondoffensief, Ja, dat zie ik niet helemaal gebeuren. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je dat doet met Spetsnaz. Dus met eenheden die er al zijn. Speciale eenheden. Prikacties uitvoeren in zo'n kamp. Zo'n gezamenlijke basis van NAVO-landen. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat er in de Krim is gebeurd. Hè, met de groene mannetjes. Dus je kunt van alles bedenken. Maar zo'n droneaanval, dan moet ik nog zien wat er gaat gebeuren. Ja. Als dat gaat gebeuren. Dus dat zijn de prikacties, denk ik, waar je rekening mee moet houden.
0: Ja. En ook kijk naar Le Pen, kijk ook naar Meloni. Meloni kan zomaar haar beleid omgooien. Hè. Kijk naar de AfD. En dan krijg je dit soort narratieven. Ja, Rusland gaat toch niet weg, jongens. Oekraïne kan er niet winnen. Sancties werken niet. Wij betalen de rekening. We moeten gewoon een deal sluiten. Er sterven een heleboel mensen aan beide kanten. Kunnen we die waanzin niet stoppen? Dus het is niet. Ik vind dat een hele goede vraag, hoor. Ja, die hier gesteld wordt.
29: Het zijn beide risico's. Die prikactie en lange termijn erosie van de steun misschien. Hè? Ja.
2: Ja, dat klopt.
29: Oscar Lopez Cardoso had een vraag over Canada. Daar hadden we natuurlijk laatst ook al over gehad. Hè? Met veel bewondering spraken jullie over Carney's harde aanpak. Nu vraagt Oscar, nu Trump een volstrekt absurde handelsoorlog met Canada ontketent, wordt het geen tijd dat de EU maatregelen neemt om Canada te steunen? Dus ook importtarieven op Amerikaanse goederen heffen, versneld invoeren van de digitale euro, Amerikaanse techbedrijven weren uit de Europese markt, versneld invoeren van een EU-kapitaalmarkt met als ultieme dreiging laten doorschemeren dat we gaan eisen dat de VS hun troepen binnen 3 maanden uit Europa moeten terugtrekken. We kunnen wel aan de kant staan te juichen dat Carney zijn rug recht houdt ten opzichte van de VS. Maar het effect zou groter zijn als wij ook meedoen. Propageren jullie dit rijtje stevige maatregelen ook?
0: Ik vind het ook een hele goede vraag. Maar ik zou niet alle door deze meneer genoemde wapens tegelijkertijd inzetten. 1. Canada daadwerkelijk steunen, dat lijkt me een heel goed idee. Hè? En we hebben dus de EU en Canada hebben dat CETA-akkoord. Daar hebben we vaak over gesproken. De handel is sinds de invoering van het akkoord met 76% gegroeid. Tot 81,5 miljard. Hè. En ook Canada neemt dus deel aan SAFE. Hè, waar we ook heel vaak die gemeenschappelijke defensie aankopen. Nou, wat wij zouden kunnen doen, we zouden de handelsbarrières met Canada versneld kunnen afbreken. Europese aanbestedingen de Canadese toegang geven. Gezamenlijk investeren in defensie. Het digitale handelsakkoord versnellen. Dat is allemaal heel goed, hè?
29: Dat is wel een andere categorie maatregelen. Ja, hè? Dat is niet Amerika naast Canada gaan staan en terugvechten. Ja. Maar ja.
0: Maar hij vroeg ook van, wat moeten we Canada niet gaan steunen? Daar ben ik op ingegaan. Hè? Nou ja, die Europese tegenheffingen, dat kan je doen als drukmiddel, maar dat moet je niet automatisch doen. Kijk, Europa beschikt al over een geladen pistool. We hebben namelijk een pakket tegenmaatregelen van 93 miljard klaarstaan op de Amerikaanse import. Hè? Dat werd na het EU-Amerikaanse handelsakkoord opgeschort. Maar Brussel zegt, dat kunnen we zo activeren. Ja. Dus ik zou zeggen, als economische dwang tegen bondgenoten verder wordt uitgebreid, of wanneer Washington opnieuw Europese regelgeving met tarieven probeert af te dwingen, dan ligt die 93 miljard gewoon weer op tafel.
29: Kijk, dat is een maatregel.
0: Ja, dat zou ook echt krachtig zijn. Hè?
2: Maar dan moet er wel wat doen.
0: Die Europese kapitaalmarkt. Ja, zeker.
2: Ja, die Europese kapitaalmarkt,
0: dat hadden we natuurlijk. Exact. En de Europese kapitaalmarkt, natuurlijk al lang hadden we dat moeten doen. Hè? Dus meer eenheid in Europa betekent dat je dus minder afhankelijk wordt van die Amerikaanse kapitaalmarkten. En we moeten natuurlijk ook de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven, natuurlijk heel groot is, daar moeten we echt wat aan doen. Als we dat doen en de afhankelijkheid kunnen verminderen in cloud, weet je wel, AI, chips, betalingssystemen, ja. Dan zorgen we ervoor op termijn dat Amerika ons niet meer digitaal kan gijzelen. Hè? Wat ik niet zou doen is dreigen om de Amerikaanse troepen binnen 3 maanden weg te sturen. Dat lijkt me niet erg handig. Wat denk jij, Rob?
2: Ja, het gaat natuurlijk om de triggers voor Trump om daadwerkelijk actie te gaan ondernemen tegen de Europese Unie. Ik zie er een paar. Er is een boete afgekondigd door de Europese Unie van 890 miljard in de richting van Google. Trump heeft gezegd van ik ga daar werk van maken. Ik accepteer het niet. Ik kom met nieuwe heffingen. Is nog niet gebeurd. Belangrijker misschien nog is wanneer Trump eisen gaat stellen, heeft hij ook in de richting van Canada gedaan, over de rode lijnen. En een rode lijn voor de Europese Unie is wanneer de Amerikaanse president gaat vragen aan de Europese Unie om wetgeving aan te passen. Bijvoorbeeld in digitaal. Dat heeft hij een aantal malen gedaan. En daar ook nieuwe heffingen voor gaat opleggen. Dat is een rode lijn. Als dat gaat gebeuren, begint feest van de voren af aan. En komen we in precies dezelfde situatie terecht als Canada. Nou, je mag hopen dat dat dus niet gaat gebeuren. Maar dan wordt het dus gewoon keihard vergolden door de Europese Unie. Met alle punten die net ook zijn genoemd.
29: Ja, maar het is dus niet zo, zoals Oscar vraagt, dat je dat op zo'n manier kan organiseren dat je tegen Trump zegt, alles wat jij doet tegen Canada krijg je terug van Canada en Europa. En andersom ook, alle maatregelen tegen Europa worden vergolden door Europa en Canada. Dat zou natuurlijk...
2: Nee, alles is mogelijk, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat kan dus niet. Ja.
29: Nee, oké. Jammer, Oscar. Oh ja, dit was nog wel een leuke... Neem we nog even mee. Peter de Groot, die was gisteren bij het huis van zijn onlangs overleden oma. Gecondoleerd, Peter. Ze was 99 geworden. En bij het opruimen kwam hij een krant tegen van 11 mei 1951. Een beetje vergeeld, een beetje schade, maar grotendeels intact. En de voorpagina die viel hem wel op, want daar las hij de volgende koppen. Engeland en de koloniën zetten rubber export naar China stop. Zeldzame grondstoffen. Israël sloeg order van Veiligheidsraad in de wind. Ook niks nieuws onder de zon dus. Gromyko steekt één vinger toe. Dat is een kleine concessie van het Kremlin. Dat gebeurt kennelijk ook nog wel eens. Straatsburg wenst ratificatie van Schuman-plan. Dus Europese eenwording daar toen nog over de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En Van Vleet bezoekt frontlinie. Dat moest Peter even opzoeken, maar dat had betrekking op de Korea-oorlog. Maar nou is dus zijn vraag, één voorpagina hier. De wereldorde die toen werd gevormd ging ook duidelijk gepaard met allerlei chaos en onzekerheid. Welke overeenkomsten tussen toen en nu zien jullie naast deze krantenkoppen uit 1951?
0: Nou, ik vind het een ontzettend leuke vraag. En je ziet dus dat 1951 was eigenlijk ook een overgangsjaar in de wereldorde. Hè? Je ziet dus die Europese integratie ontstaan. De oude orde was kapot gemaakt door Hitler natuurlijk. Hè? Nieuwe instituties bestonden al. Die werden door Amerika allemaal gepropageerd. Maar niemand wist nog of ze zouden werken. Nou, dat hebben we nu dus ook. We hebben ook nu een nieuwe wereldorde waarvan we nog niet precies weten hoe dat allemaal gaat. We weten wel dus dat die oude door Amerika geleide NAVO, dat die echt een enorme averij is opgelopen. Nou, dan wat kleine puntjes. Hè. Het is natuurlijk ontzettend grappig dat Londen wilde in 1951 voorkomen dat Maleisië en Singaporees rubber die Chinese oorlogsinspanningen in Korea zou ondersteunen. Hè. Dat was natuurlijk belangrijk. En nu hebben we discussies over chips, over zeldzame aardmetalen, batterijen, kritieke materialen. En nu zien we dat China dus heel machtig is. Die gebruikt zijn dominante positie hier. Hè. Dus ziet gewoon dat China veel machtiger is geworden. Nou ja, wat ik ook wel aardig vind is dat Duitsland toen lijkt op Europa nu. Hè. Die economische macht van Europa moet natuurlijk opnieuw militaire macht gaan worden. Hè. We hebben dat met Duitsland gezien dat het uiteindelijk ook lid van de NAVO mocht worden. Dat was nog een hele toer, hè. Europese integratie werd voortgedreven door externe dreigingen, het Schuman-plan. We hebben veel aan de Russische dreiging te danken. Dat is nu eigenlijk ook zo. Dat we zien dus door het dreigen van Poetin dat Europa toch meer eenheid vindt. Ik vind het ontzettend leuk, al die parallellen. Wat vind jij ervan, Rob?
2: Ja, dat vind ik ook. En die parallellen zijn er altijd al geweest. Nieuwe wereldorde betekent gewoon chaos, betekent gedoe. Betekent machtsstrijd. Nou, dat is precies wat we op dit ogenblik zien.
29: Toen was de oude wereldorde nog nieuw, zeg maar.
2: Ja, en dus dat zijn van die machtsverschuivingen die gewoon per definitie tot gedoe leiden. En dus wat dat betreft is het niet verbazingwekkend dat je ongeveer dezelfde soort krantenberichten leest toen als nu. Groot verschil. Toen ontstond de bipolaire wereldorde, dus met twee grote machtsblokken die tegenover elkaar stonden. Het westelijke machtsblok geleid door Amerika met de NAVO-landen. en het oostelijke Maasblok geleid door de Sovjet-Unie. Nou, dat is ten einde gekomen in 1989 tot 1991 met de ondergang van de Sovjet-Unie. Dat is denk ik het hele grote verschil hier. Maar de overeenkomst is natuurlijk, als het gaat verschuiven in de wereld, dan leidt het tot gedoe. En dit zijn fantastische voorbeelden van wat er dan kan gebeuren toen en nu.
29: Ja, zo is het. Volgens mij was eigenlijk sowieso de jaren 50 was best een linker tijd, geloof ik, hè, in de ja. Koude Oorlog. En dat het eigenlijk pas na de Cuba-crisis in 63, zeg ik dat goed? Dat
2: 62.
29: Toen een beetje, 62. Dat ja. Toen een beetje wapenbeheersing en laten we met elkaar praten en zorgen dat het niet uit de hand loopt. Maar daarvoor was het wel.
2: De jaren 50 waren de jaren van de Mutual Assured Destruction. Dus als het dan fout ging met kernwapens, zou er niks meer overblijven van de hele wereld. En dat was ook een bewuste strategie. En in 1962 met de Cuba-crisis, toen was dat moment akelig erbij gekomen. En dat heeft wel tot enige bezinning geleid van, dit is misschien toch niet zo handig. Als we dit doen, laten we proberen om te komen tot een soort van détente, een soort van ontspanning. Ja. Dus dat heeft de discussie wel op een ander vlak gepositioneerd. En dat is denk ik nu ook weer nodig. Er moet iets bijna helemaal fout gaan. Willen we tot bezinning komen en zeggen van oké, misschien moeten we toch maar weer gaan praten met elkaar.
29: Ja, het ging parallel over het met 51 is dat we nu waarschijnlijk ook nog wat linkerjaren tegemoet gaan voordat de mogelijkheid tot ontspanning zich aandient.
0: En wat ook leuk is, het Duitse vraagstuk. Hè? Moet je voorstellen dat het idee van de Europese Defensiegemeenschap was in Frankrijk geboren, het plan Plevin. Maar toen het dus in het Franse parlement kwam, toen dachten die Fransen, ja jeetje, dan krijgen Duitsers weer een krijgsmacht en zo. Dat kan toch allemaal niet? En toen is het gestorven daar. En nu zien we dus dat Duitsland helemaal een onderdeel wordt, ook van een Europese poging. Maar dat nu ook, en daar gaan we ook nog podcasts over maken, dat mensen zeggen, ja, maar stel je voor dat de AfD de meerderheid krijgt, dan hebben we het Duitse vraagstuk weer terug. Hè?
29: Ja.
0: Dat is ontzettend interessant.
29: Met dan opnieuw het sterkste leger van Europa, toch? Ja. Dat is de doelstelling nu.
2: Ja. Ja.
29: Ja. Nou, hoop niet dat we dat ook allemaal nog een keer gaan meemaken. Nee. Het Duitse vraagstuk in de 21ste eeuw. Wij moeten even door. Dus ik dank jullie voor de beantwoording van de vragen. En morgen verder.
0: Tot morgen, jongens.
29: Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu
7: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
10: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
11: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
10: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Pepijn Schoneveld, Willem Vissers, Pieter de Waard en Nasmia Oral zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
15: De bestuurskamer in, zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Al meer dan 400 kilometer. Er is één rijstrook dicht bij knooppunt Empel op de A2. Vanuit Utrecht heb je daarom ongeveer 50 minuten vertraging vanaf Culemborg. Verder drukte in Gelderland op de A12 richting de Duitse grenscontrole. 20 minuten vanaf Zevenaar. En ook op de A325 vanuit Arnhem is het druk tussen Elst en Lent. 10 minuten, 4 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A35 Enschede-Almelo bij 69,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Jessogus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die de dienst gaat controleren. Dat er bij de oppositie onvoldoende steun is om de begroting van het kabinet te steunen, komt door Pro, meldt de NOS. Die partij ligt dwars omdat het kabinet miljarden wil besparen op de sociale zekerheid. Er zou nu een plan liggen om de bezuinigingen te parkeren, zolang er met de vakbonden over wordt gepraat. Het zag er al slecht uit voor ondernemer Henny van der Most, en het wordt volgens RTV Oost alleen maar beroerder. Zijn landgoed in Gorssel, bij Deventer, gaat geveld worden. Het zakenimperium van der Most is aan het instorten. Zo raakt hij onder meer een pretpark in Rotterdam kwijt en zit hij met een schuld van 70 miljoen. Er wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke, mogelijk dodelijke ecstasypillen. Er werden deze week 2 van zulke pillen ingeleverd bij testcentra van het Trimbos Instituut. Er bleek een veel te hoge hoeveelheid gevaarlijke stof in te zitten. Het zijn veelkleurige pillen die opvallend genoeg de vorm hebben van het hoofd van president Trump. En AZ en NEC zijn in de Europa League allebei gekoppeld aan het onder meer Italiaanse Juventus en Benfica uit Portugal. Dat is net bepaald bij de loting in Monaco. Verder speelt AZ onder meer tegen Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag. Voor NEC zijn een paar andere tegenstanders Stade Rens en Dynamo Zagreb. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon en is het rond de 22 graden, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
20: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
19: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
20: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
26: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
21: Studio Den Haag van, wat is het vandaag eigenlijk? Vrijdag de 28e augustus in het jaar 2026.
0: 26. Het zijn spannende tijden. Dat is denk ik wat ik kan zeggen, Michiel. Wat kan ik wel zeggen, Sophia. Goed dat jullie er ook weer zijn.
2: Traditioneel een belangrijke dag. De laatste vrijdag van augustus. De laatste ministerraad van augustus. Dan wordt er normaal gesproken een klap op de begroting gegeven. Dan gaat hij naar de Raad van State. Daar
0: gaan we het uitgebreid over hebben.
2: Gaat er dan
0: heel zeker
2: nog eens goed naar kijken. Maar alles is anders.
0: Dit jaar is alles anders, maar de afgelopen jaren is elke keer alles anders. We gaan het straks ook nog hebben over, ik denk over de AIVD en de MIVD, als we durven.
21: Stiekem.
0: Over de nieuwe wet die die geheime diensten bezig laat werken. Ik ben natuurlijk weer bij corona geweest. Dat is trouwens ook grappig om te melden. De vakantie is voorbij. En dan ben ik 6 weken daar niet geweest. En na 3 weken vervalt de accreditatie op je pasje. Heb je dat ook meegemaakt? Ik scande dus in en toen scande die niet in. En dan moet je langs de balie. En dan moet je het weer langs. Oh ja, dan doen ze iets. En dan doet je pasje het weer gewoon. En verder niks aan de hand. Maar
2: ja, heb ik ook gehad.
0: Een zomers ritueel is dat. Dat is het jaar weer begonnen, denk ik altijd.
21: Ja, een soort bevestiging. Je bent even weg geweest, maar je bent weer welkom. Kom maar binnen.
0: Ja, dus dat is ook zo'n heel klein dingetje. Dat gaat met een beetje geluk in de winter nog een keer gebeuren.
21: 3 volle weken.
0: Ja, je moet er 3 weken voor wegblijven.
21: Ja, laten we dat hopen.
0: De begroting, jij begon er meteen over, Michiel. Ik zou zeggen, ik heb mij nog nooit zo vergist in wat er gebeurde politiek als deze zomer. Ik dacht tot woensdag, het zijn zeer ervaren politici die precies snappen wat ze aan het doen zijn. Die hebben een plan, die zijn bezig met misschien de oppositie zand in de ogen te strooien. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar zij, want het zijn echt hele ervaren politici allemaal. En toen kwam Bart van der Brink op woensdag naar buiten, dat was het eerste wat ik ervan zag. Die zei, ja, misschien moeten we intern ook nog wel even een puzzel leggen. En toen dacht ik, oh wacht.
2: Ja,
0: ze zijn het echt niet met elkaar eens. Ja. En het is daadwerkelijk de wanorde die Jesse Klaver vanaf het begin af aan al eerst voorspelde en toen beschreef.
2: Ja, en premier Jette die zei daar dan weer over, want daar werd best zwaar aan gedeeld inderdaad. Van der Brink die zei, ja, intern zijn we ook nog bezig. Jette die vond dat daar weer te zwaar aan gedeeld wordt, omdat het volgens hem ook bij het normale politieke proces hoort, is wat hij zei.
0: Ja.
2: Maar,
0: maar dat is toch het moment dat naar buiten kwam dat ze intern echt verdeeld zijn.
2: Ja, we zitten al 2 weken te kijken naar eerst allerlei gesprekken met oppositiepartijen die langs mochten komen om hun wensen kenbaar te maken. Die zij dan hadden om een begroting eventueel te kunnen steunen. Ook wel gek, want toen het kabinet aantrad en begon, toen werd daar ook al meteen gezegd, en ook nog voordat de hele beëdiging was geweest, van nou, de koffieautomaten, koffiemachines, die gaan overuren draaien. En we gaan continu de hele tijd in gesprek. We hebben ook voor de zomer nog eens een keer een moment gehad dat premier Jette en minister Heijnen van Financiën bij Pro, bij Jesse Klaver, langskwamen. In de fractiegang van Pro zelf, om een gesprek te voeren. Nou, daar heeft Klaver aangegeven wat hij de hele tijd heeft aangegeven, namelijk dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid wat hem betreft niet gaan gebeuren. Houdt zich daarbij aan de vakbonden vast. Nou, dat zei Klaver inmiddels bijna 2 weken geleden, toen hij zijn eerste gesprek in deze augustusbesluitvorming kwam voeren. Hij zei het afgelopen maandag nog een keer. En zo gaat dat maar door de hele tijd. Ja.
0: Ineens snapte ik waarom de VVD in de afgelopen weken al in alle talkshows de hele tijd aanwezig wilde zijn. Want dat is wel het verschil tussen de VVD en alle andere partijen. Die zitten elke keer, vooral bij WNL op de avondshow. Die hadden al kennelijk voorzien dat er een grote confrontatie met CDA en D66 aan zat te komen. En dat ze alvast eens iets moeten gaan doen aan hun uitstraling.
21: Ja, terwijl we zagen deze week natuurlijk op woensdag ook Jan Paternotte die diezelfde strategie toepaste.
0: Ja, maar veel later.
21: Veel later. Maar dan weet je wel, iemand zit nooit per toeval in een talkshow. Als iemand die een praatprogramma heeft gemaakt.
2: Politici, bij een talkshow gewerkt heeft, ja.
21: Politici doen dat echt alleen maar als ze een bepaald doel hebben om iets te vertellen.
0: Ja.
21: Maar we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar nee, niks
0: doe maar meteen,
21: toeval.
0: Want dan snap je meteen waarom Jan Paternotte daar zat.
21: Nou ja, wat we zagen, want eerst hoorden we eigenlijk redelijk weinig vanuit de coalitie. We hadden inderdaad ook, zoals je zei van de week, op dinsdag dachten we echt even, oh, dit is dus gewoon het plan. Wij zitten te denken, gaan ze over links, gaan ze over rechts. Maar misschien schoppen ze gewoon de bal een beetje voor zich uit. Gokken ze erop, want ze zijn het in ieder geval onderling eens. En dan komt het wel goed. Toen zagen we Jan Paternotte 's middags bij het programma Sven op 1 hoorden we hem zeggen dat het plan van de SGP, want SGP wil namelijk aan steun koppelen ze ook het medisch-ethische dossier over draagmoederschap. Daar komt een wet aan, daarin staan ze traditioneel altijd al tegenover D66 overigens. Jan Paternotte zei simpelweg, nou ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. Een paar uur later zagen we hem dus 's avonds op de bank zitten van Goedenavond Nederland. En haalde hij onder andere uit naar BBB. Die plannen, het schrappen van de stikstofplannen, dat noemde hij heel erg ruig. En hij zei dus ook...
0: Dat is wat BBB wil, ja, precies. Ja. En dat heb je ook nodig voor steun op rechts.
21: Heb je ook steun voor die route, zeker via de Eerste Kamer. En toen zei dus, en dit is misschien wel het meest belangrijk, dat hij zei, Pro en de VVD moeten gewoon... Die moeten samen door één deur kunnen. Want SGP en D66 hebben ooit in kabinet Rutte 2...
0: ChristenUnie.
21: Oh, ChristenUnie. SGP,
0: dat is dan misschien nog weer de overtreffende top daarvan.
21: Ja, ik zit nog in het draagmoederschap. maar hij zegt, breed draagvlak, dat moet gewoon kunnen. En we weten, dat is wat D66 en het CDA... inmiddels is nu duidelijk, die willen nog steeds gaan voor dat brede draagvlak. En de VVD wordt dus nu in een talkshow... eigenlijk overgehaald van, hallo, wij willen dit nog steeds.
0: Nou, er wordt ook best wel veel gevraagd van, onder andere D66. Als je zegt, je moet één je stikstofplannen inleveren... en je moet een van die, het is geen kroonjuweel... maar het draagmoederschap, daar moet je iets waar ze mee bezig zijn, moet je inleveren. Dat zijn twee grote dingen voor D66. En wat krijgen ze ervoor terug? Dat de regering niet valt, zou ik maar zeggen.
21: Ja,
0: niet veel meer dan dat.
21: Maar dan ga ik toch wel weer heel erg flauw even zeggen... Dat wist je als je in het minderheidskabinet... als je deze constructie op zou
0: Maar dat wisten ze alle drie, toch? Ik bedoel, alle drie partijen snapten dit.
21: Alle drie, maar dan is ook het idee... als jij dus continu afhankelijk bent van steun van de oppositie... dan is het niet gek dat zij daar ook iets voor terugvragen. En dat het daarmee heel erg lastig wordt, dat zien we nu.
0: Ja. En helemaal in het begin hebben we natuurlijk vaak gezegd... dat het coalitieakkoord is heel erg richting de VVD. Dus vanaf nu zullen ze dan wel... linkse dingen gaan toegeven. Maar dat is niet de inzet van de VVD, heb ik het idee. Ik heb het idee dat de VVD eigenlijk probeert op de boel nog iets meer naar rechts te trekken. En misschien richting ja 21 en BBB en de SGP. En wat heb je allemaal nog? Nou, dan ben je in de Tweede Kamer, ben je er, geloof ik.
2: Ja, in de Tweede Kamer met ja 21 en SGP zou je er al zijn.
0: En dan in de Eerste Kamer met die drie partijen ook al.
2: Ja, dan moet je de BBB er nog bij hebben. Om die route over rechts mogelijk te maken.
0: En maar dan leg je daarmee meteen de hele stikstofplannen die er nu liggen stil. En daarmee de grote kernbelofte van deze regering... we gaan Nederland weer in beweging krijgen.
2: Ja.
0: We gaan het weer lostrekken. Dus eigenlijk,
2: wil de VVD ook niet, hè? Die willen ook niet zomaar weer afscheid nemen... of een afzwakking van die stikstofplannen.
0: Nou.
2: Die zitten daar ook echt wel anders in. Dat moet maar eens klaar zijn.
0: Mm-hmm.
2: Zo zit de VVD daar ook in. Dus zit daar ook in een moeilijke positie als het daarover gaat.
0: Waar hebben ze het nou inhoudelijk over? Waar zit nou de grootste oneenigheid? Weten we dat? Want ze zijn niet communicatief. Behalve af en toe ineens in een talkshow... ineens even elkaar tot de orde roepen. Maar als ze naar buiten komen... Je hebt gisteravond, op donderdagavond, heb jij, Michiel... voor de deur gelegen. Nee, je hebt waarschijnlijk bij het ministerie van Financiën... kan je binnen zitten. Hè? Daar is een zitje waar je met journalisten dan kan zitten.
2: Dat kon, maar het was lekker warm. Dus we hebben een groot deel van de avond buiten gezeten... voordat het grote noodweer overkwam.
0: Ja, het maakt echt uit waar die onderhandelingen zijn. Bij Financiën kan je gewoon lekker... als het nodig is er een zitje met bankjes.
2: Ja.
0: Belangrijke details.
21: Ja, noodweer is ook alweer heel erg helemaal in thema.
2: Donkere wolk
21: pakken zich samen.
2: Boven het ministerie van Financiën.
0: Ja.
2: Nou ja, dus twee zaken. Dus inhoudelijk, en daar is het heel moeilijk om er iets over te zeggen. Afgelopen woensdag was er een extra ministerraad, of dan begrotingsraad in dit geval. Toen kwam Eelco Heijnen, de minister van Financiën, nog met de positieve opgewekte boodschap dat het hem gelukt was om de puzzel te leggen.
0: Ja.
2: En dat er dan nu weer aan die andere puzzel gewerkt moest worden, namelijk draagvlak vinden. Daarna kwamen de berichten dat inderdaad in de coalitie zelf er nog oneenigheid was. En toen hebben we inderdaad de vergaderingen niet gezien, want we waren er niet bij. Maar we wisten dat ze aan de gang waren tussen de partijleiders van de coalitiepartijen om daar inhoudelijk uit te komen. Ja, en wat er in die tabellen staat en wat daar precies besproken wordt, dat weten we dus niet.
0: Nee, ja, die tabellen, dat komt uit een quoteje van Henry Bontebal van het CDA. Hè. Die liep naar binnen en er werd gevraagd, nou, Heine zegt, jullie zijn er eigenlijk uit. Nou, ja, Heine heeft een paar tabellen, we zijn er helemaal niet uit. Ja. Dat is echt de totale disqualificatie van waar de minister van Financiën mee bezig was. Een paar tabellen.
21: Ja. Ja, en hij zei ook gelijk van de politieke steun, die is er gewoon nog steeds niet. En daarbij zei hij opvallend genoeg ook in beide kamers. Dus dat zegt ook alweer heel erg veel.
0: Ja, nou, wat zegt dat? Want dat ze daar nog wel naar op zoek zijn.
21: Nee, dat ze daar nog naar op zoek zijn. En dat dus ook die route gewoon nog helemaal niet is beslecht of dat over links of over rechts zou moeten.
0: Nee.
21: Want alleen, het is een soort kip-en-ei verhaal. Want ze hebben deze onderhandelingen steeds gevoerd grotendeels aan twee tafels. Dus wij hebben ook geschipperd, Michiel en ik, gingen we naar het ministerie van Algemene Zaken, gingen we naar het ministerie van Financiën, waar Heine bezig was met dus die financiële tabellen. En het politieke verhaal was vooral onder leiding van Jette en Dylan Jessogus en Bart van den Brink. Dus, maar het een kan eigenlijk niet zonder het andere.
0: Normaal loopt dat toch ook niet naast
21: zo
0: elkaar,
21: gescheiden.
0: Maar normaal is dat toch aan één tafel, dat iedereen gewoon bij elkaar gaat zitten.
21: Ja, dat zou je
0: dan
21: denken.
0: Dan neem je de fractievoorzitter en of de partijleider en de minister, de financiële woordvoerder neem je mee en dan ga je praten.
21: Ja, nee, ze hebben toch echt een andere keuze gemaakt. Alleen het een kan dus niet zonder het andere. Want je kan niet zeggen wat Heine eigenlijk deed. We hebben nu die financiële plaat hebben we rond. Of hij had hem in ieder geval rond.
0: Ja, in ieder geval voor de VVD was het
21: in
0: goed.
21: In ieder geval voor de VVD.
0: Dat denk ik dan achteraf.
21: Ja, maar dat politieke verhaal en de steun, die was er dus nog niet. En dat gaat ook weer over financiën. Dus ja, ze komen er op deze manier niet uit.
0: En ik begreep dat de VVD nog steeds inzet. Jette heeft het over die brede steun, maar dat de VVD eigenlijk ook probeert om per begroting dan maar steun te gaan organiseren. Zodat het soms op de ene partij en soms op de andere partij. Maar dat hij dat dan in die tabellen die hij gemaakt had, dat hij eigenlijk wel vooral allerlei handreikingen richting rechts had gedaan en heel weinig handreikingen richting links.
21: Ja, en dat is natuurlijk geen toeval, want de handreikingen van...
0: Hij wil natuurlijk graag richting rechts,
21: ja,
0: dat wil de VVD.
21: Richting rechts, dan heb je het inderdaad over zaken zoals lastenvermindering. Nou, dat past natuurlijk helemaal binnen het plaatje van de VVD.
0: Maar is het dan helemaal oprecht wat hij doet? Ik bedoel, is dit gewoon pure machtspolitiek? Of probeert hij ook de coalitie als... Dat is misschien de vraag die hieronder zit. Is er nu eigenlijk een coalitie? Zijn er drie partijen die niet alleen ministers leveren, maar ook samen de regering vormen? Kan je dat nu? Of is het, hoe groot is de verdeeldheid? Valt daar iets van te zeggen? Ik zie jullie allebei heel erg moeilijk kijken. Dat is namelijk ook een veel te moeilijke vraag. Maar
2: nou,
0: ik denk wel dat dit de essentie is. Je hebt de coalitie en de oppositie normaal gesproken. En de coalitie probeert elkaar vast te houden en met of zonder de oppositie te werken.
2: Ja.
21: Ja, coalitie is natuurlijk, dat is altijd lastig. Hè? Ik bedoel, dit is niet het eerste kabinet waar uiteindelijk zijn toch altijd weer drie verschillende partijen met drie verschillende ideeën. Die er ook onderling altijd uit moeten komen. En ze hebben.
0: Maar niemand is toch nu uit op een breuk, heb ik het idee.
21: Nee,
0: niemand wil verkiezingen.
21: Zover zou ik niet gaan. Nee.
2: Nee, precies. Dus dat is wel iets wat.
0: Dus ze moeten
21: coalitie.
2: Ja, dat deze coalitie bij elkaar houdt. Er is niemand bij gebaat.
0: Dat is wel heel weinig.
2: Er is niemand bij gebaat. Misschien het land niet. Maar goed, dat is subjectief. Maar van die drie partijen is er ook inderdaad niemand bij gebaat om het te laten klappen en het kabinet Jette te laten mislukken.
0: Ik denk zelfs dat de SP op het ogenblik geen verkiezingen willen, terwijl die eigenlijk alleen maar omhoog kunnen in de peilingen op het ogenblik, denk ik altijd.
2: Nee, ja, de PVV en een partij als Forum voor Democratie, die hebben altijd gezegd en zullen blijven zeggen, zo snel mogelijk weg hiermee en nieuwe verkiezingen. Maar voor die coalitiepartijen geldt dat niet. Nee, zeker niet.
21: Nee, en ook niet voor de groep Marcus Sauer of DNA, als we dat nu zo moeten noemen. Hm. Ook niet voor Pro. Nee, dat... Nee.
0: Je zei net, Michiel, inhoudelijk weten we het niet precies, maar we weten natuurlijk wel een paar dingen die moeilijk liggen. Dat is, waar gaan we het alles van betalen? Er wordt steeds gewezen naar de vrijheidsbijdrage van het CDA.
2: Ja.
0: Die eigenlijk gewoon een loonbelasting is. Er wordt gesproken over box 3. Dat is ook iets waar we het in deze podcast vaker over gehad hebben dan mijn lief is. Ik zou echt graag willen dat het opgelost wordt.
2: Ja.
0: Net als de stikstof.
2: Ja. En box 3 is ook zo'n...
0: Het is vermogensbelasting, hè?
2: Ik wilde zeggen dingetje, maar het is geen dingetje. Het is een.
0: Nee, je gaat over heel veel miljarden.
2: Het is een groot ding, inderdaad.
21: Een box van Pandora.
2: Ja.
21: Box 3 van Pandora.
2: Door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Met die vermogensaanwasbelasting. Dus al betalen over de waardestijging van aandelen nog voordat je dat geliquideerd of gecashed hebt.
0: Geliquideerd toch wel?
2: Ja, ja, dus, zo zegt Bas van Werven het altijd.
0: Okay. Het klinkt als iets wat in de mafioze regio.
2: Ja, maar... nee, ja, liquide gemaakt. In ieder geval door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Daarna die storm van kritiek tot aan Elon Musk aan toe. Maar ook bijvoorbeeld Prins Constantijn, die spreekt namens de tech-startups. Die zegt het slecht voor het investeringsklimaat als dit er op deze manier door zou komen. Nou, dat ligt nu in de Eerste Kamer. Dat gaat het daar niet halen.
0: Daar komt nog een novelle achteraan, een aanpassing van de wet die nog voordat die ingegaan is.
2: Ja, dus dat is een van de financieel inhoudelijke zaken die op tafel ligt. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat tijdelijke, waarschijnlijk heel inhoudelijke zaken die op tafel ligt. Wat ga je

0: 21 oppositiepartijen niet gepruimd wordt. En het kan niet allebei tegelijk.
1: Nee,
0: daar zit een probleem.
1: Maar die vrijheidsbijdrage is natuurlijk niet voor niks verzonnen. Die is verzonnen omdat wij heel veel geld willen steken in defensie.
0: Ja.
1: Ik zeg wij, maar Nederland.
0: Ja.
1: En wat kan je doen? Dan moet je belasting ophalen of je moet de staatsschuld op laten lopen.
0: Ja, of je moet
1: bezuinigen.
0: Of je moet, ja.
1: Nou, of iets anders. Dat zijn al je drie opties.
0: Ja,
2: daar gaat het dan ook weer fout. Want de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid, dat weten we inmiddels ook allemaal.
1: Ja, die gaan het ook niet redden.
2: Die gaan het ook niet redden. Daar heeft het polder en pro die zich daaraan vast hebben geketen.
1: Dat zeggen wij alsof we het al weten. Voor hetzelfde geld lukt het ze toch met een of ander geitenpaadje.
2: Dat is zeker zo. Nee, dat kunnen we nog niet stellig zeggen. Wat we wel weten is dat de vakbonden natuurlijk stakingen hebben gepland. Vanaf 9 september. Dus dat blijft in ieder geval nog een tijdje lopen. En het idee is ook dat de onderhandelingen daarover pas echt weer door kunnen gaan als die stakingen achter de rug zijn. Dus dat is voorlopig ook gewoon nog niet.
1: Is het niet andersom? Dat die onderhandelingen, als die klaar zijn, dat dan de stakingen kunnen stoppen?
2: Ja, ja, dat zou je denken.
0: BBB wil het ook niet, hè? Die de snijden in WW en WIA, of zoals BBB het dan noemt, ja, dat kwetsbaren de rekening krijgen. Dus ja. We hebben het wel steeds over de route over links in de Eerste Kamer, of de route over rechts in de Tweede Kamer.
1: Maar hier staan links en rechts naast elkaar tegenover de coalitie.
0: Ja, ik heb het ook nog aan Henk Vermeer gevraagd deze week. Die bezuinigingen op sociale zekerheid, ja, dat ligt voor BBB ook moeilijk. En toen vroeg ik ook aan Vermeer van, ja, zit u, als het over dat onderwerp gaat, dan niet dichter bij pro dan bij jaar 21 in de SGP? Nou, daar vond hij een mooie manier voor om daar toch ook nee op te zeggen. Want hij had Christoffer van de SGP gesproken, zei hij. En ja, voor die partij ligt het ook lastig. Maar heel ingewikkeld.
1: Heel ingewikkeld. En wij zaten van tevoren al even te praten, Sophia. Dan zou je verwachten dat er de hele dag over en weer getelefoneerd wordt.
2: Ja.
1: Om het op te lossen, linksom of rechtsom. En de koffieautomaat zou overuren draaien, zei je het net al.
2: Ja, precies. Je denkt, oké, nou waar is dan die verbinding? Want die oppositie heb je hoe dan ook nodig.
1: Ja.
2: Maar zoals we het nu begrijpen, Henk Vermeer heeft geen contact meer gehad. Geen vervolgafspraak, geen telefoontje.
1: Die is gewoon één keer langs geweest. Wat zou u belangrijk vinden? Hebben ze erop geschreven?
2: Ja, twee keer. Eén keer bij Heine.
1: Oh ja, natuurlijk. Dus aan die twee tafels.
2: Ja, één keer aan Heine. Toen kreeg je gelukkig nog wel een tractatie mee naar huis. Kwam hij naar buiten met een heel klein koffertje. Het koffertje in mini-formaat met chocoladecenten erin.
1: Chocolademuntjes af.
2: Ja, nog voor zijn verjaardag. En de dag daarna zat hij met de kabinet stop. Maar ja, met dat kleine koffertje heeft hij het moeten doen. En verder dus geen contact. Ook pro.
1: Gestuurd met wisselgeld.
2: Ja.
1: Chocoladewisselgeld.
2: Pro heeft ook niks meer vernomen. En opvallend genoeg was er op dinsdag, zou er een gesprek zijn gepland tussen de financieel woordvoerders van Ja 21 en SGP. Dat werd al verschoven naar woensdag. En woensdag werd dat zo van de agenda geschrapt.
1: Dat was de dag dat Bart van der Brink zei, we hebben ook intern nog wat problemen.
2: Ja, nou, dat bleek dus.
1: Dat, ja, en dat is, neem ik aan, één op één aan elkaar te linken?
2: Nee, dat is natuurlijk, dat is onze invulling. Maar ik denk wel dat je dat...
1: Ja, toch? Op het moment dat dat ineens buiten duidelijk wordt dat je het intern helemaal niet eens bent, dan is het heel moeilijk om met Ja 21 en de SGP over geld te praten.
2: Ja, dus als we het zo reconstrueren, dan lijkt het erop dat Heine dus zijn plannen zo heeft gepresenteerd, ook aan dus de rest van de coalitiepartijen. En die dus zijn geschrokken en hebben gedacht, ja, maar dit gaat wel heel erg richting rechts. Dat breed draagvlak kun je op deze manier niet meer bereiken.
1: Waar staan we nu? Vandaag is de traditie, zei al helemaal in het begin Michiel, om de begroting af te hameren en naar de Raad van State te sturen voor doorrekening daar.
0: Ja.
1: En advisering.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat kan niet.
0: Nee, en deadlines. Ja, joh, deadlines. Die kun je ook weer opschuiven.
1: Ja, en maar dat toch staat er gewoon in de wet dat het uiterlijk op de laatste dag, dat is dan niet vandaag, maar op maandag.
0: Ja, klopt.
1: Naar de Raad van State. Ja. Dat is toch de wet?
0: Ja,
1: dus deadline is wel echt.
0: Ja, dus je kunt met de deadline op vrijdag kun je schuiven, maar met die deadline op maandag wordt dat wel lastig, inderdaad. Ja. Maandag is het 31 augustus, dus dan moet het eigenlijk uiterlijk om 23:59 naar de Raad van State toe. Betekent dus wel dat er komend weekend en ook maandag nog gepraat kan worden. Maar het is toch wel pijnlijk wat.
1: Ja, vandaag wordt er ook al gepraat. Ja, nu, terwijl we dit opnemen, is het 10:30 op dit moment. Ja. En dan is de ministerraad nog bezig.
0: Ja.
1: Daarna gaan ze weer verder praten over
0: Daarna gaan ze weer
1: verder, hoe het verder moet.
0: Ja, dus toch weer inhoudelijk en inderdaad het politieke proces. Die twee zaken.

0: Maar het is wel pijnlijk, want we hebben de afgelopen 2 weken vanuit het kabinet steeds de lijn gehoord dat er alle vertrouwen was dat het mogelijk was om op deze vrijdag, op het moment dat wij elkaar nu spreken, een begroting door de ministerraad te laten accorderen, maar ook een begroting waar brede steun voor was. Dat was goed mogelijk, alle vertrouwen daarin. En we kunnen concluderen dat dat dus niet gelukt is.
1: Nee, je moest in denken aan het einde van Rutte 4. Toen ze ook wekenlang, 2 weken lang denk ik, elke avond met een aantal partijen, coalitiepartijen, s'avonds gingen zitten. En iedereen s'avonds naar buiten kwam. Ging over asielbeleid, hè?
0: Ja.
1: Ja hoor, we hebben er alle vertrouwen in dat we eruit kwamen. Tot ze na 2 weken zeiden, oh nee, we zijn klaar. Er zat geen grijs tint voor, zeg maar. Het was niet op een gegeven moment van, oh, het wordt toch wel heel moeilijk. Het was op een gegeven moment met z'n vieren naar buiten, met het officiële statement dat ze hadden met z'n vieren besloten dat het beter was als ze ermee ophielden.
0: Ja, op een vrijdagavond in juli toen, ja.
1: Dus, ja. Ja, dat weet ik niet meer precies.
0: Ja, ik weet het wel, want ik was jarig die dag. En dat is altijd begin juli dat ik jarig ben. Dat is ieder jaar wel hetzelfde.
2: Ook hetzelfde. Die deadline verschijnt
1: niet. Maar die frase, ook was toen Jens Jilkens, en die heb ik nu ook van Jens Jilkens. Ja hoor, we hebben er alle vertrouwen in. Dan denk ik, ik hoor een echo van een paar jaar terug.
0: Ja,
1: die helemaal niet gunstig stemt.
0: Al was dat donderdagavond wel weer net iets anders toen inderdaad het avondoverleg begon tussen Jesselgus, Jette en Heine en Bontebal als CDA-leider. Toen werd ook bij het naar binnen lopen aan Jesselgus gevraagd van, nou, gaat het lukken om een akkoord te sluiten? En toen was het al voorzichtiger. Nou ja, dat hoop ik, maar dat weet ik niet en dat zullen we gaan zien. En we stevenen nu af op het scenario dat er dus op Prinsjesdag een begroting gepresenteerd gaat worden waar die steun er nog niet voor is. En dan zal dat voor een groot deel dus ook voor de schermen gaan gebeuren, de onderhandelingen daarover, tijdens de algemene beschouwingen na Prinsjesdag en in de periode daarna, dat in de Kamer de begrotingen van die afzonderlijke ministeries behandeld gaan worden.
1: Ik wil daar zo nog iets meer van weten. Maar dat gaan we doen na de reclame. Dus zometeen in het tweede deel van Studio Den Haag met Michiel, met Sophia. En ik ben Mark. Tot zo.
3: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag
5: staat er om 7:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
0: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
4: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
5: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt & Benet. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
6: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
6: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg met 450 kilometer. Onder andere een behoorlijk lange file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 15 kilometer, 50 minuten. En het is druk op de A348 richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek 40 minuten over 2 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 Amersfoort Amsterdam bij 43,0.
10: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Jessogus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die de dienst gaat controleren. Dat er bij de oppositie onvoldoende steun is om de begroting van het kabinet te steunen, komt door Pro, meldt de NOS. Die partij ligt dwars omdat het kabinet miljarden wil besparen op de sociale zekerheid. Er zou nu een plan liggen om de bezuinigingen te parkeren, zolang er met de vakbonden over wordt gepraat. Het zag er al slecht uit voor ondernemer Henny van der Most, en het wordt volgens RTV Oost alleen maar beroerder. Zijn landgoed in Gorssel, bij Deventer, gaat geveld worden. Het zakenimperium van Van der Most is aan het instorten. Zo raakt hij onder meer een pretpark in Rotterdam kwijt en zit daar met een schuld van 70 miljoen. Er wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke, mogelijk dodelijke ecstasypillen. Er werden deze week 2 van zulke pillen ingeleverd bij testcentra van het Trimbos Instituut. Er bleek een veel te hoge hoeveelheid gevaarlijke stoffen in te zitten. Het zijn veelkleurige pillen die opvallend genoeg de vorm hebben van het hoofd van president Trump. En AZ en NEC zijn in de Europa League allebei gekoppeld aan het onder meer Italiaanse Juventus en Benfica uit Portugal. Dat is net bepaald bij de loting in Monaco. Verder speelt AZ onder meer tegen Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag. Voor NEC zijn een paar andere tegenstanders Stade Rens en Dynamo Zagreb. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon en is het rond de 22 graden, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
13: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
14: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
14: Studio Den Haag met Michiel, Sophia, ik ben Mark. En we hadden het over de begrotingsperikelen. Dat is niet zo gek, want dat is het grote thema altijd in deze tijd van het jaar. En dit jaar gaat het allemaal nog wat rommeliger dan anders, onverwachter dan anders. Want je zei vlak voordat we naar reclame gingen, Michiel, misschien wordt er na afloop nog door onderhandeld. Maar er moet op maandag iets naar de Raad van State gaan voor advisering. Als ze er niet uit zijn. Als ze geen. Kunnen ze twee plannen indienen? Een meerderheids- en een minderheidsplan of zo? Ik bedoel, hoe werkt het als er gewoon niks is om op te sturen?
15: Dat weet ik niet.
14: Sturen ze dan misschien gewoon de tabellen van Heijnen en zeggen ze, nou, dit wordt het niet. Maar ja, jullie moeten iets krijgen. Want de wet zegt dat er iets naar de Raad van State moet.
16: Ja, het is een ongekende.
14: Onontgonnen terrein.
16: Ja, dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt op deze manier.
14: Nee, dat er niet alleen dat je niet weet of er steun zal zijn voor de begroting in de Tweede en de Eerste Kamer. Maar zelfs binnen de coalitie weet je niet of er steun is.
16: Ja. Hoewel het idee lijkt me.
14: Maakt het nu groter dan het is? Of niet?
16: Ja, nou ja, ik zou wel verwachten. Ik denk nog steeds dat het idee is dat ze er in ieder geval onderling met een variant het eens willen zijn. Want ik denk, het lijkt me sterk dat D66 en CDA dan op maandag zeggen: oh, de tijd dringt. Nou, Eelco, dan doen we jouw plannen wel. Dat lijkt me heel onrealistisch.
14: Maar ja, je kan natuurlijk wel zeggen: ja, we moeten jullie iets sturen. We sturen jullie dit. Maar dit is niet het definitieve stuk, want we gaan door met onderhandelen.
16: Ja.
14: Zoiets.
16: Ja.
14: Maar goed, hier wreekt ons gebrek aan staatsrecht. Maar misschien kan je ook wel gewoon een legaviertje naar de Raad van State. Dames en heren, we zijn er nog niet uit.
15: Nou,
14: het zou wel heel, heel gênant zijn als we dat moeten doen.
15: Ja, bij dit soort vraagstukken dan kom je altijd al gauw bij Wim Voermans uit. De hoogleraar staatsrecht. Die hebben we ook wel even gesproken bij BNR de afgelopen dagen.
14: Ja, natuurlijk.
15: En hij zei dat hij zich ook nog wel kon voorstellen, maar een beetje meer oppassen, want het is een beetje speculeren, dat hij zich ook nog wel kon voorstellen dat er vanuit de Raad van State enige coulance zal zijn om toch nog een klein beetje tijd te pakken. Maar hij zei ook, een begrotingsvoorstel zonder dat daar steun voor is, nog nooit meegemaakt.
14: Nee.
15: Dat is uniek.
14: Ja, nou, dat gaan we misschien dit jaar voor het eerst meemaken. Maar we maken heel veel dingen voor het, want een minderheidsregering is heel bijzonder. We hebben net het experiment hiervoor met Schoof gehad. Dat was ook heel bijzonder. Dus we gaan van de ene bijzondere situatie naar de andere. Bijzonder begint bijna gewoon te worden.
15: Ik heb zojuist de titel van deze podcast gehoord, denk ik. Uit jouw mond. Ja.
14: Maar oké, ik schrijf hem even op. Bijzonder, bijna gewoon. Dankjewel, dat is altijd belangrijk. Ja. Dat is de moeilijkste taak bij het maken van deze podcast.
15: Kijk, in Den Haag zijn ze er nog niet uit, maar wij zijn hier wel uit.
16: Wij drie kunnen onderling heel snel
14: het opgelost. Ja. Ja, goed, wij zijn een heel ander soort coalitie dan zij.
15: Maar goed, misschien tot slot hierover. Dat kan dus in afzonderlijke debatten, afzonderlijke begrotingsbehandelingen. Misschien dan toch weer de ene keer over rechts en de andere keer over links. Er is wel nog wat anders. Het belastingplan, half november.
14: Ja, dat zal er over links of over rechts moeten, want dat is één plan.
15: Ja, inderdaad. Dus dat wordt een volgend heel spannend moment. De behandeling daarvan.
14: In november of december. De komende maanden hoeven wij ons niet te vervelen. Dat is ook fijn om te weten. Zullen we naar iets anders gaan? Heel even kort over Mona Keijzer hebben.
15: Ja.
14: Die een project is tegenwoordig. Project 2029.
15: Project 2029.
14: Ja.
16: Een beweging, hè? Geen partij.
14: Nee, zij is een project, dat zei ik, ja.
15: Ja.
14: Dat is een beweging, ja. Maar ik had het idee, jij bent daarbij geweest, dat het heel erg Mona Keijzer is een beweging werd. Wat natuurlijk heel erg eenzaam is.
15: Ja, en er wordt sterk ingezet inderdaad door haar op het merk Mona Keizer.
14: Ja.
15: Want dat is er, met ruim 110.000 stemmen. Een groot mandaat wat dat betreft als Kamerlid. Op dit moment zelfstandig.
14: Dat is een aantal zetels.
15: Ja, dat is twee zetels die zij op eigen houtje, zou ik bijna zeggen, binnengehaald heeft. Zeer bekend. Zo'n beetje iedereen in Nederland kent Mona Keizer. En het is natuurlijk wel zo dat het op rechts ontzettend druk is. Dus als je dan besluit daar ook weer met een nieuwe beweging, en uiteindelijk gaat dat gewoon een nieuwe partij worden, als je daar intussen wil komen, ja, dan wil je toch iets hebben wat jou onderscheidt. Dan kun je een beetje flauw zeggen dat er op wordt ingezet dat het onderscheidende dat Mona Keizer is. Maar wat we ook de hele tijd horen, dat was ook wat zij steeds zei donderdag bij die presentatie. Sociaal-conservatief, dat is de ideologie die er dan onder zou liggen.
14: En al die rechtse partijen hebben wel iets conservatiefs in zich, maar die zijn niet allemaal sociaal.
15: Zoiets. Dan inderdaad.
14: Heb je onderscheidend gevonden.
15: En dus de manier waarop het gaat gebeuren. Ja, dat is ook een beetje
14: inhoudelijk weten we nog niet zoveel van wat ze gaat doen, toch? Want wat heb ik nou horen zeggen? Ik heb horen zeggen, ik hoop op 30 à 40 zetels. Dat is niet een heel erg inhoudelijk argument om op te stemmen.
15: Nee, 20.
14: Ze wil de eerste vrouwelijke premier in Nederland worden.
15: Ja.
14: Dat is heel leuk voor Mona Keizer om dat te willen. En dat gun ik er van harte. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een politieke agenda die je dan hebt.
15: Ja. Nou ja, als je inhoudelijk naar de plannen kijkt, is dan wel een website ook gelanceerd. Maar dan zijn het toch de zaken die we op rechts horen. Dus migratie natuurlijk, maar ook stikstof. Daar horen we eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de BBB. Dus dat het niet een stikstofprobleem is, maar dat het te maken heeft met de stikstofwetten.
14: Wetgevingsprobleem, ja.
15: De regels die we hebben bedacht, afzetten tegen de modellenwerkelijkheid. Daar ging het ook de hele tijd over. Nou, dat kennen we nog van NSC. Dus zo is het inhoudelijk toch ook weer een soort samenraapsel, combinatie van allerlei zaken die we op rechts horen. Een beetje BBB, een beetje jaar 21. Een beetje NSC.
16: Ja, maar we weten wel uit het verleden, dat is helemaal niet gezegd dat het nu weer gaat gebeuren, maar dat er een hele grote groep zwevende kiezers is in Nederland, dat is wel duidelijk. En dat zij de rechterkant op hellen en conservatief zijn, dat blijkt ook uit de afgelopen jaren, waarin het ene jaar, dit is niet een goede volgorde, maar Forum voor Democratie gigantisch werd. Toen werd het BBB, dan is het weer NSC. Wellicht is het de volgende keer Mona Keizer. Want zo snel, die pieken gaan heel erg snel en kunnen ook weer heel snel.
14: Dan voorspel je ook haar ondergang alvast.
16: Ja, die kunnen ook gelijk weer heel erg snel kelderen. Dus ja, er is wel een. Ik bedoel er vooral mee te zeggen van, soms hoeft er ook niet één heel concreet verhaal te zijn voor die groep om te denken, oh, dit is wel iemand waar ik me nu achter kan gaan scharen.
14: Ja, ik had heel erg het idee, ze wil natuurlijk BBB van karakter veranderen, iets minder een boerenpartij maken en ook meer die conservatieve waarden waar het over gaat.
15: Ja.
14: En migrantenbeleid heel belangrijk maken, en daar wilde de rest van de partij niks van weten. Dus dat was hun splitsing. Eigenlijk is het gewoon de BBB met migrantenbeleid, toch? Wat ze nu voorstelt.
16: Ja, zoiets.
14: En waar ik migranten, ja, immigratiebeleid. Uh-huh. Asielzoekers, vooral.
15: Ja, en volgend jaar in maart zijn er dus provinciale statenverkiezingen. En inderdaad, wat jij net zegt, Sophia. Mona Keizer ziet inderdaad de grote. Ja, hoe zal ik het noemen? Markt die er op rechts is. De BBB nu nog met 11 zetels in de Eerste Kamer. Als gevolg van die grote overwinning tijdens de provinciale statenverkiezingen van 2023. Toen het BBB lukte om veel stemmen binnen te halen. Niet alleen bij boeren, maar de wat grotere algemene proteststem. Nou, er is niemand die er rekening mee houdt dat de BBB. Het waren er zelfs oorspronkelijk nog meer Eerste Kamerzetels die ze binnenhaalden. Maar het zijn er nu nog 11 door afsplitsers. De mensen die overgestapt of weggelopen zijn.
16: Om de chaos compleet te maken.
15: Ja, precies. Dus er is natuurlijk niemand die er rekening mee houdt dat de BBB weer zo groot zal zijn.
14: Nee, dus
15: maar wie profiteert daarvan? Ja. Dat is de vraag. En Mona Keizer hoopte daar één van te zijn.
14: Ja, tot nu toe dachten we jaar 21 en Forum misschien. En dan komt Mona Keizer erbij.
15: Ja.
14: Moeten we het dan hebben over de versplintering op rechts? Want dat is natuurlijk, ze maakt al die partijen waar ze mee gaat concurreren, maakt ze zwakker.
15: Ja.
14: En zelf wordt ze ook niet de grootste. Tenzij ze dat wel wordt natuurlijk, maar... Mm-hmm. Dat ligt niet in de lijn. Ik mag toch hopen dat we nu eindelijk een keer niet zo'n verkiezing hebben... waarbij we een partij laten binnenkomen met 40 zetels... zodat die daarna helemaal niet blijkt te functioneren en dan weer uit elkaar valt. En dan, nou ja, zoals NSC en zoals BBB tot op zekere hoogte. Je zou iets stabiliteit hopen. Mensen die ervaring hebben in Den Haag, die langer dan 4 jaar daar zitten... Of 3 of 2.
16: Ja, en wie is dan vervolgens de lachende derde? Is dat dan pro die de weg over links daardoor ook weer een stuk makkelijker maakt? Of moeten we op rechts dus continu, zoals we eerder hebben gezien... nu straks allemaal bondjes gaan vormen?
14: Nou, zeg maar.
16: Om die kleine splintertjes... om van kleine splintertjes een houtpook te maken. Ja, dat moeten we straks gaan zien.
14: Ja, we hadden wel met de collega in Den Haag gisteren over... dat als je natuurlijk op rechts bent, dan is links ook versnipperd. Zeker als je de VVD ook vanaf tot links berekent. En er zijn mensen die dat doen. Dus dan heb je VVD en D66 en CDA en PRO en de SP. Dat zijn er ook al 5.
16: CDA dus, op links?
14: Ja, natuurlijk.
16: Nou, ja. Ja,
14: ja, als je in dat rechtse kamp zit en de VVD links vindt... dan is het CDA zeker ook links.
16: Ja,
15: en Mona Keijzer deed donderdag ook rondom haar presentatie in alle interviews die ze gaf, steekjes uitdelen aan het CDA, wat natuurlijk ook de partij is waar zij politiek groot geworden is. Maar haakt dan ook weer in op wat we horen rondom die begrotingsbesprekingen. Het CDA dat samen met D66 tegenover de VVD staat.
14: Precies.
15: Om eens wat ruimte richting pro te gaan zoeken. Dus ik sprak Keijzer ook gisteren en een van mijn vragen aan haar was... Het CDA werkt toch al decennia lang ook samen met links. Dat is toch niet zo gek. Maar haar antwoord daarop is dan... en dat is ook vaak het verhaal vanuit rechts over pro... dat eigenlijk gewoon GroenLinks is... en dat GroenLinks de PvdA heeft opgegeten. Dus zij pareert dat dan. Ja, nee, dat was het CDA dat met de PvdA zaken deed. En dat is iets anders dan het CDA dat nu naar pro kijkt. Dus het CDA is links geworden.
16: Ja, die kennen we, die kennen we. Ja. Maar misschien kunnen ze op rechts ook gaan fuseren. Hè? Dat is toch wel weer...
14: Ik zie dat niet.
16: Nee, ik zie het niet.
14: Een scheuring van de PVV gezien.
16: Ik gooi het er ook nog gewoon even, in. Dan hebben we progressief en conservatief of zo.
14: Pro en con hebben we dan.
15: Ja.
14: Ja. Wie weet, de cons op rechts.
16: Nog één ding hierover. Ja? Op persoonlijke titel moet ik wel even bij zeggen. We noemen het net al even kort... De eerste vrouwelijke premier. Ik vind dat toch zo'n simpel argument. Dat ik denk, ja, dan sta je dus inderdaad... Het is nog niet helemaal duidelijk waar je precies voor staat. Maar alleen, het is zo'n Amerikaans idee van... ja, omdat we dan op een gegeven moment een vrouwelijke premier zouden willen... dan moet ik het maar zijn, dus stem op mij. Ik vind dat heel ontzettend simpel gedacht.
14: En jij bent de enige van ons drieën die dit mag zeggen.
16: Nou, als vrouw vind ik dat iedereen iets mag zeggen. We zijn allemaal gelijk. Maar ik denk wel... Ik vind het ook niet helemaal passen binnen onze Nederlandse traditie... van dat je dat zo gaat inzetten. Want ja.
14: Maar als het effectief is en je haalt er heel veel zetels binnen... en dat zou zomaar kunnen.
16: Ja.
14: Ik vind het heel gek dat iemand zegt... ik wil de politiek in om premier te worden. Ik weet niet wat ik met Nederland wil... maar daar komen we nog wel uit in de komende jaren. Dat vind ik heel gek.
16: Ja.
14: En op zich is het natuurlijk wel eens tijd... dat we in Nederland een vrouwelijke premier gehad zouden hebben.
16: Ja, maar dat zullen wel dat meer mensen dat denken. Is. Maar
14: ja,
16: moet het daarmee dan Mona Keijzer zijn?
14: Kleur.
16: Dat moet iedereen zelf maar even beslissen. Ja,
14: we hebben nu een LHBTQI+ premier. Dat is ook al een dingetje.
16: Heeft er nooit heel actief campagne opgevoerd.
14: Maar als hij in de persconferentie naar zoiets gevraagd wordt... dan heeft hij wel altijd ruim de tijd om daarover te praten.
16: Ja.
14: En dan zie je ook dat het dicht bij hem staat. Wat niet zo gek is. Want het gaat
16: is ook zo, ja.
14: Ja. Dus wat dat betreft. Maar dus we hebben nu een ander vinkje eerder binnengehaald dan de eerste vrouw. Maar dit is, misschien moeten we gewoon onze zegeningen tellen.
16: Ja.
14: En wie weet lukt het om de VVD of D66 of CDA een volgende keer een vrouwelijke lijsttrekker te laten kiezen.
16: Het zijn er wel steeds meer.
14: Ja.
16: Dus.
14: Ja, misschien...
15: VVD heeft al een tijdje een vrouwelijke partijleider, hè?
14: Ja, dat is waar.
15: Die bovendien in het buitenland geboren is.
14: Nou, hier. Waarom is die het niet geworden? Oh ja, die hadden de verkiezingen niet gewonnen.
15: Ja.
14: Dat was het. Had weinig geschild.
15: Ze is wel vicepremier nu, Dylan Jessakus.
14: Ja, maar we hebben al wel heel veel vrouwelijke vicepremiers gehad. Wat dat betreft, het glazen plafond zit net onder het allerlaagste laatste dakje. Zullen we het heel even kort over corona hebben?
15: Ja, want het is eindelijk weer... Nee, dit mag je nooit zeggen, van het is weer begonnen. Want het is ja, natuurlijk
14: het is,
15: al...
14: Het heeft letterlijk 6 weken stilgelegen.
15: Ja, maar goed, het is al meerdere jaren aan de gang, ja, natuurlijk. De parlementaire enquête. Maar de verhoren, die zijn weer verder gegaan.
14: Die zijn nu weer begonnen. Dat was ook waarvoor ik mijn pasje weer moest wakker kussen.
15: En zelfs dat zeg ik verkeerd. De openbare verhoren, die zijn weer verder gegaan.
14: Tot achter de komma, correct. Ja. Ja. En met deze week onder andere 3 Kamerleden. Van de VVD, van de PVV en van Pro. Dus van heel diverse plamage, zou ik maar zeggen. Die eigenlijk alle 3 hetzelfde verhaal hielden. Namelijk dat de democratie niet functioneerde tijdens de coronacrisis. En dat is ik vind dat best een heftige constatering. Gisteren had ik het met een collega van het Financieel Dagblad over. Die zei, nou ja, het was gewoon, ja, ik weet niet of het nou zo erg was. En voor een deel hebben we natuurlijk, als je in Den Haag werkte, wist je dat het zo was. Want de Tweede Kamer werd dat op zekere hoogte buitenspel gezet. Eerst kwamen de rapporten, die gingen naar de regering. Dan kwam er een persconferentie waarin besluiten werden bekendgemaakt. Dan kwam er uren daarna een brief voor de Tweede Kamer. En de volgende dag een debat. Maar ja, dan had iedereen al gehoord dat vandaag de kroeg dicht was. Of dat de scholen dicht waren. Of dat je voortaan een mondkapje op moest als je op bepaalde plekken. Dus de Tweede Kamer kon dat dan natuurlijk juridisch en theoretisch wel terugdraaien. Maar moet je de chaos voorstellen, zei Lisa Westerveld van Pro. Als de Tweede Kamer had gedaan, dan had je gezegd, de kroegen gaan dicht en dan een uurtje voor de opening, nee, weet je wat, de kroegen mogen toch open. Dan had niemand het hele coronabeleid meer gesnapt. Dus de Tweede Kamer was effectief mond dood gemaakt. Ook door de... dat is ook iets wat door de afgelopen maanden al in de afgelopen verhoren, zeg maar voor de zomerreces al geweest is, vaak benoemd is, dat er heel laat op de avond de documenten kwamen van de regering aan de Tweede Kamer. Tot op een gegeven moment een keertje bijna 12:15 s'nachts voor een debat, wat dan om 10:00 morgens moet beginnen. Dat is weinig nachtrust dan. Fleur Agema zei, op die nachten kon ik dan dus niet slapen, want ik vond dat ik alles gelezen moest hebben.
15: Ja,
16: ja, dat begreep ik.
14: Als je 400 pagina's krijgt en je hebt 8 uur... Nou ja, Lisa Westerveld die dacht, zei het anders. Ja, ik moest scherp zijn voor het debat, dus ik moest slapen. Dus ik had minder tijd over nog dan die 8 uur die je theoretisch had. Plus, en ik vond dat Fleur Agema daar echt serieus een punt had. Die zei, als je nou een besluit neemt die je in een persconferentie gaat vertellen, dan heb je eerst documenten. Want je begint met documenten, daarna heb je je besluit. Daarna ga je aan het land vertellen. Dus die documenten waren er om 2 uur of zo al, 's middags. Als de persconferentie om 5:00 s'avonds was. Waarom kreeg de Tweede Kamer ze dan pas om 12:15 s'nachts? Of om 12:30 s'nachts? Of om 12:00? Want het was niet altijd exact even laat. En daar kwam geen antwoord op. Wat ik overigens dan weer fascinerend vond. Want Fleur Agema is natuurlijk minister geweest op het ministerie waar die documenten vandaan moesten komen. Het ministerie van Volksgezondheid.
15: Wel na de pandemie.
14: Jawel. Ja. Maar dat was het moment dat ze naar binnen moest. Waarom? Wat gebeurde er hier nou? Dat had ze gewoon aan haar ambtenaren kunnen vragen. Wat gebeurde er hier nou? Jij bent mijn ambtenaar, vertel het me. Ja. Dat het zo lang duurde voor ik wat kreeg.
16: Ja. En dat weten we dus nog steeds niet.
14: Nee, dat weten we niet. Ja. Ik hoop dat Hugo de Jonge, die mag volgende week nog een keer terugkomen, dat die daar nu een goed antwoord op gaat geven.
15: En klopt het, begrijp ik goed, dat in de eerste acute crisisfase, dus zeg maart en april 2020, dat toen vanuit de Kamer nog wel enigszins begrepen werd dat er snel beslissingen moesten maken, dat er onduidelijkheid was, er stonden de levens op het spel.
14: Er was paniek. Ja,
15: we hadden echt die IC's die vol lagen en code zwart scenario's moesten voorkomen worden. Dus dat er dan nog wel enig begrip was dat het normale democratische proces niet helemaal werkte, maar dat het wel heel lang doorgegaan is op die manier. Daar zit de pijn, toch?
14: Ja, meer dan 1,5 jaar, bijna 2. Ja. Is dat op die manier. En dat heeft de Tweede Kamer heeft ook heel lang geen vergaderingen gehouden, anders dan coronavergaderingen. De rest ging allemaal schriftelijk. Dat werkt ook, maar dat werkt toch minder effectief. En het is ook gewoon, je wilt als bevolking het debat kunnen zien. In plaats van dat er e-mails over en weer gaan met, kunnen we hier deze vragen beantwoorden? Ja hoor, hier zijn de antwoorden op de vragen.
16: Maar dat was ook vanuit de traditionele opvatting dat elk Kamerlid fysiek aanwezig moest kunnen zijn, toch?
14: Ja, klopt. En daar had natuurlijk Klaas Dijkhoff, die woont in Brabant, denk ik nog steeds. Die zat in een gebied waar de besmettingen waren. En de bedoeling, de oproep van de regering was: als je daar vandaan komt, ga dan nu niet naar de rest van Nederland reizen. Dus hij kon niet vanuit zijn huis naar de Tweede Kamer. Dus hij kon niet fysiek in de Kamer zijn. Maar dat is helemaal in het begin, in de tijd dat we nog die beelden uit Italië hadden. Dat waar echt heel veel mensen overleden zijn. Uit New York, waar alle de graven, de begrafenissen waren gewoon overvol. En er werden lijken in koelwagens bewaard. In afwachting van wat moeten we ermee doen. Dat was natuurlijk een panieksituatie. En dat je dan op dat ogenblik zegt: nou, laten de mensen maar eventjes in Brabant blijven als ze in zo'n besmettingsgevaarlijk gebied zitten. Maar ja, dat is niet de volle 2 jaar geweest. Het grootste deel van de tijd was het eigenlijk best relaxed. Toch, bedoel, er werden wel steeds heftige besluiten genomen. Maar dan was het besluit dat je niet met z'n tweetjes, of dat je alleen met z'n tweetjes buiten mocht lopen, maar wel met 1,5 meter afstand tussen.
15: Tenzij je uit hetzelfde huishouden kwam, ja. Toch? Het was, ja. Het was toch ook wel voor interpretatie vatbaar allemaal.
14: En gelukkig maar, want ik denk dat dat heel veel levens prettig heeft gemaakt in die tijd.
15: Ja.
14: Maar dat de fundamentele debatten, dat is door alle drie ook wel gezegd over van welke afweging vinden we nou dat we moeten maken? Is het belangrijker om ons te richten op ouderen of om op kinderen te richten? Houden we daar voldoende rekening mee? Dat soort fundamentele debatten zijn eigenlijk niet gevoerd. Het is altijd heel erg praktisch geweest. Herinner ik mezelf ook. Maar dat werd nu ook weer door deze drie Kamerleden gezegd. Het ging eigenlijk over: zullen we de avondklok om 9 uur of om 9:30 laten ingaan? Moet het misschien toch om 6 uur? En dan mis je de grondrechten discussie die daar eigenlijk bij hoort. En ze hadden alle drie verschillende oplossingen daarvoor in gedachten. Maar. En wat ik toch ook wel heftig vond, we weten dat politici bedreigd worden en geïntimideerd worden. Maar als je dan Lisa Westerveld deze week hoorde zeggen: ja, er waren vragen die wij wel wilden stellen, maar zeker niet in een debat, want dan zou je een filmpje worden en dan ligt je mailbox 2 weken weer onder vuur. Dus die vragen stelden we dan schriftelijk. Want dan hebben de mensen het niet door.
15: Ja, ja, dan gaat er wel wat mis.
14: Dan functioneert echt de democratie niet lekker. En daar moeten ze voor de volgende keer iets op verzinnen. Hoewel ik geen idee heb wat, maar ze moeten er iets op verzinnen. Het leukste, dat ging ook wel rond, ik denk dat veel mensen dat wel gehoord hebben, is natuurlijk het begin met Fleur Agema. Die van tevoren de vraag kreeg. Volgens mij kan ik de vraag ook nog laten horen van de voorzitter Daan de Kort.
17: Voordat we gaan beginnen, heeft u nog vragen aan de commissie?
18: Nou, een vraag dat vragen stellen is een oud-Kamerlid natuurlijk wel aangelegen. Zoals u ziet heb ik geen ambtelijke ondersteuningen bij me. Ik had er niet echt een heel goed gevoel bij om het verhoor hier met iemand voor te bereiden. Ik denk dat het uit je hart moet komen wat je te vertellen hebt. En daarbij, het is ook bekend, ik zoek een baan, ik ben werkzoekend. En ik wil u toch meegeven dat ik alles zal zeggen wat ik op mijn hart heb. Waarom zeg ik dat? De hoofdrolspelers hebben ook allemaal werk. Hugo de Jong is bijvoorbeeld commissaris van de Koning. Ik heb ambities ook om burgemeester te worden. En zoals u weet gaat een burgemeester ook over de benoeming van bijvoorbeeld een waarnemend burgemeester. De commissaris gaat erover. En toch zal ik in het belang van 18 miljoen Nederlanders alles hier met u delen wat ik op mijn hart heb. Ook als ik iets aardigs te melden heb.
14: Met een lachje van de voorzitter aan het eind. Ook als ik wat aardig. Ze heeft ook wat aardige dingen over gezegd, over Jaap van Dissel. Maar niet vooral. Maar ik vond het toch. Ik wil het even laten horen, omdat je hier iets van de frustratie in hoort. Van: ik heb mijn best gedaan in die tijd om Nederland beter te maken in die coronatijd. En alle belangrijke mensen van toen hebben nu een baan. En mij wordt dat niet gegund. Dat is natuurlijk heel veel PVV-politici het lot wat ze hebben. Als je 1 keer die partij ingaat, dan lig je daarna moeilijk in de samenleving. En ze willen burgemeester worden. Dat is ook niet de meest toegankelijke baan, denk ik. Maar ik vond het, behalve dat het heel grappig is, om heeft u nog vragen? Ja, trouwens, ik zoek een baan, ik wil burgemeester worden. Wat ik wel geestig vind.
15: Ja.
14: Dat de frustratie die eronder zit, die snap ik ook wel. Dus ik dacht, die wil ik even laten horen. We hebben niet allemaal quotejes meegenomen van de verhoren. Maar deze vond ik wel goed om te...
16: Ja, en ze is er natuurlijk wel echt mee bezig. Een paar maanden geleden had ze een bericht op LinkedIn met dezelfde strekking.
14: Ja, wij weten dit van haar.
16: Ja, ik zoek een baan. En dat is toch lastig, want volgens mij blijkt wel duidelijk dat ze zich opnieuw graag wil inzetten voor Voor onze samenleving. Ja.
14: En bij de PVV is ze helaas niet meer welkom. Wij zijn op de radio ook niet meer welkom. Onze zendtijd is er al 30 seconden op, dus we lopen een heel klein beetje uit. Geef niet, de rest van de podcast die kan je gewoon straks online luisteren. Kunnen we het lekker hebben over de geheime diensten. Volgende week zijn we er weer met Michiel en Sofia en Mark, denk ik. Of misschien is Leendert volgende week weer.
15: Leendert is wel.
14: Dan gaan we even over vergaderen hoe we het dan gaan doen.
15: Volgende week, ja. Ja, dus dan kunnen we het echt over box 3 hebben. Lekker.
14: Heel lekker.
16: En stikstof.
14: Tot dan.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
19: Beats. Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
20: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
21: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
24: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
25: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
26: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
24: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
10: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg, meer dan 550 kilometer nu, en een lange file op de A2 richting het zuiden, vanuit Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Valkenswaard een uur extra, doordat ongeluk is één rijstrook dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en A67. Ook is het verder druk op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Ewijk en Malden, 11 kilometer 20 minuten. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 Muiden-Lelystad bij 69,2.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette vindt het niet meer nodig om nog met de oppositie te praten over de begroting. De eerdere gesprekken hebben genoeg opgeleverd om mee verder te kunnen, en het is nu aan de coalitie om een begroting te maken waarin mensen ook punten van andere partijen herkennen. Daar gaat het kabinet nog het hele weekend mee door. De identiteit van de vermiste Nederlanders in Nepal is bekend. 2 van de 3 zijn toeristen, een man van 29 en een vrouw van 51 die los van elkaar op vakantie waren. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. Met andere Nederlanders waar het ministerie van Buitenlandse Zaken over was gebeld, is weer contact. De dood van koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Hij zei verder dat het nieuwe koningspaar, Haakon de VIII en Mette Marit, het vertrouwen en de steun van het volk hebben. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Jesselgus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die de diensten gaat controleren. En er is geloot voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië, Getafe uit Spanje en FC Thun. Dat is de landskampioen van Zwitserland. FC Twente moet ook een keer tegen de Zwitsers. Andere tegenstanders zijn onder meer het Duitse Freiburg en Aarhus uit Denemarken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En zometeen in de Nationale Autoshow.
3: De baas, ja, de baas van de Hyundai in Nederland. Over het deze week gepresenteerde toekomstplan.
0: Ja, er zit veel aan te komen en vooral ook goedkopere batterijen.
3: Nou, dat willen we allemaal.
0: Zaklamp. Leuk man. Blijf luisteren.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
8: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
11: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
28: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
29: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
28: Obli, meer rust, meer rendement.
11: Stop met boekhouden, start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
28: Meer rust, meer rendement, obli.nl. Met AU en EY.
11: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
30: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
32: In de BNR-app.
31: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
32: En blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
0: 300 miljoen euro, dat is de financiering die Occasion Lease platform Lizzie heeft opgehaald.
14: Ja, ja.
0: Daar kun je wel wat mee doen.
14: Dat lijkt me ook, ja. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland en wil flink groeien met jong gebruikte elektrische leaseauto's.
0: Waarom zou je dat nou willen?
14: Waarom je een jong gebruikte? Ja, je hebt liever een oud. Ja? Ja. Je hebt liever niet elektrisch en je wil liever niet lease. Ja, dan hoef je niet naar lease te gaan.
0: Dan hebben we in ieder geval wel voor jou een rijtest in de Lamborghini Temerario. Ja, die zou ik best een jong gebruikt willen leasen. Kan ik niet betalen, maar...
14: Ja, maar daar is, vreemd genoeg zie je dan soms dat inderdaad mensen dat doen. En ja. Dat dan gewoon 8000 euro per maand. Ik heb geen idee wat het Temerari kost. Dat je denkt, wie doet dat? Ja, ja. Die mensen zijn er dus toch ook, ja.
0: Ja, die denken, dan ben ik er over 4 jaar weer vanaf. Dan,
14: ja. Ja, het risico ligt lekker bij leasemaatschappij.
0: We spreken zo in ieder geval de baas van Hyundai Nederland, maar eerst...
33: Het autonieuws.
0: Elektrische auto's, hadden het er net al over, zijn te stil... en veroorzaken daardoor vaker ongevallen met fietsers en voetgangers. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. Kijken we ervan op?
14: Dat Belgen zo dom zijn om door elektrische auto's te worden platgereden? Nee, op zich niet. Ja, deels wel, want de wegen zijn daar slecht, kinderkopjes... en dan hoort toch behoorlijk die banden van elektrische auto's stuiteren over de weg. Dus kijk... überhaupt ook auto's met verbrandingsmotor zijn veel stiller geworden. Als jij gewoon 50 rijdt in een moderne auto, dan hoor je natuurlijk eigenlijk amper wat.
0: Mag ik even zeggen dat ik valt mij ook wel op, ook zelfs als ik niet in de auto zit, voetgangers letten echt gewoon totaal niet meer op.
3: Nee, ik
0: zeg maar... hebben oortjes in, zitten op hun smartphone te kijken.
3: Ja, ik blijf volgens mij bijvoorbeeld wel eens gegeven dat ik zeg maar op richting de Ring Rotterdam een motorrijder tegenkwam die op zijn telefoon met twee losse handen aan het appen was. En we zijn zo verslaafd aan die telefoon. Ja. Er zitten inderdaad features, voetgangers. Dus echt, volgens mij is dit niet het probleem van de elektrische auto. Maar
0: goed,
3: gewoon...
0: geluid kan natuurlijk wel helpen.
3: Ja, gewoon een grote toeter. Ja. Op het moment dat je... Nou, het zou een mooie fix zijn als een auto ziet. Hè, dan kan je met AI natuurlijk heel goed doen. Je ziet zeg maar iemand lopen of fietsen met een mobiel telefoon. Een device. Dat is gewoon een hele harde toeter.
0: Ja, voor mij mag die auto dat zelf doen.
3: Ja, vind ik ook heel vaak. Wij dat niet meer te doen.
0: Auto in de voetganger in de buurt.
3: Ja, precies. Gewoon preventief.
0: Ja. Hey, foto's van jou gaan viral. Ja.
3: Zo, hè?
0: Hoezo is dat nieuws? Zou ja, ik bijna precies. Zeggen.
3: Ja, nou ja, blijkbaar. Nou, het vond het wel belangrijk.
0: Ja, Volkswagen ID4 opvolger.
3: Ja. Ja.
0: Daar zat jij in. Dus eigenlijk gaan de foto's van de ID4 gaan.
3: Nou ja.
0: Zat jij erin.
3: Toevallig, niet toevallig. Want die foto heb ik niet zelf gemaakt. Die heeft Huib de Vries, de PR-man van Volkswagen, gemaakt. Ik heb gisteren inderdaad in de ID4 opvolger...
0: Ja, een beetje geel-goud geblokt.
3: Ja, het is gecamoufleerd. Gereden in een gecamoufleerd prototype. En ook al de real deal gezien.
0: Mogen aanschouwen.
3: Ja, een hele interessante auto. En nou ja, hij gaat dus misschien niet ID4
0: heten. Wat kun je er allemaal over vertellen?
3: Niet zoveel. Behalve dat de ID4 opvolger is. Het is hetzelfde formaat.
0: Ik kan er niks over zeggen.
3: Ja, mag ik? Nee, ja.
0: Echt heel erg interessant.
3: Krijg ik echt boetes. Volgens mij heb ik ervoor getekend.
0: Maar het is dus meer dan een facelift, dat kun je wel stellen.
3: Zeker.
0: Maar dat zie je ook al op die foto's. Ja. Of ze moeten weer heel veel schuim...
3: Ik denk dat de meeste mensen positief verrast zullen zijn. En zeker als je eigenlijk daarna weer goed kijkt. Dat je denkt, wacht even, het is nog wel dezelfde basis. Dus dit is een hele, hele ingrijpende facelift. Als je het
0: was ook wel nodig misschien?
3: Nou ja, dat. Ze hebben natuurlijk onder noemer True Volkswagen. Zeg maar, hebben ze alle elektrische Volkswagens. ID3 heette ID3 Neo. Ja. Die wilden ze nog geen Golf laten heten. Omdat daar de aanpassingen nog niet goed genoeg zijn. ID Polo, ID Cross. Nou ja, ze zijn echt knoppen terug. Mooie
0: gaat deze dan heten?
3: Dat mag ik niet zeggen. Maar als je op het kenteken kijkt, dan staat er Woppets Wolfsburgs. En dan aan het eind cijfers, in het midden staan de letters T en I. Ik zeg niks verder.
0: Oh.
3: Oh.
0: Oh.
3: Jij mag het wel zeggen. Ik mag
0: Juan.
3: Het niet zeggen.
0: Juan.
3: Ja. Het is een, ja.
0: Toch? Onze goede vriend.
3: Juan. Gewoon, ja. Ik moest ook denken aan een tijger en een leguaan. Want daar is die naam ooit van afgeleid. Maar goed, we gaan door.
0: Nee, wacht even. Ho. Wanneer mag je wel wat zeggen over die auto?
3: 28 september mag ik de naam communiceren en vertellen hoe die rijdt. En wat de technische specs zijn, zeg maar deels. En 9 oktober wordt die onthuld. Dat is die 9 oktober dat wij niet live opnemen, geloof ik. Was dat
0: maakt niet lekker handig. Omdat jij weer ergens naartoe moet.
3: Nee, niet hier naartoe. Nee.
0: Maar goed, foto's, die viral foto's zijn ook op Autoblog terug te vinden.
3: Ja, eigenlijk heb ik ze alleen op mijn Instagram en de Instagram van Autoblog gepost. Maar ja, precies. Toch de rest van de wereld heeft dat ontdekt. Iedereen volgt mij nu blijkbaar.
0: Nou ja, mooi. Weer tijd. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Breek de Week podcast. En wat hadden wij daarin? Terwijl Wouter zit even zijn social media.
3: Ja, ik zit even in mijn social media. Wat onrust bij Volkswagen. Maar ja, dat komt helemaal goed, want ze hebben straks een nieuw model. En de vernieuwde Renault 5.
0: Ja, met dus leuke nieuws.
3: Je heeft een nieuwe kleur.
0: Ja. Nou, uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem altijd als eerste.
1: De Nationale Autoshow.
0: Hyundai presenteerde deze week de toekomstplannen. Het merk belooft de komende jaren onder meer 100 nieuwe modellen. Elektrische auto's met range extender en heel veel goedkopere batterijen. Te gast is Ruben Keuter, directeur van Hyundai Motor Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja, goedemiddag en leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, Hyundai pakte echt flink uit tijdens de CEO Investor Day, zoals dat dan zo mooi heet. 100 nieuwe modellen. Hoeveel daarvan komen ook daadwerkelijk naar Nederland?
2: Nou, naar Nederland, daar kan ik nog niet alles over vertellen, maar wel 40 naar Europa. Maar dat zijn natuurlijk ook wel facelifts en echt nieuwe modellen. Ja. Dus de komende 18 maanden gaan we zo'n 5 volledig nieuwe modellen introduceren in Nederland. Elektrisch, hybride, plug-in hybride. Dus we blijven niet alleen maar elektrisch. Maar wel het meest relevant natuurlijk voor Nederland, met onder andere pseudo-eindheffing wat eraan komt.
3: Ja.
2: En trouwens, we hebben ook gewoon EV's met geluid, hè, tegenwoordig. Dus misschien is dat het voor die Belgen dan.
0: Zit dat ook echt aan de buitenkant, dat geluid?
2: Dat kan ook aan de buitenkant, jazeker. Ja.
3: En binnenin ook.
0: Ja, binnenin
3: we hebben ook een viraal videootje van mij, dat ik in de Ioniq 5N, ik kwam echt met versnellingen en toeren, en had hij de toerenbegrenzer in loopt. Dat ik daar op zich eigenlijk wel om moet lachen. Maar.
0: Ja, maar dat is nog best wel aardig gelukt geluid, hè?
3: Ja, ik zet het wel uit in dat auto altijd. Dat vind ik het heel interessant. Ja. Dat ik echt denk, waarom zou ik het doen?
0: Nee, ik heb afgelopen week in een Zeekr gereden.
3: Zeekr?
0: Daar heb je ook geluidssimulatie in. Er zijn ook best wel positieve dingen te vertellen over de Zeekr 7GT. Maar dat gesimuleerde geluid, dat slaat echt helemaal nergens. Ja. Ik zal het in de rijimpressie laten horen. Dat is wel leuk. Maar
2: je ziet wel steeds meer merken die meekomen.
0: Maar ik denk wel, van doe het dan wel goed.
2: Ja,
3: We hebben de nieuwe Ioniq 3, die komt er aan. Maar wat gaan we straks spreken. Wat komt er nog meer aan nieuwe modellen? Is wel een tipje van de slag?
2: Ja, zeker. De nieuwe Tucson komt eraan. Die is net in Korea gelanceerd. En dan onder andere nieuwe Kona volgend jaar. Dus er komt echt wel heel veel aan. Nieuwe i20, nieuwe Bayon. Allebei als hybride aandrijflijn. Ja. Dus dat is ook gewoon nieuws voor Nederland wat heel relevant is.
0: Ja, want i20 dus nog wel?
2: Ja.
0: Want de i10 die is...
2: Nee, die i10 die hebben wij omgedoopt naar Inster. Ja, dus dat gaat heel goed. Inmiddels meer dan 5000 Insters rijden het in Nederland. En we zien ook echt nu met alles wat er speelt in de wereld... Per maand, niet alleen bij ons, maar gewoon überhaupt in Nederland... elektrisch toenemen. Afgelopen maanden gewoon de helft van nieuw verkoop volledig elektrisch. En dan moet de pseudo-eindheffing nog komen. Dus dat belooft nog wat.
3: Dat gaat een beetje pijn doen. In jullie kwam marktaandeel.
0: Als je de juiste modellen hebt.
3: Nee, het gaat pijn doen. Want er verdwijnt gewoon een groep die gewoon geen nieuwe auto zakelijk koopt.
0: Goed, we zijn bijna alleen maar een occasion land. Dus,
3: Maar...
0: Dat worden we nog meer.
3: Nee, maar van nieuw is een heel groot deel zakelijk. En daarvan is nu nog een heel groot deel met de verbrandingsmotor. Dat en dat wordt heel veel duurder. En die gaan gewoon verdwijnen.
2: Stappen straks allemaal in een elektrische auto natuurlijk.
3: Niet allemaal.
2: ZZP'en niet dan. Maar.
3: Maar ook mensen die caravan of een boot of wat mee willen nemen. Of helemaal niet zo handig thuis kunnen laden. Nou ja, goed, dan gaan we dat even heel weer.
0: Of die gaan zakelijk in Insta rijden en hebben dan privé nog...
3: Wat een goed idee. Ik heb serieus over pseudo-eindheffing een artikel ben ik aan het schrijven over de uitwijkmogelijkheden die je hebt. En een van is gewoon, pak gewoon een hele goedkope elektrische auto. En doe gewoon die Porsche Cayenne.
2: Over betaalbare elektrische auto's gesproken. Die hebben we.
0: Precies. Maar gaat dit, dat hele plan, hè, en dan in combinatie met die pseudo-eindheffing en waarschijnlijk mogelijk de juiste modellen, gaat dit jullie marktaandeel in Nederland ook echt daadwerkelijk vergroten, denk je?
2: Nou, ik denk zeker dat daar de groeikans in zit. Hè. Dus je hebt ook gezien in dat plan natuurlijk een flinke kostenbesparing op EV's.
0: Ja.
2: Nou, we zien nu al met de prijspositionering met een Inster en ook met een Ioniq 3 dat we zeer scherp in de markt staan. Dus al ver beneden het gemiddelde prijslevel liggen in die segmenten. Ja. Want we hebben het wel vaak over, de elektrische auto is een dure auto. Maar als je nu naar gemiddelde waardes kijkt qua bedragen, zie je nu al dat elektrisch gewoon lager geprijsd is dan niet elektrisch.
3: Ja, maar dat is ook omdat er een hele klap belasting op zit. Want ik was in Wenen. Ja. In Wenen. Het is een concreet genoemd, maar ik zag daar een billboard voor een nieuwe Skoda Octavia. En die was dan €25.000.
0: Ja.
3: Gewoon een nieuwe Octavia. Ja. Dus dat vast al allemaal kortingen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar het is natuurlijk in Nederland wel extreem veel belasting.
2: Maar wat je ziet natuurlijk jaren geleden met echt een 20-25% dat EV duurder was.
3: Ja.
2: Ja, die tijd ligt wel echt achter ons.
3: Ja.
2: En ook belangrijk natuurlijk dat je als OEM zoals wij ook qua profitability goed blijft ontwikkelen. En daar komt natuurlijk ook zeker de 30% target op EV's vandaan die in het bestand
3: Jullie dochtermerk Kia staat in Nederland nummer 1.
0: Dat is gemeen.
2: Ik ben ook heel trots op.
3: Historie
2: daar.
3: Dat is waar. Ja. Dat heb je ook gezegd. Is het jullie benchmark? Zeg van, eigenlijk willen wij of nummer 1 of nummer 2 of wat ik wat. Hè,
2: Nee, zeker niet. Hè. Kijk, uiteindelijk moet je kijken naar een sustainable groei. Hè, dat je bij je aantallen haalt, maar ook natuurlijk gewoon profitability-wise goed kunt groeien.
3: Yeah.
2: En dat we ambitie hebben, dat mag duidelijk zijn. En we staan nu op nummer 8. Dus er ligt zeker een groeiambitie voor ons, hè, richting een top 5 positie. Maar uiteindelijk kijken we natuurlijk alleen maar heel trots naar nummer 1. En kijken we steeds vaker ook wel vanuit groepsverband en naar performance in de markt, vanuit Hyundai Motor Group.
0: Ja.
2: Dus het is niet zo dat we zeggen, dat is ons target. Hè. Er zit nog heel veel tussen en omheen.
0: Ik vind het wel een beetje voorzichtig, hoor.
2: Vind je het voorzichtig?
3: Nou ja.
0: Ja, je bent toch gewoon een moederbedrijf, Hyundai, van Kia eigenlijk. Kia valt daaronder eigenlijk, toch?
2: Zeker, maar als wij gezamenlijk allebei meer voertuigen weten te verkopen, ja, gaan ook gezamenlijk de R&D-kosten naar beneden.
0: Ja, maar ja, goed, als ze dit bij Ajax zouden zeggen, het is misschien wel terecht, top 5, maar ambitie, maar...
14: vind ik al heel hoorlijk ambitieus, mijn deur.
0: Je moet toch gewoon voor die nummer 1 positie gaan?
2: Nee, absoluut, maar uiteindelijk moet je wel natuurlijk kijken naar de groei ook financieel gezien. Het gaat niet alleen maar om aantallen in deze wereld.
3: Nee. Nou, in dat plan zaten hele verschillende dingen. Ja. Waar we ook nog over zeker waren. Maar waaronder ook ERS. Hè, elektrische auto's met een range extender. Ja. We kennen natuurlijk in China ook wel. Dat je ziet gewoon een hele dikke accu. Je kan 200 kilometer elektrisch rijden. Dat is dit ook, toch? Dat is gewoon een. Of is het.
2: Zeker. Er komt een grote batterijpakket in. Waardoor je voornamelijk voor zwaardere auto's. Denk aan grotere SUV's. Mm-hmm. Daar is het natuurlijk perfect voor. Nu zie je wel. EREV is op dit moment alweer aan het afnemen. Maar het grootste. In China. Ja. Dus we zien in de US daar wel kansen voor. In Europa kan dat ook. In Nederland moeten we met dit klimaat van de overheid natuurlijk afwachten. Wat over 3 jaar hip en happening is. Misschien na de diesels, plug-in hybrids, nu EV's, is het dan de EREV. En kan het dan kansen bieden. Maar met het huidige plan wat er ligt.
0: Met die pseudo-eindheffing is het gewoon niet interessant.
2: Nou ja, dan kom je dus uit bij ZZP en particulier op nieuwkoopmarkt. Alleen in dit segment. Het zijn vaak zwaardere SUV's waar je dat toepast. Ja, daar zit je ook wat in hogere prijsklasses.
3: Ja, dus niet heel kansrijk voor Hyundai in Nederland.
2: In Nederland op dit moment, want alles ligt denk ik niet heel kansrijk. Dus wij zetten veel meer in op volledig elektrisch. En dat uiteindelijk ook gewoon wat te zien met een Ioniq 3 betaalbaar maken.
3: Ja, maar dan heb je geen dikke SUV waarmee je 1000 kilometer kan rijden. Hè?
2: Dan moet je uiteindelijk in een Ioniq 9 stappen. Nee, er is van alles inmiddels in de line-up. Dus we zijn er klaar voor.
3: Nee, wat dat betreft, de eerlijk is eerlijk. Hyundai is maar echt een hele brede line-up van klein tot groot. Hè? Zowel elektrisch als met verbrandingsmotoren. We dreigen heel erg een elektrische markt te worden natuurlijk met pseudo-eindheffing. Over die Ioniq 3 gesproken, volledig elektrisch. Waar moeten we hem plaatsen? Ja, hij zit onder de 5 en onder de 9. Maar wat voor auto is het?
2: Nee, kijk, we spreken heel vaak in segmenten. Ik denk dat een consument niet echt zo denkt. Ik ga nu een B-segment auto kopen of een C-segment auto kopen. Als je daarin spreekt, zit hij een beetje tussen B en C-segment in. Dat is 4,20 meter. Mm-hmm. Uiteindelijk met een long range van 500 kilometer WLTP. En je ziet ook wel dat het is niet zoveel van hetzelfde. Het is een beetje een combinatie tussen hatchback en een crossover. Ja. Toch iets hoger. En boven verwachting goed ontvangen ook. Want het is toch weer een uitgesproken design. Maar wordt heel goed ontvangen. Inmiddels meer dan 5000 geïnteresseerden die zich ingetekend hebben bij ons. Ja, dat is toch een goede start voordat die auto überhaupt in de showroom staat.
3: Oké. Okay. Ja. Maar mensen kunnen ook al bestellen? Of is dat nog...
2: Je kunt al bestellen. We hebben op dit moment hebben we een reservering openstaan. Dus als je reserveert nog tot maandag, dan krijg je €1500 voordeel. Dus we hebben een mooie triggertje opgezet. En uiteindelijk bestellen kun je ook. Er zijn een aantal bestellingen uiteraard al binnengekomen. Maar mensen willen me ook even zien, proefrijden. En dat kan vanaf oktober.
3: Oké.
2: Dus echt om de hoek.
3: Zou je verwachten elektrische auto zakelijk? Dit is allemaal een nieuwe lease-lieveling? Of is hier privé met stijgende brandstofkosten?
2: Je ziet dat privé nu ook snel groeit. Hè? Dus wij zien ongeveer, we verwachten zo'n 60-40% mix. 60% zakelijk, 40% privé. Okay. Ja. Ook gezien het prijs snel groeit. Hè? Dus wij zien ongeveer, we verwachten zo'n 60-40% mix. 60% zakelijk, 40%.

0: Maar die Polo is 460 en is 32.000 euro. Nee, maar dat zijn natuurlijk wel de concrete zin. En ook daar je ziet wel dat de groei zit ook wel, denk ik, in dit soort auto's. Want daar komen nu uiteindelijk, en dat is ook weer credits voor de Ioniq 3, uiteindelijk gewoon fatsoenlijke auto's met een goede range.
1: Ik denk de groei elektrisch ook wel in het CSUV-segment. Als je naar 2025 kijkt, waren er 65.000 auto's in het zakelijk segment niet EV.
0: Ja,
1: dat wordt uiteindelijk een groot deel, ben ik van overtuigd, wordt elektrisch.
0: Ja.
1: Met trekgewichten die je nu hebt, kun je ook prima een keer met de caravan op vakantie. Tuurlijk.
0: Ja. Heb je helemaal naar Zeeland gereden. En toen moest ik
1: misschien
0: nog
1: wel een keer een mooie challenge voor jou, Wouter. Met je caravan uit Zuid-Frankrijk.
0: Ik heb geen caravan. We hebben ooit een paar jaar geleden
2: natuurlijk wel een studio bouwen in een caravan.
0: Ja, dat is wel leuk.
2: En dan gaan we gewoon kijken hoe ver we komen.
0: Wij hebben toen inderdaad getest met caravans, met verschillende auto's. Je range gaat gewoon door de helft. Dus dat is echt. En er was nog een kipcaravannetje ook. Dus een klein, smal, niet al te zwaar. Ja, dat is een. Ja, goed, we gaan zien waar dit
1: is. Vakantie dan toch? Hè? Dus ja,
2: het gaat natuurlijk wel om die batterijen. En jullie zeggen ook: de batterijkosten gaan met 30% gaan we die kunnen verlagen.
1: Ja.
2: Hoe werkt dat?
1: Nou, alle details moet ik je echt. Die kan ik je niet vertellen. Maar wat je wel ziet, is natuurlijk dat we steeds meer in-house gaan doen. Hyundai Motor Group doet überhaupt wel heel veel in-house. Met eigen transport, eigen staalfabriek. We zijn inmiddels 100% aandeelhouder van Boston Dynamics geworden. Dus een robotica bedrijf. Ja. Dus we investeren op vele, vele fronten. En we gaan ook meer in die keten van batterijproductie starten. Dat betekent niet dat we de grondstoffen zelf hebben. Dat zie je ook. Alleen door meer in-house te doen, kun je die kosten drastisch verlagen. En die target staat op 30%.
2: Het is niet het enige wat bij Hyundai wordt gezegd. Hè? Dus inderdaad wat je zegt, zelf die accucellen ontwikkelen. Ja. Maar ook dubbel vermogen. Laadtijd met 40% verkort.
1: Ja, maar dat is meer het BMS. Dus het battery management systeem. Okay. Waar we, dus de software kant. Daar gaan we zwaar op inzetten. Ik denk dat het ook noodzakelijk is. Als je nu ziet, is natuurlijk van het geheel zo'n 200.000 elektrische auto's. Ja, uiteindelijk gaat dat heel hard groeien. Volledig elektrisch heb ik het over. En je ziet natuurlijk wel van zo'n 60% elektrisch aangedreven gaan wereldwijd.
2: Ja,
1: ja dat is een gigantische transitie die we doormaken.
0: Nou, positieve nieuws natuurlijk is dat de batterijen zijn nog lang niet uitontwikkeld. Dat daar nog kosten, maar ook capaciteit en snellaadcapaciteit absoluut natuurlijk stappen worden gezet. Nou, natuurlijk 30% goedkopere batterijen. Dus goedkopere auto's, goedkopere Hyundai's, denk ik. Of is dat niet zo'n een op eentje die te maken is?
1: Kijk, waar ik het net over. Ik denk dat we nu, niet alleen wij, maar heel veel fabrikanten al best scherp EV in de markt zetten. En dus eigenlijk gaat de pricing nu wel een beetje, loopt vooruit op eigenlijk de koststructuur van EV's. En dat zie je bij heel veel OEM's. Dat
0: een mooi politiek antwoord. Nee, de prijs gaat niet omlaag.
1: Zonder grap, als je nu zeker in Nederland kijkt, is gewoon de prijzen liggen al op of onder het niveau van elektrisch rijden.
0: Yeah.
1: Van brandstof. En uiteindelijk moet elke OEM natuurlijk, dat zie je wereldwijd, dat is de druk die er nu ontstaat. Die zal ook prof moeten blijven om in de toekomst te kunnen blijven investeren.
2: Maar Hyundai zegt, ambities daarin zijn ook groot. Ja. Op het gebied van winstgevendheid, winstmarge van 9% in 2030. Daar kan best wel wat aan af.
0: Ja, dat is ook weer waar. Zoveel grappig, je zegt de kosten van elektrisch rijden. Maar als je Europa-wijd kijkt, dan zijn we dus in Nederland koploper volgens mij. Of op nummer 2 qua kosten benzine per kilometer. Ja. Maar elektriciteit zijn we ook nummer 1. Dus elektrisch rijden is zeg maar ook. Eigenlijk is autorijden gewoon in Nederland extreem duur. En met elektrisch kan je een heel klein beetje besparen. En als je natuurlijk zonnepanelen hebt en het laar ben gelopen klooien, dan.
1: Nee, maar ik denk dat uiteindelijk zie je natuurlijk dat de inzet voor correctie in pricing in EV. Ja, die is de afgelopen 2 jaar niet alleen in Nederland. Die heeft absoluut ingezet.
0: Ja.
2: Welke auto gaan we eerst die nieuwe batterijcellen in tegenkomen?
1: Durf ik nog niet te zeggen. Dat is nog niet aangekondigd. Hmm. Dus uiteindelijk, wij weten ook niet alles, in mijn geval, alle details. Ja. Maar blijft ook nog wat nieuws voor ons in zitten. Maar ik verwacht wel in 28 dat we daar de eerste effecten.
2: Als het over de Europese auto-industrie gaat, gaat het vaak over de concurrentie in China met name. Maar ook gewoon met Chinese merken. Ja. Hoe zien ze dat in Korea?
1: Nou, kijk, in China, dat heb je ook gelezen, hebben we een ambitie van 500.000 waar we naartoe willen groeien. Dat is natuurlijk een extreem competitieve markt. Is Hyundai aan zich heel klein. En uiteraard zijn de Chinese merken nu wereldspelers aan het worden. Dus zien we dat ook in Europa. En kijken wel degelijk naar de Chinese spelers, hoe die zich positioneren. En hoe wij daar op moeten acteren, absoluut.
2: We gaan het allemaal zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ruben Keuter, hij is directeur van Hyundai Motor Nederland. En zometeen.
0: Occasion Lease platform Lizzie heeft nu...

0: 300 miljoen in kas.
1: Ja, best en veel. Ja, dat is best veel geld. En Wouter test de Lamborghini Temerario.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Er staat een nieuwe aflevering van De Oostflank voor je klaar in je favoriete podcast-app. En dit keer gaat hij over IJsland. Stefan de Vries is daar geweest.
4: Ja, en in het fascinerende land gaan ze komend weekend beslissen of ze wel of niet gaan onderhandelen met de Europese Unie om erbij te komen. En het is heel spannend. Ja, wat gaat het worden?
3: Komende zaterdag dus het referendum. En nu al in je favoriete podcast-app. Nieuwe aflevering, aflevering 14 van De Oostflank.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: In de Flexbranch was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Ik pak je vast.
13: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
14: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
13: Vandaag is er en morgen weten we niet.
14: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
15: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
16: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg, bijna 650 kilometer file nu. Wel goed nieuws over de A2 naar Eindhoven. Bij Velgenswaard is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 3 kwartier vertraging vanaf Nederweert. Dan wordt het drukker op de A4 richting Rotterdam vanuit de Belgische grens gezien. Voor Bergen op Zoom 11 kilometer en 30 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A10, de Ring van Amsterdam, bij 11,3.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
18: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette vindt het niet meer nodig om nog met de oppositie te praten over de begroting. De eerdere gesprekken hebben genoeg opgeleverd om mee verder te kunnen. En het is nu aan de coalitie om een begroting te maken waarin mensen ook punten van andere partijen herkennen. Daar gaat het kabinet nog het hele weekend mee door. De identiteit van de vermiste Nederlanders in Nepal is bekend. 2 van de 3 zijn toeristen, een man van 29 en een vrouw van 51 die los van elkaar op vakantie waren. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. Met andere Nederlanders bij het ministerie van Buitenlandse Zaken over was gebeld is weer contact. De dood van koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Hij zei verder dat het nieuwe koningspaar, Haakon de VIII en Mette Marit, het vertrouwen en de steun van het volk hebben. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Jesselgus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die de diensten gaat controleren. En er is geloot voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië, Getafe uit Spanje en FC Thun. Dat is de landskampioen van Zwitserland. FC Twente moet ook een keer tegen de Zwitsers. Andere tegenstanders zijn onder meer het Duitse Freiburg en Aarhus uit Denemarken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
0: Ja, en dan komt een van de oprichters van Lizzy. Het Occasion Lease Platform heeft 300 miljoen euro aan financiering.
1: Ja, maar wat gaan ze
0: dingen mee doen?
1: Ja, maar wat gaan ze daar dan mee doen? Ja. En je hoort ook een rijimpressie in de Lamborghini Temerario. Ik denk dat ze er gewoon twee kopen.
0: Precies.
1: Ben je klaar? Tot zo.
12: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
19: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
20: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
21: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
22: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
20: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: De hete zomer, Crayon rolluiken.
26: Geluidsoverlast,
25: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
28: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
29: Blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: De Lamborghini Temerario draait 10.000 toeren per minuut. En daar maak je dan ene Wouter Carson best blij mee. Wat is dit?
0: Ja, weet ik ook niet. Hey, maar ik had het idee dat...
1: Je kunt ook in tekenfilms gaan figureren. Ja. Met
0: Zo, dat lijkt me ook wel leuk, ja. Van een tekenfilm is er. Ja. Maar goed, we gaan eerst over iets anders hebben.
1: Ja, straks meer over die Lamborghini in de rijimpressie. Maar eerst...
0: Ja, 300 miljoen aan financiering. Daar wil Occasion Lease Platform Lizzy flink mee groeien. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland. Eerlijk gezegd wist ik dat. Ik was jullie nog niet tegengekomen. Maar goed, daar gaan we het over hebben.
1: Nee, ik wist het ook niet. Sam Heijmans is medeoprichter van Lizzy. Welkom.
31: Ja, leuk om je te zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent. Nou, we horen duidelijk. Vlaming.
31: Dat klopt, toch? Inderdaad.
1: Wat leuk. En hoe ben je dan zo in Nederland verzeild geraakt?
31: Ja, dat is een goede vraag. Hè. We hebben eigenlijk in België gestart 7 jaar geleden. Ja? Daar heel mooi gegroeid. We zijn eigenlijk de leider geworden in het occasion leasen van alle leasingbedrijven in België. Ja. We zijn er best trots op. We zijn ook een top 10 leasingfirma geworden. Dan zijn we naar Frankrijk gegaan, onze tweede markt. En sinds vorig jaar ook in Nederland. En heel leuk om hier te zijn.
0: Ja. Jullie hebben een enorme dag opgehaald. Staat het op de bank of hoe werkt dat?
31: Ik vraag je
0: voor een vriend.
31: Of doe je
0: je pinpas even lenen?
31: Ik kan ook geen Lamborghinis mee kopen, spijt genoeg. Dus er zijn best wel wat regels daarvoor. Ah, ja. Maar het gaat over een vlop geld waar we dus auto's mee kunnen kopen. En dus we moeten eigenlijk, technische ga ik jullie besparen, maar we moeten eigenlijk daarmee auto's gaan kopen. Ja. Hoe meer financiering, hoe meer auto's, hoe meer klanten. Zo simpel is het in een leasingfirma.
1: Ja. Ja. Maar die 300 miljoen euro, die hebben jullie niet bij één partij opgehaald. Bij meerdere partijen, wat voor partijen zijn dat?
31: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een effectisering gedaan met ABN AMRO, dus een Nederlandse bank. Ja. Ook heel mooi. En dan met onze drie grootbanken in België. En dan ook met onze aandeelhouders ook nog een deel in kapitaal. Dus echt een heel grote operatie met verschillende deelnemers. Ja.
0: En werkt het dan zo dat je op het moment dat een klant zegt van oké, ik wil nu deze auto leasen, dat je hem dan koopt? Of hebben jullie het op voorraad? Hoe gaat dat?
31: Ja, we kopen wel op voorhand, omdat we eigenlijk zo toch betere deals kunnen krijgen.
0: Okay.
31: Dus we gaan eigenlijk mede ook, omdat we een website hebben, kunnen we heel goed zien wat mensen op onze website zoeken, wat hun interesse is, wat ze in het verleden hebben gezocht. En zo kunnen we heel goed begrijpen van oké, welke auto's moeten we nu eigenlijk op ons platform hebben? En die gaan we dan inderdaad inkopen, dat klopt.
0: Ja. Voor de luisteraars die leasing niet kennen, wat onderscheidt jullie dan van de traditionele leasemaatschappijen?
31: Dus wij zijn echt 100% gefocust op de occasion lease. We gaan enkel jong gebruikte auto's leasen. En we doen het via een volledig digitaal platform. Dus we proberen eigenlijk een beetje zoals Revolut in de bankensector doet. Proberen wij echt het digitaal platform te worden in de leasingsector. Natuurlijk op onze website, je kan volledig digitaal bestellen. Maar ook achteraf, echte after sales. Proberen ook alles, als je een contract wilt veranderen of je wilt bepaalde acties ondernemen, kan je die allemaal via ons digitaal platform doen. Ja. En zo willen we eigenlijk onze klanten beter gaan bedienen aan lage kostprijs.
0: Ja, maar je moet wel een keer die auto afleveren, dus helemaal digitaal kan niet.
31: Dat is niet helemaal digitaal, dat is een zwak punt dat je hebt gevonden, Wouter. Yeah. Dat klopt inderdaad. Yeah. Nee, natuurlijk, we leveren de auto's ook bij de klanten thuis of op kantoor. Dat is ook anders. Hè. Een typische leasingfirma werkt natuurlijk via dealerbedrijven. En wij gaan echt de auto leveren, net zoals dat je bij Zalando een pakketje bestelt, komen wij die gewoon leveren en gaan ook direct de auto ook uitleggen aan onze klanten.
0: Ja. Waarom occasion?
31: Ja, het is een goede vraag. Hè. Het is natuurlijk enerzijds om prijs. We kopen auto's aan tegen 30-50% korting ten opzichte van de catalogusprijs.
0: Ja.
31: Dus we kunnen ook een goedkopere leasingformule aanbieden.
0: Ja, maar ze hebben dan misschien al 150.000 kilometer gereden.
31: Nee, gemiddeld bij ons is het eerder 1 jaar oud. Dus al 1 jaar oud, 20.000 kilometer. We zullen ook wel iets jonger, iets ouder. Maar het gaat ons echt vooral om die korting ten opzichte van de catalogusprijs. Zolang we binnen die 30-50% zitten, zijn wij eigenlijk heel tevreden.
0: Oké. En wat is dan het oudste wat jullie aan... Wat, jong gebruikt is een redelijk rekbaar begrip. Zeker in Nederland, waarin de gemiddelde auto inmiddels geloof ik 13 jaar oud is. Of 14 jaar. Dan is 7 jaar ook jong. Dus nog jong voor een Nederlandse. Maar hoe oud mogen ze zijn, de auto's?
31: Ja, het hangt er heel hard van af. Dus auto's die we zelf leasen, op het einde van het contract gaan we die wel nog eens herleasen. Dus we gaan auto's ook meerdere keren gaan leasen.
0: Yeah.
31: En dan kan een auto inderdaad al 3 of 4 of 5 jaar oud zijn.
0: Yeah.
31: Wij redeneren eigenlijk van, je hebt een garantie op de batterij tot 8 jaar. Dus waarom zou je niet tot 8 jaar blijven doorleasen?
0: Yeah.
31: Want stel dat er iets met de batterij gebeurt, dat is eigenlijk niet ons probleem, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
31: Dan is het nog altijd, de verantwoordelijkheid ligt dan nog altijd bij de fabrikant.
0: Ja. Yeah.
1: Oh ja. Hey, en hoe groot is dit occasion lease in België bijvoorbeeld? Hè? Want in Nederland heb ik het idee, zeker zakelijk, ik heb toch het idee dat de meeste mensen gewoon een nieuwe auto leasen.
31: Dat klopt. Dat is echt eigenlijk is het een relatief kleine markt die heel snel groeit.
1: Okay.
31: Het is altijd wel goed als je een start-up bent, als je net iets zelf begint. Je wilt best niet op een te grote markt gaan, want daar zijn al heel veel concurrenten.
1: Een disruptor.
31: Maar het groeit wel heel snel. Dus in België, ik weet niet de exacte cijfers, ik weet wel dat wij de grootste zijn. Mm-hmm. Maar het zal een markt zijn die veel, veel kleiner is als de markt van nieuwe wagens. En dat zal in Nederland zeker ook zo zijn. Maar die is heel snel aan het groeien, want met de elektrische auto's, die kan je gewoon langer leasen. En die hebben ook die verliezen nog meer waarde eigenlijk. Ja. Een wagen verliest altijd veel waarde in het eerste jaar. Maar bij een elektrische wagen kan dat na 30-50% zijn. En dus is het nog interessanter om een elektrische wagen te gaan leasen.
0: Ja. Even, je kan concretiseren, hè, want bij mij zei van, we willen toch allemaal nieuw leasen. Ja, natuurlijk, we willen nieuw kopen ook, maar dan zie je prijsverschil.
1: Dat is
0: kan je een voorbeeld geven van hoeveel scheelt het in een leaseprijs voor een auto of in het algemeen?
31: Wat onze klanten heel leuk vinden, als ze bijvoorbeeld een iets grotere auto kunnen nemen. Als je bijvoorbeeld een Volkswagen ID3 normaal in je budget hebt als nieuwe auto, en je kan dan een Volkswagen ID4 nemen.
0: Yeah.
31: Zeker als je bijvoorbeeld een familie hebt en kinderen.
0: Opvolg,
31: is best wel handig. Of als je I4 naar een I5 gaat of zo verder. Dus het gaat vaak is het ongeveer, dat is ongeveer het verschil. Pakt een 100 euro per maand door de band genomen.
0: Yeah.
31: Dan natuurlijk bij één auto veel meer zijn, veel minder. Dat hangt heel hard ook vanaf van de marktcondities en wat de concurrenten doen. Wij controleren niet de prijsstelling van onze concurrenten. Maar we zijn echt wel goedkoper. Zeker als we ook gaan vergelijken met de opties in. Bij een occasion, die schrijft heel hard af. Maar de opties schrijven nog veel harder af. Dus als je graag extra opties hebt, is het echt wel leuk om occasion te leasen.
1: Ja, want daar zit dan dus het voordeel. Hè? Een deel zal bij jullie terechtkomen en een deel bij de klant. Want qua bijtelling, als we kijken naar fiscaliteit in Nederland, dat gaat gewoon over de catalogusprijs en die verandert niet.
31: Ik zou graag de bijtelling willen veranderen, dat klopt. Ja. Dus als er de juiste mensen naar luisteren, dan...
1: Ja, die luisteren. Kan je
31: nu dat we er zijn, dan zou ik zeker zeggen dat het niet logisch is als je, ik zeg maar iets, een sweater in de solder koopt, 50% korting, dat je btw betaalt op de originele prijs. Ja. Nou, dat vind ik een heel rare idee.
0: Die BTW die gaat mee naar beneden, dus dat scheelt.
31: Dus bij de bijtelling, het klopt. En natuurlijk is het wel een voordeel, want natuurlijk de bijtelling is gestegen voor elektrische wagens. Als een elektrische wagen van 3 jaar geleden gaat leasen, gaat die bijtelling lager zijn. Ook de catalogusprijs is wel recent heel hard gestegen voor een aantal wagens. Dus je hebt wel een fiscaal voordeel. Ja. Maar ik hoop nog altijd wel dat ze het gaan herzien. Bijvoorbeeld in Frankrijk betaal je de soort van bijtelling, het equivalent, enkel op de aankoopprijs. Wat veel logischer is.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad logischer. Er zijn wel plannen in Nederland, hè, voor een e-timer-regeling. Waarbij
31: de Greentimer.
1: Ja, de Greentimer heet het inmiddels.
31: Ja. Daar kijken we naar uit. Ja, we horen al lang dat het gaat komen. Gaat het effectief gebeuren? Jullie weten waarschijnlijk meer van als mij.
0: Nou, niemand weet het meer. Alleen het laatste voorstel wat ik heb gezien, als je dat terugrekent met een ID3, die gewoon goedkoper is geworden in de afgelopen jaren, dan kan je dan net zo goed een nieuwe leasen met de bijtellingspercentage die ze daar communiceerden. Dus, volgens mij werkt hij dan nog steeds niet. Maar waar komen die auto's vandaan? Jullie auto's, waar komen ze vandaan? Want ja, 1 jaar oude auto. Waar koop je ze in?
31: We kopen heel veel direct bij de autobouwers zelf. Ja? Dus die hebben heel veel directieauto's, korte termijn wagens. Die ze
0: allemaal
31: inzetten.
0: Directieauto's.
1: Ja, dat klinkt wel weer interessant.
0: Ja, het zijn allemaal
1: Van Bloemen ingereden.
0: Ja, precies. Ja. Persoonlijk nog.
31: Ja, net die speciale editie. Ja, maar ze hebben best wel veel auto's. En het is ook grappig, want zij verkopen best graag aan ons. Weet je waarom? Omdat natuurlijk, wij verkopen die auto's niet door. Stel dat je een nieuwe auto aan de markt wil brengen en je verkoopt je occasion aan 30% korting. En ik verkoop ze morgen door voor 28% korting. Ja, dat is niet goed voor die nieuwe auto verkopen. En dus zij verkopen graag aan ons, want ze weten, wij gaan nooit auto's doorverkopen. Nee. We gaan de auto's enkel leasen. En dan is het natuurlijk veel heel anders.
0: Ja, het is een beetje het verbloemen van eigenlijk de korting die dan toch die er vaak is een auto.
31: Ja, dus zij hebben het gewoon niet graag dat die auto online staat. Hè. Dat snap ik ook wel. Je wilt niet dat je product online staat goedkoper. Ja. En ook wel, ja, we hebben een digitaal platform. We hebben toch wel een ander publiek dan een typische autobouwer die via autobedrijven gaat verkopen. En dat vinden ze ook wel leuk. Een jong publiek, dynamisch publiek, die ze anders ook wel misschien verliezen aan andere merken. Dus ook een aantal van de traditionele merken werken heel graag met ons samen, omdat ze echt via Lizzie een nieuw publiek kunnen bereiken.
1: Ja, als je kijkt, dus het is met name de OEM's, maar waar haal je ze nog meer vandaan?
31: We kopen ook bij heel veel verschillende partijen, dus ook via traders soms, ook met korte termijn. Ja. Verhuurders, we vragen dan wel dat ze maar één bestuurder hebben gehad, dus we gaan geen wagens kopen.
1: Korte termijn verhuurders, dat zijn gewoon autoverhuurbedrijven bijvoorbeeld?
31: Ja, die bijvoorbeeld wel aan bedrijven gaan verhuren. Dus we hebben niet graag dat ze bijvoorbeeld, als ze in Ibiza auto's verhuurt, die gaan wij niet snel kopen, want die gaan al heel veel schade hebben en die gaan echt wel slecht behandeld zijn. Dus we gaan echt op de kwaliteit van de auto's ook echt strikt zijn. En we gaan die auto's dan ook zelf via onze eigen compounds nog gaan herstellen, refurbishen. Ja. Om die dan af te leveren bij onze klant.
1: Oké, hoe groot is het aanbod?
31: Het aanbod, ja, we hebben vandaag denk ik een 400-tal auto's online. Maar dat roteert heel snel. Ja, ongeveer denk ik zoveel in Nederland. Ik heb het net niet bekeken voor de show. Maar het zal ongeveer zoiets zijn, maar die roteren echt heel snel. Dat is ook de bedoeling bij ons. Als je een auto natuurlijk bij ons op de parking hebt staan voor 180 dagen, daar verlies je geen geld op. Ja. Dus die stokrotatie is belangrijk. Ja. En daarom moet je ook kopen exact wat je klant wil. En dat kan je vandaag in digitaal natuurlijk heel goed doen.
0: Ja. Maar zijn het auto's in Nederland? Of is het gewoon, Lizzie heeft auto's en hij kan in België zijn, hij kan in Frankrijk zijn, maar we leveren hem naar Nederland, dat maakt niet uit.
31: We hebben auto's die inderdaad in de 3 landen verkocht worden. We hebben auto's die bijvoorbeeld enkel in Nederland verkocht worden.
0: Oh, toch wel?
31: Ja. Bijvoorbeeld wat we ook doen in Nederland is een aantal auto's die je bijvoorbeeld binnen 1 week kan leveren. Dat kan je natuurlijk niet doen als die auto in Frankrijk of in België staat.
0: Hoezo? En dat is ook iets wat binnen 4 uur...
31: Ja, dat is toch niet zo makkelijk.
0: Zelfs een vrijdagmiddag vanuit Brussel kan ik in binnen 4 uur Nederlands geld bereiken.
31: Administratieve dingen die je dan nog moet doen, die toch wel wat tijd vragen.
0: Lang leven de EU, dat het toch uiteindelijk dan dus toch nog niet goed geregeld is. Want dit zou wel moeten werken.
31: Heel veel werk. Het is, gelukkig hebben we daar ook AI voor vandaag. Ik kan een aantal van die formaliteiten doen, maar daar word je niet gelukkig van. Van een auto in Zweden te kopen, in België te refurbishen en in Nederland te gaan leasen, daar word je eigenlijk niet gelukkig van wat er achter de schermen gebeurt.
1: Wat kom je dan allemaal tegen? Fiscaliteit is één ding.
31: Maar... Ja, ook echt heel veel paperassen. Dus echt, elk land heeft een heel andere manier dan ook van werken. En dat is best vervelend. Nu, het is voor ons belangrijk. Want als wij een auto kunnen kopen, als wij zeggen morgen 50 auto's van een bepaald merk kunnen kopen die veel goedkoper zijn, we moeten het doen. Dus het is niet dat we kunnen niet zomaar zeggen van enkel auto's in Nederland kopen. We moeten echt wel kijken over heel Europa. Als een Europese markt zijn beste inefficiënties. Dus je moet eigenlijk echt constant moet je kijken waar kunnen we de beste deals doen.
0: Ja. En zijn het vaak dan 50 auto's die jullie kopen?
31: Ja, best wel. dat hebben we ook graag. Dat is gemakkelijker ook ergens voor onze operationeel apparaat achteraf. En je kan inderdaad ook wel dan vaak onderhandelen met de verkoper. Dus we kopen heel graag auto's aan. We doen ook plannen. Bijvoorbeeld, de volgende 12 maanden gaan we elke maand 30 auto's van een bepaald model. En dat vinden de OEM's ook heel leuk, want dan weten zij ook van ja, die auto's zijn eigenlijk al verkocht. Ik ga ze nu op de baan nieuw zetten. Ja. Maar binnen 6 maanden zijn ze eigenlijk verkocht aan leasing.
0: Ja, aan leasing. Maar jullie moeten ze weer doorzetten. Ja. En je wil ze niet 180 dagen hebben staan. Dat klopt. Is letterlijk een quote. En dan merk je, wacht even, het gaat toch even minder met dat model. Dus hoe ga je daar dan mee om?
31: Ja, dat is echt iets dat moeilijk is. En je moet dan echt goed kijken naar de prijszetting. Die ook afhangt natuurlijk van de prijszetting van je concurrenten. Ja. En zo moet je echt een mix maken. In elk segment moet je zien dat je de juiste prijszetting hebt. En ook niet te veel koopt en niet te weinig koopt. En dat is echt niet gemakkelijk. Maar dat is deel van onze job natuurlijk. En we hebben wel geluk als digitaal platform. Ik denk dat het moeilijker is om een showroom om zoveel informatie te verzamelen. Maar als digitaal platform, je weet natuurlijk... Elke klik die ze doen op onze website, onze klanten, weten we ook wel waar hun interesse is. Ja, en zo kan je daar ook heel goed inschatten.
1: Waar wordt er veel op geklikt? Wat zijn de hardlopers?
31: Ja, er zijn heel veel verschillende hardlopers vandaag. Maar ook in Nederland zien we bijvoorbeeld Kia is heel populair. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar ook Tesla is echt wel een tijd lang minder geweest met de negatieve publiciteit. Ja. Maar die zijn echt wel terug in Europa. Zien we ook met die full self-drive en zo verder. Is toch wat positiever momentum. Maar ook de Volkswagen groepen heel populair. Alle drie merken eigenlijk. Allee, Volkswagen, Skoda en Audi zijn bij ons echt hardlopers.
1: Geen Chinese merken hoor ik.
31: Jawel, we hebben een aantal Chinese merken die we aanbieden. Maar we zijn er wel voorzichtig, moet ik zeggen. Dus we gaan niet zomaar 30 verschillende Chinese merken aanbieden. Dat zien we als een groot risico. Maar we bieden vandaag...
1: Maar wat is het grote risico? Sorry dat ik je onderbreek.
31: Ja, het is zo... Natuurlijk, als leasingmaatschappij beloof je aan je klant dat je 4 of 5 jaar die auto gaat voorzien van goede service. Als er natuurlijk nog geen netwerk is om die service te doen. Hè, want de Chinezen gaan heel snel. En dat is ergens echt mooi. Hè. We kijken soms echt aan die Chinezen en denken van... Wauw, ze zijn echt snel. Ze zijn echt ondernemers. Maar je moet wel echt zorgen dat die service er is. En als je vandaag kijkt naar bijvoorbeeld een Chinese merk zoals BYD of MG. Ja, BYD is een fabriek aan het bouwen in Hongarije. Daar kan je echt op rekenen. Zij gaan in Europa blijven. Ja. MG ook. Polestar hè, met de Geely groep. Daar geloven we ook heel hard in. Maar wij gaan niet zomaar elk Chinese merk... Dat durven wij niet. En ik denk dat echt wel een groot risico is.
0: Polestar in de Verenigde Staten in één keer weg, hè? Dus, niks is zeker. Nee. En ook bestaande Europese merken kunnen ook omvallen of stoppen met iets. Ja. Dus, maar, het maakt het spel wel interessant.
1: Ja, zeker. Jullie zijn nu in 3 landen actief, hè? Dus België, Frankrijk en nu dus ook in Nederland sinds een jaartje ongeveer. Wat is de ambitie?
31: Ja, de ambitie is om de Europese leider te worden in het leasen van tweedehandswagens. En om ook echt het beste digitaal platform te hebben in heel de markt. Dat is de ambitie. Natuurlijk, daar moeten we ook stap voor stap naartoe gaan. Leasingbedrijf is geen softwarebedrijf. Ik heb veel vrienden die softwarebedrijven hebben. Die zeggen dan tegen mij, waarom ben je nog niet in Amerika? Ja, oké, dat duurt toch wel eventjes om zo'n supply chain op te zetten. Om te zorgen dat je ook al die service elementen kan aanbieden aan je klanten. Dus dat is bij ons echt wel belangrijk. Is je moet die klantervaring moet goed zijn. We zijn ook in België. En in Nederland hoop ik ook in de toekomst het best gerated leasingbedrijf. Dus je hebt de beste klantentevredenheid. En dat is ook heel belangrijk, maar die ga je enkel hebben als je echt kan volgen op de groei. Wij groeien al heel snel. Ja. Hè. Wij groeien maal 3 gaan in Frankrijk vorig jaar, plus 100% bruto marge in België. Dat gaat al heel hard voor een leasingfirma. Dus je moet vooral ook kunnen volgen.
1: Ja, grootste in Europa worden, Europees marktleider. Wat is het volgende land dat jullie gaan aansluiten?
31: Dat weet ik zelf nog niet. Het is misschien is iets warm. Dat zou ook wel leuk zijn. Want ik heb gehoord dat er een grote bui aankomt. Dus dat zou ook wel aangenaam zijn.
1: Nou ja, dat moet Zuid-Europa zijn dan.
0: Ja, Spanje.
1: Het wordt steeds warmer hier ook.
0: Spanje, elektrische leaseauto's, tweedehands. Volgens mij ken ik wel een andere leasemaatschappij die daar goede zaken doet. Nou, daar waren ze mee bezig.
1: Precies, ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Sam Heijmans, medeoprichter van Lissy. En heel veel succes met de uitbreidingsplannen. En de groeimogelijkheden met die 300 miljoen euro aan investeringsgeld die jullie hebben binnengehaald.
31: Ja, na deze uitzending komt dat wel goed in Nederland.
1: Dat denk ik ook.
31: Tot binnenkort.
2: De rijimpressie.
1: Ja, Wouter mocht de Lamborghini Temerario testen.
3: Deze Lamborghini Temerario is wel zo'n auto waarin je je continu vergist hoe hard je rijdt. Het is echt zo'n monster. Details gaan we zo verder op in. Dit is een tweede HPEF. Dat is een heel moeilijk woord, hè? Dus niet PEF, maar HPEF. high performance electrified vehicle. Dus, ze hebben ook een plug-in hybride, dat is de Lamborghini Urus SE. En performante. Dus ze hebben nu 3 auto's met een stekker, maar allemaal ook met een verbrandingsmotor. Maar om het onderscheid wel duidelijk te maken, ja, dit is elektrificatie om dan, ja, die verbrandingsmotor ook eigenlijk de vrije teugels te geven. Echt de vrije teugels. Dan gaan we het zo ook al hebben als we het over de specificaties van die V8 hebben. Want die is eigenlijk best wel weer bijzonder. En het is gewoon snel. En toeren naar 10. Oh, dit gaat zo bloedverziekend hard. En elke keer als ik rem, vliegt alles door die auto. Ik zet mijn zonnebril maar gewoon weer op. Italiaanse auto, helemaal gewoon continu met je zonnebril oprijden. Helaas de V10, hè, die we kennen uit de Gallardo en de Huracan en een paar Audi's. Die is er niet meer, maar ze hebben het goed gemaakt, deze V8. Het is echt heel iets anders, maar wel echt lekker. Maar gewoon op een volledig andere manier. Echt een monsterlijk veel toeren mag het draaien. Maar ook qua karakter. Ze hebben dus elektromotoren en een vrij kleine accu waarmee je dan 6 kilometer elektrisch zou kunnen rijden. Heeft de Lamborghini Temerario. Ja, dus je kunt hem opladen. Sommige mensen zullen dat misschien ook wel doen, maar hoeft natuurlijk niet. Hè. Je kunt ook altijd, dit soort auto's hebben zoveel vermogen uit de verbrandingsmotor dat je die accu natuurlijk ook heel snel kan bijladen. Maar doordat er elektromotoren aan boord zijn, hebben ze ook die V8 maar wat agressiever aan kunnen pakken. En de elektromotoren zijn er 2 op de vooras, 1 in de bak. Allemaal 110 kilowatt, dus 150 pk sterk. De bak is een 8-traps DCT-bak. Dus met dubbele koppeling. Nou, dat zou je niet denken, want met opschakelen geeft klappen. Je hoort ook af en toe buiten, zeg maar, even zo'n chirp, zo'n piep van de banden als die gewoon doorschakelt. En dat volle vermogen en het koppelen weer opklapt. Maar dit, joh, dit is gewoon. Niet zeggen, maar dit is een 60 kilometer zone en ik reed misschien ook iets met 60 en het was geen 160. En hoe lang ging ik vol op het gas? Echt niet lang. Nou, die V8, 4 liter groot, flat plane krukas, hè, dus dat betekent dat die plat is. Dan kan je, ja, heb je eigenlijk die roterende massa's beter uitgebalanceerd. Het is kleiner, kan die gewoon sneller draaien, reageert het sneller. Je zou denken 4 liter V8, 2 turbo's in een hot V samenstelling. Nou ja, dat klinkt wel heel erg. Zoals de Urus ook heeft en zoals ze bij misschien wat Audi's en Porsches ook gebruiken. Maar het is een volledig ander blok. Andere boring, andere slag. Die slag is kleiner of korter, hoe moet je dat zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Kleiner. En dus kan hij meer toeren draaien. Hij heeft van die finger followers in plaats van die hydraulische klepstoters. Titanium drijfstangen. Nou, noem het allemaal maar op. Hier kunnen we een documentaire over maken over die motor alleen. Maar ja, jullie willen ook een beetje rijden natuurlijk zien. En nog wat prestaties, dingetjes. Dus dat doen we niet. Maar het blok mag 10.000 toeren draaien. Dus geen 7, wat al best veel is. Geen 8, wat heel veel is. Geen 9, waarbij ze bij Porsche zeggen, oh, ons blok kan 9.000 toeren. Nee, 10.000 toeren. Achterlijk veel. En dat is toch wel achterlijk leuk. Dat gevoel. Het is ongemerkt zo'n snelle auto. Die vergt echt discipline om gewoon te kijken van hoe hard rij ik. Oh, ik kan hem ook elektrisch rijden. Zal ik dat eens even doen hier? Wacht even terugdraaien helemaal. Helemaal stil. En ik kan hem op recharge zetten. Dan gaat hij, hoppakee, gaat hij opladen. Dan gaat de thermische motor worden ingeschakeld. Ik heb een Strada-stand, een sportstand, een Corsa-stand, een Corsa ESC off. Nou, dat gingen we vandaag even niet proberen. Iets meer
4: ruimte voor nodig. Monsterlijk. En een speciale driftmodus. We hebben ook een klein circuitje voor nodig met dit soort auto's.
1: De Lamborghini Temerario. Ja, superlatieve schieten tekort, hoor ik al.
0: Ja, dat is met dit soort auto's. Dat is echt bizar. Hoe snel het gaat en hoeveel toeren het draait. Dat is op zich wel bijzonder hoor. Deze tijd ziet natuurlijk dat. En dit soort motoren is langzaam ook een beetje verdwenen. Hè? We krijgen ook allemaal turbo's en auto's die niet zo graag toe willen. Dit is echt ouderwetse supercar. Gewoon heel lekker. Ja,
1: waar gaan we het mee vergelijken? Ferrari 296?
0: Ik denk dat wel een beetje de concurrenten zijn. Ja. En?
1: En als je de keuze moet maken?
0: Nou, ik heb in die Ferrari 296 speciale gereden. Ja. Maar dat is weer wat daar werd ik wel echt ook weer heel, heel enthousiast van. Ja, maar als ik de basis. Ja, nee, als de basis dan is.
1: Een auto waar Wouter verbreid is om zich een beetje in te vouwen.
0: Ja, precies.
1: En dat hij daarna 3 dagen bij de chiropractor langs moet.
0: Ja, echt. En dat was met 4-pond schuddels in Parijs opgegaan. Eerst Parijs uit rijden. Maar dan rij je op een gegeven moment buiten en denk je. Wauw, dit is tof. Nee, maar die Temerario is ook wel echt heel gaaf. En daar is nog geen snellere versie van. Dus als je je moet een basis 296 of een Temerario maar een Temerario.
1: Oké. En hoeveel geld mag je dan in een koffertje meenemen?
0: Tonnetje of 4. Ja. Ah, joh, hoeveel bitcoins zijn dat? Dat kan toch.
1: Tegenwoordig wat meer.
0: Is er weer meer?
1: Het is net weer gestegen. Het is net weer behoorlijk gestegen.
0: Ik zal het even kijken.
1: Maar vergeleken met 1 jaar geleden ongeveer.
0: Hoddel.
1: Hoddeler. Heel goed.
0: Jij hebt de cryptocurrency gepresenteerd. Jij weet het niet allemaal.
1: Ik ben gewoon voorkomen verbaasd dat jij er iets vanaf weet, Wouter. Zelfs hiervan.
0: Ik weet hier alles van. Ja,
1: hartstikke mooi. Nou, volgende week weer een verse Nationale Autoshow. Breek de Week komt er natuurlijk ook weer aan.
0: Ja, precies. Op de woensdagochtend. Dus,
1: lekker hoor.
0: Ja, de aflevering moet je natuurlijk terugluisteren als podcast. En abonneer op ons feed, voor ons op de socials en zo.
1: Ja, ik ben Meinert Schut.
0: Ik ben Wouter Karsen.
1: En dan spreken we je volgende week weer.
0: Doei.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
13: Na 1 cursus van 4 uur. Heb je nooit meer zin om te roken? Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl. Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
15: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
16: Thomas van Zijl.
32: Maandag in BNR Zaken doen het economenpanel over de toespraak van Fed-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole en een gesprek met Alex Hendriksen van softwarebedrijf ServiceNow over het gebrek aan professioneel AI-gebruik in Nederland. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
34: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
35: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
17: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. Deels de normale vrijdagdrukte, maar nu ook door de regen. Meer dan 700 kilometer. Wat opvalt is de A2 naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer en 30 minuten. Ook op de A4 naar Rotterdam toe vanuit Antwerpen. Vielen vanaf de Belgische grens tot aan Bergen-op-Zoom. 8 kilometer en 20 minuten. En op de A348 vielen naar Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek ongeveer een half uurtje. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, maar ook mensen die hebben geholpen of een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Het Rode Kruis is in een dag tijd al meer dan 7 ton binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Gisteren werd giro nummer 6868 geopend voor donaties. Ze verwachten minimaal 20 miljoen euro nodig te hebben om iedereen te kunnen helpen. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. Het kabinet heeft genoeg input van de oppositie om een begroting te kunnen maken waarin hun wensen te herkennen zijn, dat zegt premier Jette. Volgende week kijkt de Raad van State ernaar en Jette zegt dat dat niet betekent dat alles stil hoeft te staan. Hij wil best doorpraten als de oppositie dat nodig vindt. En rapcollectief New Wave, met onder meer Lil Kleine en Ronnie Flex, heeft een record gebroken. Ze staan volgend jaar 8 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. Daarmee pakken ze het record af van de bankzitters die er dit jaar 7 keer stonden. New Wave begon in 2015 als gelegenheidsformatie en zat onder andere achter de hit Drank en Drugs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
21: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
22: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
23: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
22: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
24: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
25: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
26: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten.
0: In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
1: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
2: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En ja. Hij wist dat ik een advocaat was. Dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
1: Dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
2: Ja, en er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
1: Oh, dat is niet zo?
2: Dat is zeker niet zo. Nee. Maar dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
1: Waarom niet?
2: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid, maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg in de war en hij was ook een beetje, had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde.
1: Ja.
2: Dus wat hij mij vertelde, daarvan dacht ik wel, het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden, heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft wat er om hem heen gebeurt.
3: Een kwetsbare verdachte.
2: Ja, zo kan je dat wel
1: omschrijven. Of iemand die gewoon wanen in zijn bol heeft.
3: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
1: Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
2: Nee, Engels.
1: Engels.
2: Ja, okay. Hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
1: Oké. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
2: Het is een man van Syrische komaf.
1: Ja.
2: Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
1: Ja.
2: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
1: Ja.
2: En probeerde hier zijn weg te vinden, zeg maar, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
1: Mm-hmm.
2: Dat lukte hem redelijk, maar niet. Ja, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
1: Ja,
2: dat werd.
1: Dat is in Syrië ingewikkelder dan hier.
2: Een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
1: Ja.
2: Die zijn daar ook achter gekomen omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst waaruit je dat kon afleiden.
1: Ja,
2: dat soort problemen speelden in zijn leven.
0: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
3: De overheid, bedrijfsleven en wetenschap die samenwerken.
4: Ja. Ja.
3: Wat houdt die samenwerking dan in, meer dan af en toe een borrel?
4: Ja, nee, dus die borrel is niet onbelangrijk. Hè, want vertrouwen en elkaar kennen, dat is ook echt een kracht van die regio. Maar vooral het definiëren van die stip van de toekomst. Hè, waar gaan wij als regio naartoe?
3: En die kiezen ze dan? Hebben ze gekozen?
4: Ja, die hebben ze gedefinieerd. Hè, en het pad daar naartoe ligt niet helemaal vast. Want daar heb je natuurlijk, dat moet je niet helemaal vastleggen. Daar moet je op kunnen anticiperen. Maar de richting waarop ze wilden, en dat was dus de richting van Brainport, kennis- en innovatieregio zijn, die hebben ze vastgelegd.
3: Maar hadden chipsmachines ook al vastgelegd of niet?
4: Nee, want we begonnen met de inleiding ook, soms moet je misschien geluk hebben. Je hebt natuurlijk die sterke basis van Philips, wat eigenlijk het hele DNA van die regio kleurde, dat was er. Dus dat kan je niet zomaar hebben. En je moet natuurlijk wel in die zin de mazzel hebben dat daar een ASML uit ontspruit. En dat ASML zo sterk en krachtig is dat ze doorgroeit tot een van de meest waardevolle bedrijven van Europa.
3: Ja.
4: En daar zit wel regie op. Daar zit natuurlijk ook heel veel regie van het bedrijf zelf op. Ja. Maar de overheid heeft het natuurlijk wel voor een belangrijk deel.
3: Maar wat hebben ze dan wel afgesproken? Ze hebben niet gezegd, we worden een chipregio. We willen alleen hoog kennisintensief werk gaan doen.
4: Ja.
3: Is dat dan genoeg om opeens succesvol te worden?
4: Nee, maar dat betekent dus dat de Technische Universiteit Eindhoven daar zijn curriculum op aanpaste. Hè. Wij gaan investeren in het opleiden van de mensen die bij die economie kunnen werken. Dat de bedrijven zeggen van hey, wij gaan op die manier ruimte creëren. Een van de belangrijkste dingen was dat destijds het gebied Strijp. Dat was een oud industrieel gebied. Dat Philips zei van nou ja, we willen misschien niet meer hier groeien. Dat het deels naar Amsterdam ging. Maar dat aan de andere kant er een hele mooie high-tech campus aan de Zuidas kwam. En daar zaten allemaal bedrijven bij elkaar die met elkaar gingen samenwerken. Het was niet alleen maar één bedrijf. Dat was uiteindelijk een keten van samenwerkende bedrijven met allerlei slimmigheden. Zoals? Namelijk één restaurant in de strip. Geen enkel kantoor had zijn eigen kantine. Dus je moest lunchen om elkaar te ontmoeten.
26: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.

0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
1: The Friday Move.
2: De dochter weer bellen, natuurlijk. Hij krijgt die telefoon wel terug, of niet?
3: Ja,
2: uiteindelijk
3: wel.
2: Ja?
4: Nee, jij komt erbij zitten. Ik zal het
2: voor. Jij moet gewoon gelijk vertellen.
4: Ik heb gewoon mijn website.

0: voor de kalf. Nou ja, hartstikke gezellig. Vanaf de telefoon van Bernard Hammelburg zitten we in het Renaissance Hotel. Met de verbinding die uitblijft. Maar we doen het gewoon op de telefoon van Bernard Hammelburg. Met een nieuwe aflevering van The Friday Move. Je zou dat kunnen zeggen. En Pepijn Schoneveld is mijn co-host, acteur, cabaretier, levenskunstenaar. Pepijn Schoneveld, hoe moeilijk is het om Pepijn Schoneveld te zijn?
1: Het was een tijd lang heel moeilijk. Maar de laatste 6 jaar gaat het heel goed. En daar heb ik een voorstelling over gemaakt.
0: Pepijn Schoneveld, hoe moeilijk is het om Pepijn Schoneveld te zijn?
1: Het was een tijd lang heel moeilijk.

0: helde natuurlijk allemaal. Maar daarvoor was je leven best ingewikkeld. Je had de paniekstoornis. Als je moest plassen, dan maakte je al zorgen. Want als het niet lukte, dan dacht je bij jezelf, oh jee, straks gaat het helemaal mis. Ja. En dan denken ze dat ik aan het poepen ben. Ja. Hoe moeilijk was dat leven dan?
1: Ik zeg ook in die voorstelling dat ik was een beetje zoals een hond. Dus ik was afhankelijk van mensen. Dus ik had een angststoornis, dus ik kon niet alleen zijn. Ik had altijd geruststelling nodig. Dus ik was afhankelijk van vrienden, familie. Dat werd op een gegeven moment een depressie. En ik kom hier om te praten over een comedy show. Nee. Maar nu kan ik erom lachen. En toen heb ik mezelf, omdat het op een gegeven moment niet meer ging. Ik was een soort hond met heel veel baasjes. En op een gegeven moment waren al die baasjes weg. En toen moest ik leren zelfstandig zijn. En leren alleen zijn. Gewoon volwassen worden. En dat ben ik gaan doen. Alleen ben ik een beetje doorgeschoten in die zelfstandigheid en autonomiteit. En die weg daarna. En nu laat ik niemand meer toe in mijn leven. Sorry, alsof ik ga huilen. Nee, maar dat is niet zo. Alsof ik laat mensen nu moeilijk toe in mijn leven. Dus ik ben eigenlijk heel individualistisch geworden. Wat je ook in de samenleving ziet. Terwijl mensen toch het gelukkigst worden van met andere mensen in contact komen. En dat zie ik dus om mij heen ook gebeuren. En in mijn leven ook. Dat ik zo individualistisch en zelfstandig ben geworden. Dat ik moeilijk contact maken met anderen, terwijl daar word je het gelukkigst van. En die spanningsboog, daar gaat mijn voorstelling over. En ik vertel gewoon heel grappig over hoe je van heel veel angsten en depressies naar gezondheid gaat.
0: Want je wilt uiteindelijk ook nog kinderen, heb ik gehoord. Maar je wilt het ook weer niet doen doordat je haar stil maken. Dus je wil weer, hoe noem je dat ook alweer, ouder zijn?
1: Dat noemen ze, ik heb dit woord heel vaak gezegd deze zomer. Alternatief ouderschap. Hmm. Dus dat je bijvoorbeeld met twee stellen of met een donor of dat soort dingen. Ja. Daar heb ik deze zomer op de Parade voorstelling over gemaakt. Dat is een nieuwe vorm van ouderschap. Dus daar ben ik ook mee bezig. Maar een kind krijgen, is natuurlijk totaal je zelfstandigheid verliezen. Je hebt ineens verantwoordelijkheid voor iets anders. En dat vinden mensen toch, dat is iets heel moeilijks. En daar gaat het voor. En ik zing kleinkunst, Nederlandstalig. Jij doet toch altijd aan, jij zingt ook, toch?
0: Ik ben een volkszanger.
1: Ja, je bent een volkszanger. Ik zing bijvoorbeeld ook een liedje van Ramses Shaffy. De een wil de ander. Ken je dat nummer van hem?
0: Nee.
1: Oh, nou, die zing ik dus bijvoorbeeld. Nummers van Maarten van Roosendaal. Allemaal Nederlandstalige kleinkunstliederen zing ik ook in die voorstelling. Ik zing allemaal nummers die voor mij geschreven zijn. Zoals een nummer van Ron van Zalmsaus. Dat is een nieuw ster aan het Nederlandstalig firmament. Die zing ik ook. Dus het is een programma met kleinkunstliederen en comedy teksten over hoe je uit een depressie komt.
0: Dit is een bijzondere momenten in het leven, dames en heren. Vanuit het Renaissance Hotel op de telefoon van Bernard Hammelburg, die nog steeds links van me zit, voor de kijkers rechts. Maar even tussendoor. Ja. Is het waar dat jij ook Cor Koster hebt gespeeld in de musical over Johan Cruijff? Klopt dat?
1: Dat klopt. Ik heb Cor Koster gespeeld in de musical 14. Ik had een dikmaakpak aan. Ik moest iemand spelen van, hij was op een gegeven moment toch 70, volgens mij. Heb jij hem gekend of niet?
0: Ik heb hem toen ik net in het vak zat, heb ik hem één keer een hand gegeven, geloof ik. Maar ik heb hem nooit echt goed gekend.
1: Ja, heb jij hem wel gekend? Ja,
0: Bernard Hammelburg heeft hem gekend.
2: Nee, ik heb hem niet gekend, maar net als jij, ik heb hem een paar keer ontmoet en hand gegeven. Een paar keer mee gesproken. Dat was het. Maar hij was in die tijd op de top van zijn glorie. Ja,
0: ja, ja. Ik ken alle verhalen van Wim Kieft. Dat wijzen ook de zaken we nemen van Wim Kieft. Waarna Wim Kieft nog later een naheffing heeft gehad van 5 miljoen. Ja,
1: ja. Maar hij heeft ook gewoon in een vergadering mensen op hun bek geslagen en zo. Dat komt toen nog. Ja. Nou, dat komt toen ook al niet, waarschijnlijk. Maar die voorstelling ging over Johan Cruijff, 14e musical. En ik speelde Cor Koster. En daar ben ik ook voor genomineerd voor een musical award. Nou,
0: en terecht, want dat wilde ik even zeggen. Ik ken jou niet zo goed.
1: Oh.
0: Maar ik ben toen naar die voorstelling geweest. En totdat mijn vrouw er echt gek van werd, ik bleef maar over Cor Koster doorgaan.
1: Nee,
0: ik
1: moest, echt?
0: Ja, ik vond Cor Koster zo verschrikkelijk goed. We zaten later in de auto. Zei ze, nu weet ik wel dat je Cor Koster goed vond. Ja, ik vond Cor Koster echt met afstand de beste creatie uit de hele voorstelling. Ik moest daar zo verschrikkelijk om lachen. Ik vond dat zo verschrikkelijk goed. En ik kende de verhalen van Cor Koster, dat als je daar op bezoek ging, dan onder elke bank en elke kast lag een flesje jenever. Ja. Dat werd door zijn vrouw dan weer weggehaald. Ja. Dus, maar jij speelde dat zo verschrikkelijk goed. Dat is me steeds bijgebleven. Ik ken je tot vandaag helemaal niet, maar toen ik het allemaal las wat je gedaan hebt, is een enorme staat van dienst. Zeker. Waar ben je nou het meest trots op eigenlijk dan?
1: Nu op mijn kleinkunstshow, waar je kaarten voor kan halen op www.pepijnschoonveld.nl. Daar ben ik nu. Mensen vragen ook altijd, ben je nou acteur, podcastmaker?
0: Ben je nou acteur of podcastmaker? Wat ben je?
1: Wat een slecht interview ben jij. Nee, maar ik ben opgeleid als acteur en kleinkunstenaar. Dus dat ben ik. Dus de voorstelling die ik nu speel voelt ook echt als thuiskomen. Want ik heb bijvoorbeeld les gehad van Paul de Munnik en Joost Prins en zo, dat soort mensen.
0: Ja.
1: Dus ik ben echt wel. Dat is wel wat ik het allerliefst doe en wat ik het leukst vind om te doen. Maar ik maak ook een podcast en dat vind ik ook leuk. Ja, ik moet

0: ook gewoon geld verdienen. Dus ik grijp alles aan. Ik ga ook in een lobby in het Renaissance Hotel op een telefoon zitten praten.
1: Had jij een website of heb je geen website?
2: Ja, ik weet het niet.
1: www.pepijnschoonveld.nl. Goede website, hè? Ook heel helder dat mensen gelijk weten waar het zit.
0: Er staan 19 plekken op waar
1: ik ga. 19 plekken?
0: Nee, ik speel in 19 theaters in Nederland. Ik ga een première in de Lamar op 29 oktober.
1: Oké, we zitten nog steeds op de telefoon van Bernard Hammelburg. Dan gaan we even over de handelsoorlog praten met Canada. We moeten eruit, Bernard, hoor ik. Ik vond het zelf een hele leuke grap, dit. Maar we kunnen zo meteen na de reclame nog even doorpraten met jou.
3: Nou, vooruit dan maar. Ik ben hier nou toch. En je hebt de telefoon en die wil ik op een bepaald moment weer terug.
1: Oh, je wilt wel deze telefoon terug?
0: Ja, dat
1: vind ik. Oh, oké. Maar heb je dit ooit meegemaakt in jouw 80-jarige carrière?
3: Dat ik plotseling live een telefoon moest pakken? Ja. Alleen niet in zo'n configuratie, niet in een talkshow. Nee. Maar wel in een live waar een studio was gereserveerd, die deed het niet. En toen ben ik ook met mijn telefoon naar buiten gehold om de uitzending te maken. Dus dat wel.
1: Ja. Heb je ook een website eigenlijk?
3: Nee, ik heb geen website.
1: Oké. Maar jij had er wel een, toch?
0: Nee, maar zal ik de eerste vraag aan stellen, of niet? Hoe gaat de handelsoorlog tussen Canada en de Verenigde Staten? Hoe gaan de gesprekken tussen Trump en Carney?
1: Gaan we zo over doorpraten na de onderbreking. Tot zo.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
6: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
7: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
8: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
9: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
11: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
12: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
11: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
13: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
14: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
15: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
14: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
15: Nou, praten over tech.
14: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
15: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
11: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
16: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Met 750 kilometer file in totaal kun je wel zeggen dat het druk is onderweg. Deels de gebruikelijke drukte op vrijdag, maar ook door meerdere regenbuien. Zo rijdt het langzaam op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knopendel. 9 kilometer en 3 kwartier. Dan een kapotte vrachtwagen op de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij knooppunt Terwegseplein een kwartier vertraging vanaf Nieuwekerk aan den IJssel. En tenslotte de A50 naar Os. Tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten over 13. 15 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere een op de A9 vanuit Amstelveen bij 46,6.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
18: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, maar ook mensen die hebben geholpen of een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Het Rode Kruis is in een dag tijd al meer dan 7 ton binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Gisteren werd giro nummer 6868 geopend voor donaties. Ze verwachten minimaal 20 miljoen euro nodig te hebben om iedereen te kunnen helpen. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. De medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. Het kabinet heeft genoeg input van de oppositie om een begroting te kunnen maken waarin hun wensen te herkennen zijn, dat zegt premier Jetten. Volgende week kijkt de Raad van State ernaar en Jetten zegt dat dat niet betekent dat alles stil hoeft te staan. Hij wil best doorpraten als de oppositie dat nodig vindt. En rapcollectief New Wave, met onder meer Lil Kleine en Ronnie Flex, heeft een record gebroken. Ze staan volgend jaar 8 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. Daarmee pakken ze het record af van de bankzitters die er dit jaar 7 keer stonden. New Wave begon in 2015 als gelegenheidsformatie en zat onder andere achter de hit Drank en Drugs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
20: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventchips.
21: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
20: Z-Eventchips. Bekijk alle info op z-eventchips.nl.
22: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
23: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
24: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: Dag dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van de Friday Move. Het is een beetje improviseren. Zojuist zaten we op de telefoon van Bernard Hammelburg. Die is gesneuveld helaas. Dus we hebben nu weer een nieuwe set gevonden waar één microfoon op aangesloten kan worden. En om me heen zitten allemaal mensen die ik ga proberen te interviewen zo meteen in deze uitzending. Onder andere Pepijn Schoneveld, cabaretier, podcastmaker, levenskunstenaar. De acteur, hij doet ontzettend veel dingen. Hij heeft ook een eigen website. Wat was het ook alweer?
25: www.pepijnschoneveld.
1: Ja, dat was hem inderdaad. Ja. En jij was al begonnen met het interview, het diepte-interview. Ja. Met Bernard Hammelburg over de situatie tussen Canada en Amerika. En de eerste vraag was...
25: Hoe gaan de gesprekken tussen Trump en Carney?
26: Slecht.
27: Volgende vraag.
25: Hoe gaat het slecht?
26: Ja, het gaat echt slecht. Nee, want ze spelen... ze proberen elkaar echt tot het uiterste te drijven. En je krijgt een hele rare situatie op het ogenblik. Trump voert 2 oorlogen. 1 tegen Iran en 1 tegen Canada. En tot nu toe lijkt hij ze allebei te verliezen. Dat is wel interessant. En wat Carney betreft, Carney zegt, je kan me verder mijn rug op, dat soort teksten, met al die tarieven, ik doe het gewoon niet meer. Dus wat jij doet, doe ik ook. En ja, wij zijn van jullie afhankelijk. 80% of zo van de Canadese handel is met Amerika. Maar 60% van alle Amerikaanse energieolie komt uit Canada. Dus als Carney zegt, ja, jullie zijn veel groter en machtiger en wij zijn maar met z'n 30 miljoen en jullie met 300 miljoen, maar ik draai nu de kraan dicht, dan heeft Trump echt een probleem. Dus het is een hele interessante, keiharde strijd. Speelt nog een ander dingetje. Gaan we even snel door het verhaal heen. Kun je lekker verder, Wilfred?
1: Ik vind het lekker. Ik voel me alleen een beetje een soort geheime centpiraat. Breekie, kom er maar in.
26: Ja. Nee, dat weet ik. Nee. Maar dat is een andere kwestie. En dat is een van de allerlei eisen die Trump stelt. Onder andere het afschaffen van de verplichting van de Franse taal in Canada. Want dat stoort hem. En waarom? Omdat artikelen die worden geëxporteerd, laten we zeggen blikgroenten of weet ik veel wat, daar moet in twee talen op staan wat erin zit. Engels en Frans, vanwege de Franstalige Canadezen. En dat loopt ook enorm. Dat ligt heel gevoelig in Canada. Echt heel, heel, heel gevoelig. Het is een beetje zoals in België. Als je aan die taalkwestie komt, dan weet je zeker dat je de zaak op explosie zet. Dat heeft hij dus ook gedaan hiermee. En
1: Lake Ontario wil hij ook wat mee doen, toch? Begrijp ik?
26: Nee, dat is per decreet is dat omgedoopt in Lake America. Okay. Dat heet vanaf nu Lake America. Wen er maar aan. Net als de Golf van Mexico, weet je wel. Die heet ook de Gulf of America nu. Dus dat is al gebeurd. Maar het is grappig. Want in werkelijk kan het me niet. Want die naam bestond al voordat allebei de landen, Canada en de Verenigde Staten, onafhankelijk waren. Zo oud is de naam Lake Ontario al. Dus de Canadezen zeggen heel terecht van je roept maar wat je roept, maar voor ons blijft het gewoon wat het is. En er is één interessant ding. Wat gaat er nu gebeuren met de journalistiek in dit geval? Vorige keer met die Golf van Mexico. Die dus Gulf of America heette. AP, Associated Press, naar mijn idee het beste en meest betrouwbare persbureau ter wereld, bleef gewoon schrijven de Gulf of Mexico. Daardoor zijn de journalisten van AP een tijdje lang het Witte Huis en het Pentagon uitgezet. Die mochten niet meer binnen voor de persbriefings en de persconferenties, want die blokkeerden het beleid van de president en waren dus staatsgevaarlijk. Dat is inmiddels wel weer een beetje bijgelegd. Maar je kunt zien hoe idioot dit soort gevechten lopen.
1: Bij meestal praten co-hosts mee en die grijpen ook in, maar ik zie dat je een beetje afwachtend bent. Wat komt er door?
25: Nee, ik wilde gewoon weten. Ik vroeg me dan af. Waarom gebruikt Trump die handelsoorlog? Wat is zijn doel? Wat wil die?
26: Hij heeft al in zijn eerste termijn gezegd dat Canada de 51ste staat van Amerika is. En hij noemde de toenmalige premier Trudeau, noemde die ook gouverneur Trudeau. Dat was een hele domme, dacht ik toen. Heb ik toen ook al gezegd in mijn eigen stukjes. En misschien zelf hebben wij het er ook al over gehad, dat weet ik meer.
1: Wij hebben het er ook vaak genoeg over gehad, want wij lullen over alles.
26: Ja, zo is dat. Maar gesteld dat zou gebeuren, dan haal je 30 miljoen democraten binnen. Dus het is suïcidaal voor een republikeinse president om dat te willen. Moet je helemaal niet doen.
1: Ik hoop voor de mensen thuis dat de kwaliteit een beetje goed is. Even surrealistisch om te schetsen hoe we zitten. We zitten op een oranje bank, waar de koffers ook staan van het Renaissance Hotel. We hebben inmiddels een paar stoelen voor ons gekregen, zodat we een beetje afgeschermd zijn. Er lopen steeds mensen heel verbaasd door de lobby. Die denken, wat zijn die gekken daar met die microfoon in de hand? Het is surrealistisch, Willem Vissers.
0: Ja, ook omdat die meneer die daar staat, die wil eigenlijk dat het hier gekapt wordt. Die zegt, jullie hebben daar uitzendingen, nu zijn jullie ergens anders gaan zitten. Dus ik ben eigenlijk naar Bernard aan het luisteren, maar ik ben ook aan het kijken wat zich hier op de achtergrond afspeelt. Die meneer wil gewoon deze uitzending eigenlijk meteen staken. En die zegt, ja, de achterste uitzending, hier is het niet voor niks afgesloten. Hier hebben jullie niks te zoeken.
1: Dus de enige plaats
0: is gewoon ongewis.
1: Het gebeurt allemaal, Pieter de Waard, waar jij bij zit. Dat zijn dingen waar jij in je Telstra-tijd niet mee te maken kreeg, hè?
2: Nee, had ik andere dingen aan mijn hoofd, ja. Ja, dat klopt.
1: Bovendien, jij was altijd zo zenuwachtig. Jij hebt een beetje diezelfde angststoornissen die hij heeft vroeger. Want als er een wedstrijd gespeeld werd, ging jij in je kamertje zitten beneden. Maar hij kon de wedstrijd niet volgen, omdat hij zo gespannen was.
25: Had jij ik weet bijvoorbeeld, want ik heb dus gespeeld in de voorstelling over Johan Cruijff. Die had allemaal van die rituelen. Dat is een dwangstoornis. Had jij ook allemaal dat soort dingen? Dat je zo dwangmatig dingen moest doen? Of valt het mee?
2: Rituelen niet zozeer. Het is wel zo dat ik heb twee geluksgetallen, 63 en 76. En als ik op de dag van de wedstrijd 76 aantrof, dan wist ik zeker dat we zouden gaan winnen.
1: Maar dat kwam je niet zo vaak tegen in die tijd.
2: Precies. En zo is het. Dat is de waarheid.
1: Ja, maar die angststoornis, wat jij een beetje kende... Dat, maar jij kon niet naar een wedstrijd kijken. Hoe kan je dan niet naar een wedstrijd van je eigen club kijken? Wat is het voor onzin?
2: Nou ja, dat vond ik toen tertijd te spannend. Er hing te veel van af in mijn gedachten. Wat natuurlijk niet zo was. Maar tegenwoordig kijk ik wel en zit ik op de Oosttribune... samen met onze oudste zoon Pelle... en geniet ik van elke thuiswedstrijd. Maar toen ik nog voorzitter was... zat ik lekker op kantoor te werken... afgesloten van de werkelijkheid.
1: Maar wat heb je voor werk dan te doen op zo'n moment eigenlijk... tijdens zo'n wedstrijd bij Telstar?
2: Nou, er is altijd wel wat te doen. Ik deed vaak dingen waar ik een broertje dood aan had... en dat was notulen maken van de vergaderingen... die ik met de Raad van Commissarissen had.
1: Oké, terug nog even. Dan maak je ook zorgen trouwens over de situatie Canada-Amerika. Want dan moeten we, hoe gaat dit aflopen, Bernard Hamburg?
26: Nou, ik denk, eerlijk gezegd denk ik dat het redelijk bloedig achterloopt. En ik denk dat Trump moet capituleren. Dus er zal wel een compromis komen. Het vaststellen, wat Europa ook heeft gedaan... het vaststellen van een heffing of een tarief op een bepaald niveau. Maar wat er nu gebeurt, kan niet. En ik ben ervan overtuigd dat de Canadezen volhouden. Waarom ben ik ervan overtuigd? Er dus twee kwesties. Dat is die Franstalige kwestie in Quebec. En de mensen in Quebec hebben altijd iets van... wij willen ons best losmaken van Canada. Maar er is nog een andere, veel belangrijke provincie. Dat is Alberta. Daar komt bijna alle Canadese olie vandaan. En daar zitten behoorlijk wat MAGA mensen. Mensen die best wat hebben met Trump. En ook die zeggen nu, ja zeg, kom op. Dit gaat ons te ver. Dus het drijft het Canadese volk samen. En daar kan hij niet tegenop. Dus hij moet gewoon capituleren.
1: Overal capituleren. Met Iran komt hij er ook niet uit. Dus in dat opzicht gaat het niet erg goed. Bedankt voor je telefoon trouwens ook, Bernard. Het was echt de redding voor dit moment. Ik zit me nog steeds af te vragen hoe het mogelijk is in een tijd als deze... dat we niet gewoon een verbinding kunnen krijgen... terwijl we hemelsbreed misschien 4-5 kilometer bij BNR vandaan zijn. Maar het gebeurt gewoon. Die man is nog steeds een beetje boos of gaat het beter, Willem Vissers?
0: Hij is gecapituleerd. Het is wel jullie vaste gast, deze meneer, die oude meneer. Die, ja, die is hier altijd. Altijd als ik hier te gast ben geweest.
1: Oh, Cor bedoel je?
0: Co?
1: Nee, Cor.
0: Cor is nu, die zei net, ik ga maar naar huis, want er gebeurt niks.
1: Nee, maar Cor heeft nu ook zijn hand in het gips. Volgens mij heeft hij net gevochten met deze andere man hier dan.
0: Nee, Cor is, nee, maar Cor heeft wel al een bitterbal gehad, zeker één. En hij dreigt nu naar huis te gaan, want ja, het is een beetje sneu. Paul gaat nu, de redacteur, gaat nu, of hoe noemen jullie Paul, dus redacteur? Of is...
1: Nou, hij is eigenlijk mannetjes van alles.
0: Mannetjes van alles. Die is nu de zaak allemaal aan het oplossen.
1: Nou, mooie boel allemaal. Pepijn, heb jij wat met voetbal eigenlijk?
3: Helemaal niks. Maar nee, ik ging ook laatst bijvoorbeeld het Nederlands elftal speelden. En dan ging ik dat kijken. En na 5 minuten zat ik stenen op te zoeken voor in mijn tuin. Toen dacht ik, ja, dan ben ik daar niet voor gemaakt. Maar ik heb wel dus in de voorstelling over Johan Cruijff gespeeld. En dat vond ik wel geweldig om die tijd. Dus daar ben ik toen wel helemaal ingedoken. Ik heb Cor Koster gespeeld trouwens.
1: Deed hij geweldig?
3: Oh, dankjewel. De oude Cor Koster. Ik had een dikmaakpak aan en een pruik op. Maar ik ben opgegroeid in Twello, in een dorp. En dan in een dorp heb je altijd 10 vrienden, omdat je altijd een voetbalelftal hebt. En toen heb ik echt, weet ik nog, dat ik dan altijd Studio Sport ging kijken. En dan namen proberen te onthouden om ook mee te kunnen praten in de kleedkamer. Maar het lukte gewoon niet. Dus ik ben... Ja.
1: Als het je niet boeit, dan lukt het je ook niet.
3: Nee.
0: Maar ik hou wel van voetbal. Maar ik was op het WK bij Nederland-Marokko. En toen had ik ook gehoopt dat ik na 10 minuten stenen had kunnen gaan zoeken, hoor. Want dat was echt niet om aan te zien.
1: Maar je hebt nu een boek samen met Pieter gemaakt over Telstar. Waarom?
0: Nou, het kwam eigenlijk zo. Ik had een boekje over het kampioenschap van Ajax gemaakt. Met Farioli. Er is één ding voor de voetbalkenners. Die zullen het nu wel weten. Het kampioenschap ging niet door.
1: Verspeelt het laatste wedstrijd.
0: Ging de prullenbak in. Toen zei de uitgever, heb je niet een ander leuk idee? Het was net in de week dat Telstar promoveerde naar de Eredivisie. Toen zei ik, we kunnen een boek van Telstar maken. Het was eigenlijk een grap. Toen zei hij, hij zag natuurlijk geen hele grote afzetmarkt. Want ja, Telstar is maar klein. Maar hij vond het wel een leuk idee. Toen ben ik met Pieter samen. Pieter is een vriend van me. Pieter kan ook goed schrijven. Dus we hebben gewoon... Hij heeft al zijn belevenissen als voorzitter in de strijd gegooid. En ik heb het seizoen min of meer gevolgd. De promotie en alles wat er omheen speelde. En dan krijg je een portret van een club die eigenlijk zo klein is dat het bijna niet kan wat er allemaal gebeurd is. Maar een soort beetje oud-romantisch verhaal. Jij bent zelf supporter van Cambuur. Dat is ook zo'n club die eigenlijk soms iedereen verbaast. En dat je zegt van, ik heb toevallig onderweg hier naar een podcast met Henk de Jong geluisterd. En die, ja, dat is toch een beetje die liefde voor het voetbal. De basis. Je blijft gewoon die club trouw. Of die nou goed speelt of slecht. Nou, Pieter heeft oneindig veel slechte jaren meegemaakt. En kon zich nu opeens, vond zich opeens...
1: Was dat niet oorzakelijk ook met elkaar dan, denk jij?
0: Ja, dat heb ik hem natuurlijk vaak voorgehouden. Ik heb gezegd, Pieter, het is wel toevallig, dat moeten we toegeven. Dat jij 17 jaar voorzitter bent geweest. En het is allemaal niks. Financiële problemen, noem maar op. En 1 jaar ben je weg en ze promoveren. Maar daar kan hij misschien zelf antwoord op.
1: Ja, kun je dat uitleggen, Pieter? Want jij gaf alles. Ik weet de speeches de afloop. Zelden iemand gezien met zoveel emotie en betrokkenheid als er weer gespeeched werd de afloop. Maar hoe kan het nou dat het daarna opeens crescendo is gegaan?
2: Nou ja, ik wist natuurlijk nadat ik het 17 seizoenen had gedaan...
1: 17 seizoenen niks.
2: Dat ik een offer moest brengen. Dus ik nam ontslag. En ik nam ontslag omdat ik wist dat het erin zat. En na een seizoen kwam het eruit. Promotie naar de Eredivisie.
1: Maar wat deden ze anders dan wat jij deed dan?
2: Nou, om te beginnen Anthony Correa en zijn staf aanstellen... ten koste van mijn dierbare vriend Mike Snoei. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar dat is een geweldig besluit geweest van mijn opvolger... en Peter Hofstede, de technisch directeur. Want op dat moment begon het te draaien. Groeide er iets in die groep. En ja, waren ze in staat om te sterven voor elkaar? Want dat is uiteindelijk wat een goed team moet doen. Sterven voor elkaar... En dan gebeurt er wat. En het is gebeurd.
1: Jij bent de horeca ingegaan, kan ik me herinneren. Jij ging op het strand stoeltjes plaatsen en zo.
2: Nee. Ik heb drankjes rondgebracht. Ik was een runner. Maar tegenwoordig ben ik baliemedewerker bij een ijzergroothandel in de Waardepolder in... Daarover vraag je me. H. van de Boogaard. H. van de Boogaard.
1: Wat zei je ook alweer?
5: Pepijnschoneveld.nl.
1: Oh ja.
2: H.vandeboogaard.com. En dat doe ik elke dag, elke werkdag van 7 tot 12. En daarnaast heb ik nog andere activiteiten. Ik ben wel eens dagvoorzitter of spreker. Nou, samen met Willem het boek geschreven. Dus ik kom de dag wel door.
1: En voor wie is het boek gemaakt? Voor die zeldzame Telstar-fan of is het ook voor het grote publiek?
0: Het boek is eigenlijk tot nu toe vooral geland in Velzen, de gemeente Velzen. Daar gaat het best goed. Maar het is natuurlijk eigenlijk een boek voor het hele land. Van hoe run je een voetbalclub? Wat kom je tegen in een voetbalclub? Hoe kan het opeens dat het zo goed gaat? Mensen, er zijn natuurlijk allemaal nieuwe fans ook bijgekomen. Deels is het natuurlijk ook...
1: Nou, dat zullen er niet zo heel veel zijn, denk ik, bij Willem, hoor.
0: Nee. Zitten nu, het is zondag Telstar Ajax, zitten er 6.000 mensen. En er zaten natuurlijk op een gegeven moment, maar ja, Pieter zei altijd iets met 63, want dat moest er natuurlijk altijd in.
1: Cor probeert nu over een stoel heen te klimmen, om het gesprek toch enigszins te volgen.
0: Die springt dadelijk uit stand, springt hij over die stoel heen. Dat is echt heel ongelooflijk.
1: Maar 6.000 toeschouwers nu?
0: Kunnen er bijna 6.000 in. En er waren er, ik ben in die slechte jaren, ik woonde vlakbij, dus ik ging wel eens kijken met mijn zoon of alleen. En er zaten er, ja, dan zei Pieter altijd... Er zaten er 800 of zo. En dan zei Pieter altijd dat er 863 zaten. Want dat moest altijd 63 eindigen. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een soort... Het was echt een cultclub. En nu vind ik, ze hebben nog steeds een beetje dat vriendelijke, dat kleine behouden. En van de andere kant is het ook gewoon eredivisievoetbal. Dus moeten ze ook gewoon presteren. En ik denk dat dat ook een voorbeeld is. Ik bedoel, als je vorig jaar had een spelersbegroting van 2 miljoen. Ja, dat is bij Ajax nog niet één speler, bij wijze van spreken. En daar hebben zij gewoon een heel elftal van op de been gebracht... die gewoon 14e eindigen in de Eredivisie. Dus het is ook wel mooi in tijden van enige soberheid in het voetbal... die je toch veel clubs zou toewensen. Gewoon om te kijken hoe het ook kan. En ze hebben eigenlijk nooit transfersommen uitgegeven. Ze hebben ook bijna nooit transfersommen binnengekregen. Dus het is een heel apart clubje dat een beetje een voorbeeld kan zijn voor... Hè, ze speelden vorig jaar thuis tegen NAC... Nou, dat was toch een club die veel meer geld had... en veel meer gedoe en veel meer dit. 3-0. Sjoerd Moussou was er ook, collega. Chris van Nijnatte. Ze zaten allemaal op het ereterras.
2: Naar de kloten gespeeld.
0: 3-0. Helemaal kapot gespeeld. Ja, dat is dan toch wel knap. Voor zo'n klein clubje.
5: Is dat een... Want ik heb ooit Sjaak Zwart gesproken... voor voorbereiding voor die voorstelling 14. En die zei... Ajax is kapot gegaan aan het geld... Dat is bij Telstar niet aan de hand, toch? Is
1: dat aan het wanbeleid van Pieter de Waard?
5: Ja, inderdaad. Maar kan het ook niet juist de kracht zijn bij voetbal? Ik weet er niks van, maar dat juist weinig geld hebben... dat spelers echt het voor het hart van hun clubje doen?
2: Maar ja, het is uiteindelijk zo dat het geld regeert. Ja. Maar bewezen is wel dat je ook met een klein budget... en Telstar is niet de enige die dat...
1: Almere City heeft dat natuurlijk al een aantal jaren laten zien.
2: City, Excelsior, onder Pastoor heeft dat ook geflikt. FC Dordrecht heeft het ook geflikt. Dus het kan.
1: Maar het is vaak wel tijdelijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Almere en die andere clubs. Hoe lang gaat dit duren, dit sprookje? Het is nu het mirakel van IJmuiden, zo noemen jullie dit. Maar hoe lang gaat het mirakel duren?
0: Het is het mirakel van IJmuiden. Ik vind dat je dat wel een beetje onderschat.
1: Oh, ja.
0: Het mirakel van IJmuiden. Ja, ja.
1: Maar hoe lang gaat dat duren?
2: Tot in lengte der dagen. Want we hebben een geweldig bestuur. We hebben een geweldig contingent.
1: Ze zijn er wel op vooruit gegaan sinds jij weg bent, hè?
2: Ja, dat is wel een wrange vaststelling, ja. Ja, en ja, ik kan je niet...
1: Nee, maar moet je niet heel realistisch zijn met dit soort budgetten waar Willem over praat? Dat hou je niet lang vol, toch?
2: Nee, in principe hou je dit niet lang vol, maar er wordt alles aangedaan om het vol te houden.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Maar is het realistisch?
0: Wat mooi is bijvoorbeeld de tribune achter het doel die vorig jaar in een week is opgetrokken. Het is een soort evenemententribune die je ook wel bij de Formule 1 en zo ziet. Maar die ziet er ook op televisie heel mooi uit. He, kijk, ze hebben ook gezegd, we gaan nu wel... Want ze hadden natuurlijk, het stadion was ook een beetje uit de tijd. Ze hebben ook het stadion een beetje opgekalefaterd. En dat telt allemaal wel mee. Dus ze zullen echt wel weer een keer degraderen. Dit seizoen of volgend seizoen of het seizoen daarna. Gaan ze echt weer een keer degraderen. Maar dan hopen ze wel een soort basisniveau. Zeg maar Pieter de Waard plus. Dat niveau hopen ze dan een beetje...
1: Hij zegt dat ik niet, hè?
0: Dat... Nee, maar dat hopen ze dan een beetje vast te houden. En dan een keer, dan net als Excelsior, Volendam. He, dus af en toe ga je eruit, af en toe kom je een keer terug in de Eredivisie. En dat, als ze dat zouden kunnen bewerkstelligen, zou dat al echt fantastisch zijn.
1: En hoe zie je dat voor jezelf, Pieter? Hoe zie jij je eigen rol? Zie je jezelf ooit terugkeren?
2: Nee. Nee, ik heb dat 17 seizoenen gedaan. En dat is echt, ja, dat klinkt natuurlijk heel stom. Maar het is gewoon zwaar werk. Dat vreet aan je. En helemaal als je een man zoals ik van de club bent, daarmee opgegroeid en opgetogen. Mijn vader is ook 8 jaar voorzitter geweest. Dat drukt allemaal extra zwaar. We hebben nu Leon Anoké, die staat wat meer op afstand van de club. Kan daardoor ook de besluiten nemen die ik nooit dorst te nemen. En het zijn altijd goede besluiten geweest van Leon. Lex de Jager als voorzitter. De club is in goede handen en dat moet voorlopig zo blijven. Want continuïteit in de leiding, dat weet jij ook, dat heb je bij Cambuur ook gezien. Continuïteit in de leiding is gewoon uitermate belangrijk.
1: En niks meer in het voetbal, je wilt ook nog voorzitter van de KNVB worden. Je laat het helemaal los. Gewoon de ijzerhandel, hè? Spijkers.
2: Nee, vanuit de Zeiste Bossen mogen ze mij altijd bellen. Want ik ben volgens Willem de beste bondsvoorzitter die de KNVB nooit heeft gehad. En het kan nog steeds.
1: Ja, en waarom denk je dat, Willem?
0: Nou ja, ik denk dat het internationale voetbalbestuur wel een beetje kleur zou kunnen krijgen. En ik denk dat Pieter het beste met het voetbal voor heeft. Natuurlijk zullen ze best raar opkijken als hem in Nyon of zo, waar die UEFA ook zit, zullen ze denken, daar komt een man met een beetje rare kleding aan, de oorbellen in. Dat is niet helemaal gebruikelijk voor de UEFA, maar het zou wel goed zijn als het voetbal een keer een beetje van de andere kant bekeken werd.
1: Ja, maar een witte man op leeftijd, dat werkt niet meer. Je moet of vrouw zijn, of je moet een kleur hebben, of je moet misschien als je als queer er naartoe gaat of zo, dan heb je nog een kans.
2: Ja, maar oorbellen, tattoos, ik heb eigenlijk alles.
1: Ja, maar je bent ook een witte oude man.
2: Ja, maar als je oorbellen, tattoos, dan ben je toch ook wel een queer, hè?
1: Oh, oké, dan ben je wel een queer. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Heb je nog een droom? Heeft een van jullie nog een droom? Heb jij nog een droom eigenlijk? Wat zou je echt heel graag willen, Pepijn?
6: Publiek. In mijn zalen.
1: Dat was het ook alweer, de website. Pepijn Schoneveld. Nee.
6: Droom heb. Nee, ik denk nooit daarin. Ik bekijk altijd. Ik ga echt van project naar project. Ik heb niet zo. Ik heb collega's die zo carré. Dat zou leuk zijn, maar. Gewoon lekker mijn leven leven. Maar ja, ik kom van ver.
1: Je komt van ver en het gaat goed met je. We gaan erover doorpraten. Hopelijk straks ook nog gewoon vanuit de set. Hè? Want we worden hier zometeen gewoon weggezet. Hier. Ja, Pieter de Waard en Willem Vissers hebben een kans gehad. Maar wij zijn onze kans straks kwijt. Het mirakel van IJmuiden. Dat moeten mensen zeker gaan lezen. Het hele land hartstikke goed. Telstar. We zijn zo weer terug. Hoe weet ik niet, maar dat merken we wel. Tot zo.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
8: Is je bedrijf af? Of onafhankelijk als het gaat om je data?
9: Onaf, denk ik.
8: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
9: Nou, daar ben ik toch af.
8: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen
11: en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
13: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
27: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
17: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
28: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
29: Nou, ik.
28: Vrijwillig?
29: Ja, zelfs de voetnoten.
28: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
29: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
28: Voetnoten is een podcast van Energeia.
30: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg, in totaal 600 kilometer nu. Onder andere een nieuw ongeluk bij Zoetermeer op de A12... komende vanuit Utrecht richting Den Haag. Vanaf Gouda 20 minuten extra. Ook de A12 vanuit Arnhem, daar staat het vast tussen Driebergen en Lunetten. 6 kilometer en 20 minuten. Bergingswerk veroorzaakt daar een dichte rechter rijstrook. Dan is het ook al een hele tijd druk op de A1, Amsterdam-Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort een kwartiertje over 6 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A16 naar Rotterdam bij 51,7. Maar ook de A58 naar Bergen-op-Zoom bij 161,4.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is fors naar boven bijgesteld. Van ongeveer 2000 mensen is niks meer gehoord, waaronder 3 Nederlanders. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn 2 nieuwe meren een risico. Als die overstromen kan het gevaarlijk worden. Bij eentje is dat al begonnen. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders. Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, dat meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze hem met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. En de nieuwe Noorse koning Haakon de 8e wordt aanstaande dinsdag ingezworen in het parlement. Dat moet zo snel mogelijk na de dood van zijn vader, koning Harald. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar blijft het tot de dag van de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
32: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
0: 52 min 40.
2: 12 natuurlijk.
0: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
0: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
5: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
5: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
19: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
20: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: Hartelijk welkom weer bij het tweede uur alweer van de Friday Move. We hebben wat gekke momenten meegemaakt hier inmiddels. We zitten in het Renaissance Hotel. Daarbij wilde de verbinding niet helemaal werken. Toen zijn we verplaatst naar de kofferafdeling. Daar werden we bijna uitgegooid door de man die koffers allemaal verzorgt hier. Maar we zitten hier nu op een hele prachtige rode bank. En we is Pepijn Schoneveld en ik. Pepijn Schoneveld is cabaretier, levenskunstenaar, podcastmaker. Voorheen depressief, maar nu niet meer toch? Zo mag ik het omschrijven?
6: Ja, sinds 6 jaar ben ik... af en toe komt het een beetje terug. Maar dan weet ik precies wat ik moet doen.
1: Wat moet je dan doen?
6: Me helemaal weer richten op mezelf. Dus heel erg. Ik kan het zelf alleen aan. Ik kan dit gevoel aan. En dan moet ik zorgen dat mijn huis netjes is. Dat ik veel mensen zie. En er niet te veel mee bezig zijn. Het is er nou eenmaal, het mag er zijn. En ik ga door met mijn leven. En dan wordt het vanzelf minder.
1: Ja, door de surrealistische situatie waar we net in zaten, kwam het misschien wat lacherig over. Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel heftig is geweest. Hoe heb je dat die jaren, toen het zo heftig was, ervaren dan?
6: Een depressie is, en een angststoornis is natuurlijk enorm zwaar. Maar ik ben het nu dankbaar eigenlijk. Want ik heb daardoor heel erg geleerd. Als ik nu gelukkig ben, ben ik echt gelukkig. Want ik ken de andere kant. En ik heb heel erg geleerd, en daar gaat mijn voorstelling heel erg over, om verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen met een... Al is het een psychische stoornis of je belandt in een rolstoel. Als iets je overkomt, zul je daar altijd verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dit is mijn gevoel, dit is wat ik heb, dit moet ik oplossen. Dat heb ik daarvan geleerd. Want daarvoor was ik een soort afhankelijk van andere mensen. En ik ben nu helemaal zelfstandig. En de voorstelling gaat eigenlijk over die weg daarnaartoe. Dus ik moest op een gegeven moment... Ik kon bijvoorbeeld niet alleen zijn. Dat kon ik echt niet. Dus ik had altijd mensen om me heen. Toen moest ik leren alleen zijn. Dus toen... was wel onder begeleiding van het GGZ. Maar toen moest ik op een gegeven moment alleen uit eten. En dat is heel zwaar. Maar uiteindelijk is dat nu een heel grappig verhaal geworden. Omdat ik kwam in dat restaurant. En het eerste wat ik zag was 2 vrienden die daar ook zaten. Dus toen moest ik zeggen. Jongens, ik heb jullie gezien. Maar ik moet leren alleen zijn. Ik ga daar zitten. En toen zag ik hun denken. Het gaat echt heel slecht met Pepijn. Maar die weg daarnaartoe. Naar verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. En autonoom zijn. Alleen, de voorstelling gaat dus dat je daar dus ook in kan doorschieten. Dus dat je op een gegeven moment ook denkt, ik moet het allemaal zelf doen. Terwijl mensen worden echt, ik word toch het gelukkigst van dat ik nu een hond heb. En ook ook verantwoordelijkheid heb voor iets anders. Ja. Jij wordt denk ik ook gelukkig van je kinderen, omdat je ook verantwoordelijk bent voor kinderen.
1: Ja, absoluut, maar ik vind alleen eten het leukste wat er is.
6: Ik ga dus nu alleen heel vaak uit eten. Dat vind ik ongelooflijk. En ik vind ook dat mensen dat moeten doen. Je wordt alleen geboren, je gaat alleen dood. Dus je moet in de tussentijd echt trainen. Ik train mezelf nog steeds in alleen zijn.
1: Maar je verzet je ook niet meer. Want pijn is lijden plus verzet, las ik ergens wat je had gezegd in een interview. Hoe bedoel je dat?
6: Dat heb ik ooit geleerd van Gijs de Lange. Een regisseur, een acteur. Die zei, er was een soort zen-boeddhist. Die zei, kijk, pijn op zich is niet zo erg. Of nou ja, dat is natuurlijk erg, maar zo. Als de gedachte, bijvoorbeeld een depressie of een angst. Als je een angststoornis hebt, heb je heel veel angst. Als je dan, of een depressie misschien een beter voorbeeld. Als je iets naars voelt en je denkt, waarom overkomt mij dit nou? Waarom ik? Al die anderen niet. Als je dat soort gedachten er nog bij krijgt, dan ga je lijden. Want dan ja, dan wordt het echt lijden. Terwijl de pijn op zich, dat leer je ook als je om leert gaan met een depressie. Leer je, ik kan dit aan. Dit is een vreselijk gevoel, maar ik kan dit aan en het wordt vanzelf minder. Maar gedachten als waarom overkomt mij dit nou en het moet weg, dat zorgt voor het lijden. Terwijl anders onderga je het gewoon, lijdzaam.
1: En ondertussen sta je dan steeds op een podium, maar dat geeft eigenlijk het beste gevoel met alles wat je dan ook hebt meegemaakt om dat daar neer te zetten.
6: Nou, wat ik merkte toen ik die voorstelling aan het maken was, merkte ik dat ik dus heel erg door ben geschoten in verantwoordelijkheid nemen voor mezelf. Dus ik ben nu heel individualistisch eigenlijk. En wat ik merkte tijdens het schrijven van die voorstelling, dacht ik, oh, dit is ook wat er nu maatschappelijk speelt. We zijn zo individualistisch geworden en autonoom, dat we eigenlijk vergeten zijn dat we het gelukkigst worden van verbinding aangaan met andere mensen en andere mensen helpen. En daar zag ik een toen dacht ik, oh, nu wil ik er een voorstelling over maken, want dan gaat het over meer dan mij. Het gaat niet alleen over, oh, ik was ooit heel aan het huilen en nu kan ik het goed. Maar het gaat ook over dat ja, ik ben heel individualistisch opgevoed. En heel erg, je moet het zelf. Laatst had een vriend van mij, die kreeg bijna een relatie. En die zei, ja, ik durf het niet, want dan raak ik mijn autonomiteit kwijt. Ik weet niet of dat een woord is, maar toen dacht ik wel, ja, dit is dus, ja, dat raak je kwijt, maar dat moet je toch doen. We zijn toch met elkaar hier. En verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. En dat is, nou ja, het is nu 30 graden buiten. Dat komt
1: Net niet meer.
6: Net niet meer. Maar dat komt gewoon omdat we alleen maar met onszelf bezig zijn de hele tijd. En niet met verantwoordelijkheid voor het milieu en voor elkaar.
1: Maar ben je ook daardoor je relatie kwijtgeraakt op een gegeven moment door al die impulsen die je kreeg?
6: Nee, ik was zo depressief en angstig. Ik had een relatie en zij ging bij mij weg. Maar dat is eigenlijk het beste wat me overkwam. Want ik moest het op een gegeven moment zelf doen. Dus dat was eigenlijk heel goed.
1: Ja. Ja. Maar je wil ook graag vader worden. Je wil graag kinderen. Ja. Maar je wil ook niet in een relatie schieten voor kinderen.
6: Nee.
1: En hoe los je dat op? Je hebt er een voorstelling over gemaakt. Hoe wil je dit aan gaan pakken?
6: Nou, je hebt zoiets in Nederland, of in Nederland, over de wereld volgens mij, als alternatief ouderschap. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee homostellen en twee één homostel en een lesbisch stel. En die voeden dan met z'n vieren kinderen op. Ja. Dat noem je alternatief ouderschap. En daar was ik mee bezig. En toen, Ilko Smits is een acteur, die is homoseksueel en die heeft een kind met een lesbisch stijl. Die staat donor. En toen hebben we daar samen met Sophie Huppen een voorstelling over gemaakt. Die gesprekken zijn heel ingewikkeld namelijk. Want je bent ineens met z'n vieren. Jij hebt het al moeilijk genoeg met je vrouw waarschijnlijk. Maar zie ik je kijken. Maar snap je? En dan heb je ineens met z'n vieren te maken. En dat zijn hele mooie gesprekken over waarom doen we dit en waarom gaan wij kinderen nemen en hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Daar hebben we een voorstelling over gemaakt.
1: Maar gaat het op korte termijn voor jezelf gebeuren dan?
6: Daar doe ik geen uitspraak over. Nee, dat weet ik nog niet. Zover ben ik nog niet. Maar uit alle onderzoeken is gebleven dat kinderen uit alternatief ouderschap net zo gelukkig zijn als uit gewone stellen, heteroseksuele stellen. Maar ik zie het juist als een, ik denk, volgens mij is het ook goed voor een kind als het opgroeit in meerdere werelden. Dus mij lijkt het wel toch te gek, maar ik ben er nog over na aan het denken.
1: Een van de redenen waarom je het ook zwaar hebt gehad, je vader is overleden. Dominante man, heb je ook wel eens gezegd. Zaden en potplanten, geloof ik, daar was hij helemaal in. Maar hij was hartstikke trots op wat je bent gaan doen, toch? Met je theater.
6: Ja, hij zei altijd, ik had eigenlijk wel willen doen wat jij deed, maar het was de tijd er niet naar. Dus hij zou nu heel trots zijn geweest, denk ik.
1: Maar kon je alles bespreken met hem?
6: Nee, dat was echt een boomer. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben, volgens mij. Ik zie ze hier al aangeschoven zijn. Maar Michiel is denk ik ook, die is net zo oud als mijn vader, denk ik, ongeveer.
1: Michiel Lekkerkerker, die is net aangeschoven. Inderdaad, voormalig troeparts, samen met zijn dochter Annemarie. Maar jij kon niet alles bespreken. Goed dat jullie er zijn. Annemarie, ik hoop dat je wel met mij wil praten, want ik begrijp dat je ons programma walgelijk vindt. Maar dat is een andere rol waarin ik zit. Ik ben natuurlijk hier de vriendelijke presentator op een bank ergens in het Renaissance Hotel. Hoe groot is jouw hekel richting voetbal vandaag is hij?
8: Wel groot, ja. Ja, ik vind het een moeilijk programma.
1: En waar komt dat door?
8: Omdat ik vind dat er veel seksistisch wordt gepraat. En ook wordt gefaciliteerd. En ik vind dat dat te weinig wordt tegengesproken. En ik denk wel dat dat gedrag in stand houdt of stimuleert. Als je zo over vrouwen praat en met zo'n groot publiek, vind ik dat heel jammer dat dat gebeurt.
1: Ja, het lastige is dan, gisteren zei Jome bijvoorbeeld niks rancuneuzer dan een wijf. Dat zou je heel erg vervelend hebben gevonden.
8: Ja, dat vind ik geen leuke opmerking. Ja, wat vind jij van die opmerking?
1: Ik kan hem niet meer serieus nemen, eerlijk gezegd. Ik zit er in op een andere manier naar te kijken. Ik denk, het is zo groot en zo uitvergroot dat je het eigenlijk niet meer serieus moet nemen. Dat is mijn gevoel er altijd bij.
8: Maar dan distancieer je jezelf dus een beetje ervan, als ik het zo hoor.
1: Ik weet niet of het distancieren is, maar we zitten in een vorm. Ik vind dat het programma wat wij maken zo'n karikatuur van zichzelf eigenlijk is, dat je het eigenlijk helemaal niet meer serieus moet nemen.
8: Oké, ja. Ja, zo kan je het zien. Alleen ik ben dus bang dat mensen dat dus uiteindelijk onbewust wel serieus meenemen. En dat ook mee gaan nemen in hoe ze zelf over vrouwen praten en denken. Of denken dat het kan in publiek domein.
1: Ik zal ze je vader vragen. Mag Michiel zeggen? Hoe kijk jij daarnaar?
9: Tegen?
1: Nou, bijvoorbeeld zo'n uitspraak, maar ook het programma.
9: Nou, ik vind het inderdaad ik vind het gewoon een fout programma. En ik vind die uitspraak ook fout. Want, en waarom? Gewoon om de simpele reden die heel gecompliceerd is. Maar dat vrouwen steeds maar weer, er worden steeds maar weer de hele tijd maar door vrouwen, ja, die worden met weinig respect behandeld. En iedere vorm van disrespect, hoe klein ook, blijft uiteindelijk bijdragen aan de grote vormen van disrespect. En dat is verkrachting en femicide.
1: Er is dus maar het is direct met elkaar houdt het verband.
9: Ja, het houdt direct met elkaar verband.
1: Ik vraag het even jou, Pepijn. Hoe kijk jij daarna als cabaretier?
6: Ik vind het vaak gewoon niet zo grappig. Ik denk dat, je zegt karikaturaal. Ik vind heel veel karikaturen ook, ik heb veel cabaretvrienden, jonge cabaretvrienden. En die in plaats van dat zij zeggen, oh, ik mag niks meer zeggen, denken ze, oké, deze minderheid vindt dit niet zo leuk. Daar luister ik naar. Ik ga creatief zijn en ik ga proberen op andere manieren mensen aan het lachen te krijgen. En dat vind ik een hele gezonde manier. Je moet meegaan met je tijd. Je moet luisteren naar mensen en denken, hey, als heel veel vrouwen zeggen, ik vind dit gewoon niet zo leuk wat je doet. Ja, waarom zou je daarmee doorgaan? Dus dat.
1: Maar kun je nog verwachten van een man van 77 dat hij zich daarin nog kan veranderen of ontwikkelen?
6: Als je zo'n platform hebt, moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat is het woord wat ik vaak gebruik. Je moet verantwoordelijkheid nemen, zeker in deze tijd en in dit. En
1: waarom begin je dan te lachen?
6: Nee, omdat ik het al over verantwoordelijkheid had net. Ja. Dat bedoelde ik. Maar dit gaat ook over verantwoordelijkheid nemen. Je hebt een groot platform en daar moet je nadenken over, wat zeg ik nou eigenlijk precies? Wat heeft dit wat ik zeg voor een gevolg? Dat.
1: Oké. Maar het heeft ertoe geleid dat jullie nu samen een podcast zijn begonnen. Wat is de insteek van deze podcast?
8: Nou, we hebben samen een boek geschreven en een podcast. En dat boek is echt voortgevloeid uit het filmpje dat wij dus hebben gemaakt over Vandaag Insight. En we voelden, daar zijn veel meer gesprekken te houden over dit onderwerp. En die podcast is eigenlijk ook de gesprekken voortzetten. Maar de podcast beperkt zich niet tot het thema feminisme. Dan kijken we ook veel meer naar generatieverschillen, grotere maatschappelijke thema's bespreken we dan.
1: Zoals?
8: Nou, we hebben bijvoorbeeld laatst over de waarde van het schooldiploma gehad. Hoe kijkt zijn generatie daartegen en ik? We hebben het over monogamie gehad een keer. Wat hebben we nog meer? De
9: levensverwachting. Ja, grote onderwerpen, misschien te groot, maar democratie bijvoorbeeld. En feminisme. En zo staan nog een heleboel. Dus eigenlijk, ja, het zijn allemaal separate onderwerpen, maar ze hebben wel een link met de maatschappij of met generatieverschillen of hoe generaties over dingen denken.
1: Zoals levensverwachting vind ik een mooi thema. U bent 73. Hoe was dat vroeger dan, de levensverwachting?
9: Nou, ik kan van mezelf zeggen dat ik daar überhaupt nooit zo over nadacht. En nu ik 73 ben en het grootste deel van mijn leven voorbij is, denk ik daar op een andere manier over. En dan gaat het niet zozeer in jaren. Want je kon het ook uitrekenen en dan blijkt dat ik nog 13,3 jaar te leven heb. En in november 2039 overlijd. Maar goed, over die getalsmatigheid gaat het eigenlijk niet. Maar meer over hoe vul je de resterende tijd van je leven nog in? En dat geldt niet alleen voor mensen die ouder zijn, maar voor iedereen. En dat is belangrijk. Dat is hoe maak ik mijn aanwezigheid op de wereld zo leuk mogelijk voor mezelf, maar ook misschien maatschappelijk relevant. Doe ik geen slechte dingen, maar leuke dingen, goede dingen. Ook dingen waarmee ik plezier heb.
1: Maar dat is ook belangrijk in deze podcast. Wat wil jullie er met deze podcast bereiken?
9: Nou, het is niet meer dan gewoon een gesprek te hebben, een uitwisseling te hebben over wat een ieder van ons daarover denkt. En je kan dus, je kan dus over inderdaad de CBS-statistieken hebben, et cetera. Maar goed, dat vind ik niet zo interessant. Desgevraagd denk ik dan meer, oké, wat is de verwachting van hoe je leven nog leuk kan maken?
8: Het is ook een soort verkenningstocht tussen twee generaties. Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Waarin vinden we elkaar? Waarin niet? We hebben ook aspecten dat ik denk, vroeger was dit en dit beter. En jij denkt, oh ja, vroeger was dit en dit minder. Dus het is ook een soort verkenning door de generaties heen onder een maatschappelijke paraplu.
1: En is dan alles bespreekbaar? Of merk je dat er sommige dingen schuren, moeilijk en lastig zijn?
8: Nee, ik denk wel dat alles bespreekbaar is. In ieder geval in het boek zijn we heel persoonlijk ook geweest. En dat willen we in de podcast ook doen. Dus ik denk wel dat alles... Ja, we zijn nog nergens tegen aangelopen, laat ik het zo zeggen.
1: Jij maakt een podcast, die heet De Hete Brei. Dus dat zijn gevoelige onderwerpen.
6: Dat is eigenlijk gewoon ons excuus om iedere week lekker bij elkaar te zitten en te kletsen. Maar wat ik wilde zeggen is, ik ben groot fan van Michiel. Omdat, ook van Annemarie hoor, maar omdat...
1: Dat je het even weet, ja. Heel correct dit. Ja.
6: Maar ik wilde het daar graag over hebben, of jij dat beseft, Michiel. Maar daar hebben wij het in de podcast laatst ook over gehad. Ik zit met Alex Ploeg in de podcast. En toen zeiden wij, Alex Ploeg is een gevoelige jongen, ik ben een gevoelige jongen. En toen hadden we het erover, je ziet in de media zo weinig gevoelige mannen. Volgens mij het probleem nu ook van deze tijd is, als je nu opgroeit als jongetje, je bent nu 16, dan zijn de voorbeelden de Andrew Tates, de
1: Johan Derksen.
6: Nou, dat kan een voorbeeld van je zijn, bijvoorbeeld. Maar omdat ik Michiel, en ik weet niet of hij dat beseft, en toen zeiden Alex en ik ook tegen elkaar, het probleem van deze tijd is dat er weinig rolmodellen zijn voor mannen. Aan de andere kant. Dus je hebt de Andrew Tates en zo. Maar aan de andere kant namelijk gewoon... je gaat normaal met vrouwen om. En je slaat ze niet op een kont. Dat soort dingen. Maar echt, hè, daar zijn weinig rolmodellen. En Michiel is zo'n rolmodel voor mij. Gewoon een man van goede burgerij. Die gevoelig is. Rustig praat. Voor jongens een rolmodel kan zijn. Hè. Mijn vraag zou zijn, is hij zich daarvan bewust?
9: Nee, ik ben me daar niet zo van bewust. Dat had ik al gezegd. Ik kom natuurlijk ook ergens vandaan. En ik heb er wel een idee... Ik heb wel dat idee geaccepteerd... Dat vrouwen toch over het algemeen ongelijkwaardig behandeld worden. Dat dat vaak in een soort grapvorm gebeurt. Dat er allerlei dingen over ze wordt gezegd. Maar eigenlijk wat er dan over vrouwen zegt, dat vind ik eigenlijk al helemaal niet eens interessant meer. Want dat weten we zo langzamerhand wel. Maar dat het nog gezegd wordt. Want het is toch... Het is niet prettig voor vrouwen. En en ik denk dat veel mannen daar ook helemaal niet echt een bedoeling mee hebben. Maar dat is dan de gewoonte. Dat is gewoon een group conduct of zoiets. Maar ze beseffen niet dat de woorden die je gebruikt ook een performatieve kant hebben. He, dus je maakt er een soort van... Je vergroot het uit. Je maakt er een soort van ander soort probleem van. Het wordt het wordt een beetje je eigen mening ook. En het wordt zo steeds groter. En wat ik... dat klinkt ontzettend oudbollig, sorry. Maar wat ik zelf een beetje een uitdaging vind... is dat tegenwoordig gewoon... je kunt eigenlijk nauwelijks met elkaar over dingen argumenteren. In het publieke domein. Hè, maar iedereen zit eigenlijk... Het lijkt er bijna op social media... dat iedereen zoekt naar mensen die zijn of haar mening delen. En dan valt het argumenteren dus alleen maar weg. Je creëert een soort draagvlak voor allemaal mensen die dezelfde mening hebben. En daardoor gaat de discussie ook weg. En dat komt omdat, het wordt dus een soort hapklare brok. Dit is een grote mening en verder moet iedereen zijn bek houden. Hè? Want je bent dan ook, dus ook, als je niet voor bent, ben je tegen. Als je niet rechts bent, ben je links. Nou, en dat is eigenlijk ook omdat we een beetje het geduld verliezen voor het argumenteren. Hè? Alles moet voorbij zijn, snel voorbij gaan. Alles moet een soort hapklare brok zijn, want dan kunnen we weer verder naar het volgende brokje informatie. En dat is een heel ander onderwerp, maar daar... Dat haakt wel aan het onfeministisch gedrag van mannen.
1: Want te weinig gevoelige mannen, hoor ik Pepijn zeggen. Hoe kijk jij daarna?
8: Nou, de reden dat ik mijn vader toen mee heb genomen in dat filmpje is ook omdat ik me stoorde aan het feit dat je vind ik toch weinig mannen ziet die zich uitspreken over seksisme. En ik denk dat dat dus voor jongens, voor die rolmodellen, heel belangrijk is om dat ook te zien. Ik bedoel, het is nu al 10 jaar Tim Hofman of weet ik wat. Dus ik dacht, ik wil ook laten zien. Je hebt allerlei feministen, mannelijke feministen, in vormen en maten en soorten. En er is niet één hokje waar dat in past. Gewoon als je het belangrijk, als je strijdt voor gelijke rechten tussen man en vrouw, dan is dat al genoeg. En dat vond ik voor de beeldvorming in de media wel belangrijk om dat te zien. Frankrijk, als je strijdt voor gelijke rechten tussen man en vrouw, dan is dat al genoeg. En dat vond ik.

0: Oké, dat schuurt op bepaalde punten, maar ik vind het goed dat we het erover kunnen hebben. Je hoeft ook niet altijd tot een consensus te komen, dat vergeten we soms ook vaak. Dus ik denk dat het toch ook goed is in de media, naast mannelijke rolmodellen zien, ook blijven stimuleren dat je verschillende geluiden bij elkaar in een kamer zet. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Ik moet mezelf ook blijven omringen met mensen die echt iets anders vinden en denken als ik. En dus ook openstaan voor iemand die waarvan ik misschien al iemand heb afgeschetst. Oh ja, dat is een eikel of zo. Nou ja, nee.
1: Zoals bij mij, denk je.
0: Nou ja, misschien. Maar dus dat je een beetje een soort kant hebt van oké, maar iedereen heeft meerdere kanten, ik ook. En ik ben daar wel echt actiever nu mee bezig. Dus dan vind ik het dus heel leuk om hier met jou te zitten. Omdat ik denk, oké, leuk, dan kunnen we het erover hebben. En ook, dan krijg je ook gevoel bij iemand. Ik denk helemaal niet dat jij een slecht persoon bent. Ik vind gewoon soms in het programma dat ik denk, jammer dat je hier nu niks van zegt. En dat kan je dus loskoppelen van dat het de persoon is. Bij Jan,
1: nou ja, dat moeilijker. Maar dat kan ik me voorstellen. Maar kijk, we hebben met. Je hebt, en dat is wat lastig aan, denk ik ook theater, televisie, radio, podcast. Het is allemaal format gedreven. Dus als je in een bepaald format zit, is het natuurlijk heel gek als ik de hele tijd maar overal tegenin ga zitten. Want dan kan ik beter ergens anders gaan zitten. Dus het format vraagt ook om een bepaalde rol op dat moment. Of zeg jij, nee, dat is niet waar, dat klopt niet.
0: Nou ja, ik denk.
1: Je bent als mens niet één persoon, hè? Je hebt veel meer kanten.
0: Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk in jouw rol in een bepaald programma, als je daar de tafelgast bent, dan heb je wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Welk gedrag tolereer ik en wat niet. En dat is voor jou anders dan voor mij. Dat kan wel. Maar ik vind dat je dat in die setting, in dat programma moet doen. En dat zegt dus niks over jou als mens en lateraal wie je allemaal nog meer bent. Dat probeer ik altijd los.
2: Ik wil even iets, mag ik iets zeggen over humor? Want iedereen zegt dan altijd, het zijn maar geintjes, het zijn maar geintjes. Humor, wat ik weet, want ik ga met veel cabaretiers om en ik maak ook cabaret, gaat altijd over intentie en vertrouwen. Dat gaat altijd. Net maakte jij bijvoorbeeld een grap, een hele goede grap, waar ik al heel hard om moet lachen. Dat komt omdat jullie elkaar recht aankijken, elkaar vertrouwen en weten. Ja, hoe leg je dat nou uit? Bij iedere grap die je maakt moet je toch nadenken over waarom zeg ik dit? En wat bedoel ik hier uiteindelijk mee? Niet dat iedereen denkt, oh, je mag nooit meer grappen maken. Het gaat vooral om weten, wat is mijn intentie met deze grap? Is deze intentie om iets bloot te leggen? Of is deze intentie om iemand aan het lachen te krijgen die het moeilijk heeft? Of is het intentie om iets bespreekbaar te maken? Maar als je intentie is, ja, ik mag toch alles zeggen, dan dat is moeilijk volgens mij. Dat wilde ik even over humor zeggen.
1: Ja. En onder humor, onder elke grap zit pijn. Hè? Dus daar moet je ook nog rekening mee.
2: Ja, maar onder elke grap zit pijn. En het grappige dat jij net die grap maakte was omdat jij ergens voelde, oh, ze vindt me een klootzak, dus zeg ik maar die. En dan lachen mensen. Dus
1: ik ga er niet eens uit van dat ze me een klootzak vindt. Ik ga er veel meer van uit dat ik representatief ben voor datgene waar je moeite mee hebt. En dat kan ik me ook voorstellen. Dat maak ik ook heel veel mee. Het feit dat mensen het zo vervreemd vinden als ik dan opeens andere dingen aansnijd, daar raken mensen van in paniek, want dat snappen ze niet.
0: Ik ben het echt mee eens met je. Naast elkaar dus wel bestaan. En dat is dan moeilijk om op zo'n moment te scheiden. Dus ik vind het dus wel goed dat je dat dan alsnog doet. En niet je dus alleen blijft beperken in wat je gewend bent en hoe mensen je kennen.
1: Michiel, nog 13 jaar begrijp ik volgens de CBS-cijfers. Ja? Ja? Hoe ga je die invullen?
3: Nou, ik ga die invullen door gewoon wat dingen te doen die ik leuk vind. En dat is de kinderen helpen met dingen. Dat is soms hun stukken lezen die ze schrijven. Maar het is ook, ik ben bezig met mijn Spaans te verdiepen. Ik heb mijn hele leven als, maar goed, dat allemaal met gehoord en stoten. Ik werk graag met hout. En wat ik nu, en dat komt door omdat ik mee mocht lezen met de masterscriptie van mijn andere dochter over rechtsfilosofie. Dat heeft me voor een aantal filosofen doen interesseren. Dus die lees ik nu. Dat vind ik
1: maar je bent nog lang niet klaar, als ik zo hoor. En je moet deze podcast. Die podcast is overal te beluisteren nu, hè? Toch? Hoe heet die? Ja,
0: Generatie Espresso.
1: Generatie Espresso. Sorry dat ik moet stoppen. Sorry voor deze gekke setting waarin we terecht zijn gekomen. Normaal gesproken heb je allemaal een microfoon en kun je er tussendoor praten. Ik zit hier met een handheld microfoontje alles proberen bij elkaar te hengelen. Veel succes. En goed dat jullie er waren. En wij zijn er zo weer. Tot zo.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Er staat een nieuwe aflevering van De Oostflank voor je klaar in je favoriete podcast-app. En dit keer gaat hij over IJsland. Stefan de Vries is daar geweest.
6: Ja, en in het fascinerende land gaan ze komend weekend beslissen of ze wel of niet gaan onderhandelen met de Europese Unie om erbij te komen. En het is heel spannend. Ja, wat gaat het worden?
5: Komende zaterdag dus het referendum. En nu al in je favoriete podcast-app. Nieuwe aflevering 14 van De Oostflank.
7: Mijn moeder straalt.

0: straalden als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
2: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
2: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
5: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
9: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
12: of over de grootste beursgang aller tijden.
11: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
12: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
11: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
12: of in de BNR-app.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat nog altijd meer dan 500 kilometer file in het land. We zijn dus al op de retour, maar goed, het blijft nog altijd aanpoten op veel plekken. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf knooppunt Gouwen ongeveer een kwartier extra. Verder viel op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 23 kilometer, 40 minuten. En een half uur op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Heteren en Ravenstein een half uur over 17 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A7 naar Groningen bij 177,7. Maar ook de A16 naar Rotterdam bij 51,7.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is fors naar boven bijgesteld. Van ongeveer 2000 mensen is niks meer gehoord, waaronder 3 Nederlanders. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn 2 nieuwe meren een risico. Als die overstromen kan het gevaarlijk worden. Bij eentje is dat al begonnen. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders. Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, dat meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze hem met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. En de nieuwe Noorse koning Haakon de 8e wordt aanstaande dinsdag ingezworen in het parlement. Dat moet zo snel mogelijk na de dood van zijn vader, koning Harald. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar blijft het tot de dag van de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
18: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
22: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
24: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
25: Always look at my songs as my children and I expect them to support me when I'm old.
26: May God bless Dolly Parton.
27: Ja, Meta erkent hiermee eigenlijk geen onrechtmatigheid.
28: Nou, wij zijn echt bereid om ver te gaan.
15: Wilfried Gené.
29: Ja, met dat laatste uur van de Friday Move. We zitten zo bij onze eigen tafel, bij onze eigen studio, vanuit het Renaissance Hotel. Lekker hoor. En ook nog met onze eigen DJ Thomas Hobson, die al die tijd voor niks heeft gestaan. Die had natuurlijk lekker kunnen snappen in dezelfde tijd. Had hij nog wat geld kunnen verdienen. Nu stond hij van Jan met de korte achternaam een beetje om zich heen te kijken. Tot de verwinning weer in orde zou zijn. En die is nu weer in orde. Pepijn Schoneveld, had jij nou een... Ja, je had een website, hè?
30: Koninklijk.nl.
29: Oh, ja. Nou, nu sta je aan inderdaad.
30: Oh, ja.
29: Heel goed.
30: Pepijn Schoneveld.nl.
29: En je doet veel, je bent ook acteur. Je zei straks, ik droom van publiek. Hoe gaat het nu op dit moment?
30: Het gaat wel goed. Sinds ik hier in het programma zit, zit ik op 80% zelf.
29: Scheelt een stuk natuurlijk allemaal.
30: Het scheelt gewoon heel erg per theater. Ja. En ik ben niet zo'n grote bekende naam. Dus dan gaat
29: maar kun je ervan leven met alle dingen waar je...
30: Ja, gelukkig wel. Die podcast houdt me in leven. En daardoor kan ik nu... Maar bijvoorbeeld deze show die ik nu doe... ik hoop dat ik een beetje...
29: Noem de naam eens even van die show. Want
30: het welkom dat je luistert.
29: Welkom dat je luistert.
30: Ja. Omdat het... het zijn ook allemaal liedjes. Kleinkunstliedjes. Ik heb met Xander Vriend bijvoorbeeld... Die heeft de muziek helpen, de zoon van... produceren eigenlijk. En die zei ook... Je bent een beetje een muzikant die een cd maakt. Daar schijn je ook niet zo heel veel mee te verdienen.
29: Nee, klopt.
30: Dat weet je.
29: Daar verdien je geen geld mee. Je verdient je geld met optreden.
30: Ja.
29: Dus als je in een plaatselijke discotheek staat waar je 5 bier naar je hoofd krijgt, daar verdien je.
30: Doe je dat wel eens?
29: Heel enkel.
30: Heb jij ook wel eens gehad dat iemand dan zo. En dat je zo terug ging slaan?
0: Nou, ik heb het al eens meegemaakt dat ik een dartswedstrijd moest presenteren achter een heel hoog glazen wand. Dat was trouwens volgens mij in Hengelo.
30: Ja.
1: Oh, en, overlijst.
0: Ja, dat komt. Ja. Nasmie, moet ik zeggen, moet daar wat anders van weten. En daar werd veel gedronken, kan ik me herinneren. En er bleven wat glazen bier over die glazen wand heen komen. Oh. Dat was een belevenis. Ik was ook heel goed in darts. Daar wist ik ook helemaal niks van. Maar je doet dus veel verschillende dingen. Ja. Je bent ook acteur.
30: Ja.
0: Onder andere in Feuten heb je gespeeld.
30: Ja, zeker.
0: Dus ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat ga ik binnenkort doen op dat gebied?
30: Nee, eigenlijk niet echt. Nee.
0: Oh.
30: Nee, dit is een beetje stil.
0: Ze kunnen bellen?
30: Ik zit in de leeftijd. Het probleem is, ik zit in de leeftijd tussen... Ik ben te oud voor student.
0: Zoals in Feuten, ja.
30: Zoals in Feuten. En ik ben net te jong voor echt de vaderrollen. Tenminste, dat laat ik mij vertellen door casting directors die dat zeggen.
0: En jullie kennen elkaar, want we zitten nu
30: We kennen elkaar. Nee, we hebben niet samen gespeeld.
0: Dat is weer heel hetzelfde dat je er bent. Is het een moeilijk vak? Acteur zijn?
1: Nou, je moet er wel mentaal sterk voor zijn. Ja. Voor als je niet geen werk hebt of wat dan ook. Dan je moet het niet verwarren met wat het betekent voor jou persoonlijk. Of met je persoonlijke waarde.
30: En met teleurstelling om leren gaan. Dat vond ik het moeilijk.
0: Met al die castings bedoel je?
30: Ja, die casting gewoon afgewezen worden de hele tijd.
1: Ja, de hele tijd.
30: En dan toch niet denken, zie je wel, ik ben niks waard.
1: Ik vond het ook wel een... ik vond het ook fijn om te merken dat, kijk, bij mij, ik denk dan, oh, of tenminste, ik dacht dan, oh ja, ik heb niet een gangbaar, ik ben niet blond met blauwe ogen, dus er zijn minder rollen, dus daarom word ik niet, daar moet je dan mee dealen.
0: Ja.
1: Maar vrij snel kom je erachter dat eigenlijk iedereen heeft diezelfde wonde van, ja, ik hoor er natuurlijk niet bij, of ik ben natuurlijk niet goed genoeg, of ik ben.
30: Ja.
1: Dus dan weet je, oh, het is een menselijke conditie, dus daar moet je inderdaad mee leren omgaan.
30: Ja, ja.
1: Maar vrij snel wist ik ook, ik ben ooit begonnen met combat, echt 500 jaar geleden, en het was mijn eerste grote rol, en toen wist ik al, oh, ik kan twee wegen opgaan. Ik kan of proberen heel veel, in het oog te zijn van mensen, en weet ik veel, in het Amsterdamse, of ik kan zelf bepalen dat ik niet de hele tijd bij de telefoon ga zitten, maar dat ik blijf werk maken, dat ik zo autonoom mogelijk
0: word. Ja, deed je dat dan?
1: Nou ja, uiteindelijk bij een toneelgezelschap en zelf schrijven en dat.
0: Proactief zijn, heel belangrijk op zo'n moment. Ja.
1: En dat kan niet iedereen natuurlijk, maar dan moet je gewoon like-minded people opzoeken, weet je wel. Moet je mensen opzoeken waarmee je goed kan en maar doorgaan.
30: Je bent tegenwoordig als acteur meer ondernemer soms dan gewoon acteur.
1: Kan, maar wat je net zei, als je het ook even als we daarop ingaan, van ik ben te jong voor student en te oud voor vader. Dat zou eventueel kunnen, maar dat moet je niet aan laten praten.
30: Oh, dat zeg ik nu tegen mezelf om mezelf gerust te stellen. Maar...
1: Ja, nee, niet laten aanpraten. Okay, er is gewoon doorgaan.
30: Ja, zeker.
0: Maar uiteindelijk moet je jezelf helemaal weer zien te resetten tot het mens die je was toen je net geboren werd, toch? Dat is jouw idee waar je nu mee bezig bent.
30: Ja, maar mooi bruggetje.
0: Maar goed, ik zit deze hele zomer heel veel Carl Jung te lezen en heel veel dingen op te zoeken daarover. Ook over hoe je je eigen eenzaamheid pas open kan breken op het moment dat je jezelf openstelt, harnas weg en dat soort dingen allemaal.
1: Mag ik iets zeggen? Ja? Weet je wat ik zo... Jij zei net jong. Wat ik zo mooi vind, een van de dingen die hij heeft gezegd, ik kan het niet helemaal reproduceren, maar het gaat ongeveer als volgt. Alles wat je in jezelf niet hebt aangekeken, manifesteert zich in de buitenwereld en dan noemen we het lot. Dat vind ik zo mooi.
0: Ja, klopt inderdaad. En het is uiteindelijk het aangaan met jezelf.
1: Ja.
0: Voordat je er weer in verder kan komen.
1: En
0: dat heb jij eigenlijk ook gedaan.
30: Zeker.
0: Je hebt jezelf teruggetrokken om voor jezelf een manier te vinden waarin je met jezelf kan leven.
30: Ja.
0: Waardoor het op een gegeven moment allemaal een plaats krijgt, toch?
30: Ja, ik denk altijd in het leven zijn de dingen overkomen je en jij bent verantwoordelijk voor hoe je ermee omgaat. En achteraf kan je dan zeggen mensen heel vaak, dit moest mij gebeuren of dit moest mij overkomen. Daar ben ik niet zo van. Ik zie het leven meer gewoon als de dingen overkomen je. Maar het is de manier hoe jij ermee omgaat, daar heb je een beetje controle op.
0: Nou, ik vond het ook zo grappig dat jij kwam. Mireille daar, mijn fantastische eindredactrice, maakt dit programma. En eigenlijk zie ik altijd vast van tevoren wie er allemaal komt. En toen las ik wat jij gaat doen. Maar het is alleen voor vrouwen bedoeld, begrijp ik. Dat resetten wat jij nu gaat doen, toch in die cursus.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, het is een cursus van een maand, Total Reset. Waarom alleen voor vrouwen? Nou, ik ben hiermee begonnen omdat ik het doe vanuit mijn eigen ervaring. Van... Ja. Geen eigen waarde hebben. De grens heel moeilijk kunnen aangeven. Van dat naar thuiskomen in jezelf. Heel stevig staan. Gewoon zolang met jezelf. En ik heb vorig jaar een aantal pilots gedaan. Maar vrij snel was al voor mij duidelijk. Oh ja, omdat ik het vanuit mijzelf doe. Ik merk dat als je alleen met vrouwen bent in een groep, er gebeurt iets met je zenuwsysteem, met je zenuwstelsel. Je ontspant. Het is extra veilig.
0: Wat zegt dat over mannen dan? Want we hebben het net over gehad.
1: Ja.
30: Wij zijn een groot gevaar natuurlijk.
0: Zeker ongevoelige mannen.
30: Want we zijn fysiek vaak sterk. Ja, toch?
1: Fysiek vaak?
30: Nou, we zijn fysiek sterk. Maar het is hetzelfde als ik met een groep mannen ben. Gebeurt er ook iets natuurlijk.
1: Ja, dat is gezond. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat het gezond is voor vrouwen om regelmatig met alleen een groep vrouwen te zijn. En voor mannen ook.
0: Ja.
1: Maar voor mij is het belangrijk om... ik wil zo dienstbaar mogelijk zijn en zo goed mogelijk in wat ik doe. Ik wil niet de zoveelste eventuele acteur of bekend persoon of whatever die dan iets leuks gaat doen met menselijke ontwikkeling. Ik wil dat echt serieus, want het is heel serieus voor mij. Ik wil het goed aanpakken. En daarin merkte ik ook al vrij snel... ik ben geen man, dus ik weet niet wat een man tegenkomt in de ontwikkeling naar... totaal die eigenwaarde vinden, in jezelf komen, in jezelf echt bewonen. Maar van een vrouw, vanuit het vrouwelijke perspectief, weet ik het wel. Dat je geen stem mag hebben. Ik dacht ook vroeger altijd, oh, dat is omdat ik misschien Turks ben. Ik ben een beetje. Het heeft elke vrouw, ook de westerse vrouw. Dus er zijn een aantal dingen die overeenkomen. En daarvan dacht ik, oké, dan doe ik het alleen voor vrouwen. Dat is overzichtelijk.
0: Ja.
1: Dan weet ik dat dat goed gaat. En dan weet ik ook wat ik aan het doen ben. Dus vandaar alleen voor vrouwen.
0: Wat ga je precies? Want je wil eigenlijk terug naar de fabrieksinstelling. Hoe je ooit als kind was. Hoe je ooit als je blauwdruk. Hoe die ooit op de wereld is gekomen.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat doen?
1: Nou, we gaan. Het is een maand. Omdat het. Die relatie met jezelf opbouwen is niet in een paar dagen of in een week retraite en klaar. Het is eigenlijk tot je dood. Waarom een maand? Zodat je dan lekker kan oefenen. Dus we gaan eerst 2 dagen echt aan het werk. Ik doe het ook niet alleen. Ik doe het met Yasemin Bektaş, een traumatherapeut. Wij gaan de eerste 2 dagen gaan we met de poot in de klei, zeg maar, echt werken. Vaderwond, moederwond, innerlijk kindwerk, familieopstellingen. Op zo'n manier dat je wel diep gaat, maar niet... Ik bedoel, de mensen die meedoen zijn ook niet pathologisch ziek of zo. Dat is dat ik wil daar, weet je wel?
0: Dus, nee, dat snap ik.
1: Je snapt het. Dus mensen die veelal veel therapie hebben gehad, maar ergens tegenaan lopen en niet verder komen. Dus 2 dagen werken, dan gaan ze naar huis. Ik heb 28 video's en meditaties opgenomen. Heel helder, simpel, niet langer dan 15 minuten. Want ik heb ook geleerd door de jaren heen. Je moet het kort en behapbaar houden. Het is net als naar de gym gaan. Als je elke dag, ik weet niet wat moet doen, dan hou je op een gegeven moment, dat hou je niet vol. Dus dan gaan mensen naar huis, krijgen ze elke dag een opdracht met een video of iets waar ze aan mee kunnen doen. Maar er zit ook bijvoorbeeld EFT bij, Emotional Freedom Techniek. Dat is een soort EMDR, maar dan mobiel, wat je jezelf kan aanleren, zodat je angst, paniek, weerstand ook kan wegvloeien. Zodat je niet meer afhankelijk wordt van anderen, maar jezelf dat kan leren. En na een maand komen we weer terug, een dag, om eigenlijk te eiken, te herijken en te vieren. Dat.
0: Herken je iets van, Pipijn, als je dit?
30: Nou, ik even het verschil. Ik vond het goed dat je zei inderdaad, het zijn niet mensen die pathologisch... Ik had echt wel een pathologische... Ik had een depressie. En dus dat is wel, dan ben je echt ziek.
0: Ja. Maar daarvoor had je al een paniekstoornis.
30: Ja, dat was ook echt ziek, maar dat kwam dan steeds terug. Therapie. Ja, ik ben er erg fan van. Je moet toch, als je een probleem hebt...
0: Je lacht er steeds bij, dat is grappig.
30: Dat is gewoon omdat dat... dat weet ik niet. Ik lach dan, pijn weglachen. Ik heb het meeste aan schematherapie gehad, uiteindelijk.
1: Ja.
30: Je zei net, je innerlijke kind.
0: Kun je dat uitleggen voor mensen die dat niet kennen?
30: Ja, schematherapie is dat. Het is ingewikkeld om te vertellen, maar het gaat uit van dat je een aantal in je leven een aantal overtuigingen over jezelf ontwikkelt. Een kind heeft 6 basisbehoeftes nodig. Dus speelsheid, grenzen. Er zijn er nog een aantal. En als 1 niet wordt voldoen, dan ga je dingen over jezelf. Schema's, dus overtuigingen krijgen die je dan in leven houden. Dus je ziet vaak dat als kinderen gescheiden ouders hebben bijvoorbeeld, en die ouders zijn heel erg gaan leunen op dat kind, dan krijgt dat kind liefde door heel erg te zorgen voor die ouders. Dan ontwikkelt het kind het schema, ik moet voor de ander zorgen.
1: Ja.
30: En als je dat je hele leven blijft doen, ja, dan eindig je uiteindelijk met iemand waar je alleen maar voor aan het zorgen bent en ga je jezelf voorbij. Nou, en dat soort schema's leer je dan te herkennen.
0: Maar is het mogelijk om weer helemaal terug te gaan naar je blauwdruk van vroeger? Naar je zeg maar fabrieksinstellingen? Kan dat?
1: Nou ja, ik noem het total reset, omdat ik alles waarin je wat je hebt aangenomen van wat je zou moeten doen en weet ik veel, om dat te ontleren. Mm-hmm. Het is ook niet de bedoeling per se om helemaal terug te gaan naar die fabrieksinstellingen. Maar de fabrieksinstellingen, bij iedereen is dat anders. Jij zei net, je bent wel verantwoordelijk van hoe je met dingen omgaat. Ik vind, je bent zelfs niet verantwoordelijk, als we echt naar de bron gaan, je bent zelfs niet verantwoordelijk of schuldig met hoe je met dingen omgaat. Want het zijn de fabrieksinstellingen. Mm. Bij jou zijn die anders dan bij mij. Ja. Maar wat ik hiermee beoog, ik wil niet vaag, ik wil niet manifesting, ik wil niet woe-woe. Maar wat ik heel graag wil, dat is mijn sidequest in het leven, is ik wil zoveel mogelijk werken in het leven om bij de mensen om me heen of in de wereld emotioneel lijden zoveel mogelijk teniet te doen of te voorkomen. En dat kan ik doen door te geven wat ik heb geleerd zelf. Want ik ken angst heel goed, ik ken paniek heel goed, ik ken al die dingen heel goed. En we zitten alleen maar in onszelf. Totdat je je laatste adem uitblaast. Dit kan een gevangenis zijn met een enorme supier op je rug die de hele tijd zegt, je bent slecht en je bent stom en je bent dit, je bent niks waard of wat dan ook. Of je kan leren dat er delen van je zijn, maar dat jij dat niet per se bent, maar dat je dat hebt aangenomen ooit van je moeder, van je vader. Dat je recht hebt om te bestaan. En dan kan dit een plek worden wat iets liefdevoller is.
0: Maar het heeft je vaak ook gebracht, misschien als je succesvol bent op een manier die je hebt aangeleerd om daar te komen. Ja. Dan is er heel vaak de angst natuurlijk ook dat je denkt dat je dat kwijt kan raken door opeens jezelf weer uit dat systeem te halen.
1: Bedoel je hetzelfde als wat kunstenaars die lijden en kunst maken op een gegeven moment vrede hebben en denken, nou kan ik geen kunst
0: meer. Jij zei trouwens volgens mij dat je in lijden vaak het mooiste dingen kan maken, toch? Tenminste, dat je dan.
30: Ik geloof daar niet zo in. Mijn depressie heeft mij niks gebracht. Maar nee, dus daar ben ik niet.
0: En wat ik eigenlijk bedoel is, je hebt jezelf een overlevingsmechanisme aangeleerd, waardoor je heel succesvol bent geworden in datgene wat je doet.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk vind je dat overlevingsmechanisme niet heel fijn. Maar je doet het omdat je weet dat het werkt. En dat maakt je heel succesvol.
1: Ja, maar ik denk dat je het heel praktisch en nuchter moet zien. Ik heb inderdaad op mijn 19e had ik zo'n soort epiphany. En ik dacht, oh, maar als ik daar wil komen, dat kan niet met hoe ik nu ben. Ik ben gewoon een soort muurbloem met geen stem. Dus ik moet zelfverzekerd zijn. En ik besloot, oké, I'm gonna fake it till I make it. Dat was mijn overleving.
0: Ja.
1: Tot ik in 2005 een soort burn-out kreeg. Want het was een soort trein die mij tot daar bracht. En daarna was het niet meer nodig. Dus ik hoef niet bang te zijn dat ik nooit meer op een trein kan stappen. Want ik gun iedereen leven in plaats van overleven. Overleven is, ja, we hebben daar hechting aan, omdat we hechting hebben aan trauma en pijn en drama.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je eenmaal het leven hebt geproefd, dan merk je, oh, ik begin nu pas. Ja. Het leven zelf is al shit genoeg, weet je wel. En je hebt recht op gewoon drama.
0: Mensen die het herkennen,
1: leven,
0: snappen dat, denk ik. Ik denk mensen die in de auto zitten te luisteren en die daar geen herkenning bij hebben, denken, wat is dit voor vaag gelul? Dat heb je toch altijd.
1: Ik vind dat ik mezelf heel nuchter.
0: Ik vind dat je jezelf heel goed
30: uitgaat. Ik denk dat iedereen in zijn leven heeft overlevingsmechanismen. Iedereen heeft copingmechanismen om met verliezen om te gaan. Ofzo. En als je nergens last van hebt, is dat heel lekker. En,
1: ja,
30: vind je dit misschien,
1: en die hou je ook gewoon. En die komen omhoog als het nodig is.
0: Ja,
30: ja, maar het kan zijn dat inderdaad die overlevingsmechanismen tegen je werken.
1: Maar ik heb het heel even ook. Ik heb het echt over vrouwen die mee gaan doen. Ik heb het over vrouwen die 30 man onder zich hebben. Of vrouw. Die hele grote, bijzondere dingen doen in hun leven. Maar die dat totaal niet kunnen toe-eigenen. Die nog steeds het gevoel hebben van, ja maar, ach, laat maar. En
0: stelt niks voor.
1: Ja, precies. Ja. En die wel proberen voelen, ja, zelf, die behoefte hebben van, ik wil wel voor mijzelf kunnen gaan staan. Ik wil wel gewoon grenzen kunnen aangeven. Ik wil wel kunnen zeggen, goed zo, tegen mezelf. En dat is wat ik iedereen gun.
0: Zijn er nog mensen die erbij kunnen komen? Of zit je al helemaal vol en zeg je van...
1: Wij zitten voor nu vol, ja. Want ik doe het met een kleine groep... omdat ik gewoon echt lekker wil werken. Maar binnenkort komt er een link... en dan kunnen mensen zich alvast aandienen voor het voorjaar.
0: Oké, okay, maar ja. Dan heb je nog niet, die link heb je nog niet. En
1: nee, helaas.
0: Website,
1: nee,
0: kun je beter naar Pepijn
1: Schoonenveld.
0: Ja, dan kun je dan beter terecht van. Dan kun je nog even kijken waar die
1: speelt. Femaleeconomie.nl. Femaleeconomie.nl kunnen mensen naartoe om het uit te checken.
0: Ja. En dan mogen ze heel wat verwachten, ook als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja. Dankjewel, Nasmier.
1: Fijn, fijn gesprek met jullie. Dank.
0: Okay.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
4: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom... op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
3: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
5: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
6: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
5: Obli, meer rust, meer rendement.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
8: onlineveilingmeester.nl.
5: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
9: En, hoe ging je leestoets?
10: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
9: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
9: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: In 14 weken begrijpend leren lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
26: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
31: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
32: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
31: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
32: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
33: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer. Strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact. Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
34: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
35: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
33: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
36: Thomas van Zijl.
37: Maandag in BNR Zaken doen het economenpanel over de toespraak van FED-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole. En een gesprek met Alex Hendriksen van softwarebedrijf ServiceNow over het gebrek aan professioneel AI-gebruik in Nederland. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
38: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
39: Wat gaat er schuil onder ons dunne laagje beschaving? Waarom lukt het ons maar niet om geweld, moord en oorlog achter ons te laten? Mijn naam is Hans-Jaap Medelsen. Als oorlogsverslaggever zie ik de gruwelijkste kanten van de mens.
40: En ik ben Mark van Vught, evolutionair psycholoog. Ik doe onderzoek naar de duistere kanten van ons gedrag.
39: In De Duistere Kant van de Mens onderzoeken wij de menselijke hang naar geweld en onze fascinatie voor de verhalen die hieruit voortkomen. Luister de BNR-podcast nu via je podcast-app.
41: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. De drukte onderweg begint langzamerhand wat af te nemen. Maar er zijn nog een paar opvallende files om naar te kijken, dat bedoelde ik. Op de A4 richting Den Haag nog file tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude. 4 kilometer, 15 minuten. Ook de A2 valt nog op, Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met een half uur extra. Dan een nieuw ongeluk bij Harmelen op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem. Vanaf Houten een file van 25 minuten, want de linker rijstrook is dicht. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 vanuit Utrecht bij 72,6, maar ook de A50 naar Apeldoorn bij 213,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Belgrado. Er geldt een protocol voor gestorven generaals, zegt de Servische minister. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van tientallen mensen met verschillende nationaliteiten. De reisorganisatie heeft contact met de families van de toeristen. Zorgverzekeraars dreigen uit het overleg over medicijntekorten te stappen, meldt de Telegraaf. Ze zijn boos op apothekers. Die zouden hen ervan beschuldigen mee te werken aan de tekorten. De verzekeraars willen dat zorgminister Hermans er wat van zegt. Al jarenlang hebben miljoenen mensen last van de medicijntekorten. Tientallen Feyenoord-fans kunnen een stadionverbod verwachten voor het vuurwerkincident bij Cambuur vorig weekend. De club zegt dat het opleggen ervan niet snel gaat, dat kan nog wel even duren. Beelden worden naast pasfoto's van seizoenskaarten gelegd om mensen te identificeren. En in de Ronde van Spanje is de overleden koning van Noorwegen Harald geëerd. Niet alleen met een minuut stilte bij de start van de etappe, maar ook aan de finish. De Noorse renner Andreas Leknessund ging namelijk als eerste over de streep en zijn landgenoot Tobias Johannessen werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
13: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
15: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
16: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
13: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: Ik vergelijk het in het verleden al met een puzzel, maar ik zou zeggen, het is nu een 3D-puzzel.
6: Het zou gaan om een tijdelijke vaarroute door de straat van Hormuz.
7: Nou, wij zijn echt bereid om ver te gaan.
5: We zitten vanuit een minderheidskabinet natuurlijk een meerderheid te zoeken.
8: May God bless Dolly Parton.
4: Wilfried Gené.
9: Laatste halve uur van deze uitzending vanuit het Renaissance Hotel met onze eigen DJ Thomas Robson. Pepijn Schoneberg is mijn co-host van vandaag. Schoneveld, sorry. En die heeft ongelooflijk veel dingen op zijn naam staan. Zoveel dat je het bijna niet op kan noemen, acteur. Maar even die podcast, daar leef je dus van. Maar je hebt toch meerdere podcasts?
10: Ja, ik had eigenlijk een podcast pep talk en dan interviewde ik mensen.
9: Ja, over cabaretiers zijn
10: ja,
9: ook.
10: Vooral cabaretiers en uiteindelijk mensen die ik interessant vond. Maar daar verdien ik niet genoeg mee, dus toen ben ik daarmee gestopt.
9: Oké.
10: Okay. Maar af en toe doe ik nog op aanvraag. Dus ik heb laatst twee acteurs geïnterviewd over een voorstelling die ze aan het spelen zijn.
9: Oké, okay, want uit die podcast kwam de vorm, want je wilde meer dingen weten over hoe het is om cabaretier te zijn.
10: Ja.
9: En toen zei iemand tegen jou, je moet meer brengen en minder halen.
10: Ja, dat zei Daniel Arends.
9: Ja.
10: Die zei dat. En dat vond ik een goede les. Dat is als je waarom ga je op een toneel staan? Als je op een toneel gaat staan voor aandacht. Dat voelt een publiek.
9: Ja.
10: Maar je moet echt nadenken over waarom ga ik hier staan? Wat wil ik de mensen zeggen? Wil ik ze? Want stel je voor, je wil ze. Want waarschijnlijk denk je dan meteen, ja, maar gewoon entertainment is toch ook prima. Nou, dat is dan wat je komt brengen.
9: Ja.
10: Entertainment. Dus
9: maar je hunkerde er veel naar applaus, naar aandacht. En dat...
10: Nee, dat niet zozeer hoor. Maar dat was gewoon vond ik een mooie uitspraak. Dat is de les die iedere cabaretier en een podium.
9: Maar er was ook iemand die zei dat je te veel aan het pleasen was. Dat je daarmee moest stoppen, toch?
10: Dat was ook Daniel Arends.
9: Dezelfde.
10: Oh, okay. Ja, maar dat zei hij een keer in een comedyclub. Ik deed toen nog echt comedy, stand-up comedy. Toen zei hij, je bent te veel aan het pleasen en dat zie ik. Ik vind dat je moet iets komen brengen, niet iets komen halen. Vind ik misschien ook politiek gezien wel.
9: Ja, Laurens Dassen, kom je iets brengen of kom je iets halen?
11: Ik hoop allebei in deze.
10: Ja?
9: En wat kom je brengen, zeker naar Nederland toe, wat dat betreft?
11: Nou ja, kijk...
9: Volt, ben je van, voor de mensen die niet weten wie je bent. Maar...
11: Ja, inmiddels denk ik dat wij als Volt heel duidelijk hebben gemaakt... van waar we naartoe moeten met elkaar. En als je dan kijkt naar Den Haag op dit moment... en je kijkt naar de begrotingsonderhandelingen... Ja, dan is daar nog veel te brengen en ook nog wat te halen.
10: Sorry dat je onderbreekt, maar je zou in de politiek ook dit kunnen hanteren. Kom je macht halen of kom je iets brengen, namelijk een beter land?
11: Ja, en dat is allebei, denk ik, wat je nodig hebt.
10: Ja.
11: Dus je hebt uiteindelijk macht nodig om ook uiteindelijk verandering te brengen.
10: Ja,
9: ja, maar het blijkt vaak dat veel mensen die de macht komen halen... niet meer veel komen brengen. Dat is best wel gek.
10: Ja,
11: ja dat is zeker gek. Maar daar gaan we denk ik nu wel over hebben.
9: Nou ja, goed. Kijk, we hebben het nu duidelijk gemaakt wat wij willen, zeg jij. En dan, ik vind het vervelend, want ik vind aardig gozer. Maar uiteindelijk kom je op één zetel uit. Dan heb je toch nog niet duidelijk genoeg gemaakt voor de mensen... om dat te beseffen. Anders zouden ze veel meer mensen hebben gevoeld... dat ze dat ook zouden moeten doen. Jullie hebben gesprekken gehad deze week, volgens mij.
11: Ja,
9: over de begroting.
11: Maar voordat we daar naartoe gaan, Wilbert...
9: Wilfred.
11: Toch even één ding. Want het lijkt wel elke keer als ik hier zit... dan hebben jullie het de avond daarvoor bij VI over Volt gehad. En gisteren over onze senator Gaby Peringopi.
9: Maar waarbij trouwens terecht zeiden dat schandalig is... als het allemaal gebeurd is en dat ze daar inderdaad ook duidelijk
11: zijn. Zeker. Zij heeft zich uitgesproken in een artikel over seksisme en racisme.
9: Ja.
11: En helemaal goed dat je uit hebt gesproken dat het schandalig is. Tegelijkertijd, je zegt ook van ja, de artiestennaam... en een paar keer komt Johan alweer met seksistische grappen... wat geen grappen zijn. En dan komt er weer een maar achter. Dus het zou mooi zijn als de volgende keer... als daar ook een grens getrokken wordt. Zodat ook,
9: volgens mij werd er heel duidelijk gesteld... dat soort handelingen, dat soort gedragingen... moeten absoluut bestraft worden. De namen moeten genoemd worden. Die mensen moeten daarop aangesproken worden. Dat was de conclusie.
11: Ja, nee, maar als Johan vervolgens zegt... ze heeft geluk dat ik niet achter te stond.
9: Ja.
11: Ja, dat is natuurlijk onacceptabel. Ja. Dus het zou mooi zijn. En goed dat het schandalig werd genoemd. Maar het zou goed zijn om daarna ook een grens te trekken. Want uiteindelijk wil je die cultuurverandering krijgen. En dat is volgens mij wel belangrijk met elkaar.
9: Ja, het is wel een hele lastige middag geworden. Want ik had dat gesprek zojuist ook over die podcast. Ja. Nee, maar de kern is nog steeds... op het moment dat iemand zegt... niets rancuneuzer dan een wijf... kan ik dat niet serieus meenemen. Omdat ik denk, dit is zo groot, zo karikaturaal achter. Op het moment dat het hierover gaat... vind ik dat we heel duidelijke grenzen moeten stellen. Dat kan echt niet. Dat is schandalig gedrag.
11: Ja.
9: Een baas die dat doet, weet je wel. Dat kan gewoon echt niet. Dat vind ik twee hele... En dat maakt het wel ingewikkeld laveren zo nu en dan. Maar goed, we moeten eigenlijk niet praten over deze situatie... want je komt hier voor het land. Om iets te brengen.
11: Het is goed, geen maar het is gewoon schandalig een punt. Ja. Dat zou volgens mij belangrijk zijn.
9: Ben ik met je eens.
10: Mooi.
9: Hoe liepen die gesprekken?
11: Nou ja, je komt daar binnen bij het ministerie van Financiën, waar dan de minister van Financiën zit. En dan zou je verwachten dat daar een heel open gesprek in komt, waarvan je denkt van oké, deze minister van Financiën die is nu bezig om zijn begroting bij elkaar te krijgen en echt die 100 zetels die ze de hele tijd roepen. Tegelijkertijd, als je nu ziet hoe het proces gaat, ja, dan zie je dat deze begroting, als je dit in het bedrijf zou doen, dan zou het bedrijf volgend jaar niet meer bestaan. En als bij de voetbalclub, dan zou de revolutie uitbreken.
9: Ja.
11: Ik ben het echt op veel punten, dat weet je, ben ik het niet eens met dit kabinet. Op klimaat, op de manier hoe ze met AI omgaan, met Europa. En tegelijkertijd, ja, ik voel natuurlijk wel die urgentie nu om te komen tot een begroting. En te zorgen dat dit land weer in beweging komt. Ja, dan is het wel frustrerend als je dan ziet hoe dit proces weer loopt.
9: Hoe extreem is het dat wat je aantrof? Waar kwam het op neer dan?
11: Nou, er is nog niks.
9: Nee.
11: Dus kijk, en dat zie je nu ook. Deze coalitie is er totaal nog niet uit met elkaar. Dus het is een heel onderdacht proces. Ze hadden maanden geleden, aan het begin van het jaar zijn ze natuurlijk begonnen met dit minderheidskabinet. Toen hadden ze al scherp moeten hebben, hoe gaan we dit doen? En maanden geleden hadden ze hier aan de slag kunnen gaan, hadden ze met partijen gesprekken kunnen voeren. Hebben ze niet gedaan. Ze laten tot het laatste moment komen nu. Ja, en nu komen ze erachter dat de VVD een hele andere koers wil varen dan CDA en D66. Ja, en zitten ze nu met elkaar in een proces terwijl iedereen thuis denkt, kom op, we hebben zoveel uitdagingen. Ga alsjeblieft met elkaar over die schaduw heen stappen. Kom met een goede begroting die Nederland weer in beweging brengt.
9: Maar gaat dit lukken uiteindelijk op deze manier?
11: Nou ja, ik zou zeggen, als dit al niet gaat lukken,
9: nee.
11: Hoe gaan we dan de grote uitdagingen aanpakken als de droogte die we deze zomer hebben gezien, of AI die als een machine eraan komt donderen en de ongelijkheid in het land bestrijden. Ja, als zij al niet in staat zijn om met drie partijen samen te zeggen, oké, dit is een begroting waarvan wij geloven, hier krijgen we Nederland meer vooruit. Ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld.
9: Ja, want nu wordt er gesproken over rechts dan met de SGP en Ja 21. En dan moet de BBB erbij komen in de Eerste Kamer het ook voor elkaar te krijgen. Pro heeft de hak in het zand gezet, begrijp je dat?
11: Kijk, volgens mij heeft niemand er wat aan als ze dadelijk iedereen de hakken in het zand zet en niemand meer mee wil doen. Ik ben wel van mening dat het kabinet het zover heeft laten komen. En als je dan begrijpt dat Heijnen ondertussen wel, de minister van Financiën, wel aan het onderhandelen is geweest met Ja 21 en SGP. En niet met andere partijen.
9: Ja.
11: Dan is dat natuurlijk niet de manier om vooruit te komen, volgens mij.
9: Maar hoe gaat het nu verder? Wat denk je? Wat verwacht jij?
11: Ik verwacht dat ze met een kale begroting haast gaan komen. Dat die drie partijen uiteindelijk met iets komen waar niemand tevreden mee is. En dat het een heel lang proces gaat worden. Een chaotische Prinsjesdag. En dan zal het daarna flink gaan schuren in de Kamer.
9: Ja. Heb je iets met politiek of laat je het helemaal lopen?
10: Nee, ik lees het allemaal en ik volg het allemaal. En ik vind het ingewikkeld. Ik denk de hele tijd, maar hè, jullie... Nee, ik ben gewoon te naïef. Ik ben opgegroeid in de jaren 90. Ik kom gewoon uit een tijd dat we dachten, we zijn er. Mensen. En ik ben heel erg opgegroeid met politici zijn zoveel mogelijk bezig om een beter land te maken. Maar dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Het gaat alleen maar over...
9: Ik denk dat die intentie er wel is. Maar
10: ja, is die er?
9: Toch of niet?
11: Nou, ik vraag me dat ook af bij sommige partijen. Als dit de insteek is van hoe je met de begroting omgaat, het zo op het laatste moment zo'n hoog spel gaat spelen, zo'n onderdacht proces, ook niet de uitgestoken hand geeft aan al die partijen die graag mee willen werken, zoals wij, de ChristenUnie, andere partijen. Ja, dan geeft mij dat ook het gevoel van, ben je nou bezig met je eigen belang?
9: Het is bijna persoonlijk tussen de VVD en ook Pro op dit moment. Het is de balk en de bos uit die tijd en dan nog heftiger. Die willen sowieso niks van elkaar voor elkaar gaan doen. En dat, ja. Er zou ook een rancune zijn aan de kant van Pro, omdat hij het vier keer niet minister is geworden.
11: Nou, kijk, bij de formatie is er al door de VVD gezegd, wij gaan niet met Pro. Ja, dat heeft natuurlijk kwaad bloed gezet. CDA en D66 tegelijkertijd hebben dat ook gewoon laten gebeuren.
9: Ja.
11: Die hebben gezegd, nou prima, dan doen we een minderheidskabinet. Maar daar hebben daarna vervolgens niet nagedacht. Oké, we hebben die steun van Pro dadelijk wel nodig in de Tweede Kamer, dan wel in de Eerste Kamer. Met Pro en Volt, dan heb je een meerderheid in beide kamers. Maar daar is niet over nagedacht. En nu is de VVD aan het kijken van hoe kunnen we zoveel mogelijk met Ja 21 en de SGP. En terwijl het kabinet in zijn algemeenheid bredere zin. Ja, dat is onderdacht. En volgens mij zit niemand hierop te wachten. Want we willen gewoon een begroting.
9: Ja.
11: We willen dat Nederland weer.
9: Maar het kabinet laten vallen, dan krijgen we straks weer verkiezingen. En dan krijgen we weer hetzelfde geneuzel. En dan gaan we weer in dezelfde formaties ongeveer verder, denk ik dan, toch?
11: Nou ja, en er ligt nu een stikstofpakket. We zitten al jarenlang in een stikstofimpasse. Waardoor mensen geen huis hebben. Waardoor bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden. En niet meer kunnen starten. Ja, het is niet gek dat we op een gegeven moment in een situatie komen waar de hele wereld aan het investeren is in de toekomst. Hè? En als je ziet dat Nederland dat niet doet en niet bereid is om nu die investeringen te pakken, zodat je ook straks door concurrerend bent, je welvaart kunt verdienen, bedrijven hier kunt houden. Ja, dan is dat natuurlijk heel kortzichtig en ook gevaarlijk, want aan alle kanten word je voorbijgerend.
9: Ja, maar als ik je eens hoor, is er binnenkort geen oplossing voor deze impasse. Dat is de echte conclusie.
11: Nou, ze zullen maandag uiterlijk een begroting naar de Raad van State moeten sturen.
9: Ja.
11: En wat er dan in die begroting precies staat, ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar Peter Wennink zei het vandaag ook nog.
9: Auto-ASML, ja.
11: Auto-ASML-dingen. Die zei, ja, als de VVD op deze manier met een begroting omgaat, dan gaat ons dat allemaal enorm veel geld kosten. En dat deel ik met hem. Er moet veel meer ambitie. Laten we investeren in dit land. Het land weer in beweging krijgen. Er zit zoveel kennis en kunde. Het is zo mooi. Ja, dit is ontzettend zonde. Dus ik ben benieuwd wat er maandag ligt. Ik denk dat het nog een weekend vol intern gedoe is.
9: En maar je bent wel geschrokken. Dat heb ik wel gedoord. Van de week wat je daar hebt aangetroffen.
11: Ja, tuurlijk. Ja. Je komt terug van reces. En de verwachting voor het reces was, oké, dan ligt er een plan van het kabinet. Hoe gaan we hieruit komen? Er lag niks. Het is gewoon onderdacht. En dat is onverantwoordelijk, vind ik.
9: Ja. Nog even kort, je bent ook aan het front geweest, begrijp ik, Oekraïne.
11: Ja.
9: Wat voor indruk heeft dat op je gemaakt?
11: Ja, we zijn met Protect Ukraine een medisch konvooi naar Oekraïne gegaan om daar ambulances, auto's, medische spullen te brengen. Ja, en als je dan ziet, dat land is in oorlog. Maar mensen zijn daar heel weerbaar, heel strijdvaardig. Maar hebben ook drie dingen aan mij meegegeven waarvan ze zeggen, oké, alsjeblieft, hou de aandacht op ons. Kom met luchtafweer, want de Russen schieten alles hier kapot. Ja, en zorg ervoor dat je voorbereid bent en Rusland niet onderschat. En dat is natuurlijk
9: dat
11: ook
9: is van de week al de CIA is niet voor de kans geweest daar.
11: Precies, de CIA-agent, die drones in Leipzig.
9: Ja.
11: Dus dat zijn wel dingen die ik meeneem. Ja, het is zo indrukwekkend, dat land is al een paar jaar in oorlog. Terwijl als je ziet wat daar dan nog steeds gebeurt en hoe die samenleving allemaal aan het meehelpen is om te zorgen dat het land overeind blijft. Ja, dat is ook wel heel mooi om te zien.
9: Zijn wij wakker genoeg hier in Nederland en in Europa?
11: Nee, ik denk het niet. Nee, ja. Ik denk dat we daar totaal nog niet goed op voorbereid zijn. En als je ziet ook in Europa de verdeeldheid die er nog steeds is. En als je ziet dat er vandaag of gisteren was er weer een bijeenkomst in Duitsland, waar verschillende regeringsleiders, waaronder Jette ook, vanuit Nederland. Ja, en die vergaderen dan over minder geld naar Europa, terwijl we juist nu geld moeten hebben om te zorgen dat we kunnen investeren in een veilig Europa, in defensie. Juist om te zorgen dat we onszelf goed voorbereiden en veilig houden.
10: Ja. Maar het is nu wel gebleken toch hoe belangrijk Europa is. Dat heeft iedereen wel door, toch? Of niet?
11: Ja, iedereen heeft het door, maar de politiek handelt er nog niet aan.
10: Nee.
11: En dan komen we terug bij jouw beginvraag, Wilfred, van het gesprek. En daarom is Volt zo belangrijk, want dat is precies de Europese partij die we nu nodig hebben.
9: Ja. Toch heb je ons niet echt gerustgesteld met alles wat je vandaag verteld hebt, Laurens. Met het feit dat er eigenlijk helemaal niks ligt en dat wij er niet klaar voor zijn. Want dat is een feit, denk ik.
11: Dat is een feit. Ja. Maar goed, dat we dat weten betekent ook dat we er wat aan kunnen doen. Ja. En daarvoor moeten we in de politiek aan de bak.
9: Goed, dankjewel. Ja, zo zitten we weer in de absolute slotfase van deze uitzending. Ja, het gaat
10: ongelooflijk.
9: Gaat snel, hè, Pepijn?
10: Oh, wat gaat het snel.
9: Hou je toch een beetje vol, jongen.
10: Nou, de chaos was onoverkomelijk, maar het is ons gelukt.
9: Ja,
10: toch?
9: Bijna niemand had het door ook. Nee, alleen die man van die koffers was boos.
10: Verder, ja, die man van de koffers was erg
9: verder
10: boos.
9: Verder hadden we volgens mij bijna iedereen wel tot onze vrienden.
10: Ja.
9: Dit is een collega van je.
10: Ja, inderdaad. Jay
9: Francis.
10: Ik doe niet stand-up. Jij doet echt stand-up.
9: Jullie zijn van de humor.
10: Ja, oké.
9: Humor-collega's. Ja.
10: Ja.
9: Maar je kent elkaar niet dus eigenlijk?
10: Nee.
9: Nog niet eerder gezien?
10: Nee, nog niet. Maar ik deed stand-up vroeger. Ik was niet goed genoeg.
9: Je pleasde te veel.
10: Ik pleasde te veel en ik kwam iets halen en niet iets brengen. En de keren dat ik in een comedyclub stond en het stil was en je alleen het espresso-apparaat hoorde, waren te groot.
9: Ja.
10: Toen ben ik gestopt mee.
9: Jay uit Limburg, hè?
10: Ja. Ja, klopt.
9: Dat is wel bijzonder. Het is je boy Jay, moet ik het zo uitspreken?
8: Zeg maar gewoon Jay. Dat is makkelijker, toch? Ja, Jay. Jay is prima.
9: Oké, okay,
8: ja.
9: Dat is mooi.
8: Dat is makkelijk.
9: Boekhouder, bodybuilder, stand-up comedian. Zo is het gegaan allemaal een beetje.
8: Logisch, toch?
9: Ja, klinkt heel logisch. Een
8: hele logische stap. Maar zo is het inderdaad gegaan, ja. Ja, helemaal.
9: En dat boekhouder zijn was niet leuk?
8: Ik vond het op zich wel leuk. Alleen, ik ben een creatieve geest en ik zat daar. En het is niet heel creatief werk.
9: Nee.
8: En op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ja, toen mijn collega na 35 jaar in dienst een fles wijn kreeg, toen had ik wel zoiets van, oké, Jay, wat doe je hier?
9: Maar was je er wel goed in?
8: Ik kon het prima, ja.
9: Maar mijn accountant heeft me van de week verteld dat hij gaat stoppen. Dus, maar dat is
8: ik heb een carrière switch gemaakt, jongen.
9: Ja, dat gaat niet meer lukken, helaas. Dat is wel bijzonder. Ja.
8: Ja.
9: En die carrière switch is nu 6 jaar geleden?
8: Laat me kijken. Ja, 2019 was mijn allereerste theatershow. We zitten nu in 26. Ja, 7 jaar geleden.
9: Ja.
8: Ja, 7 jaar geleden.
9: En dat gaat nogal goed sindsdien.
8: Ik mag niet klagen. Het gaat hard, het gaat lekker. En ik ben er heel dankbaar voor.
9: En nu ga je uitleggen, en misschien heeft Pepijn er ook wat aan. Maar Pepijn zei iedere duizend.
10: Ik heb die gouden ticket nog niet gehaald. Of nee. Toch? Wat had je inmiddels?
9: Een diamanten ticket,
10: nee,
9: toch?
10: Diamant. Diamant,
9: oh,
10: ja.
9: Kom
10: je hebt goud,
9: nou.
10: Platina en diamant. En
9: 100.000 bezoekers.
10: Ja, voor één voorstelling.
9: Dus voor één voorstelling?
10: Ja, dus mijn laatste voorstelling, de evolutieshow die ik heb geschreven. In totaliteit zijn daar meer dan 100.000 mensen voor.
9: Zo.
10: Ja.
9: Hey.
10: Ik haat hem.
9: Daar droom jij van.
10: Ik haat hem. Ja. Ik wil dat hij weggaat.
9: Ja, hij moet nu vertrekken.
10: Ja? Ik ben er klaar mee.
9: Nou ja, probeer.
10: Hey, Pepijn, wil je co-host zijn? Oh, we zetten iemand tegenover je met 100.000 meer.
9: Ticket, ja.
10: Verkocht. Maar goed.
9: Maar er is een verklaring voor je. Misschien kun je er wat mee doen. Dus dat hij kan je uitleggen aan jou. Want jij kan het makkelijk verklaren, toch? Dat is heel logisch.
10: Nee, ik heb echt totaal geen idee hoe dit allemaal gebeurt, man. Nee, weet je wat het is? Ik ben wel begonnen op social media. Ik denk dat dat mijn grote kracht is nu in dit nieuwe tijdperk. Kijk, voorheen moest je beginnen in comedyclubjes. En je moest jezelf helemaal opboksen in die scene. En nu kan je wel, je kan jezelf een beetje profileren online. En je kan dat online gebeuren, kan je wel weer de zalen intrekken. Het is dan niet dat het dat makkelijker maakt, maar het is wel. Je hebt meer exposure dan vroeger. Dus, ja.
9: Maar dan moet je dan ook weer goed doen. Je moet een goed social media kanaal hebben.
10: Ja, zeker. En je moet het dan ook weer goed doen in het theater. Want anders komen ze één keer en daarna nooit meer.
9: Ja. En wat doe je dan precies op social media? Wat mensen zo triggert dan? Waardoor je denkt van, hey, nu wil ik hem zien?
10: Ik weet niet. Ik denk dat het gewoon goede teasers zijn. Maar wat ik eigenlijk doe op social media, ik zit op mijn stoel en ik praat tegen de camera over allerlei onderwerpen. Of het nou iets heel politieks is of filosofisch of heel plat. Het is gewoon eigenlijk een vertaling van wat er allemaal gebeurt in mijn hoofd. En dat gooi ik online.
9: Oké. Nou, zo simpel kan het zijn, Pepijn, als je het zo hoort.
10: Ik ga dat ook doen, denk ik.
9: Ja.
10: Er is het niet.
9: Gewoon op een stoel gaan zitten en vertellen wat hij opkomt.
10: Ja. Ja,
9: maar eigenlijk doe je dat ook alweer. Want jij bent ook heel open en eerlijk en direct, toch? In alles wat je vertelt in je programma.
10: Ja, dat is waar. Ja, ja, zeker.
9: Ja, er zijn te weinig kwetsbare mannen. Ben jij een kwetsbare man?
10: Ik ben een hartstikke kwetsbare man.
9: Ja?
10: Ja, eigenlijk wel.
9: Wat is
10: de kwetsbaar, moet ik het zeggen, ik ben gewoon eerlijk. Ik durf wel gewoon te benoemen als ik dingen moeilijk vind in het leven. Ja, ja. Dan vertel ik dat wel gewoon.
9: Het is wel vaak een beetje wat harder, wat grover, toch? Of zeg je...
10: Ja, ik ga geen doekjes eromheen binden. Ik zeg wel gewoon wat ik vind en gewoon rechtdoor.
9: Ja.
10: Ja, ik ga dat niet allemaal wel...
9: Maar waar zit de kwetsbaarheid bij jou dan?
10: Pff, dat is een goede vraag. Ja, waar zit die? Ja, het ligt erop aan op welk onderwerp. Ik durf gewoon te zeggen, als ik heel erg gespannen ben voor een optreden en ik scheid in mijn broek de hele dag, dan vertel ik je dat ook.
9: Oh, oké.
10: Okay. Ik veel op alles, maar mij eigenlijk niet uit. Ik ben een open boek op dat gebied.
9: Wanneer ben je kwetsbaar eigenlijk, Pepijn? Het is best wel lastig als je op een podium staat. Podium is net als televisie of zelfs met radio, als mensen erbij zitten te kijken. Mensen kijken naar je. En hoe echt ben je dan?
10: Volgens mij gaat kwetsbaarheid altijd over je bent te kwetsen. Je zegt iets waar iemand je op kan pakken.
9: Ah, ja. Ja.
10: Je bent te kwetsen. Ja, je bent te kwetsen. Dus je zegt iets wat je eng vindt of wat je spannend vindt om te zeggen. Dan ben je kwetsbaar, volgens mij.
8: Maar dat is de essentie bijna van comedy. Want dan, je weet van tevoren toch niet of het landt bij het publiek. En soms balanceer je op een randje van mag dit wel of mag dit niet. En je doel is om mensen te laten lachen. Alleen jouw intentie ligt bij jou en de interpretatie ligt bij de ander. Dus ik denk dat comedy in essentie gewoon al kwetsbaar is. Want je roept iets en het kan alle kanten op gaan.
9: Ja. Maar kom je dan halen of brengen? Want daar hebben we het zojuist ook even over gehad.
8: Ik vond dat een interessante net, halen en brengen. Ik heb het kort meegekregen, maar ik denk dat dat toch beide is. Ik bedoel, je wil sowieso wel iets brengen naar je publiek. Maar ik denk dat het heel naïef is om te zeggen dat je er zelf niet iets ook uit...
10: Tuurlijk,
8: toch?
10: Tuurlijk. Niemand gaat... Ze hebben wel eens onderzoek gedaan, volgens mij. En dan bleek dat de grootste angst die mensen hadden was... op één stond... Of op twee stond de dood. Mm-hmm. En op één stond praten voor een groep mensen.
8: Echt waar?
10: Ja, mensen vinden dat het engste wat er is. Dus je moet wel ergens een leegte op hebben te vullen.
8: Ja, dat is wat ik bedoel.
10: Wil je op een toneel gestaan? Tuurlijk kom je... En ik ken alle heel veel comedians. En tuurlijk is het lekker... Carré uitverkoop. Tuurlijk, ik weet niet hoe dat is, maar...
9: Nee. Maar dat kan
10: maar
9: nog.
10: Maar Deventer, waarschijnlijk binnenkort, Mimic.
9: Ja.
10: Tuurlijk doet dat iets met je ego. Alleen, wat jouw taak volgens mij is als comedian... is daar niet mee bezig zijn. En zoveel mogelijk bezig zijn met wat kom ik de mensen dan brengen.
9: Zeg. Maar goed, ik heb jou als Cor Koster gezien, vond ik geweldig. Maar dan speel je iemand anders.
10: Ja.
9: Wie ben je op het podium als je nu staat op het podium?
10: Ja, dan ben ik een uitvergroting van mezelf.
9: Dat wel.
10: Dat wel. Het is een beetje technisch dit, maar je hebt een personage. Dus Cor Koster was een personage. Ja. Terwijl heel veel comedians praten over mijn persona. Hmm. Dat is een persoonlijkheid die dicht bij je zit.
9: Maar je bent het niet.
10: je bent het niet. Nee, je bent. Tuurlijk ben je iemand anders. Ja, zodra ik ben nu ook iemand anders, want ik heb een microfoon onder mijn neus.
9: Ja,
10: en ik
9: cameraatjes op. Ja, kijken. Ja, dus ja. Nee, maar zo bedoel ik het eigenlijk. Want hoe dicht ben jij bij jezelf dan, Jay? Als je,
8: ik denk
9: als je
8: dat staat. Hoe jij het omschrijft, is eigenlijk denk ik wel hoe ik er ook in sta. Je probeert delen van jezelf te laten zien. Maar om jezelf toch een beetje te beschermen, ga je er toch een laag omheen bouwen of zo. Of dat nou heel extra is. Dus je gaat dingen heel erg uitvergroten en doen alsof je het niet serieus neemt, zeg maar. Dus ik denk dat ik dat ook wel doe. Ja, maar dat je af en toe van die kleine glimpjes van jezelf laat zien en dan weer teruggaat. Dus ik denk dat ik dat ook wel doe op het podium, ja.
9: Ja, want je hebt best een heftige opvoeding gehad natuurlijk. Je zat in een milieu waarin het nog wel eens spannend was, zeg maar.
8: Ja, klopt, ja? Helemaal.
9: Drugs en criminaliteit.
8: Ja.
9: Neem je dat ook mee? Probeer je ontworstelen daaraan? Is dat iets dat meespeelt in het succes van nu?
8: 100%. Ik dacht dat ik jullie dat straks ook hoorde te vertellen. Kijk, wat jij net zegt, als er een grote angst is om op een podium te staan, je hebt uiteindelijk iets te vervullen in jezelf. Kijk, ik heb in mijn jeugd misschien wat weinig aandacht gehad en nu heb ik een manier gevonden om dat alsnog te krijgen. Dus als je helemaal alles plat slaat, is het gewoon een kleine jongen die zegt, hey, kijk mij. Dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. En dat komt, ja, de wortels liggen dan in de jeugd. Of dat nou, weet ik veel, huiselijk geweld is of drugscriminaliteit en daar al de gekke shit in. Dat vormt je als mens en uiteindelijk ben ik blij dat dit dan de uitwerking daarvan is geworden. Dat
9: heel anders. En inmiddels ben je weer goed met je vader, las ik ook. Hè?
8: Ja, zeker.
9: Toch?
8: Ja, ja,
9: was een tijdje wat minder, maar nu heb je de aandacht van hem. Omdat jij succesvol bent. Speelt dat niet mee?
8: Nou, nee, hij was bijna dood. Daarom. En als iemand op sterven ligt, dan ga je weer teruggraven in je herinneringen. En dan kom je erachter, oh nee, maar dit was wel leuk, en dit was wel leuk, en dit was wel leuk.
9: En verdwijnt je woede dan?
8: Ja, verdwijnt je woede, alles wordt relatief. Want de dood is heel erg echt, toch? Dus dan is het van, oké, wacht. Hij lag in coma en toen heb ik gewoon tegen mezelf gezegd, luister, als je hier uitkomt, dan ga ik alles op tafel gooien. En dan gaan we het proberen beter te maken dan wat het was. Mm. En hij kwam eruit en die belofte heb ik gehouden. We hebben een gesprek gehad en ik zal nooit de perfecte vader-zoon band hebben. Maar het is een voldoende.
9: Ja. Jij kreeg meer haast, hè, door het overlijden van je vader, toch?
10: Ja, eventjes. Ik had eventjes... Nu moet het. Ik heb sowieso... Maar dat schijnt vaker voor te komen als je...
8: Voldoende.
9: Ja. Jij kreeg meer haast, hè, door het overlijden van je vader, toch?
10: Ja, eventjes. Ik had eventjes...

0: zijn dan ik.
1: Ja.
0: En die lukt het niet. En misschien zit hij hier op dit moment tegenover me. I don't know.
2: Maar... Ik weet het wel zeker.
0: Kijk, snap je? Kijk, ergens is het gewoon... Ik kan blijkbaar iets. Anders gaan er geen 10.000 mensen gaan zitten en zeggen... Nou, kom maar, doe maar even lekker vertellen, jongen. Dus ik denk, oké, er moet iets van skills zijn en doorzettingsvermogen.
1: Maar wel.
0: Er moet ook gewoon een element van geluk zijn. Als je dat ontkent, ja, ik weet niet, man. Ik denk dat het hard werken is discipline en gewoon een dosis geluk.
1: Ja. En de humor je komt.
0: Ja, ja, dat wel. Ik denk dat ik wel natural funny ben.
1: Dat is belangrijk, ja. Toch? Ja. Toch, Pepijn? Humor je komt.
2: Ik heb niet geluisterd naar wat hij zei. Ik weet het.
1: Je bent even...
0: Hij hoorde zeker door, maar hij dacht, fuck deze gast.
1: En daar was je
0: niet meer luisteren naar.
2: De bitterballen hier zitten.
0: Oh man, nee,
1: en je Surinaamse roots, die heb je nu ook kunnen opzoeken... doordat je in Suriname bent geweest, ja. Opgetreden. Hoe is dat dan voor jezelf?
0: Dat was zo vet. Ja? Oh, dat was zo vet. Ja, ik ben Nederlands publiek gewend, toch? En dat is hartstikke leuk. Ik hou van Nederlands publiek. Maar ik heb Surinaamse roots. Ja. En Surinaamse mensen zijn wel echt een heel ander publiek... dan een Nederlands publiek. En ik heb dat af en toe met glimpjes heb ik dat kunnen opvangen... als ik hier in Nederland... voor Surinaamse mensen optrad. Maar in Suriname, het was zo leuk. Ja? Surinamers hebben heel veel emotie.
1: Nogal.
0: Zowel in de positieve als de negatieve. En dat daar ervaren in dat land waar mijn vader vandaan komt... dat was zo interessant.
1: Een warm bad, zeg maar.
0: Ja, het was echt een warm bad. Ja. Het was echt heel leuk. Ja.
1: Nou, heeft hij ook nog uitgesproken dat hij over 10 jaar... de allergrootste stand-up comedian van het land is?
0: Ja.
1: Toch? Ja?
0: Dat klopt. Helemaal.
1: Het gaat gewoon gebeuren.
0: Ja.
1: Goed hè, dat je ambitie uitspreekt.
2: Ja, dat is goed. Ja. Ja. Ik doe daar niet aan, maar dat moet ik dan ook maar doen, denk ik.
1: Waarom doe je er eigenlijk niet aan dan?
2: Omdat ik het leven te grillig vind. En ik heb in mijn leven zo vaak meegemaakt dat het toch anders liep dan ik wilde. Maar het is goed om. Ik denk dat het wel goed is om doelen te stellen. Alleen ik denk de hele tijd. Ik stel korte termijn doelen. Ik denk gewoon, oké, over 2 weken ga ik beginnen met mijn tour. 29 oktober in première.
1: Maar het is ook heel overzichtelijk. Het lijkt me heel overzichtelijk. Ik wilde ooit zondagavond 7 uur presenteren. Had ik als jongetje van 12 tegen mezelf gezegd. En het is me uiteindelijk op mijn 38e gelukt, weet je wel.
0: Ja.
1: Ik wilde de beste sportpresentator van Nederland worden. Dat kan niet, want het is heel subjectief. Maar ik presenteer wel programma's die daar redelijk bij in de buurt komen.
0: Ja, precies.
1: Dus voor jou is dat waarschijnlijk ook heel overzichtelijk. Je wilt het gewoon en dan ga je ervoor.
0: Ja, precies. Voor mij is het gewoon, ik wil een doel stellen. En ik doe niet iets voor, zomaar. Nee. Dat doe ik met niks. Als ik een potje voetbal speel, dat doe ik dan niet van plezier. Ik wil winnen. Ik heb dat met al deze dingen. En nu met comedy ook. Als ik dit doe, dan wil ik gewoon de beste erin worden. En het is wel subjectief. Hè, want de ene zegt, nou, dit is leuk en dit is leuk. Maar ik heb wel zoiets van over 10 jaar... Ja, moeten we op zijn minst die discussie hebben van wie zit in de top 3. En dan wil ik gewoon dat mijn naam erbij komt.
1: Nou, het lijkt me heel goed streven, toch? Hartstikke goed streven. Ja. Heb je dat Limburgse accent dan nog? Of ga je dat er op een gegeven moment uitgooien?
0: Nee, dit blijft, jongen. Hier ga je never nooit meer vanaf.
1: Is dit to stay? Ja,
0: ja,
1: ja, zeker weten.
0: Hallo, Toon Hermans had dit ook gewoon nog steeds. Ja. Dus dit wordt gewoon mijn signature. Dit gaat hem worden. Dadelijk gaat, dus een kwestie van geduld, toch?
2: Ik heb niks van wat hij zei. Dus
1: ja,
2: op zich,
1: dat slaat het uit. Het werkt wel. Dus dat is het belangrijkste. Je gaat weer een nieuw programma maken?
0: Ja, ik ben nu op dit moment een schrijver. Mijn nieuwe show die gaat in februari ga ik beginnen. Tunnelvisie heet die. En ik ben nu lekker aan het schrijven. Ik heb vakantie nog tot februari. En ik ben lekker aan het pennen.
1: Ja, zeker. Daar geniet je van, heb ik het indruk.
0: 100%.
1: Moet je vooral blijven doen, Jay. Gaat hartstikke goed.
0: Ja, man.
1: Geniet jij nog een beetje?
0: Zeker.
2: Ja, nee, ik ben helemaal weer...
0: Ja, nee, heel erg. Ik vind hem erg stil ineens. Hij praat niet meer zoveel.
1: Nee, maar misschien, hij heeft wel gelijk gewoon visualiseren. Imagineren, zou Louis van Gaal altijd.
0: Manifesteren.
1: Ja, manifesteren.
2: Oh, mijn god, gaan we die kant op. Oh, manifesteren. Nee,
0: ja, je moet het opschrijven op je visualiseren.
2: Nee.
1: Nee, Pepijn blijft het gewoon op zijn manier doen.
2: Ik stroom lekker met de rivier mee en ik zie wel wat ik tegenkom.
1: Ja, ik wil je bedanken voor je aanwezigheid. Ja. Het was een beetje improviseren.
2: Nee, ik vond het hartstikke leuk.
1: Ik vond het ook hartstikke leuk dat je
2: omdat
1: was.
2: Ja, zaten we toch even lekker op die rode bank in het begin.
1: Ja, en dat was, je hebt hem niet meegekregen.
2: Nee, dat heb je niet meegekregen. Het was totale chaos hier.
1: Maar,
2: je zou het amateurisme kunnen noemen, dat gaan we niet doen.
1: Nee, gaan we zeker niet doen. Want de mensen hebben thuis bijna niet doorgehad, denk ik.
2: Nee,
1: zeker niet. Volgende week zijn we met een nieuwe aflevering. Zitten we het al Koer Hotel. Kun je natuurlijk altijd langskomen. Jay, bedankt. Jij bedankt, Pepijn. En tot volgende week.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
5: Voor de beste start van je werkdag
6: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
7: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
6: waarmee jij thuis kunt komen.
4: BNR Nieuws Vandaag.
6: Voor het moment dat het jou uitkomt.
5: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
7: Maar die bestaat eigenlijk niet.
8: En blijf scherp. Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
9: Heb jij nog dromen?
8: over wie

0: je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
4: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
8: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
9: BNR Verkeer.
10: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er zijn nog een paar opvallende plekken. Dat is bijvoorbeeld de A2, want op verschillende trajecten daar heb je best nog wat vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is dat het geval tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch tref je vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Je doet er 35 minuten langer over. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag is het nog druk. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 20 minuten extra. En ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Houten en Harmelen is de weg inmiddels weer vrijgemaakt, maar reken op een kwartier vertraging.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Belgrado. Er geldt een protocol voor gestorven generaals, zegt de Servische minister. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van tientallen mensen met verschillende nationaliteiten. De reisorganisatie heeft contact met de families van de toeristen. Zorgverzekeraars dreigen uit het overleg over medicijntekorten te stappen, meldt de Telegraaf. Ze zijn boos op apothekers. Die zouden hen ervan beschuldigen mee te werken aan de tekorten. De verzekeraars willen dat zorgminister Hermans er wat van zegt. Al jarenlang hebben miljoenen mensen last van de medicijntekorten. Tientallen Feyenoord-fans kunnen een stadionverbod verwachten voor het vuurwerkincident bij Cambuur vorig weekend. De club zegt dat het opleggen ervan niet snel gaat, dat kan nog wel even duren. Beelden worden naast pasfoto's van seizoenskaarten gelegd om mensen te identificeren. En in de Ronde van Spanje is de overleden koning van Noorwegen Harald geëerd. Niet alleen met een minuut stilte bij de start van de etappe, maar ook aan de finish. De Noorse renner Andreas Leknessund ging namelijk als eerste over de streep en zijn landgenoot Tobias Johannessen werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Straks BNR Beurs. Luister maar gewoon, want je hoort over een opluchting voor Adyen. Een mega-overname van hun grote concurrent gaat niet door. En misschien kunnen ze daar zelf nog wel voordeel uit halen. En we vertellen je of het slim is dat Wall Street alvast voorsorteert op een democratische comeback. Dus nogmaals, blijf luisteren.
13: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
14: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
15: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
16: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
17: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
18: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
23: Hartelijk vrijdag, welkom op deze vrijdag 28 augustus. De dag dat Adyen-concurrent Stripe ineens afziet van een gigantische overname.
24: PayPal is down double digits in the pre-market as Advent and Stripe are said to have abandoned their pursuit of the payments company. Bloomberg Learning, the group had previously offered more than $50 billion.
23: Ja, of dat het kwakkelende aandeel Adyen kan helpen, dat zoeken we voor je uit.
9: En we hebben het weer eens over slijmjurken. Amerikaanse bedrijven sorteren voor op een democratische overwinning.
25: Waar bedrijven eerst miljoenen dollars aan de Republikeinen doneerden, kiezen grote partijen nu voor de Democraten. Dat meldt de Wall Street Journal. Bedrijven als Meta en Paramount willen die politici te vriend houden, mochten ze de midtermverkiezingen winnen.
9: Is dat opportunistisch of werkt hun tactiek ook echt? Dat hoor je in deze aflevering. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Welkom.
26: Hey, leuk om er te zijn.
23: Goed dat je hier een keer op de vrijdag bent. Ik wil het nog even over Nvidia hebben. Gisteren hadden we het, toen er nog gehandeld werd, al over de cijfers. Nou, die werden goed ontvangen. Het aandeel kreeg een flinke zet omhoog. Nvidia werd uiteindelijk $442 miljard meer waard op de beurs. Net geen record trouwens. Dat was met $8 miljard meer vorige maand Microsoft. Maar we moeten het om nog een andere reden over Nvidia hebben. Ja, ze verdienen bakken met geld en de vooruitzichten die zien er goed uit. Maar de chipmaker neemt volgens analisten wel een enorm financieel risico. Meerdere financiële risico's. Het heeft geheugenchips nodig en veel ook. Daarom heeft Nvidia contracten gesloten met bedrijven als SK Hynix, Samsung en Micron. Goed voor een bedrag van zo'n, hou je vast, $280 miljard. En dat zijn dan weer contracten die niet te annuleren zijn. Ook breiden ze hun productie uit en is de schuld opgelopen naar meer dan $30 miljard. Terwijl er wel een flinke kaststroom is en er doodleuk aandelen worden ingekocht. Zie jij dat ook eigenlijk als een risico, Thomas, als ik dat zo allemaal voorlees?
26: Ja, tuurlijk is het een risico. Maar tegelijkertijd denk ik, dit is zo'n fantastisch bedrijf, dat ik het niet op de korte termijn als risico zie. En niet als een risico waarvan ik denk van, oh, hier gaat Nvidia op een gegeven moment van onder de kop of zo, kopje onder. Dus voorlopig zitten ze daar echt nogal goed.
0: Het vertrouwen van beleggers houdt dus stand. Blijkt ook uit een rapport van ING. Dat meldt dat het daar juist bijzonder goed mee gaat zelfs. De mentale klap van de Iran-oorlog bij beleggers, die is verwerkt. Het vertrouwen is terug op het niveau van voor de start van die oorlog. En bijna de helft denkt zelfs dat het jaar beter verloopt dan ze van tevoren hadden verwacht. Een najaarsdip zijn ze ook niet bang voor. 56% heeft goede hoop dat hun portefeuilles door blijven stijgen de komende maanden. Blijft me wel verbazen, Thomas. Maar blijft al dat optimisme er maar vandaan komen met oorlog links, handelsoorlog nog rechts? Hoe kan dat?
26: Nou, ik moet zeggen dat ik zelf ook een beetje verbaasd ben over het feit dat die Iran-oorlog zo lang aanhoudt überhaupt. Maar vervolgens ook dat de economische impact daarvan tot nu toe best wel beperkt is geweest. Maar ik denk dat het belangrijkste waar beleggers naar kijken, waar dat hele resultaat uitkomt, waarom doet de beurs het zo goed? Ja, dat is gewoon als je naar de winstcijfers kijkt. Die zijn zo goed tot nu toe. Dat in de VS vallen die winstcijfers gewoon 50% hoger uit dan een jaar geleden. Ja, daar kun je bijna niet tegenop werken met slecht nieuws, als dat is wat er onderliggend gebeurt. Dus kijk, er zijn echt wel risico's. En inderdaad, met een Nvidia en met circulaire investeringen, die risico's die zijn er. Maar tegelijkertijd zie je dat er zoveel winsten tegenover staat, zoveel groei, dat beleggers daarvan denken van ja, oké, ik neem die risico's voor lief.
0: Zal wel.
26: Ja.
1: Gaan we door naar Venezuela, het land dat begin dit jaar ineens Amerika zag binnenvallen.
2: Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II.
1: En Trump die is nog lang niet klaar met het land, want volgens persbureau Bloomberg willen de Amerikanen blijven voor de olie. De Trump-regering onderhandelt over een groot belang in de olievelden. Een van de opties is voor wel heel lange tijd. De VS zou de olievelden voor 100 jaar leasen. De VS zou daarmee 90 miljard vaten aan olie in bezit krijgen, waarmee ze nog machtiger worden op de oliemarkt. En er is nog iets, want Venezuela zou erover denken om uit de OPEC te stappen. Dat zou weer de tweede exit in korte tijd zijn. De Verenigde Arabische Emiraten hielden het ook al voor gezien. Betekent toch wel weer een klap voor het oliekartel. Maar misschien ook wel lage prijzen.
0: Ja, we gaan het zo nog hebben over de bedrijven die zich inlikten bij Trump. Ik wil eerst naar een bedrijf dat zeker niet deed. AI-bedrijf Anthropic. Dat had natuurlijk dikke ruzie met de president, omdat ze niet wilden dat het Pentagon hun software zou gebruiken. Uit angst dat de Amerikaanse defensie dat zou gebruiken voor autonome wapens bijvoorbeeld. Nou, als tegenreactie werd Anthropic op de zwarte lijst gezet, waardoor ze bij geen enkele overheidsdienst meer mochten worden gebruikt. Maar dat was onterecht, zegt een rechter uit Californië nu. En ze moeten van die zwarte lijst af.
3: I think the most interesting part of this is what the federal judge said. In that it felt that there wasn't good reason for the ruling by the US administration, effectively saying that they were trying to make an example, a public example, if you like.
0: Ja, het was een vergeldingsactie, zegt die rechter. En de regering wilde van Anthropic een voorbeeld maken. De saga is overigens nog niet ten einde, want de regering kan nog in hoger beroep gaan.
1: Wil ik nog even naar Netflix. Daar stonden wat servers te roken, denk ik. Want de streamer had het heel zwaar. Niet vanwege een nieuwe serie, maar vanwege de trailer van GTA 6. Beurzenbedrijf Take-Two Interactive heeft miljarden in die game geïnvesteerd en koos juist voor Netflix om de trailer te showen. Alleen liep Netflix af en toe vast omdat zoveel mensen tegelijk keken. Om je beeld te geven, 50% meer kijkers dan dezelfde dag een week eerder.
0: Ongelooflijk.
1: Ongekend. Bijzonder, want een hacker had juist al hele delen van het spel gelekt. Toch was er dus enorme belangstelling. En dat is logisch, zegt gamejournalist Martin Verschoor in Podcast De Dag.
4: Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus misschien komt er een nieuwe Star Wars film aan. Misschien komt er een nieuwe Spider-Man film. Misschien staat Michael Jackson op uit de dood en dropt een nieuw album. Dat wordt niet zo groot als deze release. Het is insane groot.
1: Maar ja, dan het aandeel van Take-Two Interactive, het beursbedrijf achter Rockstar Games, dat dus ruim 10 jaar aan de game heeft gewerkt. De koers ging 0,2% naar beneden.
0: Oh, spijtig. Republikeinen het hof maken, dat is zo 2025. Wall Street kiest nu voor de Democraten. Wel uit behoorlijk eigen belang. Hoe dat zit en of het werkt, hoor je zo. En dan hoor je ook meer over Operation Economic Outcast.
1: Eerst naar Arjen, dat krijgt weer eens goed nieuws. De Amerikaanse concurrent Stripe wordt
23: toch niet een maatje groter. Het zou samen met een andere partij PayPal kopen voor ruim $50 miljard. Maar dat gaat nu ineens niet door.
24: PayPal down after Advent and Stripe have said to be abandoning their $50 billion bid.
23: Ja, dat heeft grote gevolgen voor PayPal. Aandeel ging alleen al na beurs 14% onderuit. En kan ook positieve gevolgen hebben voor Adyen. Dat dit jaar juist een beroerjaar beleeft op de Amsterdamse beurs. Het is al meer dan 20% verloren in 2026. Ja, ik denk, Thomas, dat bij Adyen de vlag uitgaat.
26: Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat Adyen en Stripe, die dus de overname van PayPal wilden doen, zijn twee bedrijven in dezelfde sector, maar ze bedienen wel echt een ander klantsegment. Waar Adyen vooral de echte grote multinationals bedient, zit Stripe toch vooral bij de wat kleinere bedrijfjes, meer de MKB-achtige bedrijven. Mm-hmm. In ieder geval, dat is de core business meer. En dit had inderdaad Stripe veel groter gemaakt, die combinatie met PayPal. En dat had ervoor gezorgd dat die een nog veel grotere speler zouden zijn. Maar op dit moment, als je puur kijkt naar beurswaarde, dan is Stripe al een meervoud van Adyen op dit moment. Dus ja, ik zie niet dat het echt een heel groot verschil maakt. Maar wat je wel hebt, is dat bijvoorbeeld Adyen heeft samenwerkingen met PayPal. En stel Stripe had daar het overgenomen, dan zou je zo kunnen zien dat Stripe zegt van, nou, hey, die samenwerking, hartstikke leuk, maar die moeten we even op een lager pitje zetten. Dus in dat soort opzichten, daar zie je wel de voordelen.
23: Dus op het gebied van bijvoorbeeld zo'n samenwerking zou het echt een voordeel zijn dat deze deal niet doorgaat. Maar concreet, zeg jij, betekent het eigenlijk niet zo heel veel voor Adyen?
26: Ik verwacht dat het voor de strategie, voor het bedrijfsmodel, voor de performance van Adyen, dat het niet heel veel gaat uitmaken.
23: We vergeten het nog wel eens, maar Stripe is nog helemaal nog geen beursgenoteerd bedrijf. Wat als die op een gegeven moment naar de beurs komen, kan dat nog een aantrekkingskracht hebben die ten nadele gaat van Adyen?
26: Ten nadele gaat van Adyen denk ik eigenlijk niet. Maar misschien dat het juist weer wat meer geld die richting op krijgt. En dus ook in de richting van Adyen, dat er meer aandacht naar uitgaat. En kijk, Stripe heeft daarnaast nog het voordeel dat het Amerikaans is. En dat het dus ook als het een notering krijgt dat het in Amerika gaat. Mm-hmm. Nou, daar horen altijd hogere waarderingen bij. Ook al zijn het onderliggend best wel vergelijkbare bedrijven, dan zou je toch een hogere waardering daar zien. Maar ik denk voor Adyen zelf zou dat prima zijn als ze die naar de beurs gaan.
23: Ik zei het net al, het is geen lekkere beursjaar voor Adyen. Die koers die blijft behoorlijk achter. Laatst hadden ze best wel goede kwartaalcijfers, waarmee ze toch wel beleggers weer wisten te overtuigen. Kan dit een beetje de ommekeer voor Adyen betekenen op de beurs?
26: Ja, ik denk dat je dan vooral naar die cijfers moet kijken. Ik denk niet per se dat nu die overname die niet doorgaat, maar die cijfers die waren gewoon echt goed, overtuigende cijfers. Dus je ziet dat ze sindsdien al 20, 25, misschien wel 30% zijn gestegen. En dat betekent dat beleggers die krijgen er weer meer vertrouwen in. Mm-hmm. Maar zoals je al zei, ze staan nog steeds 20% onder de start van dit jaar. Dus het blijft een aandeel dat gewoon flinke tikken krijgt. En wie weet, in de toekomst kan dat dan echt nog wel veel opleveren, ja.
0: Je zei net, Stripe focust zich meer op die MKB'ers en Adyen meer op die grote bedrijven. Nou, dat is een keuze die ze een tijdje geleden ook al wel hebben gemaakt, geloof ik, bij Adyen, om meer op die grote bedrijven te focussen. Maar als je nu ziet dat zo'n Stripe daar toch best wel goede zaken mee doet, zelfs zo'n enorme overname misschien wel in gedachten heeft, is het dan niet toch goed voor Adyen om misschien toch eens te gaan heroverwegen, moeten we wat meer kleine bedrijven gaan zoeken?
26: Kijk, natuurlijk is dat onderdeel van de strategie, net zoals dat Stripe, die probeert natuurlijk ook grote multinationals bij Adyen weg te kapen. Maar wat je uiteindelijk ziet, is dat dit soort bedrijven die proberen zich te focussen echt op een core gebied. En tuurlijk moet dat gebied zo groot mogelijk zijn. Maar je hebt hier gewoon twee spelers die allebei naast elkaar heel goed kunnen bestaan, heel goede zaken kunnen doen. En in zo'n situatie waarbij Stripe al zoveel marktaandeel heeft, juist bij dat kleinere segment, tuurlijk is het belangrijk dat Adyen dat niet helemaal in de steek laat, maar focus je op waar je echt groot en goed in bent.
23: Wat betekent dit voor PayPal? Want ze waren overnameprooi, nou worden ze waarschijnlijk toch niet overgenomen. Is het beter voor PayPal om zelfstandig door te gaan?
26: Nou ja, je ziet sowieso aan de beurs dat het voor de beleggers van PayPal zou het beter zijn geweest om wel overgenomen te worden.
23: En nu is de overnamefantasie er ook aan het uitlopen.
26: Ja, precies. Dus die grote daling die ze nu doorgaan, dat is natuurlijk iets wat die fantasie zat daarin. Dus voor de beleggers van PayPal denk ik dat het niet zo goed is. Voor het bedrijf zelf, ja, eerlijk gezegd denk ik dat een overname ook wel beter was geweest. Want Stripe is gewoon een heel modern bedrijf. Is een bedrijf dat vooruit loopt. Is een bedrijf dat visie heeft. En PayPal, ja, dat was ooit zo'n groot technologiebedrijf. Maar ja, je ziet toch dat het de afgelopen jaren meer en meer een beetje naar de achtergrond aan het terugtreden is.
23: Dan hadden ze dus gewoon deze deal moeten sluiten. Ze hadden ze gewoon moeten laten kopen, toch?
26: Ja, wat ik toch denk is dat het bestuur van PayPal, die heeft toch ja, dat die hoge koersen van een paar jaar geleden, of van begin dit jaar, of van 10 jaar geleden, die hebben ze nog in het achterhoofd zitten. En dan is het heel lastig om een bod, ook al is het veel hoger dan de huidige prijs, te accepteren als het toch een stuk lager is dan wat het 1-2 jaar geleden was. Dus ik denk dat ze daar heel veel aan vasthouden. En dan dus toch zo'n bod kunnen afwijzen, puur op basis van, oké, het was ooit hoger, maar ze hebben, dat moet ik ook bij zeggen, ze hebben wel goede kwartaalcijfers gehad, PayPal. En dat betekent ook dat ze daarmee weer wat sterker in de markt staan en daardoor misschien ook een hogere prijs kunnen vragen.
23: Maar ze leven nog een beetje in het verleden daar bij die directie.
26: Daar ben ik wel een beetje bang voor, ja.
23: Maxime had het net wel terecht over die strategie. Dus Stripe heeft gekozen voor het MKB, Adyen heeft gekozen voor die grote bedrijven. Je zou ook kunnen zeggen, misschien moet Adyen PayPal overnemen, want dan hebben ze gelijk toch wel meer kleinere klanten.
0: En het is toch al een partner, dus ze werken al samen. Het is niet moeilijk om het hoofdkantoor even te bellen.
26: Ik snap het idee, jongens, maar
23: jij ziet het niet gebeuren, hè?
26: Ik zie het niet gebeuren. Van, PayPal is sowieso op dit moment qua beurswaarde, zelfs na die daling van gisteren, is het qua beurswaarde nog steeds meer waard dan Adyen.
0: Ja, maar ook niet groot dromen en ambitieus inzetten voor Adyen?
26: Je ziet het soms gebeuren dat bedrijven een groter bedrijf overnemen. Dus in theorie kan het. Maar ik denk dat het totaal niet past in de strategie die Adyen heeft. Want ik denk dat zij meer hebben aan een samenwerking met PayPal, zoals ze nu hebben, dan aan een directe overname. Zij zijn zelf heel erg gefocust op, wij willen technologisch willen we heel goed zijn, we willen moderne systemen hebben, het beste van het beste. En met een PayPal, ja, dat zie je dat toch dat het ietsje verouderd.
0: Maar ook als je dan zo'n samenwerking hebt en dat bedrijf, dan gaat het helemaal niet zo goed mee. Heb je dan wel heel veel aan die samenwerking? Of kun je dan beter zeggen, we gaan zelf even bepalen wat daar gedaan wordt?
26: Nou, het bedrijf gaat het helemaal niet goed mee. Dat is natuurlijk niet per se het geval.
0: Ja, maar
26: het is
0: meer de hoogtes zijn de groei die ver achter ons. Ja.
26: Maar dat is het voordeel van partneren in plaats van aandeelhouderschap. Het maakt voor een Adyen maakt het helemaal niet uit hoe het met de koers van PayPal gaat. Als zij gewoon veel betalingen doen via het platform van Adyen, dan gaat het goed met Adyen, ongeacht hoe het PayPal gaat.
5: BNR Beurs.
0: We hebben het de afgelopen anderhalf jaar veel gehad over Amerikaanse bedrijven die vriendjes met Trump wilden worden.
23: Zo, ja.
0: Maar nu gaan ze juist de andere kant op, die bedrijven. Dat ziet de Wall Street Journal. Vooral techbedrijven die onder de loep liggen, zoals Meta, die doneren nu opeens ook miljoenen aan de Democraten. Maar ook bijvoorbeeld partijen als Paramount Skydance, die met die overname van Warner Brothers bezig is, en voorspelplatform Kelsey, die huren democratische adviseurs in. Ze zien de midtermverkiezingen aankomen en ze willen zich indekken voor de toekomst. Dat voorspelt niet veel goed voor Trump als die bedrijven nu al de miljoenen bedragen aan de Democraten aan het overmaken zijn.
26: Ja, het wordt dan een beetje een double whammy eigenlijk. Want ik zei het net al, met de hoge energieprijzen gaat toch al een beetje het sentiment weg van Trump en naar de Democraten. En dan als er ook nog eens meer geld die kant op gaat, dan kan het helemaal die kant op gaan vallen. En inderdaad, ja, Kelsey, al die Polymarket, al die betting sites, die zijn al meer en meer aan het kijken naar, oké, een democratisch huis plus senaat wordt best wel waarschijnlijk. En dan kan dat wel echt de Republikeinen gaan tegenwerken, ja.
0: Ja, de handelsoorlog deed hen niet van gedachten veranderen. De oorlog in het Midden-Oosten ook niet. Maar nu is dan de druppel dat de polls toch de andere kant misschien opvallen?
26: Ik denk eigenlijk dat het zo simpel is, ja. Dat ze gewoon echt kijken, wie heeft de grootste kans om te winnen? En daar willen we het meeste op inzetten. Natuurlijk, ze zetten op beide kanten in. Ze doneren aan beide partijen. Dat ze altijd gewoon altijd winnen. Maar dat ze nu meer en meer naar de Democraten verschuiven, dat is puur op basis van de polls.
0: Ja, is dat opportunistisch? Want die techbedrijven die doen het met het idee dat ze misschien gespaard blijven als de Democraten meer macht krijgen. Maar zijn dat dan ook echt nuttige miljoenen die ze die kant op sturen? Of is dat verspild geld?
26: Ja, het verleden, resultaten uit het verleden, die zeggen helaas, in mijn persoonlijke mening, helaas, dat het wel werkt.
0: Ja.
26: En dat ze dus het niet zomaar over de balk aan het slingeren zijn. En dat ze dus echt gewoon met dit soort geld bepaalde regels gewoon in hun voordeel kunnen laten uitvallen. En ook al zijn dat regels die nu door de Republikeinen zijn opgesteld, dan kunnen die bijvoorbeeld in werking blijven onder de Democraten. Of andersom, dat de Democraten nu juist wat dingen terugdraaien die tegen ze hebben gewerkt. Dus ja, vaak zie je dat het wel werkt.
0: Ja, wie heeft het hardste nodig?
26: Ja, dat durf ik eigenlijk echt niet te zeggen. Ik denk dat het over de hele breedte, je ziet dat dit soort donaties, die zie je over de hele breedte. Of het nou een bedrijf is in de farmacie, of een bedrijf in de techsector, of een bedrijf bedrijf, dat een groot boerenbedrijf. Allemaal doneren ze, allemaal maken ze dit soort donaties. En uiteindelijk zie je ook dat het aan alle kanten dan weer een beetje, dat er dingen teruggegeven worden in ruil daarvoor.
0: Ja, is dit ook een moment dat je als belegger misschien gaat opletten wie is zich waar aan het inlikken, wie is waar vriendjes aan het maken, en dan de pols in de gaten houden en kijken welke bedrijven je eruit moet pikken?
26: Ik denk dat je dan toch meer in het gebied van gokken komt. Misschien dat mensen dit wel eens hebben gedaan en hebben gekeken van oké, heeft het echt positieve impact, maar ik zou het niet aandurven.
0: Die donaties die blijven ook maar toenemen trouwens. Ik zag een afgelopen kwartaal $646 miljoen gedoneerd al. Een verplettering van het staande record. Moet je dat wel willen? Die bedrijven die de diepste zakken hebben, die het alleen maar voor het zeggen krijgen? Of moet daar toch echt wel iets meer wetgeving voor komen?
26: Ja, ik zou voor meer wetgeving zijn. Maar je weet dat in Amerika dat totaal niet gaat gebeuren natuurlijk. Dat is al heel lang zo, dat lobbyen daar gewoon er echt bij hoort. En ook met grote bedragen lobbyen. En dat wordt alleen maar meer. Je ziet dat er onder het volk in ieder geval wel wat meer reuring komt. Wat meer mensen die zeggen van, hey, jongens, er moet meer naar het volk geluisterd worden. En niet zomaar naar degene of de mensen of de bedrijven met de diepste zakken. Dus een beetje bij de Democraten zie je zo'n beweging zie je ontstaan. Maar ik denk niet dat er binnen nu en een paar jaar zomaar doorheen komt, nee.
23: Het is tijd om terug te blikken op de week. Eentje die begon met overnamegeruchten.
6: Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse chemietak van Shell over te nemen, meldt de Financial Times. Een verkoop zou $8 miljard kunnen opleveren.
0: En het was weer eens zover, we moesten het over het Z-woord hebben.
7: Beleggers zeggen inderdaad, enerzijds AI lijkt een zeepbel te zijn. En toch zien ze natuurlijk ook heel veel kansen in wat die technologie biedt.
0: Nederlandse beleggers die zien een AI-bubbel, maar ze blijven er wel gewoon in beleggen.
23: Al leek dat bij Nvidia aanvankelijk even anders te zijn.
8: Het aandeel is nu al 7 dagen op rij gedaald. De langste daling sinds 2022.
0: Er was gezonde spanning voor de cijfers, maar alles kwam goed.
10: Sees Q3 revenue $108 billion. Holy smoly.
23: En er waren meer mooie techcijfers. Zo mooi dat Jordi Beuving van de aandeelhouder de zomer in zijn bol kreeg.
12: De software summer is begonnen.
0: Ja, Jordi werd wild van de cijfers van Salesforce. En wij ook. Die werden eindelijk weer eens beloond door beleggers. Dus had de CEO wat bewijsdrang bij CNBC.
13: Skeptics said customers are going to leave. Agentic use of the platform has surged 6 times. 6 times, Jim.
0: En de vraag was dus deze week, zitten we nou in een AI-bubbel? Nederlandse beleggers denken van wel. Het antwoord van grote vriend Mike Mulders is anders.
14: Je zou bijna kunnen zeggen dat het misschien een contra-indicator is, dat op het moment dat iedereen ergens voor vreest, of het wel uitkomt. Ik denk op het moment dat niemand ervoor vreest, dan moet je echt bang zijn, want dan zijn we waarschijnlijk met z'n allen te positief.
0: Maar denk jij, Thomas, na die Nvidia-cijfers er nu anders over? Net was je redelijk positief, geloof ik.
26: Ja, ik ben nog steeds positief. En ook bij ABN, we hebben toevallig deze week hebben we onze wegingen van zowel aandelen als de IT-sector hebben we allebei verhoogd. Nou, dat doe je niet als je denkt van we zitten midden in een bubbel. Tuurlijk zien we risico's, die zijn er ook zeker. Maar er zijn zoveel dingen die er tegenover staan waardoor we denken van ja, die bubbel die is er nu in ieder geval niet. En die groei die kan echt nog wel een tijd doorzetten. Je ziet wel wat eerste tekenen aan de horizon waarvan je denkt van oké, dat kan op een gegeven moment een bubbel gaan worden. Maar daar zijn we nog niet.
23: En het was de week met de start van een nieuwe Mission Impossible, Operation Economic Outcast. De missie waarin de VS Iran gaat slopen in economische zin. Ja, bij onze jaarlijkse nieuws top 200 hebben we een slagzin. Geen hits, maar headlines. Financiën minister Scott Bessent heeft zich laten inspireren. Geen bommen, maar boycott, zegt hij. Hij roept andere landen op om mee te doen. Of nou ja, hij spoort ze zeer nadrukkelijk aan.
27: Economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power. No one is above the reach of US sanctions.
23: Een economische boycott, Thomas. Ja. Hoe gaat die eruit zien?
26: Ja, dat is nog heel onduidelijk. Van het zijn hele sterke woorden, maar op papier staat er eigenlijk nog heel weinig onder de streep. Wat je wel al ziet, is dat Iran is al tijden een paria op het wereldtoneel. Iran wordt al tijden aan allemaal sancties gelegd. Dus het is niet helemaal duidelijk hoe je dit nou nog meer en meer kan gaan doen. Wat je wel ziet, is eigenlijk de enige grote partij die nog niet door dit soort tweede rang sancties wordt geraakt, is China, de grootste handelspartner van Iran. En dat is denk ik wel wat te veel hooi op de vork voor de VS. Dus ik zie het niet zo heel snel gebeuren dat ze daar echt heel erg veel werk van gaan maken. Denk meer woorden dan daden.
0: Nou, positief einde van de week dan toch nog. Dus we kunnen vrolijk ook vooruitblikken op de volgende. De week begint met een beursgang en het is er eentje waar lang naar werd uitgekeken. Dinsdag is het dan zover, dan gaat de Chinese kledingketen Shein naar de beurs. Ze wilden naar Wall Street, maar dat mislukte. Ze wilden naar Londen, maar ook dat klapte. Dus nu valt de keuze op Hongkong. Daar hopen ze 1,5 miljard euro mee binnen te hengelen. Verder draait de week vooral om de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er komen door de hele week een hoop cijfers aan. Eerst een update over het aantal nieuwe banen in de VS. Dan de stand van zaken volgens loonstrookjesverwerker ADP. Dat zijn cijfers die vaak al een voorproefje zijn van de officiële banencijfers. Die komen dan weer vrijdag. En vorige maand vielen die vies tegen. Toen was er plotseling veel minder werkgelegenheid dan verwacht. Vrijdag horen we dus hoe het er nu voor staat. En ja, je knippert met je ogen en de maand is alweer voorbij. Dat betekent ook nieuwe inflatiecijfers. Je krijgt die van Nederland, Duitsland en de gehele eurozone.
23: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 28 augustus. Wij danken Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je hier was op de vrijdag.
26: Leuk om er weer te zijn.
0: Hartstikke gezellig. En we hebben goed nieuws, want zondag dan hoor je hem weer in Beurs in Zicht. Ons cadeautje voor jou, mits je ons volgt natuurlijk in je podcast-app of op YouTube. Dus je weet wat je te doen staat. Tot zondag.
23: Tot zondag.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
16: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
16: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
19: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
21: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
28: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
29: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
28: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
30: Thomas van Zijl.
31: Maandag in BNR Zaken doen het economenpanel over de toespraak van Fed-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole en een gesprek met Alex Hendriksen van softwarebedrijf ServiceNow over het gebrek aan professioneel AI-gebruik in Nederland. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: BNR Verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het weer druk door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 minuten extra reistijd. En tot slot nog een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Vanuit Gorinchem beland je tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht in de file. Twee rijstroken zijn er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brand bij een toekomstige AZC-locatie in Valkenswaard is aangestoken, zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. De brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de websites offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest omdat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladić niet in zijn eigen land hebben laten sterven. Al klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië komt. Daar krijgt Mladić waarschijnlijk een staatsbegrafenis. Tennissers Stellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp keren terug in het oranje team voor de Davis Cup. In februari gaven ze nog de voorkeur aan hun eigen carrière. Griekspoor had toen ook kritiek op de tennisbond. Coach Paul Haarhuis zei bij de NOS dat hij geen signaal heeft gezien dat er nog iets speelt. En op de WK roeien in Amsterdam hebben Simon van Dorp en Melvin Tweller het goud gepakt op de dubbel 2. Ze lieten onder andere Servië en België achter zich. De roeiers gingen bijna 1,5 uur later dan gepland van start. Het programma werd vanmiddag stilgelegd door het slechte weer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig, met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Vrijdag 28 augustus. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland meldde vanochtend droneaanvallen in verschillende regio's, waaronder veel in Jaroslavl, waar de olieraffinaderij opnieuw is geraakt. In Saratov zijn explosies gemeld bij luchtmachtbasis Engels. Ik zag overigens net binnenkomen beeld van een vernielde TU-95. Dat is zo'n grote strategische bommenwerper daar. Dus dat was raak. Gisteren kwam een Russische kolonel om het leven in Sint-Petersburg door een autobom. In Oekraïne zijn 2 doden gemeld in Kharkiv en 2 in Dnipropetrovsk als gevolg van Russische aanvallen. Gisteren zei Oekraïne 258 drones en 7 ballistische raketten te hebben onderschept in een langdurige Russische aanvalsgolf waarbij havens, graanopslagen, industrie en energieinfrastructuur werden getroffen. In Kiev en Zaporizhia werden winkelcentra geraakt en in Kharkiv een distributiecentrum. 6 drones schonden het Moldavische luchtruim, door president Sandu veroordeeld als intimidatie. De schade aan de elektriciteitscentrale die we deze week melden, de dag ontschiet me even, die werd toen geraakt door zweefbommen. Die is zodanig dat die centrale voor langere tijd geen stroom en warmte zal kunnen leveren. Waarschijnlijk tot in de winter. Lokale autoriteiten hebben de bewoners die daartoe mogelijkheid hebben opgeroepen de stad te verlaten. Gerson ligt in het zuiden bij de Zwarte Zee met de Russen net aan de overkant van de Dnipro. Dus die hebben het zwaar te lijden onder de zweefbommen, maar ook kleine FPV-drones die op burgers jagen soms. Op de grond is wat Russische terreinwinst gemeld in Sumy in het noorden en in Konstantinivka in Donetsk.
5: Er zijn dus meer ballistische raketten onderschept omdat die kleine nieuwe voorraad Patriot Interceptors nu ook ingezet kunnen worden.
4: Nou ja, heeft direct waarschijnlijk levens kunnen redden.
5: Ja.
4: Ja. Maar ja, zo ga je er wel snel doorheen natuurlijk.
5: Ja.
6: Nogal, ja. Even dus die zweefbommen, die noemde je net. Dat wordt toch wel een groot probleem. Want je ziet dus in toenemende mate dat die zweefbommen enorme effecten beginnen te krijgen. En dat is nu ook het wapen wat, laten we zeggen, de meeste schade aanricht. Maar even over al die veroveringen van Rusland. Gerasimov, de hoogste militair van Rusland, die heeft eigenlijk de afgelopen dagen weer lopen opscheppen. Dat doen ze wel vaker.
7: Dat is een beetje zijn ding, hè, van meneer Gerasimov.
6: Ja, dat is zijn ding, ja. Maar dat moet hij volgens mij ook van Poetin, want die schept ook continu op. Maar ja, die zegt, wij rukken enorm hard op naar Sloviansk, naar Kramatorsk. Dat gaat allemaal hartstikke goed. We zitten op 3 kilometer van de buitenweken van Kramatorsk en 4 kilometer van Sloviansk. Nou, als je het Instituut voor de Studie hoort, die zegt, nou, dat is niet zo, die zitten 14 kilometer vandaan. Maar 14 kilometer is ook niet ver. Dat kan je lopen, bij wijze van spreken. Als je een beetje doorloopt, loop je dat in 3 uur. Dus het duurt nog wel even voordat ze daar zijn. Maar het is wel... Ja, ik vind het toch wel zorgwekkend beginnen te worden, moet ik eerlijk zeggen. Er wordt iedere keer gezegd, ja, nee, maar die opmars, als je dat vergelijkt met hoe het gaat, en je zet een slak neer, dan is een slak verder gekomen na 4 jaar dan de Russen. Het probleem is natuurlijk van een slak, hij komt uiteindelijk wel bij zijn doel aan. Dat weet ik ook uit ervaring, want de hosta's om de hoek, die doen het niet meer. Want die zijn allemaal opgeheten door slakken. En we hebben toch echt een behoorlijke verdedigingsbarrière tegen slakken opgeworpen. Dus dat zegt helemaal niks. En ik vind eerlijk gezegd, ik zie toch heel langzamerhand... zie ik het tactische initiatief op de grond... toch in de richting van Rusland veranderen. Een tactisch initiatief wil dus niet zeggen dat je grote operationele doorbraken kunt bereiken. Dus het veroveren van een grote stad. Maar die infiltratieoperaties, een druppelt in de in, zoals Konstantinivka en omgeving. Waardoor het toch gewoon heel erg lastig is om die steden echt onder controle te houden door de Oekraïners. En dat proces, dat zien we dus kruipend voortgaan. Ik vind dat toch verontrustend wat hier gebeurt.
7: Ja, dat Konstantinivka, daar keek ik vanochtend voor het eerst, denk ik, sinds de zomer weer even goed naar. En dan valt wel op, als je er een tijdje niet naar hebt gekeken, dat de Russen dan toch daar nu zowel in de stad geïnfiltreerd zijn, maar als ook er helemaal omheen. Dus er is nog maar één uitweggetje. Ja, dat is de manier waarop ze vaker dat soort stadjes, laatst daar in de buurt Chasiv Yar, dat was alweer een half jaar geleden, hebben veroverd. Ten koste natuurlijk van heel veel verliezen, maar uiteindelijk gaan ze wel vooruit. Ja.
6: Uiteindelijk lukt het. En uiteindelijk is het de grote vraag, hebben ze voldoende troep om dit vol te houden? Nou ja, dan krijg je de discussie waar we het eerder over hebben gehad. Over de mogelijke mobilisatie wel nog eens een keer ruim 300.000 extra soldaten. Want ze zijn wel een beetje zo door hun vrijwilligers heen aan het raken. Maar goed, ik moet ook zeggen dat ik vind dat Zelensky kennelijk mijn zorgen deelt. Want hij heeft nu ook allerlei dingen gezegd over die gordel van gefortificeerde steden. Dat zijn de steden die we net noemden. Dat brengt hij ook in verband met de nieuwe benoemingen die er zijn. Dus generaal Sirski, die wordt nu ineens afgeschilderd als een relict uit de Sovjet-tijd. Dat denk ik ook niet helemaal terecht, want Sirski die heeft natuurlijk ook behoorlijke successen geboekt. Hij staat aan het hoofd van de krijgsmacht en je kunt niet zeggen dat hij er niks aan heeft gedaan aan het succes wat de Oekraïne tot nu toe boekt. Maar hij wordt er dan van verweten micromanagement te doen. Heb ik trouwens in Oekraïne zelf ook wel gehoord, hoor. Dat dus die generale staf, die top, die probeert micromanagement te doen. Maar wat er tactisch gebeurt op de grond met die brigades, die onttrekken zich daar in zeer belangrijke mate aan. Dus hier gaat het dan ook in belangrijke mate voor de operaties wat verder in de diepte. Maar Sirski die is nu vervangen door meneer Drapati. Dat is iemand die wat meer in NAVO-termen denkt en ook veel strategischer denkt dan Sirski. Maar die moet er nu ook wel voor zorgen dat er een soort nieuwe strategie komt om die gordel van die gefortificeerde steden, om die te versterken. Dus kennelijk is daar wel iets aan de hand.
7: Van Zelensky's chef-staf hebben we iets gehoord, Adjan, over gesprekken. Ik meen dat dat weer werd ontkend door Peskov. Ja. Kremlin-woordvoerder, maar wat waren hier de teksten?
5: Zelensky's stafchef, die heet Kirillo Budanov, hè, die zei gisteren dat er mogelijk in september nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en Rusland volgen met Amerikaanse deelname. Er is nog helemaal geen akkoord over zo'n ronde. En de fundamentele tegenstelling blijft natuurlijk dat Moskou Oekraïns grondgebied opeist en Kiev dat weigert af te staan. Maar het werd wel genoemd door de stafchef. Het werd ontkend door Peskov, maar dat gebeurt vaker.
7: Dat doet Peskov wel vaker. We hadden dus Radcliffe, John Radcliffe, directeur van de CIA, deze week in Moskou. De afgelopen dagen kwamen er meer berichten in de Amerikaanse media op grond van bronnen die bevestigden dat dat zou zijn gegaan om een waarschuwing aan het Russisch adres om niet, zoals ze kennelijk van plan zouden zijn, op korte termijn NAVO-grondgebied te testen. Ik zag in de New York Times vandaag weer een andere verklaring, Rob.
6: Oh, welke verklaring heb jij dan gezien?
7: Dat was de verklaring ze bij de CIA de indruk hadden dat Poetin niet helemaal juist geïnformeerd wordt over de stand van zaken op het slagveld en als het gaat om de Russische economie. En dat hij kwam adviseren dat er misschien toch wel gesproken zou moeten gaan worden, omdat het eigenlijk minder goed met Rusland zou gaan dan Poetin zelf wel denkt.
6: Ja, dat bedoel je. Ja, nee, helder. Dat is een boodschap die is overgebracht. Dat is natuurlijk geen probleem voor het Westen, maar is meer een probleem voor Rusland, om het maar zo te zeggen. Ja. Economisch gaat het ook waardeloos. Je ziet dus nu dat er enorme brandstoftekorten ontstaan. Ze moeten nu uit Turkije, via Turkije moeten ze nu ruwe olie halen. Die wordt in Kazachstan geraffineerd. Dan wordt 70% teruggestuurd naar, doorgestuurd naar Rusland als benzine. Ja, weet je, het gaat inderdaad heel erg slecht. En we horen dus nu ook uit de krochten van de centrale bank in Rusland, maar ook uit het bedrijfsleven, dat het inderdaad penibel begint te worden. Nee, dus inderdaad, dat klopt. Maar volgens mij is de directe aanleiding toch de dreigementen die er zijn van Poetin in de richting van het Westen. En de testerij die er voortdurend is. En ja, dat is natuurlijk gewoon een feit. We hebben natuurlijk aan één schakeling van hybride operaties, drones, aanslagen, gaan zo maar door. Poetin die zelf zit te dreigen. Deze week heeft hij weer de Britten gedreigd om vooral geen Storm Shadows te leveren, omdat daarmee het Verenigd Koninkrijk een doel wordt. Dit gaat maar door. Dus die dreiging in de richting van het NAVO-gebied wordt gewoon steeds groter. Dan vervolgens zegt dan Trump: ja, nee, ik heb van Poetin gehoord dat hij de NAVO niet gaat aanvallen. Mm-hmm. Maar kennelijk is het dan wel nodig om Radcliffe daarnaar te sturen. Maar ja, wat moet ik nou met een belofte van Trump of een belofte van Poetin dat ze niet gaan aanvallen? Ik bedoel, het zijn beide leiders die niet in hun eerste leugen zijn gestikt.
5: Ja, het een sluit het ander ook niet uit. Je kan dus verschillende boodschappen daar neerleggen.
6: Zeker.
5: Je moet niks in je hoofd halen en het gaat niet goed met uw economie. Psychologisch moet ik zeggen dat als je tegen Poetin zegt je wordt niet goed geïnformeerd over je eigen economie, dan denk ik niet dat hij daar nou heel vriendelijk op reageert. Bemoei je met je eigen zaken, zou ik dan zeggen.
6: Ja, maar ik denk dat hij dat ook wel weet, Poetin. Ik bedoel, dat is wat hij in ieder geval wel weet. En hij weet natuurlijk ook hoe het gaat op het slagveld. Ik bedoel, deze man is niet achtelijk. Dit is een typisch geval van jezelf in de hoek manoeuvreren. En daar kom je niet meer uit zonder kleerscheuren. En dat is denk ik het hele probleem. Dus ik vraag me af of hij inderdaad zo slecht geïnformeerd is op dit ogenblik. Hij weet, ik bedoel, hij ziet dat natuurlijk gewoon. Dat die vorderingen op het slagveld niet geweldig zijn. Hij ziet ook wat ik ook zie, namelijk dat er wel vorderingen zijn. En dat als hij het nog heel erg lang volhoudt, hij ooit een keer de hele Donbass onder controle krijgt en daarmee dus een overwinning kan uitroepen. En die heeft hij ook wel nodig om hiermee te stoppen. Dus daar zit denk ik het geweldige probleem is. Dus Radcliffe die kan allerlei dingen roepen en zeggen van het gaat niet goed. En de president die weet dat misschien niet. Maar ik denk dat dat helemaal niet zo relevant is. Wat echt relevant is, is het feit dat Poetin gewoon niet meer terug kan komen op zijn ingeslagen weg. Omdat als hij dat gaat doen, hij eigenlijk in de situatie komt waarin hij mogelijkerwijs moet aftreden of wordt afgezet of wordt gedood of weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren. In ieder geval zullen de voorproevers wel extra werk hebben. En de voorproevers heeft hij in ieder geval.
7: Ja. Als we even kijken in Europa, dan heb ik genoteerd dat de hoogste baas van de Duitse marine heeft gesproken over grote Russische dreiging op de Oostzee, met steeds meer agressie, intimidatie, sabotage, dronevluchten, als wel het bewapenen en beschermen van schaduwvlootschepen. Er is een belangrijke NAVO-vergadering in Brussel vandaag, met Elbridge Colby erbij, Amerikaanse onderminister van Defensie. Die heeft daar tegen de pers gezegd, oh ja, dat ging over die vragenlijstjes die Europese landen laatst kregen, of ze Trump wel voldoende steunen. Daarvan zei Colby van ja, maar we willen natuurlijk wel weten, als de review komt van de Amerikaanse troepenaanwezigheid in Europa, waar we de basis dan voor kunnen gebruiken. Of we dat voor bijvoorbeeld operaties in het Midden-Oosten kunnen gebruiken. Die vragenlijst ging wel ietsje verder dan dat. Meer of we ideologisch Trump...
5: Zo'n loyaliteitsverklaring
7: was het. Meer zoiets. Nou ja, we gaan zien wat daar uitkomt. Daarnaast zag ik opnieuw de discussie over bevroren Russische tegoeden aangezwengeld.
6: Ja, dat klopt.
5: Zweden, Nederland, Duitsland. Ze beginnen er weer over, hè?
6: Ja, allemaal. En dat is vrij logisch. Dat gaat natuurlijk over die 200 miljard die geparkeerd is, onder andere bij in België. Ja. Euroclear heet dat. Dus ja, ik kan me dat wel voorstellen. Dat heeft natuurlijk juridisch enorme implicaties. Want het is niet te doen gebruikelijk, zelfs in een oorlogstijd, dat geld wordt geconfiskeerd, want dat is het feitelijk. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat dat geld op een of andere manier moet worden gebruikt om Oekraïne te helpen. Dus er zit heel erg veel in. Maar dat is natuurlijk weer de volgende escalatie in het hele conflict. En de Belgen zijn ontzettend bang dat ze een afrekening later gaan krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk in de zin van dat de Belgische staat verantwoordelijk wordt gehouden voor het geld wat in de richting van Oekraïne is en wat eigenlijk Russisch geld is. Ja. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen, hoor, dat dat enorme problemen oplevert. Dus als je dit gaat doen, dan moet je dus ook dat risico voor de Belgen weten af te komen.
7: Ja, en dat is niet gebeurd, hè? Althans, de vorige keer dat werd besproken, dan gebeurt dat niet. Ja, dan is het begrijpelijk dat de Belgen zeggen, ja, doei. Kunnen niet even voor 200 miljard
6: in schipping gaan.
5: Ja. Nee. België had de vorige keer die aanval afgeslagen, maar nu komt het dus gewoon weer keihard terug.
7: Ja. Ja. Ook gedoe om geld in de meerjarenbegroting voor de Europese Unie, die nu onderhandeld wordt al een tijdje. Maar daar gaat het dus ook om geld voor defensie?
6: Ja, want het is heel principieel wat daar op dit ogenblik gebeurt. Hè. Er is dus nu een verzoek ingediend voor een begroting van 2 biljoen euro. Dat is vrij veel geld. Maar op het totaal is het nog steeds heel weinig. Hè. We denken ook 2 biljoen, dat is heel ontzettend veel.
7: Voor heel
6: maar
7: Europa.
6: Ja. Voor heel Europa is dat dus gewoon peanuts. Dat is gewoon, denk ik, nog steeds 1,5% of zo van het BBP. Misschien die geest zal het wel zijn. De commissie die stelt nu voor om de budget met 60% te verhogen. Daarvan heeft een aantal landen gezegd. Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Nederland en Zweden. Dat gaan we niet doen. Dat willen we niet. Wij zijn netto betalers. Dus dat kunnen wij ophoesten. En dat willen we niet. Mm. Dus de grote vraag is, en ik denk dat daarom ook die 60% verhoging is ingezet, van waar komt dat geld dan wel vandaan? Ik denk dat von der Leyen hoopt dat deze landen gaan zeggen van haal dat maar weg bij de landbouwsubsidies. Mm. En daarvan hebben Babic van Tsjechië en Fico van Slowakije al gezegd, dat gaan we niet doen.
7: Ja, nou,
6: ik zit nog steeds in Frankrijk.
7: Ja.
6: Maar ik denk dat de boeren hier, waar ik op uit zit te kijken, ook niet ongelooflijk blij zijn als dat gaat gebeuren. Dus het gaat allemaal, als je dat gaat doen, gaat het dus ook interne problemen opleveren. Voor Nederland is dat niet zo'n probleem. Nederlandse boeren die krijgen ook een paar 100 miljoen totaal aan subsidies uit Europa. Maar dat is eigenlijk klein bier vergeleken met wat andere landen krijgen. Maar waar het feitelijk om gaat, en dat is denk ik een hele belangrijke discussie, en ook een hele nuttige discussie, is wat von der Leyen wil, namelijk meer autonomie voor Europa op het gebied van technologie, op het gebied van zeldzame aardes, andere kritieke grondstoffen. En veel meer investeren in defensie, waar de Europese Unie ook een belangrijke rol bij speelt. En dus ja, dat kan Europa doen. En dat moet Europa ook doen. De grote vraag is hoeveel geld je daarvoor nodig hebt. Ga je dat halen bijvoorbeeld uit de staten die toch al aan het betalen zijn, dus je verhoogt de afdracht? Of zeg je, nee, we halen dat uit de agrarische pot? Nou, dat is denk ik de grote discussie die nu gaat spelen.
5: En de agrarische lobby is natuurlijk heel sterk. Hè? Dat van ouds ook. Het is wel wat minder geworden in de jaren, maar het is nu nog heel sterk. En er zal dus ongetwijfeld niet snel een doorbraak komen. Mm-hmm. Het is ook politiek Nederland belangrijk, hè? Want er zijn nogal wat partijen ter rechterzijde van de VVD, inclusief de VVD zelf, die altijd over die netto-contributie praten. Mm-hmm. Wat dan niet wordt genoemd is, natuurlijk, wij zijn netto-contribuanten, maar we halen er 8, 9, 10 keer meer uit door deelname aan die gemeenschappelijke markt. Hè? Dat levert ons zo vreselijk. Dat wordt altijd achterwege gelaten. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn we helemaal geen netto-contribuant. Wel in financiële zin, maar als bijdrage aan economische groei is dat lidmaatschap van de gemeenschappelijke markt echt vele malen belangrijk.
7: Ja, het risico hier is dus natuurlijk dat een deel van Europa wil niet extra betalen, een ander deel wil niet minder ontvangen. En dan hou je alles maar een beetje in hetzelfde. Ja. Met heel veel geld dat richting de landbouw gaat in plaats van bijvoorbeeld de verdediging.
5: Ja.
7: Kan je ons meteen even meenemen naar de Amerikaanse midtermverkiezingen die al over 2 maanden gepland zijn?
5: Het ziet er steeds slechter uit voor Trump. Een van de nieuwe bewijzen daarvoor is niet alleen dus de polls, die zijn slecht, 33% is gewoon laag. Maar ook dat als je kijkt naar de Republikeinse kandidaten en hun websites, daar stond daar vroeger de omschrijving I am a Trump conservative, Carlos de la Crue in Texas, I am a Trump conservative. Ja. En nu heeft hij het wel gemaakt, I am a proven conservative. Dus hij vindt het handiger om de naam Trump een beetje te verdonkeren manen, omdat dat misschien stemmen zou kunnen kosten. We hebben nu ook berichten dat de independents, dat zijn dus de mensen zonder partij, die moeten dan besluiten of ze de Democraten of Republikeinen, dat toch ook wel 33% van de independents gaan op de Democraten stemmen en slechts 19% Republikeinen. En dat is een belangrijke groep. Die moet je natuurlijk toch ook wel 33% van de independents gaan op de Democraten stemmen en

0: geloof ik, nog iets in het kader van de deze week uitgebarste handelsoorlog te melden, Rob.
1: Ja, dat, die Canadezen zeggen van ja, misschien moeten we toch maar weer gaan onderhandelen. En die hebben gezegd van wat we in ieder geval niet willen is dat jullie een aanval openen op de Canadese cultuur. En in de grondwet ligt bijvoorbeeld vast dat er twee talen zijn die even belangrijk zijn, Frans en Engels. En dat moet ook tot uitdrukking komen bijvoorbeeld in de streamingdiensten. Dus dat is een van de dingen die daarbij speelt. Dat is keihard en dat is onderhandelbaar, omdat het gewoon constitutioneel vast ligt. Er is wat water bij de wijn gedaan met betrekking tot de export van vis en visproducten, krab en zo en dat soort gedoe door Canada. Maar dat was wel van voor de aankondiging van Trump dat Lake Ontario nu Lake America heet. Ja. Dus het zal mij niet verbazen als dat nou ook weer een enorme vertraging op gaat leveren. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik vroeg me trouwens ook af waarom je dat doet. Lake Ontario, dat wordt verdeeld tussen Canada en Amerika. Dus misschien heet dan alleen het Amerikaanse deel vanaf nu Lake America en het noordelijke deel heet Lake Ontario. Maar waarom doe je dat dan alleen met Lake Ontario en niet met de andere meren waar die grens dwars doorheen loopt? Maar goed, ik bedoel, je moet je ook niet meer verbazen over wat Trump allemaal bedenkt en verzint. Het is denk ik gewoon gesar. Dat is het. Maar het is niet behulpzaam om tot een creatieve oplossing te komen van het handelsconflict die eigenlijk alleen maar verliezers opleeft. En dat weten we al eeuwen, dat zo is.
2: En dat gesar is ook niet populair bij de Amerikaanse kiezers. Hè? Die voelen zich gebonden met Canada. Dus eigenlijk vind ik dat Trump behoorlijk de weg kwijt is. Het is van een kleinzieligheid. Hè?
3: Ja, belangrijk.
1: Maar
3: goed.
1: Met die constatering hadden we
0: Morgen spreken we Bart van den Berg, defensiespecialist van Instituut Klingendaal, over de Russische escalatie in hybride aanvallen op Europa en hoe daarop te reageren. Om 11 uur op de radio en als podcast voor plusleden online. Ga ervoor naar boekesteinendewijk.nl en word lid. En ik wil ook onze luisteraars er nog even op attenderen dat onze theatertour er weer aankomt. Dat belooft een spektakel te worden van Trumpiaanse proporties.
2: Absoluut.
0: Ik kan er niet meer over loslaten, behalve dan dat het de beste theatershow wordt die ooit is gemaakt. Geen enkele andere theatershow komt zelfs maar in de buurt.
2: Zo is het.
0: Het is opmerkelijk.
2: Kan je de steden opnoemen?
0: Delft. 3 november, de dag dat de midterms staan gepland, beginnen wij in Delft. Ik zag daar, ja, het is nog een eind weg, maar de zaal is al voor meer dan 3/4 vol. Dus ga dat even regelen als je daarbij wil zijn in Delft of de rest van november en december op allerlei plaatsen in het hele land. Kijk voor data en tickets op bnr.nl/theater.
2: bnr.nl/theater.
0: Dank.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
5: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
6: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140... Niet gestopt, geld terug.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
12: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: Wist je dat...

0: 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: BNR Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg op de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brand bij een toekomstige AZC-locatie in Valkenswaard is aangestoken, zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. De brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de websites offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest omdat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladić niet in zijn eigen land hebben laten sterven. Ook klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië komt. Daar krijgt Mladić waarschijnlijk een staatsbegrafenis. Tennissers Stellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp keren terug in het oranje team voor de Davis Cup. In februari gaven ze nog de voorkeur aan hun eigen carrière. Griekspoor had toen ook kritiek op de tennisbond. Coach Paul Haarhuis zei bij de NOS dat hij geen signaal heeft gezien dat er nog iets speelt. En op de WK roeien in Amsterdam hebben Simon van Dorp en Melvin Tweller het goud gepakt op de dubbel 2. Ze lieten onder andere Servië en België achter zich. De roeiers gingen bijna 1,5 uur later dan gepland van start. Het programma werd vanmiddag stilgelegd door het slechte weer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de zoektocht naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week Nederlandse en Belgische militairen reizen af naar Groenland. Niet om het land te beschermen tegen Donald Trump, maar wel om voorbereid te zijn op een Russische of Chinese aanval. Hoe staat onze Noordflank ervoor? Dat bespreek ik met Stefan de Vries, onze Groenlandicus, en Michal van der Toorn, onze defensiespecialist.
8: Zeker.
7: Welkom, mijn naam is Geert-Jan Haan. Aan het eind van deze uitzending de mega-hit van de week. Ik ben erg benieuwd wat mijn collega's als tips voor je hebben meegenomen. Maar nu eerst...
4: The Gradometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, we blijven bij de Noordflank.
9: Ja, want ik wilde het even hebben over referenda. Natuurlijk de aanleiding, het referendum op IJsland. Maar ik wil even uitzoomen naar het concept referendum.
7: Vertel.
9: Is het een goed ding? Is het iets slechts? Is het populistisch? Zouden we Europese besluitvorming misschien beter kunnen maken als we referenda hadden in heel Europa? Ik denk soms wel, want referenda kunnen legitimiteit geven, dwingen politici in Europa om beter uit te leggen waar ze mee bezig zijn. Maar Europese kwesties zijn natuurlijk zelden netjes zwart of wit. Nederland bijvoorbeeld heeft geen bindende referenda, dus dat valt dan al buiten de boot. Veel Europese landen hebben dat wel. Maar zo'n nationaal referendum, in theorie, één land kan dan beslissen over een akkoord dat honderden miljoenen aangaat. Er zijn landen die hebben referenda die zijn bindend. En bijvoorbeeld in Frankrijk, als de EU wordt uitgebreid, dan moet er in Frankrijk een referendum plaatsvinden. Welk land dan ook erbij komt. Dus de Fransen beslissen uiteindelijk over de uitbreiding. Maar, nog even bij Frankrijk te blijven, Marine Le Pen, mocht ze volgend jaar president worden, wil direct een referendum over een wet die nationale wetten dan boven Europese wetten stelt. En dat komt juridisch natuurlijk neer op een Frexit. Want ja, in Europa geldt de Europese regelgeving boven nationale wetgeving. Dus dat is een nationaal referendum met een groot gevolg voor Europa. En dan zou je kunnen zeggen, dat is wel een heel ingrijpend onderwerp om voor te leggen in een referendum. Dus dan zou je zeggen, ja, misschien toch niet zo'n goed concept, een referendum.
7: We hebben in Nederland 10 jaar terug het Oekraïne-referendum gehad.
9: Ja.
7: Toen zei ik zelf al, ik heb het allemaal voorspeld, dat is te ingewikkeld om aan burgers voor te leggen, hoe dat was geformuleerd. Jij geeft nu ook aan, wat Frankrijk betreft, dat is misschien te ingrijpend. Mm-hmm. Als jij kijkt naar IJsland, hoe dit referendum nu is opgezet.
9: Ja.
7: Wat vind je daar dan van?
9: Nou, de vraag is eigenlijk heel simpel, hè. Gaan we praten met Brussel, ja of nee? En dus dat is nog wel te begrijpen. Uiteindelijk wat erachter zit is veel gecompliceerder. Het onderhandelen over die 35 hoofdstukken. Een andere status van IJsland binnen de Europese Unie. Niet meer in de Europese economische ruimte. Dus super gecompliceerd. Moet je eigenlijk overlaten aan experts. De vraag is simpel. Maar wat erachter zit is super ingewikkeld. Nog een ander verschil natuurlijk. Nederland heeft nooit bindende referenda gehad. Althans in de recente geschiedenis. Alleen adviesgevende referenda. Ja, dat zijn een soort opiniepeilingen. Nou, die kun je elke dag houden als je wil. In Frankrijk is het een bindend referendum, dus dat is toch een beetje anders. In IJsland is de vraag dus simpel. Wat ik wel positief vind is dat de IJslanders mogen bepalen of zij de Europese deur weer op een kier zetten. Mm-hmm. Daar komt het eigenlijk op neer hoe ingewikkeld het eigenlijk ook is. Maar ja, dus zelfs als IJsland nee stemt in hun referendum, dan is Europa wat mij betreft toch een klein beetje greater geworden, omdat burgers bij de besluitvorming betrokken worden. Ik ben er niet helemaal zeker van of een referendum dan wel het beste middel is daarvoor.
4: Make Europe great again.
8: Greenland doesn't help Denmark. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
10: President Trump has been clear that when it comes to the protection of the Arctic, with a priority on Greenland, we have to spend more energy, more time, more focus on this. Because we know the sea lanes are opening up. The Chinese and the Russians are more and more active.
11: Nou, wij gaan als onderdeel van een NAVO-oefening gaat daar een eenheid van mariniers naartoe met andere landen.

0: De Noordflank staat weer op de kaart komende week. Want Nederlanders en Belgen reizen af naar Groenland om mee te doen aan de NAVO-operatie Arctic Shield. Onderdeel van de NAVO-paraplu Arctic Sentry. Er zijn ook andere Europeanen bij betrokken. En Michal, ik zeg Arctic Sentry, maar ik zeg ook Arctic Shield. Waar doen de militairen nou aan mee?
1: Ja, Arctic Shield, dat is een oefening en die valt binnen het grote, de grote paraplu, eigenlijk Arctic Sentry, die bedacht is om aan Trump vooral te laten zien dat de Europeanen ook zelf Groenland en de Arctische regio veilig kunnen houden. Ik zat even te tellen op mijn vingers. Seven Nation Army zijn het er echt zeven. Nederland doet eraan mee, België doet eraan mee. Het wordt een oefening geleid door Denemarken, dus dat is drie. Verder horen we Frankrijk, Canada, Zweden en Slovenië. Dat zijn dus Seven Nations.
0: Nou, nee joh.
1: Petje af. Hartstikke leuk. Volgens mij klopt het. Maar ja, misschien. Even.
0: Hier wil ik iemand bij de NAVO een vraag over stellen.
1: Ja, dat moeten we even navragen. Nee, maar dus meerdere Europese landen en niet-Europese landen, NAVO-landen, doen daar een oefening. Nederland doet met enkele tientallen mariniers en wat lichte watervoertuigen mee. Waar we ook al eerder ervaring mee hebben opgedaan in dat gebied.
0: Ja, nog even aanvullen. Hoe past dat nou binnen Arctic Sentry?
1: Ja, dus. Die Arctic Sentry is eigenlijk de grote paraplu. Eerder hebben we ook al andere oefeningen gedaan, zoals bijvoorbeeld de oefening Cold Response. Dat was in het noorden van Noorwegen. Dus ja, het past gewoon in een serie van oefeningen die daar in dat gebied, in dat koude gebied over het algemeen plaatsvinden, om te oefenen, om het terrein te leren kennen. Ja, eigenlijk elke oefening heeft een ander accent. Maar het past allemaal binnen de grote paraplu van Arctic Sentry.
0: Ja, je zei het al, eerder dit jaar waren er ook al Nederlanders in het hoge noorden te vinden voor de oefening Cold Response. 25.000 militairen, 14 landen, een double Seven Nation Army. Dat was in de week dat Rutte alle oefeningen in het hoge noorden ook onder die paraplu van Arctic Sentry ging scharen. En onze collega Jorik Simonides die reisde toen af naar Den Helder voor een gesprek met commandeur George Pastoor. En die legt uit wat Cold Response dan weer inhield.
2: In dit gebied hebben we natuurlijk nu in dit scenario helemaal een fictieve vijand gecreëerd die Noorwegen binnenvalt. Wat we willen doen met deze oefening is dusdanige afschrikking creëren, zodat de Russen het wel niet in hun hoofd houden om zeg maar Noorwegen of NATO binnen te vallen.
3: Ja, want Rusland is dan die meest voor de hand liggende vijand.
2: Dat klopt.
3: Ja, wat is hun belang daar in dat gebied?
2: Zij hebben natuurlijk een grote basis op het Kola Schiereiland, Moermansk, waar hun grote vloot-eenheden zitten. En wat vormt dan een bedreiging voor met name Nederland, als je om de Noordkaap naar beneden vaart met een aantal onderzeeboten, dan is de weg naar Nederland, naar Rotterdam, open. En dat betekent dat je daar met ballistische raketten afgevuurde onderzeeboten de haven van Rotterdam een legitiem doelwerk is. Of Londen, of NATO-hoofdkwartieren in Brussel, Brunsum in Nederland of in Noordwood in Noorwegen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is geen prettig scenario wat geoefend wordt.
1: Nee.
4: Moeten ze wel een eind reizen voordat die Russen op de stoep staan in Rotterdam.
0: Zeker. Ja. Maar daarom zijn het scenario's.
4: Ja.
0: Nu gaan er weer Europese militairen en Canadezen richting het hoge noorden, maar nu naar Groenland. Maar deze oefening is op dit moment nog wat vager, geloof ik.
1: Ja, dat wordt. We weten dus, er gaan meerdere militairen die kant op, die landen. Maar het wordt bewust een beetje vaag gehouden. Minister Jessekus van Defensie, die zei: ik wil de Russen niks wijzer maken. Dat zei ze onder andere bij WNL toen ze de deelname aan de missie aankondigden.
5: Wij zijn al een tijdje dat we iets minder concreet ook exacte data, getallen delen. Omdat we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin. Die goed in de gaten houdt wie wat waar doet.
1: Ja, er wordt dus niet zoveel over losgelaagd vanwege de veiligheid. Dat horen we misschien wel, waarschijnlijk wel.
0: Nou, de Belgische collega, die legt alles op tafel. Dus
1: ja. Vanuit Nederland, vanuit België wordt er inderdaad wat meer gedaan. Theo Franke, die is wat loslippiger, blijkt. Maar richting het einde van september zijn ze klaar. Het gaat een paar weken duren. Twee weken ongeveer, van 4 tot 18 september. En ja, het is misschien nu niet heel koud in Groenland. In Nuuk is het 5 graden, heb ik opgezocht. Morgen zelfs een zonnetje. Maar je wil daar gewoon het terrein goed leren kennen. Je wil de netwerken van de fjorden goed weten. Daarvoor is zo'n oefening, ja.
4: Ja, en even over dat terrein. Het is 2 miljoen vierkante kilometer. Hè? Dat is de helft van de Europese Unie in oppervlakte. Die fjorden die zijn gigantisch. Dus ja, dat is ook een van de dingen die worden gezegd. Van ja, je kunt wel Groenland binnen willen vallen, maar het is geografisch eigenlijk niet doen. Want het is zo ontzettend groot en zo ontzettend ontoegankelijk. Geen enkele vijand zal uiteindelijk daar heel lang stand houden. Maar goed, het is belangrijk om die omstandigheden daar toch...
1: Ja, en natuurlijk ook om samen te werken. Je werkt natuurlijk wel vaker samen binnen NAVO-verband in verschillende opstellingen. Maar ja, dit is weer een andere unieke opstelling om samen te werken.
0: Ja, we willen samenwerken, maar Groenland is ook een splijtswam aan het worden tussen Amerika en Europa. En er zijn wat hoofdrolspelers in dit Groenland dossier. Wat hebben ze de afgelopen tijd zoal gezegd? Begin dit jaar had Trump het heel vaak over Groenland.
6: If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland either the nice way or the more difficult.
0: Ja, Trump zag dreiging toen hij uit het raam keek. Dat geldt trouwens ook voor secretaris-generaal Mark Rutte.
7: The Arctic becomes more of an issue, and President Trump, by the way, and I will defend him now and then this afternoon just to irritate you. No. Trump 45 already said there is an issue with Arctic security, and again he did so when he came back into office in January. And I think he's right. There is an issue with the Arctic region. There is an issue of collective security because these sea lanes are opening up. And because the Chinese and the Russians are more and more active. China, of course, not bordering on the Arctic, but as you know, very much being involved there.
0: En defensieminister Jezelgus die benoemde die dreiging onlangs ook al bij dat tv-programma waar Michal aan refereerde.
5: Het is heel belangrijk omdat we daar en heel rond Europa ook stijgende militaire activiteit zien van de Russen. Mm. De Chinezen vinden het een interessant gebied.
0: Ja, Stefan, af en toe schudde je hoofd.
4: Ja.
0: En jij zat in diezelfde tv-uitzending als defensieminister Jezelgus toen zij aankondigde dat dus Arctic Shield op Groenland met Nederlandse deelneming zou plaatsvinden. Wat denk je allemaal nu?
1: Het gaat er door je heen, Stefan.
4: Van alles en nog wat. Nee, over die dreiging. Ja, dat zegt Trump, dat zegt Rutte, want die praat Trump na. En Jezelgus praat weer Rutte na.
0: Een
4: papegaai op een rijtje. Ik praat na wat ik hoor van bronnen bij de militaire geheime diensten, bij ambassades en bij mensen die in het leger werken. Er is al... kijk, die interesse in dat Arktische gebied, dat is een feit. Dankzij klimaatverandering smelt het ijs, opent zich daar een interessante route van bijvoorbeeld China naar Europa, die de helft scheelt met de route in dagen rondom Afrika bijvoorbeeld. Dus dat is een feit, iedereen is geïnteresseerd. Maar die verhoogde militaire activiteit, ja, de geheime diensten die ik heb gesproken, die zeggen dat daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn. Dus hier wordt mensen bang gemaakt of een excuus gezocht om aan te tonen dat Groenland in gevaar is. Nou, dat is misschien op lange termijn een risico, maar er is geen directe dreiging nu, als je tenminste mijn bronnen moet geloven. Maar die bronnen hebben weer andere belangen dan de politieke bronnen, zoals Rutte en Jezelgus. Dus ja, wie heeft er dan gelijk? Ik weet het niet.
0: Maar je moet die oefeningen, militaire oefeningen, eigenlijk ook loszien van de urgentie, toch?
4: Ja.
0: Want die oefeningen, zoals Michal al schetst, die stonden ook al op de planning.
4: Ja, natuurlijk. En de Nederlanders, maar ook de Britten en de Nooren, die oefenen al jaren en jarenlang in het Hoge Noorden, in Noorwegen, zijn daar ook zeer goed in. De Nederlandse mariniers bijvoorbeeld, om in dat soort extreme omstandigheden te opereren. Dus die oefeningen, ja, die hebben natuurlijk nut. Ook, zoals Michal zei, om je protocollen op elkaar af te stemmen, om elkaar te leren kennen, om te weten hoe je zo goed mogelijk samenwerkt in NAVO-verband. Dus die oefeningen zijn sowieso nuttig. Alleen, het heeft natuurlijk ook een afschrikkende wekking. Het is ook een signaal naar Rusland dat de Europeanen bereid zijn om Groenland te verdedigen. Het is ook een signaal naar de Groenlanders, die dat zeer op prijs stellen, die ik heb gesproken eerder dit jaar, dat Europa dat ook doet. Dus het heeft allerlei, het heeft absoluut nut op allerlei niveaus. Alleen de dreiging die er zou zijn van allerlei Chinese en Russische oorlogsschepen in dat gebied, zoals Trump zei, dat klopt niet.
1: Maar er zijn toch eigenlijk twee manieren om hier naar te kijken. Ten eerste is de militaire dreiging. Nou, misschien is die niet zo dringend als sommige mensen zeggen. Maar dat wat Stefan net heeft gezegd. Het andere is natuurlijk gewoon politiek.
0: Ja.
1: Want Groenland is ook een politiek dossier. Ja. En ja.
0: Zullen we dan even luisteren naar iemand die ook secretaris-generaal van de NAVO is geweest, Jaap de Hoop Scheffer. Want die zei onlangs op BNR dat Groenland politiek gezien met afstand het meest explosieve dossier is binnen die transatlantische relatie. En de Hoop Scheffer zegt dat Mark Rutte de afgelopen anderhalf jaar bijvoorbeeld op de NAVO-top in Ankara, en ik citeer, de pin uit de handgranaat probeerde te trekken en af en toe die handgranaat ook verstopt. Maar het valt de Hoop Scheffer op dat...
8: Dat die pinner wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. In politieke zin.
0: Nou, ik heb deze zomer weinig urgent gehoord, dus blijkbaar wordt het goed gemanaged.
4: Maar is het niet zo dat als de pin nog in de handgranaat zit, dat het dan allemaal veilig is? Ik begrijp de beeldspraak niet helemaal.
0: Dat maakt even niet. Het is gewoon een goede quote.
1: Het is gewoon een goede quote.
4: Neem niet kwalijk. Ja.
1: Maar toen op de NAVO-top, want dit was volgens mij rondom die top, toch?
0: Ja.
1: Toen bracht Trump toch weer dit onderwerp ter sprake. Een beetje tegen de verwachtingen in. Want de meeste mensen dachten, nou, Groenland, het hebben volgens mij heeft Mark Rutte toch een beetje gesust. Maar het ging er toen toch weer over. Dat werd natuurlijk opgepikt door Denemarken, maar ook wel door andere regeringsleiders die toch de noodzaak voelden er toen toch nog even iets over te zeggen. En volgens mij, tussen de NAVO-top en nu zit een zomer, is er niet heel veel verbeterd op dat gebied. Dus het blijft wel een politiek heel gevoelig dossier. Ja. En zeker voor Denemarken.
0: Maar deze week aangekondigd, Von der Leyen gaat samen met Frederiksen naar Groenland toe. Ook deze maand, in september. Had ze dat misschien niet moeten doen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat zij de noodzaak voelt om toch af en toe te laten zien dat zij ook het dossier niet is vergeten. En dat het ook voor Europa heel belangrijk blijft. Misschien onder druk van met de Frederiksen, weet ik niet. Maar ik denk dat Ursula von der Leyen heel erg ziet... heel erg vindt dat zij daar ook af en toe heen moet om die urgentie te laten zien. Want je wil aan de ene kant natuurlijk het dossier niet laten exploderen, niet de pin eruit trekken of erin of uit. Nou goed, die handgranaat niet laten ontploffen. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel laten zien dat Europa zich niet over zich heen laat lopen.
0: Ja, nee, die pin moet er niet uit. Dat is dan heb je een probleem. Stefan, hoe ervaar jij dit?
4: Zeker. Wat ik ook merkte op Groenland, als je met de mensen spreekt, ze zijn niet bang voor die Russische en Chinese dreiging. Ze zijn echt nerveus over de dreigingen van Donald Trump. Die zien zij nu als hun vijand. En ze weten ook dat de Europese troepen, of althans de militairen die gestuurd waren eerder dit jaar, het waren er niet zoveel, maar het waren verkenners trouwens, ook om onder andere deze oefening voor te
0: bereiden. Ja, want de Cold Response, die NAVO-oefening onder Arctic Sentry, die was in Noorwegen, die was niet op Groenland.
4: Precies, dat klopt. Ja, dus, maar begin dit jaar als reactie hebben wij onder andere ook Nederland militairen gestuurd. Denemarken heeft militairen gestuurd, dat bleek later. Die waren klaar om te vechten. Die gingen daar niet om de boel voor te bereiden of te verkennen. Die waren klaar om de Amerikanen aan te pakken, mochten die aan land komen. Dus het punt hier is dat natuurlijk een bondgenoot van de NAVO, de grootste, een andere bondgenoot bedreigt. En ja, dat is onbekend terrein, om maar even in de beeldspraak te blijven. En daar zijn de Groenlanders en de Denen ook nerveus over.
0: Ja, dat snap ik. En vanuit Groenland wordt er dus nu heel erg met name naar het Europese deel van de NAVO gekeken. En naar Canada en naar Denemarken. Kom ons helpen.
4: Ja.
0: Want we hebben ineens alle grootmachten mogelijk op ons dak. Alleen, dan pakken wij die handschoenen op. En dan stuit jij deze week toch op wat problematisch nieuws. Want de Denen die worden gezien als leiders van het initiatief, maar niet alles gaat van een leien dakje. Wat is er aan de hand?
4: Ja, nee, dat las ik in de Deense kranten. Tussen droom en Deen staan wetten in de weg, zou je zeggen. Kopenhagen kondigde... Zou je bijna zeggen. Ik heb het gezegd. Kopenhagen kondigde vorig jaar de aankoop van 6 nieuwe fregatten aan. Onder andere ook voor het Arktisch gebied. Maar nu, ruim een jaar later, is er nog altijd geen bestelling geplaatst. Dus dat zorgt voor politieke discussie in Kopenhagen. Er wordt nog wel volop overlegd, maar er is nog geen centimeter staal gesneden. En de vloot die er wel is, die kraakt. Want Denemarken heeft 4 grote Arctische schepen die in dat gebied kunnen opereren bij Groenland. En bijna 3 weken lang was er geen van die 4 schepen in de buurt van Groenland. 3 lagen aan de kade in Denemarken in Frederikshaven. En de 4e oefende in Canada. Er waren wel wat kleinere Deense schepen, maar die kunnen niet eens een helikopter meenemen. En ja, in zo'n enorm gebied is dat cruciaal voor reddingsoperaties en toezicht en veiligheid. En ja, dat gaf dus deze week zowel de Denen als de Groenlanders een pijnlijk beeld. Namelijk dat de Denen politiek aan het roer staan, maar operationeel hebben ze eigenlijk nauwelijks een schip dat ook maar iets kan doen.
0: Wat gaat deze oefening Arctic Century nou uiteindelijk opleveren, denken jullie? Militair, politiek, wie wil de aftrap geven?
1: Politiek gezien hebben we het ook een paar keer even aangestipt, maar is het om aan Trump te laten zien, wij nemen het serieus, de dreiging. Want ja, oké, als jij zegt dat Europese landen dit moeten doen en onze eigen veiligheid op orde moeten hebben, dan doen we dat. En verder is het gewoon, het Arctic Century waren ook meerdere oefeningen die al bestonden, die samen zijn gevoegd. Gewoon operationeel oefenen, paraatheid, zoals gewoon al. Dus dat is de militaire winst. Dat moeten we gewoon doen. En politieke winst is toch een signaal en ook een beetje munitie als Trump weer met zoiets gaat komen.
4: Ja, een belangrijk signaal. Ook naar de Groenlanders toe, hè, want ze zijn met maar 55.000 mensen in die enorme ijsvlakte. En zij stellen toch op prijs dat Europa zich warm loopt voor een serieuze verdediging van dat gigantische eiland. Misschien krijgen de Groenlanders daar wat warmer van.
0: En kun je zeggen, tot slot, militair gezien moeten we Chinezen en Russen afschrikken? Politiek gezien moeten we misschien wel Amerika afschrikken?
4: Zeker, ja.
1: Mooie conclusie.
9: BNR's megahit.
0: Ik kan het wel in weinig woorden iets zeggen. Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Nou, wie echt zich totaal cultureel heeft laten onderdompelen de afgelopen week is Michal van der Toorn. Wat heb je meegenomen?
1: Nou,
0: ik was gewoon de kleren aan, zie ik.
1: Ik heb schone kleren aan. Ik was op Lowlands, beste luisteraars. Ja, misschien waren jullie er ook wel. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog niet helemaal klaar om de zomer vaarwel te zeggen.
4: Nee,
1: het gaat de hele tijd over
4: niet.
1: Van ja, de scholen zijn weer begonnen. We moeten weer aan het werk. De winter komt eraan. We hebben het net over Groenland gehad. Ik krijg het er koud van. Dus kom er maar in met de Dolce Vita.
10: En met je gezien.

0: even lekker.
1: Heerlijk.
0: Dolce van niente. Ja. Ik was op Lowlands dus en ik zag daar Il Maggio del Gelato. Een band uit Milaan. Ze schijnen zichzelf vernoemd te hebben naar een bar in een hele hippe buurt daar. Ik ben nog nooit in Milaan geweest, niet echt in ieder geval. Dus
2: ik ga over een maand, nou, dus ik zal kijken.
0: Kan jij even kijken, je kan erheen met de trein. Dus dat is
2: ik
0: geweldig.
2: Ga met de trein.
0: Je gaat erheen met de trein. En op in die Milaanse straten doen zij inspiratie op voor hun muziek. Dit, wat je net hoorde, was hun meest beluisterde nummer op Spotify. Ze spelen een beetje jazz, invloeden, funk, disco, wat afrobeat zit er af en toe tussen. Maar ook af en toe toch een disco-achtige vocoder-sound.
2: Vocoder, oké. Okay.

0: Iedereen. Klinkt toch lekker? Wat vinden jullie?
1: Pew, pew. Ja, ik heb wel zin om weer naar Italië te gaan.
2: Maar een vocoder is een 21ste eeuwse synthesizer.
0: Ja, 20ste eeuw.
2: Oh,
0: soort synthesizer. Nou, zoek hem maar op, beste mensen.
2: Oké.
0: Heel erg. Nou goed, ik kan hier nog heel erg over praten. Maar we moeten even door. Waar kun je ze nog zien? Op Vlieland, op Into the Great Wide Open. Als je daar toevallig bent, of heel snel nog heen kan gaan. Je kan ze nog zien op een festival, het Paard van Stal Festival in Den Haag. Of in Spanje. In Vic, in Spanje. Of op het Jamboree Jazz Festival in Barcelona in september nog.
1: En als je denkt, wat een lekker nummer. Het staat natuurlijk in onze playlist op Spotify. BNR Mega nummer 1. Even zoeken, dus dan vind je hem.
2: Il Maggio del Gelato, de tip van de week van Michal van der Toorn. En bedankt voor ook al jouw input over Groenland. En Stefan de Vries, uiteraard hetzelfde.
1: Arrivederci.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michiel Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
6: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
5: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
7: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
8: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
10: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
11: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewoon de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen, soms wel 15 euro per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan 80 miljoen euro verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en websites offline gehaald. De Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. En een paar honderd meter verderop op de bosbaan was er wel Nederlands succes op de WK roeien. De mannen dubbel 2 pakten goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
16: Meta schrikt voor miljarden vanwege het verslaafd maken van jongeren. Wat betekent dat voor bedrijven die afhankelijk zijn van sociale media, die daar volop adverteren? En tabak is dan wel verdwenen uit de supermarkt. Nu rukken de tabakspeciaalzaken op, vaak vlakbij die supermarkt. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Eduard Schaapman is hier, serieondernemer, ook betrokken bij de ExperienceNet. En Erik Pekel, eigenaar van AHA, Bureau voor Live Communicatie. Welkom leden van het panel.
17: Leuk hier te zijn.
18: Goedemorgen.
16: We beginnen bij de tabaksverkoop en het verbod in de supermarkten. Sinds dat moment zijn er 177 nieuwe tabakspeciaalzaken bijgekomen. Blijkt uit onderzoek van BNR op basis van databureau Locatus. 3/4 van die zaken wordt gerund door kleine ondernemers, maar ook de ketens breiden uit. En opvallend, veel nieuwe zaken verschijnen vlakbij supermarkten. Sophie Hermans, minister van VWS, zei er eerder deze week bij BNR het volgende over.
19: Je mag geen sigaretten meer kopen in supermarkten. En we hadden verwacht dat dat zou leiden dat er wat meer tabakspeciaalzaken zouden komen. Nou, dat is wat je nu ook ziet. Maar dat aantal blijft echt ver onder wat we tot nu toe verwacht hadden.
16: Is dus, Erik, allemaal ingecalculeerd. Heel veel verkooppunten minder, namelijk niet meer in de supermarkt. Nu 177 nieuwe tabakspeciaalzaken. Dat moet je kunnen leiden. Of
17: zeker.
16: Niet?
17: Ja, ja, en ik denk dat er nog heel veel bij gaan komen. Want ik heb me even in de cijfers verdiept. En eigenlijk is het gewoon voor kleine ondernemers die zich afvragen, wat ga ik nou eens doen? Een ontzettend grote kans. En het moet maar aansluiten op je ethisch kompas natuurlijk om het tabak te gaan verkopen. Maar het beleid van de overheid is echt een heel stevig beleid. Dus in 2020 waren er 16.000 verkooppunten van tabak. Nou, dat mag nu niet meer verkocht worden in de supermarkt. Straks in 2030 ook niet meer in tankstations. En dan blijven er, van de winkels die er toen waren, maar 1500 over. Van de 16.000. En wat je tot nu toe ziet, is dat het aantal rokers niet substantieel afneemt. Dat zijn er meer dan 3 miljoen. Nou, dan heb ik een rekensommetje gemaakt. En dan, als je een kleine stijging van verkooppunten zou hebben, dus nu gaat het over 177 erbij, als je er 500 erbij zou krijgen, dan zit je straks op 2000 verkooppunten. Die hebben dan gemiddeld allemaal 3 miljoen omzet alleen maar op de verkoop van tabak.
16: Nou, jij kunt het volgende gaan schrijven, Erik, ja. Want als je er niet is, dan ben je dus gek.
17: Ja, eigenlijk wel. Maar het sluit niet helemaal aan op mijn ethisch kompas.
16: Leuk. Welk rekensommetje heb jij erop losgelaten?
18: Nou, niks. Of ik sta helemaal verbaasd te kijken hoe hard Erik heeft gerekend. Ja, ik zat alleen maar met een paar quotes in mijn hoofd, inderdaad. Als je 1 deur sluit, opent de markt daarnaast een nieuwe loket. Ik bedoel, dat is zo logisch als wat. Ik was inderdaad onder de indruk van het interview wat jullie hadden met Sophie Hermans. Ze dachten van, nee, toch wel positief verhaal wat daar komt. Maar toch denk ik dan van, dit is een klassiek voorbeeld van beleid versus marktrealiteit. Hè? Dus beleid hebben we wel voldoende nagedacht voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hebben ze inderdaad, ze zegt inderdaad wel van, ja, dit hadden we wel verwacht, maar is dat wel zo? Daar heb ik echt mijn twijfels over. Hè?
16: Nou, maar zij zegt, doordat het in de supermarkt niet meer te krijgen is, komt niet meer Jan en Alleman, die überhaupt niet eens op zoek is naar sigaretten, in aanraking met die producten, en daarmee verander je ook de norm. Dat is ook winst.
18: Ja, nee, maar je kapte me even af voordat ik verder ging, want waar gaan de sigaretten nu gekocht worden tegenwoordig? Ja. Waar worden de sigaretten gekocht? Waar worden de vapes gekocht? Dat is helemaal niet in de winkel. Er zitten handelaartjes tussen. op fatbikes, op scooters, op brommers. Die komen langs kolen. Die halen de sigaretten uit het buitenland. En dan wordt het verkocht. Ik zit toevallig in de puberende generatie thuis. En ik weet precies hoe het gaat. Dus ik weet niet of je in je rekensommetje inderdaad illegale sigaretten en illegale vapes hebt meegenomen. Het meest ernstige vind ik nog dat er tegenwoordig meer wordt gerookt onder 20 dan in mijn generatie. En dat is schrikbarend. Komt door die vapes. Dus hoe goed is het beleid van de overheid dan wel op dit gebied? Hè? We gaan dadelijk naar een ander onderwerp waar een andere verslavende industrie 18 miljard moet afdokken, omdat het verslavend is. Nou, dit is voor mij ook mega verslavend. Dus moeten we hier ook niet veel harder in optreden.
20: Maar harder optreden betekent dus voor de overheid tot nu toe, wij beperken het aantal verkooppunten. Ja. Jouw verhaal staat er feitelijk haaks op.
18: Ja.
20: Dus wat zou de overheid dan moeten doen? Toch de sluizen weer openzetten en zeggen, verkoop het dan maar op plekken waar we er zicht op hebben, of niet?
18: Nou ja, ik denk uiteindelijk, iedereen is het er denk ik wel mee eens. Ik denk zelfs de rokers, dat het helemaal niet goed is voor je volksgezondheid. Dus stop er maar mee. Gewoon stoppen. Ik bedoel, kom maar met forse boetes voor de verkoop van sigaretten. Ja, klinkt natuurlijk heel extreem. Schaapman die voor regels is. Wel als het inderdaad gaat om de volksgezondheid van ons allen.
17: Nou, en het jammere is dat je jezelf wel tegenspreekt in die zin, dat je dan natuurlijk een enorme impuls geeft, juist aan dat wat allemaal onder de radar klopt gebeurt op die fatbikes, ja, ja, en via Snapchat.
18: Maar daar kun je toch ook beleid op maken? Daar kun je toch ook gaan afvangen?
17: Ja, zeker. Alleen blijkt dus uit wat er bij de vapes wordt ingezet, dat het ontzettend moeilijk is, ook door wetgeving, hè, dus dat zou je kunnen aanpassen. Dus daar wordt nu niet gecontroleerd door de politie bijvoorbeeld, maar door gemeentemensen van die BOA's. En die zijn eigenlijk machteloos. Hè? Dus je moet echt heel veel verschillende ingrepen doen om dat voor elkaar te krijgen. Plus, dat zolang het natuurlijk niet internationaal geregeld is, ja, blijft het natuurlijk altijd gewoon binnenkomen. Zoals vroeger ook mensen nog met speciaal aangepaste fietsen, waar zadels.
18: Ga je nu vertellen dat we ook op Europa moeten wachten? Ik bedoel, dat doet Nederland nooit.
17: Ja, ja,
18: we hebben altijd strengere regels dan Europa heeft. Dus ga je nu zeggen van, oké, we laten dat Europa over en we wachten wel wat zij komen met beslissingen?
17: Nee, ik denk dat het onmogelijk is. Ik denk dat het onmogelijk is als ruim 3 miljoen mensen graag willen roken en ook weten inmiddels hoe schadelijk dat is voor hun eigen gezondheid, om dat vanuit de overheid de kop in te drukken. Dat zou je eerst allerlei inspanningen moeten doen om mensen echt mee te nemen, te overtuigen dat ze toch daarvan af willen.
20: Nou, dat grenstoerisme, die grensverkoop, die is natuurlijk al aan de orde. Hè? Want veel rokers weten dat het in Duitsland met name goedkoper is. Ik sprak hier een tijdje terug met de directeur Benelux van Philip Morris, waar veel mensen ook van vonden dat we die man überhaupt niet hadden moeten uitnodigen, maar dat terzijde. Die zei, ja, wat ik in Nederland niet meer verkocht krijg, dat krijgt mijn Duitse collega erbij.
18: Jazeker, de benzine is daar ook goedkoper, dus je gaat er sowieso naartoe. Dat klopt inderdaad. Dus wat dat betreft, Erik, heb je wel weer een punt. We moeten het als Europa regelen. Maar wat is jouw oplossing dan? Hoe moeten we dit gaan doen?
17: Nou, wat er gebeurt rond dat vapen, wat heel effectief is, is dat longartsen, maar ook huisartsen, in de klas gaan vertellen wat het met je doet. En vooral dus in brugklassen opent dat echt de ogen, dus op een hele rationele en bevlogen manier laten zien wat er nou daadwerkelijk gebeurt. En dat heeft wel effect. En het is echt niet zo dat er dan niemand meer gaat roken of dat iedereen stopt met vapen. Maar dat is gewoon één persoon van die 3 miljoen per keer. En dat is echt de enige manier, denk ik, om tot een rookvrije generatie te gaan komen.
20: Maar vanuit het bedrijvenperspectief, waar jullie hier natuurlijk ook voor zitten, zeg je dat ethisch kompas, dat weerhoudt mij hiervan. Maar als je er een begroting op loslaat,
17: ja, dan is het een hele
20: winkel. Kip de linten door en er is er weer eentje.
17: Ja, het is een gat in de markt wat hier wordt gecreëerd. Waarvan ik ook denk dat als je het hebt over dat morele kompas, dat als je besluit om met de mensen met wie je werkt zo'n winkel te openen, dat je nog best kunt verantwoorden naar jezelf toe en naar elkaar. Van wij staan erachter omdat we willen voorkomen dat het anders helemaal
20: bij natuurlijk Snapchat het verhaal dat je en wordt.
18: Tuurlijk, ja, tuurlijk. Maar het is ook een gat in de markt. Hè. Bij mij in het dorp Laren ging de sigarettenwinkel opeens dicht. Toen kwam deze wetgeving eraan en toen ging die opeens open. Want er is natuurlijk absoluut omzet te halen.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: De leden van het bedrijvenpanel zijn Eduard Schaapman en Erik Pekel. Chatbot, die maken het voor consumenten vaak moeilijker om met een echte medewerker in contact te komen. Een medewerker van vlees en bloed, bleek uit onderzoek van de Consumentenbond afgelopen woensdag gepresenteerd. Slechts 10% van de duizenden panelleden werd volledig geholpen door een chatbot. En Erik, jij mag dit maar aftrappen, want ik heb begrepen dat jij sinds kort ook gebruik maakt van een chatbot op de websites van jouw bedrijven.
17: Ja, dus ik heb in totaal 3 websites. En 2 die hebben we nu opnieuw gedaan. En met een enorme focus om ook gevonden te worden in de large language models. Hè, de ChatGPT, de Perplexity, de Gemini's van deze wereld. Want dat is erg belangrijk, juist ook voor MKB'ers. En dan helpt het ook als je daar toch mee bezig bent om meteen een chatbot te gaan gebruiken. En dat is echt fascinerend. Heel
20: zit dat
17: leuk.
20: Ook op jouw website voor Bureau voor Live Communicatie? Nee. Want ik heb gisteren even gekeken. Ik denk, nou ja, jij hebt hem goed verstopt.
17: Nee, hij staat alleen op creatiefverslag.nl en erikpekel.nl. En het werkt goed. Dus, maar het is heel anders dan in
20: Erik
17: deze berichtgeving.
20: Van erikpekel.nl.
17: Ja, je gaat meteen even kijken. Ja. Heel goed. Ja. Hij heet Ari, mijn chatbot. Ari. En Ari hebben we heel goed getraind. En hij kan echt overal antwoord op geven.
20: Ah,
17: maar het is niet bedoeld, hè, waar het in deze berichtgeving over gaat, om klachten af te handelen of om servicevragen te beantwoorden. Onze chatbot is er juist op gericht om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk in contact komen. Dus een webbezoeker is per definitie, zeker als hij een beetje rondstruint en wat opties op een rij zet, niet in de positie altijd om meteen de telefoon op te pakken en te bellen. Daar hebben mensen toch een soort schroom voor.
20: Hoi, ik ben Ari. Wat Precies. organiseer jij? Vertel het me in een paar woorden, dan denk ik met je mee. Nou, ik heb nu gezegd dat ik een heidag wil organiseren. Wat leuk. Een heidag. Wat moet deze heidag de deelnemers opleveren? En daarna, bel me terug. Mail me info.
17: Ja, precies. Dus bij
20: daarna
17: ons is
20: kom jij
17: zelfs
20: toch nog wel in actie.
17: Ja, het is bij ons echt erop gericht om juist dus dat contact meteen te leggen. En waar het in deze berichtgeving over gaat, is de Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan. Vanuit de enorme frustratie bij veel consumenten dat als je een keer iets voor elkaar wil krijgen, bijvoorbeeld bij de NS, of ook zelfs bij commerciële partijen als
20: Coolblue,
17: dit is jouw
20: persoonlijke frustratie, of niet?
17: Zeker. NS. dan kom je nergens meer een telefoonnummer tegen op die site. Dan moet
20: dat
17: je
20: is
17: echt
20: wettelijk
17: goed
20: verplicht. Sinds Klopt. 2022 moet je als bedrijf duidelijk aangeven hoe je te bellen bent en een mailadres eventueel ook nog achter.
17: Europese regelgeving die dus door de ACM gehandhaafd moet worden, maar dat gebeurt dus niet. Dus zelfs bij van die grote partijen, PostNL is er ook eentje. Ja,
20: niet te vinden.
17: Is gewoon niet te vinden.
20: Hoe schadelijk is dit? Want je bent een ondernemer, je bent een bedrijf, dus je wil, neem ik aan, tevreden klanten. En die chatbots, die jagen mensen weg. Die jagen mensen in de gordijnen.
18: Ja, nou ja, een chatbox moet eigenlijk, wat Erik nu beschrijft, een soort van voordeur zijn en niet een muur. En wat je steeds vaker ziet, is een muur. Als jij een bepaalde leeftijd hebt en je gaat een hypotheek aanvragen, bij welke bank dan ook, dan wordt er op een gegeven moment word je eruit geknald van u bent te oud en er staat niet de mogelijkheid om nog eens te bellen. Die banken weten dan niet eens bijvoorbeeld dat je vermogen hebt of iets anders hebt, maar die wordt er één keer uitgeknald, raak je de klant kwijt. Als je dus op een gegeven moment probeert iets met Tigo of Vodafone te doen, middels AI, het zijn twee dezelfde bedrijven, je probeert ze te koppelen, dan zegt Vodafone, nee, ga maar naar Tigo. En Tigo zegt, ga maar naar Vodafone. Nou, bedankt, kom je nog steeds niet verder.
20: En ze hebben ook geen geheugen, hè, die chatbots. Dus alles wat je eerder denkt gewisseld te hebben met die chatbot wordt bij een volgende keer weer vergeten. Dus je begint ook moedeloos weer helemaal van vooraf aan.
18: Ja, ik denk ook inderdaad, de chatbox is uiteindelijk geen serviceinstrument, maar een frustratiemachine. Want je komt er gewoon niet doorheen. En zeker bij die grote bedrijven. Overigens vond ik Coolblue wel met een aantal AI-applicaties fantastisch. Dus blijf ik toch iets tegenstrijdig. Ik ben een grote afnemer van Coolblue. Als jij dus wil weten, wat is nou de perfecte telefoon, dan hebben ze er een fantastisch verhaal over. Wat is jouw perfecte computer? Welke heb je nodig?
17: Maar het kan
18: dat
17: ook,
18: is goed.
17: Het kan ook naast elkaar goed bestaan. Ja. Hè? Dus de frustratie zit hem vooral in dat je niet vanuit die AI doorgekoppeld dat kunt klopt worden naar een echt mens als je er niet uitkomt. Ja. Kijk, het is best logisch dat je vanuit die efficiency, dat vinden gebruikers ook best fijn, snelle, makkelijke antwoorden, direct toegankelijk wil ontsluiten door technologieën. Er is technologie tegenwoordig ongelooflijk goed in.
20: Dus maar het is niet per se een bezuiniging. Uitkomt. Is het een bezuiniging om zo'n chatbot in te zetten of niet? Nee, want jij zegt, veel mensen vinden het ook prettig om aan de hand van die chatbot alvast een beetje onderwezen te worden.
17: Zeker, ja. En je ziet het ook bij festivals en evenementen in mijn sector dus steeds vaker gebruikt worden. Voor van die hele simpele vragen. Dat mensen zeggen, hé, waar kan ik nou het beste parkeren? Of hoe laat is eigenlijk bij zo'n WK roeien wat nu plaatsvindt. Hoe laat is eigenlijk die A-finale van de dame dubbel 4 bijvoorbeeld. En daarvoor is het natuurlijk fantastisch dat je die technologie, dat je die mensen niet op een helpdesk aan de lijn krijgt. Die vinden het alleen maar fijn als ze direct dat antwoord krijgen.
18: Ja, oké, dus je zegt
17: maar
18: eigenlijk
17: je
18: voor die simpele vragen is die chatbox eigenlijk
17: fantastisch.
18: Prima. Dat is eigenlijk prima.
17: Maar die mag nooit in de plaats komen van het menselijk contact, maar wel als aanvulling erop. En er zijn ook bedrijven, jij noemde net die banken. Ik weet dat ABN AMRO bijvoorbeeld gebruikt AI om de mensen die aan de telefoon zitten te helpen om in één keer goede informatie te geven.
18: Nee, te ontlasten, ben ik niet mee eens. Te ontlasten. Uiteindelijk, wat Thomas net zei, er zijn heel veel grote bedrijven, niet het voorbeeld wat je net geeft over je eigen bedrijf, heel veel grote bedrijven die hebben het ingezet als bezuinigingsinstrument.
17: Ja, maar ik bedoel het anders. Dus wat er gebeurt bij ABN AMRO, die kun je gewoon bellen. En als je dan dus de helpdesk daar belt, dan zit diegene dus met een scherm voor zich. En ook bij vragen die weinig voorkomen, hoeft hij dus niet meer naar een supervisor of naar tweede lijns help, hè, wat je vroeger wel had. Maar die kan meteen een gevalideerd antwoord geven, omdat die AI dus meeluistert, een soort chatbot.
18: Nee, maar ik ben er niet mee eens, want ik ben toevallig gisteren ook bij die ABN AMRO chatbox geweest. Ik kom er gewoon niet doorheen, ik krijg ook niemand aan de lijn, dan ga ik wachten, dan moet ik 9 minuten wachten. Dus nee,
0: maar
18: hier gaat het
0: toch mee. Erik zegt dat je al een etappe verder bent, je hebt iemand aan de lijn.
18: Nee, maar die krijg je niet aan de lijn, dat is het probleem.
17: Okay. Ja, ja.
18: Dat is het probleem. Ik bedoel, uiteindelijk is het toch een bezuiniging operatie aan de gang, denk ik dan. Want uiteindelijk wil je dan doorvragen bij een bank, ABN, die je daar aangeeft. Die heb ik de laatste tijd wel vaker te pakken, geloof ik. Ook een ongevraagd advies.
0: Ik zeg even niks,
18: Eduard. Ik ben een klant bij ABN en bij NIBC, maar nog steeds heb ik geen contact met die bank.
0: Okay,
18: ik krijg
0: nog
18: geen contact.
0: Ja.
17: Ik denk dat de conclusie is, hè, dat wat jij ook aangaf, Eduard, is dat deze bezuiniging heel duur uitpakt. Omdat je juist heel interessante klanten verliest. En je reputatie raakt beschadigd.
18: Ja.
0: Consumentenbond zegt nu, er zou een recht moeten komen op contact met een menselijke medewerker. Dus nog eventjes bovenop die verplichting om als bedrijf goed aan te geven hoe je bereikbaar bent. Zou dat inderdaad wettelijk vastgelegd moeten worden?
18: Ja, dat is weer een regel. Klanten gaan vanzelf weg.
0: Nou, dat vond je net geen probleem toen we het over het
18: dat was volksgezondheid. Dat vind ik heel belangrijk, de gezondheid van mensen. Ja. Maar dit is iets van, ja, kijk, ik ben weg op een gegeven moment dan. Als ik geen contact kan krijgen, dan ga je naar partij zoeken waarmee je wel contact
0: overigens
18: kunt krijgen.
0: Overigens zijn er zat mensen die natuurlijk helemaal niet meer willen bellen, hè? Dat jongeren tussen de 16 en de 34, daarvan heeft de helft belangst. Dus die zweren vermoedelijk bij chatbots en andere hulpmiddelen.
18: Ja, stuur maar een appje, want ik hou niet van bellen.
17: Maar ook die willen dan kunnen chatten of kunnen appen met een echt persoon. Ja. Die ook zegt van, ik begrijp je en ik ga het nu ook voor je oplossen. En ik laat je ook weten wat ermee gebeurd is. En daar schort het aan. En die regelgeving waar jij naar vraagt, die is er al. Alleen de consumentenbond, die noemde je net al, sinds 2022 is het verplicht om e-mail ook te beantwoorden, om telefoon ook te beantwoorden. Alleen, je hoeft het niet direct te beantwoorden. En dat is wat de Consumentenbond nu erbovenop nog verlangt. Ja, daar valt veel voor te zeggen, maar ik ben het wel met jou eens, Eduard. Als het niet geregeld wordt, dan regelt het zichzelf. Want klanten die pikken het niet en die vertellen er ook over door.
0: We jachten er in 4 minuten nog even 18 miljard doorheen. Er is namelijk geschikt door Meta in een zaak die draait over het verslaafd maken van jongeren aan sociale media. Er hing hen overigens een claim boven het hoofd van meer dan 1 biljoen. Meer dan de totale bedrijfswaarde van Meta. Dus misschien valt het allemaal nog wel mee in het licht van wat er daar aan bedragen omgaat. Maar ze hebben nu wel ook moeten aangeven dat ze hun platform gaan aanpassen. Minder verslavend maken, tijdslimieten, het aanmelden van mensen ingewikkelder maken, zeker onder een bepaalde leeftijd. Wat betekent dat voor Meta, maar ook voor de markt, voor bedrijven die dachten er slim aan

0: doen te adverteren bij dit soort social platforms.
1: Ja, maar ja, ik hoop dat ook dit soort bedrijven gaan snappen dat kinderen geen klik zijn. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Want ik vind dit wel een van de zwaarste onderwerpen die we vandaag behandelen. Ook al vond ik dat van de tabakindustrie ook wel erg zwaar. Dit gaat over kinderen, verslaving en verantwoordelijkheid. En ik maak het dagelijks thuis mee. En ik vind het erg moeilijk inderdaad om die verslaving aan banden te leggen. En te zorgen dat er ook andere dingen gebeuren. Dus ja, die 18 miljard, wat betekent dit voor andere bedrijven? Dat is eigenlijk je vraag. Ik hoop dat ze inderdaad gaan inzien dat ze ook een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat er iets gaat gebeuren op dit vlak. Hoe kunnen we dat inderdaad veranderen? Ik hoop ook dat de Amerikaanse overheid...
0: Heb jij wel eens geprobeerd om je bedrijven, je bent serieondernemer, toch onder de aandacht te brengen via social media als Meta, Instagram, Facebook?
1: Ik heb inderdaad ook mijn bedrijven onder de aandacht gebracht. Vooral via LinkedIn overigens.
0: Ja, je bent vrij actief.
1: Meer het bedrijvenplatform. Heb ik absoluut onder de aandacht gebracht. Via dat. Natuurlijk, het is voor een ondernemer ook ideaal om dat te gebruiken. Want het is een andere manier van communiceren dan dat je tegenwoordig...
0: Maar die profielen die kunnen zo meteen minder persoonlijk worden afgestemd. Ja. Dus dan is je advertentie minder waard.
1: Ja, nee, dat klopt. Inderdaad, is dat minder waard. En misschien is dat weer een gat in de markt voor BNR Nieuwsradio. Om meer advertenties te verkopen.
0: Wij zijn er specifiek voor jongeren, dat klopt.
1: Dat klopt, hè? Maar aan de andere kant nog even terug op die 18 miljard. En wat ik nu echt hoop, is dat die 18 miljard door de Amerikaanse overheid geïnvesteerd wordt op publieke scholen. Want je hebt gewoon een kastje en dan kun je ervoor zorgen dat op de school, tijdens de lesuren, geen sociaal bereik is. Dan hebben we er wat aan. Dus als de overheid daar in Amerika ook over gaat nadenken, hoe kunnen we dan in ieder geval zorgen dat er minder sociaal media contact is gedurende de schooltijd? Nou,
2: sterker nog, Meta moet dat al regelen. Dus los van die schikking op geld, hebben ze ook geschikt op een pakket aan maatregelen.
1: Ja, staat niet erin?
2: Ja, zeker. Ja. Dus ook onder schooltijd moet de toegang afgesloten worden voor jongeren.
1: Maar is dat,
2: dus
1: dat is wat Meta moet doen? Of
2: zeker,
1: gaat de school moet dat doen?
2: Sterker nog, zij kunnen 5 miljard besparen als ze andere platforms zoals YouTube en TikTok ook kunnen verleiden om hetzelfde te doen.
0: Ja, ze hebben wel gezegd, die moeten eigenlijk mee in de beweging.
2: Ja,
1: en ik denk wel positief dan op die manier.
2: Het is een hartstikke mooie stap. Het is wel een hele kleine stap die hier gezet wordt. Want het gaat dus om die 18 miljard, maar die is uitgespreid al over 10 jaar, waarvan 5 miljard dus ook nog voorwaardelijk is. Nou, Meta die heeft zo'n 16 miljard alleen al aan netto winst bijgeschreven in het afgelopen kwartaal. Dus het is, wat jij al zei, een enorm schijntje vergeleken met de grote angst van die meer dan een biljoen.
0: Maar misschien zit de winst hierin dat dat platform wordt aangepast.
2: Zeker, en daar is alle hoop op gevestigd. Het is wel zo dat de eisers heel graag hadden gezien dat de algoritmes uit waren gezet. En die mogen ze gewoon door blijven zetten. En als je het hebt over kinderen verslaafd maken, gaat het er natuurlijk vooral om, en volwassenen verslaafd maken evengoed, dat je gewoon kijkt van, als je die snoezige poesjes zo leuk vindt, nou, dan krijg je die gewoon 10 keer op een dag in je feed. En daardoor blijven mensen kijken. Doordat het algoritme steeds...
0: Vertel even, wat is jouw
2: echt helemaal niet... gevoelig. LinkedIn. Ik hou die feed op LinkedIn altijd wel bij. En ik kijk vooral altijd naar jouw post.
0: Edward.
1: Jij bent ook een fietsfanaat. Ik bedoel, alles op Instagram komt alleen maar fietsdingen bij me langs. Ik vind het heerlijk.
0: Ik zit niet op Facebook en Instagram. Maar ik ook niet. YouTube.
1: En komt er veel fietsdingen langs?
0: Bij mij wel.
1: Ja, zie je.
2: Nog even over die bedrijven. Dus die mensen willen bereiken. Heel veel van deze maatregelen zijn in Europees verband al geregeld. Dus Meta heeft heel veel van dit soort dingen al doorgevoerd. Niet alles. Dus het is wel een belangrijke, goede stap in de juiste richting, denk ik. Maar voor bedrijven, ik denk dat eigenlijk de prijs van die advertenties alleen maar hoger wordt. Want als jongeren dus minder lang kunnen kijken, ja, dan wordt gewoon die uitzendtijd meer geld waard.
1: Maar het is natuurlijk ook iets wat nog steeds meer wordt weggehaald bij de ouders. Hè? Want uiteindelijk ligt er natuurlijk ook een zware verantwoordelijkheid bij de ouders om een en ander te regelen.
0: Uitzendtijd, absoluut. Belangrijk begrip. Zeker ook in verband van de bedrijvenpanel, want dat is er namelijk op.
1: Zijn we nog alweer doorheen?
0: Ja, jawel. Eduard Schaapman van eExperienceNet, serieondernemer. Dank u wel.
1: Graag gedaan, Thomas.
0: En Erik Pekel met zijn chatbots, maar niet op de site van Bureau voor Live Communicatie.
2: Die komt er snel aan, maar allemaal hier.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dank jullie wel. Het panel is terug te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
4: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En We zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
5: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen.
4: We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
5: Als ondernemer

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
3: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen, soms wel €15 per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan €80 miljoen verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website Powercaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en websites offline gehaald. De Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. En een paar honderd meter verderop, op de Bosbaan, was er wel Nederlands succes op de WK roeien. De mannen dubbel 2 pakten goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Het ziekteverzuim ligt in Nederland al jaren veel te hoog. En als de voorspellingen uitkomen, dan gaat het aantal arbeidsongeschikten en zieken de komende jaren nog sterk toenemen. Dat kost Nederland miljarden en het UWV wordt langzaam overspoeld. Welke rol kan Acturengroep spelen in dit krachtenveld? En wat kan Nederland leren van omringende landen? Ik bespreek het allemaal met de topvrouw van Acturen, Maudy Dirks. Welkom.
12: Dankjewel.
11: We gaan het hebben over vitaliteit, over het tegengaan van verzuim, over hoe de sociale zekerheid in Nederland is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Hoe gebeurt het eigenlijk binnen de muren van Acturen zelf? Ik neem aan dat jullie geen loodgieter met lekkende kranen zijn.
12: Nee, dat klopt. We passen onze eigen programma's altijd ook als eerste op onszelf toe. Om daarin ook goed te weten wat we ook aan anderen adviseren. Dus wij zijn inderdaad geen lekkende kraan.
11: Maar verzuim van nul, dat lijkt me een...
12: Verzuim van nul is niet aan de orde. Maar we noemen dat onze eigen benchmark vanuit de zakelijke dienstverlening. En daar zitten we onder het gemiddelde van Nederland in die sector.
11: We hebben elkaar een paar jaar geleden gesproken over wat

0: facturen allemaal destijds deed. Maar daar is een hele waaier aan diensten nog weer bijgekomen. En er hoort ook nog weer een gestroomlijnde uitstraling en een visie bij voor 2030. Voor de mensen, werkgevers die misschien toch nog onvoldoende een idee hebben. Wat is het inmiddels allemaal?
1: In drie woorden, vitaliteit, verzuim en verzekeren. We richten ons heel nadrukkelijk ook op het voorkomen van verzuim. En met name ook omdat, je zei het zelf al in de aankondiging, omdat het verzuim toch wel structureel ook last heeft van niet functionerende systemen tekorten aan verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. En dan is het voorkomen van uitval minstens zo belangrijk. Het grote interessante vind ik van de internationalisering is dat met name juist ook op die vitaliteitskant zit, vanwege ook andere wet- en regelgeving.
0: Want dat kun je vrijelijk betreden zonder dat je met al die wetten en regels te maken krijgt.
1: Je hebt overal in Europa met wetten en regels te maken. En die zijn in de basis allemaal redelijk gelijk georganiseerd. Alleen in de uitvoering zie je dat in ons omringende landen er veel meer collectief wordt gedaan. Waardoor ook het voor werkgevers aandacht besteden aan preventie. En een veel logischer onderdeel is, omdat ze niet de kosten van het verzuim zelf dragen. Ja. Of tenminste op een andere manier zelf dragen.
0: Maar vitaliteit, verzuim en verzekeren, dat zijn drie zaken die familie van elkaar zijn, lijkt me zo. Op welke manier verdienen jullie daar dan geld aan? Zie je dus ook als je meer inzet op vitaliteit, dat dat ook voor je eigen rekening steeds belangrijker wordt?
1: Ja, zeker. Ik kan zelf zeggen dat we de groei in onze vitaliteitspropositie eigenlijk de vormen aanneemt van de groei die we een aantal jaren geleden hadden in het begin met de uitvoering van sociale zekerheid. Waarin we in 5 jaar tijd zijn meer dan verdrievoudigd zijn in omvang.
0: Maar het een eet het ander ook op. Als je zegt vitaliteit is de beste garantie om verzuim tegen te gaan, dan wordt dat vanzelf een kleinere categorie.
1: Ja.
0: In de ideale wereld.
1: Ja, precies. Hoe fijn is dat?
0: Maar gebeurt het al?
1: Daar waar je inderdaad in het programma zoals we dat hebben samenwerkt en begint vanuit vitaliteit, vanuit de vitaliteitsanalyse en de oplossingen die wij daarin hebben, daar zie je, en die belofte doen we overigens ook, daar zie je dat er eigenlijk twee dingen gebeuren. Je engagement van je mensen neemt toe, de betrokkenheid van je medewerkers en het verzuim daalt.
0: Er is in Nederland wat dat betreft veel te doen, zou je kunnen zeggen. Dat is er de afgelopen jaren bepaald niet beter op geworden. Ja. Dus full focus Nederland zou je dan kunnen beweren als je naar acturen kijkt. Maar jullie hebben juist gekozen, ook misschien wel met hulp van een weer nieuwe investeringsmaatschappij, om het over de grens te gaan proberen. Waarom? Als het hier nog zo'n potje is.
1: Nou, ja, het woord heet ambitie, denk ik. Hè? Dus ja, dat heeft er ook wel een beetje mee te maken. Maar met name ook omdat uiteindelijk het gaat om het beter maken van mensen. En we denken dat we daar goed in zijn. En op het moment dat ik dat ook in Duitsland of in Denemarken met betere methodieken en met een goede ondersteuning kan zorgen dat het verzuim daalt en dat mensen actiever deelnemen. Ja, dan vind ik dat ook interessant. Want dat laat dan ook zien dat het niet alleen een Nederlandse oplossing is.
0: Want het is dan in al die landen wel dezelfde oplossing?
1: Ja, met dezelfde aanpak. Met natuurlijk genuanceerd andere invulling. Maar het is de basis is dezelfde aanpak.
0: Dat verzuim en de preventie, dat begrijp ik allemaal. Wat acturen, vind ik, in ieder geval complex maakt, is ook het uitvoeren van sociale zekerheid. Want je komt, als je niks doet, in ieder geval terecht bij het UWV. Maar je kunt ook zelf het risico dragen, bijvoorbeeld van de ziektewet. Dan komt er als werkgever een hoop op je af. Misschien wel zoveel dat je denkt, ja, hallo, mijn premie is lager, maar ik moet ook wel heel veel doen. En dan voeren jullie dat uit? Is dat hoe het zit?
1: Dat
0: en wat voer je dan uit?
1: Dat wat de werkgever zelf zou moeten doen op het moment dat hij eigen risicodrager wordt. En dat is eigenlijk word je dan als werkgever verplicht om dezelfde uitkering te doen en om de begeleiding te doen van mensen die niet meer bij je in dienst zijn. En dat nemen wij over. En dat is een soort mini-UWV-oplossing daarin.
0: Hoeveel bedrijven durven inmiddels die stap te zetten?
1: Nou, toen wij begonnen, dat is 18 jaar geleden inmiddels, was minder dan 1% van de werkgevers in Nederland was eigen risicodrager. Inmiddels is dat richting de 50% gegaan. Die zijn niet allemaal klant bij ons, helaas. Maar een groot gedeelte is dat wel. En als ik cijfers kan noemen, dan doen wij de uitvoering van de ziektewet voor ongeveer 15-16% van de loonsom van Nederland, van totaal
0: Nederland.
1: Waarom
0: denk je dat dat zo is toegenomen in die 18 jaar? Heeft dat te maken met ook het reilen en zeilen binnen het UWV? Of is die markt gewoon volwassen geworden?
1: Ik denk dat het ermee heeft te maken dat je een oplossing hebt waarvan je zegt van hé, dat is interessant. Daarmee gebeuren er eigenlijk twee dingen voor me. Ik hou grip zowel op mijn verzuim als op mijn kosten. Ten opzichte van een zwart gat van een UWV, waar je eigenlijk iemand over de schutting gooit en je hem nooit meer terugziet.
0: Dat is niet de bedoeling van het UWV, toch?
1: Nee, nou, wel op het moment dat iemand in de ziektewet zit, want dan is die niet meer in dienst. En valt die daarmee onder de uitvoeringsverplichting van het UWV en niet meer onder de werkgever. Op het moment dat je eigen risicodrager bent, is dat wel nog steeds zo. Dus ja, heb je gewoon meer zicht op wat er gebeurt. Ja,
0: maar jij hebt daar denk ik ook in het begin van Acturen voor moeten knokken om dat überhaupt over de bühne te krijgen, om dat bekend te maken onder een groter publiek. Wanneer is dan de stroomversnelling gekomen? Als je zegt dat is nu 50-50.
1: Ja, ik denk dat we inmiddels, zoals ik zei, we hebben het over 18 jaar geleden. Dus dan klink ik wel al een beetje als uit de oude doos.
0: Ik kan er niks aan doen hoor, je doet het zelf.
1: Maar de laatste 10 jaar zie je dat dat percentage van zeg maar schommelt rondom de 45 tot 50%. Dus in de eerste 8 jaar is echt die stroomversnelling gekomen, geholpen ook door een aantal wetgevende veranderingen. En daarna zie je dat het wel zo'n beetje stabiliseert.
0: En dat fenomeen is dus nu wijd en zijd verspreid. Als grote organisatie, als groot bedrijf, heb je misschien toch ook niet dan een externe partij nodig die het uitvoert? Want dan zet je daar afdeling HR op of een team dat daar zich op toelegt.
1: Ja.
0: En dan kun je het ook prima zonder Acturen doen of een concurrent. Zie je dat gebeuren? Dat het met name dan het wat kleinere bedrijfsleven is dat zegt, ik vind het wel aantrekkelijk, maar ik kan het niet helemaal zelf overzien. Dus een hulplijn?
1: Uiteindelijk zijn je voornaamste kosten op het moment dat je dit doet, zitten in de duur van het verzuim. En op het moment dat jouw totale kosten door een gespecialiseerde professionele uitvoerder lager zijn, omdat je gewoon in zijn algemeenheid altijd de nieuwste methodieken en ondersteuning daarin hebt, dan loont het dus gewoon nog steeds, ook voor een groot bedrijf, om het niet zelf te doen.
0: Maar in verhouding kiest dat grotere bedrijf toch iets vaker voor een eigen oplossing?
1: Nou, nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: Nou, dan is die aanname bij deze ontkracht. Gaan we in een vliegende vaart naar een dilemma in dit gesprek? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
0: Nou, er is simpelweg geen vat meer te krijgen op dat oplopende verzuim. Of met de juiste aanpak kan het verzuim in een paar jaar tijd, laten we zeggen, in 2030 al een stuk lager liggen.
1: Ja, dat is een eenvoudige keuze. Dat is nummer 2.
0: Ja. Het mag een eenvoudige keuze zijn, Maudy Derks van Acturen. Maar verzuim is niet per se gisteren ontstaan. Dat is iets waar we al jaren mee te maken krijgen. En het is de afgelopen jaren helemaal niet minder geworden. Het is meer geworden. Dus blijkbaar is de juiste aanpak nog niet zo vaak toegepast.
1: Klopt. Het is ook taai. Ik bedoel, het is echt niet zo dat er een golden bullet is waar je van zegt van nou, als we dit nou doen, dan is het goed. Maar ik denk juist dat, en dat weten we inmiddels ook bij de klanten, bij de werkgevers waar we dit programma uitrollen, dat de combinatie van die stap naar voren en naar die vitaliteitsaanpak met daarin eigenlijk een logische doorstroom op het moment dat iemand daadwerkelijk uitvalt, omdat het dan niet de eerste keer is dat je iemand ziet, maar dat je al de hele historie daarin meeneemt, dat je gewoon veel sneller ook gericht activiteiten kan ondernemen, dat wel degelijk echt een structureel verschil gaat maken.
0: Want wat is in die periode waar je het over hebt, hè, 18 jaar en toen was preventie misschien iets minder aan de orde dan nu, maar wat is nu het grootste veranderende inzicht dan geweest?
1: Nou, uiteindelijk als je langer met een werkgever samenwerkt, dan ga je automatisch zie je patronen. En dan denk je, als ik nou die patronen ook eens aan de voorkant al zou kunnen beïnvloeden, dan dan heb ik grip op het feit dat het me niet iedere keer pas diezelfde omstandigheden weer tot datzelfde verzuim of tot diezelfde verzuimoorzaak zie leiden.
0: Maar dat is dus ook grip op je medewerker. En ook op basis van wat je allemaal van die medewerker wil weten of moet weten of mag weten. Ik denk toch ook wel dat er nog een positie is voor die medewerker die zegt, hoor eens even, ik hoef niet mijn hele hebben en houden met iedereen te delen.
1: Natuurlijk. En het gaat altijd, vitaliteit gaat sowieso altijd in consent. Het is ook een aanpak waar je ziet dat daar eigenlijk die structuur die in Nederland wel rondom verzuim is georganiseerd met de wetverbetering Poortwachter en alle arbeidsdiensten uitoefeningen daaromheen, die zie je nog veel minder in dat hele vitaliteitsstuk. En dat hebben wij dus een soort van omgeklapt. En dat maakt dat we naast onze case managers verzuim ook case managers wellbeing hebben, die op individueel niveau mensen ondersteunen op het moment dat ze daarop aangeven dat ze daar behoefte aan hebben, om een aantal dingen aan te pakken. Mag ik je één voorbeeld geven?
0: Geen gang.
1: Graag. We onderscheiden 6 thema's. En één van die thema's, klinkt heel raar, die blijkt uit onderzoek op het moment dat je kijkt naar mensen die zich laten onderzoeken op hun gezondheid binnen een werkgever, bij een werkgever. Eén van die thema's is vision, dus zicht, je zicht. Heel veel mensen hebben een half tot 1 tot 1,5 afwijking. Daar doe jij niks mee. Het enige wat je daarmee oploopt, zeker als je beeldschermwerk doet, is dat je heel veel hoofdpijn hebt, sneller vermoeid bent, en dat daarmee dus jouw productiviteit in principe minder hoog is dan wanneer je dat niet zou hebben. Op het moment dat wij dat concluderen, en we hebben toestemming van zowel de werkgever als de werknemer, gaan wij vervolgstappen uitzetten met die persoon, waarbij we hem net even dat duwtje geven om wel naar de opticiën te gaan of om wel dat ondersteunende ding te gaan doen. En dat scheelt. En dat is niet, dat is maar één voorbeeld.
0: Zie je nog terughoudendheid van mensen die liever niet willen weten wat ze mankeren?
1: Nou, weet je, op het moment dat je meedoet aan een preventief medisch onderzoek, dan geef je wel of niet toestemming dat die inzichten worden gedeeld. En je krijgt ze altijd zelf te zien. En dan vervolgens is het ook aan jou om te zeggen van, ik wil hier wel of niet in ondersteund worden. Het grappige is dat de mensen die hierin dus ondersteund worden, dit als een perfecte kleine stok achter de deur zien, waarvan ze zeggen, zie, ja, ik heb net even dat setje nodig om er inderdaad iets mee te gaan doen. En nou ja, en dat is niet een eenmalig iets. Daarmee bouw je een structuur erachter en daarmee bouw je eigenlijk procenten verbetering op. En als je dat maar achter elkaar doet, krijg je dus uiteindelijk gewoon een significante grote verbetering.
0: Hoe ver gaat dit? In het FD stond een paar maanden terug een artikel over mensen die lijden aan overgewicht.
1: Ja,
0: nou,
1: de GLP,
0: we weten inmiddels
1: discussie.
0: Allemaal wel de wegen die kunnen leiden naar een gewichtsverlies.
1: Ja.
0: Nog even de vraag hoe structureel dat is. Maar toen werd het toch geopperd, weet je wat? Het vergoeden van deze medicijnen, dat zou best dus ook een zaak van een werkgever kunnen zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik had laatst een discussie met een van mijn commissarissen. En die heeft ook gewerkt voor een bedrijf wat ook in Amerika actief is. En daar is het heel gewoon. Hij zei, we hebben de laatste jaren, want daar is gezondheidszorg een onderdeel van het pakket wat de werkgever aanbiedt. En wij zien de laatste jaren, in plaats van 0, 50 miljoen vergoedingen voor GLP-medicatie.
0: Dus over een paar jaar zou het dus de gewoonste zaak van de wereld kunnen zijn. Dan hoeven we ook niet meer te discussiëren over wat er wel of niet in het basispakket zou moeten, waar het Zorginstituut onderzoek naar verricht. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het voor rekening komt van een werkgever.
1: Nog een ander voorbeeld. NS1, hè, een kennis van mij, die heeft
0: een... Hij bestaat wel echt, hè?
1: Ja, hij bestaat echt. Nee, ik verzin hem niet. Je kan hem zo bellen. heeft een hernia, is te dik. Dus wil naar zo'n specialistische hernia-kliniek. En die zeggen, ja, is allemaal leuk en aardig. Eerst 20 kilo afvallen. Gaat naar de huisarts, zegt van, joh, ik moet van die hernia af, maar ik moet eerst 20 kilo afvallen. Kan ik een recept krijgen? Valt 20 kilo af en de hernia is ook weg.
0: Winst?
1: Winst.
0: Waar de afgelopen jaren weinig winst geboekt is, dat is bij het UWV. Keurig omheen gedanst de afgelopen 20 minuten. Maar het zal toch nog even moeten, want de tekorten die al aan de orde waren toen wij elkaar de vorige keer spraken, dat is inmiddels jaren geleden, die zijn bepaald niet teruggeschroefd, maar dat loopt alleen maar verder op. Hoe kan dat? Jij hebt er toch mee te maken.
1: Ja, nee, ik heb er zeker. Sterker nog, ik heb er zelfs last van. Ik noem het bijna een Gordiaanse knoop. En misschien moet ik het woord bijna wel gewoon er ook uitlaten. Dat daar zit zo'n vervlochte verwevenheid in het met elkaar vinden dat dit onoplosbaar is. Dat er dus ook geen oplossing wordt gezien of gevonden. Omdat niemand hem durft door te hakken. En uiteraard doen wij en zoeken we samenwerking op, proberen we daarin ook te ondersteunen om ervoor te zorgen dat er meer capaciteit beschikbaar is.
0: Ik vind jou in je laatste uitingen over het UWV, die ik in het openbaar heb kunnen zien, best mild. Hè? Niet alleen maar een concurrent, nee, we werken goed samen, we kijken naar oplossingen.
1: Is ook zo.
0: Maar is dit dan toch verwijtbaar als je zegt, niemand durft hier een duidelijke keuze te maken?
1: Ja, maar weet je, dat vind ik bijna hetzelfde als met terugwerkende kracht een parlementaire enquête over corona doen. En dan gaan wijzen naar waar het verkeerd is gegaan.
0: Okay, nou,
1: het
0: laten gaat we dat niet, doen.
1: Nee, maar het gaat niet om het vinden van degene die je kunt aanwijzen dat hij het verkeerd heeft gedaan. Het gaat erom dat je met elkaar durft te zeggen van, oké, maar hoe zouden we nou moeten gaan organiseren, zodanig dat het wel gaat werken.
0: Nou ja, we leggen bijvoorbeeld taken van artsen neer bij andere medewerkers. Heb ik velbrief ergens zien schrijven in een brief. Is dat dan al een beetje het ontwarren van die knoop, of is dat toch nog maar weer een beetje een slappe heelmeester?
1: Dat is te weinig op het niveau van de totale van het totale probleem. Maar goed, iedere stap is er één. Hè. Dus het is goed dat er beweging is. Alleen, ik zou er wel voor willen pleiten dat er nog veel scherpere keuzes kunnen worden gemaakt. En dat er ook veel meer, als je kijkt naar de totale capaciteit en de beschikbaarheid daarvan in Nederland, dat je dat ook niet alleen maar binnen het domein van het UWV wilt oplossen, maar dat je dat juist doet ook met je private uitvoerders.
0: Maar die daar net zoveel verstand van hebben als jij. Als acturengroep die keuringen ook voor je rekening gaat nemen?
1: Nou, dat zou uiteindelijk een ontwikkeling kunnen zijn, waarvan ik zeg van, nou, waarom niet? Weet je, als jij een private kolom hebt en een publieke kolom, dan kun jij in die hele publieke kolom dingen organiseren voor werkgevers die ervoor kiezen om publiek te zijn. En je kunt in je private kolom precies dezelfde elementen terugbrengen voor de werkgevers die ervoor kiezen om privaat te zijn.
0: Maar wettelijk gezien kan het nu nog niet?
1: Nee. Maar dan zou je een pilot kunnen doen, hè? Altijd het antwoord op veel dingen.
0: Nou, of taskforce, of verzin iets. Ja. Dat snap ik allemaal wel. Maar de tekorten van het UWV, als het gaat over die artsen, die ervaren jullie binnen Actuur helemaal niet?
1: Helemaal niet, is overdreven. Uiteraard is het zo dat ook wij graag nog meer artsen aan ons zouden willen binden. Maar we hebben wel onze eigen arts in dienst, die we ook zelf opleiden. En we werken ook heel veel samen in wat we noemen onze driehoeken van deskundigheid, waarin mensen ook echt samenwerken rondom casussen, waarbij we bij werkgevers ook aan de slag gaan. En dat maakt wel dat we meer productiviteit kunnen draaien, dus meer casussen kunnen behandelen dan er gemiddeld bij het UWV doorheen gaan.
0: Ik proef in dit interview verschillende dingen, namelijk dat je een paar keer hebt benadrukt dat je al een tijdje met dit dossier bezig bent, dat sommige dingen helemaal niet opschieten en dat je op andere vlakken weer razend ambitieus bent en over de grens kijkt, maar vind je het nog leuk?
1: Ja, ik vind het ontzettend leuk.
0: Nou, omdat sommige dingen ook niet in beweging lijken te komen.
1: Nee, dat klopt.
0: En dan dat moet je toch eigenlijk best wel een beetje ontmoedigend?
1: Ja, maar kijk, ook daarin, en dat is een beetje misschien jezelf reguleren als ik dan me zo kwetsbaar moet opstellen. Maar ook dat heeft ermee te maken dat je dan op een gegeven moment zegt van oké, okay, waar ga ik nou mijn aandacht op leggen en waar gaan andere mensen in een rol weer met frisse energie ergens verder. Ik kan zeker niet ontkennen dat je op sommige strijden wel eens wat moe gestreden bent. En dan kan ik gelukkig naar Duitsland. Kan ik daar wel iets leuks gaan doen.
0: Je kunt gaan en staan waar je wil, want hier zit het erop. Dankjewel, Maudy Derks van Acturengroep.
1: Graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Bouwe Kuik van Bij Bouwen over zo'n ander langlopend dossier, namelijk hoe het nu toch verder moet met hypotheekrenteaftrek en wat er na 2031 gebeurt. Mensen moeten dan kunnen aantonen hoe lang ze die aflossingsvrije hypotheek hebben genoten, maar een centrale administratie, die is er niet. De top van Nederland kun je luisteren om daar meer van te weten te komen. Abonneer je gerust.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
1: Onaf, denk ik.
0: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
1: Nou, daar ben ik toch af.
0: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
3: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb, digital independent sinds 1997.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er alleen files in de grensregio. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdt het verkeer over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook aan de Belgische grens is het raak op de A76 richting België. Tussen Geleen en de grens 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terechtkwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. Een branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app.
15: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
17: Meindert Schut en Wouter Carson.
18: 300 miljoen euro, dat is de financiering die Occasion Lease platform Lizzie heeft opgehaald.
19: Ja, ja.
18: Kun je wel wat mee doen.
19: Dat lijkt me ook, ja. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland en wil flink groeien met jong gebruikte elektrische leaseauto's.
18: Waarom zou je dat nou willen?
19: Waarom je een jong gebruikt? Je hebt liever een oud.
18: Straks.
19: Ja, ja. Je hebt liever niet elektrisch. Je wil liever niet lease. Ja, dan hoef je niet naar lease te gaan.
18: Dan hebben we in ieder geval wel voor jou een rijtest in de Lamborghini Temerario. Ja, die zou ik best een jong gebruikt willen leasen. Kan ik niet betalen, maar...
19: Ja, maar daar is, vreemd genoeg zie je dan soms dat inderdaad mensen dat doen. En ja. Dat dan gewoon 8.000 euro per maand. Ik heb geen idee wat Temerario kost. Dat je denkt, wie doet dat? Ja, ja. Die mensen zijn er dus toch ook, ja.
18: Ja, die denken, nou, dan ben ik er al 4 jaar weer vanaf. Dan,
19: ja. Ja, het risico ligt lekker bij Lisa. Ja, nou ja,
18: we spreken zo in ieder geval de baas van Hyundai Nederland, maar eerst...
17: Het autonieuws.
18: Elektrische auto's, hadden het er net al over, zijn te stil... en veroorzaken daardoor vaker ongevallen met fietsers en voetgangers. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. Kijken we ervan op?
19: Dat Belgen zo dom zijn om door elektrische auto's te worden platgereden? Nee, op zich niet. Ja, deels wel, want de wegen zijn daar slecht, kinderkopjes... en dan hoort toch behoorlijk die banden van elektrische auto's stuiteren over de weg. Dus kijk... überhaupt ook auto's met verbrandingsmotor zijn veel stiller geworden. Als jij gewoon 50 rijdt in een moderne auto, dan hoor je natuurlijk eigenlijk amper wat.
18: Mag ik even zeggen dat ik valt mij ook wel op, ook zelfs als ik niet in de auto zit, voetgangers letten echt gewoon totaal niet meer op.
19: Nee, ik
18: even zeg maar. Hebben oortjes in, zit op hun smartphone te kijken.
19: Ja, ik blijf volgens mij bijvoorbeeld wel eens gegeven dat ik zeg maar op richting de Ring Rotterdam een motorrijder tegenkwam die op zijn telefoon met twee losse handen aan het appen was. En we zijn zo verslaafd aan die telefoon. Er zitten inderdaad fietsers, voetgangers. Dus echt, volgens mij is dit niet het probleem van de elektrische auto. Maar
18: goed,
19: gewoon,
18: geluid kan natuurlijk wel helpen.
19: Ja, gewoon een grote toeter. Ja. Op het moment dat je. Nou, het zou een mooie fix zijn als een auto ziet. En dan kan je met AI natuurlijk heel goed doen. Je ziet zeg maar iemand lopen of fietsen met een mobiel telefoon. Een device. Dat is gewoon een hele harde toeter.
18: Ja, voor mij mag die auto dat zelf doen.
19: Ja, vind ik ook heel vaak. Wij dat niet meer te doen.
18: Auto in de voetganger in de buurt.
19: Ja, precies, gewoon preventief.
18: Ja. Hey, foto's van jou gaan viral. Ja.
19: Zo, hè?
18: Hoezo is dat nieuws? Zou ik bijna precies, zeggen.
19: Ja, nou, blijkbaar. Nou, het vond het wel belangrijk.
18: Ja, Volkswagen ID4 opvolger.
19: Ja. Ja.
18: Daar zat jij in. Dus eigenlijk gaan de foto's van de ID4 gaan.
19: Nou ja.
18: Zat jij erin.
19: Niet toevallig. Want die foto heb ik niet zelf gemaakt. Die heeft Huib de Vries, de PR-man van Volkswagen, gemaakt. Ik heb gisteren inderdaad in de ID4 opvolger...
18: Ja, een beetje geel-goud geblokt.
19: Ja, het is gecamoufleerd. Gereden in een gecamoufleerd prototype. En ook al de real deal gezien.
18: Gaan schouwen.
19: Ja, een hele interessante auto. En nou ja, hij gaat dus misschien niet ID4
18: heten. Wat kun je er allemaal over vertellen?
19: Niet zoveel. Behalve dat de ID4 opvolger is. Het is hetzelfde formaat.
18: Ik zou zeggen.
19: Ja, mag ik. Nee, ja.
18: Dat is echt heel erg interessant.
19: Dan krijg ik echt boetes. Volgens mij heb ik ervoor getekend.
18: Maar het is dus meer dan een facelift, dat kun je wel stellen.
19: Zeker.
18: Maar dat zie je ook al op die foto's. Ja. Of ze moeten er heel veel schuim.
19: Ik denk dat de meeste mensen positief verrast zullen zijn. En zeker als je eigenlijk daarna weer goed kijkt. Dat je denkt, wacht even, het is nog wel dezelfde basis. Dus dit is een hele ingrijpende facelift. Als je het
18: was ook wel nodig misschien?
19: Nou ja, dat. Ze hebben natuurlijk onder noemer True Volkswagen. Zeg maar, hebben ze alle elektrische Volkswagens. ID3 heette ID3 Neo. Ja. Die wilden ze nog geen Golf laten heten. Omdat daar de aanpassingen nog niet goed genoeg zijn. ID Polo, ID Cross. Nou ja, ze zijn echt knoppen terug. Mooie
18: gaat deze dan heten?
19: Dat mag ik niet zeggen. Maar als je op het kenteken kijkt, dan staat er Woppets Wolfsburgs. En dan aan het eind cijfers, in het midden staan de letters T en I. Ik zeg niks verder.
18: Oh.
19: Oh.
18: Oh.
19: Jij mag het wel zeggen. Ik mag
18: Juan.
19: Het niet zeggen.
18: Juan.
19: Ja. Het is een, ja.
18: Toch? Onze goede vriend.
19: Juan. Gewoon, ja. Ik moest ook denken aan een tijger en een leguaan. Want daar is die naam ooit van afgeleid. Maar goed, we gaan door.
18: Nee, wacht even. Ho. Wanneer mag je wel wat zeggen over die auto?
19: 28 september mag ik de naam communiceren en vertellen hoe die rijdt. En wat de technische specs zijn, zeg maar deels. En 9 oktober wordt die onthuld. Dat is die 9 oktober dat wij niet live opnemen, geloof ik. Was dat
18: Lekker handig. Omdat jij weer ergens naartoe moet.
19: Nee, niet hier naartoe. Nee. niet. Nee.
18: Maar goed, foto's, die viral foto's zijn ook op Autoblog te vinden.
19: Ja, eigenlijk heb ik ze alleen op mijn Instagram en de Instagram van Autoblog gepost. Maar ja, precies. En dat toch de rest van de wereld heeft dat ontdekt. Iedereen volgt mij nu blijkbaar.
18: Nou ja, mooi. Weer tijd. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Breek de Week podcast. En wat hadden wij daarin? Terwijl Wouter zit even zijn social media.
19: Ja, ik zit even in mijn social media. Wat onrust bij Volkswagen. Maar ja, dat komt helemaal goed, want ze hebben straks een nieuw model. En de vernieuwde Renault 5.
18: Ja, met dus leuke nieuws.
19: Je heeft een nieuwe kleur. Ja.
18: Nou, uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem altijd als eerste.
20: De Nationale Autoshow.
18: Hyundai presenteerde deze week de toekomstplannen. Het merk belooft de komende jaren onder meer 100 nieuwe modellen. Elektrische auto's met range extender en heel veel goedkopere batterijen. Te gast is Ruben Keuter, directeur van Hyundai Motor Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
21: Ja, goedemiddag en leuk om hier weer te zijn.
18: Ja, Hyundai pakte echt flink uit tijdens de CEO Investor Day, zoals dat dan zo mooi heet. 100 nieuwe modellen. Hoeveel daarvan komen ook daadwerkelijk naar Nederland?
21: Nou, naar Nederland, daar kan ik nog niet alles over vertellen, maar wel 40 naar Europa. Maar dat zijn natuurlijk ook wel facelifts en echt nieuwe modellen. Ja. Dus de komende 18 maanden gaan we zo'n 5 volledig nieuwe modellen introduceren in Nederland. Nou, elektrisch, hybride, plug-in hybride. Dus we blijven niet alleen maar elektrisch. Maar wel het meest relevant natuurlijk voor Nederland, met onder andere pseudo-eindheffing wat eraan komt.
19: Ja.
21: En trouwens, we hebben ook gewoon EV's met geluid tegenwoordig. Dus misschien is dat wat voor die Belgen dan.
18: Zit dat ook echt aan de buitenkant, dat geluid?
21: Dat kan ook aan de buitenkant, jazeker. Oh, ja.
19: En binnenin ook.
18: Ja, binnenin
19: hebben we ook een viraal videootje van mij, dat ik in de Ioniq 5N... Ik kwam echt met versnellingen en toeren. En had hij de toerenbegrenzer in loopt. Dat ik daar op zich eigenlijk wel om moet lachen. Maar
18: dat is nog best wel aardig gelukt geluid, hè?
19: Ja, ik zet het wel uit in dat auto altijd. Dat vind ik het heel interessant. Ja. Dat ik echt denk, ja, waarom zou ik het doen?
18: Nee, ik heb afgelopen week in een Zeker gereden.
19: Zeker.
18: Daar heb je ook geluidssimulatie in. Er zijn ook best wel positieve dingen te vertellen over de Zeker 7GT. Maar dat gesimuleerde geluid, dat slaat echt helemaal nergens. Ja. Ik zal het in de rijimpressie laten horen. Dat is wel leuk.
21: Maar je ziet wel steeds meer merken die mee komen.
18: Maar ik denk wel, van doe het dan wel goed.
21: Ja, ook.
19: Ja. We hebben de nieuwe Ioniq 3, die komt er aan. Maar wat gaan we straks spreken. Wat komt er nog meer aan nieuwe modellen? Is wel een tipje van de slager?
21: Ja, zeker. De nieuwe Tucson komt eraan. Die is net in Korea gelanceerd. En dan onder andere nieuwe Kona volgend jaar. Dus er komt echt wel heel veel aan. Nieuwe i20, nieuwe Bayon. Allebei als hybride aandrijflijn. Ja. Dus dat is ook gewoon nieuws voor Nederland wat heel relevant is.
18: Ja, want i20 dus nog wel?
21: Ja.
18: Want de i10 die is...
21: Nee, die i10 die hebben wij omgedoopt naar Inster. Ja, dus dat gaat heel goed. Inmiddels meer dan 5000 Insters rijden het in Nederland. En we zien ook echt nu met alles wat er speelt in de wereld... Per maand, niet alleen bij ons, maar gewoon überhaupt in Nederland... elektrisch toenemen. Afgelopen maanden gewoon de helft van nieuw verkoop volledig elektrisch. En dan moet de pseudo-eindheffing nog komen. Dus dat belooft nog wat.
19: Dat gaat een beetje pijn doen. In juli kwam marktaandeel.
18: Als je de juiste modellen hebt.
19: Nee, het gaat pijn doen. Want er verdwijnt gewoon een groep die gewoon geen nieuwe auto noodzakelijk koopt.
18: We zijn bijna alleen maar een occasion land, dus...
19: Maar...
18: Dat worden we nog meer.
19: Nee, maar van nieuw is een heel groot deel zakelijk. En daarvan is nu nog een heel groot deel met een verbrandingsmotor. En dat wordt heel veel duurder. En die gaan gewoon verdwijnen.
21: Stappen straks allemaal in een elektrische auto natuurlijk.
19: Niet allemaal.
21: ZZP'en niet dan. Maar.
19: Maar ook mensen die caravan of een boot of wat mee willen nemen. Of helemaal niet zo handig thuis kunnen laden. Nou ja, goed, dan gaan we dat even heel proberen.
18: Of die gaan dan zakelijk in Insta rijden en hebben dan privé nog...
19: Wat een goed idee. Ik heb serieus over pseudo-eindheffing een artikel ben ik aan het schrijven over de uitwijkmogelijkheden die je hebt. En een van is gewoon, pak gewoon een hele goedkope elektrische auto. En doe gewoon die Porsche Cayenne. Die rijden gewoon privé. Dus
21: maximaal over betaalbare elektrische auto's gesproken. Die hebben we.
18: Precies. Maar gaat dat hele plan, hè, en dan in combinatie met die pseudo-eindheffing en waarschijnlijk mogelijk de juiste modellen, gaat dit jullie marktaandeel in Nederland ook echt daadwerkelijk vergroten, denk je?
21: Ik denk zeker dat daar de groeikans in zit. Hè. Dus je hebt ook gezien zien in dat plan natuurlijk een flinke kostenbesparing op EV's.
18: Ja.
21: Nou, we zien nu al met de prijspositionering met een Inster en ook met een IONIQ 3... dat we zeer scherp in de markt staan. Dus al ver beneden het gemiddelde prijslevel liggen in die segmenten. Ja. Want we hebben het wel vaak over, joh, de elektrische auto is een dure auto. Maar als je nu naar gemiddelde waardes kijkt qua bedragen... zie je nu al dat elektrisch gewoon lager geprijsd is dan niet-elektrische.
19: Ja, maar dat is ook omdat er een hele klap belasting op zit. Want ik was in Wenen. Ja. In Wenen. En ik, sorry, het is een concrete genoemd, maar ik zag daar een billboard voor een nieuwe Skoda Octavia. En die was dan 25.000 euro.
18: Ja.
19: Gewoon een nieuwe Octavia. Ja. Dus dat vast al allemaal kortingen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar het is natuurlijk in Nederland wel extreem veel belasting.
21: Maar wat je ziet natuurlijk jaren geleden met echt een 20-25% dat EV duurder was.
19: Ja.
21: Ja, die tijd ligt wel echt achter ons.
19: Ja.
21: En ook belangrijk natuurlijk dat je als OEM zoals wij ook qua profitability goed blijft ontwikkelen. En daar komt natuurlijk ook zeker de 30% target op EV's vandaan die in het bestand
19: Jullie dochtermerk Kia staat in Nederland nummer 1.
18: Dat is gemeen.
21: Dat vind ik afschrikkelijk. Daar ben ik ook heel trots op.
19: Snap ik.
21: Nog een kleine historie daar.
19: Dat is waar. Ja. Dat heb je ook gezegd. Is het jullie benchmark? Zeg van, nou ja, eigenlijk willen wij, ja, of nummer 1 of nummer 2 of wat ik wat. Hè, waar, of,
21: nee, zeker niet. Hè. Kijk, uiteindelijk moet je kijken naar een sustainable groei. Hè, dat je bij je aantallen haalt, maar ook natuurlijk gewoon profitability-wise goed kunt groeien.
19: Yeah.
21: En dat we ambitie hebben, dat mag duidelijk zijn. Ja. We staan nu op nummer 8. Dus er ligt zeker een groeiambitie voor ons, hè, richting een top 5 positie. Maar uiteindelijk kijken we natuurlijk alleen maar heel trots naar nummer 1. En kijken we steeds vaker ook wel vanuit groepsverband naar performance in de markt, vanuit Hyundai Motor Group.
18: Ja.
21: Dus het is niet zo dat we zeggen, joh, dat is ons target. Hè. Er zit nog heel veel tussen en omheen.
18: Ik vind het wel een beetje voorzichtig, hoor.
21: Vind je het voorzichtig?
18: Nou ja. Je bent toch gewoon een moederbedrijf, Hyundai, van Kia eigenlijk. Kia valt daaronder eigenlijk, toch?
21: Zeker, maar als wij gezamenlijk allebei meer voertuigen weten te verkopen, gaan ook gezamenlijk de R&D-kosten naar beneden.
18: Ja, maar ja, goed, als ze dit bij Ajax zouden zeggen, het is misschien wel terecht, top 5, maar ambitie, maar...
19: Dat vind ik al heel erg ambitieus, mijn deur.
18: Je moet toch gewoon voor die nummer 1 positie gaan?
21: Nee, absoluut. Maar uiteindelijk moet je wel natuurlijk kijken naar de groei financieel gezien. Okay. Het gaat niet alleen maar om aantallen in deze wereld.
19: Nee. Nou, in dat plan zaten hele verschillende dingen. Ja. Waar we ook nog zeker over. Maar waaronder ook e-refs, hè, elektrische auto's met een range extender. Ja. We kennen natuurlijk in China ook wel dat je ziet gewoon een hele dikke accu. Je kan 200 kilometer elektrisch rijden. Dat is dit ook, toch? Dat is gewoon een. Of is het.
21: Zeker. Er komt een grote batterijpakket in. Waardoor je voornamelijk voor zwaardere auto's. Denk aan grotere SUV's. Mm-hmm. Daar is het natuurlijk perfect voor. Nu zie je wel, e-ref is op dit moment alweer aan het afnemen. Maar het grootste in China.
18: Ja.
21: Dus we zien in de US daar wel kansen voor. In Europa kan dat ook. In Nederland moeten we met dit klimaat van de overheid natuurlijk afwachten. Wat over 3 jaar hip en happening is. Misschien na de diesels, plug-in hybrids, nu EV's, is het dan de e-ref. En kan het dan kansen bieden. Maar met het huidige plan wat er ligt.
18: Met die pseudo-eindheffing is het gewoon niet interessant.
21: Nou ja, dan kom je dus uit bij ZZP en particulier op nieuwkoopmarkt. Alleen in dit segment. Het zijn vaak zwaardere SUV's waar je dat toepast. Ja, daar zit je ook wat in hogere prijsklasses.
19: Ja, dus niet heel kansrijk voor Hyundai in Nederland.
21: In Nederland op dit moment, want alles ligt denk ik niet heel kansrijk. Hè. Dus wij zetten veel meer in op volledig elektrisch. En dat uiteindelijk ook gewoon wat we zien met een IONIQ 3 betaalbaar maken.
19: Ja, maar dan heb je geen dikke SUV waarmee je 1000 kilometer kan rijden. Hè? Maar dat is met
21: dan moet je uiteindelijk in een IONIQ 9 stappen. Er is van alles inmiddels in de line-up. Dus we zijn er klaar voor.
19: Nee, wat dat betreft, eerlijk is eerlijk. Hyundai is maar echt een hele brede line-up van klein tot groot. Hè? Zowel elektrisch als met verbrandingsmotoren. En ja, we dreigen heel erg een elektrische markt te worden natuurlijk met pseudo-eindheffing. Over die IONIQ 3 gesproken, volledig elektrisch. Waar moeten we hem plaatsen? Ja, hij zit onder de 5 en onder de 9. Maar wat voor auto is het?
21: Nee, kijk, we spreken heel vaak in segmenten. Ik denk dat een consument niet echt zo denkt. Hè. Ik ga nu een B-segment auto kopen of een C-segment auto kopen. Als je daarin spreekt, zit hij een beetje tussen B en C-segment in. Dat is 4,20 meter.
19: Mm-hmm.
21: Uiteindelijk met een long range van 500 kilometer WLTP. En je ziet ook wel dat het is niet zoveel van hetzelfde. Het is een beetje een combinatie tussen hatchback en een cross. crossover. Ja. Toch iets hoger. En ja, boven verwachting goed ontvangen ook. Want het is toch weer een uitgesproken design. Maar wordt heel goed ontvangen. Inmiddels meer dan 5000 geïnteresseerden die zich ingetekend hebben bij ons. Ja, dat is toch een goede start voordat die auto überhaupt in de showroom staat.
19: Oké. Okay, ja. Maar mensen kunnen ook al bestellen? Of is dat nog...
21: Je kunt al bestellen. We hebben op dit moment hebben we een reservering openstaan. Dus als je reserveert nog tot maandag, dan krijg je €1500 voordeel. Dus we hebben een mooie triggertje opgezet. En uiteindelijk bestellen kun je ook. Er zijn een aantal bestellingen uiteraard al binnengekomen. Mensen willen me ook even zien, proefrijden. En dat kan vanaf oktober.
19: Oké.
21: Dus echt om de hoek.
19: Zou je verwachten elektrische auto, zakelijk, dit is allemaal een nieuwe lease-lieveling? Of is hier privé met stijgende brandstofkosten?
21: Je ziet dat privé nu ook snel groeit. Hè? Dus wij zien ongeveer, we verwachten zo'n 60-40% mix, 60% zakelijk, 40% privé. Okay. Ja. Gezien het prijspunt. En je ziet ook de afgelopen maanden dat de EV-mix in de privémarkt gewoon hard groeit. Ja. Ook boven de 40%, uiteraard gedreven door alles wat er speelt, hoge brandstofprijzen. Maar je ziet wel dat die acceptatie nu heel snel gaat.
19: Ja, schrappen prijspunten. En ik denk, wat is het prijspunt eigenlijk? Want het weten onze luisteraars misschien niet. Wat is vanaf prijs, Ayon?
21: 27,995.
19: Maar dan heb je nog niet de long range. Want dat is natuurlijk wel in deze klasse.
21: Maar dan nog, long range is vanaf zo'n 31.000 euro. Dan heb je bijna 500 WLTP.
19: Ja.
21: Zoek maar wat andere modellen op die dat bieden in de markt.
19: Nou, ik kan er wel een paar noemen, maar...
21: Ja, ongeveer,
18: EV3.
21: Ja, maar de WLTP er ook bij, de range.
19: Volgens mij is ID Polo is 460 en is 32.000 euro. Nou ja, maar dat zijn natuurlijk wel de concrete. En ook daar, je ziet wel dat de groei zit ook wel, denk ik, in dit soort auto's. Want daar komen nu uiteindelijk, en dat is ook weer credits voor de Ioniq 3, uiteindelijk gewoon fatsoenlijke auto's met een goede range.
21: Ik denk, de groei elektrisch ook wel in het C-SUV's. Segment, hè. Als je naar 2025 kijkt, waren er 65.000 auto's in het zakelijk segment niet EV.
19: Ja.
21: Ja, dat wordt uiteindelijk een groot deel, ben ik van overtuigd, wordt elektrisch.
19: Ja.
21: Met trekgewichten die je nu hebt, kun je ook prima een keer met de caravan op vakantie. Tuurlijk.
19: Ja. Heb
21: je
19: helemaal naar Zeeland gereden. En toen moest
21: misschien
19: nog
21: wel een keer een mooie challenge voor jou, Wouter. Met je caravan uit Zuid-Frankrijk.
19: Ik heb geen caravan. Oh, maar we hebben ooit
18: een paar jaar geleden... We kunnen natuurlijk wel een studio bouwen in een caravan.
19: Ja, dat is wel leuk.
18: En dan gaan we gewoon kijken hoe ver we komen.
19: Wij hebben toen inderdaad getest met caravans, met verschillende auto's. Ja, je range gaat gewoon door de helft. Dus dat is echt... En er was nog een kipcaravannetje ook. Dus een klein, niet al te zwaar. Ja, dat is een... Ja, goed, we gaan zien waar...
21: Je hebt vakantie dan toch, hè? Dus ja,
18: het gaat natuurlijk wel om die batterijen. En jullie zeggen ook, de batterijkosten gaan met 30% gaan we die kunnen verlagen.
21: Ja.
18: Hoe werkt dat?
21: Nou, alle details moet ik je echt. Die kan ik je niet vertellen. Maar wat je wel ziet, is natuurlijk dat we steeds meer in-house gaan doen.
19: Ja.
21: Hyundai Motor Group doet überhaupt wel heel veel in-house. Hè, met eigen transport, eigen stalfabriek. We zijn inmiddels 100% aandeelhouder van Boston Dynamics geworden. Dus een robotica bedrijf. Ja. Dus we investeren op vele, vele fronten. En we gaan ook meer in die keten van batterijproductie starten. Dat betekent niet dat we de grondstoffen zelf hebben. Dat zie je ook. Alleen door meer in-house te doen, kun je die kosten drastisch verlagen. En die target staat op 30%.
18: Ja, maar het is niet het enige wat bij Hyundai wordt gezegd. Hè? Dus inderdaad wat je zegt, zelf die accucellen ontwikkelen. Ja. Maar ook dubbel vermogen. Laadtijd met 40% verkort.
21: Ja, maar dat is meer het BMS. Dus het battery management systeem. Okay. Waar we dus de software kant. Daar gaan we zwaar op inzetten. Ik denk dat het ook noodzakelijk is. Als je nu ziet, is natuurlijk van het geheel zo'n 200.000 elektrische auto's. Ja, uiteindelijk gaat dat heel hard groeien. Volledig elektrisch heb ik het over. En je ziet natuurlijk wel van zo'n 60% elektrisch aangedreven gaan wereldwijd.
18: Ja,
21: ja dat is een gigantische transitie die we doormaken.
19: Nou, positieve nieuws natuurlijk is dat de batterijen zijn nog lang niet uitontwikkeld. Dat daar nog kosten, maar ook capaciteit en snellaadcapaciteit absoluut natuurlijk stappen worden gezet. Nou, natuurlijk 30% goedkopere batterijen. Dus goedkopere auto's, goedkopere Hyundai's. Of is dat niet zo'n een op eentje die te maken is?
21: Kijk, waar ik het net over had. Ik denk dat we nu, niet alleen wij, maar heel veel fabrikanten al best scherp EV in de markt zetten. En dus eigenlijk gaat de pricing nu wel een beetje, loopt vooruit op eigenlijk de koststructuur van EV's. En dat zie je bij heel veel OEM's. Dat
19: een mooi politiek antwoord. Nee, de prijs gaat niet omlaag.
21: Nou zonder grap, als je nu zeker in Nederland kijkt, is gewoon de prijzen liggen al op of onder het niveau van elektrisch rijden.
19: Yeah.
21: van brandstof. En uiteindelijk moet elke OEM natuurlijk, dat zie je wereldwijd, dat is de druk die er nu ontstaat. Die zal ook prof moeten blijven om in de toekomst te kunnen blijven investeren. Precies,
18: maar Hyundai zegt, ambities daarin zijn ook groot. Ja. Op het gebied van winstgevendheid, winstmarge van 9% in 2030. Daar kan best wel wat van af.
19: Ja, dat is ook weer waar. Zo van grappig, je zegt de kosten van elektrisch rijden. Maar als je Europa-wijd kijkt, dan zijn we dus in Nederland koploper volgens mij. Of op nummer 2 qua kosten benzine per kilometer. Ja. Maar elektriciteit zijn we geloof ik nummer 1. Dus elektrisch rijden is zeg maar ook... Eigenlijk is autorijden gewoon in Nederland extreem duur. En met elektrisch kan je een heel klein beetje besparen. En als je natuurlijk zonnepanelen hebt en het laar bent gelopen klooien...
21: Uiteindelijk zie je natuurlijk dat de inzet voor correctie in pricing in EV... Ja, die is de afgelopen 2 jaar niet alleen in Nederland... Die heeft absoluut ingezet.
19: Ja.
18: Welke auto gaan we eerst die nieuwe batterijcellen in tegenkomen?
21: Durf ik nog niet te zeggen. Dat is nog niet aangekondigd. Hmm. Dus uiteindelijk, wij weten ook niet alles, in mijn geval, alle details. Ja, ja. Maar blijft ook nog wat nieuws voor ons in zitten. Maar ik verwacht wel in 28 dat we daar de eerste effecten...
18: Als het over de Europese auto-industrie gaat, gaat het vaak over de concurrentie in China met name. Maar ook gewoon met Chinese merken. Ja. Hoe zien ze dat in Korea?
21: Nou, kijk, in China, dat heb je ook gelezen, hebben we een ambitie van 500.000 waar we naartoe willen groeien. Dat is natuurlijk een extreem competitieve markt. Is Hyundai aan zich heel klein. En uiteraard zijn de Chinese merken nu wereldspelers aan het worden. Dus zien we dat ook in Europa. En kijken wel degelijk naar de Chinese spelers, hoe die zich positioneren. En hoe wij daar moeten acteren, absoluut.
18: We gaan het allemaal zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ruben Keuter, hij is directeur van Hyundai Motor Nederland. En zometeen.
19: Occasion Lease platform Lizzy heeft nu 300 miljoen in kas.
18: Ja, dat is best veel geld. En Wouter test de Lamborghini Temerario.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
6: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
7: BNR Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op enkele plekken langzaam in Nederland. Meestal heeft dat te maken met wegwerkzaamheden, zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar hebben ze zojuist de weg gesloten ter hoogte van Delft. Langzaam rijdt het verkeer over 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Op de A12 richting Den Haag zijn 2 rijstroken dicht tussen Harmelen en Woerden. Veroorzaakt een file van 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog eens 10 minuten vertraging op de A76 richting België, tussen Geleen en de Belgische grens.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terechtkwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. Een branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Blijf scherp.
11: BNR Nieuws.

0: Radio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: De Lamborghini Temerario draait 10.000 toeren per minuut. En daar maak je dan ene Wouter Carson best blij mee.
2: Ja, weet ik ook niet. Maar ik had het idee dat...
1: Je kunt ook in tekenfilms gaan figureren.
2: Dat lijkt me ook wel leuk, ja. Van een tekenfilm is er. Ja. Maar goed, we gaan eerst over iets anders hebben.
1: Ja, straks meer over die Lamborghini in de Rijnpressie. Maar eerst...
2: Ja, 300 miljoen aan financiering wil... daar wil Occasion Lease platform Lizzie flink mee groeien. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland. Eerst gezegd wist ik dat... Ik was jullie nog niet tegengekomen. Goed, daar gaan we het over hebben.
1: Nee, ik wist het ook niet. Sam Heijmans is medeoprichter van Lizzie. Welkom.
3: Ja, leuk om je te zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent. Nou, we horen duidelijk. Vlaming.
3: Dat klopt, toch? Inderdaad.
1: Wat leuk. En hoe ben je dan zo in Nederland verzeild geraakt?
3: Ja, dat is een goede vraag. Hè. We hebben eigenlijk in België gestart 7 jaar geleden. Ja? Daar heel mooi gegroeid. We zijn eigenlijk de leider geworden in het occasion leasen van alle leasingbedrijven in België. Ja. Daar zijn we best trots op. We zijn ook een top 10 leasingfirma geworden. Dan zijn we naar Frankrijk gegaan, onze tweede markt. En sinds vorig jaar ook in Nederland. En heel leuk om hier te zijn.
2: Ja. Jullie hebben een enorme dag opgehaald. Staat het op de bank of hoe werkt dat?
3: Ik vraag je
2: voor een vriend.
1: Of doe je
3: je pimpas even lenen. Ik kan ook geen Lamborghinis mee kopen, spijt genoeg. Dus er zijn best wel wat regels daarvoor. Nou ja. Maar het gaat over een envelop geld waar we dus auto's mee kunnen kopen. En dus we moeten eigenlijk, technisch ga ik jullie besparen, maar we moeten eigenlijk daarmee auto's gaan kopen. Ja, ja. Hoe meer financiering, hoe meer auto's, hoe meer klanten. Zo simpel is het in een leasingfirma.
1: Ja. Maar die 300 miljoen euro, die hebben jullie niet bij één partij opgehaald. Bij meerdere partijen, wat voor partijen zijn dat?
3: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een effectisering gedaan met ABN AMRO, dus een Nederlandse bank. Ja. Ook heel mooi. En dan met onze drie grootbanken in België. En dan ook met onze aandeelhouders ook nog een deel in kapitaal. Dus echt een heel grote operatie met verschillende deelnemers. Ja.
2: En werkt het dan zo dat je op het moment dat een klant zegt van oké, ik wil nu deze auto leasen, dat je hem dan koopt? Of hebben jullie het op voorraad? Hoe gaat dat?
3: Ja, we kopen wel op voorhand, omdat we eigenlijk zo toch betere deals kunnen krijgen. Okay. Dus we gaan eigenlijk mede ook, omdat we een website hebben, kunnen we heel goed zien wat mensen op onze website zoeken, waar hun interesse is, wat ze in het verleden hebben gezocht. En zo kunnen we heel goed begrijpen van oké, welke auto's moeten we eigenlijk op ons platform hebben? En die gaan we dan inderdaad inkopen, dat klopt.
2: Ja. Voor de luisteraars die Lizzie niet kennen, wat onderscheidt jullie dan van de traditionele leasemaatschappijen?
3: Dus wij zijn echt 100% gefocust op de occasion lease. We gaan enkel jong gebruikte auto's leasen. En we doen het via een volledig digitaal platform. Dus we proberen eigenlijk een beetje zoals Revolut in de bankensector doet. Proberen wij echt het digitaal platform te worden in de leasingsector. Natuurlijk op onze website, je kan volledig digitaal bestellen. Maar ook achteraf echte after sales. Proberen ook alles, als je een contract wilt veranderen of je wilt bepaalde acties ondernemen, kan je die allemaal via ons digitaal platform doen. Ja. En zo willen we eigenlijk onze klanten beter gaan bedienen aan lagere kostprijs.
2: Ja, maar je moet wel een keer die auto afleveren, dus helemaal digitaal kan niet.
3: Dat is niet helemaal digitaal. Dat is een zwak punt dat je hebt gevonden, Wouter. Yeah. Dat klopt, dat klopt inderdaad. Yeah. Nee, natuurlijk, we leveren de auto's ook bij de klanten thuis of op kantoor. Dat is ook anders. Hè. Een typische leasingfirma werkt natuurlijk via dealerbedrijven. En wij gaan echt de auto leveren, net zoals dat je bij Zalando een pakketje bestelt. Yeah. Komen wij die gewoon leveren en gaan ook direct de auto ook uitleggen aan onze klanten.
2: Yeah. Waarom occasion?
3: Ja, het is een goede vraag. Hè. Het gaat natuurlijk enerzijds om prijs. We kopen auto's aan tegen 30-50% korting ten opzichte van de catalogusprijs. Ja. Dus we kunnen ook een goedkopere leasingformule aanbieden.
2: Ja, maar ze hebben dan misschien al 150.000 kilometer gereden.
3: Nee, gemiddeld bij ons is het eerder 1 jaar oud. Dus al 1 jaar oud, 20.000 kilometer. We zullen ook wel iets jonger, iets ouder. Maar het gaat ons echt vooral om die korting ten opzichte van de catalogusprijs. Zolang we binnen die 30-50% zitten, zijn wij eigenlijk heel tevreden.
2: Oké. En wat is dan het oudste wat jullie aan... Wat jong gebruikt is een redelijk rekbaar begrip. Zeker in Nederland, waarin de gemiddelde auto inmiddels geloof ik 13 jaar oud is. Of 14 jaar. Dan is 7 jaar ook jong gebruikt. Dus nog jong voor het Nederlands. Maar hoe oud mogen ze zijn, de auto's?
3: Ja, het hangt er heel hard van af. Dus auto's die we zelf leasen, op het einde van het contract gaan we die wel nog eens herleasen. Dus we gaan auto's dan ook meerdere keren gaan leasen. Yeah. En dan kan een auto inderdaad al 3 of 4 of 5 jaar oud zijn. Yeah. Wij redeneren eigenlijk van, je hebt een garantie op de batterij tot 8 jaar. Dus waarom zou je niet tot 8 jaar blijven doorleasen? Yeah. Want stel dat er iets met de batterij gebeurt, dat is eigenlijk niet ons probleem, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dan is het nog altijd, de verantwoordelijkheid ligt dan nog altijd bij de fabrikant.
2: Ja. Yeah.
1: Oh ja. Hey, en hoe groot is dit occasion lease in België bijvoorbeeld? Hè? Want in Nederland heb ik het idee, zeker zakelijk, ik heb toch het idee dat de meeste mensen gewoon een nieuwe auto leasen.
3: Dat klopt. Dat is echt het, eigenlijk is het een relatief kleine markt die heel snel groeit.
1: Okay.
3: Het is altijd wel goed als je een start-up bent, als je net iets zelf begint. Je wilt best niet op een te grote markt gaan, want daar zijn al heel veel concurrenten.
1: Een disruptor.
3: Maar het groeit wel heel snel. Dus in België, ik weet niet de exacte cijfers, ik weet wel dat wij de grootste zijn. Mm-hmm. Maar het zal een markt zijn die veel, veel kleiner is als de markt van nieuwwagens. En dat zal in Nederland zeker ook zo zijn. Maar die is heel snel aan het groeien, want met de elektrische auto's, die kan je gewoon langer leasen. En die hebben ook die verliezen nog meer waarde eigenlijk. Ja. Een wagen verliest altijd veel waarde in het eerste jaar. Maar bij een elektrische wagen kan dat na 30%, 40%, 50% zijn. En dus is het nog interessanter om een elektrische wagen te gaan leasen.
2: Ja. Even, kun je kan concretiseren, hè? Want bij mij is het we willen toch allemaal nieuw leasen. Ja, natuurlijk, we willen ook nieuw kopen ook. Maar ja, dan zie je het prijsverschil. Kan je een voorbeeld geven van hoeveel scheelt het in leaseprijs voor een auto of in het algemeen?
3: Wat onze klanten heel leuk vinden, als ze bijvoorbeeld een iets grotere auto kunnen nemen. Als je bijvoorbeeld een Volkswagen ID3 normaal in je budget hebt als nieuwe auto, en je kan dan een Volkswagen ID4 nemen. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld een familie hebt met kinderen, is best wel handig. Of als je I4 naar een I5 gaat of zo verder. Dus het gaat vaak is het ongeveer, dat is ongeveer het verschil. Pakt een €100 per maand door de band genomen. Ja. Dan natuurlijk bij één auto veel meer zijn, veel minder. Dat hangt heel hard ook vanaf van de marktcondities en wat de concurrenten doen. Wij controleren niet de prijsstelling van onze concurrenten. Maar we zijn echt wel goedkoper. Zeker als we ook gaan vergelijken met de opties in. Bij een occasion, die schrijft heel hard af. Maar de opties schrijven nog veel harder af. Dus als je graag extra opties hebt, is het echt wel leuk om occasion te leasen.
1: Ja, want daar zit dan dus het voordeel. Hè? Een deel zal bij jullie terechtkomen en een deel bij de klant. Want qua bijtelling, als we kijken naar fiscaliteit in Nederland, ja, dat gaat gewoon over de catalogusprijs en die verandert niet.
3: Ik zou graag de bijtelling willen veranderen, dat klopt. Ja. Dus als er de juiste mensen naar luisteren, dan.
1: Ja, die luisteren. Kan je
3: nu dat we er zijn, dan zou ik zeker zeggen dat het niet logisch is als je, ik zeg maar iets, een sweater in de solde koopt, 50% korting, dat je BTW betaalt op de originele prijs. Ja. Dat vind ik een heel rare idee.
2: Die BTW die gaat mee naar beneden, dus dat scheelt.
3: Dus bij de bijtelling, het klopt. En natuurlijk is het wel een voordeel, want natuurlijk de bijtelling is gestegen voor elektrische wagens. Dus een elektrische wagen van 3 jaar geleden gaat leasen, gaat die bijtelling lager zijn. Ook de catalogusprijs is wel recent heel hard gestegen voor een aantal wagens. Dus je hebt wel een fiscaal voordeel. Ja. Maar ik hoop nog altijd wel dat ze het gaan herzien. Bijvoorbeeld in Frankrijk betaal je de soort van bijtelling, het equivalent, enkel op de aankoopprijs. Wat veel logischer is.
1: Ja, dat is inderdaad logischer. Er zijn wel plannen in Nederland, hè, voor een e-timer-regeling. Waarbij
3: de Greentimer.
1: Ja, de Greentimer heet dat inmiddels.
2: Ja.
3: Daar kijken we naar uit. Ja, we horen al lang dat het gaat komen. Gaat het effectief gebeuren? Jullie weten waarschijnlijk meer van als mij.
2: Nou, niemand weet het meer. Alleen het laatste voorstel wat ik heb gezien, als je dat terugrekent met een ID3, die gewoon goedkoper is geworden in de afgelopen jaren, dan kan je dan net zo goed een nieuwe leasen met de bijtellingspercentage die ze daar communiceren. Dus, volgens mij werkt hij dan steeds niet. Maar waar komen die auto's vandaan? Jullie auto's, waar komen ze vandaan? Want ja, 1 jaar oude auto. Waar koop je ze in?
3: We kopen heel veel direct bij de autobouwers zelf. Ja? Dus die hebben heel veel directieauto's, korte termijn wagens. Ja,
2: allemaal directieauto's. Ja, allemaal.
1: Nou ja, dat klinkt wel weer interessant.
2: Ja, het zijn allemaal
1: Van Bloemen ingereden.
2: Ja, precies. Ja. Persoonlijk nog.
3: Ja, net die speciale editie. Ja, nee, maar ze hebben best wel veel auto's. En het is heel grappig, want zij verkopen best graag aan ons. Weet je waarom? Omdat natuurlijk, wij verkopen die auto's niet door. Stel dat je een nieuwe auto aan de markt wil brengen en je verkoopt je occasion aan 30% korting. En ik verkoop ze morgen door voor 28% korting. Ja, dat is niet goed voor die nieuwe auto verkopen. En dus zij verkopen graag aan ons, want ze weten wij gaan nooit auto's doorverkopen. Nee. We gaan de auto's enkel leasen. En dan is het natuurlijk veel heel anders.
2: Ja, het is een beetje het verbloemen van eigenlijk de korting die dan toch die er vaak in zo'n auto
3: zit. Ja, dus zij hebben het gewoon niet graag dat die auto online staat. Hè. Dat snap ik ook wel. Hè. Je wilt niet dat je product online staat goedkoper. Ja. En ook wel, ja, we hebben een digitaal platform. We hebben toch wel een ander publiek dan een typische autobouwer die via autobedrijven gaat verkopen. En dat vinden ze ook wel leuk. Een jong publiek, dynamisch publiek, die ze anders ook wel misschien verliezen aan andere merken. Dus ook een aantal van de traditionele merken werken heel graag met ons samen, omdat ze echt via Lizzie een nieuw publiek kunnen bereiken.
1: Ja, en als je kijkt, dus het is met name de OEM's, maar waar haal je ze nog meer vandaan?
3: We kopen ook bij heel veel verschillende partijen, dus ook via traders soms, ook met korte termijn verhuurders. We vragen dan wel dat ze maar één bestuurder hebben gehad. Dus we gaan hier wagens kopen.
1: Dat zijn gewoon autoverhuurbedrijven.
3: Ja, bijvoorbeeld. Die bijvoorbeeld wel aan bedrijven gaan verhuren. Dus we hebben niet graag dat ze bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als ze in Ibiza auto's huurt, die gaan wij niet snel kopen. Want die gaan al heel veel schade hebben en die gaan echt wel slecht behandeld zijn. Dus we gaan echt wel op de kwaliteit van de auto's ook echt strikt zijn. En we gaan die auto's dan ook zelf via onze eigen compounds nog gaan herstellen, refurbishen. Ja, om die dan af te leveren bij onze klant.
1: Oké, okay, hoe groot is het aanbod?
3: Het aanbod, ja, we hebben vandaag denk ik een 400-tal auto's online. Maar dat roteert heel snel. Ja, ongeveer denk ik zoveel in Nederland. Ik heb net niet bekeken voor de show, maar het zal ongeveer zoiets zijn, maar die roteren echt heel snel. Dat is ook de bedoeling bij ons. Als je een auto natuurlijk bij ons op de parking hebt staan voor 180 dagen, daar verlies je geen geld op. Ja. Dus die stokrotatie is belangrijk. Ja. En daarom moet je ook kopen exact wat je klant wil. En dat kan je vandaag in digitaal natuurlijk heel goed doen.
2: Ja. Maar zijn het auto's in Nederland? Of is het gewoon... Lissie heeft auto's en hij kan in België zijn. Hij kan in Frankrijk zijn, maar we leveren hem naar Nederland. Dat maakt niet uit.
3: We hebben auto's die inderdaad in de drie landen verkocht worden. We hebben auto's die bijvoorbeeld enkel in Nederland verkocht worden.
2: Oh, toch wel.
3: Ja. Bijvoorbeeld wat we ook doen in Nederland is een aantal auto's die je bijvoorbeeld binnen één week kan leveren. Dat kan je natuurlijk niet doen als die auto in Frankrijk of in België staat.
2: Hoezo? En dat is ook iets wat binnen 4 uur...
3: Ja, dat is toch niet zo makkelijk
2: als je... vrijdagmiddag vanuit Brussel kan ik in binnen 4 uur Nederlands geld bereiken.
3: Administratieve dingen die je dan nog moet doen, die toch wel wat tijd vragen.
2: Lang leven de EU, dat het toch uiteindelijk dan dus toch nog niet goed geregeld is. Want dit zou wel moeten werken.
3: Heel veel werk. Het is, gelukkig hebben we daar ook AI voor vandaag. Ik kan een aantal van die formaliteiten doen, maar daar word je niet gelukkig van. Van een auto in Zweden te kopen, in België te refurbishen en in Nederland te gaan leasen. Daar word je eigenlijk niet gelukkig van wat er achter de schermen gebeurt.
1: Wat kom je dan allemaal tegen? Fiscaliteit is één ding.
3: Maar... Ja, ook echt heel veel paperassen. Dus echt, elk land heeft een heel andere manier dan ook van werken. En dat is best vervelend. Nu, het is voor ons belangrijk. Want als wij een auto kunnen kopen, als wij zeggen morgen 50 auto's van een bepaald merk kunnen kopen die veel goedkoper zijn, we moeten het doen. Dus het is niet we kunnen niet zomaar zeggen van enkel auto's in Nederland kopen. We moeten echt wel kijken over heel Europa. Als een Europese markt zijn beste inefficiënties. Dus je moet eigenlijk echt constant moet je kijken waar kunnen we de beste deals doen.
2: Ja. En zijn het vaak dan 50 auto's die jullie kopen?
3: Ja, best wel. Ja, dat hebben we ook graag. Dat is gemakkelijker ook ergens voor onze operationeel apparaat achteraf. En je kan inderdaad ook wel dan vaak onderhandelen met de verkoper. Dus we kopen heel graag auto's aan. We doen ook plannen. Bijvoorbeeld, de volgende 12 maanden gaan we elke maand 30 auto's van een bepaald model. En dat vinden de OEM's ook heel leuk. Want dan weten zij ook van ja, die auto's zijn eigenlijk al verkocht. Ik ga ze nu op de baan nieuw zetten. Ja. Maar binnen 6 maanden zijn ze eigenlijk verkocht aan Lizzie.
2: Ja, aan Lizzie. Maar jullie moeten ze weer doorzetten. Ja. En je wil ze niet 180 dagen hebben staan. Dat klopt. Is letterlijk een quote. En dan merk je, wacht even, het gaat toch even minder met dat model. Dus hoe ga je daar dan mee om?
3: Ja, dat is echt iets dat moeilijk is. En je moet dan echt goed gaan kijken naar de prijszetting. Die ook afhangt natuurlijk van de prijszetting van je concurrenten. Ja. En zo moet je echt een mix maken. In elk segment moet je zien dat je de juiste prijszetting hebt. En ook niet te veel koopt en niet te weinig koopt. En dat is echt niet gemakkelijk. Maar dat is deel van onze job natuurlijk. En we hebben wel geluk als digitaal platform. Ik denk dat het moeilijker is om een showroom om zoveel informatie te verzamelen. Maar als digitaal platform, weet natuurlijk elke klik die ze doen op onze website, onze klanten, weten we ook wel waar hun interesse is. Ja, en zo kan je daar ook heel goed inschatten.
1: Waar wordt er veel op geklikt? Wat zijn de hardlopers?
3: Ja, er zijn heel veel verschillende hardlopers vandaag. Maar ook in Nederland zien we bijvoorbeeld Kia is heel populair. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar ook Tesla is echt wel een tijd lang minder geweest met de negatieve publiciteit. Ja. Maar die zijn echt wel terug in Europa. Zien we ook wel met die full self-drive en zo verder. Is toch wat positiever momentum. Maar ook de Volkswagen groep heel populair. Alle drie merken eigenlijk. Allee, Volkswagen, Skoda en Audi zijn bij ons echt hardlopers.
1: Geen Chinese merken hoor ik.
3: Jawel, we hebben een aantal Chinese merken die we aanbieden. Maar we zijn er wel voorzichtig, moet ik zeggen. Dus we gaan niet zomaar 30 verschillende Chinese merken aanbieden. Dat zien we als een groot risico. Maar we bieden vandaag...
1: Maar wat is het grote risico? Sorry dat ik je onderbreek.
3: Ja, het is zo... Natuurlijk, als leasingmaatschappij beloof je aan je klant dat je 4 of 5 jaar die auto gaat voorzien van goede service. Als er natuurlijk nog geen netwerk is om die service te doen. Hè, want de Chinezen gaan heel snel. En dat is ergens echt mooi. Hè. We kijken soms echt aan die Chinezen en denken van wauw. Ze zijn echt snel, ze zijn echt ondernemers. Maar je moet wel echt zorgen dat die service er is. En als je vandaag kijkt naar bijvoorbeeld een Chinese merk zoals BYD of MG. Ja, BYD is een fabriek aan het bouwen in Hongarije. Daar kan je echt op rekenen. Zij gaan in Europa blijven. Ja. MG ook, Polestar hè, met de Geely groep. Daar geloven we ook heel hard in. Maar wij gaan niet zomaar elk Chinese merk. Dat durven wij niet. En ik denk dat echt wel een groot risico is.
2: Polestar en de Verenigde Staten in één keer weg, hè? Niks is zeker. Nee. En ook bestaande Europese merken kunnen ook omvallen of stoppen met iets. Het maakt het spel wel interessant.
1: Ja, zeker. Jullie zijn nu in 3 landen actief, hè? Dus België, Frankrijk en nu dus ook in Nederland sinds een jaartje ongeveer. Wat is de ambitie?
3: Ja, de ambitie is om de Europese leider te worden in het leasen van tweedehandswagens. En om ook echt het beste digitaal platform te hebben in heel de markt. Dat is de ambitie. Natuurlijk, daar moeten we ook stap voor stap naartoe gaan. Leasingbedrijf is geen softwarebedrijf. Ik heb veel vrienden die softwarebedrijven hebben. Die zeggen tegen mij, waarom ben je nog niet in Amerika? Ja, oké. Dat duurt toch wel eventjes om zo'n supply chain op te zetten. Om te zorgen dat je ook al die service elementen kan aanbieden aan je klanten. Dus dat is bij ons echt wel belangrijk. Is die klantervaring moet goed zijn. We zijn ook in België. In Nederland hoop ik ook in de toekomst het best gerate leasingbedrijf. Dus je hebt de beste klantentevredenheid. En dat is ook heel belangrijk, maar die ga je enkel hebben als je echt kan volgen op de groei. Wij groeien al heel snel. Ja. Hè. Wij groeien maal 3 jaar in Frankrijk vorig jaar, plus 100% bruto marge in België. Dat gaat al heel hard voor een leasingfirma. Dus je moet vooral ook kunnen volgen.
1: Ja, grootste in Europa worden, Europees marktleider. Wat is het volgende land dat jullie gaan aansluiten?
3: Dat weet ik zelf nog niet. Het is misschien is iets warm. Dat zou ook wel leuk zijn. Want ik heb gehoord dat er een grote bui aankomt. Dus dat zou ook wel aangenaam zijn.
1: Nou ja, dat moet Zuid-Europa zijn dan.
2: Ja, Spanje.
1: Denk ik, het wordt steeds warmer hier ook.
2: Spanje, elektrische leaseauto's, tweedehands. Volgens mij ken ik wel een andere leasemaatschappij die daar goede zaken doet. Nee, dus in ieder geval, daar waren ze mee bezig.
1: Precies, ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Sam Heijmans, medeoprichter van Lissy. En heel veel succes met de uitbreidingsplannen. En de groeimogelijkheden met die 300 miljoen euro aan investeringsgeld die jullie hebben binnengehaald.
3: Ja, na deze uitzending komt dat wel goed in Nederland.
1: Dat denk ik ook.
3: Tot binnenkort.
0: De rijimpressie.
1: Ja, Wouter mocht de Lamborghini Temerario testen.
4: Deze Lamborghini Temerario is wel zo'n auto waarin je je continu vergist hoe hard je rijdt. Het is echt zo'n monster. Details gaan we zo verder op in. Dit is een tweede HPEF. Dat is een heel moeilijk woord, hè? Het is niet PEF, maar HPEF. High Performance Electrified Vehicle. Dus, ze hebben ook een plug-in hybride. Dat is de Lamborghini Urus SE. En performante. Dus ze hebben nu 3 auto's met een stekker. Maar allemaal ook met een verbrandingsmotor. Maar om het onderscheid wel duidelijk te maken. Ja, dit is elektrificatie. Om dan die verbrandingsmotor ook eigenlijk de vrije teugels te geven. Echt de vrije teugels. Dan gaan we het zo ook wel hebben. Als we het over de specificaties van die V8 hebben. Want die is eigenlijk best wel weer bijzonder. En het is gewoon snel. En toeren naar 10. Oh, dit gaat zo bloedverziekend hard. En elke keer als ik rem, vliegt alles door die auto. Ik zet mijn zonnebril maar gewoon weer op. Niet in zo'n auto, maar gewoon continu met je zonnebril oprijden. Helaas de V10, hè, die we kennen uit de Gallardo en de Huracan en een paar Audi's. Die is er niet meer, maar ze hebben het goed gemaakt, deze V8. Het is echt heel iets anders, maar wel echt lekker. Maar op een volledig andere manier. Echt een monsterlijk veel toeren mag het draaien. Maar ook qua karakter. Ze hebben dus elektromotoren en een vrij kleine accu waarmee je dan 6 kilometer elektrisch zou kunnen rijden. Heeft de Lamborghini Temerario. Ja, dus je kunt hem opladen. Sommige mensen zullen dat misschien ook wel doen, maar hoeft natuurlijk niet. Hè. Je kunt ook altijd, dit soort auto's hebben zoveel vermogen uit de verbrandingsmotor dat je die accu natuurlijk ook heel snel kan bijladen. Maar doordat er elektromotoren aan boord zijn, hebben ze ook die V8 maar wat agressiever aan kunnen pakken. En de elektromotoren, het zijn er 2 op de vooras, 1 in de bak. Allemaal 110 kilowatt, dus 150 pk sterk. De bak is een 8-traps DCT-bak. Met dubbele koppeling. Nou, dat zou je niet denken, want met opschakelen geeft klappen. Je hoort ook af en toe buiten, zeg maar, even zo'n chirp, zo'n piep van de banden als die gewoon doorschakelt. En dat volle vermogen en het koppelen weer opklapt. Maar dit, joh, dit is gewoon. Niet zeggen, maar dit is een 60 kilometer zone en ik reed misschien ook iets met 60 en dat was geen 160. En hoe lang ging ik vol op het gas? Echt niet lang. Nou, die V8, 4 liter groot, flatplane krukas. Hè, dus dat betekent dat die plat is. Dan kan je, ja, heb je eigenlijk die roterende massa's beter uitgebalanceerd. Het is kleiner, kan die gewoon sneller draaien, reageert het sneller. Je zou denken 4 liter V8, 2 turbo's in een hot V samenstelling. Nou ja, dat klinkt wel heel erg. Zoals de Urus ook heeft en zoals ze bij misschien wat Audi's en Porsches ook gebruiken. Maar het is een volledig ander blok. Andere boring, andere slag. Die slag is kleiner of korter, moet je dat zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Kleiner. En dus kan hij meer toeren draaien. Van die finger followers in plaats van die hydraulische klepstoters. Titanium drijfstangen. Nou, noem het allemaal maar op. Hier kunnen we een documentaire over maken, over die motor alleen. Maar ja, jullie willen ook een beetje rijden natuurlijk zien. En nog wat prestaties, dingetjes. Dus dat doen we niet. Maar het blok mag 10.000 toeren draaien. Dus geen 7, wat al best veel is. Geen 8, wat heel veel is. Geen 9, waarbij ze bij Porsche zeggen, oh, ons blok kan 9.000 toeren. Nee, 10.000 toeren. Achterlijk veel. En dat is toch wel achterlijk leuk. Dat gevoel. Het is ongemerkt zo'n snelle auto. Die vergt echt discipline om gewoon te kijken van hoe hard rijd ik. Oh, ik kan hem ook elektrisch rijden. Zal ik dat eens even doen hier? Wacht even, even terugdraaien helemaal. Stil. Helemaal stil. En ik kan hem op recharge zetten. Dan gaat hij, hoppakee, gaat hij opladen. Dan gaat de thermische motor worden ingeschakeld. Ik heb een Strada-stand, een sportstand, een Corsa-stand, een Corsa ESC off. Nou, dat gingen we vandaag even niet proberen. Iets meer ruimte voor nodig. Monsterlijk. En een speciale driftmodus. Ik heb ook een klein circuitje voor nodig met dit soort auto's.
1: De Lamborghini Temerario. Ja, ja, superlatieve schieten tekort, hoor ik al.
2: Ja, dat is met dit soort auto's. Dat is echt bizar. Hoe snel het gaat en hoeveel toeren het draait. Ja, dat is op zich wel bijzonder hoor. Deze tijd ziet natuurlijk dat. En dit soort motoren is langzaam ook een beetje verdwenen. Hè? We krijgen ook allemaal turbo's en auto's die niet zo graag toe willen. Dit is echt ouderwetse supercar. Gewoon heel lekker. Ja,
1: waar gaan we het mee vergelijken? Ferrari 296?
2: Nee, ja, ik denk dat wel een beetje de concurrenten zijn. Ja. En?
1: En als je de keuze moet maken?
2: Nou, ik heb in die Ferrari 296 speciale gereden. Ja. Maar dat is weer wat duur. Daar werd ik wel echt ook weer heel, heel enthousiast van. Ja, maar als
1: zelfs
2: ik de
1: met
2: basis. Ja, nee, als de basis, dan is
1: Een auto waar Wouter voor bereid is om zich een beetje in te vouwen.
2: Ja, precies.
1: En dat hij daarna 3 dagen bij de chiropractor langs moet.
2: Ja, ja nee, echt. En dat was met 4 pondschuddels in Parijs opgegaan. Eerst Parijs het rijden. Maar dan rij je op een gegeven moment buiten. En dan denk je, wauw, dit is tof. Nee, maar die Temerario is ook wel echt heel gaaf. En daar is nog geen snellere versie van. Dus als je je moet een basis 296 of een Temerario zijn. Maar Temerario.
1: Oké. En hoeveel geld mag je dan in een koffertje meenemen?
2: Tonnetje of 4. Ja. Ah, joh, hoeveel bitcoins zijn dat? Dat kan toch...
1: Tegenwoordig wat meer.
2: Is er weer meer? Oh, ja. Nou,
1: het is net weer gestegen. Het is net weer behoorlijk gestegen.
2: Ik zal even
1: maar
2: kijken.
1: Maar met een jaar geleden ongeveer.
2: Hoddel.
1: Hoddeler. Heel goed.
2: Jij hebt de cryptocast gepresenteerd.
1: Ik ben gewoon voorkomen verbaasd dat jij er iets vanaf weet, Wouter. Zelfs hiervan.
2: Ik weet hier alles van. Ja,
1: hartstikke mooi. Nou, volgende week weer een verse Nationale Autoshow. Ja. Breek de Week komt er natuurlijk ook weer aan.
2: Ja, precies. Op de woensdagochtend. Dus,
1: lekker hoor.
2: Aflevering moet je natuurlijk terugluisteren als podcast. En abonneer op ons feed, volg ons op de socials en zo.
1: Ja, ik ben Meinert Schut.
2: Ik ben Wouter Karsen.
1: En dan spreken we je volgende week weer.
2: Doei.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: BNR Nieuwsradio.
1: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
2: Onaf, denk ik.
1: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
2: Nou, daar ben ik toch af.
1: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: BNR Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A12 richting Duitsland. Je treft 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oudijk door de Duitse grenscontroles. Doet er 20 minuten langer over. Ook op de A12 richting Den Haag is het nog druk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Harmelen en Woerden. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot slot nog de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische grens is je vertragingstijd 10 tot 15 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: De kwaliteit van het onderwijs, ook het basisonderwijs, staat onder druk. Stelt ook de onderwijsinspectie dit jaar weer. Moet dus beter, lijkt iedereen het over eens. De vraag is hoe dat dan moet gebeuren. Hoe zorgen we ervoor dat het basisonderwijs in Nederland weer verbetert? Vandaag bespreek ik dat met Jan-Jaap Hubeek. Welkom.
11: Dank je wel.
10: Van jou kan ik wel antwoord krijgen op die vraag, hoop ik. Want je bent onderwijspedagoog, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, het NIVOS. Jullie opereren vanuit Rotterdam-Zuid. Je bent ook podcastmaker. Inmiddels, wat is het? Meer dan 200 podcasts op je naam staan?
11: Ja, bij meeste werk, maar in totaal volgens mij wel meer dan 300. Ik maak heel veel lijnen over wat er in het onderwijs gebeurt. Hoe het anders kan, hoe we naar kinderen kijken. Eigenlijk als antwoord op de vraag, waarom gaan we naar school?
10: Ja, kortom, we gaan opstijgen met z'n tweeën. En microfoonervaring en onderwijservaring. Dat beloof wat dit uur.
11: Ja, ik heb er zin in.
10: We gaan het over de kinderen hebben. Waar ik benieuwd naar was, is we zijn kinderen eigenlijk steeds beter gaan meten. Er zijn allerlei systemen voor. Zijn ze daardoor ook beter gaan begrijpen?
11: Nee, eigenlijk wat je zegt, het beter gaan meten. Eigenlijk de hele week gaat het bij Big Five en Tilt, wat jullie de aandacht aan besteden, maar het gaat veel over de condities. Hè. Het gaat over de prestaties, het gaat over de doorstroomtoets, het gaat over dat meten. En wat we wat mij betreft vergeten, ik weet niet hoe, je hebt twee dochters, hoe vanmorgen bij jou het gesprek aan de ontbijttafel ging, maar bij de meeste ouders, bij ons thuis ook, is de vraag, papa, mama, waarom ga ik naar school? Mm-hmm. Wat heb ik daar nou te doen? En die vraag zijn we eigenlijk een beetje vergeten. En gaan we naar school om die meetprestaties zo hoog mogelijk te doen? Hè? Je stelt terecht op zich de vraag natuurlijk. Maar het is een efficiëntievraag. Moeten we dus nog meer gaan meten, nog meer taal en rekenen gaan doen? Of moeten we ons afvragen, en dat zou mijn antwoord zijn, daarom heb ik al die podcast gemaakt, ik vind dat onderwijs is een oefenplaats, is een plek waar kinderen in een volle wasdom mogen komen, waarin ze hun potentieel mogen ontwikkelen. In het vorige gesprek gaf je aan dat je twee dochters hebt die allebei anders zijn. Mm. Ik hoop dat ze allebei gezien worden in wie ze zijn. Mm. En ik hoop niet dat ze allebei langs dezelfde meetlat worden gelegd. En de neiging lijkt soms, ook vanuit deze vraag, dat ze allebei zo efficiënt mogelijk door het onderwijs moeten gaan.
10: Ja, we hebben natuurlijk een onderwijssysteem waarin honderden duizenden kinderen door het basisonderwijs heen gaan. Dat moet gemeten worden. En wat je dan ziet, daar gaat het deze hele week ook over, is dat wij het in Nederland met name op leesgebied slechter zijn gaan doen de afgelopen jaren.
11: Ja.
10: En dat meet je dan bij 15-jarigen, die PISA-scores.
11: Ja.
10: Komen over een week of twee komen de nieuwe scores, volgens mij. Iedereen houdt
11: de hele
10: beetje
11: week houdt iedereen zijn hart vast.
10: Ja,
11: voor.
10: Toch? Jij ja. ook of niet?
11: Ik denk dat ook echt iets zegt. Als je kijkt naar wat er gemeten wordt, is dat de vraag of dat echt over taal en taalontwikkeling gaat. Ik denk dat het belangrijk is dat je, dus dat je kan leren lezen, dat het ontzettend belangrijk is om mee aan de slag te gaan. Maar je leest niet voor niets, je hebt ook echt een bedoeling met lezen. En wat mij betreft maken we op heel veel plekken in het onderwijs het lezen en leesplezier en alles daaromheen toetsen we helemaal stuk.
10: Mm-hmm.
11: Hè, en je ziet dat er steeds minder gelezen wordt. Terwijl er is niks zo mooi als in een verhaal verdwijnen. Er is niks zo mooi als je verwonderingen aan te zetten. En dat zetten we eigenlijk helemaal niet aan.
10: Wat bedoel je met we toetsen het stuk?
11: Wat je veel ziet, hè, dus ook bijvoorbeeld bij zo'n doorstroomtoets, is we meten een heel klein stukje van die taalontwikkeling, wat we kunnen meten. En dat meten maken we belangrijk. En dat wat we meten, daar gaan we vervolgens op richten. Maar we zijn eigenlijk de rest van het hele kind zien we helemaal niet meer in het oog. Dus niet alleen het hele kleine stukje wat gemeten wordt, dat leggen we langs een meetlat. En dan zeggen we, jij bent gemiddeld, of jij kan naar een hoger advies, of de school doet het goed. Er zit heel veel in het hele kleine stukje, wat in het hele onderwijs, al die condities, die hangen daar allemaal aan vast.
10: Ja. Wat meten we eigenlijk niet dan?
11: Het hele kind. Jouw dochter.
10: Ja, ik zit erover na te denken hoe je dat zou kunnen meten.
11: Nou, de vraag is of je dat kan meten.
10: Ja, maar ik weet
11: ik
10: het
11: denk
10: niet.
11: Dat je naar school gaat, zodat je zometeen op een volwassen manier in de maatschappij kan staan.
10: Mm-hmm.
11: En daar heb je natuurlijk diploma's bij nodig, daarvoor moet je lezen. Maar wat je wil, is dat je een authentiek mens bent die zich weet te verantwoorden, die zich weet te verhouden tot ook de mensen om zich heen.
10: Mm-hmm.
11: Ook de wereld om ons heen. Hoe gaan we met elkaar om? Als je nu in ons onderwijs kijkt, en misschien gaan we het zometeen nog over AI hebben, het verschuift heel erg naar individualisme. Mijn kind moet zo hoog mogelijk op die maatschappij ladder.
10: Ja.
11: Wat je ziet is dat eigenlijk al het economische denken uit de maatschappij is in ons onderwijs gaan. Je moet zo snel mogelijk, in een van de vorige afleveringen gaf jij ook aan, dat je met je dochters in groep 3 al naar een statistiek zat te kijken over waar het kind uit zou komen in groep 8. Dat is een productielijn. He, waar het wat mij betreft om gaat is, op welke plek komt jouw dochter goed op zijn plek terecht?
10: Mm-hmm.
11: Hoe verhoudt hij zich tot om zijn? Als je nu kijkt naar de maatschappelijke vraagstukken, neem de AZC's. Het gaat allemaal over ik. Ik wil geen AZC in mijn achtertuin. Volgens mij hebben wij maatschappij, hebben een vraagstuk. En hoe gaan we dat doen? En wat ik bijzonder vind is, op de plekken waar dat wij centraal staat, komen ook die kinderen tot wasdom, komen ook resultaten. Maar het is niet alleen gefocust op die resultaten. Ik ga het duidelijk maken. Heb jij één leraar in je hoofd die voor jou in jouw leven het verschil heeft gemaakt?
10: Ja, zeker, tuurlijk. En dat is altijd op de basisschool. Ja.
11: Wie was dat?
10: Dat is meneer Trom in mijn geval.
11: Wat deed hij?
10: Ik weet ook niet of het louter positief was, maar hij was buitengewoon streng. Ik heb een krankzinnige kennis van spreekwoorden. Dat komt door hem, omdat wij als groep achters elke week 40 spreekwoorden moesten kennen. En de week daarna weer 40. En daarna weer 40. Dus dat liep enorm op.
11: En waarom was je daar blij mee dat je die spreekwoorden...
10: Ik weet niet of ik blij mee ben, maar in mijn werkzame leven kom ik het heel vaak tegen. Ik denk, ach verrek. En dan fietst hij weer voorbij in mijn hoofd.
11: Ja, dus hij heeft je iets meegegeven, handvatten. Je zegt niet, hij heeft gezorgd dat ik zo hoog mogelijk taal- of rekenscores op mijn CITO-toets had.
10: Nee.
11: Dus hij heeft je iets meegegeven aan vaardigheden waarmee je in jouw leven nog steeds iets kan. Mm-hmm. En dat is volgens mij echt het meesterschap wat nodig is. Dus degene, de goede leerkrachten die ik in de praktijk zie, en daarom maak ik zo absurd veel podcasts, is wat doe je dan? Het is echt meesterschap. Dus didactisch goed uitleggen, kinderen uitdagen, dus aansluiten wat jij tof vindt. Maar tegelijkertijd begrijpen dat jij een mens bent die dat van binnen heeft. Je kan niet kennis in iemands hoofd stoppen en dan komt het er zomaar uit. Jij moet er wat mee gaan doen. Ja. Het is een ontzettend belangrijk en ontzettend moeilijk vak. Wat we wel eens denken is als we meer dit en meer dat doen, dan komen er bepaalde uitslagen uit. Het is geen productieproces. Ik zat vanmorgen toen ik hier naartoe ging te denken aan WK voetbal. Dus het zou een beetje vergelijkbaar zijn dat we nu enorm gaan trainen op penalties van jongs af aan, vanaf groep 3. Want we willen niet nog een keer een WK verliezen door penalties.
10: Ik zou er eigenlijk wel voor zijn.
11: Ben je er echt oprecht voor?
10: Ja, omdat we eindelijk een keer wereldkampioen worden. Ik wil het niet nog een keer meemaken.
11: Ja, maar we hoeven toch helemaal niet bij die penalties te komen?
10: Ja, maar daar komen we heel vaak op uit. En die verliezen we altijd. Nou, als we dat dan kunnen uitbannen, ben ik voor. Maar niet alleen voor alle kinderen, voor alle volwassenen, voor iedereen. Laten we een nationaal penalty half uurtje per dag invoeren.
11: Ja, oké, dat is een mooi. Nou, ga jij dat doen? Ik geloof er heel erg in dat we dus terug moeten gaan naar de Nederlandse voetbal. En dat we niet bang moeten zijn. En dat we aanvallend voetbal moeten gaan doen. En gebruik maken van die talenten die daar aan het veld staan. Ja. Dan hoef je helemaal niet bij de penalties te komen.
10: Waar ik benieuwd naar ben is, er zitten gemiddeld, 20, 30 kinderen in een klaslokaal. We hebben vastgesteld deze week, die klaslokalen zijn slecht geventileerd. De gebouwen zijn slecht geïsoleerd. Er is vaak weinig beweging voor die kinderen. Ze zitten daar, ze luisteren naar een docent. Ze maken een toets. Dat is een beetje zo grofweg gezegd hoe zo'n schooldag eruit ziet. Is dat in jouw ogen als pedagoog de beste manier om een kind veel te laten leren?
11: Nou, wil jij het antwoord geven?
10: Nee, ik stel hem aan jou.
11: Ja, nee.
10: Waarom niet?
11: Ja, waar gaat het dan om? Gaat het alleen maar over dat stukje hoofd wat daar zit? Mm-hmm. Wat dat betreft kunnen bijlesinstituten dat veel beter. Stuur dan je kind naar een bijlesinstituut en laat hem zo goed mogelijk door een toets heen gaan. Dus als het alleen daarover gaat, hoeven we niet zo lang naar school. Mm. Dus we hebben daar volgens mij echt iets anders te doen. Dus ik kom even terug naar dat ik vind dat het onderwijs een plek, een oefenplaats moet zijn, waar je onafhankelijk van je achtergrond, van je naam, van je postcodegebied mag instappen. En dat je als mens mag instappen. En dat je dan gaat kijken, wat is er bij jou nodig? Ik vind het wel mooi dat jij in het voorgesprek stelde dat je twee dochters hebt die een tweeling zijn, maar die zijn allebei anders. Die hebben allebei iets anders nodig. Mm-hmm. Ik heb een metafoor, want ik heb ook heel veel podcasts over planten gemaakt. Als je naar een boom kijkt en je zet een boom in een kas en die geeft de meest optimale water, voeding, aarde, dan wordt die boom heel groot, maar die valt op een gegeven moment om. En waarom valt die om? Hij heeft geen wortels. Mm. Dus hij is zo ideaal dat hij omvalt. Een boom in de natuur, die heeft wind. Pedagogisch gezien is tegenwind dat je soms moeite hebt. Dat je mag vertragen. Dat je fouten mag maken. Als je in groep 3 al wordt afgerekend op hoe je in groep 8 zou moeten gaan scoren. Als dat de realiteit is.
10: Wat de realiteit is, toch?
11: Ja. Wat de realiteit is. Dan heb je dus geen tijd om te fouten te maken. Dan hangt het er dus vanaf uit welk gezin en uit welk postcodegebied je komt. Van de week zei Karim. Er zijn ook kinderen.
10: Raymond Angar, die was de gast. Ja.
11: Je komt op 4-jarige leeftijd op school. Het is heel bepalend of je uit een Nederlands gezin komt, of misschien kom je wel van een AZC en heb je een andere taal thuis. En hij had het over een achterstand. Dus dat is een vreselijk woord. Hoe kan je nou op 4-jarige leeftijd een achterstand hebben? Je hebt een achterstand ten opzichte van het andere kind. Maar je komt ook met jouw ervaring binnen. Je bent ook een mens. Dus kunnen we daar beginnen, in plaats van dat we dat kind langs het gemiddelde zetten en dan aan het eind van groep 8 zeggen, nou, je hebt gefaald. Dat is wat we nu doen. We hebben winnaars en we hebben verliezers. Kan je nog herinneren de serie Klasse op de televisie? Ja. Daar had je het van de week met Moorman over. Toen zag je een groep kinderen, die kregen bijna allemaal VWO-advies. Mm-hmm. Die stonden te juichen. Ja. We zijn de winnaars van het systeem.
10: Ja, ja.
11: Nou, zijn die kinderen zoveel beter dan die andere kinderen die je zag ploeteren, die door die weerstand heen gingen, die hun best deden?
10: Nee, ik denk niet beter, maar ze gaan een ander schoolsysteem toe. Ik ben er
11: dat is toch segregatie, Art?
10: Ja.
12: Art Rojakkers.
10: We gaan erover doorpraten. We hebben het in BNR's Big Five over het basisonderwijs. Vandaag ben ik in gesprek met Jan-Jaap Hubeek, hij is onderwijspedagoog. en directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, het NIVOS. Je legt je wereldbeeld hier neer. Je legt je beeld neer van hoe jij naar het onderwijs kijkt. Je zegt, je moet naar het totale kind kijken, in plaats van alleen naar het kleine stukje dat we aan het testen zijn. Want kinderen zijn meer dan alleen die resultaten. Ik vat het even een beetje samen. Hè? En dat is een mooi mensbeeld, daarin val je te prijzen. Tegelijkertijd even het economische tegenargument. Je wil ergens ook dat kinderen met eenzelfde soort vaardigheden uit groep 8 komen. En ja, hoe kom je erachter? Door dat te meten. Want je wil als samenleving ook dat je ergens op kunt rekenen. Zowel maatschappelijk gezien als economisch gezien. Uiteindelijk, het worden ook werknemers of werkgevers. Het worden ondernemers misschien wel. Dus je wil weten, wat komt er eigenlijk uit het basisonderwijs gerold?
11: Ja, maar het laatste wat je allemaal zegt heeft niks met de eerste te maken. He, dus met welke talenten, met welke waar je goed in bent, wat je kan bijdragen aan de maatschappij, waar je passie zit, heeft niks te maken met waar je in groep 8 staat. Ik was van de week op brede scholen hier in Amsterdam-West. Daar doen ze waar het hele week over gaat. He, dus die vroege selectie waar iedereen zegt, daar moeten we mee stoppen, dat doen zij. Dus zij zeggen tegen
10: elkaar.
11: Zij doen het niet. Mm-hmm. Meerdere scholen, het zijn vooral die brede scholen. Die dat doen. En zij zeggen van, je komt gewoon naar binnen en we kijken opnieuw. En we gaan dat selecteren pas op een 15e doen. Waardoor die kinderen wat langere tijd hebben. Waardoor ze vak op verschillende niveaus kunnen doen. We hebben zo'n, dat zei Moorman van de week ook heel mooi, we hebben zo'n segregatie in als het gaat om, of differentiatie in VMBO-kader, T, tot en met het gymnasium. Ja,
10: 7 verschillende vormen, dacht ik.
11: Het is idioot. Je wordt in een hokje gestopt en je gaat je daarna gedragen. Op het moment dat je langer bij elkaar blijft, op het moment dat er niveauverschil is, dat vraagt differentiatie van leerkrachten. Maar het kind kan langer tot wasdom komen, waardoor hij als hij op het moment van school afkomt, dat hij dan veel beter weet wie die is. Maar belangrijker is dat hij ook een onderdeel van de samenleving is.
10: Ja.
11: Wat bij dat eerste stuk over dat meten in groep 8 echt vergeten wordt, is dat we een samenleving hebben. Dat je wil dat je zometeen een bijdrage leeft aan de samenleving, waarin je jezelf brengt, maar dat je ook snapt dat je anderen hebt en dat je het samen moet doen.
10: Als we daar op inzoomen, want om een bijdrage te leveren aan de samenleving is het bijvoorbeeld prettig als je kunt lezen.
11: Ja.
10: Nou, wat is nu zo? 1/3 van de leerlingen van de 15 jaar haalt het vereiste niveau voor leesvaardigheid niet in Nederland. Op dit moment 1 op de 3, dacht ik toch? Of is het 1 op de 5? In ieder geval een flink aantal.
11: Ja.
10: Dan zou je dus ook kunnen zeggen, jij zegt, er wordt te mager, te eng gemeten. Wat je ook zou kunnen zeggen is, wacht even, we moeten juist veel meer aandacht besteden aan die basisvaardigheid, aan dat lezen. Ja. Want anders
11: maar doe je dat door te focussen op die toets, door in methodes te gaan zitten. Ik heb heel lang kleuters gehad, toevallig in een wijk waar jij ongeveer woont, in de Pijp. Dat was een school met hele diverse achtergronden aan kinderen. En wat heel grappig was, op het moment dat je een fiets in de kring zette en je ging met elkaar die fiets uit elkaar halen en je ging hem weer in elkaar zetten. Daar gebeurde taalonderwijs. Op het moment, Roos had het over, dat je betekenisvol onderwijs pakt, op het moment dat je de belevingswereld van het kind meeneemt, dan zie je dat er een enorme taalontwikkeling komt. Wat je als leerkracht dan te doen hebt, is dat goed te monitoren, daar regie op te houden, en te kijken van, je hebt al die kerndoelen waar het van de week ook over ging, die heb je in je broekzak zitten, en je gaat die kinderen didactisch hoge verwachtingen, je gaat ze uitdagen tot dat leren.
10: Mm-hmm.
11: Je gaat niet die taalontwikkeling doen door meer keuzevragen te oefenen. En dat zit zo scheef. Dus we denken dat we iets meten. Vervolgens, dat meten wordt zo belangrijk, daar gaan we ons naar richten. Maar we vergeten gewoon dat daar een kind zit die 's ochtends wakker wordt en de vraag stelt, waarom moet ik vandaag aan school? Wat heb ik hier te doen? Waarom moet ik weer een toets?
10: Yeah.
11: Johannes Visser van de Correspondent, die schrijft daar elke week over. Kinderen in het middelbaar onderwijs hebben gemiddeld meer dan 102, geloof ik, toetsen per jaar.
10: Mm-hmm.
11: Nou, ik ga dan met mijn podcast daar naartoe. Wat de fuck gebeurt er hier? Mm-hmm. Wat zeggen veel leraren? Als ik geen geheime overhoring geef of onverwachte overhoring, dan leren ze niet.
10: Mm.
11: Is dat wat je een kind mee wil geven als die 18 is? Is dat wat die leerkracht van groep 8 jou heeft meegegeven? Met die spreekwoorden. Die wilde dat jij die kon gebruiken. Dat je je taal ontwikkelde, dat je iets mee kon. Die wilde niet dat je de rest van je leven door een hoepel kon springen.
10: Nee.
11: En daar zit zo'n substantieel verschil. Kijk je naar de mens of kijk je naar het productieproces?
10: In jouw gezin is naar het mens gekeken. Als je het goed vindt, ga ik dat voorbeeld noemen van jouw zoon.
11: Ja.
10: Dyslectisch. Dat betekent, het is lastig om dan meer keuzevragen in te vullen. Kan ik me voorstellen. Hij kreeg een VWO-advies na zijn basisschool.
11: Nee, hij kreeg een VMBO-advies.
10: VMBO-advies.
11: Ja, maar wat heel tof was, was die leraar van van groep 8, die verscheurde die toets en die zei, wat wil je? En hij wou iets met biologie. En zei, nou dan, ga iets doen waar je blij van wordt. En nou, we wonen in Amsterdam, dus we hebben veel diversiteit aan verschillende scholen. En hij kwam op een brede school waar hij zich fijn voelde. En vervolgens zeiden die leraren van, hey, maar elke keer als je zo'n toets maakt, dan komen daar slechte cijfers uit. Maar als ik naar jou kijk, dan snap je prima waar het over gaat. Dus wat ze met hem zijn gaan doen, is het gewoon mondeling vragen. Mm. Vervolgens bleek hij dat hij alles wist. En uiteindelijk heeft, en het gaat me niet om hoger of lager, maar hij studeert nu. Mm. Hij vindt dat nog steeds moeilijk, dat toetsen. Maar hij begrijpt heel goed inhoudelijk waar het over gaat. Maar de manier waarop er getoetst wordt,
10: zat hem in de weg.
11: Enorm. Ik weet niet of jij je nog kan herinneren, maar dan krijg je zo'n vraag en dan moet je ook nog 4 antwoorden. Dan moet je A, B, C en D kiezen. Dus die lijken ook nog allemaal op elkaar. Het is gewoon begrijpend lezen wat je doet. En na 3 vragen, tolt het ook in mijn hoofd. Ja. Het betekent niks over wat hij weet over die biologie of whatever. Het betekent alles, heeft hij toetsvaardigheden.
10: En dan heeft hij dus een leraar gehad die hem gezien heeft. Ik denk dat je het zo kan omschrijven. Tegelijkertijd leven we in een land met in het basisonderwijs een lerarentekort. Dat wordt dan FTE's uitgedrukt. Volgens mij 7700 is de actuele stand. Dus dan denk ik, die leraren hebben het rete druk. Hebben volle klassen. Die ruimte is er misschien wel niet om voor elk kind apart ze te kunnen zien. Hoe welwillend leraren ook zijn.
11: Nou, wat mij opvalt met lerarentekort is dat scholen die echt een visie hebben op het kind, die de visie hebben op een school, die visie hebben over wat ze daar te doen hebben, die dus ook visie hebben op hoe ze met taal en rekenen omgaan, hoe ze met uitkomsten omgaan, daar willen leraren graag werken. Daar is een professionele schoolcultuur. Mm. Dus het lerarentekort is enorm verdeeld. Een van de bijzonderste voorbeelden hier in Amsterdam vond ik dat een paar jaar geleden zei een wethouder, we hebben nieuwe scholen nodig, komen nieuwe wijken aan, die heeft een onderwijsprijsvraag uitgeschreven. Er waren meer dan 300 inzendingen. En dat waren niet, we gaan een school maken met een vierkant klaslokaal, we zetten een busopstelling en we gaan lekker alles toetsen. Allemaal andere ideeën. Wat zag je bij de zittende scholen? Een aantal van die schoolbesturen zijn gewoon een rechtszaak begonnen dat er geen andere scholen mochten komen. Terwijl ik denk, ga nou eens kijken waarom jij een lerarentekort hebt. En een aantal van deze scholen hadden enorm, kregen gewoon open sollicitaties. Ja, op jouw school wil ik werken. En waarom wil je daar nou werken? Nou, daar ben ik met mijn podcast begonnen. En ik ben gaan vragen, waarom wil je nou wel op deze school werken en niet op die school, even heel zwart-wit hoor, wat jij net zegt, waar het alleen maar over die uitkomst gaat. Mm. Dus ik wil een bijdrage leveren aan dat kind in deze plek van de stad, waar die is, samen. Mm. En dan gebeurt er totaal iets anders. En dan kan je zeggen, dan hebben we 30 kinderen en dan heb ik veel aan differentiatie te doen. Op het moment dat je ook echt dat betekenisvolle onderwijs, waar Roos het van de week over had, je school inbrengt, ga je al veel automatischer differentiëren. Je hebt gewoon verdomde goede leerkrachten nodig. He, dus dat is het antwoord op die vragen. Professionele cultuur, echt een visie op hoe je kinderen naar volwassenheid brengt. Stop met die vroege selectie op 8-jarige leeftijd of 11-jarige leeftijd. En kijk naar de doorlopende ontwikkellijn. Je wordt tegenwoordig 80. Wij moeten tot ons 70ste werken of zo. Hoezo word je op je 11e in een hokje geplaatst waar je naar gedragen? Er bestaat geen HAVO-kind. We maken een HAVO-kind door hem op zijn laagste vak in te richten. Als je kijkt naar,
10: omdat je op wiskunde nou eenmaal het niveau niet haalt, ga jij niet naar het VWO?
11: Ja. Terwijl je misschien met talen hartstikke goed bent en misschien wel Latijn en Grieks erbij kan hebben. Maar daar kan je niet komen, want met je wiskunde zit je op een HAVO-niveau. Dat is wat te doen. Terwijl er zit enorm veel overlap tussen al die niveaus. Dus we segregeren. Ik reed hier vanmorgen naartoe en dan zie je echt gewoon, ik vind Amsterdam echt een segregatiestad. Je ziet echt kinderen van hoger opgeleide ouders, die geprivilegeerder zijn, die gaan echt naar andere scholen dan die brede brugklassen. Dus op het moment dat je een HAVO of VWO-advies hebt en je woont op Eiburg, en dan ga je naar een kathedrale school, dan ga je naar een HAVO-VWO-school. Dus het antwoord van de week op subsidie op brede brugklassen, hartstikke leuk. Maar zolang we die segregatie en die verschillende schoolniveaus houden, verandert er gewoon niks.
10: Nee, maar dat idee is natuurlijk van, ook van die ouders, mijn kind heeft een HAVO of VWO-advies. Als ik die dan in een klas zet met kinderen die dat advies niet hebben, betekent dat wat voor het onderwijs, kwaliteit van het onderwijs, want het zal dan niet op het niveau zijn dat mijn kind wel aan kan.
11: Ja, dat is totale onzin. Uit alle onderzoeken blijkt dat kind ook gewoon op zijn zijn niveau uit kan komen. Wat belangrijker is, is dat hij nog veel meer leert. He, dat hij ook van andere kinderen leert. Dat hij ook snapt dat er andere dingen zijn. Hij kan nog steeds zijn eigen talenten ontwikkelen. Dus heel veel van die onderzoeken, want er wordt vaak gezegd, ja, de gymnasiumleerlingen moeten zo snel mogelijk naar het gymnasium.
10: Dan kunnen ze excelleren en door ze in een brede klas te zetten.
11: Dat kunnen ze daar ook doen.
10: Ja, maar de angst is natuurlijk.
11: Basisonderwijs is daar echt een goed voorbeeld van dat kan.
10: Ja, maar de angst is natuurlijk van veel ouders. Ze kunnen anders excelleren als ze in zo'n gymnasiumklas zitten, in een brede klas. Ja. Zal het niveau aangepast worden?
11: Mijn kind zat op zo'n brede school en toen moest dat samengevoegd worden. En toen waren er inderdaad ouders en die zeiden van ja, ik wil niet dat mijn kinderen met VMBO-leerlingen kwamen. En ik kan me nog herinneren, er stonden 3 meisjes stonden in die zaal op en die zeiden, jullie hebben het over ons. Wij zijn VMBO-leerlingen, jullie zijn bang voor ons. Mm-hmm. Wat is er mis met ons?
10: Ja, ja. Wat was het antwoord?
11: Angst. Stilte. Ja. En wat deden die ouders? Heel veel ouders hebben hun kinderen van school gehaald.
10: En naar want een andere je wil liever school, niet naar
11: ja,
10: een brede
11: je hebt
10: klas.
11: Toch echt het idee hè, dat je hoger op die ladder moet komen. Wat ik snap, want het systeem vraagt daarom. Hè, wil je je kind zo goed mogelijk voorbereiden, hè, economisch zometeen, dan moet hij zo hoog mogelijk op de ladder. Mm. We hebben een heel oneerlijk onderwijssysteem ingericht.
10: Oneerlijk?
11: Ja.
10: Ja. En waar zit hem die oneerlijkheid in?
11: Nou, dat begint op 4-jarige leeftijd. Het is een wedstrijd. Ja. Ja. Het gaat dus niet om je kind, maar het gaat om een wedstrijd ten opzichte van elkaar.
10: Dus winnen, winnen, winnen, winnen.
11: Ja.
10: Ik ga zo verder met je praten, Jan-Jaap Hubeek. Dan gaan we het ook hebben over de invloed van AI. Zelfs op het basisonderwijs. Hoe dat precies zit, gaan we zo bespreken. Dus blijf luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat
1: eigenlijk niet. En blijf scherp. Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
2: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
1: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
3: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Welkom bij tweede half uur, laatste half uur ook van deze week van BNR's Big Five over het basisonderwijs, de kwaliteit daarvan, want dat staat al zo lang onder druk. Zullen al onze kinderen, ook die van mij, naar naartoe gaan? Zou je denken dat het toch beter moet kunnen? Onderwijspedagoog Jan-Jaap Hubeek is nog steeds bij me. Hij is ook podcastmaker, heeft honderden podcasts gemaakt. En daar gaat ook de kettingvraag over, Jan-Jaap, want Freddy Wijma was gisteren de gast, voorzitter van de PO-raad, zeg maar de organisatie die de sector vertegenwoordigt. En hij had deze vraag voor jou.
8: Ja, Jan-Jaap, jij werkt nu bij het NIVOS. Je bent opleider geweest, je bent ook bestuurder geweest. Maar je maakt ook al heel lang een hele mooie podcast onder de naam Meesterwerk. Ik heb het even opgezocht. Je bent er al in 2019 mee begonnen, dus nog voor de coronatijd. En je bent inmiddels toe aan aflevering 201 of 202, geloof ik. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat dat jou gebracht heeft. Hè? Wat je daarvan geleerd hebt. En natuurlijk heb je ook een mooie luistertip voor ons. Hè? Van die meer dan 200 podcasts. Welke vind je dat we echt met z'n allen nog een keertje moeten terugluisteren? Wat heeft het meeste invloed op je gemaakt?
7: Twee vragen in één.
9: Het antwoord op de eerste vraag is: ik ben gaan podcasten om mensen die binnen het systeem het op een andere manier doen een stem te geven. Mm-hmm. Er zijn heel veel plekken, er zijn scholen die een hele sterke visie, waar we het net over hadden, die een mooie professionele schoolcultuur hebben, die kijken naar kinderen, die kijken naar leraren, die zich gezien voelen. Die wilde ik een stem geven. Wat mij opviel was dat heel veel scholen die dat goed doen, die zitten best soms in een isolement, die doen het in hun eentje. En die wilde ik gewoon een stem geven. Dus ik wilde gewoon leren van: als je het anders wil doen, er is veel meer ruimte in het systeem dan we denken. Zoals ik net vertelde over die scholen in Amsterdam-West. Die gooien gewoon dat selectie van 11-jarige leeftijd weg en die kijken opnieuw naar kinderen. Wat vraagt dat nou? Wat kunnen we er nou van leren? Dat is de reden waarom ik ben gaan podcasten. Waarom ik daar nog steeds niet klaar mee ben,

0: is omdat er nog steeds geen universeel antwoord is op de vraag. Er zit er gewoon systeemfouten in. Dus het antwoord op de tweede vraag, welke moeten we luisteren? De hele week gaat het over een selectie. Die vroege selectie waar we tegen zijn. Nou, Karen Heij heeft daar een promotieonderzoek gedaan. Aflevering 115 gaat helemaal waarom die toets niet klopt. Dus als je dat wil weten, moet je die luisteren.
1: Waarom die eindtoets, zoals we hem nu hebben.
0: Over die eindtoets, ja. Die heeft promotieonderzoek gedaan. Wat telt en vertelt die toets? Mm-hmm. Nou, het is schrikbarend wat er allemaal in zit. Dus dat geeft echt een enorme onderbouwing hiervan. Maar toch als antwoord op je vragen over taal. Hey, je bent zo goed als je laatste podcast. Mijn laatste podcast gaat over een school hier in Amsterdam. Die naar brede ontwikkeling van kinderen kijkt. Die geen taalmethode heeft. Maar die aan de hand van de kinderen ontzettend goed onderwijs geeft. Door taalrijk onderwijs. Ze hebben taalvorming als onderdeel van hun school. En die leerkracht die vertelt wat dat met kinderen doet. Dus ze haalt allemaal dingen van de kinderen. Neemt ze de klas mee in. En rond die thema's gaat zij taalonderwijs geven. En die kinderen willen leren. Die komen met plezier naar school. Dus een voorbeeld is dat ze op een gegeven moment soep gaan maken. Ook het kind wat heel verlegen is. Die uit een andere cultuur komt. Die zo trots dat hij ze thuis soep mee mag nemen. En er zitten ineens hele andere ingrediënten in. Mm. Nou, die kinderen leren taal. Die leerkracht heeft hoge eisen. Door ze vervolgens didactisch echt verder te brengen. Zonder dat ze alleen maar met toetsen bezig zijn. Dus mijn allerlaatste, die is altijd de beste. Ja. Dus die moet je luisteren. Die geeft een antwoord op hoe je het op een andere manier kan doen. Waarin je het kind laat verschijnen. Waarin het kind tot wasdom kan komen. En waarin je ook bezig bent om de taalontwikkeling van die kinderen verder te brengen. Zodat ze straks kunnen lezen in de samenleving.
1: Ja, als de laatste de beste is, dan hebben wij nog een grote opdracht voor ons liggen. Want we hebben nog een halve podcast, een halve aflevering te gaan hier. Laten we samen kijken naar de vrijheid van onderwijs in ons land.
0: Ja.
1: Die is best groot.
0: Ja.
1: Er zijn allerlei verschillende systemen. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik vind ergens een heel mooi goed. Vrijheid van onderwijs, artikel 23. Dus waarmee we zeggen van nou, je mag vanuit een ideologie mag je onderwijs inrichten zoals je wil. Ik heb veel podcasts over gemaakt. Ik ben ook bestuurder geweest, bijvoorbeeld in het vrije schoolonderwijs. Waar ik vind dat er heel mooi naar de doorlopende ontwikkeling van een kind wordt gekeken. Waarin er heel mooi naar het hele kind wordt gekeken. Er zit altijd een keerzijde aan. In het geval van vrije scholen is dat ze op beperkte plekken zitten. Waardoor je ook weer enorme segregatie krijgt. Dus de hoogopgeleide ouder die daar bewuster voor is, die kiest eerder voor dat type onderwijs. Dus er zit een voordeel aan, in die zin dat er meer naar het hele kind wordt gekeken. En elk voordeel heeft zijn nadeel. En in dit geval is dat je dus ook krijgt dat je dus niet je kind naar de school op de hoek stuurt. Mm-hmm. Volgens mij zijn Marjolein Moorman in Finland, elke beste school zit gewoon op de hoek. Mm-hmm. Dat is een beetje de keerzijde. Maar een andere keerzijde is, dus dat wat je nu ziet bij de onderwijsinspectie, is als je vrijheid van onderwijs hebt, dat zij dus op de uitkomsten gaan meten. Mm. En niet zozeer op het proces. Dus ze gaan al die scholen vergelijken aan de hand van die doorstroomtoets. Die kinderen worden daar, dat is wel bijzonder aan die aflevering met Karen Heij. Dus die toets meet heel veel verschillende dingen. Waar het kind staat ten opzichte van het gemiddelde. Geeft een advies voor de toekomst. Maar geeft ook een oordeel over de kwaliteit van de school. Nou, het spijt me, dat kan niet in één toets. Dat kan helemaal niet met meer keuzevragen als je het alleen over taal rekenen hebt. Nee. Dus dat is gewoon een enorme systeemfout. Daar moeten we echt gewoon onmiddellijk mee stoppen. Terug naar je vraag, vrijheid van onderwijs is goed. De keerzijde is ook dat je nu dus ziet dat er een politieke partij is. En die zegt van ja, we hebben een samenleving nodig waarin onze ideologie tot wasdom moet komen. Dus we beginnen een school.
1: Ja, de Renaissance School van de Vorm van Democratie. 4 leerlingen op dit moment. Maar ja. ze zijn begonnen inderdaad.
0: Ja.
1: Daar kijk je nu met ogen opgetrokken wenkbrauwen. Kijk je daarbij.
0: Ja, het zou absoluut mijn keuze niet zijn. Ergens is het mooi dat we die keuze hebben. Ik vind niet dat het de samenleving verrijkt. Dus Marjolein Moorman zei volgens mij van de week ook dat ze tegen die wet op nieuwe scholen is. Mm-hmm. En zij riepen op tot een staatscommissie op het onderwijs opnieuw in te richten. Daar zullen we deze mee kunnen nemen. Maar wat mij betreft is die vrijheid van onderwijs, begint die wel echt met een mensbeeld. Mm-hmm. Het begint die echt met welke plek heeft die school nou in onze maatschappij. Mm-hmm. Op welke manier draagt die school bij aan de democratie? En dat is de vraag die ik de hele week niet gehoord heb, Art. Dus het gaat steeds over die condities, over die uitkomsten. Maar wat voor samenleving willen we nou met elkaar zijn? En wat mij betreft geeft die vrijheid van onderwijs. onderwijs
1: daar. Is dat omdat er geen eenduidig antwoord op is? Wil jij een andere samenleving dan andere gasten van deze week?
0: Maar dat kan, als we elkaar maar niet hoeven weg te drukken. Mm-hmm. We kunnen met elkaar hier zijn. Maar wat je nu ziet, is dat we in een rat race zitten, waarin het gaat om zo goed mogelijk door bepaalde toetsen heen te komen. Mm-hmm. Die enorme gevolgen heeft voor de rest van je leven. En dat zie je eigenlijk terug. Dus de maatschappij, dat economische model, dat marktdenken in de maatschappij, zie je gewoon terug in het onderwijs. Wat we volgens mij willen, is dat jij andere talenten hebt dan ik. En dat we elkaar niet hoeven weg te duwen, maar dat we met elkaar ook voor de samenleving te zorgen hebben en de wereld om ons heen. Dus hoezo moet de ene dochter beter zijn dan de andere? Laat ze alsjeblieft allebei hun potentieel ontwikkelen, zodat ze allemaal iets kunnen bijdragen op gelijkwaardige manier.
1: Ja, alleen dat potentieel ontwikkelen, het is natuurlijk de vraag is hoe doe je dat? En wat voor systeem, op wat voor manier? Nou, dan hebben wij die vrijheid van onderwijs, dat kan dus op verschillende manieren. Het interessante is, je hebt dus op zo'n vrije school, ben je zelf werkzaam geweest. Je hebt ook in een heel ander systeem gewerkt, weliswaar in een ander land, in Suriname volgens mij ook. In Kathmandu ben je ook nog actief
0: ook
1: geweest
0: nog,
1: volgens mij.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat vrije scholen waren.
0: Nee, wat ik echt bizar vond in Suriname is dat ik heb hier op de middelbare school gezeten en ik heb allemaal geleerd over de VOC en onze handelsdrift en hoe goed dat allemaal was. En toen kwam ik vervolgens in Paramaribo aan de klas en dan had ik klas 5, want daar heb je geen groepen, maar klas 5. En daar moest ik geschiedenis geven. Mm-hmm. En daar moest ik uitleggen dat iedereen die in Suriname woonde, of niet iedereen, maar het grootste deel van de bevolking, met schepen verscheept waren over de oceaan naar Suriname. Mm-hmm. Ik had in mijn onderwijs één perspectief gezien, dat witte perspectief van de handelsdrift. En vervolgens werd ik daar geconfronteerd.
1: Met een ander perspectief.
0: Totaal anders.
1: Ja.
0: En dat is dat is eigenlijk gewoon bizar. Gelukkig begint het nu te veranderen. Het dochtertje van 16 bij ons thuis, die krijgt geschiedenis. En de docent vertelt de hele tijd van dit is een deel van de geschiedenis, maar de andere kant is er ook. Maar hij staat daar, het is niet overal gangbaar. Nee. Anton de Kom zit natuurlijk in de kanon opgenomen. Maar dat deel hoor je helemaal niet. Dus het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb is dat er meerdere perspectieven zijn. Het perspectief wat ik op de basisschool kreeg van handel drijven of hoe heet de balken en die VOC-mentaliteit. Ja. Dit is een enorme keerzijde.
1: Ja. Maar de manier van aanpak van leren, daar was ik eigenlijk benieuwd naar. Is dat dan, we hebben het hier over, je hebt het over een vrije school, of we hebben het over Montessori-onderwijs, of allerlei verschillende type scholen, waar jij in Paramaribo voor de klas stond. Ging dat ook op die manier zoals je op de vrije school gewend
0: bent? Nee, daar ging het in Paramaribo ging het echt op de manier waar jij net over zij in rijtjes en toetsen. Ja. Staatscurriculum. En elke week moesten er bepaalde toetsen afgenomen worden.
1: Hoe opereerde jij binnen zo'n systeem?
0: Ja, dat is heel moeilijk.
1: Ja. Dat lijkt me niks voor jou.
0: Nee. Dus wat ik ben gaan doen is, kunnen we door die toets op een andere manier heen komen? Kunnen we wel degelijk het kind zien? Kan dat kind zichzelf inbrengen? Kan dat meekomen? Kunnen we het erover hebben? Ja, je zag dat op zich die toetsresultaten omhoog gingen. Is de vraag, kan ik daar 30 jaar werken? Nee, dat kan ik niet. Maar het heeft me in die zin wel veel gebracht over, ik kom nu ook op heel veel scholen waar ik gewoon niet zou willen werken, waar het alleen maar over de toetsen gaat.
1: En toch zit ik nog te denken, want bij alles wat je zegt, ik snap de gedachte erachter. Waar jij alleen van uit lijkt te gaan, maar correct me if I'm wrong, is dat alle leraren de kwaliteit hebben om op die manier les te geven, om het complete kind te zien. Is dat zo?
0: Nou,
1: want zelfs ook hier bij BNR, waar alleen maar toppers werken, heb je ook hele goede redacteuren of eindredacteuren. Ja. Ik heb nu een hele goede bijvoorbeeld. Soms heb je ook zwakkere.
0: Nou,
1: dat zal een leraar ook zo zijn, toch?
0: Nou, er werken hier allemaal verschillende mensen en dat gun ik elke school ook. Dus ik geloof niet
1: ik gun mijn kind liever niet de zwakkere leraar.
0: Nee. Maar ik geloof dus heel erg in differentiatie. Bij ons bij NIVOS hebben we een leraaropleiding wat een educatieve master is. Samen met de Erasmus Universiteit. Dus dat zijn wetenschappelijk opgeleide leerkrachten. Ja. En ik gun elke school echt zo'n leerkracht die ook op die manier naar het onderwijs kijkt. Ja. Die met wetenschappelijke inzichten komt. Die ook weer met zijn collega's het onderwijs op die school beter kan maken. Want even terug, ik wil niet het beeld brengen dat ik tegen toetsen ben of alleen tegen uitkomsten ben. Maar die staan steeds in dienst van iets. En wat je wil is dat de leerkrachten kijken naar het kind. Dat ze handelen vanuit visie. En dat ze dan vervolgens het onderwijs inrichten. Mm-hmm. En dat op het moment dat ze gaan toetsen, dat ze dan ook daadwerkelijk toetsen wat ze willen meten.
1: In plaats van alleen dat smalle stuk waar we het over hadden. Ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Ja, BNR's Big Five over de stand van het basisonderwijs. Vandaag bespreken we het met Jan-Jaap Hubeek, onderwijspedagoog, podcastmaker. Houdt zich ook bezig met AI op de basisschool. Want ik zat een beetje met een tweesprong, Jan-Jaap. Ik zal eerlijk tegen je zijn. Ik dacht, we hebben nu nog een laatste deel, zo'n minuut of 10. Dan kunnen we eigenlijk bespreken het feit dat ik deze week eigenlijk de hele week dezelfde soort gesprekken aan het voeren ben, met dezelfde analyse, dat iedereen wel weet wat er mis is, dat iedereen ook wel willend is om daar iets aan te doen, en dat er toch weinig verandert, en hoe dat nou toch kan. Nou, dat gesprek kan ik met jou voeren, maar eigenlijk heb ik dat misschien al wel gedaan, dus ik dacht, we gaan gewoon naar jouw boek toe, als jij het goed vindt. Want je hebt het ook meegenomen, het ligt daar volgens mij, hè. Je hebt meerdere boeken geschreven, maar je hebt nu een boek geschreven over AI.
0: Ja, het heet grappig, het sluit heel erg aan bij het tussenstukje. Het heet Mens blijft tussen systemen. Ja. Jij zegt tegen een chatbot, ik wil een mens. Mm-hmm. Dus als je zo bij een bank opereert dat je door een chatbot heen moet, op het moment dat een chatbot voor jou gaat denken in het onderwijs, dan gaan die kinderen ook allemaal gillen.
1: Ik wil een mens.
0: Ik ben niet tegen AI, laat het heel duidelijk zijn. Maar op het moment dat de AI, zeg maar, dat productieproces overneemt, waar we het net over hadden, en dat gaat versterken, dan verdwijnt dat mens zijn. Dus mijn pleidooi is, als je naar AI kijkt, AI kan, ik ben hier niet gekomen zonder Google Maps. Mm-hmm. En ik reed een keer verkeerd en dan slaat Google Maps onmiddellijk even die nieuwe route. Ja. Super fijn dat het er is. Maar op het moment dat het gaat over foutjes maken, op het moment gaat het over dat je misschien iets niet weet, of wel, dat kan AI niet. Daar heb je gewoon een mens voor nodig. Dan heb je gewoon iemand die in je ogen kijkt en zegt van, heb je iets anders nodig? Misschien heb je wel spreekwoorden nodig.
1: Ja. Maar jij bent pedagoog en je hebt dat boek geschreven. En het is ook soms een particuliere hobby, hè, zo'n programma als dit. Dus ja. Ik kijk dan naar die dochters van mij van 9, op de drempel van hun tienerjaren. En dan denk ik ook over AI na, bijvoorbeeld AI in het onderwijs. Ja, hoe moet je daar als ouder nou in godesnaam mee omgaan?
0: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dat is een beetje hetzelfde vraag als met je telefoons. Heel grappig. Wat ik gedaan heb om dit boek te schrijven, dan ga ik antwoord geven, is wat is AI, hoe werkt het? En ik ben allemaal mensen langs gegaan. Ik ben bijvoorbeeld bij de directeur van Google geweest in Londen. Die ging over Afrika, Azië en het Midden-Oosten. En die zei, AI is het antwoord op alles. Dus elk kind in de wereld met behulp van AI, als hij zo'n Google Chromebook voor zijn neus krijgt, dan hebben we kansengelijkheid in de wereld. Mm-hmm. Dan kunnen alle kinderen net zo opgeleid worden als jouw dochter. Heel hoopvol. Heel mooi verhaal. Totdat de vraag kwam, en hoe doe je dat thuis? Nee, thuis mochten ze niet te veel achter een scherm. Want hij had dan kinderen die hadden iets en aandacht, en ze hadden echt iets anders nodig. Dus het scherm werd thuis eigenlijk weggezet. Mm. Dus wat mij betreft, is dat antwoord zo van, zit je in een marketingmodel, moet je mee met de technologie omdat het allemaal kan, of gaat het terug over dat mens zijn, over je kind. Soms moet je gewoon lekker spelen, buiten spelen, tekenen, totaal andere dingen. Dus ik zit elke ochtend in de metro en ik ben echt verbaasd hoeveel mensen de hele tijd op hun telefoon zitten te scrollen. Terwijl je zit samen. In mijn boek begin ik dat ik in Rotterdam, want ik werk op Rotterdam-Zuid, een heel mooi pand, mm-hmm. En dan moet ik door de Maastunnel en daar is een hele mooie roltrap. Iedereen die in Rotterdam komt, die zal het herkennen. Mm-hmm. Wat heel grappig is op die roltrap, die is best stijl, die is een beetje gammel. Daar kijkt iedereen elkaar aan en groet elkaar. Terwijl in die metro zit iedereen naar zijn totale eigen schermpje te kijken. Het is echt bizar. Dus die hele individualisering waar we het net even over hadden in de maatschappij, de plek van onderwijs of de plek thuis, is dat je met elkaar aan tafel gaat zitten. Dus ja, het kan helpen, die telefoon. Ja, er zitten ontzettend toffe dingen. Maar leer alsjeblieft omgaan met ook echt met begrenzen.
1: Ja. Je hebt het niet alleen in dat boek Mens blijven tussen systemen over AI. Ook in je podcast. Je gaf toch een mooi voorbeeld, vond ik. Twee leerlingen die worden van AI-gebruik verdacht. Eén heeft ook echt AI gebruikt omdat hij geen zin had in die opdracht. Die andere heeft alles zelf gedaan, werd toch verdacht. En daar trok je een opvallende conclusie uit.
0: Nou, dat is grappig. Dus die docent die belde mij op en die zei, ik heb een opdracht gegeven. Ik dacht 5 VWO, economiedocent. En ik heb 2 leerlingen en ik verdenk ze van AI. De ene leerling gaf het onmiddellijk toe. En die zei van, toen was de vraag, waarom heb je dat gedaan? Ik heb zoveel toetsen dat ik dacht, deze kan ik lekker door AI laten maken. De tweede leerling, die zei van, ik wil wel in die podcast. De ouders gaven toestemming. En die tweede leerling ging uitleggen wat hij gedaan had. De opdracht was, hij moest een boek lezen. Ik geloof de kloof van Sander Schimmelpennink. Mm-hmm. Moest daar een analyse van maken. Had al zijn post-its meegenomen. Had zijn analyse gemaakt. Had de andere bronnen bijgezocht. Maar, nou komt het, de docent had gevraagd om, ik geloof 2 of 3 A4'tjes moest je inleveren. En die 2, 3 A4'tjes, dat eindproduct, had hij door zo'n scanner heen gehaald. En de scanner had gezegd 80% kans dat deze leerling AI had gebruikt. Toen we met die leerling in gesprek zaten, ging die leerling vertellen wat hij allemaal gedaan had. En je zag die docent steeds witter worden. Wat gebeurde? Die docent kwam er gewoon langzaam achter. Mijn opdracht klopt eigenlijk helemaal niet. Ik wil wat die leerling doet. Ik wil dat hij nadenkt. Ik wil dat hij een analyse maakt. Maar ik toets hem op die 2 A4'tjes. En dus die docent zei aan het eind van, volgend jaar ga ik dit dus anders doen. En dat is wat mij betreft de opdracht met AI. Daarom vind ik het thema AI zo tof. Is het laat zo mooi zien, hoe kijken we naar kinderen? Geloof je in maakbaarheid? Gaat het alleen maar over uitkomsten? Er wordt nu steeds meer onderzoek gedaan dat kinderen met AI veel meer en veel sneller hun huiswerk kunnen doen. Er komen heel veel andere antwoorden op. Maar op het moment dat ze op kennis wat ze daadwerkelijk weten, zijn ze achteruit.
1: Ja.
0: De kinderen die dus door die weerstand heen, dus even terug naar die boom die wind nodig heeft,
1: die
0: om zich te wortelen.
1: Als staat.
0: Kinderen die dus geen AI gebruiken, maar daar zelf door die teksten heen worstelen. Soms is het heel moeilijk, maar dus doorgaan. De docent die didactisch sterk is en die kinderen uitdaagt. Uiteindelijk weten die inhoudelijk veel meer. Nou, ik denk, AI kan je dus gebruiken op het moment dat je uitkomsten nodig hebt. Ik denk, als je die scholen waar je het net over had met al de toetsen, ik zou zeggen, zet AI daar in de klas en laat die kinderen totaal iets anders doen. Mm. Die AI geeft heel goed antwoord op die toetsen.
1: Dus allemaal die toets hartstikke goed.
0: Ja. Maar waar het volgens mij om gaat, is dat je dochters of mijn kind, dat die gewoon een plek zometeen weet in wat hij kan, wat hij te leren heeft. En dat je dus altijd moet blijven leren. Dat is gewoon een opdracht voor de rest van je leven. En AI maakt sommige dingen heel makkelijk, maar als je echt iets wil, dan moet je door weerstand heen.
1: Dat punt is gemaakt. Ik wil toch nog terug naar, ik zit in een tweesprong, voor die laatste minuten. Als ik dan op dat andere punt nog een vraag aan je kan stellen over de toestand van ons onderwijs, zeg maar. Met al die podcasts die jij gemaakt hebt, al die mensen die je gesproken hebt, de boeken die je erover geschreven hebt, het feit dat je via Nivos erbij bezighoudt. Als jij kijkt naar de komende 10 jaar voor het Nederlandse basisonderwijs, ben je dan hoopvol als het gaat om positieve verbeteringen?
0: Ja, dus ik ben heel negatief over het systeem. Ik ben heel positief over de meeste mensen die in het onderwijs werken. Dus wat ik hoop is dat we in de komende jaren dat we echt het weten te kantelen. Er zijn nu al scholen die stoppen met zo'n doorstroomtoets. Er zijn al scholen die zeggen ook, oké, het is er. Maar ik leg het eventjes naast me neer. Op het moment dat we een kanteling krijgen, dat er echt naar dat kind wordt gekeken en naar een doorlopende lijn. Op het moment dat we stoppen met op 11-jarige leeftijd je in een hokje stoppen, dat we echt kijken naar die brede ontwikkeling van kinderen. Wij zijn Nivos, er komen heel veel mensen die ons volgen, die juist naar ons toe komen om die plek te voeden. Dus ik ben heel hoopvol over die mensen. Dus het kan niet anders dan dat het systeem zo meteen kantelt. Dat is ook een van de redenen waarom ik al die podcasts maak. Want dit is gewoon niet meer houdbaar.
1: Het is een kwestie van geduld.
0: Ja, en we hebben iets meer moed nodig dan een subsidie voor de brede brugklas. Dus je moet echt gewoon zeggen van, we stoppen daarmee. En er is iets meer politieke moed nodig, maar dat is niet alleen. We kunnen ook al veel meer in het onderwijs zelf. Er zijn scholen die het dus op een andere manier doen. Vandaar dat ik die podcast maak. Ja. Daar kunnen we gewoon starten.
1: Daar is van te leren.
0: Ja.
1: Ja. We gaan volgende week, is een hele andere week hier bij BNR's Big Five. Mijn collega Diana Matroos treedt dan aan. En zij begint in haar eerste week na de zomerstop. Met het thema Formule 1. Iets totaal anders. En ze spreekt maandag Mark Koensen. Hij is hoofdredacteur van GP Magazine. Of GP Magazine. Een kenner dus van de Formule 1. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Ja, in de Formule 1 gaat het heel veel over de strategieën van het racen. En dat magazine schrijft er veel over. Even in relatie tot AI en het onderwijs. In de Formule 1 wordt veel gebruik gemaakt van data. Terabytes per raceweekend worden opgenomen. Teams draaien daar enorme simulaties mee om zich voor te bereiden voor een racestrategie. Maar toch, ik kijk niet veel naar Formule 1, maar ik luister veel naar die boordradio. Toch wordt een race vaak beslist in een paar seconden. Het is een safety car, een regenbui of een undercut van de concurrent. Allemaal van die onderbrekingen. Pedagogisch ben ik voor onderbrekingen. Allemaal onderbrekingen die meteen een besluit van een race-strategie vragen. Ga je de pit in, wissel je banden, blijf je buiten. Dat team wat achter die computer zit en die coureur, die moet in een paar seconden moet het eens worden. En mijn vraag is, in hoeverre helpt al die data op zo'n moment? Of gaat het om de ervaring en de intuïtie die het echte werk doen? Met andere woorden, wat is die rol van die ervaring en die intuïtie tussen al die datapunten? En in hoeverre beïnvloedt die data je ervaring en intuïtie? Dus het gaat in de combinatie van datapunten en, nee, ik weet niet of je wel die scènes kan herinneren van Max Verstappen. No, no, no, no, no plan B, no plan B, stay out. Ja. Daar gaat het over.
1: Mark Koensen gaat het beantwoorden. Hij is hoofdredacteur dus van het magazine in de eerste aflevering over de Formule 1. Diana Matroos volgende week, BNR's Big Five. Jan-Jaap Huubeek, dank voor de komst vandaag. En dank voor de inzicht in deze laatste Big Five over basisonderwijs. Ze zijn allemaal terug te luisteren als podcast. Kun je doen in je favoriete podcast-app. Een mooie manier om het weekend in te gaan, dus blijf lekker luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen een omweg van wel 10 kilometer maken. De populaire Oekraïnse defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat het land helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
7: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers en die waren goed voor een negatief record.
8: Wat dat betreft vind ik dit verhaal helemaal niet zo gek dat Ford mogelijk zou willen samenwerken met Xiaomi. Ja. Maar Ford ontkent alles in alle toonaarden.
9: Ford Motor Company is trying to pivot.
10: Soon Ford's new world headquarters will open its doors in Dearborn.
11: Dat doet zeer, dubbele punt. Ford heeft bijna geen modellen meer.
12: Door als eerste de lopende band te gebruiken, wist Henry Ford auto's te maken voor de massa. De Ford T werd een icoon van de vroege Amerikaanse auto-industrie. Maar intussen zijn er vele concurrenten en zijn de grote Amerikaanse benzineslurpers toch wel een stuk minder populair. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse autobouwer, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Ford-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij zoals altijd analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van E-Vermogensbeheer.
13: Hoi Nina.
12: Ja, jij bent een autoliefhebber, dat weten de vaste luisteraars en ik inmiddels wel. Ford ooit gereden?
13: Ik heb nooit een Ford gehad, nee.
12: Nee, ook nee. Niet een ding waar je heel erg fan van bent? De Ford?
13: Nee, ik ben geen fan van Ford, maar gelijktijdig is het wel zo dat mijn ouders hadden vroeger wel altijd een Ford. En ja, dat is misschien ook wel een beetje het probleem van Ford, tenminste buiten de Verenigde Staten. Daar komen we straks natuurlijk uitgebreid op, maar 1980 was 10% van alle verkochte auto's in Nederland een Ford. En nu is het nog geen 3%.
12: Zo.
13: Dus ze verliezen in Nederland flink marktaandeel, maar Ford is totaal niet een bedrijf dat moet hebben van de Nederlandse markt.
12: Nee.
13: Daar gaan we zo heel uitgebreid op in. Maar
12: ze hebben wel een heel groot stempel gedrukt, hè, op de hele auto-industrie.
13: Ja, absoluut. En daarom is het ook prachtig om dit aandeel door te lichten. Omdat het een revolutie teweeg heeft gebracht. Omdat een bedrijf dat heel lang beursgenoteerd is en een roemruchte geschiedenis heeft.
12: En icoon, want die Ford T is een iconische auto.
13: Ja, en ze hebben ook een aantal miskleunen gehad. Nou, echt tijd om dat aandeel een keer goed door te lichten. Dus dat is wat we vandaag gaan doen.
12: Ja, maar we geven natuurlijk geen beleggingsadvies hier. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: En we komen natuurlijk altijd weer met een leuk feitje over het bedrijf. En wat wel leuk is om te weten bij Ford, echt een familiebedrijf van oudsher, maar tegenwoordig natuurlijk beursgenoteerd. Die familie die heeft nog maar 2% van de aandelen, maar ze hebben via een speciale constructie wel 40% van de stemrechten.
12: Hm.
13: Dus daarmee is het echt wel nog steeds in elk geval door de familie gecontroleerd bedrijf.
12: Is het een soort golden share, een gouden aandeel?
13: Ja, zo kan je dat zeker noemen. Ze kunnen heel veel tegenhouden of doordrukken.
12: Mm-hmm.
13: Ook wel interessant. De achterkleinzoon is het inmiddels van Henry Ford. Die heet overigens niet Henry, maar die heet William. Die zit in de top van het bedrijf. En hij is zelfs een tijdje CEO geweest. En nu zit hij in de raad van bestuur nog.
12: Mooi. Wij gaan eens even een duik nemen in de geschiedenis van Ford. Het begint uiteraard bij Henry Ford en zijn legendarische Ford T. Die klinkt zo. Henry Ford wordt in 1863 geboren in Greenfield Township in Michigan. Hij wordt geboren in een boerengezin. En zijn vader wil eigenlijk dat hij gewoon lekker de boerderij gaat overnemen. Maar de jonge Henry heeft hele andere ambities. Hij wil wat doen met techniek. Blijkt ook bijvoorbeeld al als hij op zijn 12e een horloge krijgt van zijn vader. Binnen no time heeft hij dat ding volledig uit elkaar gehaald. En daarna weer helemaal in elkaar gezet. Hij wil het gewoon helemaal snappen. Kijken hoe het werkt. Nou, als hij 28 is, dan gaat de jonge Henry Ford werken bij Edison Illuminating Company. Ja, het bedrijf van Thomas Edison. Bekend natuurlijk van de gloeilampen. Intussen bouwt hij letterlijk thuis aan de keukentafel zijn eerste benzinemotor, die hij trots aan zijn vrouw demonstreert. En Thomas Edison stimuleert Henry Ford vervolgens om zijn eigen autofabriek te beginnen. Hij is ook altijd als een soort mentor blijven fungeren voor hem. Dus deze twee toch wel bepalende mannen in de wereldgeschiedenis, Henry Ford en Thomas Edison, die waren goed bevriend met elkaar.
13: Nou, als je het dan hebt over leuke weetjes. Ja. Het was ook zo dat hij Henry Ford een beetje opkeek tegen Edison. En een heel bijzonder weetje. Zijn laatste adem heeft Henry Ford opgevangen in een reageerbuisje. Kurk erop. En die is nog steeds bewaard.
12: Serieus?
13: Ja, serieus. Het heeft niks te maken met het bedrijf. Maar
12: wat een mooi feitje. Nou, ik neem aan dat dat geld waard is inmiddels.
13: Ik denk ook dat het niet te koop is. Maar
12: op de veiling ooit wellicht. Goed, het brengt ons bij 1903. Het jaar dat Henry Ford in Detroit zijn Ford Motor Company opricht. Dat doet hij samen met 11 investeerders en een startkapitaal van $28.000. Dat is ongeveer vergelijkbaar met een miljoen in deze tijd. De eerste auto die uit de fabriek rolt is de Ford Model A. Dus. Maar het merk wordt pas echt legendarisch in 1908 met de Ford Model T. Was de auto tot dat moment nog een luxe product voor de allerrijkste. Henry Ford slaagt erin om een auto te maken voor de massa, de gewone man. En dat doet hij door het invoeren van de lopende band.
14: Iedereen werd specialist. Want je werd of specialist rechtervoorwiel of linkervoorwiel. Iedereen kreeg zijn eigen discipline. Die auto werd door die hele fabriek heen geslingerd. Iedereen ging er wat op doen. En aan het einde hadden we een T-Ford.
12: Nou, dat was Koen Blok van het voormalige Ford Museum die dat uitlegt. Nou, door dus de auto niet van begin tot eind door één monteur in elkaar te laten zetten, maar door het stukje voor stukje aan de lopende band te doen, kun je natuurlijk veel sneller veel meer auto's maken. De auto wordt dus ook een stuk goedkoper. Het woord massaproductie is geboren. Wat grappig is, is dat zelfs de kleur daarin een cruciale rol speelt.
15: Henry Ford said you can have any color car you want as long as it's black. He didn't say that because he liked black. He said it because black paint dries 4 hours faster than any other color. And if you can make a car 4 hours faster, you can make a car a little cheaper. And so the system.
12: allemaal zwarte T-Fords dus. Ja, zo weet Ford de auto steeds goedkoper te maken. Tot die uiteindelijk dus nog maar $290 kost. Nou, dat is toch waanzinnig. Op het hoogtepunt komt er elke 20 seconden een T-Ford van de band afrollen. En in totaal worden er meer dan 15 miljoen stuks van verkocht. Henry Ford is ook revolutionair in de manier waarop hij met zijn personeel omgaat. Hij introduceert namelijk de 8-urige werkdag. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk in die tijd. De arbeiders hoeven minder lang te werken. En het stelt Ford in staat om dan 3 shifts van 8 uur te maken. En dus zowel de fabriek 24 uur per dag draaiend te houden. Hij gaat zijn medewerkers ook nog eens dubbel betalen. Niet $2,50, maar $5 per dag. Ja, dat zet een rem op het hoge personeelsverloop. Het maakt zijn personeel happier, productiever. Hij weet ook de beste vakmensen aan te trekken. Bovendien, en dat is misschien nog het meest briljante, creëert hij hiermee zijn eigen consument. Want ja, deze blije werknemers hebben en meer tijd en meer geld te besteden. Dus ze kunnen zelf een T-Ford kopen om gewoon lekker in hun vrije tijd ritjes mee te maken en een beetje stoer te doen bij de buren en bij hun eigen vrouw. Op die manier staat Henry Ford dus aan de basis van de opkomst van de middenklasse in de Verenigde Staten. Ja, leuk is dit, hè? Ik zie jou er ook bij grijnzen. Leuk verhaal. Al in de beginjaren opent Ford vestigingen over de grens. Frankrijk, Engeland, Australië. Dat was al in 1908 en 1909. En vanaf 1913 was het ook in Zuid-Amerika. In 1924 wordt de Ford Motor Company of Holland geboren. Nou, oftewel de eerste Ford dealer in Nederland. 1924. Intussen koopt Ford ook voor 5 miljoen het merk Lincoln. In de oorlogsjaren gaat het bedrijf legerjeeps maken. En Henry Ford komt uiteindelijk in 1947 te overlijden. Dan wordt de leiding van het bedrijf overgenomen door zijn kleinzoon. Maken we sprongetje. 1956, de beursgang. Jim?
13: Ja, daar is hij. Want anders waren ze niet in doorgelicht geweest. Ze gingen naar de beurs, $64,50 per aandeel. En het eindigde de dag op $69,50. Dus er was veel vraag naar. Mm-hmm. Nou, als je dan nu denkt van, goh, ik kijk nu naar het aandeel Ford en ik zie dat nu op $13,50 staan. Ging het ooit naar de beurs voor $64,50? Dat klopt.
12: Ja.
13: Maar sindsdien is het een aantal keren gesplitst geweest. Je kunt de factor 30 toepassen. Wat interessanter is, waarom ging Ford nou naar de beurs toe? Nou, Henry Ford die was overleden. Er had inmiddels meerdere nazaten die allemaal mede-eigenaar waren van Ford. Om dus zeg maar de belasting te ontwijken, hadden ze verzonnen om dat in een foundation te storten. Dus die aandelen, die Ford
12: een stichting.
13: Ja, ja en nou ja, goed, wat was het idee erachter natuurlijk? Belasting ontwijken, maar ook iets goeds doen met die stichting. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Liquiditeit. En ze hadden alleen maar de aandelen. Die brachten op dat moment niet zoveel op, want ze waren niet verhandelbaar. Ze wilden ook wat meer spreiding hebben. Dus niet alleen maar aandelen Ford in die stichting hebben. En toen hebben ze besloten om dus naar de beurs te gaan. Dat bracht ook meteen de gelegenheid voor die familieleden om eventueel uit te stappen.
12: Mm-hmm.
13: Maar wat wel interessant is om te benoemen, dat Henry Ford best wel begaan was met medewerkers en een sociaal man, hè, ja, 8-urige werkdag.
12: Goed betalen. Ja.
13: Ja, hij was dus fel tegen de inmenging van Wall Street. Dus zijn nakomelingen deden eigenlijk iets waar hij zelf tegen was.
12: Ja, ja.
13: En ander punt was natuurlijk ook wel dat ze gewoon geld nodig hadden. Ze moesten investeringen gaan doen, want er kwam een concurrent, General Motors. En ze hadden een groot verlies geleden met een model dat heette de Ford Edsel. Dat heeft, ja, dat zou het helemaal moeten worden. Dat kostte $250 miljoen, was een financieel fiasco. Er kwam een recessie, dus die auto's die verkochten niet goed. Hebben ze uiteindelijk ook moeten staken, dus er was geld nodig. Daarnaast was het zo dat er meer liquiditeit voor de foundation moest komen, voor de stichting. Dus dat bracht uiteindelijk de familie ertoe om dus Ford naar de beurs te brengen. Nou, heel verhaal, maar zo kwamen ze dus terecht op de beurs.
12: En ook weer een mooi verhaal. Nou, dan springen we van die beursgang naar 1964. Want dan brengen ze een nieuwe klassieker op de markt.
16: Coming April 17, the unexpected, the new Ford Mustang. Brilliant new kind of car. A new generation of Fords for the new breed of Americans who want stick shift action and room for four. Who collect sports car badges and trading stamps. Get ready to meet the unexpected April 17th at your Ford dealers. Mustang is only days away.
12: Nou, de Ford Mustang dus. Inmiddels zit hij al aan de 7e generatie. En door de jaren heen breidt Ford steeds verder uit. Het bedrijf neemt Aston Martin, Jaguar, Volvo, Land Rover over. En ze nemen een stevig belang in Mazda. Het gaat het bedrijf dus voor de wind. tot aan het begin van deze eeuw. Want de concurrentie uit Azië wordt dan moordend. En al die verschillende merken die hebben Ford ook een beetje gemaakt tot een soort logbedrijf. Leidt tot rode cijfers met een dieptepunt in 2006. En daarvoor doken wij het BNR-archief in.
17: Non-stop nieuws met Rens de Jong.
7: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers en die waren goed voor een negatief record. Want de autobouwer boekte een verlies van $5,8 miljard. Dat is ongeveer 4,5 miljard euro. En sinds de oprichting, zo'n 103 jaar geleden, is het verlies nog nooit zo groot geweest.
12: Nou, Ford is ook niet de enige, want de hele Amerikaanse auto-industrie heeft het op dat moment moeilijk. Bij Ford leidt het tot een groot herstructureringsprogramma onder de naam The Way Forward. Nou, mooi gezegd. Maar het deed wel pijn, want fabrieken sluiten, tienduizenden mensen werden ontslagen en alle andere merken die worden weer verkocht, totdat alleen dus Ford en Lincoln nog overblijven. Dat zorgt er wel voor dat Ford tijdens de kredietcrisis in 2008 geen steun nodig heeft van de Amerikaanse overheid. GM, General Motors, heeft dat bijvoorbeeld wel, moet gered worden door president Obama toentertijd. Leidt soms wel tot pijnlijke besluiten, bijvoorbeeld rondom de sluiting van de Ford-fabriek in het Belgische Genk, vlak over de grens.
18: Goedemorgen. De gevreesde mededeling is gekomen. De Ford-fabriek in Genk gaat dicht eind volgend jaar. Dat heeft de directie daarnet verteld op een bijzondere ondernemingsraad. 4.300 mensen verliezen hun baan bij Ford zelf, maar bij de toeleveringsbedrijven staan nog eens zoveel arbeidsplaatsen op de tocht. Nu, de dag waarop dit nieuws komt is bijna cynisch slecht gekozen, want exact 50 jaar geleden werd de eerste steen voor de Ford-fabriek in Genk gelegd.
12: Ja, dat deed heel erg pijn, maar het besluit is wel onomkeerbaar. In 2014 gaat de fabriek definitief dicht. In de jaren daarna blijft Ford een beetje kwakkelen en ook personeel ontslaan. Maar ze zetten ook in op de toekomst: elektrisch rijden. Er komt een aparte divisie voor, de Ford Model E. Paradepaardje wordt een elektrische pick-up truck, de F-150 Lightning. Er gaat veel geld naar de ontwikkeling van het model, maar helaas, de verkopen vallen vies tegen. En dan draait ook nog de politieke wind.
19: Some people like electric. If you want to drive for 14 minutes to the candy store, electric is very good. But if you actually want to get into a car and drive for a few hours, you know, they're doing a couple of other ones with electric. They're going electric crazy. It doesn't work.
12: Nou, Trump die heeft de lachers op zijn hand. Wat, dat elektrisch rijden, dat is toch maar niks, behalve als je maar heel kort kunt rijden. Trump schrapt subsidies en belastingkortingen die juist Joe Biden allemaal had ingesteld om consumenten een beetje te verleiden tot het kopen van een elektrische auto. En daarmee stort de toch al moeilijke markt gewoon compleet in. Ford besluit dus het roer maar weer om te gooien. Verschillende elektrische modellen worden eind 2025 uit het assortiment gehaald. Pijnlijke afschrijving, bijna €20 miljard te verdelen over 3 jaar. Toch maakt de koers in mei van dit jaar even een sprongetje omhoog als Ford de dochteronderneming Ford Energy aankondigt. Ja, in een omgebouwde fabriek in Kentucky gaat Ford namelijk batterijen produceren voor energieopslag. Dus het is voor het eerst dat Ford echt iets anders gaat doen dan auto's bouwen. Ze zien toekomst in energieopslagsystemen voor bijvoorbeeld nutsbedrijven of datacenters. Nou, hadden we het vorige week toevallig nog over. Staan we hier nou aan de vooravond van een complete turnaround voor Ford? Of blijft het toch vooral een autobouwer? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat we het over die cijfers gaan hebben, gaan we natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Ford. Sterke punten, Jim.
13: Ja, en de vraag die je stelt, die moeten we straks gaan beantwoorden. Want dat is wel een hele mooie. Is het nou een autobouwer of misschien toch niet? Nou ja, vooralsnog is het gewoon een autobouwer. En niet weinig auto's bouwen ze ook. 4,4 miljoen verlieten de fabrieken in het afgelopen jaar. Dus dat zijn echt heel veel auto's. Hè. Vergelijk je dat met een Tesla bijvoorbeeld. Ja, ze zijn gewoon meer dan 2 keer zo groot.
12: Ja.
13: Dus vanuit dat perspectief is Ford echt een hele grote autobouwer. Heeft op dit moment een marktwaarde die beduidend lager is dan die van bijvoorbeeld een Tesla. Want de marktwaarde van Ford op dit moment, ja, die komt uit op zo'n 50 miljard. Dus ja, zoveel stelt het qua aandeel niet zoveel voor.
12: We nemen dit op begin juli 2026.
13: Ja, $13,5 voor een aandeel. Wat zo is, dus als je het hebt over wat echt wel krachtig is, is dat ze hebben een aantal divisies. Ze hebben Ford Blue, dat zijn de traditionele benzine en ook de hybride voertuigen. Mm-hmm. Dan hebben ze Ford Pro, dat zijn de bedrijfswagens. De Ford Transit, die kent iedereen hier,
12: ja,
13: denk ik wel.
12: Zeker.
13: En de Ford Model E. Nou, die loopt wat minder. En ze moeten het echt wel hebben van Pro en Blue. Daar verdienen ze echt grof geld. Mm-hmm. En in, bijvoorbeeld in het eerste kwartaal... De marge op Blue die is 8,1%. En ze verdienen dus echt vooral in die grotere, duurdere voertuigen. Niet zozeer aan het volume. Nou, de e-tak, daar hebben ze echt wel problemen. Komen straks op. Maar de winstgevendheid die is absoluut wel... Dus in de traditionele auto's...
12: Doen ze het nog steeds prima.
13: Ja, nou, en dan heb je natuurlijk ook nog alle leasecontracten... Of financial lease, moet ik eigenlijk zeggen, Ford Credit. Dat die ook heel mooi bijdragen aan de winst.
12: Dat doen ze dus ook. Dat is gewoon een aparte financiële tak.
13: Dat doet bijna elke autobouwer. En dat is ook ooit slim natuurlijk geweest... dat je toch auto's kon verkopen aan mensen die geen geld hadden. Of bedrijven die geen geld hadden.
12: Ja, precies. En
13: heeft dus gewoon een financiering.
12: Ja.
13: Daar zit een stukje rente op. En dan ben je en je auto heb je verkocht met marge... en je krijgt terugkerende inkomsten...
12: Ja.
13: Zit ook een risico natuurlijk op. Nou, daar komen we straks ook nog wel eventjes... of misschien een mooi bruggetje naar zwaktes meteen ook.
12: Ja.
13: Want de kredietkwaliteit van dat Ford Credit... die is aan het afnemen. Dus die retailfinanciering is dat ze van de auto's... moeten ze meer op afschrijven.
12: Mm-hmm.
13: Ze hebben in het eerste kwartaal van 2026 was dat 0,72%. En dat was het jaar daarvoor nog 0,63%. Dus dat betekent eigenlijk wel dat de kwaliteit van die portefeuille afneemt... en dat de wanbetalingen van die financieringen toenemen. Dus dat is niet sterk.
12: Nee.
13: Echt een zwakte. Nou, dan jij noemde hem al eventjes net. Hè, het enorme verlies op de Model E. Of Division E, zoals het dan heette. Daar hebben ze
12: elektrische divisie, ja.
13: Ja, daar hebben ze praktisch de stekker uitgetrokken. grappig, okay, hè?
12: Heel grappig, ja.
13: Ja. Dus een andere zwakte. En toevallig komt er nu op het moment dat we het opnemen ook weer binnen. Terugroepacties. Er worden 115.000 auto's vandaag. Het is
12: van die elektrische...
13: Nee. Niet van de elektrische auto's, maar Mustang.
12: Oh, de Mustang. Ja, nou, dat is wel met, natuurlijk een hele populaire.
13: Ja, problemen met de versnellingsbak.
12: Ja.
13: Nou, 110.000 auto's, maar dat is niet de enige. Ze hebben het afgelopen jaar, 2025, meer dan 150 terugroepacties gehad... voor bij elkaar ruim 11 miljoen voertuigen.
12: Mm-hmm.
13: Nou, dat is niet goed voor je naam, reputatieschade. Maar het kost je ook gewoon geld... 1 miljard afgelopen jaar aan materiaal- en garantiekosten. Dus dat drukt wel redelijk op het resultaat.
12: Ja.
13: Nou, dat is in principe een risico van elke autobouwer. Maar specifiek bij Ford gaan ze een beetje aan kop... als het gaat om terugroepacties.
12: Dat zijn dan ook zwaktes. Zijn er ook kansen?
13: Nou, zeker. Recent maakte het aandeel een koersprong. En jij noemde het ook al eventjes net. Ford Energy. Dus batterijopslag.
12: Batterijen,
13: iets heel anders dan wat ze normaal natuurlijk doen. Maar waarvan ze natuurlijk wel kennis hebben uit die E-divisie. En ze hebben ook al een groot contract gesloten. Een miljardendeal met EPF.
12: Wat is dat?
13: Nou, ik kende het bedrijf niet. Maar ze ontwikkelen onder andere wind- en zonneparken. En batterijopslag, omdat ze daarmee dus met de batterijen van Ford in dit geval... fabrieken, maar zeker dus ook datacentra kunnen voorzien van energie. En eigenlijk alle overcapaciteit van hun zonneparken en windparken... die kunnen ze opslaan in de batterijen van Ford.
12: Dat is dus een grote deal nu tussen EDF en Ford. Okay.
13: Ja, en daar heeft Ford zo'n 2 miljard in geïnvesteerd. En dat gaat dus de komende jaren echt miljarden aan omzet opleveren. En analisten die zijn hier heel positief over, waardoor dus ook het aandeel Ford... ineens de lucht in ging. En dat zijn niet vanwege meer auto's die verkocht worden... of betere marges, maar
12: gewoon
13: dus
12: een goede deal.
13: Een nieuwe tak.
12: Ja, oké, dus dat is een mooie kans. Bedreigingen.
13: De positie van General Motors... die aandelen inkopen, heel veel geld verdienen aan hun trucks... Tesla, Chinese spelers die er zijn. En je ziet dus ook wel dat in China, waar ze best wel een marktpositie hadden... 10% van de auto's wordt daar verkocht... dat het aantal verkopen aan het dalen is. En ook daar dus door een BYD bijvoorbeeld, eerder al is doorgelicht... die een stuk van de markt van Ford afsnoept.
12: Ja, precies. Laten we eens even de boeken openen van Ford. Wat zien we daar?
13: Nou, wat je vooral ziet, en dat is eigenlijk het hele vervelende aan het verhaal rondom Ford, is dat de omzet niet van zijn plek te krijgen is.
12: Okay.
13: En al jarenlang.
12: Heel stabiel. Maar dat is ook heel saai, want er zit geen groei in.
13: Nee, kijk, en je kunt natuurlijk prijsverhogingen doorvoeren. En in Amerika blijven mensen echt wel een Ford kopen. Maar waar zijn nou die analisten zo positief over? Die batterijen.
12: Ja.
13: Dus Ford Energy. En dat maakt dus ook dat eigenlijk in 2028... ineens een behoorlijke omzetsprong wordt verwacht voor Ford. Meer dan 5-6% groei.
12: Vanwege die deal met EDF bijvoorbeeld.
13: Ja, en dat was eerder een procentje, maar die gaat dan lopen. En dat is dus wel iets wat ja, vernieuwing bij Ford brengt. En ook weer een stukje omzetspreiding en misschien wel zelfs omzetgroei.
12: Ja, diversificatie, altijd fijn, vind jij natuurlijk ook.
13: Ja, kijk, wat ik een nadeel vind van Ford, dat ze wel echt helemaal gericht zijn op dit moment nog toch wel op de Amerikaanse markt. Dat daar echt de omzet vandaan moet komen. Gelijktijdig is dat misschien ook wel weer een kracht. Want ja, die Amerikaan die is wel honktrouw. Een president als Donald Trump die zegt ook gewoon koop Ford. Want het is gewoon wel zo dat afgelopen jaar van de totale omzet kwam 123 miljard vanuit de Verenigde Staten. Ja, zet je dat af tegen een omzet van nog geen 175 miljard... dan is het natuurlijk bizar hoe afhankelijk het bedrijf is van de Amerikaanse markt. Zou je ook als een kans kunnen benoemen natuurlijk.
12: Ja, dat je nog wat hebt te winnen in de rest van de wereld. Ja. Maar jij bent er niet zo'n fan van, dat weet ik altijd wel. Dat je dan te erg op één markt eigenlijk leunt, hè?
13: En daar vind ik die diversificatie naar batterijen wel interessant. En ook als je kijkt naar hoe het bedrijf nu is gewaardeerd. Met de kans erbij best wel leuk om eens een keer naar zo'n saai bedrijf als Ford te kijken, wat ineens wat minder saai is. Maar er moet wel wat meer bewijslast nog komen. Bewijs van de positieve kant te komen.
12: Ja.
13: Wat namelijk wel heel moeilijk is, dat de voorspelbaarheid van de omzet is moeilijk voor wat betreft die batterijen. En voor wat betreft de auto's weet je gewoon afkalvend. Zeker voor wat betreft de benzinetak.
12: Mm-hmm.
13: Op e-vlak doen ze niet echt mee. Dus, en het is een markt die echt wel heel concurrerend is met heel veel spelers. Dus wel een moeilijke markt.
12: Ja, komen we bij de conclusie. Voor wie kan een aandeel Ford interessant zijn?
13: Nou, voor iemand die zegt van ik kijk heel erg naar waardering. En in dit geval ook nog wel oog heeft voor mogelijke groei en diversificatie in de omzet. Want dan heeft Ford Energy misschien toch wel iets in handen wat andere autobouwers op dit moment nog niet hebben. Behalve Tesla dan natuurlijk. En als je dan en de kans en de waardering tegen elkaar afzet en ook toch wel de koersperformance die beter is dan veel Duitse autobouwers.
12: Ja
13: dan is zo'n saai oud aandeel misschien toch wel in één keer toekomstbestendig.
12: Mooi, dit was Ford doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan weet je vast al dat de podcastversie een stuk langer is met meer diepgang en duiding over Ford. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Diageo. Dan denk je, wat is dat? Moet ik dat kennen?
13: Ja,
12: je kent het. Het is namelijk het bedrijf achter Johnny Walker. De whisky en de Guinness.
13: Ja, vorige week hadden we het over roken. Snel door naar de whisky volgende week.
12: Heel slecht, hè, zijn we bezig. Maar goed, het is zomer. Laten we het daar maar op houden. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app of de BNR-app. En als je ons wil mailen, dan zijn wij altijd te bereiken op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
13: En ik ben Jim Terpoer.
12: Doei doei.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: volgen. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
5: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
4: Gelukkig lees jij ze wel.
5: Ja, tot en met de voetnoten.
4: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
5: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
4: Voetnoten. Taaie rapporten.
5: Maar wel helder uitgelegd.
4: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
6: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
7: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen een omweg van wel 10 kilometer maken. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat het land helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
11: Hartelijk vrijdag, welkom op deze vrijdag 28 augustus. De dag dat Adyen concurrent Stripe ineens afziet van een gigantische overname.
12: PayPal is down double digits in the pre-market as Advent and Stripe are said to have abandoned their pursuit of the payments company. Bloomberg Learning, the group had previously offered more than $50 billion.
11: Ja, of dat het kwakkelende aandeel Adyen kan helpen, dat zoeken we voor je uit.
13: En we hebben het weer eens over slijmjurken. Amerikaanse bedrijven sorteren voor op een democratische overwinning.
14: Waar bedrijven eerst miljoenen dollars aan de Republikeinen doneerden, kiezen grote partijen nu voor de Democraten. Dat meldt de Wall Street Journal. Bedrijven als Meta en Paramount willen die politici te vriend houden, mochten ze de midtermverkiezingen winnen.
13: Is dat opportunistisch of werkt hun tactiek ook echt? Dat hoor je in deze aflevering. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Welkom.
15: Hey, leuk om er te zijn.
11: Goed dat je hier een keer op de vrijdag bent. Ik wil het nog even over Nvidia hebben. Gisteren hadden we het, toen er nog gehandeld werd, al over de cijfers. Nou, die werden goed ontvangen. Het aandeel kreeg een flinke zet omhoog. Nvidia werd uiteindelijk $442 miljard meer waard op de beurs. Net geen record trouwens. Dat was met $8 miljard meer vorige maand Microsoft. Maar we moeten het om nog een andere reden over Nvidia hebben. Ja, ze verdienen bakken met geld en de vooruitzichten die zien er goed uit. Maar de chipmaker neemt volgens analisten wel een enorm financieel risico. Meerdere financiële risico's. Het heeft geheugenchips nodig en veel ook. Daarom

0: Heeft Nvidia contracten gesloten met bedrijven als SK Hynix, Samsung en Micron. Goed voor een bedrag van zo'n, hou je vast, $280 miljard. En dat zijn dan weer contracten die niet te annuleren zijn. Ook breiden ze hun productie uit en is de schuld opgelopen naar meer dan $30 miljard. Terwijl er wel een flinke kaststroom is en er doodleuk aandelen worden ingekocht. Zie jij dat ook eigenlijk als een risico, Thomas, als ik dat zo allemaal voorlees?
1: Ja, tuurlijk is het een risico. Maar tegelijkertijd denk ik, dit is zo'n fantastisch bedrijf, dat ik het niet op de korte termijn als risico zie. En niet als een risico waarvan ik denk van, oh, hier gaat Nvidia op een gegeven moment van onder de kop of zo, kopje onder. Dus voorlopig zitten ze daar echt nogal goed.
2: Het vertrouwen van beleggers houdt dus stand. Blijkt ook uit een rapport van ING. Dat meldt dat het daar juist bijzonder goed mee gaat zelfs. De mentale klap van de Iran-oorlog bij beleggers, die is verwerkt. Het vertrouwen is terug op het niveau van voor de start van die oorlog. En bijna de helft denkt zelfs dat het jaar beter verloopt dan ze van tevoren hadden verwacht. Een najaarsdip zijn ze ook niet bang voor. 56% heeft goede hoop dat hun portefeuilles door blijven stijgen de komende maanden. Blijft me wel verbazen, Thomas. Waar blijft al dat optimisme maar vandaan komen met oorlog links, handelsoorlog nog rechts? Hoe kan dat?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik zelf ook een beetje verbaasd ben over het feit dat die Iran-oorlog zo lang aanhoudt, überhaupt. Maar vervolgens ook dat de economische impact daarvan tot nu toe best wel beperkt is geweest. Maar ik denk dat het belangrijkste waar beleggers naar kijken, waar dat hele resultaat uitkomt, waarom doet de beurs het zo goed? Ja, dat is gewoon als je naar de winstcijfers kijkt. Die zijn zo goed tot nu toe. Dat in de VS vallen die winstcijfers gewoon 50% hoger uit dan een jaar geleden. Ja, daar kun je bijna niet tegenop werken met slecht nieuws. Als dat is wat er onderliggend gebeurt. Dus kijk, er zijn echt wel risico's. En inderdaad, met een Nvidia en met circulaire investeringen, die risico's die zijn er. Maar tegelijkertijd zie je dat er zoveel winsten tegenover staat, zoveel groei, dat beleggers daarvan denken van ja, oké, ik neem die risico's voor lief.
2: Ja.
0: Gaan we door naar Venezuela, het land dat begin dit jaar ineens Amerika zag binnenvallen.
3: Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II.
0: En Trump die is nog lang niet klaar met het land, want volgens persbureau Bloomberg willen de Amerikanen blijven voor de olie. De Trump-regering onderhandelt over een groot belang in de olievelden. Een van de opties is voor wel heel lange tijd. De VS zou de olievelden voor 100 jaar leasen. De VS zou daarmee 90 miljard vaten aan olie in bezit krijgen, waarmee ze nog machtiger worden op de oliemarkt. En er is nog iets, want Venezuela zou erover denken om uit de OPEC te stappen. Dat zou weer de tweede exit in korte tijd zijn. De Verenigde Arabische Emiraten hielden het ook al voor gezien. Betekent toch wel weer een klap voor het oliekartel. Maar misschien ook wel lage prijzen.
2: Ja, we gaan het zo nog hebben over de bedrijven die zich inlikten bij Trump. Ik wil eerst naar een bedrijf dat zeker niet deed. AI-bedrijf Anthropic. Dat had natuurlijk dikke ruzie met de president, omdat ze niet wilden dat het Pentagon hun software zou gebruiken. Uit angst dat de Amerikaanse defensie dat zou gebruiken voor autonome wapens bijvoorbeeld. Nou, als tegenreactie werd Anthropic op de zwarte lijst gezet, waardoor ze bij geen enkele overheidsdienst meer mochten worden gebruikt. Maar dat was onterecht, zegt een rechter uit Californië nu. En ze moeten van die zwarte lijst af.
4: I think the most interesting part of this is what the federal judge said. In that it felt that there wasn't good reason for the ruling by the US administration, effectively saying that they were trying to make an example, a public example, if you like.
2: Ja, het was een vergeldingsactie, zegt die rechter. En de regering wilde van Anthropic een voorbeeld maken. De saga is overigens nog niet ten einde, want de regering kan nog in hoger beroep gaan.
0: Wil ik nog even naar Netflix. Daar stonden wat servers te roken, denk ik. Want de streamer had het heel zwaar. Niet vanwege een nieuwe serie, maar vanwege de trailer van GTA 6. Beurzenbedrijf Take-Two Interactive heeft miljarden in die game geïnvesteerd en koos juist voor Netflix om de trailer te showen. Alleen liep Netflix af en toe vast omdat zoveel mensen tegelijk keken. Om je beeld te geven, 50% meer kijkers dan dezelfde dag een week eerder.
2: Ongelooflijk.
0: Ongekend. Bijzonder, want een hacker had juist al hele delen van het spel gelekt. Toch was er dus enorme belangstelling. En dat is logisch, zegt gamejournalist Martin Verschoor in Podcast De Dag.
5: Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus misschien komt er een nieuwe Star Wars film aan. Misschien komt er een nieuwe Spider-Man film. Misschien staat Michael Jackson op uit de dood en dropt een nieuw album. Dat wordt niet zo groot als deze release. Het is insane groot.
0: Maar ja, dan het aandeel van Take-Two Interactive, het beursbedrijf achter Rockstar Games, dat dus ruim 10 jaar aan de game heeft gewerkt. De koers ging 0,2% naar beneden.
2: Ah, oh, spijtig. Republikeinen het hof maken, dat is zo 2025. Wall Street kiest nu voor de Democraten. Wel uit behoorlijk eigen belang. Hoe dat zit en of het werkt, hoor je zo. En dan hoor je ook meer over Operation Economic Outcast.
0: Eerst naar Artje, en dat krijgt weer eens goed nieuws. De Amerikaanse concurrent Stripe wordt toch niet een maatje groter. Het zou samen met een andere partij PayPal kopen voor ruim $50 miljard. Maar dat gaat nu ineens niet door.
6: PayPal down after Advent and Stripe have said to be abandoning their $50 billion bid.
0: Ja, dat heeft grote gevolgen voor PayPal. Aandeel ging alleen al na beurs 14% onderuit. En kan ook positieve gevolgen hebben voor Adyen, dat dit jaar juist een beroerjaar bleef op de Amsterdamse beurs. Het is al meer dan 20% verloren in 2026. Ja, ik denk, Thomas, dat bij Adyen de vlag uitgaat.
1: Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat Adyen en Stripe, die dus de overname van PayPal wilden doen, zijn twee bedrijven in dezelfde sector, maar ze bedienen wel echt een ander klantsegment. Waar Adyen vooral de echte grote multinationals bedient, zit Stripe toch vooral bij de wat kleinere bedrijfjes, meer de MKB-achtige bedrijven. Mm-hmm. In ieder geval, dat is de core business meer. En dit had inderdaad Stripe veel groter gemaakt, die combinatie met PayPal. En dat had ervoor gezorgd dat die een nog veel grotere speler zouden zijn. Maar op dit moment, als je puur kijkt naar beurswaarde, dan is Stripe al een meervoud van Adyen op dit moment. Dus ja, ik zie niet dat het echt een heel groot verschil maakt. Maar wat je wel hebt, is dat bijvoorbeeld Adyen heeft samenwerkingen met PayPal. En stel Stripe had daar het overgenomen, dan zou je zo kunnen zien dat Stripe zegt van, nou, hey, die samenwerking, hartstikke leuk, maar die moeten we even op een lager pitje zetten. Dus in dat soort opzichten, daar zie je wel de voordelen.
0: Dus op het gebied van bijvoorbeeld zo'n samenwerking zou het wel echt een voordeel zijn dat deze deal niet doorgaat. Maar concreet, zeg jij, betekent het eigenlijk niet zo heel veel voor Adyen?
1: Ik verwacht dat het voor de strategie, voor het bedrijfsmodel, voor de performance van Adyen, dat het niet heel veel gaat uitmaken.
0: We vergeten het nog wel eens, maar Stripe is nog helemaal geen beursgenoteerd bedrijf. Wat als die op een gegeven moment naar de beurs komen, kan dat nog een aantrekkingskracht hebben die ten nadele gaat van Adyen?
1: Die ten nadele gaat van Adyen denk ik eigenlijk niet. Maar misschien dat het juist weer wat meer geld die richting op krijgt. En dus ook in de richting van Adyen, dat er meer aandacht naar uitgaat. En kijk, Stripe heeft daarnaast nog het voordeel dat het Amerikaans is. En dat het dus ook als het een notering krijgt, dat het in Amerika gaat. Mm-hmm. Nou, daar horen altijd hogere waarderingen bij. Ook al zijn het onderliggend best wel vergelijkbare bedrijven, dan zou je toch een hogere waardering daar zien. Maar ik denk voor Adyen zelf zou dat prima zijn als ze die naar de beurs gaan.
0: Ik zei het net al, het is geen lekkere beursjaar voor Adyen. Die koers die blijft behoorlijk achter. Laatst hadden ze best wel goede kwartaalcijfers, waarmee ze toch wel beleggers weer wisten te overtuigen. Kan dit een beetje de ommekeer voor Adyen betekenen op de beurs?
1: Ja, ik denk dat je dan vooral naar die cijfers moet kijken. Ik denk niet per se dat nu die overname die niet doorgaat, maar die cijfers die waren gewoon echt goed, overtuigende cijfers. Dus je ziet dat ze sindsdien al 20, 25, misschien wel 30% zijn gestegen. En dat betekent dat beleggers die krijgen er weer meer vertrouwen in. Mm-hmm. Maar zoals je al zei, ze staan nog steeds 20% onder de start van dit jaar. Dus het blijft een aandeel dat gewoon flinke tikken krijgt. En wie weet, in de toekomst kan dat dan echt nog wel veel opleveren, ja.
2: Je zei net, Stripe focust zich meer op die MKB'ers en Adyen meer op die grote bedrijven. Nou, dat is een keuze die ze een tijdje geleden ook al wel hebben gemaakt, geloof ik, bij Adyen, om meer op die grote bedrijven te focussen. Maar als je nu ziet dat zo'n Stripe daar toch best wel goede zaken mee doet, zelfs zo'n enorme overname misschien wel in gedachten heeft, is het dan niet toch goed voor Adyen om misschien toch eens te gaan heroverwegen, moeten we wat meer kleine bedrijven gaan zoeken?
1: Natuurlijk is dat onderdeel van de strategie. Net zoals dat Stripe, die probeert natuurlijk ook grote multinationals bij Adyen weg te kapen. Maar wat je uiteindelijk ziet, is dat dit soort bedrijven, die proberen zich te focussen echt op een core gebied. En tuurlijk moet dat gebied zo groot mogelijk zijn. Maar je hebt hier gewoon twee spelers die allebei naast elkaar heel goed kunnen bestaan, heel goede zaken kunnen doen. En in zo'n situatie waarbij Stripe al zoveel marktaandeel heeft, juist bij dat kleinere segment. Tuurlijk is het belangrijk dat Adyen dat niet helemaal in de steek laat, maar focus je op waar je echt groot en goed in bent.
0: Wat betekent dit voor PayPal? Want ze waren overnameprooi, nou worden ze waarschijnlijk toch niet overgenomen. Is het beter voor PayPal om zelfstandig door te gaan?
1: Nou ja, je ziet sowieso aan de beurs dat het voor de beleggers van PayPal zou het beter zijn geweest om wel overgenomen te worden.
0: En nu is de overnamefantasie er ook aan het uitlopen.
1: Ja, precies. Dus die grote daling die ze nu doorgaan, dat is natuurlijk iets wat die fantasie zat daarin. Dus voor de beleggers van PayPal denk ik dat het niet zo goed is. Voor het bedrijf zelf, ja, eerlijk gezegd denk ik dat een overname ook wel beter was geweest. Want Stripe is gewoon een heel modern bedrijf. Is een bedrijf dat vooruit loopt. Is een bedrijf dat visie heeft. En PayPal, dat was ooit zo'n groot technologiebedrijf. Maar ja, je ziet toch dat het de afgelopen jaren meer en meer een beetje naar de achtergrond aan het terugtreden is.
0: Dan hadden ze dus gewoon deze deal moeten sluiten. Ze hadden ze gewoon moeten laten kopen, toch?
1: Ja, wat ik toch denk is dat het bestuur van PayPal, die heeft toch, ja, dat die hoge koersen van een paar jaar geleden, of van begin dit jaar, of van 10 jaar geleden, die hebben ze nog in het achterhoofd zitten. En dan is het heel lastig om een bod, ook al is het veel hoger dan de huidige prijs, te accepteren als het toch een stuk lager is dan wat het 1-2 jaar geleden was. Dus ik denk dat ze daar heel veel aan vasthouden. En dan dus toch zo'n bod kunnen afwijzen, puur op basis van, oké, het was ooit hoger. Maar ze hebben, dan moet ik ook bij zeggen, ze hebben wel goede kwartaalcijfers gehad, PayPal. En dat betekent ook dat ze daarmee weer wat sterker in de markt staan en daardoor misschien ook een hogere prijs kunnen vragen.
0: Maar ze leven nog een beetje in het verleden daar bij die directie.
1: Daar ben ik wel een beetje bang voor, ja.
0: Maxime had het net wel terecht over die strategie. Dus Stripe heeft gekozen voor het MKB, Adyen heeft gekozen voor die grote bedrijven. Je zou ook kunnen zeggen, misschien moet Adyen PayPal overnemen, want dan hebben ze gelijk toch wel meer kleinere klanten.
2: En het is toch al een partner, dus ze werken al samen. Het is niet moeilijk om het hoofdkantoor even te bellen.
1: Ik snap het idee, jongens, maar
0: Jij ziet het niet gebeuren,
1: hè? Ik zie het niet gebeuren. PayPal is sowieso op dit moment qua beurswaarde, zelfs na die daling van gisteren, is het qua beurswaarde nog steeds meer waard dan Adyen.
2: Ja, maar ook niet groot dromen en ambitieus inzetten voor Adyen?
1: Kijk, je ziet het soms gebeuren dat bedrijven een groter bedrijf overnemen. Dus in theorie kan het. Maar ik denk dat het totaal niet past in de strategie die Adyen heeft. Want ik denk dat zij meer hebben aan een samenwerking met PayPal, zoals ze nu hebben, dan aan een directe overname. Zij zijn zelf heel erg gefocust op, wij willen technologisch willen we heel goed zijn, we willen moderne systemen hebben, het beste van het beste. En met een PayPal, ja, dat zie je dat toch dat het ietsje verouderd.
2: Maar ook als je dan zo'n samenwerking hebt en dat bedrijf, daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Heb je dan wel heel veel aan die samenwerking? Of kun je dan beter zeggen, we gaan zelf even bepalen wat daar gedaan wordt?
1: Nou, het bedrijf gaat het helemaal niet goed mee. Dat is natuurlijk niet per se het geval.
2: Ja, maar
1: het is
2: de hoogtes zijn de groei die ver is achter ons. Ja.
1: Maar dat is het voordeel van partneren in plaats van aandeelhouderschap. Het maakt voor een Adyen maakt het helemaal niet uit hoe het met de koers van PayPal gaat. Als zij gewoon veel betalingen doen via het platform van Adyen, dan gaat het goed met Adyen, ongeacht hoe het PayPal gaat.
7: BNR Beurs.
2: We hebben het de afgelopen anderhalf jaar veel gehad over Amerikaanse bedrijven die vriendjes met Trump wilden worden.
0: Zo, ja.
2: Maar nu gaan ze juist de andere kant op, die bedrijven. Dat ziet de Wall Street Journal. Vooral techbedrijven die onder de loep liggen, zoals Meta, die doneren nu opeens ook miljoenen aan de Democraten. Maar ook bijvoorbeeld partijen als Paramount Skydance, die met die overname van Warner Brothers bezig is, en voorspelplatform Kelsey, die huren democratische adviseurs in. Ze zien de midtermverkiezingen aankomen en ze willen zich indekken voor de toekomst. Dat voorspelt niet veel goeds voor Trump als die bedrijven nu al de miljoenen bedragen aan de Democraten aan het overmaken zijn.
1: Ja, het wordt dan een beetje een double whammy eigenlijk. Want ik zei het net al, met de hoge energieprijzen gaat toch al een beetje het sentiment weg van Trump en naar de Democraten. En dan als er ook nog eens meer geld die kant op gaat, dan kan het helemaal die kant op gaan vallen. En inderdaad, ja, Kelsey, al die Polymarket, al die betting sites, die zijn al meer en meer aan het kijken naar, oké, een democratisch huis plus senaat wordt best wel waarschijnlijk. En dan kan dat wel echt de Republikeinen gaan tegenwerken, ja.
2: Ja, de handelsoorlog deed hen niet van gedachten veranderen. De oorlog in het Midden-Oosten ook niet. Maar nu is dan de druppel dat de polls toch de andere kant misschien opvallen?
1: Ik denk eigenlijk dat het zo simpel is, ja. Dat ze gewoon echt kijken, wie heeft de grootste kans om te winnen? En daar willen we het meeste op inzetten. Natuurlijk, ze zetten op beide kanten in. Ze doneren aan beide partijen. Dat ze altijd gewoon altijd winnen. Maar dat ze nu meer en meer naar de Democraten verschuiven, dat is puur op basis van de polls.
2: Ja, is dat opportunistisch? Want die techbedrijven die doen het met het idee dat ze misschien gespaard blijven als de Democraten meer macht krijgen. Maar zijn dat dan ook echt nuttige miljoenen die ze die kant op sturen? Of is dat verspild geld?
1: Ja, het verleden, resultaten uit het verleden, die zeggen helaas, in mijn persoonlijke mening, helaas, dat het wel werkt.
2: Ja.
1: En dat ze dus het niet zomaar over de balk aan het slingeren zijn. En dat ze dus echt gewoon met dit soort geld bepaalde regels gewoon in hun voordeel kunnen laten uitvallen. En ook al zijn dat regels die nu door de Republikeinen zijn opgesteld, dan kunnen die bijvoorbeeld in werking blijven onder de Democraten. Of andersom, dat de Democraten nu juist wat dingen terugdraaien die tegen ze hebben gewerkt. Dus ja, vaak zie je dat het wel werkt.
2: Ja, wie heeft het hardste nodig?
1: Ja, dat durf ik eigenlijk echt niet te zeggen. Ik denk dat het over de hele breedte... Je ziet dat dit soort donaties, die zie je over de hele breedte. Of het nou een bedrijf is in de farmacie, of een bedrijf in de techsector, of een bedrijf dat een groot boerenbedrijf. Allemaal doneren ze, allemaal maken ze dit soort donaties. En uiteindelijk zie je ook dat het aan alle kanten dan weer een beetje... dat er dingen teruggegeven worden in ruil daarvoor.
2: Ja, is dit ook een moment dat je als belegger misschien gaat opletten... wie is zich waar aan het inlikken, wie is waar vriendjes aan het maken... en dan de pols in de gaten houden en kijken welke bedrijven je eruit moet pikken?
1: Ik denk dat je dan toch meer in het gebied van gokken komt. Misschien dat mensen dit wel eens hebben gedaan en hebben gekeken van oké, heeft het echt positieve impact, maar ik zou het niet aandurven.
2: Die donaties die blijven ook maar toenemen trouwens. Ik zag een afgelopen kwartaal $646 miljoen gedoneerd al. Een verplettering van het staande record. Moet je dat wel willen? Die bedrijven die de diepste zakken hebben, die het alleen maar voor het zeggen krijgen? Of moet daar toch echt wel iets meer wetgeving voor komen?
1: Ja, ik zou voor meer wetgeving zijn, maar je weet dat in Amerika dat totaal niet gaat gebeuren natuurlijk. Dat is al heel lang zo, dat lobbyen daar gewoon er echt bij hoort. En ook met grote bedragen lobbyen. En dat wordt alleen maar meer... Je ziet dat er onder het volk in ieder geval wel wat meer reuring komt. Wat meer mensen die zeggen van, hey, jongens, er moet meer naar het volk geluisterd worden. En niet zomaar naar degene of de mensen of de bedrijven met de diepste zakken. Dus een beetje bij de Democraten zie je zo'n beweging zie je ontstaan. Maar ik denk niet dat er binnen nu en een paar jaar zomaar doorheen komt, nee.
0: Het is tijd om terug te blikken op de week. Eentje die begon met overnamegeruchten.
8: Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse chemietak van Shell over te nemen, meldt de Financial Times. Een verkoop zou $8 miljard kunnen opleveren.
2: En het was weer eens zover, we moesten het over het Z-woord hebben.
9: Beleggers zeggen inderdaad, enerzijds AI lijkt een zeepbel te zijn. En toch zien ze natuurlijk ook heel veel kansen in wat die technologie biedt.
2: Nederlandse beleggers die zien een AI-bubbel, maar ze blijven er wel gewoon in beleggen.
0: Al leek dat bij Nvidia aanvankelijk even anders te zijn.
10: Het aandeel is nu al 7 dagen op rij gedaald, de langste daling sinds 2022.
2: Er was gezonde spanning voor de cijfers, maar alles kwam goed.
11: Sees Q3 revenue $108 billion. Holy smoly.
0: En er waren meer mooie techcijfers. Zo mooi dat Jordi Beuving van de Aandeelhouder de zomer in zijn bol kreeg.
12: De software summit is begonnen.
2: Ja, Jordi werd wild van de cijfers van Salesforce. En wij ook. Die werden eindelijk weer eens beloond door beleggers. Dus had de CEO wat bewijsdrang bij CNBC.
13: Skeptics said customers are going to leave. Agentic use of the platform has surged 6 times. 6 times, Jim.
2: En de vraag was dus deze week, zitten we nou in een AI-bubbel? Nederlandse beleggers denken van wel. Het antwoord van grote vriend Mike Mulders is anders.
14: Je zou bijna kunnen zeggen dat het misschien een contra-indicator is, dat op het moment dat iedereen ergens voor vreest of het wel uitkomt. Ik denk op het moment dat niemand ervoor vreest, dan moet je echt bang zijn, want dan zijn we waarschijnlijk met z'n allen te positief.
2: Maar denk jij, Thomas, na die Nvidia-cijfers er nu anders over? Net was je redelijk positief, geloof ik.
1: Ja, ik ben nog steeds positief. En ook bij ABN, we hebben toevallig deze week hebben we onze wegingen van zowel aandelen als de IT-sector hebben we allebei verhoogd. Nou, dat doe je niet als je denkt van we zitten midden in een bubbel. Tuurlijk zien we risico's, die zijn er ook zeker. Maar er zijn zoveel dingen die er tegenover staan waardoor we denken van ja, die bubbel die is er nu in ieder geval niet. En die groei die kan echt nog wel een tijd doorzetten. Je ziet wel wat eerste tekenen aan de horizon waarvan je denkt van oké, dat kan op een gegeven moment een bubbel gaan worden. Maar daar zijn we nog niet.
0: En het was de week met de start van een nieuwe Mission Impossible, Operation Economic Outcast. De missie waarin de VS Iran gaat slopen in economische zin. Ja, bij onze jaarlijkse nieuws top 200 hebben we een slagzin. Geen hits, maar headlines. Financiën minister Scott Bessent heeft zich laten inspireren. Geen bommen, maar boycott, zegt hij. Hij roept andere landen op om mee te doen. Of nou ja, hij spoort ze zeer nadrukkelijk aan.
15: Economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power. No one is above the reach of US sanctions.
0: Een economische boycott, Thomas. Ja. Hoe gaat hij eruit zien?
1: Ja, dat is nog heel onduidelijk. Van het zijn hele sterke woorden, maar op papier staat er eigenlijk nog heel weinig onder de streep. Wat je wel al ziet, is dat Iran is al tijden een paria op het wereldtoneel. Iran wordt al tijden aan allemaal sancties gelegd. Dus het is niet helemaal duidelijk hoe je dit nou nog meer en meer kan gaan doen. Wat je wel ziet, is eigenlijk de enige grote partij die nog niet door dit soort tweede rang sancties wordt geraakt, is China, de grootste handelspartner van Iran. En dat is denk ik wel wat te veel hooi op de vork voor de VS. Dus ik zie het niet zo heel snel gebeuren dat ze daar echt heel erg veel werk van gaan maken. Denk meer woorden dan daden.
2: Nou, positief einde van de week natuurlijk nog. Dus we kunnen vrolijk ook vooruitblikken op de volgende. De week begint met een beursgang en het is er eentje waar lang naar werd uitgekeken. Dinsdag is het dan zover, dan gaat de Chinese kledingketen Shein naar de beurs. Ze wilden naar Wall Street, maar dat mislukte. Ze wilden naar Londen, maar ook dat klapte. Dus nu valt de keuze op Hongkong. Daar hopen ze 1,5 miljard euro mee binnen te hengelen. Verder draait de week vooral om de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er komen door de hele week een hoop cijfers aan. Eerst een update over het aantal nieuwe banen in de VS. Dan de stand van zaken volgens loonstrookjesverwerker ADP. Dat zijn cijfers die vaak al een voorproefje zijn van de officiële banencijfers. Die komen dan weer vrijdag. En vorige maand vielen die vies tegen. Toen was er plotseling veel minder werkgelegenheid dan verwacht. Vrijdag horen we dus hoe het er nu voor staat. En ja, je knippert met je ogen en de maand is alweer voorbij. Dat betekent ook nieuwe inflatiecijfers. Je krijgt die van Nederland, Duitsland en de gehele eurozone.
0: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 28 augustus. Wij danken Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je hier was op de vrijdag.
1: Leuk om er weer te zijn.
2: Hartstikke gezellig. En we hebben goed nieuws, want zondag dan hoor je hem weer in Beurs in Zicht. Ons cadeautje voor jou, mits je ons volgt natuurlijk in je podcast-app of op YouTube. Dus je weet wat je te doen staat. Tot zondag.
0: Tot zondag.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
2: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
1: En naar wat er o zo fout is gegaan.
3: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
1: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
4: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. En dan het weer van Weer Online? Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dag dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van de Friday Move. Het is een beetje improviseren. Zojuist zaten we op de telefoon van Bennet Hammelburg. Die is gesneuveld helaas. Dus we hebben nu weer een nieuwe set gevonden waar 1 microfoon op aangesloten kan worden. En om me heen zitten allemaal mensen die ik ga proberen te interviewen zo meteen in deze uitzending. Onder andere Pepijn Schoneveld, cabaretier, podcastmaker, levenskunstenaar. De acteur, hij doet ontzettend veel dingen. Hij heeft ook een eigen website. Wat was het ook alweer?
8: www.pepijnschoneveld.nl.
7: Ja, dat was hem inderdaad. Ja. En jij was al begonnen met het interview, diepte interview. Met Bennet Hammelburg over de situatie tussen Canada en Amerika. En de eerste vraag was...
8: Hoe gaan de gesprekken tussen Trump en Carney?
9: Slecht.
8: Slecht, ja?
9: Ja, het gaat echt slecht. Nee, want ze proberen elkaar echt tot het uiterste te drijven. En je krijgt een hele rare situatie op het ogenblik. Trump voert 2 oorlogen. 1 tegen Iran en 1 tegen Canada. En tot nu toe lijkt hij ze allebei te verliezen. Dat is wel interessant. En wat Carney betreft, Carney zegt, je kan me verder mijn rug op, dat soort teksten, met al die tarieven. Ik doe het gewoon niet meer. Dus wat jij doet, doe ik ook. En ja, wij zijn van jullie afhankelijk. 80% of zo van de Canadese handel is met Amerika. Maar 60% van alle Amerikaanse energie, olie, komt uit Canada. Dus als Carney zegt, ja, jullie zijn veel groter en machtiger... en wij zijn maar met z'n 30 miljoen en jullie met 300 miljoen... maar ik draai nu de kraan dicht, dan heeft Trump echt een probleem. Dus het is een hele interessante, keiharde strijd. Speelt nog een ander dingetje. Gaan we even snel door het verhaal heen. Kun je lekker verder, Wilfred?
7: Ik vind het lekker. Ik voel me alleen een beetje een soort geheime centpiraat. Breekie, kom er maar in.
9: Ja. Nee, dat weet ik. Nee. Maar dat is een andere kwestie. En dat is een van de allerlei eisen die Trump stelt. Onder andere het afschaffen van de verplichting van de Franse taal in Canada. Want dat stoort hem. En waarom? Omdat artikelen die worden geëxporteerd, laten we zeggen blikgroenten of weet ik veel wat. Daar moet in 2 talen op staan wat erin zit. Engels en Frans, vanwege de Franstalige... Canadezen. En dat loopt ook enorm. Dat ligt heel gevoelig in Canada. Echt heel, heel, heel gevoelig. Het is een beetje zoals in België. Als je aan die taalkwestie komt, dan weet je zeker dat je de zaak op explosie zet. Dat heeft hij dus ook gedaan hiermee. En
7: en Lake Ontario wil hij ook wat mee doen, toch, begrijp ik?
9: Nee, dat is per decreet is dat omgedoopt in Lake America. Okay. Dat heet vanaf nu Lake America, wen er maar aan. Net als de Golf van Mexico, weet je wel. Die heet ook de Gulf of America nu. Dus dat is al gebeurd. Maar het is grappig. Want in werkelijkheid kan helemaal niet. Want die naam bestond al voordat allebei de landen, Canada en de Verenigde Staten, onafhankelijk waren. Zo oud is de naam Lake Ontario al. Dus de Canadezen zeggen heel terecht van je roept maar wat je roept, maar voor ons blijft het gewoon wat het is. En er is één interessant ding. Wat gaat er nu gebeuren met de journalistiek in dit geval? Vorige keer met die Golf of Mexico, die dus Gulf of America heette. AP, Associated Press, naar mijn idee het beste en meest betrouwbare persbureau ter wereld, bleef gewoon schrijven de Gulf of Mexico. Daardoor zijn de journalisten van AP een tijdje lang het Witte Huis en het Pentagon uitgezet. Die mochten niet meer binnen voor de persbriefings en de persconferenties, want die blokkeerden het beleid van de president en waren dus staatsgevaarlijk. Dat is inmiddels wel weer een beetje bijgelegd. Maar je kunt zien hoe idioot dit soort gevechten lopen.
7: Maar meestal praten co-hosts mee en die grijpt ook in, maar ik zie dat je een beetje afwachtend bent. Waar komt dat door?
8: Nee, ik wilde gewoon weten. Ik vroeg me dan af, waarom gebruikt Trump die handelsoorlog? Wat is zijn doel? Wat wil die?
9: Hij heeft al in zijn eerste termijn gezegd dat Canada de 51ste staat van Amerika is. En hij noemde de toenmalige premier Trudeau, noemde die ook gouverneur Trudeau. Dat was een hele domme, dacht ik toen. Heb ik toen ook al gezegd in mijn eigen stukjes. En misschien zelf hebben wij het er ook al over gehad, dat weet ik meer.
7: Wij hebben het er ook vaak genoeg over gehad, want wij lullen over alles.
9: Ja, zo is dat. Ja. Maar gesteld dat dat zou gebeuren, dan haal je 30 miljoen democraten binnen. Ja. Dus het is suïcidaal voor een republikeinse president om dat te willen. Ja. Moet je helemaal niet doen.
7: Ik hoop voor de mensen thuis dat de kwaliteit een beetje goed is. Even surrealistisch om te schetsen hoe we zitten. We zitten op een oranje bank, waar de koffers ook staan van het Renaissance Hotel. We hebben inmiddels een paar stoelen voor ons gekregen, zodat we een beetje afgeschermd zijn. Er lopen steeds mensen heel verbaasd door de lobby. Die denken, wat zijn die gekken daar met die microfoon in hun hand? Het is surrealistisch, Willem Vissers.
10: Ja, ook omdat die meneer die daar staat, die wil eigenlijk dat het hier gekapt wordt. Die zegt, jullie hebben daar uitzendingen, nu zijn jullie ergens anders gaan zitten. Dus ik ben eigenlijk naar Bernard aan het luisteren, maar ik ben ook aan het kijken wat zich hier op de achtergrond afspeelt. Die meneer wil gewoon deze uitzending eigenlijk meteen staken. En die zegt, ja, de achterste uitzending, hier is het niet voor niks afgesloten. Hier hebben jullie niks te zoeken.
7: Dus de enige plaats
10: is gewoon ongewis.
7: Het gebeurt allemaal, Pieter de Waard, waar jij bij zit. Dat zijn dingen waar jij in je Telstra-tijd niet mee te maken kreeg, hè?
11: Nee, had ik andere dingen aan mijn hoofd, ja. Ja, dat klopt.
7: Over die, jij was altijd zo zenuwachtig. Jij hebt een beetje diezelfde angststoornissen die hij heeft vroeger. Want jij, als er een wedstrijd gespeeld werd, ging jij in je kamertje zitten beneden. Want hij kon de wedstrijd niet volgen, omdat hij zo gespannen was.
8: Had jij zeg maar, ik weet bijvoorbeeld, want ik heb dus gespeeld in de voorstelling over Johan Cruijff. Die had allemaal van die rituelen. Dat is een dwangstoornis. Had jij ook allemaal dat soort dingen? Dat je zo dwangmatig dingen moest doen? Of valt het mee?
11: Rituelen niet zozeer. Het is wel zo dat ik heb twee geluksgetallen, 63 en 76. En als ik op de dag van de wedstrijd 76 aantrof, dan wist ik zeker dat we zouden gaan winnen.
7: Maar dat kwam je niet zo vaak tegen in die tijd.
11: Precies. En zo is het. Dat is de waarheid.
7: Ja, maar die angststoornis, wat die hij een beetje kende, maar jij kon niet naar een wedstrijd kijken. Hoe kan je dan niet naar een wedstrijd van je eigen club kijken? Wat is het voor onzin?
11: Nou ja, dat vond ik toen de tijd te spannend. Er hing te veel van af in mijn gedachten. Wat natuurlijk niet zo was. Maar tegenwoordig kijk ik wel en zit ik op de Oosttribune samen met onze oudste zoon Pelle en geniet ik van elke thuiswedstrijd. Maar toen ik nog voorzitter was, zat ik lekker op kantoor te werken, afgesloten van de werkelijkheid.
7: Maar wat heb je voor werk dan te doen op zo'n moment eigenlijk, tijdens zo'n wedstrijd bij Telstar?
11: Nou, er is altijd wel wat te doen. Ik deed vaak dingen waar ik een broertje dood aan had, en dat was notulen maken van de vergaderingen die ik met de Raad van Commissarissen had.
7: Oké, terug nog even. Dan maak jij ook zorgen trouwens over de situatie Canada-Amerika? Want dan moeten we, hoe gaat dit aflopen, Bernard Hamburg?
9: Nou, ik denk, eerlijk gezegd denk ik dat het redelijk bloedig achterloopt. En ik denk dat Trump moet capituleren. Dus er zal wel een compromis komen, het vaststellen, wat Europa ook heeft gedaan, het vaststellen van een heffing of een tarief op een bepaald niveau. Maar wat er nu gebeurt, kan niet. En ik ben ervan overtuigd dat de Canadezen volhouden. Waarom ben ik ervan overtuigd? Dus twee kwesties. Dat is die Franstalige kwestie in Quebec. En de mensen in Quebec hebben altijd iets van, wij willen ons best losmaken van Canada. Maar er is nog een andere, veel belangrijke provincie. Dat is Alberta. daar komt bijna alle Canadese olie vandaan. En die, daar zitten behoorlijk wat MAGA-mensen. Mensen die best wat hebben met Trump. En ook die zeggen nu, ja zeg, kom op, dit gaat ons te ver. Dus het drijft het Canadese volk samen. En daar kan hij niet tegenop. Dus hij moet gewoon capituleren.
7: Moet overal capituleren. Met Iran komt hij er ook niet uit. Dus in dat opzicht gaat het niet erg goed. Bedankt voor je telefoon trouwens ook, Bernard. Het was echt de redding voor dit moment. Ik zit me nog steeds af te vragen hoe het mogelijk is in een tijd als deze dat we niet gewoon een verbinding kunnen krijgen, terwijl we hemelsbreed misschien 4-5 kilometer bij BNR vandaan zijn. Maar het gebeurt gewoon. Die man is nog steeds een beetje boos, of gaat het beter, Willem Vissers?
10: Hij is gecapituleerd. Is wel jullie vaste gast, deze meneer, die oude meneer. Die, ja, die is hier altijd. Altijd als ik hier te gast ben geweest.
7: Oh, Cor bedoel je?
10: Co?
7: Nee, Cor.
10: Cor is nu, die zei net, ik ga maar naar huis, want er gebeurt niks.
7: Nee, maar Cor heeft nu ook zijn hand in het gips. Volgens mij heeft hij net gevochten met deze andere man hier dan.
10: Nee, Cor is, maar Cor heeft wel al een bitterbal gehad, zeker één. En hij dreigt nu naar huis te gaan, want ja, het is een beetje sneu. Paul gaat nu, de redacteur, gaat nu, of hoe noemen jullie Paul, dus redacteur? Of is
7: hij is eigenlijk mannetjes van alles.
10: Mannetjes van alles. Die is nu de zaak allemaal aan het oplossen.
7: Nou, mooie boel allemaal. Pepijn, heb jij wat met voetbal eigenlijk?
8: Helemaal niks. Maar nee, ik heb het. Ik ging ook laatst bijvoorbeeld het Nederlands elftal speelde. En dan ging ik dat kijken. En na 5 minuten zat ik stenen op te zoeken voor in mijn tuin. Toen dacht ik, ja, dan ben ik daar niet voor gemaakt. Maar ik heb wel dus in de voorstelling over Johan Cruijff gespeeld. En dat vond ik wel geweldig om die tijd. Dus daar ben ik toen wel helemaal ingedoken. Ik heb Cor Kosten gespeeld trouwens.
7: Deed hij geweldig.
8: Oh, dankjewel. De oude Cor Kosten. Ik had een dikmaakpak aan en een pruik op. Maar ik ben opgegroeid in Twello, in een dorp. En dan in een dorp heb je altijd 10 vrienden, omdat je altijd een voetbalelftal hebt. En toen heb ik echt, weet ik nog, dat ik dan altijd Studio Sport ging kijken en dan namen proberen te onthouden om ook mee te kunnen praten in de kleedkamer. Maar het lukte gewoon niet. Dus ik ben. Ja.
7: Als het je niet boeit, dan lukt het je ook niet.
8: Nee.
10: Maar ik hou wel van voetbal, maar ik was op het WK bij Nederland-Marokko. En toen had ik ook gehoopt dat ik na 10 minuten stenen had kunnen gaan zoeken, hoor. Want dat was echt niet om aan te zien.
7: Maar je hebt nu een boek samen met Pieter gemaakt over Telstar. Waarom?
10: Nou, het kwam eigenlijk zo. Ik had een boekje over het kampioenschap van Ajax gemaakt. Met Farioli. Er is één ding voor de voetbalkenners. Die zullen het nu wel weten. Het kampioenschap ging niet door.
7: Twee. Verspeelde het laatste wedstrijd.
10: Ging de prullenbak in. Toen zei de uitgever, heb je niet een ander leuk idee? Het was net in de week dat Telstar promoveerde naar de Eredivisie. Toen zei ik, we kunnen een boek van Telstar maken. Het was eigenlijk een grap. Toen zei hij, hij zag natuurlijk geen hele grote afzetmarkt. Want ja, Telstar is maar klein. Maar hij vond het wel een leuk idee. Toen ben ik met Pieter samen. Pieter is een vriend van me. Pieter kan ook goed schrijven. Dus we hebben gewoon, hij heeft al zijn belevenissen als voorzitter in de strijd gegooid. En ik heb het seizoen min of meer gevolgd. De promotie en alles wat er omheen speelde. En dan krijg je een portret van een club die eigenlijk zo klein is dat het bijna niet kan wat er allemaal gebeurd is. Maar een soort beetje oud-romantisch verhaal. Jij bent zelf supporter van Cambuur. Dat is ook zo'n club die eigenlijk soms iedereen verbaast. En dat je zegt van, ik heb toevallig onderweg hier naar een podcast met Henk de Jong geluisterd. En die, dat is toch een beetje die liefde voor het voetbal, de basis. Je blijft gewoon die club trouw, of die nou goed speelt of slecht. Nou, Pieter heeft oneindig veel slechte jaren meegemaakt. En kon zich nu opeens, vond zich opeens.
7: Was dat niet oorzakelijk ook met elkaar dan, denk jij?
10: Ja, dat heb ik hem natuurlijk vaak voorgehouden. Ik heb gezegd, Pieter, het is wel toevallig, dat moeten we toegeven. Dat jij 17 jaar voorzitter bent geweest. En het is allemaal niks. Financiële problemen, noem maar op. En 1 jaar ben je weg en ze promoveren. Maar daar kan hij misschien zelf antwoord op.
7: Ja. Kun je dat uitleggen, Pieter? Want jij gaf alles. Ik weet, de speeches de afloop, zelden iemand gezien met zoveel emotie en betrokkenheid als er weer gespeeched werd de afloop. Maar hoe kan het nou dat het daarna opeens crescendo is gegaan?
11: Nou ja, ik wist natuurlijk nadat ik het 17 seizoenen had gedaan.
7: 17 seizoenen niks.
11: Dat ik een offer moest brengen. Dus ik nam ontslag. En ik nam ontslag omdat ik wist dat het erin zat. En na een seizoen kwam het eruit. Promotie naar de Eredivisie.
7: Maar wat deden ze anders dan wat jij deed dan?
11: Nou, om te beginnen Anthony Correa en zijn staf aanstellen ten koste van mijn dierbare vriend Mike Snoei. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar dat is een geweldig besluit geweest van mijn opvolger en Peter Hofstede, de technisch directeur. Want op dat moment begon het te draaien, groeide er iets in die groep. En ja, waren ze in staat om te sterven voor elkaar? Want dat is uiteindelijk wat een goed team moet doen. Sterven voor elkaar. En dan gebeurt er wat. En het is gebeurd.
7: En jij bent de horeca ingegaan, kan ik me herinneren. Jij ging op het strand stoeltjes plaatsen en zo.
11: Nee. Ik heb drankjes rondgebracht. Ik was een runner. Maar tegenwoordig ben ik baliemedewerker bij een ijzergroothandel in de Waardepolder in... Daarover vraag je me. H. van de Boogaard. H. van de Boogaard.
7: Wat zei je ook alweer?
8: Bij een Schoneveld.
7: Oh ja.
11: H. van de Boogaard.com. En dat doe ik elke dag, elke werkdag van 7 tot 12. En daarnaast heb ik nog andere activiteiten. Ik ben wel eens dagvoorzitter of spreker. Nou, samen met Willem het boek geschreven. Dus ik kom de dag wel door.
7: En voor wie is het boek gemaakt? Voor die zeldzame Telstar-fan of is het ook voor het grote publiek?
10: Het boek is eigenlijk tot nu toe vooral geland in Velzen, de gemeente Velzen. Daar gaat het best goed. Maar het is natuurlijk eigenlijk een boek voor het hele land. Van hoe run je een voetbalclub? Wat kom je tegen in een voetbalclub? Hoe kan het opeens dat het zo goed gaat? Mensen, er zijn natuurlijk allemaal nieuwe fans ook bijgekomen. Deels is het natuurlijk ook...
7: Nou, dat zullen er niet zo heel veel zijn, denk ik, bij Willem, hoor.
10: Nee. Zitten nu, het is zondag Telstar Ajax, zitten er 6.000 mensen. En er zaten natuurlijk op een gegeven moment, maar ja, Pieter zei altijd iets met 63, want dat moest er natuurlijk altijd in.
7: Cor probeert nu over een stoel heen te klimmen om het gesprek toch enigszins te volgen.
10: Die springt dadelijk uit stand, springt hij over die stoel heen. Dat is echt heel ongelooflijk.
7: Maar 6.000 toeschouwers nu.
10: Kunnen er bijna 6.000 in. En er waren er, ik ben in die slechte jaren, ik woonde vlakbij, dus ik ging wel eens kijken met mijn zoon of alleen. En er zaten er, ja, dan zei Pieter altijd, er zaten er 800 of zo. En dan zei Pieter altijd dat er 863 zaten. Want dat moest altijd op 63 eindigen. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een soort... Het was echt een cultclub. En nu vind ik, ze hebben nog steeds een beetje dat vriendelijke, dat kleine behouden. En van de andere kant is het ook gewoon eredivisievoetbal. Dus moeten ze ook gewoon presteren. En ik denk dat het ook een voorbeeld is. Ik bedoel, als je vorig jaar had een spelersbegroting van 2 miljoen. Ja, dat is bij Ajax nog niet één speler, bij wijze van spreken. En daar hebben zij gewoon een heel elftal van op de been gebracht, die gewoon 14e eindigen in de Eredivisie. Dus het is ook wel mooi in tijden van enige soberheid in het voetbal, die je toch veel clubs zou toewensen. Gewoon om te kijken hoe het ook kan. En ze hebben eigenlijk nooit transfersommen uitgegeven. Ze hebben ook bijna nooit transfersommen binnengekregen. Dus het is een heel apart clubje dat een beetje een voorbeeld kan zijn voor... Hè, ze speelden vorige thuis tegen NAC. Nou, dat was toch een club die veel meer geld had en veel meer gedoe en veel meer dit. 3-0. Sjoerd Moussou was er ook, collega. Chris van Nijnatten. Ze zaten allemaal op het ereterras.
11: Naar de kloten gespeeld.
10: 3-0. Helemaal kapot gespeeld. Ja, dat is dan toch wel knap. Voor zo'n klein clubje.
8: Is dat een... Want ik heb ooit Sjaak Zwart gesproken, voor voorbereiding voor die voorstelling 14. En die zei, Ajax is kapot gegaan aan het geld... Dat is bij Telstar niet aan de hand, toch? Is
7: aan het wanbeleid van Pieter de Wart.
8: Ja, inderdaad. Maar kan het ook niet juist de kracht zijn bij voetbal? Ik weet er niks van, maar dat juist weinig geld hebben... dat spelers echt het voor het hart van hun clubpie doen?
11: Maar ja, het is uiteindelijk zo, hè, dat het geld regeert. Ja. Maar bewezen is wel dat je ook met een klein budget... en Telstar is niet de enige die dat...
7: Almere City heeft dat natuurlijk al een aantal jaren laten zien.
11: City, Excelsior, onder Pastoor heeft dat ook geflikt. FC Dordrecht heeft het ook geflikt. Dus het kan.
7: Maar het is vaak wel tijdelijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Almere en die andere clubs. Hoe lang gaat dit duren, dit sprookje? Het is nu het mirakel van IJmuiden, zo noemen jullie dit. Maar hoe lang gaat het mirakel duren?
10: Het is het mirakel van IJmuiden. Ik vind dat je dat wel een beetje onderschat.
7: Oh, ja.
10: Het mirakel van IJmuiden. Ja, ja.
7: Maar hoe lang gaat dat duren?
11: Tot in lengte der dagen. Want we hebben een geweldig bestuur. We hebben een geweldig contingent.
7: Ze zijn er wel op vooruit gegaan sinds je weg bent, hè?
11: Ja, dat is wel een wrange vaststelling, ja. Ja, en ja, ik kan je niet...
7: Nee, maar moet je niet heel realistisch zijn met dit soort budgetten waar Willem over praat? Dat hou je niet lang vol, toch?
11: Nee, in principe hou je dit niet lang vol, maar er wordt alles aan gedaan om het vol te houden.
7: Ja, dat snap ik ook wel. Maar is het realistisch?
10: Wat wel mooi is bijvoorbeeld de tribune achter het doel, die vorig jaar in een week is opgetrokken. Het is een soort evenemententribune die je ook wel bij de Formule 1 en zo ziet. Maar die ziet er ook op televisie heel mooi uit. Hè, kijk, ze hebben ook gezegd, we gaan nu wel, want ze hadden natuurlijk het stadion was ook een beetje uit de tijd. Ze hebben ook het stadion een beetje opgekalefaterd. En dat telt allemaal wel mee. Dus ze zullen echt wel weer een keer degraderen. Dit seizoen of volgend seizoen of het seizoen daarna gaan ze echt weer een keer degraderen. Maar dan hopen ze wel een soort basisniveau, zeg maar. Pieter de Waard plus. Dat niveau hopen ze dan een beetje...
7: Hij zegt dat ik niet, hè?
10: Dat... Nee, maar dat hopen ze dan een beetje vast te houden. En dan een keer, dan net als Excelsior, Volendam, He, dus af en toe ga je eruit, af en toe kom je een keer terug in de Eredivisie. En dat, als we dat zouden kunnen bewerkstelligen, zou dat al echt fantastisch zijn.
7: En hoe zie je dat voor jezelf, Pieter? Hoe zie jij je eigen rol? Zie je jezelf ooit terugkeren?
11: Nee. Nee, ik heb dat 17 seizoenen gedaan. En dat is echt, dat klinkt natuurlijk heel stom. Maar het is gewoon zwaar werk. Dat vreet aan je. En helemaal als je een man zoals ik van de club bent, daarmee opgegroeid en opgetogen. Mijn vader is ook 8 jaar voorzitter geweest. Dat drukt allemaal extra zwaar. We hebben nu Leon Anoké, die staat wat meer op afstand van de club. Kan daardoor ook de besluiten nemen die ik nooit dorst te nemen. En het zijn altijd goede besluiten geweest van Leon. Lex de Jager als voorzitter. De club is in goede handen en dat moet voorlopig zo blijven. Want continuïteit in de leiding, dat weet jij ook, dat heb je bij Cambuur ook gezien. Continuïteit in de leiding is gewoon uitermate belangrijk.
7: Maar niks meer in het voetbal, je wilt ook nog voorzitter van de KNVB worden. Je laat het helemaal los. Gewoon de ijzerhandel, hè? Spijkers.
11: Nee, vanuit de Zeiste Bossen mogen ze mij altijd bellen. Want ik ben volgens Willem de beste bondsvoorzitter die de KNVB nooit heeft gehad. En het kan nog steeds.
7: Ja, en waarom denk je dat, Willem?
10: Nou ja, ik denk dat het internationale voetbalbestuur wel een beetje kleur zou kunnen krijgen. En ik denk dat Pieter het beste met het voetbal voor heeft. Natuurlijk zullen ze best raar opkijken als ze hem in Lyon of zo, waar die UEFA ook zit, zullen ze denken, daar komt een man met een beetje rare kleding aan de oorbellen in. Dat is niet helemaal gebruikelijk voor de UEFA, maar het zou wel goed zijn als het voetbal een keer een beetje van de andere kant bekeken werd.
7: Ja, maar een witte man op leeftijd, dat werkt niet meer. Je moet of vrouw zijn, of je moet een kleur hebben, of je moet misschien als je als queer er naartoe gaat of zo, dan heb je nog een kans.
11: Ja, maar oorbellen, tattoos, ik heb eigenlijk alles.
7: Ja, maar je bent ook een witte oude man.
11: Ja, maar als je oorbellen, tattoos, dan ben je toch ook wel een queer, hè?
7: Oh, oké, dan ben je wel een queer. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Heb je nog een droom? Heeft een van jullie nog een droom? Heb jij nog een droom eigenlijk? Wat zou je echt heel graag willen, Pepijn?
8: Publiek. In mijn zalen.
7: Wat was het ook alweer, de website? Pepijn Schoneveld? Nee.
8: Droom heb... Nee, ik denk nooit daarin. Ik bekijk altijd... Ik ga echt van project naar project. Ik heb niet zo... ik heb collega's die zo carré... dat zou leuk zijn, maar... gewoon lekker mijn leven. Maar ja, ik kom van ver.
7: Je komt van ver en het gaat goed met je. We gaan erover doorpraten. Hopelijk straks ook nog gewoon vanuit de set. Hè? Want we worden hier zometeen gewoon weggezet hier. Ja, Pieter de Waard en Willem Vissers hebben een kans gehad. Maar wij zijn onze kans straks kwijt. Het mirakel van IJmuiden. Moeten mensen zeker gaan lezen. Het hele land hartstikke goed, Telstar. We zijn zo weer terug. Hoe, weet ik niet, maar dat merken we wel. Tot zo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van...
5: 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op

0: Energie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, hartelijk welkom weer bij het tweede uur alweer van de Friday Move. We hebben wat gekke momenten meegemaakt hier inmiddels. We zitten in het Renaissance Hotel, daarbij wilde de verbinding niet helemaal werken. Toen zijn we verplaatst naar de kofferafdeling. Daar werden we bijna uitgegooid door de man die koffers allemaal verzorgt hier. Maar we zitten hier nu op een hele prachtige rode bank. En we is Pepijn Schoneveld en ik. Pepijn Schoneveld is cabaretier, levenskunstenaar, podcastmaker. Voorheen depressief, maar nu niet meer toch? Zo mag ik het omschrijven?
2: Ja, sinds 6 jaar ben ik... af en toe komt het een beetje terug, maar dan weet ik precies wat ik moet doen.
1: Wat moet je dan doen?
2: Me helemaal weer richten op mezelf. Dus heel erg. Ik kan het zelf alleen aan. Ik kan dit gevoel aan. En dan moet ik zorgen dat mijn huis netjes is. Dat ik veel mensen zie. En er niet te veel mee bezig zijn. Het is er nou eenmaal, het mag er zijn. En ik ga door met mijn leven. En dan wordt het vanzelf minder.
1: Ja, door de surrealistische situatie waar we net in zaten, kwam het misschien wat lacherig over. Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel heftig is geweest. Hoe heb je dat die jaren, toen het zo heftig was, ervaren dan?
2: Dat was wel, een depressie is en een angststoornis is natuurlijk enorm zwaar. Maar ik ben het nu dankbaar eigenlijk. Want ik heb daardoor heel erg geleerd. Als ik nu gelukkig ben, ben ik echt gelukkig. Want ik ken de andere kant. En ik heb heel erg geleerd, en daar gaat mijn voorstelling heel erg over, om verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen met een... Al is het een psychische stoornis of je belandt in een rolstoel. Als iets je overkomt, zul je daar altijd verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dit is mijn gevoel, dit is wat ik heb, dit moet ik oplossen. Dat heb ik daarvan geleerd, want daarvoor was ik een soort afhankelijk van andere mensen. En ik ben nu helemaal zelfstandig. En de voorstelling gaat eigenlijk over die weg daar naartoe. Dus ik moest op een gegeven moment, ik kon bijvoorbeeld niet alleen zijn. Kon ik echt niet. Dus ik had altijd mensen om me heen. Toen moest ik leren alleen zijn, dus toen... was wel onder begeleiding van het GGZ. Maar toen moest ik op een gegeven moment alleen uit eten. En dat is heel zwaar. Maar uiteindelijk is dat nu een heel grappig verhaal geworden. Omdat ik kwam in dat restaurant. En het eerste wat ik zag was 2 vrienden die daar ook zaten. Dus toen moest ik zeggen. Jongens, ik heb jullie gezien. Maar ik moet leren alleen zijn. Ik ga daar zitten. En toen zag ik hun denken. Het gaat echt heel slecht met Pepijn. Maar die weg daarnaartoe. Naar verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. En autonoom zijn. De voorstelling gaat dus dat je daar dus ook in kan doorschieten. Dus dat je op een gegeven moment ook denkt, ik moet het allemaal zelf doen. Terwijl mensen worden echt, ik word toch het gelukkigst van dat ik nu een hond heb. En ook ook verantwoordelijkheid heb voor iets anders. Ja. Jij wordt denk ik ook gelukkig van je kinderen. Omdat je ook verantwoordelijk bent voor kinderen.
1: Ja, absoluut, maar ik vind alleen eten het leukste wat er is.
2: Ik ga dus nu alleen heel vaak uit eten. Dat vind ik ongelooflijk. En ik vind ook dat mensen dat moeten doen. Je wordt alleen geboren, je gaat alleen dood. Dus je moet in de tussentijd echt trainen. Ik train mezelf nog steeds in alleen zijn.
1: Maar je verzet je ook niet meer. Want pijn is lijden plus verzet, las ik ergens wat je had gezegd in de interview. Hoe bedoel je dat?
2: Dat heb ik ooit geleerd van Gijs de Lange. Een regisseur, een acteur. Die zei, er was een soort zen-boeddhist. Die zei, kijk, pijn op zich is niet zo erg. Of nou ja, dat is natuurlijk erg, maar zo... Als de gedachte, bijvoorbeeld een depressie of een angst. Als je een angststoornis hebt, heb je heel veel angst. Als je dan, of een depressie misschien een beter voorbeeld. Als je iets naars voelt en je denkt, waarom overkomt mij dit nou? Waarom ik? Al die anderen niet. Als je dat soort gedachten er nog bij krijgt, dan ga je lijden. Want dan wordt het echt lijden. Terwijl de pijn op zich, dat leer je ook als je omleert gaan met een depressie. Leer je, ik kan dit aan. Dit is een vreselijk gevoel. Maar ik kan dit aan en het wordt vanzelf minder. Maar gedachten als waarom overkomt mij dit nou en het moet weg, dat zorgt voor het lijden. Terwijl anders onderga je het gewoon, lijdzaam.
1: En ondertussen sta je dan steeds op een podium en dat geeft eigenlijk het beste gevoel. Met alles wat je dan ook hebt meegemaakt om dat daar neer te zetten.
2: Nou, wat ik merkte toen ik die voorstelling aan het maken was, merkte ik dat ik dus heel erg door ben geschoten in... Verantwoordelijkheid nemen voor mezelf. Dus ik ben nu heel individualistisch eigenlijk. En wat ik merkte tijdens het schrijven van die voorstelling, dacht ik, oh, dit is ook wat er nu maatschappelijk speelt. We zijn zo individualistisch geworden en autonoom, dat we eigenlijk vergeten zijn dat we het gelukkigst worden van verbinding aangaan met andere mensen en andere mensen helpen. En daar zag ik een toen dacht ik, oh, nu wil ik er een voorstelling over maken. Want dan gaat het over meer dan

0: Nee, het gaat niet alleen over, oh, ik was ooit heel aan het huilen en nu kan ik het goed. Maar het gaat ook over dat ja, ik ben heel individualistisch opgevoed. En heel erg, je moet hetzelfde. Laatst had een vriend van mij, die kreeg bijna een relatie. En die zei, ja, ik durf het niet, want dan raak ik mijn autonomiteit kwijt. Ik weet niet of dat een woord is, maar toen dacht ik wel, ja, dit is dus, ja, dat raak je kwijt. Maar dat moet je toch doen. We zijn toch met elkaar hier. En verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. En dat is, nou ja, het is nu 30 graden buiten. Dat komt
1: Net niet meer.
0: Net niet meer. Maar dat komt gewoon omdat we alleen maar met onszelf bezig zijn de hele tijd. En niet met verantwoordelijkheid voor het milieu en voor elkaar.
1: Maar ben je ook daardoor je relatie kwijtgeraakt? Op een gegeven moment door al die impulsen die je kreeg?
0: Nee, ik was zo depressief en angstig. Ik had een relatie en zij ging bij mij weg. Maar dat is eigenlijk het beste wat me overkwam. Want ik moest het op een gegeven moment zelf doen. Dus dat was eigenlijk heel goed.
1: Ja. Maar je wil ook graag vader worden. Je wil graag kinderen. Ja. Maar je wil ook niet in een relatie schieten voor kinderen.
0: Nee.
1: En hoe los je dat op? Je hebt er een voorstelling over gemaakt. Hoe wil je dit aan gaan pakken?
0: Nou, je hebt zoiets in Nederland, of in Nederland, over de wereld volgens mij, als alternatief ouderschap. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee homostellen en twee één homostel en een lesbisch stel. En die voeden dan met z'n vieren kinderen op. Ja. Dat noem je alternatief ouderschap. En daar was ik mee bezig. En toen, Ilko Smits is een acteur, die is homoseksueel en die heeft een kind met een lesbisch stijl. Die staat donor. En toen hebben we daar samen met Sophie Huppen een voorstelling over gemaakt. Die gesprekken zijn heel ingewikkeld namelijk. Want je bent ineens met z'n vieren. Jij hebt het al moeilijk genoeg met je vrouw waarschijnlijk. Maar zie ik je kijken. Maar snap je? En dan heb je ineens met z'n vieren te maken. En dat zijn hele mooie gesprekken over waarom doen we dit en waarom gaan wij kinderen nemen en hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Daar hebben we een voorstelling over gemaakt.
1: Maar gaat het op korte termijn voor jezelf gebeuren dan?
0: Daar doe ik geen uitspraak over. Nee, dat weet ik nog niet. Zover ben ik nog niet. Maar uit alle onderzoeken is gebleken dat kinderen uit alternatief ouderschap net zo gelukkig zijn als uit gewone stellen, of heteroseksuele stellen. Maar ik zie het juist als een, ik denk, volgens mij is het ook goed voor een kind als het opgroeit in meerdere werelden. Dus mij lijkt het wel toch te gek, maar ik ben er nog over na aan het denken.
1: Een van de redenen waarom je het ook zwaar hebt gehad, je vader is overleden. Dominante man, heb je ook wel eens gezegd. Zaden en potplanten, geloof ik. Daar was hij helemaal in. Maar hij was hartstikke trots op wat je bent gaan doen, toch? Met je theater.
0: Ja, hij zei altijd, ik had eigenlijk wel willen doen wat jij deed. Maar het was de tijd er niet naar. Dus hij zou nu heel trots zijn geweest, denk ik.
1: Maar kon je alles bespreken met hem?
0: Nee, dat was echt een boomer. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben, volgens mij. Ik zie ze hier al aangeschoven zijn. Maar Michiel is denk ik ook, die is net zo oud als mijn vader, denk ik, ongeveer.
1: Michiel Lekkerkerker, die is net aangeschoven, inderdaad. Voormalig troeparts, samen met zijn dochter Annemarie. Maar jij kon niet alles bespreken. Goed dat jullie er zijn. Annemarie, ik hoop dat je wel met mij wil praten, want ik begrijp dat je ons programma walgelijk vindt. Maar dat is een andere rol waarin ik zit. Ik ben natuurlijk hier de vriendelijke presentator op een bank ergens in het Renaissance Hotel. Hoe groot is jouw hekel richting voetbal vandaag is hij?
2: Wel groot, ja. Ja, ik vind het een moeilijk programma.
1: En waar komt dat door?
2: Omdat ik vind dat er veel seksistisch wordt gepraat. En ook wordt gefaciliteerd. En ik vind dat dat te weinig wordt tegengesproken. En ik denk wel dat dat gedrag in stand houdt of stimuleert. Als je zo over vrouwen praat en met zo'n groot publiek, vind ik dat heel jammer dat dat gebeurt.
1: Ja, het lastige is dan, gisteren zei Jo bijvoorbeeld niks rancuneuzer dan een wijf. Dat zou je heel erg vervelend hebben gevonden.
2: Ja, dat vind ik geen leuke opmerking. Ja, wat vind jij van die opmerking?
1: Ik kan hem niet meer serieus nemen, eerlijk gezegd. Ik zit er op een andere manier naar te kijken. Ik denk, het is zo groot en zo uitvergroot dat je het eigenlijk niet meer serieus moet nemen. Dat is mijn gevoel er altijd bij.
2: Maar dan distancieer je jezelf dus een beetje ervan, als ik het zo hoor.
1: Ik weet niet of het distancieren is, maar we zitten in een vorm. Ik vind dat het programma wat wij maken zo'n karikatuur van zichzelf eigenlijk is, dat je het eigenlijk helemaal niet meer serieus moet nemen.
2: Oké, ja. Ja, zo kan je het zien. Alleen ik ben dus bang dat mensen dat dus uiteindelijk onbewust wel serieus meenemen. En dat ook mee gaan nemen in hoe ze zelf over vrouwen praten en denken of denken dat het kan in publiek domein.
1: Ik zal ze je vader vragen. Mag Michiel zeggen? Hoe kijk jij daarnaar?
3: Tegen.
1: Nou, bijvoorbeeld zo'n uitspraak, maar ook het programma.
3: Nou, ik vind het inderdaad ik vind het gewoon een fout programma. En ik vind die uitspraak ook fout. Want, en waarom? Gewoon om de simpele reden die heel gecompliceerd is. Maar dat vrouwen steeds maar weer daar worden steeds maar weer de hele tijd maar door vrouwen, ja, die worden met weinig respect behandeld. En iedere vorm van disrespect, hoe klein ook, blijft uiteindelijk bijdragen aan de grote vormen van disrespect. En dat is verkrachting en femicide.
1: Er is dus die... Maar het is direct met elkaar houdt het verband.
3: Ja, het houdt direct met elkaar verband.
1: Ik vraag het even jou, Pepijn. Hoe kijk jij daarna als cabaretier?
0: Ik vind het vaak gewoon niet zo grappig. Ik denk dat, je zegt karikaturaal. Ik vind heel veel karikaturen ook. Ik heb veel cabaretvrienden, jonge cabaretvrienden. En die in plaats van dat zij zeggen, oh, ik mag niks meer zeggen, denken ze, oké, deze minderheid vindt dit niet zo leuk. Daar luister ik naar. Ik ga creatief zijn en ik ga proberen op andere manieren mensen aan het lachen te krijgen. En dat vind ik een hele gezonde manier. Je moet meegaan met je tijd. Je moet luisteren naar mensen en denken, hey, als heel veel vrouwen zeggen, ik vind dit gewoon niet zo leuk wat je doet. Ja, waarom zou je daarmee doorgaan? Dus dat...
1: Maar kun je nog verwachten van een man van 77 dat hij zich daarin nog kan veranderen of ontwikkelen?
0: Als je zo'n platform hebt, moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat is het woord wat ik vaak gebruik. Je moet verantwoordelijkheid nemen, zeker in deze tijd en in dit. En
1: waarom begin je dan te lachen?
0: Nee, omdat ik het al over verantwoordelijkheid had net. Ja. Dat bedoelde ik. Maar dit gaat ook over verantwoordelijkheid nemen. Je hebt een groot platform en daar moet je nadenken over, wat zeg ik nou eigenlijk precies? Wat heeft dit wat ik zeg voor een gevolg? Dat.
1: Oké. Maar het heeft ertoe geleid dat jullie nu samen een podcast zijn begonnen. Wat is de insteek van deze podcast?
2: Nou, we hebben samen een boek geschreven en een podcast. En dat boek is echt voortgevloeid uit het filmpje dat wij dus hebben gemaakt over Vandaag Insight. En we voelden, daar zijn veel meer gesprekken te houden over dit onderwerp. En die podcast is eigenlijk ook de gesprekken voortzetten. Maar de podcast beperkt zich niet tot het thema feminisme. Dan kijken we ook veel meer naar generatieverschillen, grotere maatschappelijke thema's bespreken we dan.
1: Zoals?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld laatst over de waarde van het schooldiploma gehad. Hoe kijkt zijn generatie daartegen en ik? We hebben het over monogamie gehad een keer. Wat hebben we nog meer? De levensverwachting.
3: Levensverwachting. Ja, grote onderwerpen, misschien te groot, maar democratie bijvoorbeeld. En feminisme. En zo staan nog een heleboel. Dus eigenlijk, ja, het zijn allemaal separate onderwerpen, maar ze hebben wel een link met de maatschappij of met generatieverschillen of hoe generaties over dingen denken.
1: Zoals levensverwachting vind ik een mooi thema. U bent 73. Hoe was dat vroeger dan, de levensverwachting?
3: Nou, ik kan van mezelf zeggen dat ik daar überhaupt nooit zo over nadacht. En nu ik 73 ben en het grootste deel van mijn leven voorbij is, denk ik daar op een andere manier over. En dan gaat het niet zozeer in jaren. Want je kon het ook uitrekenen. En dan blijkt dat ik nog 13,3 jaar te leven heb. En in november 2039 overlijd. Maar goed, over die getalsmatigheid gaat het eigenlijk niet. Maar meer over hoe vul je de resterende tijd van je leven nog in. En dat geldt niet alleen voor mensen die ouder zijn, maar voor iedereen. En dat is belangrijk. Dat is hoe maak ik mijn aanwezigheid op de wereld zo leuk mogelijk voor mezelf, maar ook misschien maatschappelijk relevant. Doe ik geen slechte dingen, maar leuke dingen, goede dingen. Juist ook dingen waarmee ik plezier heb.
1: Maar het is ook belangrijk in deze podcast. Wat willen jullie met deze podcast bereiken?
3: Nou, het is niet meer dan gewoon een gesprek te hebben, een uitwisseling te hebben over wat een ieder van ons daarover denkt. En je kan dus over inderdaad de CBS-statistieken hebben, et cetera. Maar goed, dat vind ik niet zo interessant. Desgevraagd denk ik dan meer, oké, wat is de verwachting van hoe je leven nog leuk kan maken?
2: Ja. En het is ook een soort verkenningstocht tussen twee generaties. Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Waarin vinden we elkaar? Waarin niet? We hebben ook aspecten dat ik denk, vroeger was dit en dit beter. En jij denkt, oh ja, vroeger was dit en dit minder. Dus het is ook een soort verkenning door de generaties heen onder een maatschappelijke paraplu.
1: En is dan alles bespreekbaar? Of merk je dat er sommige dingen schuren, moeilijk en lastig zijn?
2: Nee, ik denk wel dat alles bespreekbaar is. In ieder geval in het boek zijn we heel persoonlijk ook geweest. En dat willen we in de podcast ook doen. Dus ik denk wel dat alles, ja, we zijn nog nergens tegen aangelopen, laat ik het zo zeggen.
1: Jij maakt een podcast, die heet De Hete Brei. Dat zijn gevoelige onderwerpen.
0: Dat is eigenlijk gewoon ons excuus om iedere week lekker bij elkaar te zitten en te kletsen. Maar wat ik wilde zeggen is, ik ben groot fan van Michiel. Omdat, ook van Annemarie hoor, maar omdat...
1: Dat je het even weet, ja. Heel correct dit. Ja.
0: Maar ik wilde het daar graag over hebben, of jij dat beseft, Michiel. Maar daar hebben wij het in de podcast laatst ook over gehad. Ik zit met Alex Ploeg in de podcast. En toen zeiden wij, Alex Ploeg is een gevoelige jongen. Ik ben een gevoelige jongen. En toen hadden we het erover, je ziet in de media zo weinig gevoelige mannen. Volgens mij het probleem nu ook van deze tijd is, als je nu opgroeit als jongetje, je bent nu 16, dan zijn de voorbeelden zijn de Andrew Tates, de
1: Johan Derksen.
0: Nou, dat kan een voorbeeld van je zijn, bijvoorbeeld. Maar, omdat ik Michiel, en ik weet niet of hij dat beseft, en toen zeiden Alex en ik ook tegen elkaar, het probleem van deze tijd is dat er weinig rolmodellen zijn voor mannen. Aan de andere kant. Dus je hebt de Andrew Tates en zo. Maar aan de andere kant namelijk gewoon... je gaat normaal met vrouwen om. En je slaat ze niet op een kont. Dat soort dingen. Maar echt, hè, daar zijn weinig rolmodellen. En Michiel is zo'n rolmodel voor mij. Gewoon een man van goede burgerij. Die gevoelig is. Rustig praat. Voor jongens een rolmodel kan zijn. Hè. Mijn vraag zou zijn, is hij zich daarvan bewust?
3: Nee, ik ben me daar niet zo van bewust. Dat had ik al gezegd. Ik kom natuurlijk ook ergens vandaan. En ik heb er wel een idee. Ik heb wel dat idee geaccepteerd dat vrouwen toch over het algemeen ongelijkwaardig behandeld worden. Dat dat vaak in een soort grapvorm gebeurt. Dat er allerlei dingen over ze wordt gezegd. Maar eigenlijk wat er dan over vrouwen zegt, dat vind ik eigenlijk al helemaal niet eens interessant meer. Want dat weten we zo langzamerhand wel. Maar dat het nog gezegd wordt. Want het is toch, ja. Het is niet prettig voor vrouwen. En en ik denk dat veel mannen daar ook helemaal niet echt een bedoeling mee hebben. Maar dat is dan de gewoonte. Dat is gewoon een group conduct of zoiets. Maar ze beseffen niet dat de woorden die je gebruikt ook een performatieve kant hebben. He, dus je maakt er een soort van. Je vergroot het uit. Je maakt er een soort van ander soort probleem van. Het wordt het wordt een beetje je eigen mening ook. En het wordt zo steeds groter. En wat ik, dat klinkt ontzettend albollig, sorry. Maar wat ik zelf een beetje een uitdaging vind, is dat tegenwoordig gewoon. Je kunt eigenlijk nauwelijks met elkaar over dingen argumenteren. In het publieke domein. Hè, maar iedereen zit eigenlijk. Het lijkt er bijna op social media, dat iedereen zoekt naar mensen die zijn of haar mening delen. En dan valt het argumenteren dus alleen maar weg. Je creëert een soort draagvlak voor allemaal mensen die dezelfde mening hebben. En daardoor gaat de discussie ook weg. En dat komt omdat, het wordt dus een soort hapklare brok. Dit is een grote mening en verder moet iedereen zijn bek houden. Hè? Want je bent dan ook, dus ook, als je niet voor bent, ben je tegen. Als je niet rechts bent, ben je links. Nou, en dat is eigenlijk ook omdat we een beetje het geduld verliezen voor het argumenteren. Hè? Alles moet voorbij zijn, gaan, snel voorbij gaan. Alles moet een soort hapklare brok zijn, want dan kunnen we weer verder naar het volgende brokje informatie. En dat is een heel ander onderwerp, maar daar. Dat haakt wel aan het onfeministisch gedrag van mannen.
1: Want te weinig gevoelige mannen, hoor ik Pepijn zeggen. Hoe kijk jij daarna?
2: Nou, de reden dat ik mijn vader toen mee heb genomen in dat filmpje is ook omdat ik me stoorde aan het feit dat je, vind ik, toch weinig mannen ziet die zich uitspreken over seksisme. En ik denk dat dat dus voor jongens, voor die rolmodellen, heel belangrijk is om dat ook te zien. Ik bedoel, het is nu al 10 jaar Tim Hofman of weet ik wat. Dus ik dacht, ik wil ook laten zien. Je hebt allerlei feministen, mannelijke feministen, in vormen en maten en soorten. En er is niet één hokje waar dat in past. Gewoon als je het belangrijk, als je strijdt voor gelijke rechten tussen man en vrouw, dan is dat al genoeg. En dat vond ik voor de beeldvorming in de media wel belangrijk, om dat te zien van, oh ja, zo kan het dus ook.
1: Wat lastig is, kijk, ik heb laatst een programma gemaakt over de liefde, Midushi. En dat ging over geliefd en gevoel. Iedereen raakt in paniek. Want dat kan natuurlijk. Dus de presentator van Vandaag in Sight, die kan niet die andere kant toelaten. Dat was meteen iedereen in paniek.
2: Waarom raakt ze in paniek?
1: Omdat ik die klootzak ben die natuurlijk iedereen keihard moet aanpakken. Maar ik vind juist die andere kant ook super interessant. Ik heb ook een podcast waarin ik ook probeer een hele andere kant te laten zien. En ook andere stijl te hanteren. Maar voor heel veel mensen, als je eenmaal in een vakje zit, kom je daar ook niet meer uit. En dan hebben mensen daar heel veel moeite mee. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen daar ook weer voor open gaan staan, denk jij?
2: Nou, dat wij hier nu met elkaar praten, vind ik al heel leuk, bijvoorbeeld. Omdat ik denk, oké, dat schuurt op bepaalde punten. Maar ik vind het goed dat we het erover kunnen hebben. Je hoeft ook niet altijd tot een consensus te komen. Dat vergeten we soms ook vaak. Dus ik denk dat het toch ook goed is in de media, naast mannelijke rolmodellen zien, ook blijven stimuleren dat je verschillende geluiden bij elkaar in een kamer zet. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Ik moet mezelf ook blijven omringen met mensen die echt iets anders vinden en denken als ik. En dus ook openstaan voor iemand die waarvan ik misschien al iemand heb afgeschetst. Oh ja, dat is een eikel of zo. Nou ja, nee.
1: Zoals bij mij, denk je.
2: Nou ja, misschien. Maar dus dat je een beetje een soort kant hebt van oké, maar iedereen heeft meerdere kanten, ik ook. En ik ben daar wel echt actiever nu mee bezig. Dus dan vind ik het dus heel leuk om hier met jou te zitten. Omdat ik denk, oké, leuk, dan kunnen we het erover hebben. En ook, dan krijg je ook gevoel bij iemand. Ik denk helemaal niet dat je een slecht persoon bent. Ik vind gewoon soms in het programma dat ik denk, jammer dat je hier nu niks van zegt. En dat kan je dus loskoppelen van dat het de persoon is. Bij Jan,
1: nou ja, dat moeilijker. Maar dat kan ik me voorstellen. Maar kijk, we hebben met, je hebt, en dat is het lastige aan, denk ik, ook theater, televisie, radio, podcast. Het is allemaal format gedreven. Dus als je in een bepaald format zit, is het natuurlijk heel gek als ik de hele tijd maar overal tegenin ga zitten. Want dan kan ik beter ergens anders gaan zitten. Dus het format vraagt ook om een bepaalde rol op dat moment. Of zeg jij, nee, dat is niet waar, dat klopt niet.
2: Nou ja, ik denk,
1: je bent als mens niet één persoon, hè? Je hebt veel meer kanten.
2: Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk in jouw rol in een bepaald programma, als je daar de tafelgast bent, dan heb je wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Welk gedrag tolereer ik en wat niet. En dat is voor jou anders dan voor mij. Dat kan wel. Maar ik vind dat je dat in die setting, in dat programma moet doen. En dat zegt dus niks over jou als mens en lateraal wie je allemaal nog meer bent. Dat probeer ik altijd nog.
0: Ik wil even iets, mag ik iets zeggen over humor? Want iedereen zegt dan altijd, ah, het zijn maar geintjes. Humor, wat ik weet, want ik ga met veel cabaretiers om en ik maak ook cabaret, gaat altijd over intentie en vertrouwen. Dat gaat altijd. Net maakte jij bijvoorbeeld een grap, een hele goede grap, waar ik al heel hard om moet lachen. Dat komt omdat jullie elkaar recht aankijken, elkaar vertrouwen en weten. Ja, hoe leg je dat nou uit? Bij iedere grap die je maakt moet je toch nadenken over waarom zeg ik dit? En wat bedoel ik hier uiteindelijk mee? Niet dat iedereen denkt, oh, je mag nooit meer grappen maken. Het gaat vooral om weten, wat is mijn intentie met deze grap? Is deze intentie om iets bloot te leggen? Of is deze intentie om iemand aan het lachen te krijgen die het moeilijk heeft? Of is het intentie om iets bespreekbaar te maken? Maar als je intentie is, ja, ik mag toch alles zeggen, dan dat is moeilijk volgens mij. Dat wilde ik even over humor zeggen.
1: Ja. En onder humor, onder elke grap zit pijn. Hè? Dus daar moet je ook nog rekening mee.
0: Ja, maar onder elke grap zit pijn. En het grappige dat jij net die grap maakte was omdat jij ergens voelde, oh, ze vindt me een klootzak, dus zeg ik maar die. En dan lachen mensen. Dus
1: ik ga er niet eens uit van dat ze me een klootzak vindt. Ik ga er veel meer van uit dat ik representatief ben voor datgene waar je moeite mee hebt. En dat kan ik me ook voorstellen. Dat maak ik ook heel veel mee. Het feit dat mensen het zo vervreemd vinden als ik dan opeens andere dingen aansnijd, dan raken mensen van in paniek, want dat snappen ze niet.
2: Ik ben het echt mee eens met je. Naast elkaar dus wel bestaan. En dat is dan moeilijk om op zo'n moment te scheiden. Dus ik vind het dus wel goed dat je dat dan alsnog doet. En niet je dus alleen blijft beperken in wat je gewend bent en hoe mensen je kennen.
1: Michiel, nog 13 jaar begrijp ik volgens de CBS-cijfers. Ja? Ja? Hoe ga je die invullen?
3: Nou, ik ga die invullen door gewoon wat dingen te doen die ik leuk vind. En dat is de kinderen helpen met dingen. Dat is soms hun stukken lezen die ze schrijven. Maar het is ook, ik ben bezig met mijn Spaans te verdiepen. Ik heb mijn hele leven als, maar goed, dat allemaal met gehoord en stoten. Ik werk graag met hout. En wat ik nu, en dat komt door omdat ik mee mocht lezen met de masterscriptie van mijn andere dochter over rechtsfilosofie. Dat heeft me voor een aantal filosofen doen interesseren. Dus die lees ik nu. Dat vind ik.
1: Je bent nog lang niet klaar, als ik zo hoor. En je moet deze podcast, die podcast is overal te beluisteren nu, hè? Toch? Hoe heet die? Ja,
2: Generatie Espresso.
1: Generatie Espresso. Sorry dat ik moet stoppen. Sorry voor deze gekke setting waarin we terecht zijn gekomen. Normaal gesproken heb je allemaal een microfoon en kun je maar er tussendoor praten. Ik zit hier met een handheld microfoontje, alles proberen bij elkaar te hengelen. Veel succes. En goed dat jullie er waren. En wij zijn er zo weer. Tot zo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vastzat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
6: Always look at my songs as my children and I expect them to support me when I'm old.
7: May God bless Dolly Parton.
8: Ja, Meta erkent hiermee eigenlijk geen onrechtmatigheid.
9: Nou, wij zijn echt bereid om ver te gaan.
4: Wilfried Gené.
10: Ja, met dat laatste uur van de Friday Move. We zitten zo bij onze eigen tafel, bij onze eigen studio vanuit het Renaissance Hotel. Lekker hoor. En ook nog met onze eigen DJ Thomas Hobson, die al die tijd voor niks heeft gestaan. Die had natuurlijk lekker kunnen snappen in diezelfde tijd. Had hij nog wat geld kunnen verdienen. Nu stond hij van Jan met de korte achternaam een beetje om zich heen te kijken. Tot de verwinning weer in orde zou zijn. En die is nu weer in orde. Pepijn Schoneveld, had jij nou een... Ja, je had een website, hè?
11: .nl.
10: Oh, ja. Nou, nu sta je aan inderdaad.
11: Oh, ja.
10: Heel goed.
11: Pepijn Schoneveld.nl.
10: En je doet veel, je bent ook acteur. Je zei straks, ik droom van publiek. Hoe gaat het nu op dit moment?
12: Het gaat wel goed. Sinds ik hier in het programma zit, zit ik op 80% zelf. Het
10: scheelt een stuk natuurlijk allemaal.
12: Het scheelt gewoon heel erg per theater.
10: Ja.
12: En maar, ik ben niet zo'n grote bekende naam. Dus dan gaat,
10: maar kun je ervan leven met alle dingen waar je...
12: Ja, gelukkig wel. Die podcast houdt me in leven. En daardoor kan ik nu... Maar bijvoorbeeld deze show die ik nu doe... ik hoop dat ik een beetje...
10: Noem de namen eens even van die show. Want
12: welkom dat je luistert.
10: Welkom dat je luistert. Ja.
12: Omdat het... het zijn ook allemaal liedjes. Kleinkunstliedjes. Ik heb met Xander Vriend bijvoorbeeld. Die heeft de muziek helpen. De zoon van. Produceren eigenlijk. En die zei ook... je bent een beetje een muzikant die een cd maakt. Daar schijn je ook niet zo heel veel mee te verdienen.
10: Nee, klopt.
12: Dat weet je
10: niet. Daar verdien je geen geld mee. Je verdient je geld met optreden.
12: Ja.
10: Dus als je in een plaatselijke discotheek staat waar je 5 bier naar je hoofd krijgt, daar vind je.
12: Doe jij dat wel eens?
10: Nou, heel enkel.
12: Heb jij ook wel eens gehad dat iemand dan zo en dat je zo terug ging slaan?
10: Nou, ik heb het al eens meegemaakt dat ik een dartswedstrijd moest presenteren achter een heel hoge glazen wand. Dat was trouwens volgens mij in Hengelo.
12: Ja.
13: Oh, en, overlijst.
10: Ja, dat komt. Ja. Nasmie, moet ik zeggen, moet daar wat anders van weten. En daar werd veel gedronken, kan ik meer in. En er bleven wat glazen bier over die glazen wand heen komen.
12: Het
10: was een belevenis. Ik was ook heel goed in darts. Daar wist ik ook helemaal niks van. Maar je doet dus heel veel verschillende dingen. Ja. Je bent ook acteur.
12: Ja.
10: Onder andere in Feuten heb je gespeeld.
12: Ja, zeker.
10: Dus zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat ga ik binnenkort doen op dat gebied?
12: Nee, eigenlijk niet echt. Nee.
10: Oh.
12: Nee, dit is een beetje stil.
10: Ze kunnen bellen?
12: Ik zit in de leeftijd. Het probleem is, ik zit in de leeftijd tussen... Ik ben te oud voor student.
10: Zoals in Feuten, ja.
12: Zoals in Feuten. En ik ben net te jong voor echt de vaderrollen. Tenminste, dat laat ik mij vertellen door casting directors die dat zeggen.
10: En jullie kennen elkaar, want we zitten nu
12: We kennen elkaar. Nee, we hebben niet samen gespeeld.
10: Dat is
12: we doen hetzelfde
10: dat je er bent. Is het een moeilijk vak? acteur zijn?
7: Nou, je moet er wel mentaal sterk voor zijn. Ja. Voor als je niet geen werk hebt of wat dan ook. Dan je moet het niet verwarren met wat het betekent voor jou persoonlijk. Of met je persoonlijke waarde.
12: En met teleurstelling om leren gaan. Dat vond ik het heel moeilijk.
10: Met al die castings bedoel je?
12: Ja, die casting gewoon afgewezen worden de hele tijd.
7: Ja, de hele tijd.
12: En dan toch niet denken, zie je wel, ik ben niks waard.
7: Ik vond het ook wel een... ik vond het ook fijn om te merken dat, kijk, bij mij, ik denk dan, oh, of tenminste, ik dacht dan, oh ja, ik heb niet een gangbaar, ik ben niet blond met blauwe ogen, dus er zijn minder rollen, dus daarom word ik niet, daar moet je dan mee dealen.
10: Ja.
7: Maar vrij snel kom je erachter dat eigenlijk iedereen heeft diezelfde wonden van, ja, ik hoor er natuurlijk niet bij, of ik ben natuurlijk niet goed genoeg, of ik ben, dus dan weet je, oh, het is een menselijke conditie, dus daar moet je inderdaad mee leren omgaan.
12: Ja, ja.
7: Maar vrij snel wist ik ook, ik ben ooit begonnen met combat, echt 500 jaar geleden, en het was mijn eerste grote rol, en toen wist ik al, oh, ik kan twee wegen opgaan. Ik kan of proberen heel veel, weet je wel, in het oog te zijn van mensen, en weet ik veel, in het Amsterdamse, of ik kan zelf bepalen dat ik niet de hele tijd bij de telefoon ga zitten, maar dat ik blijf werk maken, dat ik zo autonoom mogelijk
10: word. Ja, deed je dat dan?
7: Nou ja, uiteindelijk bij een toneelgezelschap en zelf schrijven en dat.
10: Proactief zijn, heel belangrijk op zo'n moment. Ja.
7: En dat kan niet iedereen natuurlijk, maar dan moet je gewoon like-minded people opzoeken, weet je wel. Moet je mensen opzoeken waarmee je goed kan en maar doorgaan.
12: Je bent tegenwoordig als acteur meer ondernemer soms dan gewoon acteur.
7: Kan. Maar wat je net zei, als je het ook even als we daarop ingaan, van ik ben te jong voor student en te oud voor vader. Ja, dat zou eventueel kunnen, maar dat moet je niet aan laten praten.
12: Oh, dat zeg ik nu tegen mezelf om mezelf gerust te stellen. Maar...
7: Ja, nee, niet laten aanpraten. Okay, er is gewoon doorgaan.
12: Ja,
7: gewoon,
12: oh nee, maar dat zeker.
10: Maar uiteindelijk moet je jezelf helemaal weer zitten resetten tot het mens die je was toen je net geboren werd, toch? Dat is jouw idee achter waar je nu mee bezig bent.
12: Ja, maar mooi brug zo. Ja, ja, ja.
10: Maar goed, ik zit deze hele zomer heel veel Carl Jung te lezen en heel veel dingen op te zoeken daarover. Ook over hoe je eigen eenzaamheid pas open kan breken op het moment dat je jezelf openstelt, harnas en dat soort dingen allemaal.
7: Mag ik iets zeggen? Ja? Weet je wat ik zo... Jij zei net jong. Wat ik zo mooi vind, een van de dingen die hij heeft gezegd, ik kan het niet helemaal reproduceren, maar het gaat ongeveer als volgt. Alles wat je in jezelf niet hebt aangekeken, manifesteert zich in de buitenwereld en dan noemen we het lot. Dat vind ik zo mooi.
10: Ja, klopt inderdaad. En het is uiteindelijk het aangaan met jezelf.
7: Ja.
10: Voordat je er weer in verder kan komen.
7: En
10: dat heb jij eigenlijk ook gedaan.
12: Zeker.
10: Je hebt jezelf teruggetrokken om voor jezelf een manier te vinden waarin je met jezelf kan leven.
12: Ja.
10: Waardoor het op een gegeven moment allemaal een plaats krijgt, toch?
12: Ja, ik denk altijd in het leven zijn de dingen overkomen je en jij bent verantwoordelijk voor hoe je ermee omgaat. En achteraf kan je dan zeggen mensen heel vaak, dit moest mij gebeuren of dit moest mij overkomen. Daar ben ik niet zo van. Ik zie het leven meer gewoon als de dingen overkomen je. Maar het is de manier hoe jij ermee omgaat, daar heb je een beetje controle op.
10: Nou, ik vond het ook zo grappig dat jij kwam. Mireille daar, mijn fantastische eindredactrice, maakt dit programma. En eigenlijk zie ik altijd vast van voor wie er allemaal komt. En toen las ik wat jij gaat doen. Maar het is alleen voor vrouwen bedoeld, begrijp ik. Dat resetten wat jij nu gaat doen, toch?
7: Ja,
10: in die cursus. Waarom?
7: Ja, het is een cursus van een maand, Total Reset. Waarom alleen voor vrouwen? Nou, ik ben hiermee begonnen omdat ik het doe vanuit mijn eigen ervaring. Van... Ja. Geen eigen waarde hebben. De grens heel moeilijk kunnen aangeven. Van dat naar thuiskomen in jezelf. Heel stevig staan. Gewoon zolang met jezelf. En ik heb vorig jaar een aantal pilots gedaan. Maar vrij snel was al voor mij duidelijk. Oh ja, omdat ik het vanuit mijzelf doe. Ik merk dat als je alleen met vrouwen bent in een groep, er gebeurt iets met je zenuwsysteem, met je zenuwstelsel. Je ontspant. Het is extra veilig.
10: Wat zegt dat over mannen dan? Want we hebben het net over gehad.
7: Ja.
12: Wij zijn een groot gevaar natuurlijk.
10: Zeker
12: ongevoelige mannen. Want we zijn fysiek vaak sterk. Ja, toch?
7: Fysiek vaak?
12: Nou, we zijn fysiek sterk. Maar het is hetzelfde als ik met een groep mannen ben. Gebeurt er ook iets natuurlijk.
7: Ja, dat is gezond. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat het gezond is voor vrouwen om regelmatig met alleen een groep vrouwen te zijn. En voor mannen ook.
10: Ja.
7: Maar voor mij is het belangrijk om... ik wil zo dienstbaar mogelijk zijn en zo goed mogelijk in wat ik doe. Ik wil niet de zoveelste eventuele acteur of bekend persoon of whatever die dan iets leuks gaat doen met menselijke ontwikkeling. Ik wil dat echt serieus, het is heel serieus voor mij. Ik wil het goed aanpakken. En daarin merkte ik ook al vrij snel... Ik, ik ben geen man, dus ik weet niet wat een man tegenkomt in de ontwikkeling naar totaal die eigenwaarde vinden, in jezelf komen, in jezelf echt bewonen. Maar van een vrouw, vanuit het vrouwelijke perspectief, weet ik het wel. Dat je geen stem mag hebben. Ik dacht ook vroeger altijd, oh, dat is omdat ik misschien Turks ben. Ik ben een beetje. Het heeft elke vrouw, ook de westerse vrouw. Dus er zijn een aantal dingen die overeenkomen. En daarvan dacht ik, oké, dan doe ik het alleen voor vrouwen. Dat is overzichtelijk. Ja. Dan weet ik dat dat goed gaat. En dan weet ik ook wat ik aan het doen ben. Dus vandaar alleen voor vrouwen.
13: Wat ga je precies? Want je wil eigenlijk terug naar de fabrieksinstelling. Hoe je ooit als kind was, hoe je ooit als je blauwdruk, hoe die ooit op de wereld is gekomen.
7: Ja.
13: Hoe ga je dat doen?
7: Nou, we gaan. Het is een maand. Omdat het. Die relatie met jezelf opbouwen is niet in een paar dagen of in een week retraite en klaar. Het is eigenlijk tot je dood. Waarom een maand? Zodat je dan lekker kan oefenen. Dus we gaan eerst 2 dagen echt aan het werk. Ik doe het ook niet alleen. Ik doe het met Yasemin Bektaş, een traumatherapeut. Wij gaan de eerste 2 dagen gaan we met de poot in de klei, zeg maar, echt werken. Vaderwond, moederwond, innerlijk kindwerk, familieopstellingen. Op zo'n manier dat je wel diep gaat, maar niet. Ik bedoel, de mensen die meedoen zijn ook niet pathologisch ziek of zo. Dat is dat ik wil daar, weet je wel?
13: Dus, nee, dat snap ik.
7: Je snapt het. Dus mensen die veelal veel therapie hebben gehad, maar ergens tegenaan lopen en niet verder komen. Dus 2 dagen werken, dan gaan ze naar huis. Ik heb 28 video's en meditaties opgenomen. Heel helder, simpel, niet langer dan 15 minuten. Want ik heb ook geleerd door de jaren heen, je moet het kort en behapbaar houden. Het is net als naar de gym gaan. Als je elke dag, ik weet niet wat moet doen, dan hou je op een gegeven moment, dat hou je niet vol. Dus dan gaan mensen naar huis, krijgen ze elke dag een opdracht met een video of iets waar ze aan mee kunnen doen. Maar er zit ook bijvoorbeeld EFT bij, Emotional Freedom Techniek. Dat is een soort EMDR, maar dan mobiel, wat je jezelf kan aanleren, zodat je angst, paniek, weerstand ook kan wegvloeien. Zodat je niet meer afhankelijk wordt van anderen, maar jezelf dat kan leren. En na een maand komen we weer terug, een dag, om eigenlijk te eiken, te herijken en te vieren. Dat.
13: Herken je er iets van, Pipijn, als je dit?
12: Nou, ik even het verschil. Ik vond het goed dat je zei inderdaad, het zijn niet mensen die pathologisch. Ik had echt wel een pathologische. Ik had een depressie. En dus dat is wel. Dan ben je echt ziek.
13: Ja. Maar daarvoor had je al een paniekstoornis.
12: Ja, dat was ook echt ziek, maar dat kwam dan steeds terug. Therapie. Ja, ik ben er erg fan van. Je moet toch, als je een probleem hebt.
13: Je lacht er steeds bij. Dat is grappig.
12: Dat is gewoon omdat dat. Dat weet ik niet. Ik lach dan, pijn weglachen. Ik heb het meeste aan schematherapie gehad, uiteindelijk.
7: Ja.
12: Je zei net, je innerlijke kind.
13: Kun je dat uitleggen voor mensen die dat niet kennen?
12: Ja, schematherapie is dat. Het is ingewikkeld om te vertellen, maar dat gaat uit van dat je een aantal in je leven een aantal overtuigingen over jezelf ontwikkeld. Een kind heeft 6 basisbehoeftes nodig. Dus speelsheid, grenzen. Er zijn er nog een aantal. En als 1 niet wordt voldoen, dan ga je dingen over jezelf. Schema's, dus overtuigingen krijgen die je dan in leven houden. Dus je ziet vaak dat als kinderen gescheiden ouders hebben bijvoorbeeld, en die ouders zijn heel erg gaan leunen op dat kind, dan krijgt dat kind liefde door heel erg te zorgen voor die ouders. Dan ontwikkelt het kind het schema, ik moet voor de ander zorgen.
7: Yeah.
12: En als je dat je hele leven blijft doen, dan eindig je uiteindelijk met iemand waar je alleen maar voor aan het zorgen bent en ga je jezelf voorbij. Nou, en dat soort schema's leer je dan te herkennen.
13: Maar is het mogelijk om weer helemaal terug te gaan naar je blauwdruk van vroeger? Naar je zeg maar fabrieksinstellingen? Kan dat?
7: Nou ja, ik noem het total reset, omdat ik alles waarin je wat je hebt aangenomen van wat je zou moeten doen en weet ik veel, om dat te ontleren. Mm-hmm. Het is ook niet de bedoeling per se om helemaal terug te gaan naar die fabrieksinstellingen. Maar de fabrieksinstellingen, bij iedereen is dat anders. Jij zei net, je bent wel verantwoordelijk van hoe je met dingen omgaat. Ik vind, je bent zelfs niet verantwoordelijk. Als we echt naar de bron gaan, je bent zelfs niet verantwoordelijk of schuldig.
12: Nee.
7: Met hoe je met dingen omgaat, want het zijn de fabrieksinstellingen. Mm. Bij jou zijn die anders dan bij mij. Ja. Maar wat ik hiermee beoog, Ik wil niet vaag, ik wil niet manifesting, ik wil niet woe-woe. Maar wat ik heel graag wil, dat is mijn sidequest in het leven, is ik wil zoveel mogelijk werken in het leven om bij de mensen om me heen of in de wereld emotioneel lijden zoveel mogelijk teniet te doen of te voorkomen. En dat kan ik doen door te geven wat ik heb geleerd zelf. Want ik ken angst heel goed, ik ken paniek heel goed, ik ken al die dingen heel goed. En we zitten alleen maar in onszelf. Totdat je je laatste adem uitblaast. Dit kan een gevangenis zijn met een enorme supier op je rug die de hele tijd zegt, je bent slecht en je bent stom en je bent dit, je bent niks waard of wat dan ook. Of je kan leren dat er delen van je zijn, maar dat jij dat niet per se bent, maar dat je dat hebt aangenomen ooit van je moeder, van je vader. Dat je recht hebt om te bestaan. En dan kan dit een plek worden wat iets liefdevoller is.
13: Maar het heeft je vaak ook gebracht, misschien als je succesvol bent op een manier die je hebt aangeleerd om daar te komen. Ja. Dan is er heel vaak de angst natuurlijk ook dat je denkt dat je dat kwijt kan raken door opeens jezelf weer uit dat systeem te halen.
7: Bedoel je hetzelfde als wat kunstenaars die lijden en kunst maken op een gegeven moment vrede hebben en denken, nou kan ik geen kunst.
13: Maar jij zei trouwens volgens mij dat je in lijden vaak het mooiste dingen kan maken, toch? Tenminste, dat je dan.
12: Ik geloof daar niet zo in. Mijn depressie heeft mij niks gebracht. Maar daar ben ik niet.
13: En wat ik eigenlijk bedoel is, je hebt jezelf een overlevingsmechanisme aangeleerd, waardoor je heel succesvol bent geworden in datgene wat je doet.
7: Ja.
13: Maar eigenlijk vind je dat overlevingsmechanisme niet heel fijn. Maar je doet het omdat je weet dat het werkt. En dat maakt je heel succesvol.
7: Ja, maar ik denk dat je het heel praktisch en nuchter moet zien. Ik heb inderdaad op mijn 19e had ik zo'n soort epiphany. En ik dacht, oh, maar als ik daar wil komen, dat kan niet met hoe ik nu ben. Ik ben gewoon een soort muurbloem met geen stem. Dus ik moet zelfverzekerd zijn. En ik besloot, oké, I'm gonna fake it till I make it. Dat was mijn overleving.
13: Ja.
7: Tot ik in 2005 een soort burn-out kreeg. Want het was een soort trein die mij tot daar bracht. En daarna was het niet meer nodig. Dus ik hoef niet bang te zijn dat ik nooit meer op een trein kan stappen. Want ik gun iedereen leven in plaats van overleven. Overleven is, ja, we hebben daar hechting aan, omdat we hechting hebben aan trauma en pijn en drama.
13: Mm-hmm.
7: Maar als je eenmaal het leven hebt geproefd, dan merk je, oh, ik begin nu pas. Ja. Het leven zelf is al shit genoeg, weet je wel. En je hebt recht op gewoon drama.
13: Mensen die het herkennen,
7: leven,
13: snappen dat, denk ik. Ik denk mensen die in de auto zitten te luisteren en die daar geen herkenning bij hebben, denken, wat is dit voor vaag gelul? Dat heb je toch altijd.
7: Ik vind dat ik mezelf heel nuchter.
13: Ik vind dat je jezelf heel goed
12: uitlegt. Ik denk dat iedereen in zijn leven heeft overlevingsmechanismen. Iedereen heeft copingmechanismen om met verlies om te gaan. Zo. En als je nergens last van hebt, is dat heel lekker. En,
7: ja,
12: je dit misschien
7: en die hou je ook gewoon. En die komen omhoog als het nodig is.
13: Ja,
12: ja, maar het kan zijn dat inderdaad die overlevingsmechanismen tegen je werken.
7: Maar ik heb het heel even ook. Ik heb het echt over vrouwen die mee gaan doen. Ik heb het over vrouwen die 30 man onder zich hebben. Of vrouw. Die hele grote, bijzondere dingen doen in hun leven. Maar die dat totaal niet kunnen toe-eigenen. Die nog steeds het gevoel hebben van, ja maar, ach, laat maar. En
13: stel niks voor.
7: Ja, precies. Ja. En die wel proberen voelen, ja, zelf, die behoefte hebben van, ik wil wel voor mijzelf kunnen gaan staan. Ik wil wel gewoon grenzen kunnen aangeven. Ik wil wel kunnen zeggen, goed zo tegen mezelf. En dat is wat ik iedereen gun.
13: Zijn er nog mensen die erbij kunnen komen? Of zit je al helemaal vol en zeg je van,
7: wij zitten voor nu vol. Ja. Want ik doe het met een kleine groep, omdat ik gewoon echt lekker wil werken. Maar binnenkort komt er een link en dan kunnen mensen zich alvast aandienen voor het voorjaar.
13: Oké, maar dan heb je nog niet, die link heb je nog niet. En
7: nee,
13: de website.
7: Nee,
13: kun je beter naar Papijn
14: Schoonenveld.
13: Dan kun je dan beter terecht van, dan kun je nog even kijken waar die
7: speelt. Femaleeconomy.nl. Femaleeconomy.nl kunnen mensen naartoe om het uit te checken.
13: Ja. En dan mogen ze heel wat verwachten, ook als ik het zo hoor.
7: Ja.
13: Toch?
7: Ja.
13: Ja. Dankjewel, Nasmier.
7: Fijn gesprek met jullie. Dank.
13: Okay.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren, dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: Ik vergelijk het in het verleden al met een puzzel, maar ik zou zeggen, het is nu een 3D-puzzel.
6: Het zou gaan om een tijdelijke vaarroute door de straat van Hormuz.
7: Nou, wij zijn echt bereid om ver te gaan.
5: We zitten vanuit een minderheidskabinet natuurlijk een meerderheid te zoeken.
8: May God bless Dolly Parton.
3: Wilfried Gené.
1: Laatste halve uur weer van deze uitzending vanuit het Renaissance Hotel met onze eigen DJ Thomas Robson. Pepijn Schoneberg is mijn co-host van vandaag. Schoneveld, sorry. En die heeft ongelooflijk veel dingen op zijn naam staan. Zoveel dat je het bijna niet op kan noemen, acteur. Maar even die podcast, daar leef je dus van. Maar je hebt toch meerdere podcasts?
9: Ja, ik had eigenlijk een podcast pep talk en dan interviewde ik mensen.
1: Ja, over cabaretiers zijn
9: ja, ook. Vooral cabaretiers en uiteindelijk mensen die ik interessant vond. Maar daar verdien ik niet genoeg mee, dus toen ben ik daarmee gestopt. En dan interviewde ik mensen.
1: Ja, over cabaretiers zijn
9: ja,
1: ook.
9: Ja, vooral cabaretiers en uiteindelijk mensen die ik interessant vond.

0: waarschijnlijk denk je dan meteen, ja, maar gewoon entertainment is toch ook prima. Nou, dat is dan je, wat je komt brengen, ja. Entertainment. Dus
1: maar jij hunkerde er veel naar applaus, naar aandacht? En dat...
0: Nee, dat niet zozeer, maar dat was gewoon vond ik een mooie uitspraak. Dat is de les die iedere cabaretier een podium...
1: Maar er was ook iemand die zei dat je te veel aan het pleasen was. Dat je daarmee moest stoppen, toch?
0: Dat was ook Daniel Arends.
1: Dezelfde. Oh,
0: okay. Ja, maar dat zei hij een keer in een comedyclub. Ik deed toen nog echt comedy, stand-up comedy. Toen zei hij, je bent te veel aan het pleasen en dat zie ik. Maar ik vind dat je moet iets komen brengen, niet iets komen halen. Vind ik misschien ook politiek gezien wel.
1: Ja, Laurens Dassen, kom je iets brengen of kom je iets halen?
2: Ik hoop allebei in deze.
1: Ja. Ja? En wat kom je brengen, zeker naar Nederland toe, wat dat betreft?
2: Nou ja, kijk...
1: Volt, ben je van, voor de mensen die niet weten wie je bent. Maar,
2: ja, inmiddels denk ik dat wij als Volt heel duidelijk hebben gemaakt... van waar we naartoe moeten met elkaar. En als je dan kijkt naar Den Haag op dit moment... en je kijkt naar de begrotingsonderhandelingen... ja, dan is daar nog veel te brengen en ook nog wat te halen.
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar je zou in de politiek ook dit kunnen hanteren. Kom je macht halen of kom je iets brengen, namelijk een beter land?
2: Ja, en dat is allebei, denk ik, wat je nodig hebt.
0: Ja.
2: Dus je hebt uiteindelijk macht nodig om ook uiteindelijk verandering te brengen.
1: Ja, ja, maar het blijkt vaak dat veel mensen die de macht komen halen... niet meer veel komen brengen. Dat is best wel gek.
0: Ja,
2: ja dat is zeker gek. Maar daar gaan we denk ik nu wel over hebben.
1: Nou ja, goed. Kijk, we hebben het nu duidelijk gemaakt wat wij willen, zeg jij. En dan, ik vind het vervelend, want ik vind aardig gozer. Maar uiteindelijk kom je op één zetel uit. Dan heb je toch nog niet duidelijk genoeg gemaakt voor de mensen... om dat te beseffen. Anders zouden ze veel meer mensen hebben gevoeld... dat ze dat ook zouden moeten doen. Jullie hebben gesprekken gehad deze week, volgens mij.
2: Ja,
1: over de begroting.
2: Maar voordat we daar naartoe gaan, Wilbert... Wilfred. Toch even één ding. Want het lijkt wel elke keer als ik hier zit... dan hebben jullie het de avond daarvoor bij VI over Volt gehad. En gisteren over onze senator Gaby Peringopi.
1: Maar wij trouwens terecht zeiden dat dat schandalig is... als het allemaal gebeurd is en dat ze daar inderdaad ook duidelijk...
2: Zeker. Hè, zij heeft ook uitgesproken in een artikel over seksisme en racisme.
1: Ja.
2: En helemaal goed dat je uit hebt gesproken dat het schandalig is... Tegelijkertijd, je zegt ook van ja, de artiestennaam... en een paar keer komt Johan dan weer met seksistische grappen... wat geen grappen zijn, en dan komt er weer een maar achter. Dus het zou mooi zijn als de volgende keer... als daar ook een grens getrokken wordt. Zodat ook,
1: volgens mij werd er heel duidelijk gesteld... dat soort handelingen, dat soort gedragingen... moeten absoluut bestraft worden, de namen moeten genoemd worden... die mensen moeten daarop aangesproken worden. Dat was de conclusie.
2: Ja, nee, maar als Johan vervolgens zegt... ze heeft geluk dat ik niet achter te stond...
1: Ja,
2: dat is natuurlijk onacceptabel. Ja. Dus het zou mooi zijn, goed dat het schandalig werd genoemd... maar het zou goed zijn om daarna ook een grens te trekken... want uiteindelijk wil je die cultuurverandering krijgen... en dat is volgens mij wel belangrijk met elkaar.
1: Ja, het is wel een hele lastige middag geworden... want ik had dat gesprek zojuist ook over die podcast. Ja. Nee, maar de kern is nog steeds... op het moment dat iemand zegt... niets rancuneuzer dan een wijf... kan ik dat niet serieus meenemen. Omdat ik denk, dit is zo groot, zo karikaturaal achter. Op het moment dat het hierover gaat... vind ik dat we heel duidelijke grenzen moeten stellen. Dat kan echt niet. Dat is schandalig gedrag.
2: Ja.
1: Een baas die dat doet, weet je wel, dat kan gewoon echt niet. Dat vind ik twee hele... En dat maakt het wel ingewikkeld laveren zo nu en dan. Maar goed, we moeten eigenlijk niet praten over deze situatie... want je komt hier voor het land om iets te brengen.
2: Het is goed, geen maar, maar het is gewoon schandalig een punt.
1: Ja.
2: Dat zou volgens mij belangrijk zijn.
1: Ben ik met je eens.
0: Mooi.
1: Hoe liepen die gesprekken?
2: Nou ja, je komt daar binnen bij het ministerie van Financiën... waar dan de minister van Financiën zit. En dan zou je verwachten dat daar een heel open gesprek in komt... waarvan je denkt van oké, deze minister van Financiën... die is nu bezig om zijn begroting bij elkaar te krijgen... en echt die 100 zetels die ze de hele tijd roepen... Tegelijkertijd, als je nu ziet hoe het proces gaat... ja, dan zie je dat deze begroting... als je dit in een bedrijf zou doen... dan zou het bedrijf volgend jaar niet meer bestaan. En als bij de voetbalclub, dan zou de revolutie uitbreken.
1: Ja.
2: Ik ben het echt op veel punten, dat weet je... ben ik het niet eens met dit kabinet. Op klimaat, op de manier hoe ze met AI omgaan, met Europa. En tegelijkertijd, ja, ik voel natuurlijk wel die urgentie nu... om te komen tot een begroting. En te zorgen dat dit land weer in beweging komt. Ja, dan is het wel frustrerend als je dan ziet hoe dit proces weer loopt.
1: Hoe extreem is het dat wat je aantrof? Waar kwam het op neer dan?
2: Nou, er is nog niks.
1: Nee.
2: Dus kijk, en dat zie je nu ook. Deze coalitie is er totaal nog niet uit met elkaar. Dus het is een heel onderdacht proces. Ze hadden maanden geleden, aan het begin van het jaar... zijn ze natuurlijk begonnen met dit minderheidskabinet. Toen hadden ze al scherp moeten hebben, hoe gaan we dit doen? En maanden geleden hadden ze hier aan de slag kunnen gaan... hadden ze met partijen gesprekken kunnen voeren. Hebben ze niet gedaan. Ze laten tot het laatste moment komen nu. Ja, en nu komen ze erachter dat de VVD een hele andere koers wil varen... dan CDA en D66. Ja, en zitten ze nu met elkaar in een proces, terwijl iedereen thuis denkt... kom op, we hebben zoveel uitdagingen. Ga alsjeblieft met elkaar over die schaduw heen stappen. Kom met een goede begroting die Nederland weer in beweging brengt.
1: Maar gaat dit lukken uiteindelijk op deze manier?
2: Nou ja, ik zou zeggen, als dit al niet gaat lukken...
1: Nee.
2: Hoe gaan we dan de grote uitdagingen aanpakken... als de droogte die we deze zomer hebben gezien... of AI die als een machine eraan komt donderen... En om de ongelijkheid in het land bestrijden. Ja, als zij al niet in staat zijn om met drie partijen samen te zeggen... oké, dit is een begroting waarvan wij geloven... hier

0: krijgen we Nederland meer vooruit. Ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld.
1: Ja, want nu wordt er gesproken over rechts dan met de SGP en Ja 21. En dan moet de BBB erbij komen in de Eerste Kamer het ook voor elkaar te krijgen. Pro heeft de hak in het zand gezet, begrijp je dat?
0: Nou ja, kijk, volgens mij heeft niemand er wat aan als ze dadelijk iedereen de hakken in het zand zet en niemand meer mee wil doen. Maar ik ben wel van mening dat het kabinet het zover heeft laten komen. En als je dan begrijpt dat Heijne ondertussen wel, de minister van Financiën, wel aan het onderhandelen is geweest met Ja 21 en SGP. En niet met andere partijen. Ja. Dan is dat natuurlijk niet de manier om vooruit te komen, volgens mij.
1: Maar hoe gaat het nu verder? Wat denk je? Wat verwacht jij?
0: Ik verwacht dat ze met een, met een kale begroting haast gaan komen. Dat die drie partijen uiteindelijk met iets komen waar niemand tevreden mee is. En dat het een heel lang proces gaat worden. Een chaotische Prinsjesdag. En dan zal het daarna flink gaan schuren in de Kamer.
1: Ja. Heb je iets met politiek of laat je het helemaal lopen?
2: Nee, ik lees het allemaal en ik volg het allemaal. En ik vind het ingewikkeld. Ik denk de hele tijd, maar hè, jullie... Nee, ik ben gewoon te naïef. Ik ben opgegroeid in de jaren 90. Ik kom gewoon uit een tijd dat we dachten, we zijn er. Mensen. En ik ben heel erg opgegroeid met... Politici zijn zoveel mogelijk bezig om een beter land te maken. Maar dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Het gaat alleen maar over...
1: Ik denk dat de intentie er wel is. Maar
2: ja, is die er?
1: Toch of niet?
0: Nou, ik vraag me dat ook af bij sommige partijen. Als dit de insteek is van hoe je met een begroting omgaat, het zo op het laatste moment zo'n hoog spel gaat spelen, zo'n ondoordacht proces, ook niet de uitgestoken hand geeft aan al die partijen die graag mee willen werken, zoals wij, de ChristenUnie, andere partijen. Ja, dan geeft mij dat ook het gevoel van, ben je nou bezig met je eigen belang?
1: Het is bijna persoonlijk tussen de VVD en ook Pro op dit moment. Het is een balk en de bos uit die tijd en dan nog heftiger. Die willen sowieso niks van elkaar voor elkaar gaan doen. En dat, ja. Er zou ook een rancune zijn aan de kant van Pro, omdat hij het vier keer niet minister is geworden.
0: Kijk, bij de formatie is er al door de VVD gezegd, wij gaan niet met Pro. Ja, dat heeft natuurlijk kwaad bloed gezet. CDA en D66 tegelijkertijd hebben dat ook gewoon laten gebeuren.
1: Ja.
0: Die hebben gezegd, nou prima, dan doen we een minderheidskabinet. Maar daar hebben daarna vervolgens niet nagedacht. Oké, we hebben die steun van Pro dadelijk wel nodig in de Tweede Kamer, dan wel in de Eerste Kamer. En met Pro en Volt, dan heb je een meerderheid in beide kamers. Maar daar is niet over nagedacht. En nu is de VVD aan het kijken van, ja, hoe kunnen we zoveel mogelijk met Ja 21 en de SGP. En terwijl het kabinet in zijn algemeenheid bredere zin. Ja, dat is onderdacht. En volgens mij zit niemand hierop te wachten, want we willen gewoon een begroting.
1: Ja.
0: We willen dat Nederland weer.
1: Maar het kabinet laten vallen, dan krijgen we straks weer verkiezingen. En dan krijgen we weer hetzelfde geneuzel. En dan gaan we weer in dezelfde formaties ongeveer verder, denk ik dan, toch?
0: Nou ja, en er ligt nu een stikstofpakket. We zitten al jarenlang in een stikstofimpasse, waardoor mensen geen huis hebben, waardoor bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden en niet meer kunnen starten. Ja, het is niet gek dat we op een gegeven moment in een situatie komen waar de hele wereld aan het investeren is in de toekomst. Hè? En als je ziet dat Nederland dat niet doet en niet bereid is om nu die investeringen te pakken, zodat je ook straks nog concurrerend bent, je welvaart kunt verdienen, bedrijven hier kunt houden. Ja, dan is dat natuurlijk heel kortzichtig en ook gevaarlijk, want aan alle kanten word je voorbijgerend.
1: Ja, als ik je eens hoor, is er binnenkort geen oplossing voor deze impasse. Dat is de echte conclusie.
0: Nou, ze zullen maandag uiterlijk een begroting naar de Raad van State moeten sturen.
1: Ja.
0: En wat er dan in die begroting precies staat, ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar Peter Wennink zei het vandaag ook nog.
1: Oud-ASML-dingen.
0: Die zei, ja, als de VVD op deze manier met een begroting omgaat, dan gaat ons dat allemaal enorm veel geld kosten. En dat deel ik met hem. Er moet veel meer ambitie. Laten we investeren in dit land. Het land weer in beweging krijgen. Er zit zoveel kennis en kunde. Het is zo mooi. Dit is ontzettend zonde. Dus ik ben benieuwd wat er maandag ligt. Ik denk dat het nog een weekend vol intern gedoe is.
1: En maar je bent wel geschrokken. Dat heb ik wel gedoor. Van de week wat je daar hebt aangetroffen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Je komt terug van reces. En de verwachting voor het reces was, oké, dan ligt er een plan van het kabinet. Hoe gaan we hieruit komen? Er lag niks. Het is gewoon onderdacht. En dat is onverantwoordelijk, vind ik.
1: Ja. Nog even kort. Je bent ook aan het front geweest, begrijp ik, Oekraïne.
0: Ja.
1: Wat voor indruk heeft dat op je gemaakt?
0: Ja, we zijn met Protect Ukraine een medisch konvooi naar Oekraïne gegaan om daar ambulances, auto's, medische spullen te brengen. En als je dan ziet, dat land is in oorlog. Maar mensen zijn daar heel weerbaar, heel strijdvaardig. Maar hebben ook drie dingen aan mij meegegeven waarvan ze zeggen, oké, alsjeblieft, hou de aandacht op ons. Kom met luchtafweer, want de Russen schieten alles hier kapot. Ja, en zorg ervoor dat je voorbereid bent en Rusland niet onderschat. En dat is natuurlijk
1: dat
0: ook...
1: Ja, dat is van de week al de CIA is niet voor niks langs geweest. Daar.
0: Precies, de CIA-agent, die drones in Leipzig.
1: Ja.
0: Dus dat zijn wel dingen die ik meeneem. Ja, het is zo indrukwekkend, dat land is al een paar jaar in oorlog. Terwijl als je ziet wat daar dan nog steeds gebeurt en hoe die samenleving allemaal aan het meehelpen is om te zorgen dat het land overeind blijft. Ja, dat is ook wel heel mooi om te zien.
1: Zijn wij wakker genoeg hier in Nederland en in Europa?
0: Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat we daar totaal nog niet goed op voorbereid zijn. En als je ziet ook in Europa de verdeeldheid die er nog steeds is. En als je ziet dat er vandaag of gisteren was er weer een bijeenkomst in Duitsland. Waar verschillende regeringsleiders, waaronder Jette ook, vanuit Nederland. Ja, en die vergaderen dan over minder geld naar Europa. Terwijl we juist nu geld moeten hebben om te zorgen dat we kunnen investeren in een veilig Europa, in defensie. Juist om te zorgen dat we onszelf goed voorbereiden en veilig houden.
2: Ja. Maar het is nu wel gebleken toch hoe belangrijk Europa is. Dat heeft iedereen wel door, toch? Of niet?
0: Ja, iedereen heeft het door, maar de politiek handelt er nog niet aan.
2: Nee.
0: En dan komen we terug bij jouw beginvraag, Wilfred, van het gesprek. En daarom is Volt zo belangrijk, want dat is precies de Europese partij die we nu nodig hebben.
1: Ja. Toch heb je ons niet echt gerustgesteld met alles wat je vandaag verteld hebt, Laurens. Met het feit dat er eigenlijk helemaal niks ligt en dat wij er niet klaar voor zijn. Want dat is een feit, denk ik.
0: Dat is een feit, ja. Maar goed, dat we dat weten betekent ook dat we er wat aan kunnen doen. Ja. En daarvoor moeten we in de politiek aan de bak.
1: Goed, dankjewel. Ja, zo zitten we weer in de absolute slotfase van deze uitzending. Ja, het gaat
2: ongelooflijk.
1: Gaat snel, hè, Pepijn?
2: Oh, wat gaat het snel.
1: Hou je toch een beetje vol, jongen?
2: Nou, de chaos was onoverkomelijk, maar het is ons gelukt.
1: Ja,
2: toch?
1: Bijna niemand had het door ook. Nee, alleen die man van die koffers was boos.
2: Verder, ja, die man van de koffers was erg
1: verder
2: boos.
1: Verder hadden we volgens mij bijna iedereen wel tot onze vrienden. Ja. Dit is een collega van je, hè?
2: Ja, inderdaad. Jay Francis? Ik doe niet stand-up. Jij doet echt stand-up.
1: Jullie zijn van de humor.
2: Ja, oké, ja.
1: Humorcollega's. Ja. Ja. Maar je kent elkaar niet dus eigenlijk?
2: Nee.
1: Nog niet eerder gezien?
2: Nee, nog niet. Maar ik deed stand-up vroeger. Ik was niet goed genoeg.
1: Je pleasde te veel.
2: Ik pleasde te veel en ik kwam iets halen en niet iets brengen. En
0: dat heb ik mee.
2: De keren dat ik in een comedyclub stond en het stil was en je alleen het espresso-apparaat hoorde, waren te groot.
1: Ja.
2: Toen ben ik gestopt mee.
1: Jay uit Limburg, hè?
2: Ja. Ja, klopt.
1: Dat is wel bijzonder. Het tissueboy Jay, moet ik het zo uitspreken?
2: Zeg maar gewoon Jay. Dat is makkelijker, toch? Ja, Jay. Jay is prima.
1: Oké, okay,
2: ja.
1: Dat is mooi.
2: Dat is makkelijk.
1: Boekhouder, bodybuilder, stand-up comedian. Zo is het gegaan allemaal een beetje.
2: Logisch, toch?
1: Ja, klinkt heel logisch.
2: Een hele logische stap. Maar zo is het inderdaad gegaan, ja. Ja, helemaal.
1: En dat boekhouder zijn was niet leuk?
2: Ik vond het op zich wel leuk. Alleen, ik ben een creatieve geest en ik zat daar. En het is niet heel creatief werk.
1: Nee.
2: En op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Ja, toen mijn collega na 35 jaar in dienst een fles wijn kreeg... toen had ik wel zoiets van, oké, Jay, wat doe je hier?
1: Maar was je er wel goed in?
2: Ik kon het prima, ja.
1: Maar mijn accountant niet... heeft me van de week verteld dat hij gaat stoppen. Dus, maar dat heeft
2: ik heb een carrière switch gemaakt, jongen.
1: Ja, dat gaat niet meer lukken, helaas. Dat is wel bijzonder, ja.
2: Ja.
1: En die carrière switch is nu 6 jaar geleden?
2: Laat me kijken. Ja, 2019 was mijn allereerste theatershow. We zitten nu in 26. Ja, 7 jaar geleden.
1: Ja.
2: Ja, 7 jaar geleden.
1: En dat gaat nogal goed sindsdien.
2: Ik mag niet klagen. Het gaat hard, het gaat lekker. En ik ben er heel dankbaar voor.
1: En nu ga je uitleggen. En misschien heeft Pepijn er ook wat aan. Maar Pepijn zei iedere duizend.
2: Ik heb die gouden ticket nog niet gehaald. Toch? Wat had je inmiddels?
1: Een diamanten ticket,
2: nee,
1: toch?
2: Diamant.
1: Oh,
2: ja. Goud, platina en diamant.
1: 100.000 bezoekers.
2: Ja. Voor één voorstelling.
1: Dus voor één voorstelling?
2: Ja, dus mijn laatste voorstelling, de evolutieshow die ik heb geschreven. In totaliteit zijn daar meer dan 100.000 mensen voor.
1: Zo.
2: Ja.
1: Hey.
2: Ik haat hem.
1: Daar droom jij van.
2: Ik haat hem. Ja. Ik wil dat hij weggaat.
1: Ja, hij moet nu vertrekken.
2: Deze man weg. Ja? Ik ben er klaar mee.
1: Nou ja, probeer...
2: Hey, Pepijn, wil je co-host zijn? Oh, we zetten iemand tegenover je met 100.000 meer.
1: Ticket, ja.
2: Verkocht. Maar goed.
1: Maar er is een verklaring voor je. Misschien kun je er wat mee doen. Dus dat hij kan je uitleggen aan jou. Want jij kan het makkelijk verklaren, toch? Dat is heel logisch.
2: Nee, ik heb echt totaal geen idee hoe dit allemaal gebeurt, man. Nee, weet je wat het is? Ik ben wel begonnen op social media. Ik denk dat dat mijn grote kracht is nu in dit nieuwe tijdperk. Kijk, voorheen moest je beginnen in comedyclubjes. En je moest jezelf helemaal opboksen in die scene. En nu kan je wel, je kan jezelf een beetje profileren online. En je kan dat online gebeuren, kan je wel weer de zalen intrekken. Dus dan niet als het, dat het dat makkelijker maakt, maar dat is wel. Je hebt meer exposure dan vroeger. Dus, ja.
1: Maar dat moet je dan ook weer goed doen. Je moet een goed social media kanaal hebben.
2: Ja, zeker. Wat? En je moet het dan ook weer goed doen in het theater. Want anders komen ze één keer en daarna nooit meer.
1: Ja. En wat doe je dan precies op social media? Wat mensen zo triggert dan? Waardoor je denkt van, hey, nu wil ik hem zien?
2: Ik weet niet. Ik denk dat het gewoon goede teasers zijn. Maar wat ik eigenlijk doe op social media... ik zit op mijn stoel en ik praat tegen de camera over allerlei onderwerpen. Of het nou iets heel politieks is of filosofisch of heel plat. Het is gewoon eigenlijk een vertaling van wat er allemaal gebeurt in mijn hoofd. En dat gooi ik online.
1: Oké. Okay. Nou, zo simpel kan het zijn, Pepijn. Als je het zo hoort.
2: Ik ga dat ook doen, denk ik.
1: Ja.
2: Er is niet.
1: Gewoon op een stoel gaan zitten en vertellen wat hij opkomt.
2: Ja. Ja,
1: maar eigenlijk doe je dat ook alweer. Want jij bent ook heel open en eerlijk en direct, toch? In alles wat je vertelt in je programma.
2: Ja, dat is waar. Ja, ja, zeker.
1: Ja, er zijn te weinig kwetsbare mannen. Ben jij een kwetsbare man?
2: Ik ben een hartstikke kwetsbare man.
1: Ja?
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Wat is de
3: kwetsbaar? Moet ik het zeggen, ik ben gewoon eerlijk. Ik durf wel gewoon te benoemen als ik dingen moeilijk vind in het leven. Ja, ja. Dan vertel ik dat wel gewoon.
1: Het is wel vaak een beetje wat harder, wat grover, toch? Of zeg je...
3: Ja, ik ga geen doekjes eromheen binden. Ik zeg wel gewoon wat ik vind en gewoon rechtdoor. Ja. Ja, ik ga dat niet allemaal wel...
1: Maar waar zit de kwetsbaarheid bij jou dan?
3: Pff, dat is een goede vraag. Ja, waar zit die? Ja, het ligt erop aan op welk onderwerp. Ik durf gewoon te zeggen, als ik heel erg gespannen ben voor een optreden... en ik scheid in mijn broek de hele dag, dan vertel ik je dat ook.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ik vul op alles. Maakt mij eigenlijk niet uit. Ik ben een open boek op dat gebied.
1: Wanneer ben je kwetsbaar eigenlijk, Pepijn? Het is best wel lastig als je op een podium staat. Podium is net als televisie of zelfs met radio, als mensen erbij zitten te kijken. Mensen kijken naar je. En hoe echt ben je dan?
2: Volgens mij gaat kwetsbaarheid altijd over je bent te kwetsen. Je zegt iets waar iemand je op kan pakken.
3: Ah, ja. Ja.
2: Je bent te kwetsen. Ja, je bent te kwetsen. Dus je zegt iets wat je eng vindt of wat je spannend vindt om te zeggen. Dan ben je kwetsbaar, volgens mij.
3: Maar dat is de essentie bijna van comedy. Want dan, je weet van tevoren toch niet of het landt bij het publiek. En soms balanceer je op een randje van mag dit wel of mag dit niet. En je doel is om mensen te laten lachen. Alleen jouw intentie ligt bij jou en de interpretatie ligt bij de ander. Dus ik denk dat comedy in essentie gewoon al kwetsbaar is. Want je roept iets en het kan alle kanten opgaan.
1: Ja. Maar kom je dan halen of brengen? Want daar hebben we het zojuist ook even over gehad.
3: Ik vond dat een interessante net, halen en brengen. Ik heb het kort meegekregen, maar ik denk dat dat toch beide is. Ik bedoel, je wil sowieso wel iets brengen naar je publiek. Maar ik denk dat het heel naïef is om te zeggen... dat je er zelf niet iets ook uit...
2: Tuurlijk, niemand gaat... Ze hebben wel eens onderzoek gedaan, volgens mij. En dan bleek dat de grootste angst die mensen hadden... was op één stond... Of op twee stond de dood. Mm-hmm. En op één stond praten voor een groep mensen.
3: Echt waar?
2: Ja, mensen vinden dat het engste wat er is. Dus je moet wel ergens een leegte op hebben te vullen.
3: Ja, dat is wat ik bedoel.
2: Wil je op een toneel gestaan? Tuurlijk kom je... En ik ken alle heel veel comedians. En tuurlijk is het lekker... Carré uitverkoop. Tuurlijk, ik weet niet hoe dat is, maar...
1: Nee, maar dat kan
2: maar
1: nog.
2: Maar Deventer, waarschijnlijk binnenkort, Mimic.
1: Ja.
2: Tuurlijk doet dat iets met je ego. Alleen, wat jouw taak volgens mij is als comedian... is daar niet mee bezig zijn. En zoveel mogelijk bezig zijn met wat kom ik de mensen dan brengen.
1: Zeg. Maar goed, ik heb jou als Cor Koster gezien, vond ik geweldig. Maar dan speel je iemand anders.
2: Ja.
1: Wie ben je op het podium als je nu staat op het podium?
2: Ja, dan ben ik een uitvergroting van mezelf.
1: Dat wel.
2: Dat wel. Het is een beetje technisch dit, maar je hebt een personage. Dus Cor Koster was een personage. Ja. Terwijl heel veel comedians praten over mijn persona. Hmm. Dat is een persoonlijkheid die dicht bij je zit.
1: Maar je bent het niet.
2: Je bent het niet. Nee, je bent. Tuurlijk ben je iemand anders. Ja, zodra ik ben nu ook iemand anders, want ik heb een microfoon onder mijn neus.
1: Ja,
2: en ik
1: cameraatjes op. Ja, kijken. Ja, dus, ja. Nee, maar zo bedoel ik het eigenlijk. Want hoe dicht ben jij bij jezelf dan, Jay? Als je daar staat.
3: Hoe jij het omschrijft, is eigenlijk denk ik wel hoe ik er ook in sta. Je probeert delen van jezelf te laten zien. Maar om jezelf toch een beetje te beschermen, ga je er toch een laag omheen bouwen of zo. Of dat nou heel extra is. Dus je gaat dingen heel erg uitvergroten en doen alsof je het niet serieus neemt, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik dat ook wel doe. Ja, maar dat je af en toe van die kleine glimpjes van jezelf laat zien en dan weer teruggaat. Dus ik denk dat ik dat ook wel doe op het podium, ja.
1: Ja, want je hebt best een heftige opvoeding gehad natuurlijk. Je zat in een milieu waarin het nog wel eens spannend was, zeg maar.
3: Ja, klopt helemaal.
1: Drugs en criminaliteit.
3: Ja.
1: Neem je dat ook mee? Probeer je ontworstelen daaraan? Is dat iets dat meespeelt in het succes van nu?
3: 100%. Ik dacht dat ik jullie dat straks ook hoorde te vertellen. Kijk, wat jij net zegt, als er een grote angst is om op een podium te staan... je hebt uiteindelijk iets te vervullen in jezelf. Kijk, ik heb in mijn jeugd misschien wat weinig aandacht gehad... en nu heb ik een manier gevonden om dat alsnog te krijgen. Dus als je helemaal alles plat slaat, is het gewoon een kleine jongen die zegt... hey, kijk mij. Dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. En dat komt, ja, de wortels liggen dan in de jeugd. Of dat nou, weet ik veel, huiselijk geweld is of drugscriminaliteit... en daar al de gekke shit in. Dat vormt je als mens en uiteindelijk ben ik blij dat... dit dan de uitwerking daarvan is geworden. Dat heel anders
1: en inmiddels ben je weer goed met je vader, las ik ook. Hè?
3: Ja, zeker.
1: Toch?
3: Ja, ja, ja.
1: Was een tijdje wat minder, maar nu heb je de aandacht van hem... omdat jij succesvol bent. Speelt dat niet mee?
3: Nou, nee, hij was bijna dood. Daarom. En als iemand op sterven ligt, dan ga je weer teruggraven in je herinneringen. En dan kom je erachter, oh nee, maar dit was wel leuk... en dit was wel leuk, en dit was wel leuk.
1: En verdwijnt je woede dan?
3: Ja, verdwijnt je woede, alles wordt relatief. Want de dood is heel erg echt, toch? Dus dan is het van, oké, wacht. Hij lag in coma en toen heb ik gewoon tegen mezelf gezegd... luister, als je hier uitkomt, dan ga ik alles op tafel gooien... en dan gaan we het proberen beter te maken dan wat het was. Mm. En hij kwam eruit en die belofte heb ik gehouden. We hebben een gesprek gehad en ik zal nooit de perfecte vader-zoon band hebben. Maar het is een voldoende.
1: Ja. Jij kreeg meer haast hè, door het overlijden van je vader, toch?
2: Ja, eventjes. Ik had eventjes... Nu moet het. Ik heb sowieso... Maar dat schijnt vaker voor te komen als je... Als je vader ouder overlijdt, dan denk je, ik ga die leeftijd niet halen. Dus mijn vader overleed toen hij 63 was.
1: Ja.
2: Ik denk altijd, ik ga niet ouder worden dan hij. Maar goed, dus ik heb nog even.
1: Maar je hebt de Ziggo Dome ook uitverkocht, toch?
2: Ja, godsamme!
1: Ja, sorry.
2: Haal hem weg!
1: Ja, excuus daarvoor. Maar na Najib Amali was je de tweede die het voor elkaar kreeg, toch?
3: Ja, dat klopt helemaal, ja.
1: Daar zit een geheim achter. Dat moet je voor jezelf herleiden. Of bestaat dat niet, een geheim van succes?
4: Nee, ik denk gewoon dat het een combinatie is van en hard werken. Maar er is ook gewoon een hele
1: grote... Hij werkt ook keihard.
4: Nee, maar laat me uitpraten. Oh. Er is nog een ding. Er is een element van geluk. Snap je? Ik kan dit toch niet helemaal gaan uitpluizen van... Ik denk dat er comedians zijn die gewoon veel beter zijn dan ik.
1: Ja.
4: En die lukt het niet. En misschien zit hij hier op dit moment tegenover me. I don't know.
2: Maar, ik weet het wel zeker.
4: Kijk, snap je? Kijk, ergens is het gewoon... Ik kan blijkbaar iets. Anders gaan er geen 10.000 mensen gaan zitten en zeggen... nou, kom maar, doe maar even lekker vertellen, jongen. Dus ik denk, er moet iets van skills zijn en doorzettingsvermogen.
1: Maar wel.
4: Er moet ook gewoon een element van geluk zijn. Als je dat ontkent, ja, ik weet niet, man. Ik denk dat het hard werken is discipline en gewoon een dosis geluk.
1: Ja, en de humor je komt.
4: Ja, dat wel. Ik denk dat ik wel natural funny ben.
1: Dat is belangrijk, ja. Toch? Ja. Toch, Pepijn? Humor
2: ik heb niet geluisterd naar wat hij zei. Ik weet het.
1: Je bent even
4: hij zei, hoor, de zeker dom en hij dacht, fuck deze gast.
1: En daar was je
4: ik kan niet meer luisteren naar.
2: De bitterballen hier zitten.
4: Oh man, nee.
1: En je Surinaamse roots, die heb je nu ook kunnen opzoeken... doordat je in Suriname bent geweest, opgetreden. Hoe is dat dan voor jezelf?
4: Dat was zo vet. Ja? Dat was zo vet. Ja, ik ben Nederlands publiek gewend, toch? En dat is hartstikke leuk, ik hou van Nederlands publiek. Maar ik heb Surinaamse roots. Ja. En Surinaamse mensen zijn wel echt een heel ander publiek... dan een Nederlands publiek. En ik heb dat af en toe met glimpjes heb ik dat kunnen opvangen... als ik hier in Nederland... voor Surinaamse mensen optrad. Maar in Suriname, het was zo leuk.
1: Ja?
4: Surinamers hebben heel veel emotie.
1: Nogal.
4: Zowel in de positieve als de negatieve. En dat daar ervaren in dat land waar mijn vader vandaan komt... dat was zo interessant.
1: Een warm bad, zeg maar.
4: Ja, het was echt een warm bad.
1: Ja.
4: Echt heel leuk.
1: Ja. Nou, heeft hij ook nog uitgesproken dat hij over 10 jaar... de allergrootste stand-up comedian van het land is?
4: Ja.
1: Toch? Ja?
4: Dat klopt. Helemaal.
1: Het gaat gewoon gebeuren.
4: Ja.
1: Goed hè, dat je ambitie uitspreekt.
2: Ja, dat is goed. Ja.
1: Ja.
2: Ik doe daar niet aan, maar dat moet ik dan ook maar doen, denk ik.
1: Waarom doe je er eigenlijk niet aan, dan?
2: Omdat ik het leven te grillig vind. En ik heb in mijn leven zo vaak meegemaakt dat het toch anders liep dan ik wilde. Maar het is goed om... ik denk dat het wel goed is om doelen te stellen. Alleen, ik denk de hele tijd... ik stel korte termijn doelen. Ik denk gewoon, over 2 weken ga ik beginnen met mijn tour... 29 oktober in première.
1: Maar het is ook heel overzichtelijk. Het lijkt me heel overzichtelijk. Ik wilde ooit zondagavond 7 uur presenteren. Had ik als jongetje van 12 tegen mezelf gezegd. En het is me uiteindelijk om 38ste gelukt, weet je wel.
4: Ja.
1: Ik wilde de beste sportpresentator van Nederland worden. Dat kan niet, want het is heel subjectief. Maar ik presenteer wel programma's die daar redelijk bij in de buurt komen.
4: Ja, precies.
1: Dus voor jou is dat waarschijnlijk ook heel overzichtelijk. Je wilt het gewoon en dan ga je ervoor.
4: Ja, precies. Voor mij is het gewoon, ik wil een doel stellen. En ik doe niet iets voor, zomaar. Nee. Dat doe ik met niks. Als ik een potje voetbal speel, dat doe ik dan niet van plezier. Ik wil winnen. Ik heb dat met al deze dingen. En nu met comedy ook. Als ik dit doe, dan wil ik gewoon de beste erin worden. En het is wel subjectief. Hè, want de ene zegt, nou, dit is leuk en dit is leuk. Maar ik heb wel zoiets van, over 10 jaar... Ja, moeten we op zijn minst die discussie hebben van wie zit in de top 3. En dan wil ik gewoon dat mijn naam erbij komt.
1: Nou, het lijkt me heel goed streven, toch? Hartstikke goed streven. Ja. Heb je dat Limburgse accent dan nog? Of ga je dat er op een gegeven moment uitgooien?
4: Nee, dit blijft, jongen. Hier ga je never nooit meer vanaf.
1: Is this to stay, ja?
4: Ja,
1: ja dit, zeker weten.
4: Hallo, Toon Hermans had dit ook gewoon nog steeds, ja. Dus dit wordt gewoon mijn signature. Dit gaat hem worden. Dadelijk gaat dus het kwestie van geduld,
2: toch? Van wat hij zei. Dus
1: het werkt wel. Dus dat is het belangrijkste. Je gaat weer een nieuw programma maken?
4: Ja, ik ben nu op dit moment aan het schrijven. Mijn nieuwe show die gaat in februari ga ik beginnen. Tunnelvisie heet die. En ik ben nu lekker aan het schrijven. Ik heb vakantie nog tot februari. En ik ben lekker aan het pennen.
1: Ja, zeker. Daar geniet je van, heb ik het indruk.
4: 100%.
1: Moet je vooral blijven doen, Jay. Gaat hartstikke goed.
4: Ja, man.
1: Geniet jij nog een beetje?
2: Zeker. Ja, nee, ik ben helemaal weer...
4: Ja, nee, heel erg. Ik vind hem erg stil ineens. Hij praat niet meer zoveel.
1: Nee, maar misschien, hij heeft wel gelijk gewoon visualiseren. Imagineren, zou Louis van Gaal altijd.
4: Manifesteren.
1: Ja, manifesteren.
2: Oh, mijn god, gaan we die kant op. Oh, manifesteren. Nee,
4: je moet het opschrijven op je vision board.
2: Nee.
1: Nee, Pepijn blijft het gewoon op zijn manier doen.
2: Ik stroom lekker met de rivier mee en ik zie wel wat ik tegenkom.
1: Ja, Jay bedankt, jij bedankt, Pepijn. Doei.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Parimaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven.